0: en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
1: Ja, goeienacht nog altijd. Het is 2:02. Wie had dat kunnen denken dat wij dan naar voetbal zaten te kijken, naar het Nederlands elftal. Maar de Oranjemannen komen na de rust het veld weer op voor de tweede helft tegen Tunesië. Terwijl de regen echt met bakken uit de lucht komt, Mark en Anne.
2: Het is inderdaad enorm hard gaan regenen in Kansas City, waar... Er nog geen berichten zijn dat de wedstrijd stilgelegd gaat worden vanwege onweer.
3: Of waren de beelden vooraf? Want ik zie het nu Van Hek en ik denk het valt wel mee.
2: Hij komt nog volgens mij wel wat regen naar beneden. Er wordt in ieder geval gespeeld, dat is het allerbelangrijkste. En de regen was nooit echt het probleem. In ieder geval niet of de wedstrijd dan nog door kon gaan. Het ging uiteindelijk meer om het onweer dat dus tot nu toe gunstig verloopt. We hebben één helft in ieder geval gespeeld zonder onderbrekingen die niet vooraf al gepland stonden. Het is nog weer het zoeken naar je plekje in dit immense stadion. 67.000 mensen kunnen erin en hebben twee doelpunten gezien in de eerste helft van Nederland. Tunesië mag aftrappen, geen wissels bij de rust. Het is inslijpen misschien van patronen terwijl er afgeteld wordt. En de bal even wordt opgepakt en dan komt het telmoment niet samen met het aftrapmoment. Dan fluit de scheidsrechter dat er afgetrapt mag worden, maar staat de spits van Tunesië nog met de bal in zijn hand. Goed, allemaal gedoe geweest. We kunnen weer voetballen. Tweede helft begonnen. Nee, het gedoe nog steeds niet voorbij, want er is afgetrapt en we moeten weer terug.
3: Ja, maar ze stonden met z'n tienen. Ja. Hannibal was er nog niet. Nee, en daardoor stond die spits net te doen alsof er wat met die bal aan de hand was, omdat hij niet wilde aftrappen, want dan moesten ze met z'n tienen beginnen. En dan had hij een minuutje langs de kant moeten blijven. Maar hij is nu binnen de lijnen.
2: Nee, er zijn nog niet genoeg Tunesiërs op het veld.
3: 4, 6, 8, 9 spelers.
2: En een keeper. En ze missen dus een speler.
3: Ja. Nou, en, moet die gekker worden. Daar zullen we hebben. Skiri.
2: En die is Skiri.
3: Die had geen zin meer naar zijn eigen doelpunt. En die heeft weer zijn shirt helemaal kapot. Die is al een keer voor een ander shirt naar de kant gegaan.
2: Fascinerend dit.
3: Ja, die maken geen reclame voor zichzelf. Die shirt sponsor. Of nou ja, de producent van de shirts. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke dat is.
2: Ga ik jullie ook niet meer lastigvallen. Maar het veld opkomen is toch ook echt curieus.
3: Hij is nog op zoek geweest naar een derde shirt, denk ik. Ja. Maar die zullen ze misschien niet hebben. De aftrap is geweest. De trap naar voren van Dagmen op het hoofd van Dijk. En die krijgt hem dan weer op het hoofd van Gakpo. Bijna bij Brobbey wordt de bal weer weggetrapt bij Tunesië. Het begin van de eerste helft leverde twee hele snelle doelpunten op. In minuut 3 en in minuut 7. Kijken hoe het deze helft verloopt met dezelfde elf bij Oranje. En ook dezelfde bij Tunesië. 0-2.
2: Nou, het begon rommelig de tweede helft. Vooral voordat de aftrap genomen. Is. Nu is de orde weer hersteld en heeft Nederland de bal op tempo met niet de hoogste versnelling rondspelen. En vooral achterin Van Dijk wijst even, maar geeft hem dan naast zich aan Van Hekken. Van Hekken naar de zijkant. Dumfries heeft wat ruimte om door te lopen naar voren, maar houdt in tegen de zijlijn aan. Halverwege de helft van Tunesië. Gravenberg onder druk van Khedira moet hij terug naar achteren. En heeft Van Dijk nu wel wat verder dan zojuist de bal in het bezit. Balletje over de grond naar Van Hekken die een paar meter naar voren oploopt. Inspeelt naar Brobbey die vertrokken was. Maar verdediger van Tunesië op de juiste plaats. Maar die komen niet aan voetballen toe, want Dumfries heeft alweer de bal.
3: Ja, aan de buitenkant staat Malen. Die kaatst weer terug naar Dumfries. Terug naar Malen. Het gebeurt allemaal op 16 meter van de achterlijn. Het gaat nu terug naar Van Hekken. Die dacht even aan breed spelen naar Van Dijk. Maar hij heeft nu iets anders bedacht. Namelijk langs de rechter zijlijn naar Dumfries. Terug naar Van Hekken. En nu dan alsnog de bal naar Van Dijk. Speelt de bal breed. Frenkie de Jong laat hem lopen tot Ake. Dan zijn we dus aan de linkerkant. Halverwege de Tunesische helft. Dit loopt wat sneller bij Oranje. Want de bal een paar keer één keer geraakt via Gakpo. En nu wordt er gefloten. Want buitenspel geweest. Denk ik van Gakpo. En dan krijgt Tunesië een vrije trap. De eerste twee minuten van de tweede helft zitten erop. En die beginnen in het tempo van de laatste 42 van de eerste helft. En dat is niet al te hoog.
2: Montessar Talbi mag een vrije trap nemen voor Tunesië. Aan de rechterkant van het veld. Op eigen helft. Hard en hoog. Opportunistisch naar voren. Mastouri is wel een lange spits. Die niet in balbezit komt. Want wij hebben lange verdedigers. Tweede bal dan wel opgevallen. Vangen door Valérie. Die ook snel weer de bal verliest. Daar is Dumfries voor Nederland. Op eigen helft. Komt een beetje op. Speelt dan terug naar de as waar Van Hekken is. Van Hekken naar Frenkie de Jong. Die dribbelt ook weer vrolijk verder via Ake naar Gakpo. Gakpo wil wel naar voren, maar moet toch terug omdat het daar weer heel erg druk is. Ake wacht ook even met een bal naar voren. Wil dat er wat mensen in de bal komen. Speelt hem dan over de grond naar Cody Gakpo, net over de middenlijn.
3: Ja, terug naar Ake. En zo gaat het van poppetje naar poppetje bij Oranje. En schuiven ze de bal over de grond naar elkaar toe. Dit is een betere paas. Schuin naar voren, naar de rechterkant, naar Dumfries. Die geeft hem aan Malen. Als die twee tegenstanders voor zich ziet, gaat het breed naar De Jong. Die wacht tot er een tegenstander op hem afkomt. Draait dan bij hem weg en geeft de bal nu aan Ake. Die speelt hem naar Gakpo. Die staat oog in oog met 1-2 tegenstanders. Dribbelt naar binnen. Ruimte om te schieten is er niet. Wel om voor te geven. Bal naar de tweede paal. Dumfries kan hem wel binnenhouden. Maar dit is een vuurpijl. Die hoopt via een tegenstander over de achter- of zijlijn te schieten. Dat mislukt allemaal. En dus gaat de bal over de zijlijn. Ver bij het doel verwijderd. Deze mislukte voorzet. En staat het nog steeds 2-0 na 3,5 minuut spelen in de tweede helft. En Oranje heeft het dus allemaal prima voor elkaar. Maar straalt nog niet echt uit dat ze voor een monsterscore willen gaan.
2: Nee, terwijl dit wel echt de tegenstander is om dat tegen te doen. Ze geven af en toe zomaar kansen weg. Die helemaal nooit zouden moeten ontstaan. En met een iets hoger tempo zou je het nog kapot kunnen spelen. Het is wachten op de volgende kans voor Nederland op dit moment. Tunesië heeft wel de bal rechterkant van het veld. Weer terug naar het midden. Talbi stapt eens in. Dan via Ben Slimane de hoek in van Garbi. En dan Van Dijk heel rustig via de voeten van Garbi de bal over de zijlijn spelend. En dus mag Nederland gooien. Ingooi wel snel genomen. Van Dijk over de grond naar Van Hekken. Die weer op gaat bouwen voor Nederland. Omdat Tunesië zich weer eens terugtrekt. Eerste 5 minuten van de tweede helft. Nog weinig echt gebeurd. In de eerste helft zat. En dat leverde 2 doelpunten op. Daarom 0-2 de tussenstand.
3: Ja, bij Tunesië heb je echt het idee. Die zijn echt heel blij als ze straks in het vliegtuig zitten naar huis. Ja. En dan op vakantie mogen. Die zijn deze wedstrijd echt aan het uitspelen. Snakken naar het einde. Een mislukt WK voor hen. Dit loopt even snel bij Oranje. De opening van Reinders. Oei, oei, oei, oei. Je gaat zelfs over de achterlijn.
2: Optimistisch.
3: Nou ja, optimistisch of gewoon geen goede bal. Dumfries zag daar geen heil in. Ging er al niet eens achteraan. En dat was wel te begrijpen. Bal ging met een hoge boog en een stuit uiteindelijk over de achterlijn. Nu is de doeltrap kort genomen en komt hij terug bij de keeper die hem naar voren trapt op de helft van Oranje. Waar Van Dijk eenvoudig zijn kopduel wint. En Tunesië de bal maar weer inlevert. Aangenomen op de borst bij Gravenberg. Wil tussen twee door. Dat lukt niet. Uiteindelijk toch de bal in het bezit van Oranje. Op eigen helft. Van Dijk, Gravenberg. Het kan naar Gakpo. Die wil de bal. Maar het gaat niet naar Gakpo. Het gaat breed naar Van Hekken. En dan zal het wel weer breed gaan naar Dumfries.
2: In één keer doorspelen van Frenkie de Jong. Is dan wel goed naar Malen. Die begint aan een dribbel. Malen nog altijd. Dan uiteindelijk met wat voeten van Tunesië ertussen naar Reinders. Voorzet van Gakpo gaat richting Brobby. Dumfries kan schieten. Die schiet dan alleen op de rug van de Tunesië speler. Hij koos wel goed de hoek. De keeper stond al op het verkeerde been. Dit was een enorme kans. Maar precies in de baan van het schot. Een Tunesië die volgens mij niet door had dat hij een derde doelpunt voorkwam voor Nederland. Toen hij die bal tegen zich aan geschoten kreeg. Nu ligt Mastouri op het veld. Dat was na een later duel. Hier de herhaling. Uitstand de voorzet van Gakpo is goed. Brobby maakt oorlog. Dan komt hij voor de voeten van Dumfries. Die schiet dan heel erg goed. Maar Skiri, die een eigen doelpunt maakte, voorkomt er hier juist één. Door zichzelf in de baan van het schot van Dumfries te gooien.
3: En voor rugnummer heeft die jongen eigenlijk.
2: Ja, dat zou 17 moeten zijn. Maar
3: is helemaal afgebladderd. Ja, nou, zelfs zijn naam wappert nu half los van de rug. De bal is in bezit van de keeper. Bij hem is er nog geen schade aan het shirt. Hij trapt de bal diep de helft van Oranje op. Maar Van Hekken neemt met buitenkant voet die bal knap aan. En schuift hem nu in de voeten van Ake. Zien we al beweging aan de zijlijn? Ik nog niet. Maar dat is een beetje aan de regisseur om dat aan ons te laten zien. 52 minuten zijn we onderweg. Bal van Van Hekken gaat naar de rechterzijlijn. Halverwege de helft van Tunesië is het Dumfries die de bal dan weer terugspeelt naar Van Hekken. Nu kan het snel via Gravenberg terug naar Dumfries. Stevige tackle. Het is op de bal. Dus dan mag het van Ben Hamida. De bal over de zijlijn voor een inworp voor Oranje. Je moet ook oppassen voor je benen. Want dat is wat je absoluut niet wil. Gehavend uit deze strijd komen. Want zoals al eerder gezegd, maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts. Het is al bijna zover. Hè? Er zit niet zo heel veel tijd tussen. Dumfries geeft de bal nu richting de achterlijn. Gravenberg laag voor. Makkelijk uitverdedigd. Hannibal namens Tunesië speelt de bal schuin naar voren. Doet hij goed en krijgt hem weer terug.
2: Ja, hier zit wat tempo in voor Tunesië. Hannibal nog altijd met de bal aan zijn voet. Opent dan naar de rechterkant. Er is ook aansluiting van Valérie. Maar Slimane gaat eerst zelf Valerie, lage voorzet. En dan Van Hekken op de juiste plaats om van deze voorzet een corner te maken. Maar in ieder geval geen grote kansen te laten worden. Na wel een snelle uitbraak van Tunesië via Valerie. Die de voorzet wel gaf zoals je moet geven, maar prima verdedigd. Simpel op de juiste plaats staand Jan-Paul van Hekken. Nu wel even opletten bij deze corner in de 53ste minuut. Het is één doelpunt dat Tunesië heeft gemaakt. Uit een corner was dat. Maar de man die hem toen binnenkopte, Omar Rekik, staat nu niet op het veld.
3: Nee, broer van Karim Rekik, Omar uit Helmond. Hannibal gaat die corner trappen vanaf de rechterkant. Normaal gesproken bij zo'n kans tegen zou je zeggen, ja, het gaat allemaal zo makkelijk. En dan in de omschakeling kan gebeuren. Maar omdat het ook tegen Zweden zo vaak gebeurde en tegen Japan dus ook. En de kopbal erin gaat. Geen 0 voor Oranje. En dus ook niet de 0 voor Verbrugge. De kopgoal is van Mastouri. Die daar op de penaltystip zo'n beetje vrijkomt. En de bal hard naar beneden knikt. In de rechterhoek van Verbrugge. En dan is het op het scorebord ook ineens gewoon weer spannend. Want de marge terug van 2 naar 1. Tunesië scoort. Het is Mastouri met een hoofd.
1: Ja, Leonne, je kan krachten sparen. Maar daarmee loop je wel dit soort risico's natuurlijk.
4: Ja, dit is wel een beetje naïef. De corner, waar deze corner ook uit ontstaat, is ook een aanval van Tunesië waar Nederland niet adequaat in grijpt. En hier staat Reinders eigenlijk gewoon bij zijn man. Maar Van Hekken komt erbij. En blijkbaar is er een soort miscommunicatie. En kan er gewoon vrij worden ingekopt. Ja, en dan is het opeens een soort van spannend. En weet je niet of je al die wissels wel moet gaan doen.
1: Tja, ja, Ibrahim. We hadden het er net al over. Is het zorgelijk, die defensie van Oranje?
5: Ja, dit is wel nu wel structureel. Je ziet eigenlijk bij iedere uitbraak wordt het gewoon gevaarlijk. Of komt het ook tot een serieuze kans. En het is niet dat het één keer gebeurt of twee keer. Het gebeurt gewoon heel vaak in een wedstrijd. En ook vandaag tegen Tunesië gebeurt dat ook weer regelmatig. En ja, dan staat het gewoon niet goed georganiseerd. Er wordt niet goed doorgesproken. Er wordt niet goed doorgepraat. Er worden geen personen opgepakt. Ja, dan zie je ook dat je tegen een land als Tunesië gewoon in de problemen komt.
1: Nou, en reken maar dat Marokko meekijkt naar deze wedstrijd. Treffer wel gewoon goedgekeurd, hè, Mark en Anne?
2: Ja, het duurde even. We weten niet precies waar naar gekeken wordt, maar alles wordt gecheckt. En er was voor ons al niet echt een reden om aan te nemen dat er iets mis was. Nou, dat is ook zo beoordeeld. Nederland vanuit geen veldje aan de lucht naar opeens maar één doelpunt verschil tegen Tunesië. Als je zelf je kansen niet maakt, dan uit een corner zomaar een doelpunt tegen kan krijgen. Je kan zeggen het kan gebeuren. Aan de andere kant is het slordig. En moet dat je later in het toernooi natuurlijk niet zo gebeuren. Malen in balbezit. Terug naar achteren naar Van Dijk. Van Dijk naar Ake. Ake naar Gakpo aan de linkerkant van het veld. Die kan even zijn mannetje op gaan zoeken. Dat is Valerie. Maar ook en Sliman staat daar nog bij. Nu terug via Frenkie de Jong. Naar voren weer naar Gakpo. 15 meter van de achterlijn af. Uit stilstand kan hij in één keer natuurlijk versnellen. Het gaat terug naar Ake. Die geeft de bal voor naar de rechterkant. Maar daar rekent Dumfries niet op. Maar totaal onnodig als er geen Nederlander in de buurt staat. En die bal gewoon over de achterlijn zou gaan. Wordt de bal nog door Abdi heel hard over zijn eigen achterlijn getrapt.
3: Ja, levert Oranje een hoekschop op. Eens kijken wat dat oplevert. Reinders gaat zich melden om die corner met rechts vanaf het doel te draaien. Virgil van Dijk meldt zich op de rand van de 16 meter. Laten we hopen dat het een wake-up call is voor Oranje. En dat ze het gaspedaal weer even gaan intrappen. En deze wedstrijd snel weer een marge geven. Waardoor we weer wat rustiger kunnen gaan zitten. Dan is er bij 2-2 ook nog niks aan de hand. Maar de corner van Reinders gaat bij de eerste paal worden weggekopt. Opgevangen in de tweede lijn nu. Door Gravenberg. Die draait dan weer naar de rechterkant. Daar staat Reinders nog altijd. Op de punt van de 16 meter is het Van Hekken. Durft de bal niet terug te geven aan Reinders. Kiest voor zekerheid. Speelt de bal terug naar Gravenberg. Dan gaat het wat breed. In de middencirkel staat de Jong op de bal te wachten. Terug naar Gravenberg. Dan naar Van Hekken. We zijn weer op de helft van Tunesië. En dan is de bal terug nu weer op eigen helft. Want daar staat Gravenberg.
2: Frenkie de Jong. Het is weer zoeken naar de gaatjes. Via Gravenberg naar Van Hekken en Van Dijk. Tempo weer niet hoog. Wel de controle. Ake naar Gakpo. Gakpo dribbelt wat naar binnen. Dan toch maar naar de Jong. Die Kedira voelt komen. En dan naar achteren speelt. Van Hekken en Van Dijk. Ja, wat heb je aan controle als je nog wel een doelpunt tegenkrijgt uit de corner die je zomaar weggeeft uit een tegenaanval. Je moet daar heel erg mee opletten. En je wil natuurlijk liever wat spektakel ook nog zien. Kan natuurlijk nog altijd. Terwijl Japan op voorsprong is gekomen. Nog meer zaak om deze wedstrijd wel te blijven winnen. En liever nog de marge wat te vergroten. Aan de rechterkant van het veld is het Malen die aan een dribbel begint. Maar die dribbelt vooral naar achter.
3: Het publiek krijgt nu ook mee dat Japan op voorsprong is gekomen. Ja, eentje van Tunesië erbij. We spelen om 7 uur 's avonds. Ja. De kroegen een stuk prettiger vinden in Nederland. De Oranje bouwt op, doen ze via Van Hekken. Bal buitenkant voeten naar Dumfries. Speelt Malen in, wordt niet bereikt. Dan wordt het balbezit heroverd door Gravenberg. Nou ja, hij zet zijn voeten weer tussen als ze bij Tunesië een driehoekje proberen te maken. En via die voet en de bal die daar dan tegenaan komt, gaat die bal over de zijlijn. Is de inworp voor Tunesië snel genomen in de diepte. Naar de spitsbal komt nu bij Hannibal. Zorgelijke blik zojuist bij Koeman. Die keek al niet blij toen het 2-0 was in het begin van de wedstrijd. Toen wij nog dachten, ach, gaat toch best lekker na 10 minuten. Het staat 2-0. We hebben 2 keer gescoord. Er is niks aan de hand. Maar toen was hij al een beetje cynisch aan het kijken. En met een zorgelijke blik. Zoals dat nu ook zo is. En nu heeft hij daar meer reden toe. Want na 58,5 minuut heeft niet alleen Tunesië de bal. Maar hebben ze ook gescoord. Heeft Oranje dus nog steeds de 0 niet gehouden. Dit WK. Ook in de derde wedstrijd lukt dat niet. En is het spannend op het scorebord. Want maar 2-1. En Tunesië valt aan.
2: Ja, met veel spelers opeens op de helft van Nederland. Nederland ook vooral met veel spelers terug. Het doelpunt heeft nog niets veranderd aan de stand in de pool. Nederland eerste, Japan tweede, Zweden derde en Tunesië vierde. En Zweden wil natuurlijk ook nu wel een doelpunt maken om op 4 punten te komen. Op zijn minst om dan nog bij de beste nummers 3 uit te komen. Dus daar zal ook nog wel ontwikkeling in de wedstrijd komen. In ieder geval daar pogingen toe worden gedaan. Terwijl Malen opzichtig wordt vastgehouden door Rami Khedira. En dan wil Koeman dat daar een kaart voor wordt gegeven. Maar die wordt volgens mij niet gegeven. Waardoor Van Hekken nu gewoon de bal heeft. Na een uur spelen staat Nederland nog wel voor. Maar heeft er dus een tegentreffer moeten incasseren. Van Hekken naar Malen die de bal in zijn voeten krijgt. Terwijl die misschien net iets meer voor de diepte was gegeven. Aanval komt dus niet echt op gang. De aanval van Tunesië nog minder. Want hier is Van Dijk weer.
3: Een metertje over de middenlijn. Speelt de bal breed in de voeten van De Jong. Die zich weer tussen de twee verdedigers van Oranje heeft laten inzakken. En nu het spel verdeeld naar de linkerkant, naar Ake. Het gaat naar Reinders. Die speelt nu Cody Gakpo in. Die geeft hem in één keer mee. Op de achterlijn teruggetrokken via Ake. Dit loopt soepel. Gakpo. Schot geblokt. Staat recht voor het doel, maar krijgt hem net niet lekker voor zijn rechter schietbeen. En als hij hem dan ervoor heeft, is hij en uit balans. En staan er heel veel witte shirtjes voor hem. En tegen een van die voeten met een wit shirt daarboven schiet hij de bal aan. Die bal is over de zijlijn, de inworp voor Oranje. Het ging even snel. Tik, tik, tik, ja. In de 16. En dat levert dan gelijk een kans op.
2: Het is niet spectaculair wat Nederland doet. Het is niet op een heel hoog tempo. Maar als je straks nog een keer de ruime samenvatting terugkijkt van deze wedstrijd. Dan ga je toch zien dat er wel veel momenten zijn waarop Nederland echt had kunnen scoren. Dit was ook weer zo'n moment. Misschien dat er een volgende in aantocht is. Want Malen gaat richting de achterlijn, voorzet gegeven. Daar komt Gakpo. Maar daar is ook Valerie die de bal over zijn eigen achterlijn kopt. Was lastig om hem te vinden. Dit is ook een bijzonder beeld. Hervé Renard die zittend coacht. Hij keek even naar beneden. Hij was en niet aan het schreeuwen en hij stond niet. Ja. In die dugout is het nog een beetje droog. Dus snap ik wel dat hij daar even is gaan zitten. In de stromende regen gaan de centrale verdedigers van Nederland weer naar voren. Voor deze corner die getrapt gaat worden door Reinders. Die daar niet heel veel ruimte bij heeft. Iedereen weer voor de neus van de keeper. Die daardoor moeilijk uit kan komen. Sterk aangeschreven. Dit is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem. En dan is het opnieuw een eigen doelpunt voor Tunesië. Tunesië scoort vaker in deze wedstrijd dan Nederland. Maar wel 2 keer in eigen doel. Het is 1-3.
3: Slimaan is de ongelukkige. Die nadat Van Hekken die bal doorkomt bij de eerste paal. De bal nog op zijn hoofd krijgt. En daarmee zijn eigen keeper verschalkt. 62 minuten onderweg. Marge weer terug naar 2. 1-3.
1: Ja, en daarmee bewijst Ibrahim Nederland zichzelf al een hele goede dienst. Want dat Japan op deze manier kwam nog aardig hierbij door die openingstreffer tegen Zweden.
5: Nee, inderdaad. Sterker nog, als de stand zo was gebleven bij een 2-1 voorsprong voor Nederland en Japan scoort er 1 bij, dan
1: dat wordt zomaar tweede.
5: Ja, inderdaad. Dus dit is wel een hele belangrijke treffer.
1: Ja, eentje die dus voortkomt uit een corner. Waarbij dan toch maar weer opvalt de luchtmacht van Nederland ook, Leone.
4: Ja, zeker. We hebben echt een hoop lange gasten staan. En verdedigend gezien zitten wij normaal gesproken, misschien vandaag even niet, maar bij de top 5 van dode spelmomenten verdedigen. Daar zijn we echt heel goed in. aanvallend kan er echt nog wel meer uitgehaald worden. Dus ja, goed dat het vandaag lukt.
1: Ja, uiteindelijk dus was het een juichende Van Hekken. Maar werd het een eigen doelpunt, Anne en Mark?
3: Ja, maar dat is ook lullig voor die Van Hekken. Want die heeft nog niet gescoord in het oranje shirt. We vonden het bij de 1-0 al vervelend voor Brobbie. Hij staat hier trouwens wel als het doelpunt van Van Hekken. Nou, dat is mazzel. Oranje valt gelijk weer aan. Bal is in de 16 meter van Tunesië bij Reinders. Kan ook wel een doelpunt gebruiken. Oh, dit is heel handig, maar bal toch uitverdedigd door Tunesië. Wipt hem eerst omhoog met links en tikt hem dan met rechts over zijn tegenstander heen. Er stond er daarna nog één. Nederland heeft alweer snel de bal veroverd via Van Hekken. Oké.
2: Ja, het was toch echt Slimani die bal nog verlengde voor zijn keeper. Maar tot nu toe wordt het door het scorebord gegeven aan Van Hekken. Kijken of dat nog verandert. Het maakt voor de stand natuurlijk niet uit. 1 tegen 3 is die tussenstand. Als het trouwens een eigen doelpunt is, dan zou het de tweede zijn in deze wedstrijd. Op het toernooi waar sowieso al heel veel eigen doelpunten vallen. Ik weet niet of we al een record hebben, maar wat lijken er in ieder geval naar op weg. Er zijn natuurlijk ook heel veel wedstrijden die hier gespeeld worden. Maar het valt wel op in hoeveel wedstrijden er uiteindelijk toch nog een etje ergens achter staat. Terwijl Van Dijk de bal weer heeft voor Nederland. 64 minuten gespeeld. Het zou inderdaad leuker zijn als Van Hekken deze mag tellen. Zijn eerste interland doelpunt.
3: Tuurlijk.
2: Terwijl Dumfries van de bal wordt gegleden. Met zijn benen omhoog vliegt. Na die stevige ingreep van Benamida. Maar die is op de bal en mag verder voor Tunesië. Nog altijd Benamida die naar Hannibal gaat. De zijlijn vastgedrukt onder andere door Gravenberg. Maar ze komen eruit. Nog een keer richting Hannibal. En dan een sliding van Frenkie de Jong. En een duw in zijn rug waardoor Nederland de vrijtrap.
3: Ja, nog opzichtige duw in de rug. 64 minuten onderweg van Khedira. Zijn broer. Die kon een stukje beter voetballen. Bij onder andere Real Madrid. Zweden scoort. Nou ja, dat is dan ook wel weer gunstig nieuws. Voor zover je dat gunstig nieuws kan noemen voor Oranje. Want we moeten nog maar afwachten of we die volgende wedstrijd gaan winnen. Als dat zo is, is dit gunstig nieuws. Deze tussenstand, als dat niet zo is, hadden we beter een andere eindstand in de pool kunnen hebben als die we dan nu aan het beleven zijn. Van Hekken heeft de bal 10 meter over de middenlijn. Goeie bal naar de Jong, maar die wordt dan van de bal gelopen. Goeie tackle. Nou ja, tackle. Bal van achter hem weggetikt. En dan kan Tunesië eruit aan de rechterkant. Veel ruimte nu voor Valérie. Komt nu oog in oog te staan met Ake. Speelt de bal naar de as van het veld. Slimaan en het schot vanuit de tweede lijn is van Mastouri. Maar dit is een hele makkelijke opraapbal voor keeper Verbrugge. Eén bal in de touwen uit die corner. Die kopbal was hij kansloos. Na 65 minuten 1 voor Tunesië, 3 voor Nederland.
2: Ja, en even leek het na die aansluitingstreffer van Tunesië en de voorsprong van Japan dat we toch echt moesten gaan kijken naar het scenario. Tweede worden in de pool, maar de marge voor Nederland vergroot. En Zweden terug in de wedstrijd met dat doelpunt. En het ziet er weer een stuk comfortabeler uit voor Nederland. Linkerkant van het veld kan de aanval door blijven gaan, waar Gakpo niet heel veel snelheid erin gooit. Terugspeelt naar Frenkie de Jong. Bal over de verdediging heen. Is goed. Keeper met twee vuisten. Bal los. Reinders. Dit is mooi gedaan. Dit is de lat. Zonde. Dit had doelpunt van de wedstrijd kunnen zijn. In ieder geval qua schoonheid. Maar het is de lat. Nu gaat de aanval verder. Wordt hij weer geraakt. Dumfries kopt hem nog voor. Maar achter Reinders en te ver voor Gakpo. Hij kan er zelf om lachen. Want in plaats van hard schieten probeerde hij het subtiel met een boogje toen die bal terugkwam na het wild uitboksen van de keeper. Het was mooi geweest. Het was vol controle. Maar het was ook op de lat.
3: Alles goed. Maar 3 centimeter te hoog. Dat is echt heel jammer. Ja, voor Reinders. Onderkant lat eruit. Het is pure pech. En de schoonheid teniet gedaan door het aluminium. Helaas, helaas. Geen vierde oranje treffer. Terwijl er iemand op de tribune het teken maakt. VAR even kijken of die bal over de lijn was. Nou, dat was hij zeker niet. Want die bal stuiterde via de lat een meter het veld weer in. Een trippelwissel bij Tunesië. Daar gaan onder andere Saad en Hadj Mahmoud binnen de lijnen komen. En Ouanes komt ook binnen de ploeg. En dat vlak voordat het tijd is om wat te gaan drinken in de regen van Kansas City. Je had ook kunnen wachten tot dat moment om te gaan wisselen. Maar coach Renard kiest ervoor om nu te wisselen. Spel even te onderbreken. En dan over een minuutje gaan we alsnog weer een kleine pauze ingelasten. Die gaan er allemaal naar de kant. Slimaan is een van de mensen die naar de kant gaat. Ook Khedira en Ben Hamida is vervangen. 3 nieuwe namen bij Tunesië. Bij Oranje wel beweging langs de zijlijn. Maar nog geen wissels. Na 67 minuten zijn halverwege de tweede helft.
2: Ja, voor een wedstrijd die wel belangrijk is natuurlijk. Want er zijn geen onbelangrijke wedstrijden op een WK. Maar waarbij het zeker met deze stand ook wel een kans is om wat andere mensen te laten spelen. Om misschien wat krachten hier en daar te sparen, wordt er lang gewacht met wisselen. Want we zitten al bijna op driekwart van de wedstrijd. En Nederland heeft nog niet gewisseld. Nederland kan nu wel in aanval met Malen. Die even in de as opduikt. Malen achter Brobbey. Maar die kan toch nog in balbezit komen. Schot van afstand is gekeerd. Gakpo wil nog wel voor de rebound gaan. Maar daar is een Tunesiër bij. Dit was weer even een flitsend moment. Schot van Reinders. Goede redding was het van de keeper Gakpo. Rand 16 meter. Frenkie de Jong. Voorzet naar de tweede paal. Weggehaald door Abdi. Daar was Brobbey ook nog. Dan gaat Tunesië meer naar achteren dan naar voren. Zet Dumfries druk en haalt hier een ingooi uit. Jazeker, hij claimt hem in ieder geval. En moet nu toch de bal afstaan, lijkt het. Of niet? Staat even met de bal in zijn handen te overleggen met Achouri over hoe dit nou verder moet. Nou, daar gaan we 3 minuten over nadenken. Wie nou mag gooien? Want het is de tweede waterbreak, de tweede onderbreking van deze wedstrijd.
1: Nou ja, zolang het bij een waterbreak en niet een tornado break is, dan is het allemaal prima natuurlijk. En die 3-1 voorsprong voor Oranje. Ja, het lijkt wel alsof het weer opnieuw gekanteld is. Hè? Het leek even de verkeerde kant op te gaan, ook met het scorenverloop bij die andere wedstrijd. Maar ja, vervolgens de 3-1 en de treffer van Zweden. Het ziet er ineens weer zonnig uit.
4: Ja, dan als je dan een goal tegenkrijgt, dan word je toch weer aangewakkerd. Hè? Dan moet het, dan moet je tempo maken, dan moeten de spelers opstaan en je merkt het meteen en... helpt natuurlijk ook dat Tunesië, denk ik, een beetje geloof in krijgt. Dat ze dan, ja, gaan die wat meer vooruit lopen, komen er meer ruimtes. Maar met name de urgentie bij Oranje was duidelijk weer terug.
1: Ja, zag je weer wat meer vuur in de wedstrijd, Ibrahim?
5: Ja, je ziet wel vooral op het moment dat Nederland even een tandje hoger gaat schakelen. Dan dat komt er tempoversnelling en dan zie je ook gelijk dat er gelijk gevaar komt. Dat zag je met Malen, dat zag je net bij het moment met Ake die geweldig in de 16 meter met zijn hak die bal klaarlegde. Reinders die een geweldige...
1: was een potentiële beauty.
5: Er zat heel veel gevoel in die boogbal, dat verdiende een beter lot. Nou, Brobbey die uiteindelijk net niet goed uitkomt. Nee, je ziet gewoon op het moment dat het spel even versneld wordt... ja, dan zie je wel echt een groot kwaliteitsverschil.
1: Opvallend dat Koeman nog steeds niet gewisseld heeft.
4: Nee, ik heb het idee dat hij dus deze waterbreak gebruikt voor zijn wissels. Ik zag wel wat wissels klaarstaan voor de dugout, leek het. Maar het is sowieso rijkelijk laat, als je het mij vraagt. Ja. Dat helpt natuurlijk niet dat die 2-1 viel. Want dan zou ik als coach ook even denken, heel even pas op de plaats. Maar... ja, het is wel tijd om wat nieuw bloed in te brengen.
1: Ja, je kan natuurlijk ook zeggen, je speelt gewoon verder. Oh, maar daar staan ze trouwens, de wissels. Zullen we even gaan informeren? Mark, Anne, wie komen erin?
2: Ik zie 3 wissels staan. Somerville, Kluivert en Koopmeiners staan aan de kant van het veld te wachten tot het bord omhoog gaat. En op dat moment weten wij ook voor wie ze het veld in gaan komen. Daar kunnen we op speculeren. Maar we kunnen er ook even op wachten. Is het bijvoorbeeld Malen of gaat Malen juist naar de punt? Zodat hij daar nog even aan vertrouwen kan tanken en Brobbey eruit gaat. Die kan van alles verzinnen. We gaan kijken wat er net verzonnen is. Alhoewel...
1: krijgt de indruk dat Malen eruit gaat, Anne?
2: Ja. We zien hem een beetje teleurgesteld lopen. Dat is dan misschien wat het is. Hij kan natuurlijk ook... dit concentratie is en dat hij naar de punt van aanval loopt. Alhoewel, hij is al aangekomen bij de rand van het veld. Die... gaan we zo meteen pas zien. We zien eerst dat Frenkie de Jong gewisseld wordt. Daar komt...
3: Malen gaat er ook uit.
2: Ja, staat langs Koopmeiners in het veld. Koopmeiners dus voor Frenkie de Jong. Reinders voor Kluivert. En als laatste Somerville. Dat is inderdaad voor Malen. Want die stond al aan de kant van het veld.
3: Ja, en zo krijgen we ook bij Oranje 3 verse spelers erin. Zoals dat zojuist 2 minuutjes geleden bij Tunesië het geval was. De inworp is nog voor Tunesië. Abdi gaat die inworp nemen. Diep op eigen helft aan de linkerkant. Eens kijken of deze 3 zich in de basis willen spelen. Ja, voor Somerville geldt natuurlijk dat hij al genoeg heeft laten zien. Hij wordt ook gelijk gezocht en gevonden. Dit is een wat zekere paas. Eventjes in de wedstrijd komen. Speelt hem 5 meter terug naar Gravenberg. Die geeft hem... aan Van Hekken, dan naar Van Dijk. We zijn in de middencirkel op de helft van Tunesië via Ake. Gaat de bal naar Gakpo, nog weinig van hem gezien. Speelt de bal nu naar voren in de voeten van Kluivert. Die er dus tegen Zweden niet in kwam. Toen kwam Guus Stiller in, maar blijkbaar op de training dusdanig goede dingen gedaan dat het vandaag wel zijn beurt is om te laten zien wat hij kan. De bal van Hekken naar de rechterkant, naar Summerville. Is prima over de grond. Hij staat alleen oog in oog met twee. Gaat buitenom, komt ongeveer op de achterlijn uit. Dreigt met voorgeven, maar tikt de bal nu terug naar Dumfries. Draait handig weg bij zijn tegenstander. Bal naar Koopmeiners is te kort. Wordt goed mee verdedigd door Mastouri. En dan denken ze bij Tunesië aan uitbreken en dan omschakelen. Maar zet Dumfries zijn lijf erin. En is hij veel en veel sterker.
6: Ja, dat deed hij uitermate krachtig. Denzel Dumfries. En ook nog eens correct. Het is voor Summerville in zijn enthousiasme natuurlijk wel belangrijk dat hij geen kaart pakt. Want hij staat op scherp. De reden ook wel waarom hij niet in de basis begon gaf Koeman aan. Een van de redenen in ieder geval om dat niet te doen. Hetzelfde geldt ook voor Van de Ven. En daardoor Ake links buiten of linksachter. Hier is onze rechtsvoor Summerville die aan het dribbel begint. Probeert te steken naar Brobby. Maar die bal komt niet aan. Nederland probeert druk te zetten op de counter. Is telkens nog even een stapje te laat. Nu dan juist wel op tijd. Maar wel met een overtreding van Gravenberg op de hakken van Benouanes. Een invaller van Tunesië. Tunesië heeft de vrije trap genomen en gaat de middenlijn over met Anibal. Die overal op het veld te vinden is, vooral aan de zijkant om maar in balbezit te komen. Van hem moet het toch komen voor Tunesië.
3: Twee mensen die druk zetten bij Oranje, Kluivert en nu ook Brobby. Proberen dat te doen, maar ook niet echt diep op de helft van Tunesië. Ja, Kluivert nu wel, want ze zijn op 20 meter van het eigen doel. Dan heb ik het over de Tunesiërs met Shkiri. Die onder druk werd gezet door Kluivert. Intussen is de bal bij Hannibal aan de rechterzijlijn. Dribbelt naar binnen en speelt de bal nu weer schuin terug naar Skiri. Die op de 16 meter staat te wachten. Daar is er alle ruimte om een bal aan te nemen en het spel te verdelen. Dat doet hij door hem aan Hannibal te geven. Die wordt op de hak getikt door Koopmeiners. Wil een vrije trap en volgens mij ook wel een kaart. Dat laatste gebeurt niet. Maar wel een vrije trap voor Tunesië. En dat is ook alweer tijd om dan maar weer te gaan wisselen. Garbi gaat naar de kant bij Tunesië. En Shawat komt dan weer binnen de lijnen. Wat dat voor omzettingen binnen de lijnen bij Tunesië gaat geven, dat ga ik jullie zo meteen vertellen. Daarvoor zullen we even af moeten wachten wat zijn rol wordt. Normaal gesproken is het een aanvaller in de punt. Dus het zou ook zomaar kunnen dat hij zich gaat melden naast die andere spits, Mastouri. Tunesië heeft alles of niks in de laatste 16 minuten voor Tunesië. Om een achterstand van 3-1 goed te maken. Via Skiri gaat de bal naar Valerie aan de rechterkant.
6: Nou, het was 1-5 tegen Zweden. Kansloze 4-0 tegen Japan. 1-3 afsluiten tegen Nederland. Dat toch op deze manier groepswinnaar gaat worden. Zal dan misschien nog een klein beetje als eerherstel voelen voor Tunesië. Dat verder een hopeloos toernooi speelt. Hoe graag ze het natuurlijk ook anders hadden willen zien, maar een land in ieder geval in voetballend opzicht door chaos gedomineerd met het ontslaan van een trainer naar de Afrika Cup. En dan na één wedstrijd op het WK dan ook weer de trainer die pas een half jaar geleden heeft aangesteld ontslaan. Dat is de vraag om moeilijkheden. Achouri gaat nu wel een goede dribbel beginnen. Gaat de 16 meter in, wordt daar van achteren aangetikt lijkt het. Maar de scheidsrechter laat gewoon doorspelen. Daarom zei Mark naast me wat oeh. Aanval gaat wel verder voor Tunesië, want Nederland komt er niet uit. Schot van Hannibal overgetikt door Verbrugge. Die niet veel te doen heeft, maar hier op de juiste plek staat om die bal over te tikken. Dan zal er ongetwijfeld ook gekeken worden naar dit moment met Achouri. Die volgens mij van de bal wordt gezet en naar de grond wordt gehaald op het moment dat hij de bal eigenlijk al kwijt is. Ik denk niet dat de VAR hiervoor op de lijn gaat komen.
3: Nee,
6: hij wordt toch niet echt geraakt.
3: Nee, als er wel wat gebeurt, dan wordt er een voet op zijn wreef gezet. Ja. Maar het is allemaal niet zo heel spannend. Redding van Verbrugge. Bal komt recht boven hem. Is misschien ook niet zo spannend, maar toch wel weer lekker. Dat hij eventjes die bal tegen zijn handschoen heeft gehad. En een bal uit zijn doel heeft weten te houden. Veel werk is er voor hem nog niet geweest. Eén keer moest hij hem uit zijn net vissen. Naar de corner vanaf de rechterkant. En raad eens wat. Dat staat nu ook op het programma. Hannibal trapt de bal nu weer voor. Daar kan hij nu wel worden weggekopt door Van Dijk. Uit de tweede lijn geschoten. Ruim over het Nederlandse doel. Achouri probeert het. Vanaf een meter of 18. Schuin voor het doel. Maar die bal gaat hoog over en ver naast. Het blijft 3-1 voor Oranje. Nog 14 officiële minuten te gaan in Kansas City.
6: Natuurlijk probeert Achouri het bij zo'n afgeslagen corner. En dan moet je een beetje geluk hebben naast de fijne traptechniek om hem helemaal binnen te kunnen schieten. Terwijl ook Nederland nog wisselt. Spits voor een spits. Brobby na 77 minuten eraf. En Memphis komt het veld in de punt van de aanval. Hij liet het nog niet zien tegen Japan en tegen Zweden. Maar misschien is Tunesië wel de ideale tegenstander. Nog wel weer een doelpuntje en wat vertrouwen. En sowieso wedstrijdritme op te doen.
3: Ja, bal is nu aan de linkerkant voor Oranje. 10 meter over de middenlijn. Koopmeijner speelt de bal naar Kluivert. Handig om zijn tegenstander heen. Tussen twee door wordt aangetikt als hij voorlangs snijdt. De excuses zijn er van spits Mastouri. Maar de vrije trap komt er voor Oranje. Metertje of 35, denk ik, van het Tunesische doel. Ja, 94. Koeman, die bal lag wel recht voor het doel. Die poeide hem er in één keer in. Dat ziet Teun Koopmeijners vanaf hier niet doen. Laten we ook hopen dat als hij een variant heeft bedacht, en dat heeft hij bedacht, wat heeft hij tegen Jeroen Stekelenburg verteld, dat hij die bewaart voor een iets spannender moment dan deze wedstrijd. Zo slim zal hij ook wel zijn. Bal gewoon voor het doel slingeren. Dat gebeurt ook met links op het hoofd van Van Dijk. Recht door het midden van het doel. Dan hoeft de keeper alleen maar omhoog te springen om hem te vangen. Dagman heeft hem klem in zijn handschoenen en trapt hem nu met een hoge boog naar voren.
6: Ja, de variant was de bal de 16 meter in pompen naar een van de beste koppers van Europa. Die had iedereen kunnen bedenken. Het was wel een kans. Geen doelpunt. Op zich geduw van een Tunesiër. Hajj Mahmoud duwt Ake onderuit. Nederland vrije trap. Op het middenveld net Van Hekken. Die naar voren kan. Maar dan weer inhoud. Stilstaat. En naar Van Dijk de bal krijgt. Dan Ake. Hij lijkt de wedstrijd vol te maken. Aan de linkerkant Gakpo zoeken. Die maakt ook weer de wedstrijd vol, zo lijkt het. Al kan Nederland nog één keer wisselen natuurlijk. Kluivert de hoek ingestuurd. Kluivert draait weg van het doel. Krijgt weer een overtreding tegen zich. Zegt ik word geduwd. Of is het een ingooi? Het lijkt een vrije trap te worden. Want op zijn dode gemakkie komt Teun Koopmeijners naar de linkerkant van het veld toe. Om die bal eens neer te leggen. En Teun Koopmeijners, die heeft zo'n fijne trap. Die gaat weer iemand uitzoeken voor het doel.
3: Ja, het was zo leuk in die eerste fase na rust. Tot de drinkpauze. Tempo lag hoog. Er kwamen wat kansen. En we gingen net eventjes lekker zitten. En we kregen, ja, het werd een beetje leuker. En nu sinds die drinkpauze is het tempo weer uit de wedstrijd. Is het intussen alweer minuut 80. Staat Koopmeijners achter de bal. Staan ze op één lijn bij Tunesië op 7 meter van het doel. Bal gaat met een hoge boog naar de tweede paal. Op het hoofd van Van Hekken voor het doel gekopt en overgekopt door Ake. Bal breed gekopt door Van Hekken op het hoofd van Ake. Die met een hoge boog de bal wel over de keeper heen kopt. Maar hem ook op het dak van het doel doet belanden. En zo is deze vrije trap voor Nederland onschadelijk gemaakt door Tunesië. Of eigenlijk door Nederland zelf. Door de bal over het doel te koppen. Doeltrap Tunesië. 1-3 de tussenstand. Krijgen we nog een doelpunt of een paar doelpunten van Oranje te zien. Dat is toch een beetje het hopen en het wachten op.
6: Ja, en dat kan ook nog wel als Hannibal op eigen helft begint te dribbelen. Net buiten zijn eigen 16 meter steekbal wordt aangeraakt door Gravenberg. Lange bal naar voren gaat Gakpo achteraan. Skiri schiet hem dan weer hard en hoog naar voren. Van Dijk in één keer naar voren. Dit is goed van Van Dijk richting Memphis. Alleen die kaatst dan niet goed op de inlopende Kluivert. Waardoor Tunesië weer kan opzetten. Hannibal tegen de zijlijn aan. Wordt over de zijlijn gegleden door Ake zijn steekbal naar voren. Hij heeft wat haast. Hannibal gaat gooien. Gooit hem met een schijnworp uiteindelijk toch maar naar iemand anders die blijkbaar beter kan gooien.
3: Ja, dan kan hij hem teruggooien naar Hannibal. Spelverdeling.
6: Die kan beter voetballen.
3: Bij Tunesië, ja, die kan zeker beter voetballen. Beter dan de meeste. Of eigenlijk beter dan allemaal. Bij Tunesië. Hij zat ook bij Manchester United. Dat was niet voor niks. Dan is hij daar intussen al een tijdje weg. En dus bij Burnley. Gravenberg tussen drie. Bal kwijt. Kunnen ze overnemen bij Tunesië. Bal naar Shawat. Dan gaat het naar de linkerkant. Naar Abdidi. Zet voor. Maar is de vlag omhoog vanwege buitenspel. Dus deze vangbal van Verbrugge is een prima vangbal op die voorzet. Maar had niet gehoeven. Want na 81 minuten mag Oranje een vrije trap nemen. In de eigen 16 meter. Gaat Van Hekken dat doen. 1-3 is het. Nog even gas, minuutje of 10. En in ieder geval nog één doelpunt maken. Dat is mijn vraag, mijn verzoek eigenlijk aan de spelers van Oranje.
6: Begint weer achteruit met Van Dijk. Die weer rustig inspeelt naar Ake. Het is weer de controle. Het is weer rustig zoeken. Het is ook zeker geen slotoffensief van Tunesië. Die niet de aansluitingstreffer nog willen te lijken maken. Met als risico dat ze het helemaal opengooien. Het is nu ook geen goede afstemming. Want Gakpo stond buitenspel. Memphis jaagt dan nog wel door op een bal die de diepte in werd gegeven. Maar Tunesië is er eerder bij. En dan Somerville loert dan nog weer op balverlies van Talbi. Maar heeft, als hij de bal raakt, geen controle om hem binnen te laten. En dan druipt hij weer af naar de organisatie. Als Dagmen een doeltrap mag nemen.
3: Ik zag Weghorst klaar of warm lopen aan de zijlijn. Misschien is er voor hem nog wel een rolletje weggelegd voor een paar minuutjes. Om alvast te oefenen met plan B, C. Of welk plan het ook is. Waarin hij aan te pas komt. Deze lange trap kan worden verlengd door Shawat. Is nu in het bezit van Mastouri. Die wordt van de bal gelopen. Heeft nu last van de heup, van de rug. Als Nederland overneemt en het doel mag van de scheidsrechter, bal bij Dumfries. Voorzet gaat richting de verre hoek. Is voor de keeper die hem uit zijn doel slaat. De bal was heel lang onderweg en hij durfde hem niet te vangen. Met daar ook nog Gakpo in de buurt. Sloeg hij die bal zijn bovenhoek uit. Het was een mislukte voorzet die er bijna inwappert bij de tweede paal in de 83ste minuut. Bij de 3 doelpunten van Nederland en die ene van Tunesië.
6: Het was wel opvallend gekiept bij die hele lange voorzet. Hij liep naar achteren en duwde die bal alleen maar weg. Nadat Nederland er even snel uit was. De actie van Summerville trekt wat mensen mee. Dan steekt hij hem naar de zijkant. In één keer de voorzet van Dumfries. Dan moet Dagmen naar achteren lopen. En als Gakpo er ook bij is en zijn eigen verdediger, durft hij hem niet te klemmen, maar een beetje vooruit te duwen. Het is genoeg voor hem om een doelpunt te voorkomen. Terwijl Gakpo zojuist gewisseld is. En Noah Lang ook nog een paar minuten mee mag doen in deze wedstrijd. Waar het 1-3 staat voor Nederland tegen Tunesië in de 84ste minuut.
1: Zien jullie het eraan terug dat het toch wat vers bloed was?

0: aan terug dat er toch wat vers bloed, wat jong elan in de ploeg is gekomen door dat wisselen? Leonne?
1: Ik heb wel wat momentjes gezien van een Kluivert bijvoorbeeld die heel bezig is. Wel een aantal overtredingen op zich krijgt afgevuurd. Summerville natuurlijk. Ja, je ziet wel dat hij echt wel weer wat brengt. Maar het blijft een beetje een rare en rommelige tweede helft.
0: Ja, raar en rommelig is dat het, Ibrahim?
2: Ja, klopt. En vaak als er ook veel gewisseld wordt, dan komt dat de wedstrijd ook niet echt ten goede. En al helemaal als de wedstrijd gespeeld is. Je hoopt natuurlijk wel dat die wisselspelers nieuw elan gaan brengen. Nog meer energie brengen. Maar het is niet, de wedstrijd bloedt eigenlijk een beetje dood. En dat is ook wel logischer gezien de stand. Ja. Gezien de dingen naar de volgende ronde. Dus ja, 1-3. Prima.
0: Uitspelen die handel, wetende dat Japan en Zweden nog altijd op 1-1 staan. Annemark.
3: Ja, je benen sparen, want Ake moest wel even omhoog springen. Toen de doldrieste Shawat even op hem doorliep. Dat was heel stevig. Werd gefloten, kwam ook een vrije trap. Geen kaart. Dat is blijkbaar niet nodig. Maar je moet echt wel uit blijven kijken. Want alles wat je niet wil bij deze 3-1 tussenstand is nog een blessure oplopen. En Ake zag het gelukkig aankomen en kon opspringen. De bal is bij Noah Lang. Zijn eerste actie dribbelt op zijn tegenstander af. Geeft hem op de achterlijn aan Kluivert. Krijgt hij de bal voor? Nee, maar wel een hoekschop. Want dan schiet de bal via de voet van Skiri over de achterlijn. Corner vanaf de linkerkant van het veld voor Oranje. 5 officiële minuten nog. Denk daarna nog een minuutje of 5 aan extra.
4: Ja, daar is Van Hekken weer ongeveer op de penalty stip. En Koopmeiners pakt eens rustig de bal op en loopt naar de linkerkant van het veld bij de hoekvlag om die bal aan te gaan snijden. Nu juist weer alle koppers van Nederland aan de rand van de 16 meter. Dat zijn de twee opties. Of heel dicht bij de keeper of heel verder vanaf. Heeft ook misschien te maken met in- of uitdraaien. Dit is een uitdraaiende bal van Koopmeiners. Steekt zijn rechterhand de lucht in. Bal komt voor ongeveer op de penaltystip. Valt bij Van Dijk. Die heeft geen ruimte om te schieten, want er staat nog een Tunesiër tussen. Dan wordt hij wel naar de grond gehaald. Van Dijk, als hij naar buiten gaat. Voorzet van Summerville komt niet aan. En Anibal schiet de bal maar weg. Waar Shawat nog wel staat. Maar waar de zijlijn te snel dichterbij komt.
3: Ja, veld is niet breed genoeg om deze bal binnen te houden. Dus gaat hij over de zijlijn voor een Nederlandse inborp. Heel veel haast is er niet bij Oranje om die inborp te nemen. 4 minuutjes nog zijn er over. De scheidsrechter
4: zegt wachten.
3: Zegt wachten voor dat penalty moment. Ja. Om toch nog even te kijken. Ja, Van Dijk die denkt, laten we maar eens kijken wat er te halen valt. Die komt nog even wat tegen de scheidsrechter roepen met 1 arm in de lucht. Rena kijkt er zorgelijk bij. Inborp moet een paar meter terug. Garcia legt even aan de Tunesiërs uit waarom er gewacht moet worden. Maar ik heb niet het idee dat er hier een penalty gaat komen. Het is een hele mooie, sierlijke duik van Van Dijk. Maar sprake van een overtreding lijkt me daar niet. En gelukkig is de VAR het daar ook mee eens. Of nou ja, gelukkig. Penalty voor Oranje, daar kan je natuurlijk best blij van worden als Nederlander zijnde. Maar dit was er niet één die terecht zou zijn. En als we dan toch een cadeautje moeten krijgen, dan weet ik ook nog wel een belangrijker potje. Misschien wel die van maandagnacht tegen Marokko, want dat is waar dit op uit gaat draaien. Dat Nederland om 3 uur 's nachts gaat aantreden tegen Marokko voor in de volgende ronde. Terwijl Summerville op de punt van de 16e bal bij Dumfries krijgt. Lage voorzet. Oh, de paai probeert het met een omhaal. Die bal die springt omhoog en dan uit de draai denkt hij, ik ga het heel mooi doen. Maar hij raakt de bal niet. Hannibal, bal te ver van de voet. Van Hekken zit ertussen, schiet hem tegen een ploeggenoot op, krijgt hem weer terug. En daarna een beuk, dan gaat het via de paai, punt 16 meter naar Dumfries. Bal voor bij de tweede paal, daar staat Noah Lang nog. Komt de echte kans voor Oranje op de vierde treffer. Lang voorzet bij de eerste paal, gepakt door Dagman. Spectaculair ja. Van Memphis Depay. Maar het levert niets op.
4: Nee. Nou ja, een stemverheffing zo nog in de 88e minuut. Dat is ook wat waard. Voor de mensen die toch nog aan het luisteren zijn. Om 3:15 s'nachts naar Tunesië-Nederland. Tussenstand 1-3. Wedstrijd loopt op zijn einde. We hopen nog op doeltreffende momenten. Maar dit soort momenten zijn ook leuk om mee te maken. Het was echt spectaculair hoe Memphis daar opsprong toen die bal maar niet wegging. En hij probeerde het heel mooi toen die bal achter zich kwam. Het was nog functioneel ook, want ik weet niet hoe hij het anders had moeten doen met zijn rug naar die bal toe. En dan toch zo dicht bij het doel wil je hem zo snel mogelijk die kant op krijgen. Maar dan moet het allemaal perfect vallen. En dat was het even niet voor Memphis Depay. Verbrugge, de keeper van Nederland, heeft niet veel te doen gehad in de tweede helft, maar wel 1 keer een doelpunt tegengekregen.

0: geeft de bal aan Van Dijk. Die echt stapvoets naar voren gaat. En Tunesië stapvoets naar achteren. Even Koopmeiners inspelen. Die probeert wel wat snelheid in zijn dribbel te krijgen. Maar dan is de paas naar de zijkant. Naar Lang ook niet heel snel. Die dribbelt wat naar binnen. Maar het is nog ver van het doel af. En als Kluivert dan de bal achter Ake speelt in plaats van in zijn voeten. Kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen met een aanval.
1: Zit er bijna op voor Tunesië. Dat echt snakt naar het einde van dit WK. En dat dan heel snel gaat willen vergeten. 5-1 verloren van Zweden. Bondscoach eruit. Nieuwe bondscoach. 4-0 verloren van Zweden. En nu tegen een 3-1 achterstand aankijkend. De bal niet onder controle gebracht door Gravenberg. Dan wordt er vanaf eigen helft geschoten. Die bal gaat naast het doel van Verbrugge. Die ook alweer tijdig op de doellijn was. Om deze poging van Mastouri eventueel te kunnen keren. Maar het was dapper geprobeerd vanaf de kop middencirkel op eigen helft. Om die bal over de Nederlandse keeper heen te schieten. Maar het levert niets op voor Tunesië. Een doeltrap voor Oranje. De laatste minuut zit er bijna op. We krijgen er nog extra tijd bij. De vraag is of Nederland nog zin heeft om voor een vierde treffer te gaan. Er wordt ook nog gewisseld bij Tunesië. Tounekti komt binnen de lijnen voor Mastouri. Spits is moe gestreden. Zijn WK zit erop. Nederlanders moeten hun wekker gaan zetten maandagnacht. En eigenlijk dinsdag maar eventjes vrij nemen. In ieder geval 's ochtends.
0: Monterrey is in het voetbalgekke Mexico natuurlijk wel een geweldige plaats om je volgende wedstrijd te mogen spelen. Of te moeten spelen. Eigenlijk van allebei een beetje. Terwijl er 5 minuten bij komen in deze wedstrijd. Die natuurlijk gelijk zijn ingegaan. Van Hekken heeft nog de bal vlak over de middenlijn. Speelt hem naar de rechterkant. Somerville heeft misschien wat ruimte. Maar zet niet een dribbel in. En speelt de bal achter Dumfries. Die de opening zoekt naar de as. Naar Van Dijk. Van Dijk weinig getest. Hetzelfde geldt voor Ake. Wat voor indruk heeft hij gemaakt? Echt lastig te zeggen tegen dit Tunesië. De verdediging als geheel zag er op momenten niet altijd helemaal solide uit. Al kan een verdediging natuurlijk ook niet zonder combinatie met aanvallers en middenvelders. Maar wat we dachten dat toch de sterkste linie was, geeft in ieder geval per wedstrijd 1 doelpunt weg. Tegen Japan zelfs 2. Doet Nederland nog geen pijn in deze fase. Omdat Somerville, die nu de bal naar binnen kopt. En Brobby vooral enorm op schot zijn dit WK. En Gakpo ook al 2 wedstrijden heeft gemaakt. Aan het aantal doelpunten ligt het echt niet. Nederland maakt er ook weer 3 in deze wedstrijd. Al werd het wel wat geholpen door Tunesië in deze pot. Ja. Bal via de achterlijn nog naar voren gespeeld. 2 Tunesiërs lopen elkaar in de weg. Memphis neemt aan, draait, krijgt hem net niet bij Lang. Wie baalt dat hij niet naar de bal toestapte, maar erop aan het wachten was. Want dat gaf de Tunesische verdediging de kans om de bal nog even naar voren te schieten.
1: Ja, mooie controle van Memphis op de rand van de 16. Bal dood op de schoen. En Van Hekken speelt de bal nu naar de rechterkant, naar Teun Koopmeiners. Langs de zijlijn speelt hij de bal naar Dumfries. Terug naar Koopmeiners, terug naar de middenlijn. Daar Van Hekken, opening naar de linkerkant op het stropdasje. Nou ja, als Lang een stapje naar achter doet, kan hij hem op binnenkant voet aannemen. Nu buiten omdribbelen bij zijn tegenstander. Is in de 16, zet de bal laag voor. Slecht uitverdedigd, zo tegen Memphis aangeschoten. Maar dan is hij wel weg uit de 16 van Tunesië. Probeert Van Dijk de bal opnieuw in te brengen. Dan trappen ze de bal weg bij Tunesië. Doet Van Hekken nu hetzelfde over de zijlijn. Is de inborp voor Tunesië. 2 minuten aan extra tijd zitten erop. Er zijn er nog 3 te gaan. Dat is hetzelfde aantal als het aantal doelpunten dat Oranje heeft gemaakt tegen Tunesië. 3 stuks. Eentje kregen ze er tegen. Tussenstand 1-3. Nederland gaat winnen. Nederland gaat de pool ook winnen.
0: Ja, dat zijn 2 feiten waar je weinig tegen in kan brengen. Bal achterin bij Talbi. Het is ook wel lekker dat daar niks tegen in te brengen is. Want dat is toch uiteindelijk de slotsom na 3 wedstrijden op het WK. En heel veel beter. Ja, op het veld kan het wel beter. Maar waar hoe de pool verlopen is, verder niet. Want eerste worden is wat je altijd wil. Hoe weinig verschil er ook zit tussen Brazilië en Marokko. En er misschien mensen zijn die liever tegen Brazilië spelen dan tegen Marokko. Het is uiteindelijk toch ook voor het vertrouwen goed dat je hier als grootste land uit de pool ook als beste uitkomt. Het is nog wel een corner voor de Tunesiërs. Tounekti via een lichaam van Nederland de bal over de achterlijn. Dan is het toch nog opletten, want 1-3 of 2-3 doet voor het gevoel ook nog wat. En was het niet de vorige corner van Tunesië die een doelpunt opleverde? Als het aan Hannibal ligt, is deze corner het laatste wat we doen in de wedstrijd. Want we spelen nog wel 2 minuten. Maar met de bal onder zijn arm heeft hij echt geen haast om uit te komen aan de linkerkant van het veld. En de scheidsrechter laat het natuurlijk ook maar toe, omdat dit toch wel gespeeld is. En vooral de vraag is of deze er nog in kan vliegen als Anibal die bal neerlegt voor waarschijnlijk de laatste corner van Tunesië dit toernooi.
1: Deze wedstrijd gaan we niet heel lang onthouden, denk ik. Deze gaat de geschiedenisboeken in. En dat is een bladzijde die we niet snel zullen openslaan. Deze 1-3, laatste poolwedstrijd voor Oranje. Vooraf was natuurlijk al bepaald dat Oranje in de volgende ronde zou komen. De vraag was tegen wie. Het wordt dus tegen Marokko. Het is geen spektakelstuk geworden. Het is een zakelijke 3-1 overwinning op een procentje of 65, misschien 70 maximaal bij Oranje. Hebben ze dit klusje geklaard. Twee eigen doelpunten bij Tunesië en een doelpunt daartussen van Brobbey en van Mastouri. Hebben ervoor gezorgd dat er 1-3 staat op het scorebord. En met nog 50 seconden te gaan lijkt het ook met die stand te gaan eindigen. 1-3 is een keurige overwinning. Maar de vonken spatten er niet vanaf. Je had het over het vertrouwen van de pool winnen. Ja, van deze wedstrijd krijg je niet veel vertrouwen. Maar zoals ik al zei, ze zullen hem ook bij de spelersgroep heel snel vergeten deze. Er zullen vast wel leermomenten in zitten. Maar ik denk niet dat er nog heel veel gaat worden teruggekeken op deze wedstrijd op halve kracht. Memphis komt nog een keer in de bal en geeft hem aan Ake. En dan zijn er nog 20 seconden over als deze lange trap zo doorschiet in de handen van Dagmen.
0: Nou, als er iemand is die deze wedstrijd nog wel gaat herinneren, is het dan denk ik toch Jan-Paul van Hekken. Want ondanks dat ik het eigenlijk ook een eigen doelpunt vind, staat hij volgens mij in de systemen nog gewoon als het eerste interland doelpunt van Jan-Paul van Hekken. En dat is dan een moment dat je natuurlijk nooit gaat vergeten. Scoren op een WK, dat moet je nooit voor lief nemen. En dat gaat hij ook zeker niet doen bij een overwinning van Nederland tegen Tunesië. Spannend is het eigenlijk nooit geweest, want Nederland begon met twee hele vroege doelpunten en kwam nooit meer echt in de problemen. Ondanks het tegendoelpunt 1-3, toch nog een verschil voor 2. Het had een monsterscore kunnen zijn. Maar voor dat gebeuren kwam de wedstrijd toch net niet helemaal van de grond. 1-3, wel een goede overwinning. Nederland doet wat het moet doen en wint ook het laatste groepsduel van dit WK. Het is nu voorbereiden op de wedstrijd die er recht toe doet tegen Marokko.

0: Je préfère le foot, wat toepasselijk voor dat Nederlands elftal dat momenteel het publiek aan het bedanken is. Het was van Simon Dacor. Wat me wel opvalt als ik ze zo over dat veld zie gaan, ik zie nou niet echt extreme blijdschap. Zakelijke overwinning noemen ze dat dan of zo?
1: Ik denk dat ze gewoon vooral na Zweden heel erg blij zijn geweest. Dan weet je gewoon, je bent door en dit was echt inderdaad gewoon... Ja, noodzakelijk. Ze hebben me goed uitgespeeld. Iedereen is heel gebleven. Niemand is alsnog geschorst die een gele kaart had. Dus ja, dat lijkt me prima zo.
0: Ja, zijn dat eigenlijk leuke wedstrijden om te spelen, Ibrahim?
2: Nee, eigenlijk niet. Want het gaat eigenlijk nergens meer over. Ja, voor jongens misschien voor de statistieken om te werken aan goals en wat vertrouwen. Maar ja, je bent er eigenlijk al. En ja, het is eigenlijk meer een kwestie van ja, wie wordt uiteindelijk groepshoofd. Maar Nederland stond er al voor dat de wedstrijd begon ja, heel erg goed voor. En ja, dat is gedurende de wedstrijd alleen maar meer, nog beter geworden.
0: Ja, het werd eventjes penibel hè, toen Tunesië scoorde en toen Zweden op gelijke hoogte kwam. Maar dat was zo snel weer gekeerd dat die buit toch al heel snel binnen leek.
2: Ja, absoluut. Je zag ook op het moment dat Nederland eventjes het gaspedaal intrapte. Dan kon Tunesië het gewoon totaal niet belopen. En je hoopt natuurlijk vooraf en tijdens de wedstrijd dat natuurlijk gedurende de wedstrijd nog wat meer is. Maar het is ook gewoon volkomen logisch. En uiteindelijk win je hem gewoon met ja, twee vingers in de neus. 3-1. Ja, op naar de laatste 32.
0: Leon, heb je toch gelijk gekregen dat het Tunesië er helemaal niks van kon?
1: Ik vond ze daar toch nog best wel gevaarlijk voor, hoor.
0: Voor een ploeg die er helemaal niks van kan.
1: Vooral, ja, precies. Na een minuut al met 1-0 voor hadden kunnen staan. Ja, ja. Toen dacht ik, oeh, wat is dit nou? Maar,
0: dramatisch toernooi voor die ploeg, toch, hè?
1: Ongelooflijk hoe chaotisch dat is verlopen voor Tunesië. Ja. Als je dan, maar ook gewoon, kijk, die bondscoach die ontslagen is... die begint dan de eerste wedstrijd tegen Zweden opeens in een... formatie die de vier wedstrijden daarvoor nog nooit heeft gespeeld. Dus die gaat opeens met 5 achterop. Ja. Maakt rare keuzes, wordt ontslagen en het wordt alleen maar chaotischer.
0: Het is er niet beter op geworden, inderdaad. Het publiek wordt bedankt in Kansas City. Wij zijn er nog een uurtje tot 4 uur dus. Want alle reacties gaan zo dadelijk binnenkomen van die internationals. Hun terugblik op deze, nou ja, wat zakelijke wedstrijd die maar eventjes moest winnen tegen Tunesië. En natuurlijk ook alvast vooruitblik op die wedstrijd tegen Marokko. Gaan we ook hier doen met Leon en Ibrahim. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Na een 3-1 zege op Tunesië dat al was uitgeschakeld. Oranje begon voortvarend. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna gebeurde er een tijd lang weinig, totdat Tunesië 9 minuten na rust scoorde uit een hoekschop. Maar al snel vergrootte Oranje de voorsprong weer, toen Van Hekke een hoekschop inkopte. En die 3-1 was de eindstand. Als groepswinnaar moet Oranje in de volgende ronde tegen Marokko. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat waarschijnlijk als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. De Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel, de ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
0: Goedenacht, we zijn er nog een uurtje om terug te blikken op de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Nederland eindigt als winnaar in groep F na die 3-1 overwinning op Tunesië. En het andere duel eindigt in 1-1 tussen Japan en Zweden. Genoeg dus om door te gaan. En dat betekent dat de volgende wedstrijd maandag rond deze tijd 3 uur is tegen Marokko. Wij gaan terugblikken met Leone Stendler en Ibrahim Afellay. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar de bondscoach. Want die was al heel snel bij de microfoon van Jeroen Stekelenburg.
5: Nou, we hoopten op een goed begin. En dat gebeurde. Vrij snel 2-0. En daarna denk ik dat we goed zijn doorgegaan. Wel een aantal momenten van de omschakeling dat we toch niet goed stonden naar verdedigen toe. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed. En dan zie je als je daarna weer iets hoger tempo speelt, ja, dan is er ook niets aan de hand. Dus bij fases vallen we iets terug wat niet moet. Maar misschien ligt het ook aan de tegenstander dat het dan geen 100% in de kopjes meer is, maar 90%. Net niet druk zetten, net wachten. Ja, en dan... Als ze ruimte krijgen, kunnen ze ook wel voetballen.
6: Dat wou ik vragen. Is dat logisch tegen zo'n tegenstander dat je misschien nu en dan een beetje verzwakt? Of ben jij er dan om ze toch bij een lurven te grijpen?
5: Ja, tuurlijk. Want je wil een wedstrijd als geheel goed spelen. En daar horen dan niet slordige momenten bij. Zowel in balbezit en ook niet in onze omschakeling naar verdedigen. Want dat heb je in de volgende ronde wel nodig. Als je betere ploegen krijgt tegenover je. En dat hebben we aangezien ook in de wedstrijd tegen Japan. Dan, en zelfs ook Zweden, ja, dan kan het je kop kosten. Dat willen we niet.
6: Je weet nu tegen wie je speelt, tegen Marokko.
5: Ja prima. Ja.
6: En in Monterrey, het schijnt daar wel dan echt heet te zijn. Is dat nog een ingewikkelde reis voor jullie of helemaal niet?
5: Nee, we hebben het niet warm in Kansas gehad. 2 keer de indoor gespeeld. Gelukkig vanavond de hele wedstrijd kunnen spelen, ook met lekkere temperaturen. Als het warm wordt, oké, dat... moeten we dan maar accepteren.
6: Kijk eens om je heen. Dat is toch wel apart, hè?
5: Ja, het is heel apart. Dat,
6: zijn er veel in oranje?
5: Ja, het is zo oranje. En aan de kopje zie je wel of het wel of met geen Nederlanders zijn. Dus ik denk dat de KNVB heel goed werk doet. Want in deze 3 wedstrijden hebben we het gevoel dat we thuis spelen. Nou, dat is iets extra's.
6: Ik denk 80% Amerikaans, maar wat geeft het, hè?
5: Nee, ze hebben een oranje shirt aan.
0: Ja, mooi is dat toch ook, hoe dat Amerikaanse publiek oranje omarmt, hè?
1: Ja, het is echt een soort merk dat door Amerika wordt gepromoot en waar steeds meer mensen zich aansluiten, ook bij die marsen en zo. Ja. Dus het is echt grappig om te zien en wel lekker voor de jongens, dat je gewoon het gevoel hebt dat je thuis speelt.
0: Ja, nou ja, ik ben benieuwd hoe de Mexicanen op ze gaan reageren, ja, want daar gaan ze nu naartoe inderdaad. Ibrahim, je hoorde ook wel de kritische Koeman zoals we hem kennen natuurlijk, hè? Die noemt die fase voor en die fase na rust die niet goed waren. Dat is natuurlijk waar hij vooral mee aan de slag wil gaan.
2: Ja, zeker. Je moet natuurlijk altijd wel punten vanuit een wedstrijd meenemen die voor verbetering vatbaar zijn. En helemaal als je straks tegen betere ploegen gaat komen en wat nu ook gaat gebeuren. Ja, die kunnen je op dat soort momenten wel pijn doen. En als je dat eruit kan gaan krijgen, waardoor je wat langer en ook vaker in de wedstrijd dominant bent. Ja, dan kun je ook de tegenstander niet in hun spel laten komen. En dan blijf je dominant. En dat zijn wel dingetjes die straks ook in de kopjes zal dat ook wel wat meer gaan leven.
0: Ja, want hij zegt zelf, ja, zodra we dat tempo omhoog gooiden, dan merk je ook dat er niks aan de hand is. Waarom lukt het dan niet om dat tempo hoog te houden?
2: Nou ja, je hebt ook te maken natuurlijk met de tegenstander. Speelt heel laag, heel gesloten. Maakt ook geen aanstalten om echt naar voren te gaan. Wacht uiteindelijk toch dat jij zelf de fout maakt. Waardoor zij in de omschakeling wel een aantal keren, dat deden ze dan wel goed, heel gevaarlijk werden. Ja, en het is ook zo natuurlijk. Hè, je komt vroeg op voorsprong, 2-0. Dan sluipt er een bepaalde gemakzucht in. Dat is ook wel begrijpelijk en logisch. Je wil geen blessures oplopen. Je hoeft ook niet meer... Het moet is er dan ook echt af. Dus ja, dan is dat ook wel begrijpelijk.
0: Koeman die zegt het was op 90%. Hè? Was het 90%, Leon?
1: Ik denk in bepaalde fases misschien wel 70-60%. Waarin het tempo echt heel laag lag. Dat was inderdaad dat kwartier voor de rust met name. Toen zag je het gewoon steeds afnemen. Er werden niet meer loopjes gemaakt zonder bal. Mensen stonden stil. Werd een beetje oeverloos heen en weer getikt. Met ook nog wat weer een kans van Tunesië tot gevolg. Ik denk dat Nederland echt de wedstrijd begon op 100%. En toen die 2-0 viel, dat het gewoon van 90 heel snel afzakte. En toen 2-1 door Tunesië kwam, moesten ze weer eventjes aanzetten en ging het naar 90.
0: Maar denk je dan dat het ook een bewuste keuze is om in percentage zeg maar terug te gaan?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nou ja, je kan natuurlijk ook redeneren, ik wil krachten sparen, want er komt een zware wedstrijd aan.
1: Ja, maar dat is niet iets wat je dan met elkaar afspreekt of zo. Ik denk dat sluipt er ook in. Je proeft dat soort gevoelens ook echt wel als je in het veld staat met elkaar. Dat je denkt, oh ja, we hebben dit in de tas. Ik hoef even niet dat extra sprintje. Het is een soort, ja, het is heel moeilijk te vatten, maar dat gebeurt zeg maar in de wedstrijd. En als er dan niet een paar mensen opstaan die zeggen van, hey, wacht even, we blijven dit op 100, op 150% doen. Dan sluipt dat er steeds verder in. En ja, het hoeft ook niet. Precies wat Ibi zegt. Het moeten is er al vanaf sinds je weet dat je door bent. Nou ja, en dan kom je snel voor en dan is het helemaal gelopen.
0: Ja, bekeken. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook niet dat je heel erg gemotiveerd dan nog bent tegen een tegenstander als deze, lijkt me.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. Ze weten ook dat er dus een wedstrijd aankomt in Mexico. Dus dat wordt verkassen. En op vrij korte termijn, want het is maar 4 dagen en dan is het al maandag. Het is maandagnacht overigens. De nacht van maandag op dinsdag dat ze gaan spelen tegen Marokko. Terwijl er ook ploegen zijn die een kleine week kunnen wachten tot hun volgende wedstrijd. Dit is een nadeel als je zo kort maar hebt?
2: Nee, deze jongens spelen allemaal bij grote clubs en vaak hebben ze maar 3 dagen ertussen. Dus ze hebben nu dan nog een extra dag erbij. En ja, het is uiteindelijk het speelschema waar je zelf geen invloed op hebt. En dat is een gegeven en daar moet je gewoon mee omgaan. Net zoals de temperatuur.
0: Of is het misschien juist wel lekker dat je in een bepaald ritme blijft?
2: Nou ja, wat ik al aangaf. Die jongens die zijn al vanuit de clubs gewend om de 3 dagen een wedstrijd te spelen. En nu hebben ze eigenlijk nog een extra dag erbovenop. En ze zitten nu ook in een fase waarin ze eigenlijk alleen maar onderhouden. Dus dan train je bijna niet meer. En dan zijn het meer besprekingen. De tegenstander goed analyseren. Wat zijn de gevaarlijke punten, waar kunnen we ze pijn doen? En dan is het met name dat de reserves vaak wat extra's doen, maar de basisspelers, dat is gewoon een kwestie van herstellen en optimaal voorbereiden op de wedstrijd.

0: Ilse de Lange met Something Good. Nou, Nederland door op het WK. Is dat iets goeds of niet? Dat is zeker goed. Aanvoerder Virgil van Dijk stond zojuist bij de microfoon van Jeroen Stekelenburg. En hij heeft eigenlijk best een prima avond gehad.
1: Ja, zeker. Lekker sfeertje, mooi stadion. Veel reuze mee met het weer ook. Dus goede overwinning.
2: Vond je van de wedstrijd?
1: Grote fases van de wedstrijd heel goed. Ja, we slordig werden, denk ik, einde van de eerste helft. En misschien begin van de tweede helft ook. Maar over het algemeen een geweldig begin natuurlijk. Tunesië natuurlijk heel erg inzakt. Ze proberen het tempo hoog te houden. Maar het is natuurlijk niet zo makkelijk als het lijkt. Want het veld gaat super snel. Dus het stuit het ook heel erg. Dus je moet er overslaan. Maar als je hem dan over hebt geslagen. Het is niet makkelijk. Laten we dat ophouden. Maar het is wel iets wat we moeten verbeteren. Als we lage blokken kapot willen spelen. En dat komt beter. Maar over het algemeen, goede pop.
2: Je benoemt een aantal mindere fasen. Is dat logisch tegen zo'n tegenstander?
1: Ja.
2: Vind je dat toch minder zou moeten gebeuren?
1: We mogen altijd kritisch naar elkaar zijn. En vooral het laatste gedeelte van de eerste helft was ondermaats. Maar je wint de wedstrijd overtuigend. En op naar de volgende.
2: Goede groepsfase ook, als je naar het aantal punten kijkt en het aantal goals dat jullie maken. Dan toch één kritisch dingetje, die zul je ook niet leuk vinden. Dat je weer een goal tegen krijgt aan de corner.
1: Ja. Ja, het gaat heel snel natuurlijk. Maar ja, inderdaad, het is weer een spelervatting. Dus dat moet veel en veel beter. Dus ik ga het analyseren natuurlijk. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik wist wel dat ik weer geblokt werd, maar het moet beter.
2: Slot, je zegt, het is altijd moeilijk, zo'n laag blok kapot spelen. Is het fijn dat je nu in de fase komt in het toernooi dat je ander soort tegenstanders tegen gaat komen? Nu komt Marokko. Verwacht je weer een laag blok?
1: Nou, ik verwacht een geweldig team met heel veel kwaliteit, voetballende kwaliteiten. Ook kwetsbaar. En dat moeten we proberen te bestrijden. We hebben nog een paar dagen om daarvoor voor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen, dus let's go.
0: Ja, ook hier bij Virgil van Dijk even de kritische kanttekeningen natuurlijk. En daar werd bijvoorbeeld genoemd dat die tegendoelpunten nog wel eens uit die spelhervattingen komen. Wat maakt dat een zwak punt is voor Nederland?
3: Ik ben van mening, spelhervattingen is gewoon een kwestie van ten koste van alles voorkomen dat jouw man een doelpunt maakt. Dat is gewoon een bepaalde focus, een bepaalde vorm van agressiviteit ten koste van alles die goal willen voorkomen.
0: Dus dat heeft toch met scherpte te maken?
3: Absoluut, dan? Ja.
0: Ja, Leon?
4: Ja, je zag het ook, want het was echt een raar moment met zowel Reinders als Van Hekken, waar Van Hekken vol inkomt en eigenlijk helemaal verkeerd timed, en waardoor Reinders dus niet meer kon ingrijpen, lijkt het. Dus het is ook een soort miscommunicatie.
0: Ja, en dan denk ik van, ze trainen toch ook op dat soort situaties?
4: Zeker trainen ze daarop. Dat is natuurlijk met de keeperstrainer die daar voornamelijk verantwoordelijk voor is. En eigenlijk staat Nederland dus bij de top 5 landen als het gaat over verdedigend bij dode spelmomenten. Maar dit WK is het bij zowel de wedstrijd tegen Japan als vandaag al het geval. Dus ik denk dat ze wel een paar plaatjes gaan zakken op die ranglijst.
0: Ja, maar is het dan ook een kwestie van daar nog beter op trainen? Of zijn dat, is het ook een beetje hoe een wedstrijd zich ontwikkelt?
3: Nou ja, er wordt genoeg op getraind. Er wordt ook genoeg aandacht aan besteed. Maar uiteindelijk is het wel aan de spelers om daar invulling aan te geven. En ook gewoon de scherpte en die focus gewoon op te brengen. Om te zorgen dat jouw tegenstander gewoon niet kan koppen. Maak het te moeilijk, ga er tegenaan staan dat hij niet makkelijk de lucht in kan gaan. Dat soort kleine dingetjes, eventjes aan zijn shirtje hangen, wat wel binnen de grenzen natuurlijk, waardoor die net weer uit balans is. En ja, nogmaals, dat zijn dingen die kan je voorkomen. Dat is niet zoals bij een voetbaldoelpunt, waarbij je misschien in een 1-tegen-1 duel komt, wat vaak moeilijker te verdedigen is, omdat een aanvaller op snelheid op je afkomt. En een corner en een vrije trap zijn wel gewoon situaties die je gewoon voor moet zijn en kan zijn.
0: Ja, het is logisch natuurlijk ook, die kritische kanttekeningen, want het toernooi gaat nu echt beginnen. Nu gaan we spelen tegen Marokko. Ik hoorde Jeroen Stekelenburg ook al vragen aan Virgil van Dijk. Is dat lekker als je tegen zo'n ploeg kan gaan spelen, tegen echt een sterke ploeg? Denk je dat het niveau van Oranje ook nog weer verder omhoog tilt?
4: Ja, enerzijds natuurlijk wel. Ik denk dat Oranje het fijner vindt om tegen een wat betere tegenstander te spelen. Dat ze niet zo'n laag blok zoals vandaag hebben en waar ze dan steeds niet goed staan in de counter. Maar goed, Marokko kan dat ook goed. Kan heel als collectief heel compact staan en echt heel geduldig verdedigen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Of dat ze, want de andere kant is ook dat ze echt ook hoog kunnen pressen. Ja. Dus even af te wachten wat ze gaan doen en waar ze natuurlijk denken dat Nederland kwetsbaar is. Maar over het algemeen denk ik dat Nederland liever tegen Marokko speelt dan tegen Tunesië op deze manier, zeg maar.
0: Ja, wat denk jij, Ibrahim? Gaan ze daardoor inderdaad beter spelen? Wordt het een sterker elftal zo?
3: Nou, wat je wel hebt bij als je tegen een ploeg komt te spelen wat ook graag wil aanvallen, dan zal je ook meer ruimtes krijgen. Dus dan krijg je ook veel meer tempo in een wedstrijd. En ik denk dat uiteindelijk ook het spel van Nederland ten goede zou komen. Maar het wordt wel echt een clash van je welsten.
0: Ja, dat denk ik, ja. Ik hoor Virgil ook zeggen, we weten ook waar de kwetsbare kanten liggen van Marokko. Waar liggen die?
3: Nou goed, ook in de omschakeling. Daar valt heel veel te halen voor Nederland. En Marokko gaat niet vaak goed genoeg met hun kansen. Ze hebben veel kansen nodig om tot scoren te komen. Alleen ja, ze creëren ze wel. Ze hebben zoveel voetballend vermogen. Ik gaf gisteren ook aan, de beste eerste helft die ik dit WK gezien heb was tegen Brazilië. Ja. En dat was van Marokko. Ja, dat was echt genieten. Ja. En dat gold ook eigenlijk voor de wedstrijd tegen Schotland, waarin ze de eerste helft ook weer veel indruk maakten. Alleen ja, het schort wel aan het benutten van je kansen. En als je nu in deze fase tegen betere landen komt te spelen, ja, dan zal je je kansen wel moeten benutten. Want anders dan krijg je de deksel op de neus.
0: Ja, is dat het inderdaad dat ze nog wat te weinig efficiënt zijn, Leone? Marokko?
4: Ja, zeker. Dat is een van de dingen waar nog verbetering in zit. Ik denk ook centraal achterin zijn ze wat kwetsbaar. Hun powerhouses zijn natuurlijk Hakimi en Mazraoui op de backs. Het middenveld wat super dynamisch is. Er zijn zoveel positiewisselingen. En wat ik zeg, het gaat echt als collectief. Het is een vechtmachine die vanuit een compactheid ineens gewoon heel direct, heel snel eruit kan komen. En dan ja, zoveel goede kansen creëren. Alleen ja, dan is het voor Nederland te hopen dat ze die nog steeds niet allemaal afmaken.
0: Ja, het is een collectief met één man als superster natuurlijk, Saibari.
4: Ja, zeker. Ja, als je dan net als Brobbey eigenlijk zit, ja. Saibari ook in zo'n soort flow waarin ook de moeilijkste doelpunten er zo prachtig in vliegen. Het zegt natuurlijk ook wel wat dat hij daar als spits wordt gebruikt. Denk ik, zegt dat ook wel wat over het scorend vermogen. En ja, ik ben blij dat het hem goed afgaat. Dat hij op dit niveau ook kan laten zien hoe goed hij is. Zoals hij dat ook in de Champions League dit jaar heeft laten zien. En bij PSV in de Eredivisie. Maar het zal dan wel even afwachten hoe dat op een WK gaat. Maar ja, dat hij in topvorm is, dat staat buiten kijf.
0: Ja, zijn die een beetje vergelijkbaar, Brobbey en Saibari, als je het hebt over in zo'n toernooi vliegen en eigenlijk boven jezelf misschien nog verder uitstijgen?
3: Nou, het zijn wel twee verschillende speelstijlen.
0: Ja.
3: Brobbey is echt iemand die echt in zijn tegenstander gaat hangen en echt zijn tegenstander wil voelen, waardoor hij echt in zijn kracht komt. Ja, kijk, Saibari is toch meer een middenvelder. Kan ook wel met zijn lichaam natuurlijk met zijn rug naar de tegenstander veel doen. Maar Saibari is heel veelzijdig. Heeft diepte in zijn spel. Kan in de bal spelen. Kan ook uit het niets iets creëren. Dus eigenlijk een hele complete speler. En ja, ik vind het geweldig hoe hij het deze WK weer doet. Voor mij absoluut geen verrassing. Ik heb me natuurlijk van dichtbij meegemaakt in mijn periode bij PSV. Waarin dit ook in de grote Champions League wedstrijden heeft laten zien. En ja, en als je dat op dit podium tegen ook een wereldland als Brazilië gelijk in je eerste wedstrijd ook zo'n goal maakt. En ja, als je denkt dat al een mooie goal was, ja, dan heb je die tegen Schotland ook wel kunnen zien.
0: Yeah.
3: Ja, dat is zoveel klasse en het is hem gegund.
0: Denk je trouwens dat hij daar de vruchten van plukt? Dat hij die grote wedstrijden bij PSV met alle druk die daarop stond al heeft gespeeld?
3: Tuurlijk. Dat maakt je alleen maar een betere speler. Daar krijg je ook meer bagage van. Krijg je meer ervaring van. Je weet ook wat er in dat soort wedstrijden van je gevraagd wordt. En het is ook lekker als je keer op keer een bevestiging krijgt dat je jezelf op dat niveau etaleert en meet met de beste. Ja, dan betekent dat je echt groeiende bent. En dat resulteert ook in zo'n geweldige stap naar Bayern München.
0: Ja. Nou ja, Saibari dus, de man in vorm bij Marokko, zoals Brian Brobbey dat is bij Nederland, maakte vandaag zijn derde WK-treffer. Spits stond al vroeg in de wedstrijd op het scorebord toen hij voor de 2-0 tekende.
5: Ja, klopt. Gelukkig stond ik ook op de goede plek. Dus, Dan zie je Van Dijk, die kopt die bal terug. En wat denk jij dan?
6: Ik had eerlijk gezegd al zo'n gevoel dat het daar zou vallen. Wat ik net zei, ik was op de goede plek. Dus,
5: Is dat puur instinct?
6: Ja, van de spitsje.
5: Daarvoor, die eerste goal. Ik denk dat jij ook zoiets had van, ja, hallo, leuk een eigen goal. Maar ik had liever dat hij eraf was gebleven.
6: Ja, vond ik ook. Als hij er niet had aangezeten, had ik hem ook gemaakt. Dus, ja.
5: Staat nu op 3 goals, hè, op een wereldkampioenschap. Wat komt er allemaal op je af deze dagen?
6: Ja, niet veel. Ik probeer gewoon te focussen. Belangrijk zijn voor het team. En dat probeer ik gewoon te blijven doen. Ja.
5: Je hebt na Zweden toch wel even op je telefoon gekeken, neem ik aan?
6: Ja, gewoon leuke berichten van familie, vrienden. That's it.
5: Hoe komt het nou dat je hier echt zo heel scherp aan de start staat hier?
6: Ik denk het is een WK. Je wilt jezelf natuurlijk laten zien. Je krijgt de kans om in de basis te spelen. En dan wil je ook belangrijk zijn met goals. Dus, yeah.
5: Hoe fijn is het als dat dan lukt?
6: Heel fijn.
5: Wat voor gevoel heerst er in de groep? Jullie gaan als groepswinnaar door. Marokko wacht. 3 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Voel je dat er iets ontstaat?
6: Ja, natuurlijk een goed gevoel. Ik denk als je eerste wordt, dat het altijd een goed gevoel geeft. En we moeten nu tegen Marokko. Ik denk dat het een zware pot wordt. Maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus het is een goede pot.
0: Ja, dat was Brian Brobby. Altijd een feest om die jongen te horen, hè, tijdens zo'n interview. Man van weinig woorden, maar het komt uit zijn hart.

0: Harry Styles met American Girls. Trouwens, de American Boys die komen over iets minder dan een half uurtje in actie. Die spelen tegen Turkije, maar dat wordt niet meer spannend, want Amerika gaat riant aan kop in groep D.
1: 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja, daar is hij weer. De verwachtingen zijn hoog, Mark. Want jij haalt dat allemaal in de gaten. Al die social media rondom die wedstrijd en zo. En het is altijd bewonderenswaardig wat je tegenkomt. Ja. Was het trouwens nu wat minder omdat het een nachtwedstrijd was?
2: Nou, wel ietsje minder. Al zag ik toch ook wel echt foto's voorbij komen van mensen in oranje shirts die samen bij de kroeg aan het kijken waren. Of thuis. Zomernachtvoetbal, schreef Paul op X. En genoten ook zeker na die twee snelle goals in de eerste helft. Joey vroeg zich af of Ajax een doorverkooppercentage op Robbie heeft. Want dat kan wel eens interessant worden naar de WK. Misschien als hij een goede transfer gaat maken.
3: Joey Veerman niks anders te doen.
2: En Lewis die schreef, bij Van Dalen werken ze as we speak aan een nieuwe definitie van schiettent. Nou ja, dat viel uiteindelijk nog wel mee, maar het begin was het toch wel veel beloofd.
0: Ja, daarna kon je ook wel eigenlijk gaan slapen.
2: Ja.
0: Er zat ook nog een eigen goal tussen van Tunesië. Leverde dat nog reacties op?
2: Ja, Rem die schreef, wat een goal. Geeft die Skiri de ballon door. En iemand anders plaatsen. Deze bondscoach gaat er nog in de rust uit. En Wim die schreef, 1 Hannibal maakt van Tunesië nog geen A-team.
0: Die is sterk. Ja, die bondscoach ging toch al weg na dit toernooi. Dus die is inmiddels weer werkeloos inderdaad.
2: Het waren 2 fantastische dagen.
0: Ja, zo was het. Was er ook nog kritiek op Oranje?
2: Ja, toch wel. En toch ook vooral op die tegengoal die uit de corner viel. Weer een tegengoal uit een corner, reageert Ronald. Weer worden de lange mannen in de lucht geklopt. Hoe dan? Richard heeft een vraag aan Ibrahim en Leonne. Is een verdediger bij de palen zetten niet de manier om dit te voorkomen?
3: Nou, dat is statistisch bewezen dat dat minder goed werkt dan meer mensen op spelers. Ja, het beste is dat je half zone en half mandekking doet. Mm. Als je puur kijkt naar hoe ze dat hebben onderzocht.
2: En beetje ouderwets of zo, hè, de mannen bij de palen.
3: Ja, en het is heel grappig, want kijk, als je dus wel een wedstrijd ziet met mannetje bij de palen en er wordt daar een bal tegengehouden, dan is het zeg maar bewijs van, je moet dat doen. Maar al die keren dat er een bal wordt weggekopt, omdat dat mannetje wat eigenlijk bij de palen stond een mandekker is en de bal wegkopt, zou je nooit iemand horen zeggen, hey, wat goed dat hij niet bij de palen stond.
2: Dat valt dan niet op.
0: Er was ook nog een vraag over het middenveld, toch?
2: Ja, Luc die liet weten dat hij het prachtig vond dat er weer een Kluivert in actie kwam op het WK. Ja, en mensen zouden hem toch ook wel graag aan de aftrap zien in plaats van Tijani Reinders. Mazzel's vraag aan jullie is, hoe vinden jullie dat het middenveld het meest in balans is?
4: Nou, ik denk wel dat ik zou wel voor dit middenveld blijven kiezen. Uiteindelijk heeft Reinders ook een aantal keren weer de diepte proberen te maken. Soms kwam de bal net niet gelukkig aan of kwam die helemaal niet aan. Of soms kwam die dan wel aan, maar in ieder geval hij maakte wel zijn loopjes daar. Hetzelfde geldt voor Gravenberch. Je ziet wel dat ze steeds wat beter op elkaar ingespeeld raken. Alleen je ziet ook wel aan een Kluivert, die is natuurlijk super gretig op momenten dat hij dan wel mag invallen. Maar het zijn natuurlijk wel hele goede spelers die hij voor zich heeft. Dus het is ook wel, soms moet je net wat meer geduld hebben en een dusdanig impact maken als je invalt door middel van een goal of een assist, om dan echt je plekje af te dwingen. Maar die andere jongens hebben toch wel een hogere status.
0: Ja. Ja, die kansen om je te bewijzen zijn natuurlijk best wel spaarzaam als je zo weinig in actie komt. Ja. 16e finales komen eraan. Daar moet ik ook alweer aan wennen aan dat woord.
2: Ja.
0: Met Marokko dus als tegenstander. Over Tunesië, dat is een tussenstation natuurlijk. Maar hier verwachten mensen een heleboel van.
2: Ja, toch zijn de mensen ook wel een beetje bevreesd. Bas zegt, hierna liggen we er direct uit. We zijn defensief echt veel te zwak. Geen vertrouwen in.
0: Wat een pessimist, joh.
2: Ja, de pessimisten waren nog wakker. Want Dennis die schreef, het moet echt beter tegen Marokko. En Jan die schreef, zo verdedigen als Oranje heeft laten zien in de poolfase geeft weinig hoop voor het vervolg. Ja, en bij Marokko is er meer vertrouwen. Tegen ESPN zei deze Marokko-fans dat ze wel weten wie er gaat winnen.
5: Marokko. Zo. Ja, waarom die vraag?
6: Wordt een moeilijke wedstrijd, maar die gaan we ook pakken. Weet je hoe dat komt? Penalties. En Bounou gaat die penalties pakken van Nederland.
2: Ja, en dan is een vraag van luisteraar Rolanda aan Ibrahim. Ja, voor wie ga jij het hardste juichen?
4: Voor wie ga je het hardste juichen? Je hoopt allebei natuurlijk dat het een leuke wedstrijd gaat worden, maar voor wie ga je hardste juichen? Dat de beste maar mogen winnen.
0: Je kan niet gokken op een gelijkspelletje nu.
4: Nee, zeker niet. Maar Ja, moeilijke vraag.
2: Nee, okay.
3: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja. Oké, okay, Mark. Nou ja, ik neem aan dat je... Je gaat ook de wekker zetten, hè? Maandag of niet?
2: Ja, zeker. Kijken. 2 uur, dan beginnen we weer, hè?
0: Ja, nou, als heel Nederland dat doet, dan levert dat ook weer een mooie rubriek op.
2: Gaan we doen.
0: Oké, okay, Mark. Dankjewel.

0: Grote hit, 20 jaar geleden, Broad Daylight van Gabriel Rios. We gaan eens wat langer luisteren naar Ronald Koeman, de bondscoach. Dit uur hebben we tenslotte alle tijd om wat verdieping te zoeken na die wedstrijd tussen Oranje en Tunesië. Hij stond zojuist bij Jeroen Stekelenburg, 7 punten, eerste in de pool. Ja, dan ben je natuurlijk als bondscoach tevreden.
1: Tevreden om dat we eerst in de pool zijn geworden wel, want dat wilden we. Alleen je kijkt ook naar hoe je de wedstrijd bespeelt, hoe snel we op 2-0 komen. Hou je ook oog voor dingen die niet goed gaan. En het waren ook wel weer momenten vandaag, zowel voor de rust als na de rust, dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat, dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. Maar ja, dat is ook wel weer een les. Want zelfs in de eerste minuut, dacht ik, ja, krijgen zij een lange bal. En uiteindelijk kunnen ze hem binnen tikken. Dus ja. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
2: Want er wordt dan heel makkelijk en snel gezegd van, als je dit tegen een andere tegenstander doet, dan ligt hij misschien wel in het mandje. Of is het ook wel een klein beetje dat dit gebeurt omdat je een beetje verslapt, omdat je 2-0 voor staat? Is het ook wel een beetje menselijk?
1: Ja, dat denk ik wel. Alleen ja, om daar als trainer in mee te gaan dat het menselijk is, dat wil je liever niet. Want je wil ze iedere keer benadrukken wat er wordt gevraagd. Zeker straks de volgende ronde met een betere tegenstander. Die dat dan wel afmaken. Maar nogmaals, dat gebeurt. Maar ja, als trainer zijnde ben je daar niet blij mee.
2: Ja, van een betere tegenstander winnen is altijd moeilijker. Maar zit er ook iets fijns aan? Want je hebt nu 3 keer tegen een tegenstander gespeeld die heel erg inzakte. Dat lijkt me ook niet makkelijk. En een wedstrijd tegen Marokko zal wel een heel ander beeld gaan opleveren.
1: Ja, dat denk ik zeker. Tenminste, wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen.
2: Dat is de verdette.
1: Dat is de verdette en terecht, want het is een hele goede rechtsback. Dus we zullen dat ons daarop heel goed moeten voorbereiden. Het is een interessante wedstrijd.
2: Ja, het is in Monterrey. Het is daar heel warm. Het is op hoogte een beetje. Jullie gaan daar best laat naartoe. Heb je nog overwogen om dat wel anders te doen? Want ja, er zijn natuurlijk 2 stromingen. De ene stroming zegt, je moet er wat eerder heen, zo kan je eraan wennen. De andere stroming zegt, je kan beter later gaan, want anders dan loop je lichaam al een dag voor de wedstrijd leeg. Ja. Is het een overweging geweest?
1: Nee. We houden vast aan het idee van zoals we de boel organiseren. Gelukkig wordt het de komende dagen in Kansas ook wel weer lekker warm.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Want dit is ook gek dat je 's avonds speelt om 6 uur en het is misschien 22 graden. Terwijl je 32 had verwacht. Dus de komende dagen wordt het hier ook warm. En we gaan op zaterdag en we zitten hier rustig. We hoeven niet te reizen nog. We kunnen uitlopen morgen familiedag. En dan hebben we zaterdag en zondag en zondagmiddag vliegen we. En wij denken dat dat de beste voorbereiding is.
2: Het elftal vormt zich. Er zijn niet zo heel veel vraagtekens, denk ik, meer voor jou. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, je hebt hier vanavond de keuze gemaakt om de spelers met een gele kaart rust te geven. Is daar in de plek rechts voorin, is daar een soort van voorentscheidung? Of gaan wij weer de komende dagen ons de vraag stellen, wordt het Malen of wordt het Somerville?
1: Dat mogen jullie doen. Als je het volgt en de wedstrijden, dan zou je het ook kunnen invullen. Maar nogmaals, ik ben niet iemand die 3 dagen voordat ze weer een wedstrijd spelen al daar duidelijkheid in geeft. We hebben 2 dagen om te trainen, zaterdag, zondag, om ons goed voor te bereiden. En dan maken we die keuzes.
2: Al met al, ben je blij met waar je nu staat als elftal, met de punten die je gehaald hebt, met het spel dat jullie hebben laten zien?
1: Nou, ik ben blij dat we eerst in de pool zijn en we zijn nog niet waar we moeten zijn. Want we willen ver komen en dan zijn er onderdelen wat echt beter moet.
2: En dan wordt maandag heel cruciaal.
1: Ja, maar ook wel weer heel leuk.
0: Ja, heel cruciaal, want als je verliest, dan lig je eruit, dan is het voorbij.
2: Dat is vrij cruciaal.
0: Toch weer die rechtsvoordiscussie natuurlijk. Hè. En dan zegt Koeman, als je het een beetje volgt, dan kan je het wel invullen. Vul hem eens in, Leon.
3: Nou, voor de wedstrijd zei je natuurlijk over de reden dat Somerville en Van de Ven op de bank zaten was vanwege de gele kaart.
0: Ze stonden op scherp.
3: Dus dat is mijn conclusie. Als dat niet was geweest, dan hadden beide gespeeld. En dan kunnen we concluderen dat Malen dan sneuvelt.
0: Ja, Beluister jij het ook zo, Jibril?
4: Ja, dat is heel duidelijk. Nou, hij is bijna altijd, geeft ja. hij al dingen prijs. Of geeft ja. hij eigenlijk al aan hoe hij het voor zich ziet. En hij zegt eigenlijk met andere woorden, ja, Summerville gaat gewoon spelen.
0: Grappig, hè? Inderdaad, hij laat nog wel eens wat vallen in interviews. Zou hij dat bewust doen?
4: Nee, ik denk niet bewust. Ik denk gewoon juist meer onbewust, omdat hij als persoon gewoon eerlijk is. Hij heeft het hard op de tong, soms misschien wel eens te veel.
0: Waardoor je soms over Veerman bijvoorbeeld?
4: Ja, nou goed, daar is al genoeg over gezegd. Ja. En dan, ja, dan roep je bepaalde situaties op of dingen op die eigenlijk onnodig zijn. En, maar ja, goed, nogmaals, hij heeft het hard op de tong. En ja, ik waardeer die eerlijkheid wel.
0: Ja, maar dat impliceert dus inderdaad dat Malen het kind van de rekening wordt. Maar dat is wat te billijken, denk ik, als je ziet hoe Summerville zich presenteert.
4: Ja, je kan niet om hem heen. Kijk, Malen heeft het in de voorgaande wedstrijd geweldig gedaan. Is belangrijk geweest qua spelaandeel. Gevaarlijk geweest. Maar ja, het ontbreekt aan goals. En als je dan een concurrent hebt die zowel assist geeft als goals maakt. En ook heel veel impact heeft. Ja, dan is het een logische keuze dat daar de voorkeur uit gaat.
0: Ja, nou heb je nou eigenlijk het voornaamste discussiepunt als het gaat om Oranje. Want wat denk jij, Leon? Moet je tegen Marokko gewoon verder vasthouden aan eigenlijk die vaste waardes die continu inzet?
3: Ja, dat zou ik wel doen. Zeker. Het middenveld ook zo houden. Ik denk die rol van Frenkie is echt, wordt alleen maar crucialer door wat Hakimi de hele tijd aan het doen is. Die komt ja. dan binnen door en die wordt een soort extra 10, extra spits op sommige momenten zelfs. Ja, daar zal Frenkie heel erg scherp op moeten zijn. En ja, Summerville is inderdaad het enige vraagteken, maar voor ons dus geen vraagteken. En verder zou ik het zo houden.
0: Ja, we horen ze ook over de operatie Mexico, hè? Want er moet dus gereisd gaan worden en zo. En je hebt te maken met een wat ander klimaat. En wat denk je, moet je inderdaad maar gewoon vasthouden aan dat vaste stramien in Kansas City, familiedag en op al zondag vliegen?
3: Ja, kijk, zij hebben natuurlijk een hele klimaatplanning gemaakt, laat ik het zo noemen. Met natuurlijk de artsen en teamspecialisten. En zij hebben bedacht, we gaan vanuit Kansas, omdat het daar heet is en we weten dat die laatste wedstrijd daar komt. Dus dat wordt onze basecamp. Zodat we lang genoeg ons lichaam kunnen laten wennen. Maar, en ik verwacht eigenlijk ook dat ze de scenario's wel hebben uitgewerkt van, nou, wat was de eerste worden, wat als we tweede worden en wat doen we dan? Dus ik vertrouw daarin wel de mensen met meer kennis daarover dan ik, dat dit dan de beste manier is. Het enige wat natuurlijk, wat je helemaal nergens hebt kunnen voorbereiden, is die dat hoogteverschil.
0: Ja, ja, daar krijgen ze mee te maken.
3: Ja, maar dat ga je in een dag denk ik ook niet kunnen. Daar kun je gewoon niet zo snel aan wennen.
0: Nee, dat kost tijd. En

0: te maken.
1: Ja, maar dat ga je in een dag denk ik ook niet kunnen. Daar kun je gewoon niet zo snel aan wennen.
0: Nee, dat kost tijd inderdaad. Nog even over Marokko, Ibrahim. Ja, jij kent die ploeg natuurlijk ook als geen ander. In 2022 op het WK ijzersterk, vierde geworden, halve finale gespeeld. Als je die ploegen naast elkaar legt van toen en van nu, zijn ze net zo sterk als toen?
2: Nou, toen had je wel wat meer ervaring ook. En had je ook wel een iets sterkere bank. En dat is misschien nu, de bank is wat lichter. Het zijn meer jonge jongens, echte talenten die echt eraan komen.
0: Ze hebben niet de meest brede selectie.
2: Nee, en dat is denk ik het enige puntje van zorg. Want uiteindelijk heb je te maken met hoge temperaturen. Waardoor zij de wissels... Ja, die zijn nog jong, wat ik al aangaf. Talenten die opkomen, die nog wel wat ervaring nodig hebben om uiteindelijk echt op dat niveau ook een bepaalde impact te maken. Maar Marokko in de sterkste opstelling is wel echt een hele geduchte tegenstander voor Nederland. En ik kijk er wel echt naar uit naar deze clash. En ik denk dat het echt een hele mooie wedstrijd gaat worden.
0: En ik denk eigenlijk dat het ook voor een hoop spelers wel geldt, hè, van beide landen. Want ze kennen elkaar natuurlijk ook goed.
2: Ja, sterk is. Ze kennen elkaar denk ik door en door. Ze hebben denk ik geen geheimen voor elkaar. Bij Marokko natuurlijk jongens met een Nederlandse tintje. Mazraoui, Saibari, Enes Saladin, Soufiane Amrabat. Dat zijn allemaal jongens die ook in Nederland gespeeld hebben. En die jongens kennen elkaar internationaal natuurlijk ook. En ze hebben ook geen geheimen voor elkaar natuurlijk qua speelwijze. Het zal uiteindelijk de vorm van de dag die het gaat bepalen. En wie is uiteindelijk het meest dominante? Wie neemt het meest risico? Wie durft zoveel mogelijk aan zijn eigen speelstijl vast te houden? Ja, dat zijn wel dingen waar ik met heel veel plezier naar uitkijk.
0: Ja, dat geldt voor jou denk ik ook, hè, Leon. Een prachtig affiche.
1: Ja, dit is geweldig. En voor de wedstrijd hadden we het natuurlijk al over dat, ja, dan moet je kiezen, wil je liever tegen Brazilië of tegen Marokko? En als je dit een paar, 10 jaar geleden had gezegd, dan had je natuurlijk...
0: Gelijk voor Marokko getekend.
1: Hallo, maar nu is het, ontloopt het elkaar niet. Het is nummer 6 en nummer 7 van de wereldranglijst. Marokko heeft geweldige, vooral eerste helften gespeeld dit seizoen. Met echt spelers die verschilmakers zijn, die dynamisch zijn, driehoekjes. Het is echt een leuk spel als zij er lekker in zitten.
0: Verwacht je een open wedstrijd?
1: Terwijl ik ben ook een beetje huiverig voor... Kijk, hoe Nederland tegen Japan begon. Dat was natuurlijk ook vanuit een soort voorzichtigheid, vanuit een soort angst. Zou ik best kunnen dat Koeman op zo'n manier aan een wedstrijd begint en dat het van beide kanten een beetje aftasten is. Nou hoop ik dat niet. Ik hoop dat ze gewoon meteen all out gaan. Maar ja, het is ook game management en juist ook qua hitte. Daarin moet je ook slim zijn.
0: Ja.
1: En wat dat betreft heeft Marokko denk ik wel een streepje voor. Ik denk dat zij wat beter met de weersomstandigheden om kunnen gaan. Kijk even naar jou dan Nederland.
2: Ja, zij zijn natuurlijk vanuit Afrika wat meer gewend om dat soort temperaturen te spelen. Maar ja, het is natuurlijk ook na het einde van het seizoen. De jongens hebben natuurlijk superveel wedstrijden in de benen gehad. Maar ja, kijk, dit soort wedstrijden, op dit niveau, dit soort clashes, daar kijk je natuurlijk als speler natuurlijk enorm naar uit om je met elkaar te meten. En wat ik al aangaf, uiteindelijk zal de doorslag geven wie heeft het meeste lef, wie durft echt risico te nemen of echt initiatief te nemen.
0: Maar dan noem je wel wat interessants natuurlijk, want wij hebben al een aantal keren bij Oranje geconstateerd. Toch eens een keer wat meer lef, hè? Heeft Marokko dat niet van nature wat meer?
2: Of? Ja, zeker. Die spelen echt met het lef. Leeuwenhart, hè. Ze worden niet voor niks de Atlas Lions genoemd. Atlas Leeuwen. En ja, dat zie je ook wel in hun spel. Superveel naar voren willen spelen. Met super aanvallende backs. Ook de opbouw vanuit achteruit. Natuurlijk Boa, die jongen, 18 jaar. Is net droog achter zijn oren. Maar als je ziet hoe die jongen zich manifesteert op dit niveau... Ja, daar kun je alleen maar voor applaudisseren. En ja, daar kijk je met heel veel plezier kijk je daarnaar. En als je ook ziet hoe zo'n Mazraoui zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hè, bij Ajax al natuurlijk een geweldige speler. En ook nu bij Manchester United een hele gewaardeerde kracht. En natuurlijk niet te vergeten Hakimi, een van de beste rechtsbacks van de wereld. Ja, dat zijn, en natuurlijk Saibari in bloedvorm. Ik kijk er echt enorm naar uit.
0: Ja, dus Nederland moet vooral alle schroom van zich afwerpen.
1: Ja, zeker. En kijk hoe Marokko aan die wedstrijd tegen Brazilië begon. Meteen gewoon ook die druk erop. En eigenlijk lokken om een middenvelder in te spelen.

0: Die dan met de rug naar de goal stond en dan vol erop. En Brazilië dwingen tot lange ballen. Dus dat zal, ik verwacht dat Marokko dat wel tegen Nederland ook zal gaan doen. Ja, dan moet je lef hebben. Dan moet je ballen door de linie durven spelen. Want anders ga je nat, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad het risico. Frenkie de Jong die is inmiddels ook gearriveerd bij de microfoon van Thierry Boon.
2: Frenkie, hoe tevreden mogen jullie zijn met deze 3-1?
3: We zijn vooral blij dat we groepshoofd zijn geworden. Eerst in de pool. Ik denk dat het belangrijkste was vandaag. Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Jullie hebben een hele goede start. Is het dan ook logisch dat je toch iets van gas terugneemt daarna?
3: Misschien is het logisch. Het is niet wat we willen of wat hoort. En dat weten we. Maar je zit er toch vaak in dat soort wedstrijden. En wat ik zeg, het is niet wat eigenlijk zou moeten. Maar het gebeurt toch vaak.
2: Het is een groepsfase met heel veel goals voor. Maar met ook wat goals tegen. Baart jullie dat zorgen?
3: Nou, het baart ons geen zorgen. Tuurlijk, we willen verbeteren en we weten dat we kunnen verbeteren. Maar ik bedoel, ik denk dat uiteindelijk de groepsfase goed is geweest. We zijn groepshoofd geworden, wat je zegt, veel goals. Je maakt liever veel goals en dat je er af en toe één tegen krijgt en dat je geen kansen creëert.
2: Coach zei vooraf ook, het gaat om het goede gevoel vasthouden. Hè? Dat is wel gelukt, neem ik aan.
3: Zeker, ik bedoel, het doel is bereikt. We zijn eerst in de pool en nu op naar het mooiste gedeelte.
2: Ja, Marokko. Wat is je indruk zo far van Marokko?
3: Ik denk dat Marokko een heel sterk team heeft. Ik heb ze gezien tegen Brazilië. Voor de rest heb ik ze niet veel gezien. Maar toen maakten ze op mij een hele goede indruk. Vorige week haalden ze natuurlijk ook de halve finale. Ik denk dat ze een paar echt hele goede spelers hebben. Dus dat wordt een mooie wedstrijd.
2: Zeg, nu gaat het echt beginnen. Hè? Voel je dat ook in de groep?
3: Ja, dat is natuurlijk al begonnen. Maar nu gaan we de knock-out fase in. Dat is de mooiste fase. Dat is waar je het echt kan winnen. En waar je hoge ogen kan gooien. Dus daar gaan we voor.
2: Dus met je knie?
3: Goed.
2: Geen klachten meer?
3: Maar nee, ik kan er gewoon mee spelen.

0: Love is a Losing Game van Amy Winehouse om 3 uur 52. Ja, we zijn er nog steeds met langs de lijn na de overwinning van Nederland op Tunesië. En de kwalificatie voor de volgende ronde, de wedstrijd, de 16e finale tegen Marokko in het verschiet. Gisteravond werd er al over gespeculeerd bij Marokko, die clash tegen Nederland. Toen was het nog niet helemaal duidelijk natuurlijk of dat ook echt ging gebeuren. Saibari en Salah Eddine zeiden het meteen. Als het een woord, dan wordt het een leuke wedstrijd.
1: Ja, ik ga wel een paar vrienden tegenkomen, dus dat is wel mooi. Maar uiteindelijk, als je hoge doelen hebt, moet je tegen iedereen uiteindelijk komen. Dus ja.
2: Een prachtige pot.
3: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja?
2: Tuurlijk.
3: Maar voelt dat niet heel dubbel?
2: Ja, je speelt tegen, ik speel tegen mijn beste vrienden.
3: Ja.
2: Dus dat gaat heel leuk zijn. En,
3: qua krachtsverhoudingen, wat denk je?
2: Ja, Nederland is een geweldige ploeg. Maar dat vind ik ook van ons.
3: Ja.
2: Dus we gaan ons goed voorbereiden. En ik heb er heel veel zin in.
3: Ja, was je er van tevoren ook al mee bezig? Of had je zoiets van, ik laat het toernooi
2: nee,
3: gewoon
2: maar afkomen? Nee, je wist dat de kans er natuurlijk was. En ja, ik vind het heel leuk om tegen Nederland te
3: spelen. Ja, ga je nog contact zoeken dan nu met Nederlandse jongens?
2: Ja. Als we tegen gaan spelen, dan ga ik ze wel even bellen.
4: De mooiste momenten van het WK.
0: Ja, die laten we iedere uitzending horen. De analisten in de studio kiezen een nieuw moment en gooien er een andere uit. Op dit moment klinkt de top 3 als volgt.
5: 1.
6: Robben met een goede kaart. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft de bal. Robby! Goal! Brian Robby doet het!
5: 2.
7: Nou, Medina. Pull back here. Let's see. Let's see!
8: Is Isidor. Zo! Door de knal van Isidor. Weer Haiti op voorsprong. En weer is het een treffer van grote, grote klasse.
0: Ja, dat zijn de drie momenten. De eerste door jullie zelf gekozen. De 1-0 van Brian Brobbey in die vorige wedstrijd natuurlijk tegen Zweden. De tweede, dat was Lionel Messi. Die topscorer werd op het WK. Aller tijden was het. Ronald Waterreus was degene die die keuze maakte. En de derde was het doelpunt van Isidor van Haiti. Die scoorde tegen Marokko. Geweldige streep was dat. Dat is de keuze van Hedwiges Maduro. Dan mogen jullie er één van die drie uit gaan halen. En ja, jullie moeten tot een unaniem oordeel komen. Hè?
2: Leon is de baas.
0: Ja, ik ga even achterover leunen. Vecht het even uit samen.
9: Maar deze is echt moeilijk. Want het fragment wat wij gaan inbrengen, dat is allemaal niet zo mooi als wat er nu in die top 3 staat.
0: Ja, maar ja, goed. Het kan morgen allemaal weer anders zijn, joh. Dus
9: Ik krijg het niet over mijn hart om Messi of Brobby eruit te halen. Jij?
2: Nee, klopt. Ben ik wel met je eens.
9: Dus dan is het Isidor.
2: Ja.
0: Ja, met pijn in het hart hoor ik. Nou ja, dan gaat hij easy door.
9: Wat een mooi doelpunt was.
0: Ja, nee, dat was zeker zo, ja. Dan voegen jullie dit moment toe.
10: De aftrap is gewoon om 1 uur jullie tijd. Dus dat is goed nieuws. Het kan dus gewoon. En vooralsnog lijkt het er dus op dat er geen onweer in de buurt van het Arrowhead Stadium komt.
0: Ja, je haalt er dus inderdaad een wedstrijdmoment uit voor Thierry Boon. Want wat maakte dit bijzonder?
9: Ja.
0: Het ging over het klimaat. Hè. De enorme onweerswolken boven.
2: Anders zitten we hier tot 8 uur 's ochtends nog.
0: Ja, had gekund, hè?
9: We werden echt heel erg bang gemaakt. Hè. Met overal een headlight. Grote kans dat de wedstrijd wordt uitgesteld. Dus ja, ik denk dat iedereen blij was dat er gewoon gespeeld kon worden. En dat Nederland, dat we nu al weten dat ze door zijn.
0: Ja, precies. Het was Willemijn Hubert. Die kwam zelfs nog vertellen eerder vandaag hoe het allemaal, wat de verwachtingen waren. Het was inderdaad één groot discussiepunt. Ja. En nou ja, dat hoort ook allemaal bij zo'n WK voetbal. We hoorden dus ook inderdaad nog twee van die Marokkaanse jongens, Salah Eddine en Saibari, over de wedstrijd tegen Nederland, waar ze zo naar uitkeken. En ja, het moment wat jullie dus uit die top 3 sloopten, dat was de tegentreffer tegen Marokko. Want dat was toch eigenlijk nog best wel lastig dat Haiti het Marokko maakte, toch?
2: Ja, klopt. Maar er moet wel bijgezegd worden, Marokko koos er echt voor om hun... ze hebben hun elftal heel erg veel gewijzigd, op vier plekken. Dus dat gaf echt aan dat hij die jongens echt duidelijke rust wou geven. Waardoor andere jongens ook aan bod kwamen. En Marokko speelde ook met name in de tweede helft een hele matige wedstrijd. Maar dat is natuurlijk geen graadmeter voor de wedstrijd tegen Nederland. ik kijk met name naar Marokko in de wedstrijden tegen Brazilië en Schotland, waarin ze hele goede indruk hebben gemaakt en veel indruk hebben gemaakt. En ja, om zich dan nu dan te meten met Nederland, ja, dat wordt een mooi potje.
0: Ja, kan je ook zeggen dat die jongens van Marokko nog eens extra gemotiveerd zijn tegen Nederland? Omdat er toch zoveel raakvlakken zijn natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk te maken met je roots, het land waar je bent opgegroeid, et cetera, et cetera. Je hebt voor allebei heb je natuurlijk veel sympathie. Dus ja, ze geven het zelf ook al aan, die jongens. Hè, Saibari en Saladin, dat ze vrienden van elkaar zijn. En dat ze ook altijd goed met elkaar omgaan. En ja, dat je dan tegen elkaar gaat spelen op zo'n podium. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar je enorm naar uitkijkt. En uiteindelijk wil je daarin je beste versie van jezelf naar boven halen.
0: Mooi. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Leonne, jij mag door naar tv. Ja. Succes. Dan krijg je nog een heel vervolg zo meteen. De NTR met de Nacht van het Caribisch Netwerk. Voor straks. Welterusten en tot morgen.
5: Nee.
11: Malen. Goede aanval. En Brobby bijna, maar hij hoeft er niet binnen te lopen. En Van Dijk. En daar gaat de volgende bal. En nu maakt hij hem wel, Brian Brobby. Wat een wereldstart.
12: Het is helemaal geen wedstrijd. Nederland is natuurlijk op alle vlakken een betere ploeg dan Tunesië.
11: Geen zorgen. Let's go, let's go. Maar ook weinig spektakel. Nederland leidt de laatste poolwedstrijd met 2-0.
12: 6, 8, 9 spelers.
11: De minste speler. Fascinerend dit. Gaat hij er dus wel in.
12: De kopgoal is van Mastouri. En dan is het op het scorebord ook ineens gewoon weer spannend. You're about to reach the glory.
11: Only one step away. Het is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem. Het is 1-3. Reinders, dit is mooi gedaan. Dit is de lat.
12: En de schoonheid teniet gedaan door het aluminium.
13: Lekker sfeertje, mooi stadion. Goeie overwinning.
14: Heel fijn.
15: NPO Radio 1.
16: 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten waren al begonnen aan hun feestweekend toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden mensen met een dagkaart al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. Ze stonden in 1969 op het beroemde Woodstock Festival, waar ze een van de best betaalde acts waren. Een jaar later was Blood, Sweat and Tears de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optrad achter het IJzeren Gordijn. In 1972 begon Clayton Thomas een solo-carrière. In de jaren 80 keerde hij terug in de band. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: J. Felicia.
18: De Nacht van Caribisch Netwerk.
19: Welkom bij dit bijzondere uur van de wekelijks Nacht van Caribisch Netwerk. Onk Feliz Noche en de very good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de Nacht van Caribisch Netwerk. Later dit uur gaan we in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar nu eerst ga je luisteren naar een gesprek tussen Guyana Payn en Rabin Baldelsi, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Een verdiepend gesprek over het recent verschenen rapport van de NCDR die een nieuw advies aan het kabinet had uitgereikt. Inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden structureel ongelijk behandeld. Daarop meer verdieping vanavond.
5: Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn Nederlandse gemeentes waar 1 op de 3 personen onder de armoedegrens leeft. Toch blijft de politieke urgentie opvallend beperkt. Was dit in Haarlem of Rotterdam? Ja, dan was het huis te klein. Hoe kan dat eigenlijk? Ik praat daarover met Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie, Rabin Baldelsi. Hier een rapport van uw hand. Ja. Gelijkwaardigheid als grondwettelijke opdracht. Ongelijkheid tussen Europees en Caribisch Nederland doorbroken. Waarin eigenlijk die ongelijkheid heel duidelijk naar voren komt. Hè. Die 3 gemeentes, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, worden op heel veel vlakken dus klaarblijkelijk achtergesteld. Maar als ik de tv aanmaakte of aandeed die periode, zag ik eigenlijk niks erover in de media. Nee. Dat was gek.
14: Nee, dat is ook heel erg gek. Dus je ziet het niet in de media, je leest er niet over, mensen praten er niet over. En als ze erover praten, dan praten ze over de op meest afschuwelijke wijze. Zoals ook afgelopen week in de Tweede Kamer.
5: De PVV'er.
14: Ja, die vond weer dat de marktplaats even erbij gehaald moet gaan worden.
5: Voor 1 euro, of 1 euro voor de eilanden vond hij te veel.
14: Ja, het is toch schandalig.
5: Ja.
14: Schandalig dat je als Nederlander dit durft te zeggen. Of dit kan zeggen en mag zeggen.
5: Mm-hmm.
14: Nou, ik vind echt, op zijn Surinaams gezegd, vind ik het onkan.
5: Ja, het kan niet. Het kan niet.
14: Het kan gewoon niet, weet je wel. Maar goed, het is gebeurd.
5: Best bizar dat er zo weinig daaromtrend was. Had u dat verwacht? Had u gehoopt dat er iets meer over in de media zou komen?
14: Nee. Kijk, weet je.
5: Eva heeft er niks over gezegd.
14: Nou, dat soort talkshows en zo. Nee, dat vind ik echt heel erg jammer. Had ik het verwacht. Kijk, ik weet één ding heel erg zeker. Hè, dat het Caribisch deel van Nederland, eigenlijk het Caribisch deel van het Koninkrijk, zit gewoon niet in de minds and hearts van de Nederlander.
5: Ja.
14: Van ook bestuurlijk Nederland niet. Ja, dus hier. Hè.
5: Mm-hmm.
14: Het zit het niet. We hebben het op de een of andere manier weggeduwd. Omdat dat echt convenient is. Het is heel erg makkelijk om dat weg te schuiven. Want dan hoef je er niet mee te bemoeien. Dan hoef je geen zorgen te maken over de problemen die wij dus daar gecreëerd hebben. Dan hoef je er niet over te praten. Dus het is heel erg makkelijk om dat niet mee te nemen. En ik vind gewoon, en ja, je noemt nu een paar televisieprogramma's. Kijk, die televisieprogramma's elke dag hetzelfde. Hè? Praten over Oekraïne of het Midden-Oosten. Vooral veel Amerika. Elke keer Trump die langs gaat. Terwijl we precies weten wat zijn gedachten zijn en hoe wat waar enzovoorts. Terwijl er zoveel meer te vertellen is aan Nederland. Zoveel meer.
5: Heel veel media die zijn er waarschijnlijk wel van op de hoogte. Maar ze zijn er niet door gechoqueerd waarschijnlijk. Of ze zien het ergens toch als een beetje ver van hun bedshow.
14: Ja, dat vind ik dus wel frappant. Hè? Dat mensen niet gechoqueerd raken. Dat er 32.000 mensen zijn in Nederland die echt anders behandeld worden. Die gediscrimineerd worden. Dat is wel gek.
5: Het is gek, want we hebben, je zei het net al, artikel 1 grondwet.
14: Ja.
5: Die geeft eigenlijk die grondwettelijke opdracht al. Hè? Van zorgen ervoor dat iedereen gelijk is. Maar wat gaat daar dan nog steeds mis?
14: Kijk, dat probeer ik eigenlijk ook een beetje te begrijpen. Er zijn grote fouten gemaakt bij 10-10-10.
5: Ja.
14: Toen de Antillen, Nederlandse Antillen, ontmanteld werd. Hè? Nou, werd een land ontmanteld. Nou, 3 werden landen binnen het Koninkrijk en 3 moesten ergens.
5: Dus Aruba, Curaçao en
14: Sint Maarten
5: werden landen.
14: En dan deze 3 eilanden, ja, die moesten ergens bij behoren en zo. En dan werden ze openbare lichamen. En ik denk dat in dat proces veel grote fouten zijn gemaakt. Althans, mensen niet zijn gaan realiseren van, hey, kijk, luister eens. Het gaat hier om Nederlanders die wij dus nu uitsluiten als het ware in processen die hier in Nederland plaatsvinden.
5: Op welke manier dan?
14: Als je hier een wettelijk minimumloon hebt, dan moet het daar ook gaan gelden, toch?
5: Ja.
14: Als je hier een BSN-nummer hebt, dan moet dat daar ook gaan gelden. Ja, inmiddels is dat gerepareerd. Maar heel veel van die dingen, hè, algemene wet gelijke behandeling, geldt voor ons allen hier.
5: Mm-hmm.
14: Gold daar dus niet. Hè. Het is nu wel inmiddels weer gerepareerd na veel duw- en trekwerk onlangs. Nou ja, zo kan ik heel veel voorbeelden geven waar het dus misgaat.
5: Het feit hè, dat het hier dan niet op die manier geregeld is. Wat straalt daarin door? Wat klinkt daarin door wat jou betreft?
14: Nou, wat ik net zei, en dat vind ik echt heel belangrijk, dus ik herhaal dat wel even. Dat wat het zegt is dat Nederland die verantwoordelijkheid niet wil nemen. Maar wat het ook zegt is dat Nederland wegkijkt. Niet erkent en herkent, moet je zeggen. En niet bereid is, op basis van angsten die politiek gekweekt zijn, hoe met deze drie eilanden om te gaan. Doordat Nederland, en dat vind ik ook heel erg bijzonder, als het erop aankomt, als de koning op bezoek is, zeggen we van, nou ja, koning is op bezoek op Saba, nou, de hoogste punt van Nederland, hè, zeggen we dan altijd, weet je wel.
5: Daar zijn we eens trots.
14: Daar zijn we trots en zo. Maar dan is hij weg en dan is het hoogste punt van Nederland een probleem, omdat dat een soort buitengrens is. Nou ja, ik kan dat niet volgen, moet ik je zeggen. En daarom doet het me ook pijn en daarom praat ik ook in dit stuk erover, is dat bijvoorbeeld in tegenstelling tot Frankrijk Europese wet en regelgeving niet van toepassing is op deze drie gemeenten. Nee. Dat is toch merkwaardig. Dus als je een verdrag hebt, hè, ik bedoel, erkend verdrag, bescherming van vrouwen, hè, het verdrag van Istanbul, is niet van toepassing, dus internationale verdrag. Nou, kun jij dat aan die mensen, aan die 32.000 mensen uitleggen? Ik kan dat niet uitleggen.
5: Waarom het geheel anders is.
14: Ja, terwijl wij dan wel zeggen, ja, maar we zijn EU, Nederland is EU.
5: Ja.
14: Hè, maar waarom zijn dan deze drie gemeenten niet EU?
5: Ja, je hebt dus ook comply or explain beginsel. Hè?
14: Ja.
5: Dus dat Nederland eigenlijk gehouden is om als ze wetgeving maken, om aan te geven waarom die dan niet voor de eilanden geldt. Als ze bijvoorbeeld niet automatisch laten werken daar. Ja. Werkt dat überhaupt?
14: Nee, omdat dat niet echt altijd goed toegepast wordt. Of als het toegepast wordt, wordt dat heel willekeurig toegepast. Hè? Eenzijdig vanuit een Nederlands perspectief. Hè? Dus wat je heel nadrukkelijk ziet is dat als het de explain kant komt, dan explaint Nederland niet.
5: Hmm.
14: Maar zij moeten wel explainen. Ja, dat is echt heel erg merkwaardig. Dus die hele comply and explain beginsel, hè, dat beginsel, ja, dat moet wat mij betreft onder de loep genomen worden. Daarom daag ik het kabinet ook uit van kijk daar nog eens een keertje naar.
5: Ja.
14: En ik ben benieuwd naar de reactie die ik ga krijgen van het kabinet op dit advies dat wij gemaakt hebben. Want echt, als je het vasthoudt aan comply or explain, dan moet je echt gaan comply and explainen.
5: Ja.
14: Maar niet dat je zegt van, nou ja, jij bent gehouden aan datgene wat wij hier in Nederland hebben bepaald, in Den Haag hebben bepaald. Als je dingen niet kunt uitvoeren, dan moeten zij alleen maar uitleggen en jij als Den Haag niet. Ik vind dat echt niet kan.
5: Nou kijk, wat er vaak als argument genoemd wordt is, ze kunnen daar niet één op één uitvoeren. De wetgeving die wij hier maken of bepaalde verdragen die voor ons hier gelden. Dat is die uitvoeringsproblematiek speelt daar een rol.
14: Voor sommige dingen, hè? Niet alles, hè? Maar speelt dat ook op de eilanden hier. Dus op Terschelling.
5: Ja.
14: Ik bedoel,
5: maar het is wel dichterbij.
14: Ja, is dat dan de reden om te zeggen van, nou ja, dan ga ik onderscheid maken?
5: Nee, maar nou, misschien dichterbij om aan te pakken.
14: Ja, nee. Kijk, je bent één Nederland, zo simpel is het. En of je dichtbij bent of veraf, ik heb daar geen begrip voor. Mm. Dus als je dichtbij Den Haag zit, dan zit je wel goed. Maar als je verder zit, nou, ik vind dat echt. Nee, daar wil ik niet aan toegeven. Dus mijn noodnodiging blijft staan bij het kabinet. Van kijk nog eens een keertje heel goed naar wat is er afgesproken op 10-10-10, hè, 2010. En is dat nog houdbaar, dat wat er is afgesproken. En ik laat in dit advies zien dat juist dat wat is afgesproken, wat we wettelijk hebben vastgelegd, dat juist ervoor zorgt dat mensen op Nederlands grondgebied in gelijke gevallen ongelijk behandeld worden.
5: Je hebt het ook aan Erik van den Burg, staatssecretaris Koninkrijksrelaties, overhandigd. Wat was de reactie?
14: Nou, kijk, daar was ik nou weer verrast door. Maar dat kon niet anders natuurlijk na anderhalf jaar, twee jaar bijna. Een regering in Nederland waarbij we staatssecretaris hebben gehad.
5: Die een blind eye.
14: Nou, dat is dan wel heel vriendelijk uitgedrukt en zo. Maar die, die echt het Caribisch gebied niet echt in het hart hadden ingesloten, moet ik je zeggen. Zelfs ook, ja, vind ik discriminatoire zich uiten. Hè, door steeds weer over good governance te praten en over weerbaarheid en weet niet wat enzovoorts. Terwijl je als overheid een zorgplicht hebt.
5: Ja.
14: En dat faalde die bewindspersonen te zien. En dat gevoel had ik niet bij Erik van den Burg.
5: Ja, hoe kwam dat tot uiting?
14: Hij heeft het advies in ontvangst genomen. Maar ook emotioneel in ontvangst genomen.
5: Mm.
14: Hij reageerde echt. En hij is niet gaan lezen van een papiertje. Hij is echt gewoon uit het hoofd zijn duiding gaan geven. En die duiding was echt heel inclusief, moet ik je zeggen. Dus daarom ben ik ook benieuwd naar het antwoord, de reactie van het kabinet op het advies. Nee, hij was echt heel meegaand. Hij zag het probleem, of de problemen die wij hebben aangekaart. Dat zag hij ook. Hij ging zelf ook een vergelijking maken met de gemeenten hier. De manier waarop Den Haag met de gemeenten hier omgaat. En met die gemeenten daar. Nee hoor, hij gaf mij echt het gevoel dat hij oog heeft. Dat hij ook het hart heeft voor deze drie gemeenten in het Caribisch gebied. En hij gaf mij ook het gevoel dat hij echt heel serieus naar het advies gaat kijken. Dus I have high hopes. Echt, dat meen ik serieus. Ik vol verwachting wacht ik eigenlijk op de reactie van het kabinet.
5: Ja, want je bent natuurlijk voor town hall sessies, voor veldonderzoek naar de eilanden geweest.
14: Ja.
5: Wat ik je ook wel vaker heb horen zeggen is, ja, de mensen daar zijn toch vrij cynisch als je met ze praat. Hè?
14: Ja.
5: Weer een rapport.
14: Ja.
5: Weer iemand die een rapport in ontvangst neemt. Maar wat gebeurt er, denken ze dan?
14: Ja. Nee, dat laatste kan ik me voorstellen. Hè? Weer een rapport en zo. En er gaan natuurlijk nogal wat mensen die kant uit en zo. Maar weet je wat mij ook verraste? Toen ik daar een town hall sessie deed. Ik had het echt niet. Het was bomvol. Het was die zaal, hè, bij Jong Bonaire was helemaal vol.
5: Dus het kon ze wel wat schelen.
14: Dus, ja, want anders kom je niet hele avond daar met elkaar praten. En en je begrijpt, we hadden een bepaald tijdsbestek, maar we gingen door. Dus er werd echt heel stevig gesproken. Dus mensen vinden het wel belangrijk om hun zegje te komen doen, om hun pijn te laten voelen. En die pijn, dat heb ik echt gevoeld hoor.
5: Ja. Voelen zij nog wel een connectie met het Koninkrijk?
14: Ja, ja, ja. Dat gevoel. Kijk, het Koninkrijk leeft meer, heb ik het gevoel, daar.
5: Mm-hmm.
14: Dan dat het hier leeft. Hè? Ook Koninkrijksdag, Koninkrijksspelen. Nou, dat zijn belangrijke concepten die daar echt resoneren. En hier dus, ja, hier gaan we er anders mee om. Dus het cynisme begrijp ik wel als het gaat om een rapport en dat soort dingen meer. Maar de engagement, hè, de betrokkenheid van de mensen om hun boodschap over te brengen is echt heel groot geweest. Ik heb dat echt heel inspirerend ervaren. En hun emotie zit echt in dit advies.
5: Ja. Welke geluiden hoorde je toen je daar rondliep?
14: Nou, kijk, weet je, ik heb uiteindelijk in dat advies vier terreinen opgepakt. Omdat dat eigenlijk de terreinen waren waar de meeste meeste verhalen naartoe leiden. Hè? Die bestaanszekerheid. Die bestaanszekerheid heeft gewoon te maken met het feit dat het leven gewoon gigantisch duur is. Dat zien wij vanuit hier niet. Maar alles moet op zo'n eiland worden ingevlogen, om het maar zo te zeggen. Dat brengt ook kosten met zich mee. Dat moet ook terugverdiend worden. Dus als je in zo'n supermarkt bent, nou, dan zie je gewoon hoe duur het is. Maar en dat verhaal, hè, wat je dus vraagt, is dat ik daar mensen heb gesproken die zeggen tegen mij van ik red het niet gewoon met één baan.
5: Ja.
14: Mensen hebben drie banen. Om gewoon hun gezin een goed bestaan te kunnen geven.
5: Eén op de drie mensen daar leeft onder de armoedegrens.
14: En zo. Ja,
5: dat is ondenkbaar, toch?
14: Stel eens voor dat 1 op de 3 in Den Haag onder de armoedegrens zou leven. Of in Barendrecht.
5: Wat
14: of,
5: zou er dan gebeuren?
14: Ja, nou, dan weet ik zeker dat een staatssecretaris was vertrokken. En dan weet ik zeker dat het parlement allerlei moties had ingediend. En misschien ook een bewindspersoon weggestuurd en al die dingen meer. Dan was Nederland te klein. En hier gebeurt het. En het heeft verdere consequenties. Hè? Dus armoede, hè? Precies wat je zegt. Dus die bestaanszekerheid. Dat heeft een enorm impact op de gezondheidszorg. Hè? Want dat is voor niet iedereen weggelegd. Dus je moet blij zijn dat je maar niet ziek wordt en zo. Wat ik vooral voor jongeren, dat hoorde ik ook het verhaal. Hè? Dat hoorde ik op de kleinere eilanden, hè? Dus op Sawa in dit geval. Ja, hoe geïsoleerd jongeren raken. Gewoon vanwege het feit dat zij dus in die positie geraakt zijn. Omdat Nederland gewoon de zorgplicht niet uitoefent. Die verhalen raken je wel, hoor.
5: En wat zegt u dan tegen die mensen die u daar spreekt? Zegt u dat het politieke onwil is? Dat er te weinig capaciteit is? Dat het te weinig prioriteit heeft? Wat zegt u tegen die mensen?
14: Ja.
5: Want ze kijken u natuurlijk aan.
14: Ja, nee, natuurlijk. En dan probeer je ook tegen ze te zeggen van, nou ja, goed, ik hoor nu wat jullie zeggen en ik ga met deze boodschap terug. En als nationaal coördinator, als regeringscommissaris, ga ik proberen in ieder geval een advies uit te brengen die ik echt nadrukkelijk onder de aandacht van het kabinet breng. Dus ik heb mij aan dat woord gehouden, dus dat heb ik ook gedaan. Maar kijk, inderdaad, ze kijken je natuurlijk wel zo recht in je ogen en zegt, ja, maar waarom? Waarom worden wij dan anders behandeld dan anderen? Daar heb je vaak geen antwoord op, moet ik je zeggen. Kijk, je kunt beginnen met, ja, het zit niet in de minds and hearts, of het is geen prioriteit. Geld hoeft geen issue te zijn. Geld ligt op de planken. Ik bedoel, natuurlijk is er altijd geld nodig. Maar we zijn geen arm land. Hè? Ik bedoel, als de wil er is om iets op te lossen, dan kun je dat ook oplossen. Maar het is gewoon niet uit te leggen. Kijk, ik werd geconfronteerd bijvoorbeeld met een ander groot verhaal voor hun. Mm. Nederland, ik bedoel, geen enkel talkshow praat erover, joh. Dat is Celibon.
5: Celibon. Dus de afval stort plaats op Bonaire.
14: Ja.
5: Wat is daar aan de hand? Even kort, hè?
14: Nou ja, heel kort is dat het gewoon enorm vervuild is. Hè? Ja. Het is enorm vervuild. Het is gevaarlijk vervuild. De grond is vervuild. Daardoor de waterkwaliteit ontzettend slecht. En nou, als de grond zodanig vervuild is, en die stortplaag die niet goed gereinigd is geworden, heeft dat natuurlijk ook gezondheidseffecten op de mensen die in de buurt wonen. Of daar wordt ook verbrand, hè? Vuil wordt verbrand en al die dingen meer in de open lucht en zo. Dus de lucht gaat daar naartoe. Stel je eens voor dat dat hier in Nederland zo zou zijn. Ja. Ik bedoel, ik ben wat ouder dan jij bent. Hè? Ik heb nog bijvoorbeeld dankjewel. Ik heb nog Lekkerkerk meegemaakt. Hè? Ik bedoel, waar de grond enorm vervuild was. Nou, dat was echt een groot debat in Nederland. Ja. En uiteindelijk is alles gesaneerd en dat soort dingen meer. Nederland neemt die verantwoordelijkheid gewoon niet. Joh. Die denkt van, nou ja, bekijken jullie het maar. Maar daarmee zegt
5: Groningen
14: Nederland
5: toch eigenlijk. Bij Groningen zie je ook dit soort. Je hebt best wel grote issues, schandalen. Waar Nederland klaarblijkelijk niet iets aan wil doen wanneer ze voelen dat er afstand is of zo?
14: Nou, dus uiteindelijk is Groningen nu aangepakt. Hè? Ik bedoel, het heeft nu de aandacht, er is geld gereserveerd. Nou, enzovoorts en zo verder. Maar hier dus niet. Ja, ligt het aan de afstand? Kom op. Ik weiger dat te geloven. Ja, ik bedoel, precies wat ik zei. Hè? Ik bedoel, de media die praten niet erover. Die weet het niet eens. Die heeft er geen weet van wat in dit stukje Nederland gebeurt of niet gebeurt. Terwijl er heel nadrukkelijk nieuws hier te halen valt. Dus ja, bij deze nodig ik echt journalisten, serieuze journalisten ook uit. Van kijk nou verder dan je neus lang is. Ja. Kijk ook naar dit. Deze regio binnen Nederland. En niet alleen door de ogen van een correspondent die je dan op Curaçao hebt gezet en af en toe even een nieuws brengt. Maar ga er ook naartoe en kijk wat de situatie daar is. Als het gaat om deze verontreiniging, het is echt heel groot.
5: Bent u zelf ook geweest aan Celibon?
14: Ja, zeker.
5: Wat trof u aan?
14: Nee, het is echt een puinhoop hoor. Het is echt een, ja, je wil echt niet in die rook staan. Het, niet alleen dat het stinkt en dat soort dingen meer en zo.
5: Mensen leven daar gewoon in de omgeving,
14: ja,
5: toch?
14: Ja, die omgeving die zit daar. Maar kijk, ik kan natuurlijk niet in de grond kijken. Dus ik ga ook uit op basis van rapporten en dat soort dingen meer. Maar ja, ik bedoel, het vervuilt. Het is natuurlijk enorm, enorm vervuild. En op zo'n eiland kun je dat niet permitteren. Dus kort en goed, dit moet worden opgelost. En als dat niet vandaag gebeurt, dan wordt het alleen maar duurder en duurder en duurder. En dan kun je het geld als argumentatie gebruiken.
5: Ja.
14: Maar dat wat je dus nu met 2 euro zou kunnen oplossen, is overmorgen 5 euro.
5: Ja, het wordt steeds duurder.
14: Het wordt steeds duurder. Dus ik vind gewoon, en ik roep echt de staatssecretaris, in dit geval Annette Bertram, heel nadrukkelijk op. Ga er naartoe. Ik begrijp dat ze ook binnenkort daar naartoe gaat. De volgende week of zo. Ga kijken.
5: Ja.
14: Maar ga niet alleen kijken. Luister naar het verhaal en voel dat verhaal.
5: Ja.
14: Voel de emotie van de mensen. En ga niet koud en kil zeggen van, nou ja, weet je, dit is veel te duur of dit. Denk aan die mensen die daar opgroeien. Denk aan die mensen. Zie die mensen die daar je hulp nodig hebben, je zorgplicht nodig hebben. En handel ernaar. Dus ja, mijn oproep naar Annette Bertram in dit geval is, zodra je terug bent, kom met een voorstel richting het kabinet om de grond daar echt te saneren en om de afvalverwerking daar zo goed mogelijk te regelen. Want als je dat niet doet, ja, dan zorg je ervoor dat heel veel mensen straks echt heel erg ziek gaan worden.
5: Ja, je zegt je hebt het over een koude en kille benadering.
14: Ja, dat is het.
5: Vanuit Politiek Den Haag naar de eilanden. In dit geval dus mensen Bonaire die, ja, echt in een afvalstortgebied leven dat met risico's voor hun gezondheid. Waar komt die koude benadering vandaan, denk je?
14: Kijk, weet je, het heeft verschillende oorzaken. En het is ver weg gestaan, om het maar even zo te doen. Dus dat speelt zeker een rol. Er is weinig communicatie, mensen hebben er geen weet van. Hè? Ook onze parlementariërs, maar ook de publieke opinie, dat speelt een rol. Maar waar het eigenlijk ook komt, is dat wij, kijk, we hebben natuurlijk daar een koloniale geschiedenis. En Nederland schittert heel vaak in het niet willen erkennen van de koloniale geschiedenis.
5: Wegkijken.
14: Ja, en ik denk dat dat een belangrijke oorzaak is. Dus het kijk, we hebben toch te gek voor woorden. We hebben excuses gemaakt. Verdikke me toch. We hebben excuses gemaakt. De premier heeft het gedaan op 19 december 2022. De koning heeft het gedaan op 1 juli 2023. Nou, wij blij. Iedereen blij. Emoties volop. En wat doen wij? Er is een resolutie in de Verenigde Naties door Ghana ingediend om slavernij tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid. En dan onthoudt Nederland zich van stemmen.
5: Ja.
14: Ook namens deze gebieden.
5: Ja.
14: Ook namens de landen.
5: Zonder ze eigenlijk
14: te kennen en gehoord te hebben en dat soort dingen meer. Nou, ik was daar echt pissed off over. Ik heb daar een column heel nadrukkelijk over geschreven toen ik het hoorde op 25 maart. Dat dit is gebeurd. Toen dacht ik, dus er wordt zelfs op dat niveau, zelfs op het diplomatieke niveau, wordt er niet nagedacht. En wat is dan het resultaat? Er zijn vragen gesteld, die zijn beantwoord. En dat is het.
5: Ja.
14: Ik vind, you are accountable for. Je moet verantwoording afleggen. Ik vind gewoon dat ook in het parlement, na het stellen van die vragen, dit besuggereerd had moeten worden om deze fout of soortgelijke fouten niet meer te maken. En ik vind gewoon dat mensen tot orde geroepen moeten gaan worden die deze fout hebben gemaakt. En dat doen wij dus niet, weet je.
5: We laten het eigenlijk gebeuren, we kijken ernaar.
14: Ja, maar het is toch ondenkbaar. Je hebt verdikkeme excuses gemaakt.
5: Ja.
14: En dan zeg je nou, ik onthoud mij van mijn stem.
5: Ja.
14: Nou, het gaat bij mij niet in.
5: Daar zit natuurlijk, daar zit gewoon een bepaalde hypocrisie
14: in. Het gaat bij mij niet in.
5: Ja.
14: Het gaat bij mij gewoon niet in. Ik faal gewoon dit te begrijpen, deze houding. Nou, waar ligt dan deze houding eraan? Omdat je gewoon standaard, en niet alleen in wet en regelgeving, maar gewoon ook weigert die ander te zien.
5: Ja.
14: We weigeren gewoon die 32.000 mensen te zien. En dat wil ik veranderen.
5: Ja.
14: En vandaar dat ik er ook zo vocaal over ben. En vandaar dat ik probeer dit aan te jagen. Omdat ik vind gewoon dat daar 32.000 mensen zitten.
5: Mm-hmm.
14: Die het verdienen om ook in het vizier te zijn van Den Haag en van ons allemaal.
5: Ja.
14: Omdat het onze, let wel, onze landgenoten zijn.
5: Onze landgenoten. Kijk, wat je ook in het rapport benoemt is, er zou eigenlijk onevenredig meer geïnvesteerd moeten worden in die eilanden.
14: Nee, ja, jij zegt het zo, maar ik zeg er moet gerepareerd worden. Omdat wij al die tijd heel veel niet gedaan hebben, mm-hmm. moet er inderdaad onevenredig veel geïnvesteerd worden. Ja. Maar dat is een reparatietraject.
5: Mm.
14: Er moet gerepareerd worden. Op volksgezondheid, in het onderwijs. Als het gaat om connectivity, hoe zeg je dat?
5: Dat je kan reizen.
14: Ja, precies. Dus die verbinding, hè, ja. Zeg maar, met die eilanden. Als het gaat om sociale zekerheid, infrastructuur. Ik bedoel, wegen die daar zijn. Er rijden niet eens schoolbussen. Hè? Bussen die rijden daar niet eens. Dat alles bij elkaar genomen, er moet gewoon een grote reparatie plaatsvinden.
5: Je moet eigenlijk op dezelfde manier hoe wij hier beleid maken voor Europees Nederland, zou het ook daar moeten zijn.
14: Ten principale wel, hè? Dus het beleid hier moet ook daar gelden, zo simpel is het.
5: Mm-hmm.
14: En dan ga je, dus dat moet één op één gelden, maar dan ga je dus kijken van wacht eens even, wat is realistisch?
5: Ja.
14: Want het gaat hier om eilanden. Ze hebben ook een haven, een luchthaven.
5: Mm-hmm.
14: Ik bedoel, Amersfoort heeft geen luchthaven, om maar even iets te noemen. Hè? Van haven. Dus het heeft natuurlijk bepaalde karakteristieken. Ook qua infrastructuur, maar eigenlijk ook qua samenstelling van de bodem en dit en dat. Nou, en dat betekent gewoon dat je af en toe natuurlijk. Dus ik vind dat principieel. Het beleid moet gelden zoals het hier geldt, daar geldt. Net zoals dat bij Frankrijk heel nadrukkelijk het geval is. En dan ga je kijken waar kunnen er maatwerk geleverd worden. Maar dat er sprake is van een reparatietraject, dat is helder en duidelijk.
5: Ja, nou wordt ook gezegd van, hey, er is bijvoorbeeld laatst in 2024 is er al een loonsverhoging geweest. Uitkeringen zijn verhoogd. Ja. Het vaststellen van een sociaal minimum.
14: Ja.
5: Waarom is dat dan nog niet genoeg?
14: Nee, maar dat is niet het eerlijke verhaal. Dat is echt niet het eerlijke verhaal. Kijk, als het eerlijke verhaal is dat er is inderdaad minimumloon is verhoogd. Hè? Klopt. Maar tegelijkertijd zijn subsidies afgeschaft. Dus de energiesubsidie is bijvoorbeeld afgeschaft en allerlei andere subsidies zijn afgeschaft. Dus dat is één ding. Als je minimumloon verhoogt en je doet dat vrij snel, hè, niet echt goed in overleg met alle partijen, wat is er gebeurd tegelijkertijd? Omdat niet alleen de subsidies verlaagd zijn, maar als je kijkt naar de politieke, geopolitieke ontwikkelingen,
5: mm-hmm.
14: dus ontwikkelingen in de wereld, op energie en bla bla bla, dan zie je dat de prijzen ook verhoogd zijn.
5: Mm.
14: Dus ja, je kunt van 1 euro naar 2 euro gaan, bij wijze van spreken. Maar als iets wat 2 euro kostte 4 euro is geworden,
5: ja,
14: wat voor verschil heb je dan daar gemaakt? En dat is wat de situatie daar is. En dat is het eerlijke verhaal. Dus niemand moet bij mij komen door te zeggen, ja, maar we hebben dit en dit en dit gedaan, dus het is oké. Okay. Nee, maar wat heb jij gedaan om de prijzen daar te drukken, om mensen uit de armoede te halen en dat soort dingen meer? Dat heb je dus niet gedaan.
5: Ja.
14: Je hebt wat meer geld gegeven, maar tegelijkertijd ben je er niet in geslaagd om ervoor te zorgen dat dingen, dat het levensonderhoud heel erg duurder is geworden.
5: Mm.
14: Ook als gevolg van het afschaffen van heel veel subsidiepotjes, om het maar zo te zeggen. Maar door geopolitieke ontwikkelingen. Want dat raakt ons toch ook hier?
5: Ja, tuurlijk.
14: Waarom raakt het hun daar dan niet? Ja.
5: Hey, en wat voor type armoede heb je gezien daar?
14: Nee, het is vrij divers hoor. Vrij verschillend en zo. Het is niet eenduidig en zo.
5: Maar wat heeft jou het meest, want jij liep daar rond, je hebt het gezien, je hebt de mensen gesproken. Wat heeft jou het meest geschokt?
14: In dit geval zelfs een vrouw die mij vertelde dat ze 3 banen een alleenstaande vrouw drie banen op rap na moet houden om de kinderen te kunnen opvoeden. Nou, dat vind ik echt de manier waarop schoolopvang geregeld is. Hè. Ik bedoel, is ook heel armoedig, moet je zeggen. Maar wat ik ook echt schrijnend vond, is niet alleen de eenzaamheid bij jongeren. Het is niet alleen armoede door naar portemonnee te kijken. Maar het is een wat groter verhaal. En alles hangt ook met elkaar samen. Goed. En daar zul je gewoon wat efforts moeten willen doen. Ik bedoel, het klimaat is aan het veranderen. Ik bedoel, heel nadrukkelijk. Wij anticiperen daar niet op, hè, van het klimaat.
5: Nou,
14: op die
5: we gaan zelfs in hoger beroep op het moment dat er
14: precies.
5: In Bonaire heb je natuurlijk die Bonaireaanse boeren. Ja. Die de Nederlandse staat hebben aangeklaagd met Greenpeace.
14: En dat begrijp ik niet, hè, dat Nederland dat gaat doen, hè, om in hoger beroep te gaan. Dus je bent veroordeeld, je hebt je verantwoordelijkheid niet genomen. Het is heel zichtbaar, hè, dat als je daar rondloopt, dan zie je dat ook op die stranden, dood koraal. En je ziet gewoon het land als het ware inzakken, hè, onder water, het spiegel en zo. Al die ministers die gaan, die zien het. Hè, die zien die mangrovenbossen en al die dingen meer en zo. Dus, en dan kom je en dan is er een uitspraak. En dan denk je, in plaats van dat je denkt van, nou weet je, we zijn een volwassen, verantwoordelijk land. Hè, ja. Ik bedoel, we nemen onze verantwoordelijkheid. Ga je in hoger beroep.
5: Waarom denk je dat ze dat doen?
14: Ja,
5: waarom denk je dat daar toch voor gekozen wordt?
14: Ja, weet ik niet. Ik kan ze dat niet begrijpen. Ik kan dat niet vatten.
5: Maar kijk, je hebt natuurlijk veel contact ook met Politiek Den Haag. Je hebt dit rapport nu aan ze overhandigd. Op welke manier, want u zou toch ergens moeten begrijpen wat ze drijft en waar en op welke manier u toch ervoor kunt zorgen dat dit niet in een lab belandt.
14: Nee, maar daar ga ik echt voor zorgen. Kijk, ik ga niet accepteren dat mijn adviezen van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, en ik zit daar niet by choice, het kabinet heeft mij aangesteld, hè, als adviesorgaan. Dus op verzoek van de Tweede Kamer overigens, hè, ben ik aangesteld. Dus ik help ze. En zo, ik bedoel, zo moeten ze dat ook zien. Dus ik ga niet accepteren dat mijn adviezen in een laag gaat belanden. Ik ben erg benieuwd naar de reactie die hierop gaat. Op basis van die reactie hierop ga ik nogal wat bijeenkomsten hier en daar organiseren. En als die reactie van dermate is dat ik het gevoel heb dat mensen het advies niet serieus nemen, ja, dan vind ik dat het ook mijn verantwoordelijkheid heeft om de samenleving daarop te wijzen. En om tegen de samenleving te zeggen van, nou ja, wij zijn nu aan beurt om het kabinet anders zaken duidelijk te maken.
5: Hoe dan?
14: Nou ja, ik vind gewoon dat wij dan ook wel onze stem moeten laten horen dan. En of dat gaat met themabijeenkomsten of anderszins. Ja, dat moeten we dan TZT kijken.
5: Ja.
14: Maar nogmaals, ik heb de indruk dat dit kabinet en met name Erik van den Burg dit echt goed opgepakt heeft. Ik vond ook dat hij heel goed in het debat in het parlement was, hè, zat.
5: Mm-hmm.
14: Je hoeft niet met alles eens te zijn wat hij zegt, maar zijn grondhouding was uitstekend en daar ben ik echt blij mee. Dat heb ik 2 jaar in ieder geval gemist, moet ik je zeggen. En dat geeft echt hoop, in ieder geval dat zaken serieus gaan opgepakt gaan worden. En ja, ook ik wil realistisch zijn. De 7 dingen die ik voorstel, die hoeven niet allemaal gerealiseerd te worden overnacht.
5: Mm-hmm.
14: Kijk, natuurlijk wil ik dat ze allemaal opgepakt worden. Neem je tijd, maar dat wat je binnen 1 jaar, 2 jaar kunt realiseren, doet dat dan ook.
5: Ja. Het gaat natuurlijk om een breder palet aan maatregelen, visie.
14: Ja.
5: Van hoe het eigenlijk op termijn aangepakt moet worden. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat sommige dingen zo lange termijn voor Den Haag zijn. Of is dat ze denken, ja oké, hoe pakken we het dan aan? Weet je, dus dat het dan alsnog een beetje loopt te verstoffen.
14: Nou ja, er is een enorm ambtelijk apparaat, moet je zeggen, dat bezig is met het Caribisch deel van Nederland. Je hebt een directoraat-generaal wat opgetuigd is om dit te doen. Dus je hebt departementen, verschillende ministeries die daar bezig zijn. Dus aan de menskracht hoeft het niet te liggen.
5: Mm-hmm.
14: Aan de middelen hoeft het denk ik ook niet te liggen. Ja, een paar zaken zullen wel wat meer geld gaan kosten. Maar we hadden het net al over reparatie. Dus ja, dat moet je voor je kap nemen. Maar die wil moet er wel zijn. En als ik merk dat de wil er niet is. Dan ga ik mezelf ook wel ernstig vragen stellen. In hoeverre het kabinet ook mij serieus neemt.
5: Maar alleen vragen stellen?
14: Nee, ik ga mezelf die vraag stellen. Ja. Van kijk, als je dit advies niet serieus oppakt.
5: Mm-hmm.
14: En probeert het leven voor de mensen daar duidelijk te maken. Nou, dan ga ik inderdaad tegen de mensen ook wel dit communiceren.
5: Mm-hmm.
14: Maar aan de andere kant zal ik dan ook moeten nadenken van, nou ja, goed, moeten wij dan dit werk
5: blijven
14: voortzetten zoals we dat dus nu doen? Heeft het wel zin? Ik bedoel, maar nogmaals, zover zijn we nog niet, gelukkig. Mm-hmm. Ik heb de indruk dat ik een serieuze reactie ga krijgen.
5: Ja.
14: En laten we kijken hoe maar dat dit in een labeland. Ja, over my dead body.
5: Ja.
14: Dat ga ik echt niet toestaan.
5: Blijven pushen, eigenlijk.
14: Frappé toujours. We gaan steeds erover hebben. Ik zal dat in elk verhaal dat ik hou. En in elk gesprek dat ik voer. Ook met parlementariërs. Ook met bewindspersonen. Zal ik dit aankaarten.
5: Mm-hmm.
14: Elke keer. En ik zal ervoor zorgen dat het Caribisch deel van Nederland wel uiteindelijk in de minds en hearts van onze instituties, onze politiek, maar ook van de Europese Nederlanders belandt.
5: Ja, ja. Hey, en een van de voor mij opzienbarende maatregelen, of althans punten was, dat u zegt, nou, de mensen, de studenten die hier naartoe zijn gekomen,
14: ja.
5: Die studieschulden hebben die eigenlijk studie hebben opgebouwd. Ja, als ze terug moeten gaan naar de eilanden, ja, scheld die dan gewoon kwijt.
14: Ja.
5: Ik denk dat heel veel Nederlanders boos worden als ze dat lezen.
14: Kijk, je wil toch dat het goed gaat met die eilanden.
5: Mm-hmm.
14: Er is heel veel potentie, er is heel veel talent daar. Nou, gelukkig lukt het wat talenten om naar Nederland te komen om te studeren. Dat doen ze met een studiebeurs. Ze lenen het geld voor een deel om te studeren. En als ze klaar zijn, dan gaan ze terug. Hebben ze een baan daar. Maar je verdient heus niet zoveel dan dat je hier zou verdienen met je diploma.
5: Nee.
14: Maar dat wat je daar verdient, daarmee moet je dus die studieschuld hier gaan afbetalen. Hè? Want dat ben je verplicht te doen. En je ziet dat voor veel studenten dit dus niet lukt. Nou, wat zie je dan? Dat de studenten dan uiteindelijk besluiten om naar Nederland weer te vertrekken. Dus daarmee ontstaat er een enorme brain drain.
5: Ja.
14: Een talent gaat weg.
5: Kennis,
14: potentie gaat
5: vertrekt,
14: weg. Kennis gaat weg.
5: Ja.
14: Nou, en uiteindelijk moet je dan kennis weer, om dingen te kunnen doen, weer invliegen vanuit Nederland of elders uit de regio. Kost je veel meer geld. En daarop zeg ik van, kijk, luister, het gaat niet om horde mensen. Dit soort grapjes doen we ook hier in Nederland, om het maar zo te zeggen. Hè, dat wij af en toe kijken van, nou ja, waar kunnen jongeren geholpen worden? Zodat ze gewoon een stevige basis hebben om voor zichzelf een leven te kunnen opbouwen. En het enige wat ik zeg, ik zie gewoon dat studenten als gevolg van die studieschulden daar vertrekken.
5: Ja, schelden kwijt.
14: Hè. Doe dat nou, want dan weet je zeker dat ze daar blijven.
5: Mm.
14: En met de kennis die ze hebben meegenomen daar naartoe, die eilanden in ontwikkeling brengen, want dat is precies wat ze willen. En ik denk dat je daar op een hele mooie, natuurlijke manier helpt gewoon om die brain drain tegen te gaan. Sterker nog, om te zorgen voor brain gain, om het maar zo te zeggen. En ja, nou ja, goed, het kost je wat, maar er zijn gemeenten in Nederland die ook schulden kwijt schelden van jongeren. Goed, en ik heb het meegemaakt in Den Haag bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, het zijn veel gemeenten die op een gegeven moment zien dat jongeren met heel veel schulden zitten.
5: Mm-hmm.
14: Nou, dus je kunt ze in de schulden achterlaten.
5: Ja.
14: Nou, dan belanden ze, haken ze af, belanden ze in criminaliteit, weet ik niet wat allemaal. Waar de samenleving uiteindelijk nog veel meer geld kost.
5: Mm-hmm.
14: Nou ja, je ziet gewoon dat op bepaalde schulden afgekocht worden. Nou, dat soort dingen kunnen we hier doen. Wil, als de wil er is, is er een weg.
5: Ja, want
14: en die wil die is er niet.
5: Die
14: en
5: is er
14: dat
5: niet.
14: Moeten we ervoor zien te zorgen dat die wil er hier komt. Om door mensen, politici met name, te laten zien dat je gewoon een win-win situatie. Maar ze willen dit niet. Hè. Kijk, ik heb bijvoorbeeld, dit is een heel raar voorbeeld misschien, maar het heeft wel hier ook betrekking op. Ik heb bijvoorbeeld voorgesteld aan het vorige kabinet, ik ga dit kabinet dat ook voorstellen, om eens een keertje een onderzoek te doen in Nederland wat racisme en discriminatie de samenleving kost. Dat willen ze niet.
5: Nee.
14: Omdat ze weten dat het miljarden kost.
5: Op welke manier miljarden dan?
14: De Europese Unie heeft dus nu zelf een onderzoek laten doen. Hè? Alleen wat racisme de Europese Unie kost. Mm-hmm. Dus niet de individuele landen. Het kost 12 miljard. Zo. Is aangetoond. 12 miljard. Mm-hmm. Nou, het
5: Waar zit dat?
14: In ieder geval, bijvoorbeeld als je racistisch bejegend wordt. Uh-huh. Keer op keer. Hè? Of je nou zwart bent of een religieuze hoofdbedekking hebt. Nou, dat raakt je. Psychisch raakt het je. Je kan daar gestrest van worden. Je kan daar gezondheidsklachten aan overhouden en dat soort dingen meer. Dat moet allemaal behandeld. Dat kost de samenleving geld. Wat kost die ongelijkwaardigheid?
5: Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. We zijn, je weet hoe Nederlanders zijn. Hè? Ja. Het is duur, het kost geld. Geloof je dat het echt zoveel geld kost om deze ongelijkwaardigheid op te heffen?
14: Nee, de ongelijkwaardigheid kost meer geld dan het oplossen van, dan het realiseren van gelijkwaardigheid. Mm. Dat durf ik wel te beweren.
5: Omdat. Dat, ja, je zegt net zelf, dat stukje racisme en discriminatie. Ja. Dat is eigenlijk veel problematischer financieel gezien of economisch gezien.
14: En weet je, wat dan nog als het geld kost?
5: Mm. Maar ja, het moet ergens vandaan komen, wordt er altijd gezegd.
14: Wat dan nog als het je geld kost? Het is een stukje Nederland. Het is Nederland. Period. Punt. Het is Nederland. En ik vind gewoon dat je dan ook bereid moet zijn. En of het nou dichtbij is of ver. Mm-hmm. Het is jouw plicht, overheid, om te investeren in deze regio's. Zo simpel is het. En dan kost het geld. Ja, dan kost het geld. Maar alles kost geld. Het realiseren van een bushalte kost ook geld. Het stoeptegels plaatsen of vuilnisbakken plaatsen kost ook geld. Ik bedoel, je kunt ook dan zeggen, nou laten we het niet doen. Want waar haal ik het vandaan? Mm-hmm. Maar ik bedoel, het geld hoeft toch in zo'n rijk land niet het probleem te zijn.
5: Ja, maar je ziet het heel vaak in andere gemeentes in Nederland ook, dat ze zeggen, ja, het is zo.

0: geld hoeft toch in zo'n rijk land niet het probleem te zijn.
1: Ja, maar je ziet het heel vaak in andere gemeentes in Nederland ook, dat ze zeggen, ja, het is zo moeilijk om het daar op te lossen, want...
0: Ja, maar
1: het is altijd, je hebt altijd wel problemen, toch, om bepaalde problemen op te lossen.
0: Ja, maar weet je, maar dit zijn gewoon gelegenheidsargumenten, hè, die gebruikt worden, vaak voor politiek gewin, vaak om een emotie te triggeren in de samenleving. Dus voor framing, als het ware, om te zeggen, ja, maar ze kosten ons geld. Ze kosten ons heel veel geld. Nou ja, ik bedoel, laten we nou een soortgelijk gemeente hier in Nederland nemen. Met 32.000 of 25.000 Bonaire en dan die andere kleine eilandjes erbij. En dan kijken wat de gemeente hier kost en wat zij daar kosten.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is niet hetzelfde hoor.
1: Nee. Hey, we zijn het gesprek eigenlijk begonnen met of... Ja, gelijkwaardigheid binnen het koninkrijk, wat jou betreft. Mogelijk is, of dat idealistisch is. Is het echt mogelijk in deze constellatie om een gelijkwaardig koninkrijk te hebben? Of is het gewoon, is het ergens toch een beetje een façade?
0: Nee, het is mogelijk. Het is mogelijk omdat het geld er is. Beleid kun je maken. Om dat gedaan te krijgen. Maar de vraag is de wil er? En heeft het ons prioriteit? Hè? En daar schort het natuurlijk wel een beetje aan. Maar ik zeg, van kijk, luister eens. We hebben een afspraak met elkaar gemaakt. En die afspraak die hebben we al heel lang met elkaar gemaakt. Zelfs in de eerste grondwet staat er iets over het gelijkheidsbeginsel. Dat is in 1848. Nou, zelfs daarvoor, in 1415. En dan in 1848 en vanaf 1986 heel nadrukkelijk in onze grondwet. Dat is geen droom. Dat is geen wens. Het is een opdracht. Het staat genoteerd. We moeten ernaar handelen. Dus als jij mij vraagt, is dit realiseerbaar? Het antwoord is ja. Wanneer? Zodra we de grondwet uitvoeren. En ik vind dat als je... een eed heb afgelegd op die grondwet in de Tweede Kamer, dan ben je verplicht, en voor welke politieke groepering je ook bent, dan ben je verplicht om ook artikel 1 te omarmen en ook om artikel 1 gestand te doen elke keer. En zo simpel is het. Zo simpel is het. Dus ik weiger te geloven dat ik nu aan het dromen ben. Ik weiger te geloven dat het een wensdroom is of wens is en dat soort dingen meer. Dit is te realiseren. En ik roep echt iedereen op, heel serieus. Niet alleen hier in politiek Den Haag, maar ook politiek daar. Wetenschap, vakbeweging, maatschappelijk middenveld. Want er is één Nederland, dat zijn onze landgenoten. En als je dat op die manier doet, dan vind ik gewoon dat je erin zult slagen om die gelijkwaardigheid te realiseren. Natuurlijk zal er maatwerk nodig zijn, omdat de karakteristieken van de eilanden anders is dan hier. Nou goed, dat moet je dan op de koop toenemen. En dat moet je ook uitleggen. Maar dat die ongelijkwaardigheid eens een keertje weg kan gaan. Ik geloof dat het echt kan. Maar mensen moeten opstaan. Leiders moeten opstaan om dat verschil te maken. En dan denk ik in dit geval nu echt heel nadrukkelijk ook naar de minister-president. Laat Rob Jette opstaan en zeggen, dit gaan we gewoon fixen. Met een buitenboordmotor als Erik van den Burg. Ja, verdikken, want dan moet het gewoon lukken.
1: Je bent nog niet wanhopig, zie ik.
0: Nee, ik weiger dat. Omdat het gewoon gerealiseerd kan worden. En doe je dat niet, dan schend je de grondwet, vind ik. Dan hou je Nederland als land dat discrimineert. Ik vind dat je dat ook niet kunt maken. Dan heb je 32.000 mensen gewoon weggekeken, gedesavoueerd, om een moeilijk woord maar te gebruiken. Ik vind dat we dat ons als Nederland, dat in de wereld, maar ook in Europa, een land wil zijn wat uitstraalt dat mensenrechten hoog in het vaandel is bij ons, dan moet je de rechtsstaat niet uithollen door die mensenrechten daar te gaan schenden. Want dat is wat er op dit moment gebeurt. Dus ik weiger het gewoon. Ik weiger het gewoon. Ik ga niet met je mee. De droom, dat. Dit is te realiseren. En dit is binnen afzienbare tijd te realiseren. En ik hoop dat dit kabinet, uitgericht dit kabinet, dat weliswaar 66 zetels heeft en alle steun nodig heeft, met een

0: oppositie die mee wil werken. Ik denk dat dit... Het moet nu geregeld worden. Dit is het momentum om het te regelen.
1: En stel ervoor dat het niet geregeld wordt. Wat die mensen op de eilanden... Wat denk je dat doet met hun gevoel?
0: Nee, dan... Ja, dan zijn ze helemaal gemarginaliseerd. Zijn ze aan de randen van de samenleving... van de rechtsstaat van ons geduwd. En we hebben ze gewoon in de steek gelaten. Nou, als dat gaat gebeuren... Ja, dan ga ik echt een traantje laten, moet ik je zeggen. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet dat we dat doen met elkaar. Het gaat om 18,1 miljoen Nederlanders. Waar deze 32.000 mensen onderdeel van zijn. Het gaat om ons allen. En als wij dat niet doen... Ja, dan zal ik... Als mij die vraag gesteld wordt... Is Nederland een land dat discrimineert? Dan zal ik dat volmondig zeggen. Het gebeurt nu al. Dat moeten we op een institutionele manier gebeurt het nu al. Dat moeten ze snel wegzien te werken. En ik hoop dat dit kabinet ernst is daarmee. Want wie wil nou gewoon als een land bekend staan... die op basis van persoonlijke kenmerken... zoals genoemd in artikel 1 van de grondwet een onderscheid maakt. Dat wil je toch niet zijn?
1: Nee. Rabin, dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: De nacht van Caribisch Netwerk. CJ Felicia.
3: Dat was zojuist het gesprek tussen Kiane Payne en Rabin Baldiusing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. In dit laatste minuten van de aflevering van De Nacht van Caribisch Netwerk bel ik met onze correspondent Oscar van Dam. En hij neemt ons mee in het laatste nieuws van de eilanden. Oscar Bonocci.
4: Bonocci, komt erbij.
3: Nou ja, we zijn er. Ja, we zijn er onder, ja. Met andere omstandigheden. Trots, maar wel blij. Ergens.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Hoe is het daar? Hoe voelt het daar nu?
4: Ja, kijk, je wist dat het mogelijk was dat Curaçao niet door zou gaan. En dat is dus nu gebeurd.
3: Ja.
4: En ja, het is een mooie. Het is heel mooi geweest. We moeten trots zijn. De wedstrijd tegen Ivorcus hebben ze goed gespeeld. Alleen ja, Ivorcus was beter. Ik denk dat je het niet anders kunt kwalificeren. Maar gewoon de deelname van Curaçao aan het WK is heel bijzonder geweest. En mensen zijn blij en trots. Er is geen sprake van, oh, we hebben het niet gehaald, dus een stelletje losers, weet je wel.
3: Nee,
4: je
3: soms, inderdaad.
4: Ziet. Mensen zijn gewoon echt gewoon heel trots op wat er bereikt is. En ik las net al op verschillende berichten op social media... dat men een rondrit over het eiland wil met de spelers... en ze wil bedanken voor wat ze gedaan hebben.
3: Ja, zeker. Dat zie ik ook voor me. Maar ja. Jij klinkt ook best droevig. Klopt dat?
4: Het is toch wel heel jammer, weet je. Het is toch een droom die je zag ontwikkelen. Kijk, vanaf het moment dat echt op het WK... En dat heb ik van heel veel mensen horen zeggen... dat je die vlag van Curaçao zag en dat je het volkslied zag... en dat je het doelpunt zag en dat je ook die gelijk spel tegen Ecuador... Ja, dat is echt iets heel fantastisch geweest. En,
3: ja.
4: Het is voetbal en je weet dat er geen niet echt sprookjes zijn... maar het feit dat ze meededen was al een sprookje. Alleen ja, dat houdt een keer op. Dus ja, dan ben je een beetje droevig. Maar het is niet dat mensen boos zijn, want... Ja, dit hoort er ook bij.
3: Ja.
4: En zo is het nu eenmaal. Maar het is toch wel jammer. Ik bedoel, ik weet niet of je het meegekregen. Alle ambtenaren waren vrij. Of tenminste, degene die niet in een werk zitten. Bijvoorbeeld politieagenten, die waren niet allemaal vrij. Maar de meeste ambtenaren waren vrij. Docenten waren vrij.
3: Mm-hmm.
4: Heel veel winkels gingen eerder dicht. Mensen waren echt overal waar je rondreed. Zag je mensen in blauw gekleed. Dit is echt iets heel moois wat er meegemaakt is. Er werd op allerlei plekken op Curaçao gezamenlijk gekeken naar het voetbal. En ja, dat is toch iets heel moois dat we hebben meegemaakt. En dan ben je treurig als het afloopt.
3: Ja, het is een heel bijzonder moment in de geschiedenis geweest. En met moment bedoel ik de afgelopen maanden. Ik denk echt de afgelopen 6-7 maanden. Die zijn echt, misschien meer zelfs, zijn echt wel... Het is echt een mooi moment geweest voor het eiland. Dat heel veel heeft meegebracht. Die bovenuit voetbal uitsteekt. Dus het was echt...
4: Ja, dat is wel heel duidelijk. Het is... Dan zie je dat sport ja, gewoon veel meer kan zijn dan alleen maar die wedstrijd. Het heeft echt met nationale trots te maken en met saamhorigheidsgevoel. Dat zijn natuurlijk woorden die je niet heel, heel vaak gebruikt, maar die wel heel belangrijk zijn.
3: Ja, precies. En ja, zeg het maar.
4: Nee, en nu? Ja, want nu gaan we verder kijken naar het WK, naar andere landen, maar Curaçao die komt naar huis.
3: Ja, precies, precies. En zeker met Nederland, die ook wel een overwinning had vannacht.
4: Ja, dat heb ik ook gezien. En nou, die gaan wel door. En voor Nederland is natuurlijk de wedstrijd tussen Nederland en Marokko ook wel heel interessant, hè? Dat die twee tegen elkaar gaan spelen, vind ik ook wel mooi.
3: Ja. Ja. Dus we blijven wel in de WK-sfeer. Maar we kunnen nog steeds wel juichen voor Curaçao, maar in ons hart. De Blue Wave.
4: In ons hart, inderdaad.
3: De blauwe harten. Maar ook heel belangrijk om niet voorbij te gaan. Het nieuws over de aardbevingen in Venezuela.
4: Ja.
3: Wat kan je ons daarover vertellen? Ja.
4: Nou ja, dat ik het niet voelde. Ik las dus op sociale media en op een bericht van de meteo dat er een aardbeving was geweest. En om 6:04 onze tijd. Maar toen zat ik gewoon op tv op de bank voetbal te kijken. Ik heb echt niks gemerkt.
3: Ja.
4: Maar je hoort dan wel heel snel dat sommige mensen het wel gemerkt hebben. En zeker de mensen die in het ziekenhuis waren, die voelden het echt trillen. En sowieso meer in het gebied van Reed, van Otrabanda, zeg maar, van Willemstad, hebben meer mensen het daadwerkelijk gevoeld. En dan zie je opeens die beelden van hoe erg het was in Venezuela. Nou, dat is echt hartverscheurend als je zag hoeveel daar ingestort is en angst dat teweegbracht. Ik weet niet of jij de filmpjes gezien hebt, maar het was bij de luchthaven daar. Het ging alle glazen platen die stortten in elkaar. Mensen begonnen te gillen. Er vielen zaken van het plafond naar beneden. Dat is echt wel heel erg als je dat ziet. En wat mij dan ook altijd verbaast, CJ, zou jij, als je dat meemaakt, blijven filmen?
3: Oh, dat is heel bijzonder, hè? Ja.
4: Toch, alles om je heen stort in en jij gaat niet naar je familie of naar je reispartners kijken of die veilig zijn, maar je gaat het zo goed mogelijk filmen. Ik blijf dat heel bijzonder vinden.
3: Ja.
4: Maar ja, voor ons is het wel fijn dat mensen het gefilmd hebben, omdat je het dan kunt zien, maar het is wel heel erg.
3: Het zijn bijzondere beelden.
4: Het zijn hele bijzondere beelden. En Aruba is meteen aangeboden humanitaire hulp te leveren. Curaçao reageerde wat later, maar wil natuurlijk ook gewoon waar mogelijk Venezuela helpen. Ook vanuit Sint Maarten is gereageerd. Maar het is vooral zo treurig dat de mensen hebben het al niet makkelijk in Venezuela. Het is een arm land.
3: Mm-hmm.
4: En dan krijg je verhalen over een aardbeving, waarna daarna mensen gaan plunderen in de gebieden die ingestort zijn.
3: Ja. Ja,
4: dat is toch ook wel
3: treurig. Ja.
4: Dus ja, er is wel heel veel hulp aangeboden. Amerika, andere landen en dergelijke. Dus er wordt nu wel naar gekeken.
3: Ja.
4: Maar de situatie is gewoon heel erg.
3: En interessant hoe je ook Amerika benoemt. Dus de banden tussen Amerika en Venezuela nu zijn ook staat ook onder spanning. Dus dat heeft ook effect op de neighboring landen. Kunnen andere landen toch ook makkelijk toegang krijgen tot Venezuela om hulp te bieden?
4: Makkelijk is het niet. En Amerika heeft natuurlijk nu wel een hele bijzondere relatie met Venezuela, omdat ze de regimes op de een of andere manier met elkaar goed om lijken te kunnen gaan. Dus wat Amerika wil bieden, dat komt ook in Venezuela. Maar ja, ik denk dat er ook heel veel dingen nu gaan veranderen. Omdat Venezuela zich open moet stellen voor die mensen die hulp willen bieden. Dus ja, ik heb al een persconferentie gezien van Delcy Rodriguez, de huidige president, om het zo te zeggen, waarbij ze ook openstaan voor die hulp. Dus ja, je weet nooit wat dit voor gevolgen heeft. Maar om je een indruk te geven, er waren ook de Venezolanen op Curaçao en ook op Aruba zijn natuurlijk heel erg gespannen en heel erg onzeker over wat er allemaal gebeurt in hun vaderland. Dus het heeft echt wel gevolgen, deze aardbeving.
3: En het leeft dus ook onder de Venezolaanse mensen op de eilanden.
4: Natuurlijk. Ja. Omdat er ook heel veel onduidelijkheid is. En er kwamen eerst verhalen van 100 of van 90 doden en van 500 gewonden. Maar die cijfers stijgen alleen maar. En dan hoor je opeens verhalen. Ja, maar het zou er ook zomaar 10.000 kunnen zijn. Omdat nog lang niet alles bekeken is. Dus we weten het gewoon niet. En of we het ook precies zullen weten, weet ik ook niet. Maar ja, er komt hulp voor Venezuela in deze moeilijke tijd.
3: Oscar, dank je wel. Nog een fijne avond daar op Curaçao.
4: Ja, jij ook.
3: Yes, we spreken elkaar volgende week. En dan laten we deze ook in de gaten houden voor de komende tijd.
4: Dat blijven we doen.
3: Yes. Okay. Fijne avond.
2: NPO Radio 1.
5: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
6: Hungary's Prime Minister Viktor Orbán has conceded defeat in the country's election, ending 16 years of power. He has congratulated opposition leader Peter Magyar, whose party is on track to win a 2/3 majority in parliament. Nearly half of the votes have been counted. Hungary's election committee reported a record turnout.
7: Vroeg. Hashar Yakubi.
8: Goedemorgen, hallo en welkom en leuk dat je luistert naar Vroeg van vrijdag 26 juni. Morgen is het Pride in Boedapest. Vorig jaar probeerde de regering van Viktor Orbán die mars nog te verbieden, maar in plaats daarvan kwamen honderdduizenden mensen op de been en groeide Pride uit tot een massaal protest tegen zijn bewind. Inmiddels is Orbán geen premier meer. Zijn opvolger Peter Magyar belooft Hongarije democratischer, vrijer en Europeeser te maken. Dat Pride morgen voor het eerst in jaren plaatsvindt, plaatsvindt zonder officieel verbod, wordt daardoor door velen gezien als een eerste symbolische test voor de nieuwe koers van Hongarije. Want wat is er wezenlijk veranderd in het land sinds de verkiezingswinst van Péter Magyar? Welke beloftes doet hij aan het land? En hoe vrij zijn Hongaren vandaag de dag om te zijn wie ze willen zijn? Daarover ga ik het hebben met Christina Lajosi, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Christina, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: Super fijn dat je er bent.
7: Dank je wel.
8: We hebben een beetje geluk. Ik zeg normaal gesproken altijd dank omdat het zo vroeg is. Maar ik zou ook kunnen zeggen we beat the heat, so to say. Want het is nog lekker wat koeler op de dag dan dat het later vandaag gaat worden. Dus dat is ergens wel fijn.
7: Ja, heel fijn. Dank je.
8: Hey, Christina, jij bent zelf Hongaars, maar je woont inmiddels al zo'n 20 jaar in Nederland. Blijf je de ontwikkeling in Hongarije toch op de voet volgen?
7: Ja, ik ga vaak terug naar Boedapest. Mijn ouders wonen ook in Hongarije. Dus ik volg ook sowieso dagelijks de nieuws. Maar ik ben er ook, dus ik zie het ook live wat er gebeurt. Ik spreek met mensen. Ik heb een goed gevoel voor de sfeer.
8: Ja, en natuurlijk vanuit je academische achtergrond als hoogleraar Europese studies. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk.
7: Een kleine correctie, ik ben universitair docent.
8: Kijk, dat is goed dat je dat zegt. Dat ga ik meteen aanpassen. Hey, maar toch even, Christina, als we het daar dan zo over hebben. Ik noemde net even, ik benoemde morgen gaat Pride plaatsvinden in Hongarije.
7: Ja.
8: Het is natuurlijk afgelopen jaren heeft het ook plaatsgevonden, maar was dat formeel eigenlijk niet toegestaan. Er stond ook een boete op, hè, op erbij lopen. Maar morgen gaat het voor het eerst in jaren plaatsvinden zonder dus zo'n officieel verbod. Klopt het als ik zeg dat het als een soort van eerste symbolische test kan worden gezien voor de nieuwe koers van Hongarije? Heb jij het gevoel dat dat ook zo in het land ervaren wordt? Hoe zou je de situatie in het land, de sfeer misschien ook wel beschrijven daar?
7: Ja, ik ben ermee helemaal eens. Ik denk dat die zijn een hele mooie eerste stap om te laten zien dat de nieuwe regering stopt met die haatpropaganda tegen de minderheden. Dat is wat Viktor Orbán in de laatste zeker 10 jaar heeft opgevoerd. Het was eerst tegen de migranten, daarna tegen George Soros, met allerlei complottheorieën rondom zijn figuur. En dan inderdaad tegen de LHBTI-mensen. Ze hebben ook de grondwet zo veranderd. Dat bijvoorbeeld trans mensen helemaal geen rechten hebben. Ze zijn niet eens erkend als mens.
8: Oh, wow.
7: Want het staat op dit moment in de grondwet dat mens is vrouw en man. Punt. Dus in die zin, het is een hele mooie eerste stap. Péter Magyar zegt, we gaan Pride niet tegenhouden. Wettelijk is het nog steeds verboden. Want de nieuwe regering heeft de wet nog niet veranderd.
8: Denk je wel dat ze dat gaan doen?
7: Ik hoop het van harte. Ja. Ze hadden natuurlijk heel veel andere dingen te doen in de eerste paar weken.
8: Ja.
7: Ze hebben belangrijke onderhandelingen gehad met de Europese Unie en mensenrechten, dus ook LHBTI-rechten.
8: Ze hebben het druk gehad, zeg je.
7: Ja, en dat hoort in het pakket, zeg maar. Ze hebben beloofd om alles aan te passen volgens de Europese normen en waarden.
8: Ja, we gaan er in ieder geval over doorpraten. Zit je te luisteren in de tussentijd en heb je vragen voor Christina? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app.
2: Vroeg. Hashyar Yakubi.
8: Goed, Christina, misschien kunnen we een beetje bij het begin beginnen. Want wat is er eigenlijk gebeurd in Hongarije de afgelopen maanden? Nou, best wel veel. Kan je ons misschien even meenemen in de maand april? Historische verkiezingen zou je als het ware kunnen zeggen. Viktor Orbán was 16 jaar onafgebroken premier. Waarom verloor hij juist nu de macht? En waarom zou je zeggen dat deze verkiezingen van afgelopen april zo historisch waren?
7: Goeie vraag, waarom nu? Ik denk, het is een eigenlijk vanwege verschillende factoren. Het is niet alleen maar omdat de mensen zat zijn van Viktor Orbán. Dat was zeker een soort moeheid met de regering. We hebben dit gezicht gezien voor 16 jaar. Het is nu genoeg. Inmiddels er is een nieuwe generatie opgegroeid die alleen maar Orbán kende. Dus kinds af, ze hadden Fidesz in de regering en daarna geen politieke veranderingen meer. Bovendien, dit is een nieuwe generatie die mobiliteit heeft gehad. Dus ze hebben naar westerse landen gereisd. Misschien ook gestudeerd ergens anders in Europa. Ze zijn opgegroeid met een open internet. Dus ze leefden niet alleen maar in een bubbel dat Orbán creëerde in Hongarije. En juist die jonge mensen hebben een enorm groot verschil gemaakt. Want in april zagen we dat er waren 600.000 mensen. Die hebben nieuwe stemmers, die hebben gestemd. En de partij van Viktor Orbán heeft dit echt niet verwacht. Ze dachten dat, we hebben 4 jaar geleden de verkiezingen met 2/3 meerderheid gewonnen. En ze hebben ongeveer gerekend dat dezelfde mensen gaan opnieuw stemmen. Maar dus niet. Er is een nieuwe cohort die ging stemmen. Dus dat is nummer 1. Als een tweede belangrijke factor zou ik economie noemen. Het ging niet goed met de Hongaarse economie, torenhoge inflatie. En je zag dat het land wordt steeds in een richting geduwd eigenlijk, dat het bijna bankroet wordt. Dus dat hoort ook erbij. De mensen in de eerste paar jaren van de Fidesz-regering ging het goed, economisch gezien. Er waren salarisverhogingen, dus de mensen konden dat in hun eigen portemonnee zien. En toen ideologie deed niet zozeer mee. Het was niet zo'n belangrijke factor voor de meeste Hongaren. Maar nu de combinatie dus van economie, deze nieuwe cohort van stemmers, jonge mensen, en natuurlijk ook een ideologie die steeds gruwelijker werd.
9: Ja.
7: En de mensen waren bang dat Hongarije gaat richting Rusland. Het was echt een soort Poetinificatie van Hongarije. En gelukkig hebben de meeste mensen dat niet meer geaccepteerd.
9: Ja, maar dat is zo interessant. Dus je zegt eigenlijk nieuwe generatie stemmers. Economisch ging het niet goed en mensen waren bang dat het te veel richting Rusland gaat. Maar als ik dat dan zo hoor, was het dan meer dat deze verkiezingen, de uitkomst daarvan, dat een stem was tegen Orbán, of was het echt een stem voor Peter Magyar?
7: Het was tegen Orbán. De meeste mensen die gingen stemmen, het was een proteststem. Peter Magyar was een soort black box. In het begin niemand wist waarvoor hij staat. Kijk, hij komt uit dezelfde partij. Niet zo lang geleden stond hij nog in de eerste rij te klappen voor Orbán. Hij is openlijk een conservatief politicus. Dus we wisten nog niet precies waarvoor hij staat. Maar wat zeker bleek tijdens zijn campagne is een hele sterke belofte dat hij corruptie gaat aanpakken en dat hij een pro-Europees koers gaat varen. Dus dat telde zeker mee. Maar inderdaad, het was een proteststem voor de meeste mensen.
9: Ja, dat is echt super interessant. Uiteindelijk verloor Orbán ook. En de reactie op zijn verlies, daar hebben we een kort fragmentje van.
10: Oh my god, finally I can say that I can be a proud Hungarian.
11: Much needed change after 16 years of the same ruling.
10: Amazing!
9: Ja, dit is een greep uit hele blije reacties, zou je kunnen zeggen, van mensen in Hongarije die dus eigenlijk reageren op het verlies van Orbán. Zou je kunnen zeggen dat dit representatief is voor hoe er over de brede linie werd gereageerd op deze machtswisseling?
7: Ja, absoluut. Ik was erbij. Ik had dat nooit vergeten eigenlijk, die extatische blijheid van de mensen. Ik heb nog nooit zoveel mensen met een glimlach gezien. Het
9: echt,
7: was
9: hè?
7: Een enorm grote volksfeest. In de laatste jaren zag je in Hongarije waar de mensen steeds meer gefrustreerd raakten. En nu als je rondloopt, en niet alleen in Budapest, dat was altijd in de hoofdstad, dat is altijd een ander verhaal, maar nu overal zie je mensen met een glimlach en vol met hoop. Dus wat je hoorde skanderen, wegen, het is over, eindelijk het is over. En dat blijheid, dat na 16 jaar niemand geloofde dat Orbán op een democratische manier toch uit zijn konden worden gezet. En dat is dat was een enorme daad van Peter Magyar. Dat hij de mensen kon mobiliseren.
9: Ja.
7: Ja.
9: Hoe voelde dat ook om daar dan te staan tussen al die mensen en er wordt gescandeerd?
7: Fantastisch. Het voelde net zoals een enorm groot popconcert. En dat was het enigszins. Je zag waarschijnlijk ook de beelden waar de nieuwe minister voor gezondheidszorg was aan het dansen. En het was echt euforie. Het was gewoon puur blijheid.
9: Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
7: En heel veel jonge mensen, ook oude mensen. Dus in die zin was het ook zo leuk om te zien dat middelbare scholieren samen met hun ouders en grootouders op straat feest hebben gevierd.
9: Het was intergenerationeel eigenlijk ook heel erg veel solidariteit dan tussen verschillende leeftijdsgroepen. Dat maakt het extra bijzonder. Als we daar een beetje verder op inzoomen. Je hebt al even verteld, Christina, dat Peter Magyar, die viel eigenlijk op omdat die twee dingen beloofde, dus tegen corruptie te gaan vechten en anderzijds een veel pro-Europese koers te varen. Kan je misschien iets meer zijn profiel schetsen? Want wie is hij eigenlijk en hoe heeft hij er uiteindelijk toch, want je zegt het ook, hè, Fidesz verwachtte het niet, heel veel mensen verwachten niet dat Orbán zou verliezen. Hij heeft er 16 jaar gezeten. Hoe heeft Peter Magyar het uiteindelijk voor elkaar gekregen om zoveel mensen achter zich te krijgen?
7: Hij heeft het te danken aan Fidesz, denk ik. Fidesz heeft de kiesstelsel zo veranderd dat de grootste partij bijna zeker 2/3 meerderheid heeft. Dus als je dit op een andere manier proportioneel zou kunnen bekijken, dan zou de partij van Peter Magyar veel minder zetels hebben in het parlement. Maar omdat Fidesz dat zo heeft veranderd, het was in hun voordeel. Dus ja, paradoxaal heeft hij dit aan Orbán te danken. En Orbán zijn val aan zijn eigen machinaties.
9: Ja.
7: Maar hij heeft ook natuurlijk te danken aan een enorme uithoudensvermogenheid van Peter Magyar. Hij heeft 2 jaar lang, 3 keer denk ik, de hele land door gereisd. Ja. In elke dorpje. Een speech gehouden, met mensen gepraat. Zoiets zie je bijna nooit tegenwoordig in Europa. En je zou ook kunnen zeggen natuurlijk, en hij is ook een populist. Hij is een populist. Maar in deze keer denk ik dat populisme heeft hem ook geholpen.
9: Ja.
7: Om dichter bij de mensen te komen. En om aan te voelen wat soort issues zijn er. Onder het volk. Mm. En hij heeft super, met een volgens mij super professioneel team van sociaal media experts, dat ook op sociaal media kunnen verder versterken.
9: Yeah.
7: Dus hij was offline aanwezig.
9: Maar
7: heel
9: ook
7: veel, maar
9: fysiek.
7: Ook online aanwezig. Yeah. En volgens mij die tweede combinatie van met mensen praten, maar dan ook constant aanwezig zijn op sociale media, heeft hem geholpen, ook vooral met de jongere generaties.
9: Ja.
7: En hij doet dat nog steeds. Als je kijkt wat hij nu op dit moment doet, hij gaat naar het parlement, hij geeft een speech en dan meteen daarna, een paar minuten later, zie je dat ook op sociale media.
9: Dat er een filmpje.
7: Ja, ja, dus hij weet heel goed. Een beetje in die zin zou ik hem met Trump kunnen vergelijken. Hij weet wat hij op sociale media moet posten om
9: zichtbaar te zijn voor andere mensen.
7: En de meeste mensen te bereiken.
9: Okay. Ja. Hey, en misschien nog even voor je zegt dus eigenlijk eerder van dat kiesstelsel dat is na 2010 veel veranderd door Fidesz. Dus ze hebben de grenzen van kiesdistricten aangepast.
7: Dat.
9: Ook wat er met de manier waarop reststemmen worden meegedeeld. Dat heeft dus in het voordeel gewerkt voor Magyar enerzijds. Maar anderzijds is het dus ook gewoon omdat hij echt overal is. Online, maar ook offline, dorpen, steden, zeg je eigenlijk overal te zien zijn. Toch, als ik dat kan vragen, Christina, wat ik me afvroeg. Peter Magyar is natuurlijk geen Fidesz-politicus. Maar
7: Meer.
9: Hij bewoog wel jarenlang heel dicht rondom die macht. Ik bedoel, hij bekleedde functies binnen het staatsapparaat. Heeft verschillende functies daarin gehad. Hij was ook lange tijd getrouwd met Fidesz-minister Judith Varga, die onder Orbán nog minister van Justitie was. Waarom zagen zoveel Hongaren juist in hem toch een geloofwaardige uitdager van Orbán, in plaats van iemand die ja toch ook op een bepaalde manier altijd wel een beetje onderdeel van datzelfde systeem is geweest?
7: Volgens mij dat was ook zijn kracht, omdat hij van binnenuit het systeem kende. Daardoor kende hij wat werkt met de meeste Hongaren. Dus Fidesz heeft zoveel polls gehad. Ze hebben bijna elke week tenminste één poll uitgebreide mensen gevraagd. Nou ja, wat denken jullie? Wat voelen jullie? Dus hij wist precies hoe hij het systeem moet spelen. Mm. Dat was in zijn voordeel. Kijk, ik was toen en nog steeds, ik ben voorzichtig optimistisch met hem. Wat je nu ook ziet is de stijl. Eigenlijk, hij vaart een totaal andere koers in de zin van hij is pro-Europees, pro-NATO. Hij heeft bijvoorbeeld de banden met Oekraïne hersteld en verbeterd. Dus in die zin is hij zeker een andere soort politicus.
9: Ja.
7: Maar waarom ik ietsje voorzichtiger ben, omdat de stijl is nog steeds hetzelfde. Dus hij heeft een aparte, ik zou zeggen, agressievere politieke stijl. Waarvan ik denk, ja, dat hebben wij al gezien. Dat heeft precies Fidesz ook zo gedaan.
9: Wat bedoel je daar precies mee? Een agressievere stijl? Ja. Is het populisme dat je bedoelt? Of?
7: Wat ik ermee bedoel is dat omdat hij zo'n enorm meerderheid heeft, creëert hij het gevoel dat er geen andere denkwijze mogelijk is, alleen die van Tisza partij, van zijn eigen partij. Er is op dit moment in Hongarije geen enkele oppositiepartij. Je hebt Fidesz natuurlijk nog steeds, maar dit is een hele kleine fractie geworden in het parlement. En wat je nu ziet, en dat past bij de campagne, hij wil eigenlijk de Fidesz narratieven, politici vernietigen. Hij herhaalt elke keer, jullie zijn maffia's, jullie hebben die maffia-staat geholpen. Jullie hebben eigenlijk nul legitimiteit. En dat raakt heel veel mensen nog steeds, want er zijn nog steeds 2 miljoen mensen, vooral de wat oudere generatie, maar toch, die op Fidesz hebben gestemd. Mm. Dus die mensen voelen dat, kijk, niet iedereen deed op precies in dezelfde mate en op dezelfde wijze mee in bijvoorbeeld de corruptiezaken.
9: Ja.
7: Dus er waren mensen die oprecht een soort conservatieve koers hebben gevaard, die eens waren met heel veel punten van Fidesz, maar die niet meededen in de corruptie. En wat je nu ziet is een beetje dat hij iedereen onder dezelfde paraplu neemt.
9: Schaart als het ware.
7: Ja. En dat kan problematisch zijn. Bovendien is er een extreemrechtse partij in het parlement. Mihazank, onze vaderland. En Fidesz en Tisza. Dus er is geen sprake van een soort meer
9: sterke oppositiepartij
7: sterke links-liberale oppositie.
9: Nee,
7: en dat Tisza kan heel ook gevaarlijk zijn.
9: De partij van Magyar is ook centrumrecht, zeg je?
7: Hij is centrumrecht. Hij is een groot volkspartij geworden.
9: Ja. Okay.
7: Eigenlijk heel veel mensen van allerlei richtingen hebben op Tisza gestemd. Maar er is altijd een gevaar als je zoveel macht hebt.
9: Ja, ja.
7: Wat je ermee gaat eigenlijk doen.
9: Ja. Ja. Hey, en als we dan toch iets verder inzoomen. Dus dit is denk ik inderdaad een scherp punt. Hè? Hij heeft ook een soort vanzelfde populistische harde stijl. Zegt over de andere partijen politieke maffia. Je zegt eigenlijk dat is de toon die we al kennen. Die we kennen vanuit de partij van Orbán. Ah. Dus daar zit een soort van overeenkomst. Maar als we kijken naar de verschillen. Je benoemde al even dat Peter Magyar dus veel meer op corruptie wil gaan aanpakken. En hij wil veel doen om pro-Europeeser te worden. Zijn er andere punten waarin zijn plannen voor beleid veel verschillen met die van Orbán? Wat is het verschil eigenlijk qua koers voor Hongarije die ze willen voeren? En misschien als we dan zeggen corruptie aanpakken, kunnen we dat nog iets concreter maken? Wat behoort daar dan precies toe?
7: Ja, wat we tot nu toe zien is dat hij heeft dat dus in de campagne beloofd. Hij moet corruptie aanpakken omdat er Europese gelden zijn die bevroren waren vanwege corruptie in Hongarije. Hij moet ook aan de buitenwereld laten zien dat ik neem het serieus. Het was niet zomaar een belofte. Ik doe iets. Hij moet ook in Hongarije, dus voor de binnenlandse kiezers laten zien dat hij iets doet dat mensen naar de gevangenis gaan. Want er op dit moment heerst er ook een sfeer dat koppen moeten rollen. De mensen willen zien dat prominente politici naar de gevangenis gaan. Dat de echte, de mensen die echt schuldig waren voor die maffiastaat worden bestraft. Wat je ziet tot nu toe, dat wat ambtenaren zijn bijvoorbeeld gearresteerd, of een burgemeester van een klein dorpje en andere ambtenaar in de Raad van Budapest. Dus er is iets begonnen, maar de grote vissen zitten nog niet in de gevangenis. Orbán loopt vrij. Zijn ministers waren, zover ik het weet, nog niet door de justitie verhoord. Dus in die zin, we moeten nog afwachten wat er volgt. In ieder geval, de richting is goed, maar het is om te zien wat hij gaat doen. In ieder geval, elke dag, elk moment in het parlement herhaalt hij hetzelfde narratief over jullie zijn maffia en we gaan maffia. Hij gaf een grote speech.
9: Maar Christina, zou je zeggen dat dat pro-Europese en tegen corruptie, dat is dus het grootste verschil? Of zijn er nog andere dossiers die ik nu niet noem, waarvan je zegt, maar dat is ook echt een groot paradepaardje voor Magyar, wat heel haak staat op wat Orbán deed.
7: Ja, het kan ook opportunisme zijn, hoor. Dus omdat hij heeft beloofd de gelden terug te halen. Dus hij moet ook laten zien dat ik ga iets doen.
9: Ja.
7: Maar ik denk dat heel veel mensen in zijn regering oprecht de corruptie willen bestrijden. Ja, dus er is zeker meer. Hij heeft ook beloofd om de hele kiesstelsel te veranderen. Hij is nog niet aan gekomen, maar hij heeft bijvoorbeeld een wetsvoorstel door het parlement ingediend. En dat was ook goedgekeurd door het parlement. Dat een premier mag alleen maar voor 2 termijnen premier worden. Dus die ziet hij ook in die zin. Dus je ziet dat hij probeert ook op die manier zijn eigen macht te beperken.
9: Ja.
7: Maar dus ook die van Orbán, want die wet werkt met terugwerkend kracht. En Orbán mag geen premier meer worden in Hongarije. Wat je ook nu.
9: Pas als die wet is aangenomen. Of die is al aangenomen.
7: Het is al aangenomen. Okay. Dus die wet is al aangenomen.
9: Dus Orbán gaat niet meer terugkomen als premier.
7: Nou, tenminste, volgens die wet. Waarvoor ik een beetje bang ben, is dat elke keer, en dat hebben wij ook tijdens de Fidesz-regering gezien, als een partij 2/3 meerderheid heeft, ze kunnen de wet zo veranderen zoals ze dat willen. Dus ook een grondwet aanpassen bijvoorbeeld. Stel dat een volgende partij ook met zo'n groot meerderheid de verkiezingen gaat winnen, kunnen ze weer opnieuw de grondwet aanpassen. En dan kan misschien Orbán opnieuw premier worden, wie weet. Ja. Dus daar zie ik een gevaar.
9: Risico.
7: Daarom moet hij de kiesstelsel veranderen. Dus dit soort wetten zijn niet genoeg om ingrijpend systeemverandering door te voeren.
9: Ja, maar het is in ieder geval een eerste stap die dus gezet is geworden door Magyar. Heb je het gevoel dat mensen ook al een ander gevoel hebben de afgelopen weken, hè? De afgelopen paar maanden, zou je kunnen zeggen, sinds dat Magyar aan de macht is? Je hebt eigenlijk al een rits genoemd aan dingen die hij heeft gedaan. We begonnen ook met de aanleiding van Pride, wat morgen dus onder andere in Budapest gaat zijn. Hoe heb je het gevoel dat de LHBTI-gemeenschap het dagelijks leven in Hongarije anders ervaart, met zo'n verschil als Orbán die aan het roer stond versus Magyar die daar toch iets anders in staat?
7: Zeker omdat de haatpropaganda stopt. Dus je ziet niet meer de soort reclames bijvoorbeeld op televisie die zeggen, oh, dit is verschrikkelijk genderpropaganda, zoals Orbán dat noemde. Of dit is de genderlobby die Hongarije wil veranderen, die onze kinderen wil beïnvloeden. Dat soort zaken, dat hoor je niet meer. Dus dat is een enorm grote verandering.
9: Yeah.
7: Maar tegelijkertijd kan je natuurlijk ook niet verwachten dat na 16 jaar propaganda de mensen opeens liberaal gaan denken. Mm. Maar het gaat best snel. Dus ik vind dat democratie in Hongarije was in de afgelopen 16 jaar, vooral in de afgelopen 10 jaar, afgebrokkeld. Maar de omwenteling nu komt heel snel, onverwacht snel, denk ik. Wat je ook merkt in Hongarije is dat de mensen bijvoorbeeld op, als je kijkt naar de comments, naar elke parlementaire debat, zeggen dat eindelijk hebben wij een regering die naar de mensen luistert. Mm. Eindelijk hebben wij ministers die echt de doeners, weet je, dat dingen gaan echt aanpakken.
9: En
7: dat laten ze ook nogmaals op een hele slimme manier ook op sociale media laten zien. Ze klimmen bijvoorbeeld op de dak van een ziekenhuis om te kijken of de airco goed werkt.
9: Oh echt? Dus het is echt zeg maar dat de mouwen opgestroopt poten in de klei.
7: Gisteren hing Peter Magyar samen met zijn minister voor gezondheid op de dak van een ziekenhuis om te kijken. Kijk, dit is natuurlijk ook theater. Het is een enorm grote.
9: Hij doet dat niet elke dag, maar het is wel.
7: Hij doet het bijna elke dag. En hij zegt.
9: Zo'n video maken inderdaad, niet op daken klimmen. Van
7: nee, dat niet. Maar hij doet elke dag hoe hij dat noemt, total cinema.
9: Ja.
7: Dus hij zegt, dit is een totaaltheater. En hij speelt mee, maar hij doet het voor het volk. Dat is ook natuurlijk puur populisme.
9: Ja. Om eigenlijk te laten zien. Ja, dat is echt een goeie. We gaan er in ieder geval over doorpraten. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Christina? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
9: Goed, want er zijn een aantal vragen al voor je binnengekomen, Christina. Daar wilde ik heel veel naartoe gaan. Ik zie hier een eerste vraag van Nazar in de chat. En die vraagt, hoe kan de nieuwe leider de corruptie van Orbán bestrijden als die nog diep geworteld is in de bestuurscultuur van Hongarije? Waar zie je eigenlijk dat die erfenis van Orbán nog voelbaar is?
7: Ja, op heel veel plekken een hele goede vraag. Bedankt. Dat is het allermoeilijkste, denk ik, om de mentaliteit. En mentaliteitsverandering is altijd natuurlijk moeilijker dan in verkiezingen te winnen, bijvoorbeeld. Dus ja, het zit inderdaad diep geworteld in het systeem. Maar ik denk dat hij stelt een goede voorbeeld. Bijvoorbeeld als hij zo'n burgemeester gaat arresteren.
9: Ja.
7: Denken ook de andere burgemeesters die misschien iets mis hebben gedaan. Aan.
9: Mm.
7: Dat gaat niet meer dus.
9: Ja.
7: Dat gaan ze nu echt serieus aanpakken. Hopelijk leidt dat naar minder corruptie.
9: Ja.
7: In die zin, dat is zeker belangrijk. En ik denk ook dat hij probeert een bewustzijn te creëren. Hij noemde zelf dit een operatie Purgatorium. Dus het is een soort,
9: Purgatory. Ja. Dat is een soort van uitroeien. Soort van.
7: Uitroeien met vuur.
9: Ja.
7: Corruptie in Hongarije.
9: Ja.
7: En nou, dat is best een sterke beeld dat je hebt bij Purgatorium. Dus de mensen zitten echt tussen een soort hemel. En
9: hel eigenlijk.
7: En hel.
9: Een soort van vaag vuur.
7: Dat. En iedereen moet door die vuur om of in hel of in de hemel.
9: Ja, de beproeving die begint eigenlijk. Het is heel biblisch, wordt het
7: nogmaals,
9: een beetje.
7: Heel biblisch, heel populistisch. Maar het werkt. En ik denk dat langzamerhand komt er een nieuwe generatie, hopelijk die minder corrupt wordt.
9: En die daar anders dus naar kijkt.
7: Iets dat ook erbij hoort. Hij heeft een nieuwe wetsvoorstel dat een parlementair kan niet langer dan 12 jaar en misschien straks ook 8 jaar in het parlement zitten.
9: Oké, dus daar wil hij ook een max op zetten.
7: Dat is ook een beetje omstreden. Want in democratie zou je herkozen moeten worden door het volk. Maar ik zie waarom dat hij nu wil. Juist om van de oude garde af te zijn.
9: Ja, dus daar wil hij eigenlijk ruimte maken.
7: Ja.
9: We hebben nog een vraag van Jan. En hij vraagt, de president in Hongarije is nog steeds van Fidesz. Gaat hij niet weigeren wetten te ondertekenen en krijgen we geen Poolse toestanden? Vraagt Jan.
7: Nog een hele goede vraag. Ja, de president wil niet aftreden. Peter Madjar wilde dat hij gaat aftreden. Dat wordt nog een hele ingewikkelde juridische zaak. Hij kan, wil de president nu op korte termijn uit zijn ambt zetten, maar het is niet zo makkelijk vanwege de grondwet. De president heeft tot nu toe geen wetten geweigerd om dingen te ondertekenen. Dus het is geen Poolse toestanden op dit moment, maar het kan zeker leiden naar heel veel conflicten. De president in Hongarije heeft niet zo veel macht. Dus het is niet zo'n half presidentiële stelsel zoals bijvoorbeeld in Roemenië of in Frankrijk. De macht van de president is meer ceremonieel.
9: Oké.
7: Maar het is inderdaad om te kijken hoe hij reageert. Op dit moment wil hij niet weg. Sterker nog, hij heeft een klacht ingediend bij de Constitutionele Hof in Hongarije en ook bij de Venice Commission in de EU tegen die wetsvoorstel dat hij uit zijn ambt kan worden gezet. Okay. Dus hij vecht in die zin tegen Peter Madjar.
9: Ja.
7: Het is ook mensenrechtenorganisaties, bijvoorbeeld Amnesty International, die zeggen dat de manier hoe Peter Madjar de president uit zijn ambt wil zetten is niet acceptabel. Dus hij moet een andere vorm vinden. Ja. Hij moet nog meer overleggen met juristen. Want op dit moment, wat hij voorstelt, is niet accepteerd. En het is tegen de wet.
9: Ja, dus eigenlijk gewoon een doodlopend eind, inderdaad.
7: Op dit moment wel.
9: Ja, dat is een interessant in ieder geval om op de voet te volgen. Dank voor de vragen. Blijf ze vooral stellen, zou ik zeggen. En wil je dat doen, dat kan via de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
12: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
9: Goed, we zijn zo weer bij je terug, want dan praat ik met Krisztina Lajosi verder over de politieke staat van Hongarije en wat vrijheid betekent als die jarenlang onder druk heeft gestaan. Maar voordat we dat doen, blijven we stilstaan bij hetzelfde thema bij vrijheid, maar dan met Leon Bridges en Dej Loaf, want hier is Liberated.

0: Goed, dat was Liberated. En welkom terug. Je luistert nog steeds naar Vroeg van vrijdag 26 juni. Ik ben vandaag in gesprek met Christina Lajoshi, universitair docent Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. En we hebben het net uitgebreid gehad over de politieke verschuiving in Hongarije. Maar uiteindelijk draait politiek natuurlijk om de vraag wat mensen daarvan merken. Morgen is de Pride in Boedapest. En wat zegt dat over de nieuwe regering dat het door kan gaan zonder formeel verbod voor het eerst in jaren? Nou, dat en meer gaan we bespreken. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Christina? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Hashyar Yakubi.
0: Goed. Christina, was jij er vorig jaar ook tijdens de Pride van Boedapest? Hoe gaat dat daar eigenlijk aan toe? Is het een beetje net zoals we Pride hier in Amsterdam kennen?
2: Afgelopen jaar was het best spannend. In de vorige jaren was er altijd de Pride, maar er gingen alleen maar LGBTI-mensen op straat. Afgelopen jaar, omdat het verboden werd en omdat de mensen zagen dat dit gaat veel verder en dan alleen maar een wetsvoorstel tegen de meerderheid. Terwijl dat al slecht genoeg is, maar de mensen hebben beseft dat misschien volgende keer gaat hij tegen ons een andere wetsvoorstel indienen. En dan kunnen wij helemaal niet meer protesteren. Mm. Dus het was gezien als een soort verbod op protest in het algemeen.
0: Ja.
2: En daardoor hingen heel veel mensen, ook Hongaren, op straat. En natuurlijk uit het buitenland kwamen er ook bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam naar Boedapest om de LHBTI-gemeenschap te steunen. Om te laten zien dat er ook internationale solidariteit is voor deze groep.
0: Hoe werd daarop gereageerd? Dat er zelfs steun uit het buitenland kwam? Femke Halsma, dus inderdaad wat je noemt.
2: Nou, enerzijds werd er gezegd dat, er is weer buitenlandse invloed. En dat is een belangrijke iets in Hongarije.
0: Buitenlandse inmenging.
2: Dat. En omdat Orbán zei dat hij wil een soort buitenlands agentwet aannemen. Net zoals wij dat kennen uit Rusland. Tegen iedereen die uit het buitenland steun, financiële steun krijgt, maar ook dus ideologisch gezien, als je gezien werd als een soort ik bijvoorbeeld, als ik terug ga naar Hongarije, volgens die wet zou ik ook onder de label vallen als een soort buitenlands agent, omdat ik buitenlandse genderpropaganda ga verspreiden.
0: Oh, wow.
2: Dus ik ben een gevaar voor de Hongaarse volk. Zo breed kan je dus die wet
0: rekken eigenlijk.
2: Absoluut. Het was verschrikkelijk. Dus daarom hebben heel veel mensen beseft dat dit gaat over veel meer dan alleen maar Pride. Het was een volksfeest voor democratie geworden.
0: Ja.
2: En
0: het is eigenlijk een soort van brede anti-establishment protest uiteindelijk.
2: Ja, uiteindelijk wel.
0: Ja. Ja. Waarom wilde Orbán initieel en uiteindelijk ook Pride verbieden?
2: Hij zei dat het is eigenlijk een feest die de kinderen kan beschadigen. Hij heeft in 2021 een kinderbeschermingwet aangenomen. En volgens die wet kunnen de kinderen niet blote mensen op straat bijvoorbeeld zien. Dat soort voorstellen had hij. Dus hij zei dat is namens de kinderbescherming. Natuurlijk was die kinderbeschermingwet heel omstreden. De Europese Unie heeft gezegd dat die tegen de rechtsstaat ingaat. Het was niet goedgekeurd, ook door de Hongaarse juristen niet. Het is een heel omstreden wet. Maar omdat hij die wet met zijn 2/3 meerderheid door het parlement kon dringen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld in boekwinkels kon je geen boek verkopen die iets te maken met een onderwerp die te maken had met LGBTI-rechten bijvoorbeeld. Mm. Zo hebben ze een kinderboek verboden die gewoon inclusief wilde worden. Die kinderboek ging niet alleen maar over LGBTI, maar ook mensen met een handicap. En ze hebben traditionele verhalen voor kinderen een beetje herschreven, zodat het inclusiever wordt. Vrouwenvriendelijker bijvoorbeeld. Yeah. En zelfs dat boek was verboden. Het was verscheurd openlijk in het parlement. En de boekwinkels mochten het alleen maar verkopen onder een beschermfolie, zodat de mensen de omslag van het boek niet zien.
0: Niet zouden kunnen zien, zo ver ging het. Goed, dan is, zou je toch echt wel kunnen zeggen dat dit jaar een heel groot verschil is met waar het land nog een korte tijd geleden was.
2: Absoluut.
0: Overigens, zelfs in die tijd, dat vond ik dan wel weer interessant, ging niet iedereen daarin mee. De burgemeester van Budapest, Gergely Karaksony, dat moet ik zijn naam goed zeggen hopelijk. Hij bleef wel krachtig achter dat protest staan. Heeft hij er nog repercussies door gehad of gevolgen van ondervonden?
2: Ja, hij was heel erg dapper en... Wat ik een beetje jammer vind, is dat zijn rol nu niet meer politiek wordt in het zonnetje gezet. Maar hij was inderdaad degene die zei dat het maakt mij niet uit. Ik ga Pride sowieso organiseren, maar dan niet als Pride, maar als Budapestfeest of zoiets. Hij heeft gewoon de naam veranderd.
0: Hij zocht een loophole.
2: Precies, een wettelijke loophole, waardoor het toch door kon gaan. Er waren repercussies. Hij werd door de politie verhoord. Hij werd bijna gearresteerd. Maar hij heeft wel de geuzenpenning ontvangen in Nederland.
0: Kijk, het heeft uiteindelijk plaats kunnen vinden. Daar hebben we een kort fragmentje van.
1: I was planning to go to Budapest for many years. I thought that this one is the one that you cannot miss. You have to show.

0: Eentje van.
1: I was planning to go to Budapest for many years. I thought that this one is the one that you cannot miss. You have to show up. Because there was a lot of resistance in the air. And I think it was important to show that this is a huge amount of people that think that this case is important.
2: They are trying to erase people here. And it's important to be as much as we can also with the allies to show that you cannot erase this many people.
3: You can't limit people in their like freedom to love.
4: Ja, we hoorden hier heel mooi gezegd eigenlijk. You can't limit people in their freedom to love. Er waren een aantal reacties van bezoekers van Pride in Budapest. Als we dit zo horen en als we weten dat de context zo kort geleden nog zoveel moeilijker was en dat er zoveel meer, wat hier ook wordt gezegd, resistance eigenlijk tegenkracht werd geboden hiervoor. Hoe belangrijk gaat morgen dan zijn, Christina, Pride in Budapest onder een nieuwe premier die er wel wat meer ruimte zeg maar voor biedt?
5: Ja, het is vieren van vrijheid eigenlijk. Dus ik hoop dat het weer zo'n groot volksfeest wordt.
4: Verwacht je dat?
5: Ik verwacht minder mensen op straat, ook vanwege de hitte. Het is hartstikke warm in Budapest, ook bijna
4: daar.
5: 40 graden.
4: Ja.
5: Dus in die zin verwacht ik minder mensen op straat. Maar het is een zeer belangrijk moment om te laten zien dat die solidariteit blijft, ook met de LHBTI-gemeenschap.
4: Ja.
5: En ik hoop van harte dat Peter Magyar ook binnenkort de wet gaat veranderen, waardoor de mensen meer rechten zullen krijgen. Bijvoorbeeld, we hoorden hier die jonge vrouw die zei dat you can't limit love of zoiets.
4: Ja.
5: Maar dat is wat Peter Magyar zei ook tijdens zijn inauguratiespeech, dat wat mij betreft kan iedereen houden van wie die willen. Dus dat is een hele mooie verandering van toon.
4: Ja, dat is, en dat zei hij in zijn inauguratie speech. Ja. In zijn bredere verkiezingscampagne was de Pride of LHBTI-rechten, was dat een groot verkiezingsthema voor
5: helemaal
4: hem?
5: Helemaal niet.
4: Niks? Okay.
5: Nee. Dat was ook, ik vond het ietsje jammer, maar nogmaals, ik begrijp hem. Hij wilde geen controversiële thema's naar voren brengen tijdens zijn campagne. Want hij wilde een grote volkspartij worden. Dus hij zocht op thema's waarvan iedereen op min of meer op dezelfde manier denkt. En dat was ik hoor. Corruptie.
4: Ja. Ja.
5: En dat het land niet werkt. Maar LHBTI-rechten kunnen controversieel zijn. Mm. Wat conservatievere mensen vinden dat, ja, ze denken anders dan de liberale kiezers. Dus hij wilde niet in die vaarkuil gaan, zo te zeggen.
4: Hij is er van weggebleven.
5: Om mensen te polariseren. Polarisatie was toen voor hem niet gunstig.
4: Ja.
5: Maar nu heeft hij een andere rol. En hij heeft ook een enorme meerderheid achter hem. Dus ik hoop dat deze keer hij wordt niet bang om juist dit soort belangrijke thema's ook te bespreken. En nogmaals, de wet te veranderen.
4: Ja, dus je zegt eigenlijk, hij heeft het strategisch is hier een beetje van weggebleven.
5: Ja.
4: Maar hij is wel voor de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap, voor het bevorderen van rechten.
5: Hij is voor mensenrechten. Hij is conservatief, dus ik heb geen idee hoe hij over de LHBTI-rechten denkt. Maar hij is zeker een voorstander voor mensenrechten. En LHBTI-rechten vallen onder mensenrechten. Dus in die zin denk ik dat hij sowieso zo een andere koers gaat varen dan Orbán.
4: Oké, nou, we gaan het in ieder geval vol in de gaten houden. We hadden het helemaal op het begin dus ook wat hem dan anders maakte dan Orbán. Nou, bijvoorbeeld op dit vlak zie je dat hij daar toch echt wel anders in is. Pride wordt nu ook weer een beetje vrijer gevierd. Toch, even breder, heeft natuurlijk veel meer punten die we ook hebben besproken. Maar Orbán lag ook jarenlang overhoop met Brussel. Als we even kijken naar Hongarije en haar relatie met de Europese Unie. Hoe anders is die relatie met de Europese Unie voor Hongarije sinds de komst van Peter Magyar?
5: Heel anders. Je ziet veel warmere banden met Europese leiders. Meteen na de verkiezingen ging Peter Magyar naar Brussel. En zelfs Europese leiders kwamen naar Budapest om te onderhandelen over de bevroren fondsen.
4: Dat moet je misschien uitleggen, Christina.
5: Ja.
4: Want er was de Europese Unie die heeft inmiddels weer miljarden euro's aan Hongarije vrijgegeven. Waarom waren die gelden ooit bevroren eigenlijk?
5: Ja, nog niet vrijgegeven. Er is een politieke wil op dit moment om die gelden vrij te geven.
4: Oké, dat is
5: maar die gelden zitten nog steeds ergens in.

0: Brussel.
1: Okay.
0: Dus die zijn niet in Hongarije aangekomen. Yeah. Hij moet heel veel veranderingen invoeren. Bijvoorbeeld wetswijzigingen, corruptie aanpakken. Hij moet laten zien dat, dat hij zijn beloftes serieus neemt. En er moeten ook heel concrete projecten worden gerealiseerd om die gelden te krijgen voor Hongarije.
1: Wat
0: dus het
1: voor
0: is niet zo. Dat betekent bijvoorbeeld dat die gelden zijn er voor infrastructuurinvesteringen, voor een nieuwe ziekenhuis, voor dus echt concrete projecten. Dat misschien ook de Orbán-regering heeft beloofd. Gebouwen, snelwegen, dat soort zaken. Als die er niet zijn, krijgt Hongarije de gelden niet. Dus dat is nu echt een enorm klus voor Péter Magyar. Hoe hij projecten kan vinden en ook misschien nieuwe projectvoorstellen in te dienen waarvoor hij die gelden kan krijgen.
1: Ja.
0: Dus hopelijk krijgt hij een uitstel ook voor de deadline. Want hij heeft een hele strakke deadline. Alles moet binnen tot en met 31 augustus. Mocht hij dat niet kunnen leveren, zijn die gelden nog steeds in Brussel. Mm. Dus die komen niet. Dus het is helemaal niet zo dat opeens nu al die Europese bevroren fondsen naar
1: Boedapest
0: gaan. En,
1: nee. Maar je zegt er is politieke wil in Europa om, hem,
0: Ja.
1: Om hem een kans te geven.
0: Absoluut.
1: En, maar hij moet dus wel al die projecten waar je het net over hebt, infrastructuur, maar ook bouw in de zorg, dat moet hij afronden voordat hij recht heeft op die
0: gelden. Dat is inderdaad hoe het zit.
1: Ja.
0: Hopelijk nog. Nogmaals, geeft de Europese Unie hem wat tijd.
1: Ja.
0: Maar misschien niet. Dus het is nog steeds om te zien hoe de EU gaat reageren en wat de nieuwe regering kan leveren.
1: Waarom was dat geld ooit überhaupt bevroren?
0: Vanwege corruptiezaken. Omdat Europese leiders hebben gemerkt dat alleen maar oligarchen die dicht bij Orbán en de macht zitten, die deelnemen in de zogenaamde systeem voor nationale samenwerking. De NER heet het.
1: Okay.
0: Alleen maar die mensen, die bedrijven, ondernemers, Europese tenders krijgen.
1: Okay.
0: Dus dat was de voornaamste reden. En andere reden waren inderdaad mensenrechten en de ontmanteling van de rechtsstaat.
1: Yeah.
0: Dus LGBTI-rechten vallen onder die categorie. Als hij daar verbeteringen kan invoeren, bijvoorbeeld zei hij ook in een parlementaire debat 2 dagen geleden dat waarom zouden eigenlijk homostellen geen kind kunnen adopteren.
1: Hmm.
0: En dat vond ik een enorme vooruitgang in deze zeer conservatieve politieke maatschappij.
1: Winter.
0: Om dat te zeggen.
1: Ja, maar je zou dus echt kunnen zeggen dat er in ieder geval een soort van kans is nu met de Europese Unie en Hongarije om een veel warmere relatie te krijgen. Maar dat betekent, als ik jou zo hoor, wel even aanpoten voor Péter Magyar de komende tijd.
0: Absoluut.
1: En Europa zal dan ongetwijfeld inderdaad letten op die aanpak van corruptie, het herstel van de rechtsstaat en dus of die projecten inderdaad op een rechtmatige manier ook tot stand komen. En dus niet dat het geld doorsluit naar een kleine elite groep die dan uitvoert.
0: Ja, en ze hebben al het voorbeeld van Polen. Daar ging ook niet meteen goed.
1: Ja.
0: Nadat de gelden naar Polen waren vrijgegeven. Dus ook, ik snap natuurlijk dat de Europese leiders voorzichtig optimistisch zijn. Maar zij zijn zeker voorzichtig.
1: Ja.
0: Waarvoor de gelden zijn vrijgegeven.
1: Ja. Dat is in ieder geval iets wat het een spannende tijd gaat maken. Maar dus wellicht ook veelbelovend voor Hongarije, als het ware. We gaan door naar de laatste luisteraarsvragen. Dus heb je nog een laatste brandende vraag voor Christina? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app.
2: Vroege vragen.
1: Goed. Er zijn heel veel vragen binnengekomen, Christina. Dus we gaan er lekker in een rap tempo doorheen. Ik heb deze eerste vraag van Zacharias. Die zegt, de populariteit van Magyar is nog groot. Denk je dat de realiteit hem kan gaan inhalen, zoals we vaak zien bij politieke figuren?
0: Klopt, dat is een zeker een realistisch gevaar. En het gaat vooral, denk ik, weer nogmaals over economie. Als de mensen in het najaar niet gaan merken dat bijvoorbeeld de inflatie omlaag gaat, dat wat hij beloofde, dat het beter de zorgsysteem wordt aangepakt. En dat de mensen misschien minder op een wachtlijst moeten staan. Dus als de onderwijs, als er geen echte verandering komen in het onderwijssysteem, krijgt hij problemen, denk ik. Iedereen gunt hem nu tijd. De mensen zeggen, geef hem 100 dagen.
1: Ja, de bekende 100 dagen in de politiek. Ja.
0: Kijk, de mensen die nu in het parlement zitten van zijn partij zijn allemaal nieuwe gezichten. Die hebben nooit in de politiek gewerkt. Die zijn professionals. Dus geef hem ook nog tijd om samen met zijn partij een manier te vinden hoe ze ingrijpende veranderingen kunnen invoeren. Maar dat is zeker een gevaar. En het is ook, hij zichzelf kan een gevaar zijn voor hem. Voor zichzelf. Hij moet ook zijn. Ja, ik bedoel de stijl, wat ik ook net noemde.
1: Je kan dit toneelstuk spelen
0: voor een paar maanden, maar daarna kan dit ook saai worden. Dus dat politiek op sociale media werkt, maar hij moet daarnaast ook echt. Ga leveren.
1: En het is natuurlijk, als je heel erg veel dingen zegt, maar de levering er niet is, dan kan het natuurlijk nog extra gaan schuren.
0: Ja.
1: Dus dat gaat een spannende worden. Ik heb nog een andere vraag van Laszlo. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Laszlo.
0: Ja.
1: Laszlo, kijk, daarbij ben ik blij dat je mij kan helpen, Christina. Tweede generatie uit Hongarije volgt de Hongaarse politiek zoveel mogelijk, dus leuk om te horen. Laszlo vraagt specifiek, werd er in de laatste demonstratie ook Ruskik Haza gescandeerd? En dan is de vraag, denk ik ook, wat zou dat dan betekenen?
0: Klopt, Ruskik Haza betekent Russen naar huis. En dat is een heel bekende motto voor de Hongaren, omdat Viktor Orbán zelf als jonge politicus heeft dit gescandeerd in 1989... tijdens het val van de IJzeren Gordijn. En nu wordt Ruskik Haza tegen Orbán zelf gescandeerd op straat vanwege zijn warme banden met Moskou en met Poetin.
1: Ja, wat eigenlijk de cirkel op een hele onverwachte manier rondmaakt, eigenlijk, als het ware.
0: Ja, zo'n soort karma. Ja.
1: Ja, het is ja, karma.
0: Bijna zou
1: van,
0: ik zeggen, maar niet echt.
1: Ja. Hij heeft het ooit zelf gebruikt en nu is het zo gedraaid dat het tegen hem nu wordt.
0: Maar dat laat ook zien, denk ik, hoe hij heeft veranderd in 16 jaar als politicus Orbán. Van een liberale politicus in een soort Poetin-achtige illiberale politicus.
1: Ja. Hey Christina, als we even zo kijken, er staat ontzettend veel te gebeuren. Er is een grote machtswisseling geweest. Hongarije staat eigenlijk op een historisch kantelpunt. Met Magyar hebben ze de eerste soort van, het neigen naar die verandering al in gang gezet. Wanneer zou je nou zeggen, Hongarije heeft niet alleen een nieuwe regering, maar is ook werkelijk een vrijer en democratischer land geworden?
0: Dit is het begin. Kijk, het is heel mooi dat een nieuwe partij de verkiezingen heeft gewonnen met nieuwe gezichten. Dus nogmaals, mensen die niks met de politiek te maken hadden vroeger. Maar er zitten natuurlijk ook, en dat klopt ook niet helemaal, mensen uit de Fidesz-partij zelf. Dus staatssecretarissen, prominente politici. Dus het is een mengsel van oude Fidesz-politici en nieuwe gezichten. Dat klopt. Terwijl Peter Magyar heeft beloofd dat ik ga zeker niet met mensen die in de vorige regering een rol hebben gespeeld. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Maar dit is een mooi begin. Ik zeg altijd, democratie is geen station waar je bent. Je hebt nooit democratie zomaar. Democratie is een proces en je moet waken dat je elke dag opstaat voor democratie. Op een wettelijk gebied, met wetsvoorstellen, maar dus ook een soort burgerlijke plicht en besef te creëren onder de mensen dat vrijheid is een zeer waardevol iets dat je voortdurend moet beschermen en daarvoor je moet elke keer opstaan voor vrijheid.
1: Ja. Ja, wat ontzettend mooi.
0: Je hebt het nooit.
1: Nee, inderdaad. Het is eigenlijk altijd een work in progress. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken, Christina Ladjoussi. Universitair docent Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat je met ons jouw dag zo vroeg wilde beginnen. En dit was Vroeg van vrijdag 26 juni. Super bedankt voor het luisteren. Maandag zitten we weer klaar voor je met een nieuwe uitzending. Maar voor nu gaat jouw ochtend eerst verder met het NOS Radio 1 Journaal.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Simone Wijmans.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is vrijdag 26 juni. Het Nederlands elftal is door naar de knock-outfase na de winst op Tunesië. En in het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
5: Het is voor het eerst dat vanwege hitte code rood is afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstijlfestival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Gisteren kregen houders van een dagkaart al te horen dat ze niet konden komen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten dat ook hun feestweekend niet doorgaat. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won in Kansas City met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden is geplaatst voor de volgende ronde. In Venezuela is het officiële dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. Het noorden van Venezuela is het zwaarst getroffen. Daar zouden winkels worden geplunderd. Ook zijn op veel plekken de stroom- en telefoonverbindingen uitgevallen. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijkviertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen de Straat van Hormuz gepasseerd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf, omdat ze daar zijn voor werkzaamheden, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten. Dat meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat het niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Nederland is door naar de knock-outfase op het WK voetbal. Vannacht werd dus met 3-1 gewonnen van Tunesië. En dus is Nederland groepswinnaar. Commentator Jeroen Elshoff vertelt wat voor wedstrijd het was.
6: Eentje waarin Nederland in ieder geval heel erg goed begon. Een hele snelle goal maakte. Zelfs de één na snelste voor Nederland ooit in de WK-geschiedenis. Want het was al na ruim 2 minuten 1-0 door een eigen doelpunt. een eigen goal van de Tunesiër. Maar anders had Brian Brobbey hem wel ingeschoten. Alleen in de WK-finale van 1974 scoorde Nederland eerder een doelpunt. En na 7 minuten maakte Brobbey de 2-0. Nou, dat was natuurlijk echt heel erg prettig. En toen ging iedereen er eigenlijk eens goed voor zitten. Maar het tempo ging omlaag. Nederland creëerde niet zo heel veel meer. Tunesië kreeg wat kansen. En Tunesië maakte zelfs na rust een doelpunt uit een hoekschop. Dan leek het nog even spannend te worden. Maar uiteindelijk was het een kopbal van Van Hekken, waardoor Nederland met 3-1 won. Nou, Nederland is eigenlijk totaal niet in de problemen geweest. Is af en toe een beetje slordig geweest. Misschien wel wat gemakzucht. Maar over het algemeen is iedereen bij het Nederlands elftal dik tevreden over de overwinning. En zeker met de groepswinst.
7: Maar wat slordig, zeg je. Tegen Zweden zagen we ook nog wel wat zwakke kanten bij Oranje. Dat was nu dus ook wel een beetje het geval?
6: Nou ja, het gevaar dat er af en toe nog wel eens uitkomt is dat als Nederland in de omschakeling de bal verliest in slordigheid, dan is er altijd, dus ook zoals bij Tunesië, wel een mogelijkheid om te counteren, om er af en toe uit te komen. Dat gaf Koeman ook wel aan. Dat soort momenten moeten gewoon beter tegen toptegenstanders. Nou, er komt straks een toptegenstander aan, Marokko. En wat ook wel een beetje dwars zat, was dat Nederland weer uit een hoekschop een goal tegen kreeg. Dat gebeurde tegen Japan ook al. Dus dat zijn dingen die beter moeten, omdat de echte grote toplanden van de topranglijst van de FIFA die situaties doorgaans beter uitspelen dan bijvoorbeeld Tunesië of Zweden in de fases die we in die wedstrijd ook hebben gezien. Dus dat waren wel lichte puntjes, kleine puntjes van kritiek. De bondscoach was wat dat betreft wel kritisch.
7: Nou, hierna dus die wedstrijd tegen Marokko in een knock-out fase. Wat verwacht je daarvan?
6: Nou, ik verwacht in ieder geval een sensationele wedstrijd, want Marokko is inmiddels ook wel een topploeg in de wereld geworden. Hebben het natuurlijk heel erg goed gedaan in Qatar. Hebben de Afrika Cup finale vooralsnog gewoon verloren op het veld. Er is een heleboel om te doen geweest natuurlijk, maar dat maakt nu niet zoveel uit. Ze hebben dat toernooi in eigen land goed gepresteerd. Hebben heel veel goede spelers. Dus ik denk dat echt gewoon een echte topwedstrijd kan worden. En ja, als je dan moet kijken naar wie is de grootste kanshebber, dan kan je eigenlijk niet iemand aanwijzen die de favoriete rol inneemt, denk ik, in deze wedstrijd. Want beide landen kunnen gewoon heel erg goed voetballen, hebben heel veel wapens. Dus ik verwacht een intense strijd in Monterrey, want daar gaat het Nederlands elftal naartoe. In Mexico gaan ze voetballen. En helaas voor de mensen in Nederland is het wel slecht nieuws als het gaat om het tijdstip van aftrappen. Want het wordt weer een nachtwedstrijd. Maandag op dinsdag gaat die wedstrijd in Nederland gespeeld worden om 3:00 s'nachts.
7: Oeh, in het holst dus van de nacht, echt.
6: Ja, dat wordt echt de wekker zetten en dan of doortrekken, maar dat lijkt me heel erg lastig, heel lang. Ja. Vroeg aan de koffie.
7: Ja, zeker.
6: Daar weet jij alles van, geloof ik, hè?
7: Daar weet ik heel veel van, koffie deze week, zeker. Hey, die wedstrijd is dus in Mexico, Monterrey, dat zei je al. Welke gevolgen heeft dat voor Oranje verder?
6: Nou ja, als je verder naar het schema gaat kijken, dan is het ik weet niet of dat de grote verzoek is. Maar goed, als je verder gaat kijken, mocht Nederland doorspelen, dan komen ze daarna in Houston terecht. Als het gaat om het reisschema, daar past Nederland niet zo heel veel aan. Ze gaan zondag naar Mexico toe. Er wordt wel wat hitte verwacht daar, wat meer hitte, ook in de avonduren. Maar voorlopig blijft Nederland gewoon in Kansas. Dat was wel het prettige aan deze wedstrijd. Nederland heeft in Kansas het basecamp. Daar trainen ze gewoon nog een paar dagen. En dan vliegen ze zondag naar Mexico toe en dan hebben ze maandag daar die wedstrijd.
7: Dat zei commentator Jeroen Elshoff. Ja, ook al was het midden in de nacht, in Assen werd massaal naar Oranje gekeken. Op 4 grote schermen in de binnenstad tijdens het TT-festival. Door het voorspelde noodweer in de Verenigde Staten was het nog wel even spannend of het allemaal goed zou gaan. Verslaggever Steve Bouwman was er de hele nacht bij.
8: Nederland! Oh, Nederland!
9: De sfeer en de drankjes zitten er al goed in. Een uur voor de wedstrijd, middernacht.
8: Wij houden van!
10: Ik denk dat het een hele leuke avond wordt.
8: Goh, geesten!
11: Ik verwacht wel minstens een 3-0.
8: 4-0.
9: Als 4-0. Ik denk dat een hele hoop mensen liggen te slapen om 1 uur 's nachts. Maar jullie staan er gewoon.
11: Bij TT natuurlijk niet. Maar in Assen, het leeft. Het leeft.
8: Ja, tuurlijk. Ik wil natuurlijk hier wel gewoon kijken.
9: Terwijl ondertussen nog veel muziek klinkt op veel verschillende podia. Davina Michel met Duurt te lang. Het zou zomaar eens ook het nummer van de avond kunnen worden. Want gaat de Nederlands elftal op tijd beginnen of gaat het heel lang duren voordat ze gaan beginnen vanwege de storm die op komst is op de plek waar zij spelen vanavond? Het is een vraag die veel mensen hier bezighoudt.
12: Ik ben wel een beetje gespannen dat het misschien om 3 uur begint. Want ik hoor dat er slecht weeropkomst is.
9: Jan Gerbrand Krol, TT Festival directeur. Ja, wat zijn scenario's waar jullie rekening mee houden? Want het kan betekenen dat die wedstrijd hier niet om 1 uur begint, maar misschien wel om 3 uur.
13: Ja, kijk, het is best wel heel extreem natuurlijk. We hebben hier in Nederland inderdaad vanaf morgen code rood. En dan in Amerika ook allemaal noodweer. Dus het komt allemaal bij elkaar. Als het inderdaad gewoon een half uurtje wordt uitgesteld. Ja, dan inderdaad kunnen we dat natuurlijk opvangen. Op het moment dat de wedstrijd voor 2 uur uitgaat, ja, dan ligt iedereen, wil iedereen naar bed. Dus dan gaat het waarschijnlijk allemaal niet door.
9: Nee, maar wat gebeurt er dan? Gaan dan de schermen dan uit en moet iedereen naar huis?
13: Ja, dan gaat iedereen gewoon lekker naar huis toe. Dus, maar op dit moment zeg maar, staat alles nog, wat wij, de berichten die wij uit Amerika krijgen, is dat alles gewoon om 1 uur doorgaat.
9: De tijd tikt door en het wordt duidelijk, de wedstrijd gaat gewoon om 1 uur beginnen. En hoe? Binnen 8 minuten staat Oranje met 2-0 voor. Het gaat vlot, hè?
14: Ja, het gaat vlot inderdaad. Ik had het niet verwacht eigenlijk.
15: Ah, we hoorden net al iemand die dacht 8-1, maar ik weet het niet zeker.
14: Het wordt 5-1.
9: Het voetbal wordt gekeken op een plein waar een grote ronde tent staat. Aan de zijkant discoballen en aan het uiteinde een groot scherm. Jong publiek, ik denk gemiddeld 20 jaar. Hoe is het om dat samen te kijken hier met z'n allen, 12:15 s'nachts?
16: Het is gewoon puur genieten. Ik sta hier met mijn vriendengroep. We hebben eerst gewoon genoten van de muziek hier vanavond.
14: Het is een hartstikke leuke nacht. We komen van een hele lastige tijd samen en dat we dan zo samen kunnen vieren. Hartstikke mooi.
9: Wat bedoel je daarmee?
14: Een hele goede vriend van ons is laatst overleden. En sindsdien hebben we het heel lastig gehad samen en de hele vriendengroep. En zoeken we nu een manier om samen met elkaar toch elkaar vast te houden. Om elkaar samen doorheen te helpen.
16: Dat is gewoon prachtig. Brengt iedereen samen en je merkt gewoon dat iedereen er gewoon zin in heeft.
17: Ik heb geluk dat ik moet wel mogen werken, maar dat is pas om 2 uur 's middags.
9: En daar is het fluitsignaal. Nog 1 keer gaan de biertjes door de lucht. Nederland wint met 3-1 van Tunesië. Is groepswinnaar. En speelt de 16e finale tegen Marokko.
18: Tegen Marokko wordt sowieso een pittige wedstrijd. Maar daarna kan je waarschijnlijk tegen de winnaar van Canada tegen Zuid-Afrika komen. Dus ja, de kwartfinale ligt open.
17: Stiekem droom ik van het wereldkampioenschap.
9: Dromen mag toch?
17: Ja, zeker. Ja.
18: Komende maandag om 3 uur is het wel iets anders. Dan denk ik dat we gewoon de wekker gaan zetten en niet wakker gaan blijven.
7: Ja, Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag dus tegen Marokko. Dat is om 3 uur, ik zeg het nog maar een keer. Een verslag was dat van Steve Bouwman.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Het is 6:12. In Nieuwsuur aandacht voor de wereldwijde AI-strijd. In de Verenigde Staten wordt er flink geïnvesteerd in AI-infrastructuur. Volgens specialist Michiel Bakker zijn de gevolgen groot als Europa niet meer investeert.
19: Zelfs een jaar geleden had je nog geen AI die zelf programmeerde. Dus waar je echt hele programma's mee kon schrijven. En wat wij zeggen is als die ontwikkelingen doorgaan, niet per se harder gaan, niet per se langzamer gaan, maar gewoon op dezelfde manier doorgaan, dan krijg je eigenlijk steeds meer afhankelijkheid van AI. En als je steeds meer afhankelijkheid van AI krijgt, dan krijg je dus in Europa steeds meer afhankelijkheid van Amerika.
7: Europa is van plan 230 miljard euro in AI te steken, maar volgens Bakker is dat niet genoeg.
19: Nee, zeker niet, omdat dat geld eigenlijk voor de komende 5 jaar is het volgens mij. En als je kijkt wat alleen al dit jaar voor honderden miljarden in Amerika worden geïnvesteerd, is dat eigenlijk niet genoeg om bij te blijven.
7: Stad en platteland, daar ging het over in de Rode Draad. In 2023 verscheen het rapport Elke Regio Telt. Maar daar wordt nog te weinig mee gedaan, zegt Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente.
20: De afgelopen decennia hebben kabinetten alleen geïnvesteerd, even zwart-wit hè, in de regio's die het heel goed doen economisch. Daar gingen de bulk van de investeringen heen. En de regio's die het minder deden, och, daar verhuisden we af en toe de KPN heen of nou een ander groot bedrijf. Ja. Maar dat was het dan. En dat rapport zegt, je moet eigenlijk investeren door heel Nederland heen. Want dan stimuleer je ook de brede welvaart, ook voor mensen buiten de Randstad. Ja.
7: Zo pleit Nauta voor de versoepeling van regelgeving voor streekbusjes. Nu heb je nog een speciaal certificaat nodig om die te mogen besturen. En dat is zonde, zegt Nauta.
20: Want mensen met een rijbewijs kunnen zo'n busje best besturen. Dus wij zeggen, Den Haag, beweeg nou eens even met ons mee. Als die buurtbussen zo belangrijk zijn, en dat zijn ze, zorg dan dat wet en regelgeving daarin meebeweegt. Dus wees niet star. We kunnen niet allemaal door hetzelfde malletje. Dus het platteland heeft hierin echt wat anders nodig dan dichter bevolkte gebieden.
7: In Met het oog op morgen vertelde melkveehouder Marcel van Helvoort hoe hij en zijn koeien de dag doorkwamen op een van de heetste plekken in Nederland, in het Limburgse El.
0: Wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles helemaal bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
7: Ja, vandaag kan het nog warmer worden, dus wordt het alle zeilen bijzetten, zegt Van Helvoort.
0: En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
7: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Het is 7:10 en dit was natuurlijk Michael Jackson met Billie Jean. De kranten staan vandaag vol met het extreme zomerweer.
1: De meest opvallende voorpagina, hoe kan het ook anders zou je bijna zeggen, is die van de Telegraaf, die groot uitpakt met in kapitale code rood met een uitroepteken erboven. Op de voorpagina zijn foto's te zien van mensen en een hond die verkoeling zoeken. De krant reist ook af naar Panheel in Limburg. Dat wordt waarschijnlijk de warmste plek van het land. Ook de voorpagina van het AD springt in het oog. Die is volledig rood vormgegeven en toont een kaart van Nederland. De krant spreekt van een mogelijk dagrecord met een verwachte temperatuur van 39 graden. Zou het huidige record voor 26 juni worden verbroken. In 1947 werd het 37,9 graden. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben een wandeling gemaakt met een warmtecamera. De Volkskrant schrijft dat ze grote temperatuursverschillen zagen. Onder een boom is het bijna 13 graden koeler dan 2 meter verderop in de volle zon. Bij een bankje is het 42 graden, een prullenbak tikt 52 graden aan en een zwarte auto zelfs 65 graden. Een groene gevel bleek bijna 20 graden koeler dan een zonnige winkelstraat om de hoek. En volgens onderzoeker Gert-Jan Steneveld zijn meer bomen, groen en schaduw de beste manier om steden koel te houden. Twee docenten van de Universiteit van Amsterdam doen in het Parool hun verhaal over de samenwerking van hun werkgever met Israëlische organisaties. Zij zeggen dat de UvA geen volledige duidelijkheid geeft over contracten en samenwerkingen en ze hebben daarom officiële informatieverzoeken ingediend. De rechtbank oordeelde eerder dat de universiteit te laat reageert en dat er een dwangsom kan volgen als dat zo blijft. De docenten zeggen dat hun vragen worden genegeerd, terwijl de UvA spreekt van organisatorische fouten en belooft om te werken aan antwoorden. De twee docenten maken deel uit van een actiegroep UvA Staff for Palestine. Het FD schrijft dat het Nederlandse AI-bedrijf General Intuition $320 miljoen heeft opgehaald bij investeerders. Daardoor is het bedrijf nu ongeveer $2,3 miljard waard. Ook Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft erin geïnvesteerd. Het bedrijf wil geavanceerde AI-modellen bouwen die om kunnen gaan met veranderende situaties. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor robots en zelfrijdende auto's. Het trainen van die modellen gebeurt aan de hand van korte filmpjes van videogames.
2: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Met deze hitte stijgen ook de zorgen om bosbranden. Austerlitz is een dorp midden in de Naaldbossen in de provincie Utrecht. Een groepje bewoners is daar al langer bezig om zich voor te bereiden op een bosbrand. De door hen opgerichte werkgroep informeert de gemeente over vluchtroutes, adviseert mensen om een vluchttas klaar te zetten en heeft zelfs een bosbrand-app klaar voor gebruik. Volgende week komt de koning op bezoek om een kijkje te nemen bij dit voorbeeld voor de rest van Nederland. Maar daarvoor ging verslaggever Josephine Trilli al op bezoek.
3: Je hoeft het echt maar één stap uit de huizen hier te zetten of je bent gelijk in het bos. Peter Harts,
4: ja.
3: Toch?
4: Ja, helemaal.
3: En Jake?
5: Ja, hallo.
3: Allebei zitten jullie in de bosbrandwerkgroep hier. Peter ook nog een oud banterman.
4: Ja, dat is helemaal.
3: Dus dit bos, prachtig. Ja. Daarom wonen jullie hier waarschijnlijk ook.
4: Ja.
3: Maar?
4: Ja, het is hartstikke droog natuurlijk. Wij noemen dit het Mikado-bos.
3: Die dunne stammetjes.
4: Ja, ja, dat klopt. Je ziet ze daar allemaal gewoon helemaal schotse scheef staan.
3: En dat is dan extra brandbaar?
4: Ja, dat is zeker erg brandbaar. Veel brandbaarder dan het loofhout wat je hier langs het fietspad ziet.
3: Want?
4: Nou, loofhout bevat water en dennenhout bevat hars. En hars is ongeveer net zo brandbaar als petroleum. Hmm. Nou, tel uit je winst.
3: Dat was ik even een klein stukje na het hier van het fietspad loop.
4: Je hoort het hout knippert gewoon. Ja. Het is hartstikke droog. Ja. Dus echt, het brandt als een fakkelier als het gaat. Dat loop je niet voor.
3: Jullie lopen in Nederland echt voorop, hè, als het hier om gaat, om alertheid.
5: Ja, klopt.
3: 4 jaar geleden begonnen?
5: 4 jaar geleden begonnen. En toen vooral met het probleem. Austerlitz ligt midden in het bos. Heeft 1 grote weg er doorheen lopen. Dus maar 2 vluchtmogelijkheden. Nou ja, en dat is best wel spannend. Zeker als de brandweer 1 van die vluchtwegen staat om te kunnen blussen.
3: Ja, zullen we daar even naartoe lopen? En dat is aan de overkant, hè?
5: Ja,
4: de brandput.
3: Jullie hebben in de werkgroep een vluchtplan, een soort van flyer voor alle inwoners gemaakt. Los van de appgroepen natuurlijk. Een aparte app ook, waar je precies in ziet wat de situatie is.
5: Ja, klopt.
3: Want Jake, voor jou, omdat je in een rolstoel zit, is het dan nog extra belangrijk om een duidelijk vluchtplan te hebben? Of maakt dat niet uit? Is dat geen belemmering?
5: Voor mij is het persoonlijk niet zo'n probleem. Ik ben best wel actief en als ik mijn handbrake aankoppel, dan ben ik zo weg. Maar het is goed om zeg maar met je buren afspraken te maken. Ook van waar ontmoeten we elkaar, ook met je gezin.
3: Ja.
5: Want je moet niet terug het dorp in willen proberen te komen als er brand is en je eigenlijk juist op de fiets weg wil.
4: Hier is je punt. Daaronder zit gewoon een hele diepe pijp, 40 meter diep minstens. En daar kan de brandweer grondwater mee oppompen. Alleen het lastige is, dan komen hier een haakarmbak met een dompelpompunit te staan. En gaan die brandweerauto's lopen vullen. En die staan dan voor een deel op onze vluchtweg.
3: Maar is dat nu een probleem of kan het nu wel?
4: Nee, het kan nu wel, maar die weg moet niet smaller.
3: En dat waren de plannen van de gemeente?
4: Dat waren de oorspronkelijke plannen om de snelheid te beperken.
3: Maar jullie zitten er dus echt hè, als inwoners bovenop. Dit gebeurt op andere plekken in Nederland niet.
4: Nee, dat klopt.
5: Nou ja, we zijn heel erg gewend zeg maar, om na te denken over hoogwater en dergelijke. Maar bosbranden, daar zijn we gewoon bijna niet mee bezig.
3: En waarom denken jullie dat het hier zo ver gevorderd is, zo actief?
4: Nou, dat heeft te maken met de historie van het dorp, denk ik. En de mentaliteit van de mensen in het dorp. Wij regelen het zelf wel. Als het niet geregeld wordt, dan regelen we het zelf wel.
3: Spannend dan deze week, deze dagen voor jullie?
4: Nou, ik vind van wel, ja. Dus, kijk, ik maak me niet ongerust op, maar ik ben wel alert.
3: Ja.
4: En er zijn heel veel mensen in het dorp. Klopt, ja.
0: Dat zijn buurtbewoner uit Austerlitz tegen onze verslaggever Josephine Trehi. De Zweedse zangeres Tove Lo heeft een nieuwe single. En wat voor een duet met Stromae, die het nummer ook deels produceerde. De Fleur.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws.
2: In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstijlfestival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag is dat. Curaçao is uitgeschakeld na een 2-0 nederlaag tegen Ivoorkust. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Daarnaast waren er ook nog veel contante betalingen. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder, Elizabeth, woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee, tot lokaal 40 graden in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui.
1: En hoe is het op de weg op deze warme vrijdag? ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
3: Ja, ondanks dat het vrijdag is en deze weersomstandigheden gelden, staan er toch wel wat files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpen, Oler en Nederweert door een ongeluk. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file. A4 Rotterdam, Den Haag bij Vlaardingen-Oost 3 kilometer. Door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. En op de A4 Den Haag-Rotterdam staat tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein 5 kilometer file.
1: Het dodental in Venezuela na de aardbevingen loopt op. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Zo onze correspondent.
4: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
6: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
1: Een dag na de 2 zware aardbevingen in Venezuela gaat het zoeken naar overlevenden door. Het dodental is opgelopen naar 235. Mogelijk liggen nog duizenden mensen onder het puin van de tientallen ingestorte gebouwen. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt hoe die zoekacties verlopen.
0: Dat is nog steeds heel moeizaam. Kijk, het is natuurlijk een ramp die in de avond gebeurde. Dus in de nacht zijn hulpverleners gaan zoeken, maar dat was gewoon heel erg moeilijk. En dat is overdag doorgegaan. Maar Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet. Dus er komen nu ook van het buitenland allerlei hulpacties op gang. Met name ook vanuit de Verenigde Staten, ook vanuit Europa, zelfs van de kleinere eilanden die rondom Venezuela liggen, Curaçao, Aruba, daar worden ook allemaal inzamelingsacties gehouden. En dat is heel erg belangrijk, want ieder uur telt eigenlijk, vooral die eerste dagen eigenlijk na zo'n ramp, waarbij mensen nog gered kunnen worden. Dus dat is eigenlijk de situatie waar Venezuela nu in zit. Het is dus echt heel belangrijk dat ook vanuit het buitenland die hulp heel snel komt.
11: En is die hulp er al? Zijn er al bijvoorbeeld Amerikanen aangekomen?
0: De eerste Amerikanen zijn aangekomen. Maar het probleem is ook dat veel luchthavens beschadigd zijn. De luchthaven van Caracas bijvoorbeeld, de internationale luchthaven van de hoofdstad, is dicht, want daar is zelf een deel van het dak ingestort. Ik heb begrepen dat een tweede grote stad in de buurt van Caracas, Valencia, dat die luchthaven vandaag open gaat. Dat wordt in ieder geval geprobeerd. Dus daar komt dan ook een hulplijn op gang om zo snel mogelijk ook hulpgoederen, maar en ook mensen, hulpverleners, die kant op te krijgen. Het Rode Kruis is bijvoorbeeld ook al heel actief.
11: Ja, we zien natuurlijk de beelden van al die ingestorte appartementencomplexen en andere gebouwen. Is er al een beter beeld van hoe groot die schade nou eigenlijk is?
0: Ik vind dat eerlijk gezegd toch nog steeds lastig. Het komt heel fragmentarisch binnen. Om een compleet beeld te krijgen, dat is echt lastig. Ik merk wel dat het contact met mensen die ik ken, dat wel lukt. Hè. Ik kan bijvoorbeeld internetcontact krijgen, WhatsApp en telefonisch contact. De interim-president heeft ook wel een beeld gegeven van welke regio's en gebieden zijn nou heel zwaar getroffen. Maar het is bijvoorbeeld niet duidelijk van, ja, hoe gaat het met wegen tussen deze plekken? Zijn die ontoegankelijk, zijn die toegankelijk of niet? Dus dat is nog heel lastig om een beeld te krijgen. Maar we weten bijvoorbeeld dat in de buurt van de hoofdstad, een regio La Guaira, een gebied met veel toeristen ook, dat bijvoorbeeld heel zwaar getroffen is. En het was op een dag waarbij mensen enerzijds thuis waren om voetbal te kijken. Het was tijdens een wedstrijd. Maar het was ook een nationale feestdag. Dus er waren ook veel dagjes mensen in bijvoorbeeld dit toeristische gebied. En daar zijn dus ook heel veel gebouwen ingestort. Dus ja, het is nog steeds, maar nog steeds niet echt duidelijk hoe groot nu eigenlijk de schade en ook vooral het aantal slachtoffers is. Ik verwacht dat wel de komende dagen toch wel duidelijker gaat worden.
11: En dat zei Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna.
7: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jn@nos.nl.
7: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app. Het wereldkampioenschap voetbal.
11: Na het verlies tegen Ivoorkust is Curaçao definitief uitgeschakeld op het WK. Het was voor het eerst dat het land deelnam en het is het kleinste land dat zich ooit kwalificeerde. Bondscoach Dick Advocaat vertrekt samen met zijn ploeg met opgeheven hoofd.
13: Geweldig dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden, want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
14: Ben je trots?
13: Op die spelers zonder meer, ja, en op het publiek ook.
11: Correspondent Dick Draaier is op Curaçao. Ja, verloren, maar hoe is het gevoel daar?
15: Nou, toch wel ook een feestje, hoor. We feesten niet, maar we vieren, zei gisteren iemand tegen me. Ik stond toen op het Wilhelminaplein in de binnenstad van Willemstad, waar duizenden mensen op zo'n groot scherm de wedstrijd aan het volgen waren. Helemaal blauw, hè? Wat bij jullie oranje is, is hier helemaal blauw. Ja. En natuurlijk waren er tranen na 90 minuten voetbal. Het besef dat dit de laatste wedstrijd van Curaçao is. En het was zo mooi, al die 3 wedstrijden. Ook al was het resultaat misschien niet helemaal goed. Het was zo mooi en dat had nog mooier kunnen worden. Dat besef leeft wel degelijk, maar de overheersende stemming is toch wel gewoon trots. Hè? Curaçao heeft hier voor het eerst meegedaan, heeft een doelpunt gemaakt, zelfs een punt gepakt. En zich laten zien op het grootste voetbalpodium ter wereld.
11: Maar die uitschakeling zagen mensen toch ook wel stiekem aankomen?
15: Nou ja, er was natuurlijk hoop op een stunt. Hè. Als je mensen vroeg, dan was het altijd 1-0, 2-0, 3. Het waren allemaal positieve uitslagen, maar er is toch ook wel een beetje realisme. En dat komt wat duidelijker naar voren op het moment dat je de feiten niet anders vertelt. Hè. Maar een wedstrijd winnen van Ivoorkust of het eventueel doorgaan naar een volgende ronde. Dat was wel de droom, maar voor veel mensen natuurlijk uiteindelijk net iets te veel gevraagd.
11: Want hoe kijken de Curaçaoenaars terug op dit WK en vooral ook het proces ernaartoe?
15: Nou ja, ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd, hoe kan het dat je een zware nederlaag leidt, hè? 7-1 tegen Duitsland, een gelijk spel speelt, hard bevochten, en vervolgens toch met opgeheven hoofd vertrekt naar een verliespartij. Weet je, als je wint en er altijd bij bent, zoals in Nederland, dan zijn de verwachtingen ook hoog. Maar ben je een underdog en een debutant, dan kijk je toch heel anders aan tegen winnen en verliezen. Gisteren sprak ik een man die zei, ik ben blij, hè, dat was net na de uitschakeling, ik ben heel erg blij. Hij lacht ook echt, dat had hij niet verzonnen als acteur. En hij zei, dit WK heeft ons geleerd dat we mogen dromen en dat die dromen ook mogen uitkomen. En dat is toch wel de kern van de beleving hier op Curaçao. David tegen Goliath en de wereld praat nu over David.
11: En krijgt Eloy Room nog dat standbeeld? De keeper?
15: Nou, we zijn heel goed in standbeelden hier op Curaçao, dus ik verwacht dat er nog wel wat beweging komt. Maar we zullen het zien. Ik denk als je het vraagt aan de mensen, ja, dat beeld moet er komen.
11: Ja, de Blue Wave is nu dus uitgeschakeld. Haakt die Blue Wave nu aan bij de Oranje Koord?
15: Ja, iedereen is heel trots, hè, zoals ik net zei. Maar gisteren draaide ik voor het journaal een aantal gesprekjes met mensen onder het publiek. En er was één Curaçaose supporter die zei dat hij ook blij was. En toen zette hij zijn blauwe hoed af. En daaronder kwam een oranje shirt onder vandaan. En hij zei van, ja, nou gaan we dit verdere toernooi maar met dit shirt verder. He, er is zelfs een combi hier gemaakt van shirtjes in het oranje en in het blauw. En ik weet niet of Curaçao nu massaal achter Nederland gaat staan. Maar er is binnen het Koninkrijk nu nog wel een ploeg in het toernooi. En de hoop is toch wel gevestigd op die ploeg, op Nederland. Al focust men hier traditiegetrouw ook wel op Argentinië en Brazilië. Vergeet niet dat er hier maandelijks 25.000 Nederlandse toeristen neerstrijken en ook die laten van zich horen. Dus oranje, dat is wel de kleur die nu gaat domineren.
11: Het is een nacht op Curaçao. Is het feestje nog bezig? Hoe is de situatie op dit moment?
15: Zoals ik net zei, we feesten niet, maar we vieren. En dat vieren is nog bezig. Het is nog druk in Willemstad. Maar iedereen heeft ook een halve dag vrij gekregen gisteren. En ik vermoed zomaar, omdat het vandaag vrijdag is, dat er nog wel een dagje bijgesnoept wordt. En dat is omdat het feest toch lang doorgaat. We zijn enorm trots hier op Curaçao, dat hoor je van iedereen, dat we hier hebben mogen acteren op dit wereldkampioenschap. En ja, dat moet je vieren.
11: Dankjewel, correspondent Dick Draaier op Curaçao. Ja, Nederland is dus wel door op het WK. Oranje won afgelopen nacht met 3-1 van Tunesië. De fans in Kansas City kregen flinke buien over zich heen, maar het kon ze allemaal niks schelen. En ze zijn nu helemaal klaar voor de volgende ronde tegen Marokko in Mexico.
12: Wij gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico!
14: Twee jongens hier lopen met een grote Memphis Depay hoofd van karton in de handen. Zeg, geef ze een analyse. Wat vond je van de wedstrijd?
16: Een hele goede wedstrijd. We begonnen goed. Eerste half minuten 2-0 voor. Daarna zakten we heel erg in. Toen werd 2-1. Maar uiteindelijk wel een mooie 3-1 geworden.
14: Had je het gevoel dat ze weer een beetje terugkwamen in die wedstrijd?
16: Ik had vertrouwen.
14: Ondanks het hondenweer en het werd echt best wel koud op een gegeven moment. Met de wind en de regen. Komen er toch gewoon heel veel blije mensen het stadion uit.
17: Ik woon in Oklahoma.
14: Oh echt?
17: Ja, ik ben ex-Nederlander die hier al heel lang woont.
14: Hoe was het tussen al die Nederlanders?
17: Prachtig, prachtig hoor. Hele mooie wedstrijd. Ze hadden ietsje sterker kunnen spelen de tweede helft, maar ze hadden het al gewonnen basically.
14: U bent dat Nederlandse niet helemaal kwijtgeraakt, hè? Het is nooit goed genoeg.
17: Nou, omdat dit andere team was zwakker natuurlijk. Maar ze hadden het al helemaal gewonnen natuurlijk, dus prachtig. Mooi om dat te zien.
14: Had het 5-1 moeten zijn?
17: Nou, 4-1 zou goed zijn geweest.
14: Ik had hier een groep Tunesische fans. Die ziet er toch nog wel heel gelukkig uit eigenlijk. How are you guys? Hoe gaat het?
18: It was better than expected.
14: It was? Ja joh, we hadden veel slechter verwacht.
18: Because we were thinking, because we lost 5-1 to Sweden, 4-0 to Japan, you multiply them, you get 20-1.
14: Tunesië heeft eerder 5-1 verloren van Zweden. Toen is Zweden vervolgens met 5-1 ingemaakt door Nederland. Ja, tel dat maar bij elkaar op. Dan weet je dat het niet goed gaat komen op deze avond. So this is alright. You're still laughing, smile on your face.
19: It's the World Cup. We're here to have a good time.
14: Hier een paar Mexicanen. Die willen, ja, dit zien we hier heel veel. Die t-shirts met No Era Penal. Explain this t-shirt to me.
20: So 2014, against Mexico, where he dove in and it wasn't a penalty and we could have gone to the next round. So this is what this shirt stands for.

0: in a penalty, and we could have gone to the next round. So this is what this year stands for.
1: Het zit ze 10 jaar later nog steeds dwars. Die penalty die Nederland kreeg bij het WK in 2014. Onterecht, zeggen ze.
0: It hurts deeply. Yeah, it hurts a lot.
1: Maar de Nederlanders moeten hun volgende wedstrijd nu in Mexico spelen. Gaat dat wel goed komen? Are the Dutch fans welcome there?
0: Hey, we take care of everybody. We love everybody. Like this is just a sign of like a meme, you know? It doesn't matter.
1: Natuurlijk zegt hij, joh, dit is maar een grapje, dit is maar een meme. Wij verwelkomen iedereen. Any tips for us how to make fun, how to celebrate in Mexico? Zijn er ook tips nog voor ons hoe feest te vieren in Mexico straks?
0: Drink lots of tequila. Lots of tequila and then you guys will have a great time.
1: Gewoon heel veel tequila drinken. Nou, zeg dat maar niet te hard, want daar zullen die Nederlanders wel naar gaan luisteren.
2: Wij gaan naar Mexico, we gaan naar Mexico, we gaan naar Mexico.
3: We gaan naar Mexico. Een reportage was dat van verslaggever Noortje Deutekom. Aan het social media verbod voor kinderen onder de 15 jaar zitten nog flink wat juridische haken en ogen.
4: Het is uitgezocht door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ambtenarensite Binnenlands Bestuur schrijft erover. De onderzoekers denken dat een leeftijdsgrens invloed kan hebben op het grondrecht om informatie te ontvangen en te delen. Ook zouden er leeftijdscontroles moeten komen voor alle gebruikers van social media. En dat zou het recht op privacy raken en voor extra kosten kunnen zorgen, waardoor dan weer kwetsbare groepen mogelijk worden uitgesloten. Een minimumleeftijd invoeren is dus ingewikkeld, is de conclusie, maar het kan wel. En veel mensen zochten gisteren verkoeling bij plassen en rivieren. Op sommige plekken gebeurden ongelukken. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, vertelde ik al in het nieuws. In Utrecht overleed een jongen van 13, in Nijmegen verdronk een zwemmer en in het Limburgse Middelaar overleed iemand na een aanvaring met een boot. En volgens de Gelderlander is die laatste Mats Grotenberg. Die naam doet misschien niet meteen een lampje branden, maar voetbalfans en vooral Ajaxide kennen hem wel. Met zijn amateurploeg Hercules zorgde hij voor een enorme stunt 3 jaar geleden door Ajax uit de beker te knikkeren. Grotenberg maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Ook deed hij eerder dit seizoen mee aan het tv-programma The Bachelorette. Voor de aanvaring is iemand opgepakt. En bij het FD gaat het over een enorme pot geld van 70 miljard euro. Dat zijn de pensioenen van medewerkers in de bouw. Voor het geld wordt een nieuwe beheerder gezocht. Er zijn nog 2 partijen over. Achmea en het Amerikaanse bedrijf BlackRock, zegt de pensioenredacteur van het FD.
5: In sommige hoeken van de pensioensector is soms wel te horen van moeten we nou wel in zee gaan met die grote Amerikaanse partijen. Pensioenfondsen PME, maar ook PFD2 hebben eerder bijvoorbeeld hun geld weggehaald bij BlackRock. Dus ja, het wordt wel interessant en verrassend als het alsnog naar BlackRock zou gaan.
4: En in de hitte van deze dagen zoeken mensen overal manieren om af te koelen, zoals zwembadjes, ventilatoren en airco's. Een opvallende plek waar het juist koel is, is de Oude Kerk in Delft. Daar is het binnen lekker fris door de dikke muren. De kerk is daarom de komende dagen open voor bezoekers voor slechts 1 euro. Zien en horen we bij Hart van Nederland. Een koopje vindt de kerk zelf.
6: Het is hier nu ongeveer 24 graden. Dus als het buiten 37 is, dan zit je toch 13 graden lager. Nou, dat is prima te doen. Dus we dachten, laten we een hoop mensen uitnodigen om hier gewoon te komen werken. We hebben ruimte genoeg. Kom maar lekker hier zitten.
4: En het is natuurlijk ook lekker rustig. Dat is wel fijn als je komt werken, leren of gewoon zomaar daar even gaat zitten. Het zijn vooral studenten die opkwamen dagen.
7: Met mijn scriptie ben ik bezig. Het afstuderen van geschiedenis.
8: Via Instagram zagen we een post. Dus toen dachten we, ja, en we studeren bouwkunde. Dus het is niet zo erg om in de kerk te zitten dan.
4: Ook vandaag is die kerk weer open voor mensen.
3: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
9: Er staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven van 3 kilometer tussen Gratum en Nederweert. Door een ongeluk met 2 auto's is de rijbaan afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Het is 7:09. Over de Indonesische bevrijdingsoorlog tussen 1945 en 1950 is al veel geschreven. Ook oud-NRC-correspondent Frank Vermeulen dook in deze pijnlijke geschiedenis. Hij schreef Mazdoelhak en Adriana, of de toegedekte moorden van de Indonesië-oorlog. Een reconstructie van de tragische moord op een van de naar schatting 100.000 Indonesiërs die in die tijd werden gedood. En het verhaal van zijn weduwe die de strijd aanbond tegen de Nederlandse staat. Het boek verschijnt vandaag. Frank Vermeulen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wie zijn Mazdoelhak en Adriana?
1: Mazdoelhak was Mazdoelhak Nasution. En die was uiteindelijk adviseur van Mohammed Hatta. En Hatta was de vicepresident en medeoprichter van de Republiek Indonesië. En Adriana was een Nederlandse vrouw die hij had leren kennen toen hij studeerde in Nederland in de jaren 30 in Nederland. En zij was afkomstig uit Rotterdam. Haar vader had bijles gegeven in de jaren 20 aan Hatta. Dus zo kenden die drie mensen elkaar.
0: En ze zijn uiteindelijk teruggegaan naar Indonesië.
1: Ja, na de oorlog in Nederland was Mazdoelhak gepromoveerd. Werd Republiek Indonesië uitgeroepen en zijn zij er naartoe gegaan. En is hij dus in de staf terechtgekomen van Hatta.
0: En ze woonden daar samen tot die dramatische gebeurtenis in december 1948. Wat gebeurde er toen?
1: Nou, in eind 1948 besloot Nederland onderhandelingen met Indonesië op te zeggen. Althans, ze maakten daar een einde aan. En vielen Yogyakarta, waar de hoofdstad was van de republiek, aan. Bij Yogyakarta werd al een jaar lang onderhandeld over de soevereiniteitsoverdracht. En dat dorpje op de vulkaan naast Yogyakarta, die werd aangevallen door special forces. En terwijl Mazdoelhak daar was met zijn drie zoontjes, die was hij aan het voorlezen uit Tante Pollewop van Godfried Bomans, om aan te geven hoe Nederlands dat gezin was, werd hij uit zijn huis gehaald voor de ogen van zijn kinderen. En die hebben hem nooit meer teruggezien. Hij is een dag later geëxecuteerd. Zijn vrouw Adriana was op dat moment in het ziekenhuis omdat ze een vierde kindje kreeg.
0: En hoe heb jij dit verhaal kunnen achterhalen?
1: Uiteindelijk kwam dat omdat ik een brief kreeg van een kennis van de familie die mij wilde laten zien dat er behalve Rawagede, want daar had ik een column over geschreven, dat was een andere moordpartij, zou ik maar zeggen, ook dit was gebeurd. En ik heb daar een tijdje over gedaan voor ik eraan toe kon komen, maar in 2016 ben ik ermee begonnen om successievelijk op en neer te reizen naar Java en ter plekke te gaan kijken en kennis te maken met zoons en in de archieven te duiken en te lezen, et cetera. En zo heb ik uiteindelijk dat boek samengesteld.
0: Want Adriana, zijn vrouw, die nam vervolgens stappen. Die was woest.
1: Ja, ten eerste was ze totaal ontredderd en ontdaan. We weten dat omdat ze brieven schreef aan een buurvrouw. En al die brieven van haar zijn in een dossier terechtgekomen van haar advocaat. Zij bond een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat, wat op dat moment zeer ongebruikelijk was voor eenvoudige burgers. En ze deed het vanuit Bandung. En uiteindelijk heeft ze die rechtszaak gewonnen. En ze kreeg smartengeld. En dat moest onder voorwaarde dat ze het stil zou houden. En de voorwaarde van de staat was ook dat zij niet zouden toegeven, officieel zouden erkennen dat deze moord was gepleegd.
0: Dus ze heeft al die tijd haar mond moeten houden?
1: Ze heeft al die tijd haar mond moeten houden. Het bleef dus ook geheim. Tot de excessennota van 1969. Daar was dit een van de vele mensenrechten schendingen die naar boven was gekomen. Maar eigenlijk is het pas overgeschreven door mijzelf dus in 2016. Toen is deze zaak pas in de openbaarheid gekomen.
0: Maar kun je zeggen dat die doofpotcultuur inmiddels wel is verminderd?
1: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk. Ik stel vast dat de stappen voorwaarts zijn gemaakt. Er is de afgelopen 10 jaar sprake geweest van een groot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van militairen van Nederland in die oorlog. Er is erkenning gekomen door de staat dat het niet in de haak was. En er zijn excuses aangeboden door de koning en door Rutte. Maar dat is nu alweer 3 jaar geleden dat er ook een kamerdebat over geweest. En sindsdien is het weer stil geworden. En wat ik ik vaststel is dat eigenlijk niet zoveel gebeurd is met de mentaliteit. En daarvoor gebruik ik het voorbeeld van de Nederlandse krijgsmacht. Daar zijn bijvoorbeeld nog steeds vaandels, tot voor kort nog zelfs is dat gebeurd, die opschriften dragen die terugverwijzen naar dingen die ze gedaan hebben in de koloniale oorlog. En daar zijn ze trots op. Zonder dat ze rekening houden met het feit dat inmiddels erkende mensenrechten schendingen waren. En die mentaliteitsverandering die moet eigenlijk nog op gang komen daar.
0: Dank, oud-journalist en oud-NSC-correspondent Frank Vermeulen.
2: NPO Radio 1.
3: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
4: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
5: 400 jaar. En de generaties daarna die dragen dat ook nog met zich mee.
4: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
6: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
4: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 14:00 op NPO Radio 1.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
15: Simone Wijmans.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In Nederland geldt voor het eerst code rood vanwege de hitte. En op het WK voetbal is het Nederlands elftal groepswinnaar geworden. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: Oranje won in Kansas City met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft scoorde Tunesië en daarna kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. Ook Zweden is geplaatst voor de volgende ronde. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. En Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 van het toernooi en gaat ook verder op het WK. En voor het eerst geldt code rood vanwege hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Gisteren kregen houders van een dagkaart al te horen dat ze niet konden komen. En om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten dat ook hun feestweekend niet doorgaat. En gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijkviertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. In Venezuela is het officiële dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken bij overlevenden. Het noorden van Venezuela is het zwaarst getroffen. Daar zouden winkels worden geplunderd. Ook zijn op veel plekken de stroom- en telefoonverbindingen uitgevallen. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De man waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. Het wordt dus een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
17: Er staat op dit moment 1 file in Nederland op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. 9 kilometer file. De weg was dicht. Nu is alleen de rechterrijstrook nog afgesloten. De vertraging is meer dan 3 kwartier. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
0: Geen postbezorging. Scholen zijn dicht. Festivals en evenementen zijn afgelast vanwege code rood. Straks de directeur van het KNMI.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid. Van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
26: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Code rood vanwege extreme hitte. En dat is voor het eerst in Nederland. Sinds afgelopen nacht geldt dit hoogste waarschuwingsniveau voor extreem weer in 8 provincies. Contact met Maarten van Aalst. Hij is hoofddirecteur van het KNMI. Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: Ja, scholen blijven dus dicht, evenementen worden afgelast of ingekort. Code rood afkondigen is een ingrijpend besluit. Waarom was het nu echt nodig?
1: Nou, omdat het echt heel heet wordt vandaag en ook nog vrij vochtig is. Dus het wordt echt zo'n een zware dag, waar veel mensen dus ook fysiek last van hebben. We weten uit eerdere keren dat het zo heet is geweest. Eén keer eerder voorgekomen dat we de 40 graden hebben aangetikt. Dat zou vandaag ook kunnen gebeuren. Dat er dan ook heel veel mensen heel erg last van hebben en dat er ook oversterfte is. En we hebben dus gedacht, we moeten echt het zwaarste middel uit de kast trekken om iedereen echt te waarschuwen. Pas je aan vandaag, hou er rekening mee. Dan kunnen we de gevolgen zo hopelijk zoveel mogelijk weten te beperken.
0: Ja, pas je aan. Wat moeten mensen doen en vooral laten vandaag?
1: Nou, hou er gewoon rekening mee. Het wordt echt onaangenaam heet. Dus doe het rustig aan. Zoek koele plekken op. Ga niet de zon in. Vermijd dat je ergens vast kunt komen te zitten waar het heel heet is. Drink genoeg. Pas dus je eigen gedrag aan. Maar let ook een beetje op kwetsbare mensen en eventueel dieren om je heen. We weten dat het voor iedereen vandaag onaangenaam en bij verkeerde activiteiten gevaarlijk kan zijn. Maar kwetsbare mensen zijn natuurlijk extra kwetsbaar. Dus kijk naar elkaar om. Ik weet dat sommige steden hebben koeltecentra ingericht. Als je buren hebt die daar misschien behoefte aan zouden hebben, maar er zelf niet heen kunnen komen, dan kun je daar misschien een handje uitsteken. Dus als we het met elkaar oppakken, dan kunnen we de gevolgen beperken.
0: Ja, code rood afkondigen is uiteindelijk een beslissing van het zogeheten Weer Impact Team. Wat is dat voor team? Wie zit er daar bijvoorbeeld in?
1: Ja, die adviseren aan het KNMI uiteindelijk over het uitgeven van die code. En dat is een vertegenwoordiging van eigenlijk alle sectoren in de maatschappij die de gevolgen van het extreem weer goed kunnen inschatten. Dus die maken de afweging wat zou de impact van het extreem weer wat wij als KNMI zien aankomen kunnen zijn. En op basis daarvan wordt dan de afweging gemaakt, is het maatschappij ontwrichtend? En dat is dan de reden om die code rood af te geven.
0: Ja, na het afkondigen van code rood werd er door bijvoorbeeld scholen heel verschillend gereageerd. De ene blijft dicht, de andere is toch gewoon open. Moet er niet meer lijn komen in de maatregelen?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk twee antwoorden op te geven. Het ene is dat we natuurlijk echt nog deze temperaturen niet vaak hebben meegemaakt. Hè. Dus we zijn aan het leren hoe we hiermee omgaan. Het is wel heel verstandig, want het is geen toeval dat dit gebeurt in een veranderend klimaat. Dat we daar echt goed van tevoren over nadenken en niet improviseren op het moment dat die waarschuwing komt. Tegelijkertijd is het zo dat de impact ook op verschillende plekken heel anders kan zijn. Er zijn scholen waar misschien wel airconditioning is en waar het juist koel kan zijn. Die zouden nu niet dicht hoeven wat mij betreft. De scholen die platte daken hebben en waar het heel onaangenaam warm wordt, ja, daar lijkt het me heel verstandig dat je dicht gaat. Dus het is ook een stuk maatwerk. En ja, wij als KNMI gaan niet over het dichtgaan van de scholen. Dat is aan de verantwoordelijke autoriteiten. Wij zeggen alleen, het wordt echt heel heet vandaag en hou daar rekening mee.
0: Want gisteren was het ook nog een beetje zoeken. Eerst gaven jullie aan, blijf vooral binnen. En toen kwam er een ander bericht. Kijken of je wel of niet binnen kan blijven als dat nodig is.
1: Ja, dus dit is misschien ook een voorbeeld dat iedereen nog een beetje aan het leren is. Ja. Wij hadden die richtlijnen op onze website staan. Die zijn ooit ook samen met experts gemaakt. Deels gebaseerd overigens op ervaringen uit het zuiden van Europa, waar het eigenlijk binnen altijd overal koeler is. Maar onze huizen zijn eigenlijk niet altijd koeler. Dus op plekken waar het koel is binnen en je daar in de schaduw koel kunt blijven, is het vaak verstandig om binnen te blijven. Maar als je natuurlijk juist onder een plat dak zit en het daar heel heet is, dan is de boodschap juist zoek koelte op. Dus dat advies is inmiddels op onze website ook aangepast. En we hebben dat ook aan alle media doorgegeven. Dus ook wij zijn nog aan het leren wat dat betreft. Maar de boodschap is duidelijk, je moet op een koele plek blijven. Dat was ook de intentie van het oorspronkelijke advies. En dit advies was nog nooit getest, want het is de eerste keer dat die code rood wordt afgegeven.
0: Ja, veel adviezen dus voor vandaag. Heeft u ook adviezen voor Nederland voor de langere termijn? U noemde al het veranderende klimaat.
1: Ja, kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. Het is wat dat betreft ook niet helemaal een verrassing dat dit weer een keer zou gebeuren. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren. Dus als we die trend willen stoppen, dan moeten we met de hele wereld, hè, want daar kan Nederland zijn bijdrage aan leveren, maar daar zijn we uiteindelijk ook van anderen afhankelijk, zorgen dat die uitstoot van fossiele brandstoffen naar beneden gaat. Maar daarnaast, hè, we hebben al een heleboel van die opwarming sowieso te pakken. Dus we moeten ons ook aanpassen. Hè. Groenere steden zijn bijvoorbeeld koelere steden. Het is verstandig om te investeren in schaduwplekken. Je eigen tuin kun je anders inrichten. En bijvoorbeeld die koeltecentra die sommige steden nu hebben ingericht, waar mensen heen kunnen tijdens die hete periodes. Dat soort maatregelen zullen we ook nodig hebben, want het gaat ons vaker overkomen.
0: Dank Maarten van Aalst, hoofddirecteur van het KNMI.
1: Graag gedaan.
0: Het is 6:55. Ja, ook op en rondom het spoor worden vandaag maatregelen genomen tegen de hitte. Er rijden minder treinen en reizigers wordt aangeraden voldoende water mee te nemen voor onderweg. Verslaggever Sander van Hoorn is op het station Vaartse Rijn in Utrecht. Ja, Sander, zijn het spoor en die treinen een beetje bestand tegen de hitte? Het is nog vroeg.
2: Ja, het is nog vroeg. De hitte valt nog mee. En ik ben bovendien geen kenner, dus ik sta tegen allemaal sporen aan te kijken. En ik weet dus niet of daar problemen in zitten of niet. Maar treinen zie ik wel rijden. Ik kom ook niet elke morgen om 6:50 op station Vaartse Rijn. Maar ik heb het idee dat het wel rustiger is. Ergens verderop in Utrecht trouwens wel problemen met de sneltram bijvoorbeeld. Reed gisteren en vandaag ook weer niet vanwege problemen met het spoor. Maar ja, dat spoor, daar gaat Martijn de Graaf van ProRail niet over. Die gaat over het spoor waar treinen overheen rijden. Vannacht hard doorgewerkt met z'n allen. Zijn er nog problemen nu?
3: Ja, ik niet hoor. Maar onze aannemers hebben keihard doorgewerkt. Hartelijk dank daarvoor. De problemen vallen op dit moment mee. We hebben alleen de brug bij Arnhem-Muiden die nog steeds nog niet overheen gereden kan worden. Dat hopen we in de middag wel weer te kunnen doen. Maar over het algemeen vallen die storingen dus best wel mee op dit moment. Dat is heel fijn. Reizigers ondervinden daar minder, eigenlijk niet zoveel hinder van. En we hopen dat we dat ook zo kunnen houden op dit moment. Het is vandaag natuurlijk wel de vraag. Het wordt echt de warmste dag. Ondanks dat we denken dat het spoor wel enigszins gewend is aan deze hitte, moeten we natuurlijk ook kijken, wat kunnen we nu nog van onze aannemers vragen? Die kun je niet volle 120-30% vragen alle storingen te gaan verhelpen. Dus we zullen vandaag waarschijnlijk wel moeten gaan prioriteren.
2: Ja, maar u zei ook al, het spoor is er misschien een beetje aan gewend.
3: Ja, dat merk je altijd wel. Dat merk je ook in de sneeuw. Hè. De eerste 1-2 dagen is het echt problematisch. En daarna zijn we er redelijk aan gewend. Dat spoor wordt langzaam warmer en warmer. De problemen stapelen zich dan in de eerste dagen op. En nu lijkt het eraan gewend te zijn, ja.
2: Het scheelt natuurlijk ook dank dat NS minder treinen inzet. Ja, is dat dan de reden dat er ook minder mensen hier op het spoor zijn? Aan de overkant van het station een spoor wat ietsje drukker is. Hier sprak ik net mensen, want jullie hadden het ook in de uitzending over code rood, binnenblijven of niet. Ja, mensen die niet binnen kunnen blijven toch naar hun werk moeten. Of een meisje bijvoorbeeld wat een tentamen had vandaag, die gingen toch op pad. Hebben wel allemaal extra water met zich meegenomen. En één vrouw die ik sprak, die was heel blij dat ze naar de werk kon, want daar heeft ze iets wat ze thuis niet heeft, airconditioning.
0: Dat hebben wij hier ook. We zitten hier heerlijk koel. Dank Sander van Hoorn op station Vaartse Rijn in Utrecht. Ja, een echte verrassing kan het inmiddels niet meer zijn. Maar klimaatwetenschappers hebben het nu ook echt onderzocht en vastgesteld. Deze extreme hitte was zonder klimaatverandering vrijwel onmogelijk geweest. Sjoukje Philip is onderzoeker bij World Weather Attribution en ook werkzaam bij het KNMI. Zij werkte mee aan dit rapport. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, dus 50 jaar geleden was een hittegolf als deze niet gebeurd op deze manier?
5: Nee, dat klopt, want we zien nu overal in Europa de hete temperaturen. En in onze studie hebben we gekeken hoe vaak deze temperaturen nou vroeger zouden zijn voorgekomen. Dus in het klimaat van ruim 20 jaar geleden, 2003, en in het klimaat van 1976, dat is 50 jaar geleden. En ook hoe hoog de temperaturen toen zouden zijn geweest. En daarin zien we dat klimaatverandering ervoor heeft gezorgd dat de hittegolf die we nu meemaken veel warmer is dan zonder klimaatverandering het geval zou zijn. In het klimaat van 1976 zouden deze temperaturen zo'n 3 graden lager hebben gelegen. Huidige temperaturen zouden eigenlijk niet, waarschijnlijk niet voorkomen. Dus zonder klimaatverandering zouden deze hoge temperaturen vrijwel onmogelijk zijn geweest.
0: Want in 1976 was er ook een hittegolf, die was dus minder heet dan deze.
5: Hij was ook veel minder wijdverbreid. Maar wat vooral ook opvallend is dat dan het verschil tussen die jaren en ook het verschil tussen 2003 en nu.
0: Want hoe komt het dan dat er zo duidelijk verschil te zien is tussen nu en bijvoorbeeld inderdaad 2003?
5: Ja, klimaatverandering gaat gewoon heel hard. In 2003, ruim 20 jaar geleden, was de wereldgemiddelde temperatuur zo'n 0,6 graden lager dan nu. En we zien dat de extreme temperaturen in Europa zo'n 2 tot 3 keer zo snel omhoog gaan dan de wereldgemiddelde temperatuur. En daardoor zien we nu dus dat de 3-daags gemiddelde maximumtemperatuur nu bijna 2 graden hoger ligt dan in 2003. En dat de temperatuur in de nacht ruim 1 graad hoger liggen. En dit verschil kunnen we nu dus al duidelijk binnen 1 mensenleven waarnemen.
0: Het is toch ook wel schrikbarend om dat zo te horen?
5: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook geen nieuws. We weten het al. Maar ja, je blijft toch wel elke keer schrikken. Zeker als je ziet hoe wijdverspreid dit is. De grote regio die zo warm is. Met zoveel recordtemperatuur. Ja, dan, het gaat wel echt hard.
0: Ja, in die analyse die jullie hebben gedaan zien de onderzoekers ook dat de hittestress bij mensen hoog is en ze dus veel last kunnen hebben van de warmte. Dat komt mede, las ik, door de hoge luchtvochtigheid. Op welke plekken in Europa hebben mensen daar nou het meeste last van?
5: Ja, we zien inderdaad vooral in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en nog verder naar het oosten dat die hittestress, dus met luchtvochtigheid erbij, recordhoog is. Maar de regio met misschien geen recordhoog hittestress, maar nog steeds ontzettend hoge temperaturen, loopt verder door tot Noord-Spanje en oostelijk eraan toe. En eigenlijk zullen overal in heel Europa vooral de meest kwetsbare mensen daar veel last van hebben. Dus vooral ouderen, zwangere vrouwen, mensen die buiten werken. En daarnaast ook gewoon de mensen die nergens kunnen afkoelen. Die dan geen airco of simpelweg geen ventilator hebben.
0: En waarom dan heel specifiek in Nederland en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld?
5: Ja, dat is nu toevallig het weer in deze huidige hittegolf. Dat recordstress, dus de combinatie van vochtigheid en temperatuur zo hoog is. Maar dat is meer waar de kern van dat gedeelte van dit weer zich bevindt.
0: Ja, onlangs was er ook nieuws over El Niño. Speelt dat weerfenomeen hier ook nog een rol in?
5: Nee, sowieso speelt El Niño nu nog nauwelijks. Zit in de verwachting dat El Niño later dit jaar heel groot wordt. Maar daarnaast hebben we ook bekeken dat over alle afgelopen jaren El Niño nauwelijks voor invloed heeft gehad op zomertemperaturen in Europa. Dus El Niño zorgt niet voor de hoge temperaturen. Dat is echt het weer samen met klimaatverandering.
0: Dank Sjoukje Philippe, werkzaam bij het World Weather Attribution en ook bij het KNMI. De Verenigde Staten hebben Venezuela $150 miljoen toegezegd na de twee zware aardbevingen daar.
16: Ongeveer 50 miljoen gaat naar hulporganisaties in het land en 100 miljoen naar een VN-noodfonds, meldt onder meer de Washington Post. President Trump zegde de hulp toe en benoemde ook nog even de militaire actie waarbij in januari president Nicolas Maduro werd ontvoerd voor berichting in New York.
6: We have the strongest military. We took over Venezuela in less than one day. And the oil is flowing and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. But we're going to help them out.
16: Naast geld zet het Amerikaanse leger schepen, vliegtuigen en helikopters in om de hulporganisatie te ondersteunen. Volgens de laatste cijfers zijn er zeker 235 doden. Veel slachtoffers liggen nog onder het puin. De BBC schrijft over de belastingaangifte van koning Charles. Eerder kwam al naar buiten dat hij die als eerste monarch openbaar zou maken. De afgelopen twee jaar heeft Charles bijna £13 miljoen overgemaakt naar de Britse Belastingdienst. En hij staat daarmee in de top 100 van grootste belastingbetalers daar. Ook prins William maakte zijn belastingaangifte bekend en betaalde in dezelfde periode bijna £8 miljoen belasting. De publicatie is een persoonlijke en vrijwillige keuze van de koning en prins William en moet zorgen voor meer transparantie, zegt Buckingham Palace. En Amerikaanse verbazing over de Orange Walk in Kansas gisteren, waar Oranje tegen Tunesië speelde. Deze verslaggever van de lokale nieuwszender KSHB kon haar ogen niet geloven.
7: And so this is the first time I'm seeing this and it's just absolutely insane. We've seen seas of red and blue outside Union Station before, but now it's a sea of orange. Look at this.
16: Onder de mensen die in het oranje liepen kwamen ook veel mensen trouwens uit Kansas zelf.
0: Insane was het.
16: Jazeker. En grote Amerikaanse gamewinkels weigeren de grootste game van het jaar te verkopen. Ze zijn boos omdat er bij GTA 6, daar hebben we het over, geen schijfje in de doos zit, maar alleen een downloadcode. Een winkelier noemt het bij Vice respectloos. Het is voor winkels nadelig omdat zij ook verdienen aan de tweedehandsverkoop van games en een downloadcode kun je niet doorverkopen. Sinds deze week kunnen gamers een pre-order plaatsen. Je kunt de game dan nog niet spelen, maar wel alvast afrekenen. €80 voor eigenlijk niets dus. De gamekenner van de VRT legt uit waarom je dat zou doen. Op het moment van de release kun je meteen gaan spelen in plaats van dat je eerst uren moet downloaden. 19 november, dan is het uiteindelijk zover, als het tenminste niet weer wordt uitgesteld.
0: Hoe is het op de weg, Erwin Hart?
8: Ja, het is warm op de weg, maar er staan weinig files. Het is ook immers vrijdagochtend op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat de grote uitzondering tussen Gratum en Nederweert in de vorm van 10 kilometer stilstaand verkeer. Het komt door een ongeluk met twee auto's. Op dit moment is de rechterrijstrook dicht. Een vertraging een uur. Omrijden via Venlo over de A73 en de A67.
27: Het NOS Radio 1 Journaal.
15: Simone Wijnands.
0: Nederland is door naar de knock-out fase op het WK voetbal. Vannacht werd met 3-1 gewonnen van Tunesië en dus is Nederland groepswinnaar. Bondscoach Ronald Koeman probeert Oranje ondanks die groepswinst toch meteen op scherp te zetten voor de volgende wedstrijd tegen Marokko.
4: Nou, we hoopten op een goed begin. En dat gebeurde vrij snel 2-0. En daarna denk ik dat we goed zijn doorgegaan. Wel een aantal momenten van de omschakeling dat we toch niet goed stonden naar verdedigen toe. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed. En dan zie je als je daarna weer iets hoger tempo speelt, ja, dan is er ook niets aan de hand. Dus bij fases vallen we iets terug wat niet moet. Maar misschien ligt het ook aan de tegenstander dat het dan geen 100% in de kopjes meer is, maar 90%. Net niet druk zetten, net wachten. Ja, en dan, als ze ruimte krijgen, kunnen ze ook wel voetballen.
9: Kijk eens om je heen. Dat is toch wel apart, hè?
4: Ja, het is heel apart. Dat,
9: zijn er veel in Oranje?
4: Ja, het zo Oranje en aan de kopjes zie je wel of het wel of met geen Nederlanders zijn. Dus ik denk dat de KNVB heel goed werk doet, want in deze drie wedstrijden hebben we het gevoel dat we thuis spelen. Nou, dat is iets extra's.
9: Ik denk 80% Amerikaans, maar wat geeft het, hè?
4: Nee, ze hebben een oranje shirt aan.
0: En dat zei de bondscoach. We gaan naar sportverslaggever Jan-Kees van der Kun. Ja, Jan-Kees, wat voor wedstrijd was het tegen Tunesië?
10: Ja, die wedstrijd die we toch wel mochten verwachten. Tunesië, Koeman zegt het ook, is niet echt de tegenstander. Dat bleek al eerder dit WK. Tunesië was al uitgeschakeld. Dus wat kan je dan meer doen dan daar snel mee afrekenen? En dat heeft Oranje gedaan. Doel bereikt, groepswinnaar geworden. Na een sterke start in die wedstrijd. En vervolgens merkte je toch wel dat Tunesië niet van plan was om mee te werken aan een nieuwe monsterscore. Dan moet je dat ook eigenlijk niet willen. Want dan ga je misschien ook tegen vervelende, gefrustreerde tegenstanders oplopen. En het belangrijkste is vooral heel te blijven. Nederland bleef dat. Ja, het was zo nu en dan wat slordig. Maar beter dat er nog wat huiswerk is richting de volgende wedstrijd dan dat je met heel veel euforie die volgende ronde ingaat. Want dan is het een gevalletje te vroeg gepiekt. Ook weer een tegendoelpunt, dat wel. Het is niet prettig. Drie wedstrijden gespeeld, geen één keer de nul gehouden. Aan de andere kant ook, dat betekent dus dat Oranje naar de tekentafel kan en dat er dus nog wel wat te verbeteren valt.
0: Ja, die volgende tegenstander is dus Marokko, bepaald geen Tunesië. Wat staat Oranje te wachten?
10: Ja, inderdaad. Dat is van een hele andere orde. Ja. Er zijn nog 32 landen straks over in die knock-out fase. En dan tref je meteen al een land uit de top 10 van de wereld. Halve finalist bij het vorige wereldkampioenschap. Dus Oranje mag aan de bak. Dat had echt wel, als je ziet wat er allemaal nog over is, een tandje minder gekund. Maar het is wat het is. Dus dat is meteen een wedstrijd waarbij het WK, waarvan velen zeggen, het gaat nu echt beginnen, ook heel snel weer afgelopen kan zijn. Want Marokko wordt gewoon een taaie dobber. Het is wel een wedstrijd in Mexico. Dus dat is wat anders dan in de VS. Mexico toch weer een land waar de voetbalcultuur veel dieper in het bloed zit. Dat gaat leuk zijn. Het gaat ook wel heel erg warm worden. Maar dan echt geen airco in het stadion. Dus daar kan Nederland zich op voorbereiden. En mocht Nederland dan winnen, dan hebben we het over die wedstrijd die diep in de nacht gespeeld gaat worden. Het wordt wat dat betreft ook voor ons, de kijkers, een zware beproeving. Maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts. Mocht Nederland dan winnen, dan verhuist het daarna weer naar Houston om daarna tegen Canada of Zuid-Afrika te spelen. Ja, dat biedt wel wat meer perspectief. Maar misschien ook niet te ver vooruitkijken.
0: Nee, precies. Laten we nog even bij Marokko blijven. Het waren er trouwens nog meer wedstrijden, zoals Curaçao tegen Ivoorkust. Curaçao verloor met 2-0. En het land debuteerde dus op het WK. Kunnen ze het toernooi met opgeheven hoofd verlaten, vind jij?
10: Ja, dat wel, absoluut. Ja, zij behoren wel tot die slechts 16 landen voor wie het WK nu klaar is. Maar dat is natuurlijk ook gewoon het geval. Als je als Curaçao je plaatst, dan mag je daarvan genieten. Het begon met een keiharde nederlaag tegen Duitsland, 7-1. Dan hoop je toch vooral dat dat niet de teneur gaat worden het hele toernooi lang. Vervolgens een knap punt gepakt tegen Ecuador. Maar afgelopen nacht bleek dus dat Ivoorkust wel echt een maatje te groot is. Dat hoort erbij. Ze mogen inderdaad trots zijn op hoe ze zich getoond hebben. Dick Advocaat die kreeg al de vraag of hij door wilde. Ik denk dat hij er heel verstandig aan deed om die vraag nog niet te beantwoorden en dat hij later gaat zeggen dat dit mooi geweest is, maar dat Curaçao vooral deze lijn moet doortrekken. Ze hebben zich getoond, maar het WK, nu het echt gaat beginnen, is klaar voor landen als Curaçao.
0: Dankjewel, sportverslaggever Jan-Kees van der Kun.
11: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
12: Op NPO Radio 1.

0: Kate Nash, Foundations.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 19:30, de hoofdpunten.
10: In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt alleen niet in Zeeland en de drie noordelijke provincies. Daar geldt code oranje. Op de Wadden geldt code geel. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. Het officiële dodental van de twee aardbevingen in Venezuela staat nu op 235... Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Het Nederlands elftal is op het WK voetbal door naar de volgende ronde na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen goal. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optrad achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In de tijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. Onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart.
9: Het wordt heet vandaag, maar hoe heet nou precies Weerplaza? Floris Laveber, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, het wordt echt een bijzonder hete dag vandaag. Echt een beetje een dag waar heel veel meteorologen met gefronste wenkbrauwen naar hebben zitten uitkijken. Want momenteel is de wind gedraaid van noord naar zuidoost en voert hele warme lucht aan. En op dit moment hebben we al zomerse temperaturen in het zuiden van het land met 25 graden of meer. Alleen in het noorden van het land is het wat minder warm momenteel met 18 tot 20 graden. Maar daar gaat in de loop van de dag verandering in komen. Overal wordt het tropisch heet, met uiteindelijk waarden tussen de 35 graden in het noorden van het land en 38 of 39 graden langs de Duitse grens in het oosten van het land. En daarbij is het zonovergoten, af en toe wel wat dunne sluiwolken die overtrekken. En er staat over het algemeen weinig wind uit het zuidoosten, waardoor het ook broeierig aan kan voelen vandaag. In de loop van de middag en avond, ja, dan steekt er in de westelijke kustgebieden wel een verfrissende bries vanaf zee op.
9: En in het weekend?
11: Ja, in het weekend blijft het benauwd. Morgen krijgen we nog een hele warme dag met 30 tot 35 graden in het midden en westen van het land. Daar treedt al enigszins verkoeling op tussen aanhalingstekens. Maar in het oosten blijft het nog zeer heet met 37 of 38 graden maar liefst. En ook morgen is het broeierig heet met een hoge luchtvochtigheid daarbij. Veel zonneschijn op zaterdagmiddag. In de loop van de dag ontstaan er wat meer stapelwolken. En die kunnen in de avond uitgroeien tot enkele fikse regen- of onweersbuien. Nou, op zondag hebben we ook weer met hoge temperaturen te maken. Het grensvlak met de koele lucht in het westen en de hete lucht in het oosten komt wel recht boven ons land te liggen, waardoor er grote temperatuurverschillen ontstaan tussen West- en Oost-Nederland. Uiteindelijk hebben we temperaturen van 26 tot 30 graden en dan ontstaan er op meerdere plaatsen regen- of onweersbuien.
9: Dankjewel, Floris. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
8: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Graten en Nederweert nu 9 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is heel groot. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En er staat een file met 5 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik 3 kilometer file.
9: Komt er een einde aan de slepende stikstofcrisis? Straks onze Haagse verslaggever.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een spannende dag voor de agrarische sector in Nederland. Want het kabinet hoopt het vandaag eens te worden over een ingrijpend plan om de slepende stikstofcrisis op te lossen. Maar of dat inderdaad gaat lukken, dat was gisteravond laat nog onduidelijk. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is de laatste stand van zaken, Wilco?
16: De meest betrokken ministers en staatssecretarissen hebben zich inderdaad tot middernacht met elkaar aan tafel gezeten om te onderhandelen. Eerst met elkaar, later onder leiding van premier Jette. Maar achter de schermen hoorden we na afloop dat ze er toch uit zijn gekomen. Vandaag moeten er in de ministerraad alleen nog wat puntjes op de spreekwoordelijke i. En dan kan het akkoord van het kabinet, let wel, het minderheidskabinet, vanmiddag worden gepresenteerd. En dat zal dan gebeuren door D66-minister Van Essen van Landbouw, VVD-minister Karremans van Infrastructuur en CDA-staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei.
9: Nou lekte vorige week al een aantal belangrijke onderdelen uit dit akkoord uit via de NOS. Waarom moest het dan nu toch weer tot diep in de nacht duren voordat ze er echt uit waren?
16: Ja, de duivel zit altijd in de details, zoals je weet. En dat was ook nu weer zo. En dan ging het met name om de zogenoemde grondgebonden veehouderij. Dat is een heel gevoelig onderwerp, want het betekent echt heel kort samengevat dat veehouders zelf genoeg grond moeten hebben om de mest van hun vee over uit te rijden. Nou, en met name in Brabant en Limburg zitten veel intensieve boerenbedrijven waar de koeien vaak op stal staan en boeren weinig grond hebben. Dus dit raakt vooral boeren en hun bedrijfsvoering in het zuiden. In het noorden, denk aan Friesland, Groningen, Noord-Holland, hebben de boeren meer weiland. In Groningen zijn ook weinig natuurgebieden. Maar volgens de laatste berichten zijn ze het dus toch eens geworden over één landelijke norm. En hoe die er precies uit gaat zien durf ik niet te zeggen. Dat horen we dus later vandaag.
9: En wat zijn andere hoofdpunten uit het akkoord?
16: De meest opvallende is toch dat er rond 15 meest bedreigde natuurgebieden zones komen van een kilometer waarin veel minder stikstof uitgestoten zal mogen worden. En rond 85 natuurgebieden zouden zulke zones van 500 meter moeten komen. In die zones moet de uitstoot van stikstof fors omlaag, zodat de natuurgebieden zich kunnen herstellen. En voor boerenbedrijven in die zones, ja, zal dit natuurlijk onvermijdelijk forse gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Die zullen innovaties moeten gaan toepassen of minder vee houden. Of in het ergste geval voor de boeren zullen ze moeten stoppen. Volgens het Financieel Dagblad kan dat in totaal wel zo'n 3400 boerenbedrijven op de een of andere manier en in meer of mindere mate gaan raken. En het hele stikstofpakket, inclusief nog een aantal andere maatregelen, zal naar verwachting op den duur tot een krimp van de veestapel gaan leiden van tussen de 20% en 30%.
9: Maar stel, dit lukt allemaal, gaat Nederland dan van het stikstofslot af?
16: Ja, dat is wel de bedoeling, maar dat zal in elk geval niet 1, 2, 3 het geval zijn. Want wat er eerst moet gebeuren is dat dus de uitstoot van stikstof naar beneden gaat, zodat de natuur zich kan herstellen. En als dat gebeurt, ontstaat er ruimte om de verlening van vergunning voor de bouw van woningen, voor uitbreiding van bedrijven, aanleg van wegen, et cetera, weer op gang te brengen. Maar dat zal dus niet heel snel gaan en kan ook regionaal verschillen, afhankelijk van de staat van de natuur, want daar is het allemaal om te doen.
9: En die hele stikstofcrisis die sleept zich al jaren voort. Hoe komt het dat het allemaal zo lang heeft moeten duren?
16: Ja, eigenlijk door gebrek aan overeenstemming onder politieke partijen die in het kabinet zaten, die bang waren pijnlijke maatregelen te nemen en het er daardoor niet over eens konden worden. Ja, en op enig moment was er bij Rutte 4 wel een deal in de maak, maar toen viel dat kabinet over het asielbeleid en kwam het helemaal stil te liggen. Daarna kregen we het kabinet Schoof, dat onder invloed van BBB dacht dit op een andere manier te kunnen gaan oplossen, zonder dat de boeren er veel last van zouden hebben. Maar ja, ook dat kabinet was geen lang leven beschoren en kwam er niet uit. Ja, en tegen die achtergrond zou het een prestatie zijn als het dit kabinet wel lukt. Maar ja, dat is een minderheidskabinet, dus er moet ook nog steun van enkele oppositiepartijen worden gezocht. De verwachting is dat Pro en de ChristenUnie het pakket wel eens zouden kunnen gaan steunen, want ook zij pleiten al lang voor maatregelen. En heel misschien ja 21 ook wel, want in de achterban van die partij is de bouwlobby goed vertegenwoordigd en ook die is gebaat bij maatregelen tegen stikstof. Maar goed, zover is het allemaal nog niet. Vandaag krijgen we dus eerst de presentatie van het stikstofpakket van het kabinet.
9: Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom.
17: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
18: Goedemorgen.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
19: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
17: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
20: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
21: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
9: Een meerderheid van de Oekraïners wil de komende 2 jaar in Nederland blijven, blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Ondertussen krijgen Oekraïners steeds een tijdelijke status om in Europa te blijven. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over die status, die dan voor de 6e keer wordt verlengd. Contact met WODC-onderzoeker Mieke Maliepaard. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
9: Bijna de helft van de Oekraïners in Nederland wil dus niet naar Oekraïne terugkeren binnen 2 jaar. Waarom willen zij vooral hier blijven?
22: We zien dat Oekraïners hier inmiddels zo'n 4 jaar zijn. Hè? En we hebben eigenlijk gekeken bij die groep Oekraïners. Ja, of zij op korte termijn in Nederland willen blijven en op lange termijn. En op korte termijn, dus de komende 2 jaar, willen bijna alle Oekraïners in Nederland blijven. En dat komt natuurlijk ook omdat de oorlog nog steeds gaande is in Oekraïne. En er, wat dat betreft ook veel onzekerheid is over of ze terug kunnen en op welke manier. Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep, maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
9: En vooral voor jonge mensen, die zien wel een toekomst voor zichzelf in Nederland, hè?
22: Ja, dat klopt. Dus oudere mensen die zien nog wel perspectief om terug te gaan naar Oekraïne. En ook mensen die bijvoorbeeld een partner of kinderen in Oekraïne hebben. Maar jongere mensen, die zien hun leven meer in Nederland. Je moet je ook voorstellen, mensen zijn hier inmiddels 4 jaar. Sorry, viel de verbinding weg?
9: Ja, heel even weg, maar je bent weer terug, hoor. Dus
22: okay.
9: Het was maar kort.
22: Oh, ik ben weer terug. Okay. Ja. Mensen zijn hier inmiddels 4 jaar. En Oekraïners zijn ook in Nederland in grote getale aan het werk gegaan. Beginnen hun leven ook in Nederland op te bouwen. De kinderen gaan naar school. Dus mensen hebben ook hun leven in Nederland inmiddels wat opgebouwd.
9: Maar het beleid vanuit de overheid is ondertussen vooral gericht op tijdelijkheid. Ruim 2 op de 3 Oekraïners woont in een gemeentelijke opvang. Hoe ervaren mensen dat?
22: Ja, dus het is inderdaad belangrijk om te realiseren dat die opvang van Oekraïners is heel anders georganiseerd dan voor andere vluchtelingen. Dus Oekraïners wonen eigenlijk met elkaar in gemeentelijke opvanglocaties en nog steeds 70% van de groep woont op die locaties. Dus inmiddels al bijna 4 jaar. Op zich waren in het begin veel Oekraïners natuurlijk heel blij dat ze in Nederland konden worden opgevangen en in die opvanglocaties. Maar met de tijd zie je dat toch wat meer gaat knellen. Dus mensen delen ook veel voorzieningen in de opvang. Ze delen een badkamer, een keuken, de toilet, soms ook de eigen slaapkamer met anderen. En die opvang was natuurlijk ingericht op tijdelijkheid. Maar nu dat heel lang duurt, zie je dat mensen, met name mensen die dus in grote opvanglocaties wonen, mensen die in opvanglocaties wonen waar ze weinig privacy privacy hebben. Die ervaren ook onveiligheid in de opvang. En we zien ook dat dat doorwerkt in hun mentale gezondheid.
0: Ja,
22: en problematiek.
0: Zeker. En Nederlands spreken blijkt voor de meeste Oekraïners ook moeilijk, blijkt daarnaast uit jullie bevindingen. Komt dat doordat ze juist in die gemeentelijke opvanglocaties zitten?
22: Nou, wat we zien is dat het Nederlandse beleid is dus voor die Oekraïners heel erg gericht op die tijdelijkheid. Dus het idee was toen ze hier kwamen, we vangen ze tijdelijk op in die opvanglocaties. Ze mogen meteen werken, maar we investeren niet in. Niet zo zwaar op taal, want het is tijdelijk. Dus ze doen niet mee aan de inburgering. Ze kunnen hier werken en ze worden opgevangen. Dat waren de speerpunten. En dat lijken we nu ook terug te zien in de resultaten van het onderzoek. Dat dus een heel groot deel inderdaad wel aan het werk is gegaan in Nederland. Maar dat leren van Nederlands dus heel erg achterblijft. Dus mensen geven zichzelf gemiddeld een 3 voor hun Nederlands. Op een schaal van 1 tot 10. Ja, dat is natuurlijk heel erg laag. En we zien ook dat mensen wonen natuurlijk inderdaad in die opvanglocaties samen met andere Oekraïners. En de contacten met Nederlanders die zijn ook over tijd weinig ontwikkeld. Dus mensen hebben niet meer contacten opgebouwd in de Nederlandse samenleving. Dus dat meedoen echt aan de Nederlandse samenleving, wat op zich ook een van de beleidsdoelen is, dat komt nog niet echt van de grond. Dus er staat een risico dat die groep toch wat aan de zijlijn blijft staan in de Nederlandse maatschappij.
0: Jullie bieden dit rapport ook aan de Tweede Kamer. Wat zijn jullie aanbevelingen in aanloop naar het Kamerdebat dat hierover wordt gevoerd?
22: We vinden het belangrijk dat erna wordt gedacht over een meer lange termijn perspectief. Omdat die tijdelijkheid, die maakt het heel ingewikkeld voor mensen zelf, maar ook voor werkgevers, voor mensen die de huisvesting organiseren, om dat goed te organiseren. En de twee belangrijke punten daarbij zijn de veilige en leefbare opvang. Dus die opvang, zoals ik net zei, die was natuurlijk heel erg ingericht op die tijdelijkheid. Maar dat duurt nu jarenlang. En dan moet je toch toe gaan werken naar een meer structurele oplossing. Hoe kunnen we dat organiseren? En daarnaast dat we rekening moeten houden met een langdurige aanwezigheid van Oekraïners in Nederland. En dat het daarom ook verstandig is om toch meer te investeren in de Nederlandse taal.
0: Dank WODC-onderzoeker Mieke Maliepaard. Ja, met deze hoge temperaturen zijn de airco's niet aan te slepen.
1: Een verslaggever van Omroep Zeeland ging mee met een airco-monteur.
18: Ik zie nu de achterkant van zijn rug. Vrij nat. De voorkant ook. Doorweekt, zie ik.
1: Ja, het is rond deze tijd van het jaar wel vaker druk voor dat airco-bedrijf. Dus die monteur die weet hoe hij zijn hoofd koel moet houden.
23: We proberen wel de werkzaamheden een beetje zo te doen dat we buiten 's ochtends doen en binnen 's middags. Dat je een klein beetje

0: buiten 's ochtends doen en binnen 's middags, dat je een klein beetje probeert schaduw op te zoeken.
1: Hoe lukt dat vandaag?
0: Ik hoop een kortere werkdag te maken. Maar er zijn weer al storingen bijgekomen. Dus als ik hier klaar ben, mag ik weer storingen gaan rijden.
2: Ja, want als je airco met dit weer in storing gaat, dan ben je ook niet blij natuurlijk.
1: Nee.
2: En is er nog meer nieuws uit Zeeland, waar voetballiefhebbers een korte nacht hebben gehad. Dan met name in Arnhem-Muiden, waar ze speciale aandacht hadden voor hun dorpsgenoot bij Oranje, speler Jan-Paul van Hekken. In de grote tent werd het volle borst meegezongen.
3: Trots natuurlijk op Jan-Paul, die het heel goed doet.
4: Hij leeft mee met JP. Als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. Hij is gewoon een van ons. En we volgen JP met alles wat hij doet. Ja, schitterend. Straks tegen Marokko, want Marokko gaat eraan.
1: Ja. Want hij scoorde ook, toch?
2: Ja, hij kopte inderdaad de 3-1 binnen uit een corner. En de gemeente Westland neemt extra maatregelen voor de zomerfeesten. Dat meldt Omroep West. Burgemeester Bouke Arends heeft 38 mensen een officiële waarschuwing gegeven en 7 mensen een boete opgelegd als ze opnieuw voor overlast zorgen. En wie van hen zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. Bij herhaling kunnen ze zelfs een gebiedsverbod krijgen. De gemeente doet dit omdat er al jaren problemen zijn met overlast en alcoholgebruik, vooral onder jongeren. Soms raken ze op de feesten zo dronken dat het gevaarlijk wordt. Met deze aanpak wil de gemeente zorgen dat de feestweken leuk en veilig blijven voor iedereen. En Omroep Flevoland was vannacht op het terrein van Defcon 1... toen bekend werd dat het dancefestival niet door zou gaan vanwege de hitte. Ze spraken met Kiki uit Amersfoort, die met haar vriendengroep op de camping stond. Volgens haar sloeg de sfeer om en werd er met stenen en blikjes gegooid. Op social media gaan beelden rond van boze festivalgangers. En de duizenden festivalgangers die balen.
5: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk. Voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
2: De politie was aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen. De meeste festivalgangers hebben besloten om het terrein te verlaten.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
6: Aan de grote vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven in file tussen Gratum en Nederweert lijkt een einde te komen, want de weg is weer vrij.

0: Nou, daar word je toch vrolijk van. Walk the moon, shut up and dance. Ga alleen de weg op als het nodig is, dat zei Rijkswaterstaat, nadat bekend werd dat het vandaag nog heter zou worden dan gisteren. De adviezen buitelen over ons heen deze dagen. Verslaggever Onno Beukers is bij een tankstation op de A28. Onno, daar zou het dus nu eigenlijk leeg moeten zijn, hè?
1: Ja, en ik denk dat je tegelijkertijd wel kan horen dat veel mensen blijkbaar toch de weg op moeten. Want ja, er rijden hier toch best wel veel vrachtwagens, auto's ook, motoren. Want het is ook TT in Assen. En dat is natuurlijk ook via de A28 voor velen de aanrijroute. Hier bij het tankstation inderdaad worden gewoon de kopjes koffie besteld. Komen mensen aan omdat ze ja, toch onderweg gaan. Vaak wel vroeg, omdat het nu nog wat koeler is. Maar ook omdat gewoon mensen moeten werken. Ja, ik vroeg dus inderdaad ook aan mensen, ja, waarom ben je nu onderweg? Goedemorgen, meneer. Het advies was vandaag zoveel mogelijk binnen blijven. Waar bent u naar onderweg?
2: Naar Schonebeek, Drenthe.
1: En dan extra vroeg vertrokken?
2: Ja, in verband met het weer, hè. Het is nou nog redelijk warm, dus is goed te doen nou.
1: Ja, en even de hond uitlaten halverwege? Of nog niet eens halverwege, denk ik?
2: Ja, nee. 100 kilometer, denk ik.
1: Heeft u nou ook nog voorzorgsmaatregelen genomen voor deze reis nu? Nu het ook wat warmer wordt?
2: Nou, ik heb water bij me en eten bij me. En ik red me wel.
1: Het advies was, ga niet de weg op, ga niet naar buiten.
3: Klopt.
1: En u bent hier?
3: Ja, en dan wel extra vroeg vertrokken. Ja. Vanwege de warmte. Ja.
1: Waar gaat u naar?
3: Ik kom uit Zandvoort en ik moet naar Emmen bij de Duitse grens. Dus dat is wel een pokkenend rijden, 3 uur rijden. En daarom dacht ik, nou, ik ga echt heel vroeg weg, 6 uur. Dus zodat ik voor de warmte aangekomen ben.
1: Ja. En op welke manier houdt u er nog meer rekening mee? Water
3: ja,
1: extra?
3: Ja, fles water bij me. Ja, liter water bij me. Voor als ik pech onderweg krijg. Dan moet ik wel drinken hebben, ja.
1: Ja.
3: En nu ga ik even lekker koffie halen.
4: Ik ben onderweg naar Meppel. Ja.
1: Om te werken?
4: Om te werken, ja. Precies.
1: Dus zoveel keuze is er eigenlijk niet?
4: Nee, ja, er is altijd keuze, maar er zit lekker airco daar op kantoor, dus niks aan de hand. Ja.
1: En voor de rit onderweg, houdt u er dan nog rekening mee dat het zo warm gaat worden?
4: Ja, dan zet de airco wel lekker aan, hè. En ik heb wel wat te drinken bij me, dus voor het geval dat je met pech komt te staan.
1: Het advies was, ga niet de weg op.
5: Ja, wij wel. We gaan naar Assen. Naar de TT.
1: De hele aanhanger staat vol met spulletjes.
5: Inderdaad, ja.
1: Voor het hele weekend?
5: Het hele weekend, tot en met maandag.
1: Ja, hoe bereidt u zich dan voor als het zo warm gaat worden? Vandaag echt code rood.
5: Petje op, genoeg drinken. Een beetje schaduw opzoeken. Maar verder vooral genieten.
1: Ja. En genoeg drinken is dan vooral alcoholisch of ook wel water?
5: Alcoholisch en water, ja, tussendoor.
1: Het advies is vandaag, ga niet de deur uit, ga niet de snelweg op. Wat gaat u doen?
6: Leg dat een keer uit naar uw baas.
1: Want u bent aan het werk als vrachtwagenchauffeur?
6: Ja, wij rijden op Frankrijk en op Duitsland. Het is overal even warm. Iedereen ziet ervan af. Het is te veel, wij zijn dan gewoon niet.
1: Op welke manier kunt u daar rekening mee houden?
6: Tja, moeder natuur, kunt u daarmee rekening houden?
1: Maar neemt u zelf voorzorgsmaatregelen als u weet dat het zo warm wordt?
6: Dan zorgen we wel dat we veel water bij hebben, want dat is nodig. Hè. Maar voor de rest, ja, kunt u niet veel tegen doen. Hè.
1: Waar gaat u zo meteen naartoe?
6: Harderwijk. Daar levering doen en dan ergens hier in de omtrek herladen, terug voor België dus.
1: Wordt het een lange dag?
6: Maar met een beetje geluk tegen 6 uur thuis vanavond.
1: Ja. Wens ik u heel veel succes.
6: Dank u.
0: Onno Beukers bij de A28 in gesprek met al die mensen die toch de weg op gaan tijdens deze hitte.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De Vries heeft er voor zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
9: Nadat Brobby net niet de kans kreeg om doelpunt te maken, tikt hij hem nu wel binnen. En staat Nederland na 8 minuten 2-0 voor.
10: Dit is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem. En dan is het opnieuw een eigen doelpunt voor Tunesië. In Nederland doet wat het moet doen en wint ook het laatste groepsduel van dit WK.
7: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
7: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
12: Ster. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.
13: Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
21: Simone Wijmans.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Op het WK voetbal heeft Nederland met 3-1 gewonnen van Tunesië. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
22: Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won in Kansas City met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden is geplaatst voor de volgende ronde. Voor het eerst is vanwege hitte code rood afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. In Zeeland en de 3 noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. In de provincies waar code rood geldt zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast. Een van die evenementen is hardstijlfestival Defcon 1 in Biddinghuizen in Flevoland. Gisteren kregen mensen met een dagkaart al te horen dat ze niet konden komen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten dat ook hun feestweekend niet doorgaat. Het KNMI roept mensen op om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers die onderzoeken hoe klimaatverandering extreem weer beïnvloedt. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen heel hard omhoog gegaan. Het KNMI neemt als voorbeeld de eerste hittegolf van deze eeuw in 2003. Die was al aanzienlijk minder warm dan de hittegolven die we nu zien. Vooral de nachten zijn flink warmer geworden. Als het aan de energiesector ligt, gaan tienduizenden mensen in onder meer Brabant, Utrecht en Gelderland meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik op piekmomenten en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Eigenaren van een elektrische auto, thuisbatterij of een warmtepomp kunnen zo honderden euro's per jaar verdienen. Een pilot was succesvol. Nu is het de bedoeling dat er 50.000 tot 70.000 huishoudens aan het project mee gaan doen. Vrijwel alle Oekraïners in Nederland willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 43% wil ook blijven als het in Oekraïne weer veilig is. Een grote groep twijfelt en 21% wil terug zodra het er weer veilig is. Vooral jongeren zien hun toekomst in Nederland. Momenteel zijn 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. Het weer, het wordt een extreem warme dag dus, met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee, tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond ook kans op een pittige onweersbui.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
2: Het is vrijdagochtend, dus dan is het nooit heel erg druk op de weg. Dat is nu niet anders. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 minuten vertraging in de file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Er is een ongeluk gebeurd bij Kuik. 6 kilometer file vanaf Nijmegen-Dukenburg. Een kwartier vertraging, maar de weg is vrij.
0: En voor wie vannacht toch is gaan slapen of de ogen niet kon openhouden, zo'n verslag van de wedstrijd van onze Oranje commentator.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
23: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nederland is door naar de knock-outfase op het WK voetbal. Vannacht werd met 3-1 gewonnen van Tunesië en dus is Nederland groepswinnaar. Commentator Jeroen Elshoff vertelt wat voor wedstrijd het was.
25: Eentje waarin Nederland in ieder geval heel erg goed begon. Een hele snelle goal maakte, zelfs de 1 na snelste voor Nederland ooit in de WK-geschiedenis. Want het was al na ruim 2 minuten 1-0 door een eigen doelpunt. Een eigen goal van de Tunesiër, maar anders had Brian Brobbey hem er wel ingeschoten. Alleen in de WK-finale van 1974 scoorde Nederland eerder een doelpunt. En na 7 minuten maakte Brobbey de 2-0. Nou, dat was natuurlijk echt heel erg prettig. En toen ging iedereen er eigenlijk eens goed voor zitten, maar het tempo ging omlaag. Nederland creëerde niet zo heel veel meer. Tunesië kreeg wat kansen. En Tunesië maakte zelfs na rust een doelpunt uit een hoekschop. Dan leek het nog even spannend te worden. Maar uiteindelijk was het een kopbal van Hekken, waardoor Nederland met 3-1 won. Nou, Nederland is eigenlijk totaal niet in de problemen geweest. Is af en toe een beetje slordig geweest. Misschien wel wat gemakzucht. Maar over het algemeen is iedereen bij het Nederlands elftal dik tevreden over de overwinning. En zeker met de groepswinst.
0: Maar wat slordig, zeg je. Tegen Zweden zagen we ook nog wel wat zwakke kanten bij Oranje. Dat was nu dus ook wel een beetje het geval?
25: Nou ja, het gevaar dat er af en toe nog wel eens uitkomt is dat als Nederland in de omschakeling de bal verliest in slordigheid, dan is er altijd, dus ook zoals bij Tunesië, wel een mogelijkheid om te counteren, om er af en toe uit te komen. Dat gaf Koeman ook wel aan. Dat soort momenten moeten gewoon beter tegen toptegenstanders. Nou, er komt straks een toptegenstander aan, Marokko. En wat ook wel een beetje dwars zat, was dat Nederland weer uit een hoekschop een goal tegen kreeg. Dat gebeurde tegen Japan ook al. Dus dat zijn dingen die beter moeten, omdat de echte grote toplanden van de topranglijst van de FIFA die situaties doorgaans beter uitspelen dan bijvoorbeeld Tunesië of Zweden in de fases die we in die wedstrijd ook hebben gezien. Dus dat waren wel lichte puntjes, kleine puntjes van kritiek. De bondscoach was wat dat betreft wel kritisch.
0: Nou, hierna dus die wedstrijd tegen Marokko in een knock-out fase. Wat verwacht je daarvan?
25: Nou, ik verwacht in ieder geval een sensationele wedstrijd. Want Marokko is inmiddels ook wel een topploeg in de wereld geworden. Hebben het natuurlijk heel erg goed gedaan in Qatar. Hebben de Afrika Cup finale vooralsnog gewoon verloren op het veld. Er is een heleboel om te doen geweest natuurlijk. Maar dat maakt nu niet zoveel uit. Ze hebben dat toernooi in eigen land goed gepresteerd. Hebben heel veel goede spelers. Dus ik denk dat dat echt... gewoon een echte topwedstrijd kan worden. En ja, als je dan moet kijken naar wie is de grootste kanshebber, dan kan je eigenlijk niet iemand aanwijzen die de favoriete rol inneemt, denk ik, in deze wedstrijd. Want beide landen kunnen gewoon heel erg goed voetballen, hebben heel veel wapens. Dus ik verwacht een intense strijd in Monterrey, want daar gaat het Nederlands elftal naartoe. In Mexico gaan ze voetballen. En helaas voor de mensen in Nederland is het wel slecht nieuws als het gaat om het tijdstip van aftrappen. Want het wordt weer een nachtwedstrijd. Maandag op dinsdag gaat die wedstrijd in Nederland gespeeld worden om 3:00 s'nachts.
0: Oeh, in het hoogst dus van de nacht, echt.
25: Ja, dat wordt echt de wekker zetten en dan of doortrekken, maar dat lijkt me heel erg lastig, heel lang. Ja. Vroeg aan de koffie.
0: Ja, zeker.
25: Daar weet jij alles van, geloof ik, hè?
0: Daar weet ik heel veel van, koffie deze week, zeker. En die wedstrijd is dus in Mexico, Monterrey, dat zei je al. Welke gevolgen heeft dat voor Oranje verder?
25: Als je verder naar het schema gaat kijken, dan is het... ik weet niet of dat de grote verzoek is. Maar goed, als je verder gaat kijken, mocht Nederland doorspelen, dan komen ze daarna in Houston terecht. Als het gaat om het reisschema, daar past Nederland niet zo heel veel aan. Ze gaan zondag naar Mexico toe. Er wordt wel wat hitte verwacht daar, wat meer hitte, ook in de avonduren. Maar voorlopig blijft Nederland gewoon in Kansas. Dat was wel het prettige aan deze wedstrijd. Nederland heeft in Kansas het basecamp. Daar trainen ze gewoon nog een paar dagen. En dan vliegen ze zondag naar Mexico toe. En dan hebben ze maandag daar die wedstrijd.
0: En dat zei commentator Jeroen Elshoff. Het regende hard tijdens die wedstrijd van Oranje tegen Tunesië. Maar dat kon de fans in Kansas City niks schelen. En zij zijn inmiddels helemaal klaar voor de volgende ronde. Die wedstrijd dus tegen Marokko in Mexico.
1: We gaan naar Mexico.
5: Hey, jongens hier lopen met een groot Memphis Depay hoofd van karton in de handen. Zeg, geef ze een analyse. Wat vond je van de wedstrijd?
6: Een hele goede wedstrijd. We begonnen goed. Eerste half minuten 2-0 voor. Daarna zakten we heel erg in. Toen werd het 2-1. Maar uiteindelijk wel een mooie 3-1 geworden.
5: Had je het gevoel dat ze weer een beetje terugkwamen in die wedstrijd?
6: Ik had vertrouwen.
5: Ondanks het hondenweer, en het werd echt best wel koud op een gegeven moment, met de wind en de regen, komen er toch gewoon heel veel blije mensen het stadion uit.
8: Ik woon in Oklahoma.
5: Oh echt?
8: Ja, ik ben ex-Nederlander die hier al heel lang woont.
5: Hoe was het tussen al die Nederlanders?
8: Prachtig hoor. Hele mooie wedstrijd. Ze hadden ietsje sterker kunnen spelen de tweede helft, maar ze hadden het al gewonnen basically.
5: U bent op Nederlandse niet helemaal kwijtgeraakt, hè? Het is nooit goed genoeg.
8: Nou, omdat dit andere team was zwakker natuurlijk. Maar ze hadden het al helemaal gewonnen natuurlijk. Dus prachtig. Mooi om dat te zien.
5: Had het 5-1 moeten zijn?
8: Nou, 4-1 zou goed zijn geweest.
5: Er komt hier een groep Tunesische fans. Die ziet er toch nog wel heel gelukkig uit eigenlijk. How are you guys? Hoe gaat het?
9: It was better than expected.
5: It was? Ja joh, we hadden veel slechter verwacht.
9: Because we were thinking, because we lost 5-1 to Sweden, 4-0 to Japan, you multiply them, you get 20-1.
5: Tunesië heeft eerder 5-1 verloren van Zweden. Toen is Zweden vervolgens met 5-1 ingemaakt door Nederland. Ja, tel dat maar bij elkaar op. Dan weet je dat het niet goed gaat komen op deze avond. So this is alright, you're still laughing, smile on your face.
10: It's the World Cup, we're here to have a good time.
5: Hier een paar Mexicanen, die willen, ja, dit zien we hier heel veel, die t-shirts met No Era Penal. Explain this t-shirt to me.
26: So 2014, against Mexico, where he dove in and it wasn't a penalty and we could have gone to the next round. So this is what this shirt stands for.
5: Het zit ze 10 jaar later nog steeds dwars, die penalty die Nederland kreeg bij het WK in 2014. Onterecht, zeggen ze.
26: It hurts deeply. Yeah, it hurts a lot.
5: Maar de Nederlanders moeten hun volgende wedstrijd nu in Mexico spelen. Gaat dat wel goed komen? Are the Dutch fans welcome there?
26: Hey, we take care of everybody. We love everybody. Like, this is just a sign of like a meme, you know? It doesn't matter.
5: Natuurlijk zegt hij, joh, dit is maar een grapje, dit is maar een meme. Wij verwelkomen iedereen.
1: Any tips for us how to make fun, how to celebrate in Mexico? Zijn er ook tips nog voor ons hoe feest te vieren in Mexico straks?
26: Bring lots of tequila. Lots of tequila and then you guys will have a great time.
1: Gewoon heel veel tequila drinken. Nou, zeg dat maar niet te hard, want dan zullen die Nederlanders wel naar gaan luisteren.
11: Wij gaan naar Mexico, we gaan naar Mexico.
0: En het was nog lang onrustig in Kansas City. Een reportage van verslaggever Noortje Deutekom. De Verenigde Staten hebben Venezuela $150 miljoen toegezegd na de twee zware aardbevingen.
12: Ongeveer $50 miljoen gaat naar hulporganisaties in het land en $100 miljoen naar een VN-noodfonds, meldt de Washington Post. Ook zet het Amerikaanse leger schepen, vliegtuigen en helikopters in om de reddingsoperaties te ondersteunen. Twee UvA-docenten zeggen in het Parool dat de universiteit niet genoeg duidelijkheid geeft over samenwerkingen met Israëlische organisaties. Ze hebben daarom een officieel informatieverzoek ingediend. De rechtbank oordeelde dat de UvA te laat reageert en mogelijk daarvoor een dwangsom kan krijgen. De universiteit spreekt van organisatorische fouten en zegt aan de antwoorden te werken. Bij het FD gaat het over een enorme pot geld van €70 miljard. Het zijn pensioenen van medewerkers in de bouw. Voor het geld wordt een nieuwe beheerder gezocht. Er zijn nog twee partijen over, Achmea en het Amerikaanse bedrijf BlackRock, zegt de pensioenredacteur van het FD.
13: In sommige hoeken van de pensioensector is soms wel te horen van moeten we nou wel in zee gaan met die grote Amerikaanse partijen. Pensioenfondsen PME, maar ook PFZW hebben eerder bijvoorbeeld hun geld weggehaald bij BlackRock. Dus ja, het wordt wel interessant en verrassend als het alsnog naar BlackRock zou gaan.
12: De BBC schrijft dat koning Charles als eerste Britse monarch zijn belastinggegevens openbaar heeft gemaakt. In de afgelopen 2 jaar betaalde hij bijna £13 miljoen belasting, waarmee hij in de top 100 van grootste belastingbetalers in het Verenigd Koninkrijk staat. Ook prins William maakte zijn cijfers bekend en betaalde bijna £8 miljoen in diezelfde periode. En de Volkskrant schrijft dat onderzoekers van de Wageningen Universiteit met een warmtecamera grote temperatuursverschillen in de stad hebben gemeten. Onder een boom was het bijna 13 graden koeler dan 2 meter verderop in de zon. Terwijl een bankje 42 graden werd, een prullenbak 52 graden en een auto zelfs 65 graden. Een groene gevel bleek bijna 20 graden koeler dan een zonnige winkelstraat.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Op dit moment staan er geen files, er is wel een treinmelding. Er rijden namelijk geen treinen tussen Goes en Middelburg door een kapotte spoorbrug. Er rijden wel bussen en dat duurt tot in de avond.

0: Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water. Het is 7:15. 4 wetenschappers krijgen vandaag de hoogste Nederlandse wetenschappelijke beurzen, de Spinoza en Stevin-premies. De onderzoekers krijgen allemaal een premie van 1,5 miljoen euro. Karin Roelofs is een van hen. Ze is neurowetenschapper bij het Donders Instituut en zij krijgt de Spinoza-premie. Goedemorgen en allereerst van harte gefeliciteerd, mevrouw Roelofs.
1: Goedemorgen, ontzettend bedankt.
0: Ja. Die Spinoza-premie gaat naar onderzoekers die behoren tot de wereldwijde top van hun vakgebied. Wat was uw reactie toen u dit hoorde?
1: Ja, overweldigend. Eerst even ongeloof, want dat is echt fantastisch. Ja, zo'n eerbetoon voor het hele team, want we doen dit onderzoek echt met een heel team. Dus nou, overweldigend.
0: Ja, u doet onderzoek naar hoe mensen zich verschillend gedragen onder stress. Waarin zit hem dat verschil?
1: Ja, nou, de meeste mensen onder acute stress schieten meteen in een soort fight-flight. En dus je gaat eigenlijk het gaspedaal in, je pupillen worden groot, je gaat helemaal aanstaan. Maar sommige mensen die kunnen ook heel even op de rem drukken en dan gaat die hartslag helemaal omlaag. En juist die lichamelijke toestand waarin je onder stress bent, heeft heel veel invloed op hoe onze hersenen de kansen berekenen en beslissingen kunnen nemen onder druk.
0: En is het ene dan beter dan het andere, wat betreft de reacties?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, hè? Maar over het algemeen, als het je lukt om heel even die rem in te drukken en een hartslag mooi variabel te houden, dan zien we dat mensen beter kunnen waarnemen, beter informatie in zich kunnen opnemen en ook beter beslissingen kunnen nemen op de korte termijn, maar dat ze ook op de lange termijn minder kans hebben om klachten te ontwikkelen. Dus het lijkt alsof het heel gunstig is om tijdens acute stress ook dat rempedaal even in te kunnen drukken, terwijl je helemaal aanstaat.
0: Maar dat klinkt wel tegenstrijdig, hè? Kortstondig bevriezen eigenlijk. Waarom is dat juist iets goeds?
1: Ja, dat klinkt ontzettend tegenstrijdig. We dachten altijd, freeze is slecht, dan moet je weg proberen te trainen. Maar blijkbaar is het goed, omdat je lichaam in een toestand is waarin hij optimaal kan waarnemen en even echt goed de informatie om zich heen kan opnemen. En dus sneller, accurater beslissingen kan nemen. En dat is blijkbaar heel gunstig.
0: En is deze dan toch nuttige stressreactie aan te leren, of zit dat gewoon in je?
1: Nou, het allereerste moment is echt compleet automatisch bij freeze. Maar we zijn er wel achter gekomen dat we het langer kunnen maken. Dus je kunt daar net wat langer in blijven zitten. En dat zijn we nu ook aan het trainen. Dus wij doen vooral fundamenteel onderzoek van hoe werkt het in de hersenen, hoe werkt het bij dieren, hoe werkt het bij mensen. Maar we hebben dat bij politieagenten onderzocht. En toen wij vonden dat het eigenlijk gunstig was, die reactie, die eerste freeze-reactie voor acute beslissingen en voor de lange termijn, zeiden ze, kun je het dan ook trainen? Dus we zijn wel gaan kijken, kan dat? En dat blijkt te kunnen.
0: En hoe train je dat dan?
1: Ja, je zou denken, ga dan lekker naar de meditatie of ga ademhalen.
0: Ja, ga ontspannen.
1: Doen, hè? Ja. Maar goed, dat kan, hè? Dat werkt dan misschien wel in die meditatieruimte. Maar politieagenten moeten juist onder acute stress beslissingen nemen. En ja, wij dachten, als je dit wilt trainen, dan moet je het ook trainen onder stress, terwijl mensen beslissingen nemen. En dat doen we in VR. Dus we hebben een VR-omgeving ontwikkeld waarin de stress heel erg omhoog gaat. Mensen moeten voortdurend beslissingen nemen. En als die hartslag dan niet mooi omlaag en mooi variabel is, wordt het helemaal donker in de game. Dus wordt het nog stressvoller. Dus zo dwingen we mensen als het ware om zelfs in zo'n acute stresssituatie tijdens actiebeslissingen die hartslag onder controle te houden.
0: Ja, VR, voor de mensen die niet weten wat VR is, dat is virtual reality. Eigenlijk hebben jullie een game omgeving ontwikkeld.
1: Precies, ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, u krijgt nu 1,5 miljoen euro. Wat gaat u daarmee doen?
1: Ja, dat geld is enorm welkom. Wij doen onderzoek ook, hè, niet alleen naar hoe kun je die hartslag onder controle brengen, maar ook hoe kunnen we de hersenen direct beïnvloeden door hersenstimulatie. En dit zijn van die onderzoeken echt van een lange adem en technisch ingewikkeld. Dus wij gaan het echt proberen nu die interventies een stuk verder te brengen. En te kijken, kunnen we dit ook gaan toepassen bij mensen die heel veel moeite hebben met dat remmetje hanteren waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld mensen met angstklachten, die zitten eigenlijk voortdurend in zo'n fight-flight toestand. Nou, daar is het heel moeilijk om echt die hartslag te leren controleren. En daar doen we, willen we echt kijken, kunnen we directe hersenstimulatie ontwikkelen? En we hebben daar eerst de gunstige effecten mee bij gezonde mensen. Dat doen we met ultrageluid. Maar dat is echt van een lange adem. Dus dan kun je dat geld ontzettend goed gebruiken om echt het verschil te gaan maken.
0: Dank neurowetenschapper Karin Roelofs en ontvanger dus van de Spinoza-premie. Voor het eerst sinds de oorlog in Iran zijn er schepen onder Nederlandse vlag door de Straat van Hormuz gevaren. Dinsdag startte een evacuatieplan voor gestrande schippers, een paar dagen nadat de VS en Iran een voorlopig akkoord sloten over het neerleggen van de wapens. Katelijne Bouwkamp van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u staat in contact met de Nederlandse reders. Zijn de schepen waar we het over hebben al veilig door die zeestraat heen inmiddels?
2: Ja, die zijn veilig door de zeestraat heen. Dus dat is gelukkig goed gelopen.
0: Ja.
2: En ondanks, het is toch altijd spannend zo'n doorvaart, gezien de afgelopen bijna 4 maanden. Maar het is allemaal goed verlopen.
0: Ja, tegelijkertijd is in de Financial Times vanochtend te lezen dat er toch weer een schip is aangevallen en dat het evacuatieplan is gepauzeerd. Wordt er nu nog wel gevaren?
2: De reders maken natuurlijk zelf een veiligheidsafweging met de informatie die op dat moment voorhanden is. Ik heb begrepen dat het nu is gepauzeerd omdat de secretaris-generaal van IMO toch eerst wil checken bij Iran of deze afspraken nog staan. En ze hebben aangegeven dat het schip dat is aangevallen niet onder het IMO-evacuatieplan viel.
0: En wat is het IMO-evacuatieplan? Dat is dat plan waar we het net over hadden.
2: Ja, dat is dat initiatief van IMO.
0: Ja. Nou zien we op radarbeelden dat er op dit moment een groot Nederlands vrachtschip door de Straat van Hormuz vaart. Hoeveel schepen onder Nederlandse vlag wachten nog op toestemming om inderdaad te gaan varen?
2: Momenteel zijn veel schepen die in de Persische Golf liggen nu aan het werk. Dus die hebben niet de noodzaak om nu door de Straat van Hormuz te gaan varen.
0: Zijn er...
2: Momenteel zijn...
0: Ja? Nee, gaat u verder?
2: Momenteel zijn er niet veel schepen die nu wachten op toestemming
0: zijn er
2: om te gaan varen.
0: Zijn er eigenlijk extra veiligheidsmaatregelen genomen?
2: Ja, er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen in het contact en op aangeven van de US Navy. Die aangeeft welke, als je doorvaart onder de US NCAX-initiatief. En die geven aan wat de beste methode is om door te varen.
0: Nou, sommige schepen die liggen er al maanden. Kunt u iets zeggen over hoe het gaat met het personeel van deze rederijen?
2: Dat verschilt per vlag. Voor de Nederlandse vlag was het in ieder geval sinds het staakt het vuren, wat eigenlijk al een aantal maanden staat, gewoon mogelijk om bemanningsleden te wisselen via reguliere weg. Maar er zijn inderdaad ook schepen onder andere vlaggen waarvan we horen dat de bemanningsleden gewoon niet van boord kan en daar inderdaad al een aantal maanden vastzit.
0: Dus die zitten in hele onveilige situaties al een lange tijd?
2: Nou, de toestand in de Persische Golf zelf, die is sinds het staakt het vuren een stuk rustiger dan bij het begin van de vijandelijkheden in begin maart. Dus in die zin is de Persische Golf relatief veilig.
0: Dank u wel, Katelijn. Sorry, Katelijne Bouwkamp, dank, van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Naast mij zit Carl-Johan de Zwart. Wat gaan jullie doen in Spraakmakers?
3: Goedemorgen, Simone. Ja, voor het eerst is vandaag code rood afgegeven. Het is niet voor het eerst gezegd op deze zender.
0: Nee.
3: Vanwege de hitte natuurlijk, ja, en dat merken we allemaal. Allerlei maatregelen en adviezen komen op ons af. Scholen sluiten de deuren, evenementen worden afgelast, zoals DEFCON 1 dus. Het KNMI roept op om zoveel mogelijk de verkoeling op te zoeken. Niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Veel drinken, zware lichamelijke inspanning vermijden. Extra journaals zijn er zelfs. Kortom, we zijn er maar druk mee, ook in de media. Met die hitte. En ik wil graag van u weten thuis wat u doet om deze dagen een beetje prettig door te komen. Misschien heeft u drastische maatregelen genomen, maar misschien ook wel niet. En hobbelt u vooral lekker rustig door in een wat lagere versnelling. Dat kan natuurlijk ook. Let u extra goed op familie of kwetsbare mensen. Hoe doet u dat? Kortom, ik ben benieuwd. Hoe gaat u om met de hitte? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief. Of door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Of te bellen, want onze redactie zit bij de ventilator en de telefoon 0800-1101. Hoe gaat u om met de hitte?
4: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast.
5: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
11: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 8:30, de hoofdpunten.
12: Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, een laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparaten laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. Zonder door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder KNMI-onderzoekers. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor. Vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder, Elizabeth, woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle.
0: Weerplaza, Floris Lafeber, wat gaat het worden vandaag?
13: Ja, we krijgen een bijzonder warme weerdag met heel veel ruimte voor de zon. En we zien dat met volle instraling de temperatuur momenteel al bijzonder snel aan het oplopen is. In Brabant, Limburg en Zeeland is het momenteel al zomers warm. Met waarde ruim boven de 25 graden. En uiteindelijk gaat dat overal natuurlijk gebeuren. Met aanvoer van een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten wordt hele hete lucht aangevoerd vanaf het vaste continent van Europa. En daardoor krijgen we extreem hoge temperaturen vandaag tussen de 35 graden in het noorden en 38 tot lokaal zelfs 39 graden in het oosten en zuidoosten van het land. In de loop van de middag en tegen de avond dan steekt er in de westelijke kustgebieden wel een matige wind van zee op.
0: En de dagen hierna?
13: Ja, ook morgen krijgen we een bloedhete dag met hele hoge temperaturen van 30 tot 36 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En op een aantal plaatsen is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag met 38 of 39 graden in het Limburg en ook in het oosten van het land. En daarbij voelt het ook broeierig aan met een hoge luchtvochtigheid daarbij. Nou, ook morgen is er heel veel ruimte voor de zon, net als vandaag overigens. En daarbij ontstaat er morgenmiddag en morgenavond in de hele warme en broeierige lucht een aantal fikse regen- of onweersbuien die de ergste hitte wel gaan verdrijven. En zondag hebben we dan temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Ook dan zijn een aantal regen- of onweersbuien mogelijk die de hitte verder terugdringen naar Duitsland. En maandag kunnen we het dan stellen met zeer draaglijke temperaturen van 22 tot 26 graden.
0: Dankjewel. Floris, gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart.
11: Geen files op dit moment, wel een treinmelding. Want door een kapotte spoorbrug rijden de hele dag geen treinen tussen Goes en Middelburg. Er rijden wel bussen. En dat duurt tot in de avond.
0: Rijkswaterstaat adviseert om op deze hete dag niet de weg op te gaan. Mag je werkgever dan toch verwachten dat je komt? Zo onze economieverslaggever.
14: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Code rood vanwege extreme hitte. Dat is voor het eerst in Nederland. Sinds afgelopen nacht geldt dit hoogste waarschuwingsniveau voor extreem weer in 8 provincies. Scholen blijven daarom dicht en evenementen worden afgelast of ingekort. Maarten van Aalst is hoofddirecteur van het KNMI en vertelt waarom het nodig was om code rood af te kondigen.
18: Omdat het echt heel heet wordt vandaag en ook nog vrij vochtig is. Dus het wordt echt zo'n een zware dag waar veel mensen dus ook fysiek last van hebben. We weten uit eerdere keren dat het zo heet is geweest. Eén keer eerder voorgekomen dat we de 40 graden hebben aangetikt. Dat zou vandaag ook kunnen gebeuren. Dat er dan ook heel veel mensen heel erg last van hebben en dat er ook oversterfte is. En we hebben dus gedacht, we moeten echt het zwaarste middel uit de kast trekken om iedereen echt te waarschuwen. Pas je aan vandaag, hou er rekening mee. Dan kunnen we de gevolgen hopelijk zoveel mogelijk weten te beperken. Het wordt echt onaangenaam heet, dus doe het rustig aan. Zoek koele plekken op, ga niet de zon in. Vermijd dat je ergens vast kunt komen te zitten waar het heel heet is. Drink genoeg. Pas dus je eigen gedrag aan, maar let ook een beetje op kwetsbare mensen en eventueel dieren om je heen.
0: Dat was Maarten van Aals van het KNMI. Ja, na de afkondiging van Code Rood ging het er gisteravond vast vaak over. Thuis of in de groepsapp van het werk moet ik naar het werk komen. Ondanks de hitte worden veel mensen op zomerse dagen toch gewoon verwacht. In de studio Roeland Muller van de economieredactie. Goedemorgen, Roeland.
19: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit dat? Wat mag je baas van je eisen?
19: Nou, eigenlijk is er helemaal niet zo heel erg veel over vastgelegd. Het hangt vooral heel erg af van wat er in jouw cao staat. En bij een enkele beroepsgroep is dat dan ook vastgelegd. Denk aan bijvoorbeeld beroepen zoals dakdekkers of mensen die werken in de glastuinbouw. Ja, daarbij staat heel duidelijk in de cao dat je onder bepaalde omstandigheden bij bepaalde temperaturen naar huis gestuurd kan worden bijvoorbeeld. Maar heel vaak wordt er helemaal niks over gezegd over werkonderbrekingen bij warmte. Dus dan hangt het eigenlijk gewoon af van het onderlinge contact met de baas. En na de baas zal je misschien niet zomaar altijd naar huis sturen. Want dat kost je baas dan waarschijnlijk geld. Dus is wel weer bij bepaalde CEO's ook weer afgesproken dat de baas je wel naar huis kan sturen als die hitte echt lang aanhoudt. Dus langer dan 3 dagen. Mm-hmm. Bij bepaalde beroepsgroepen kan je dan naar huis gestuurd worden. En dan krijgt de baas daar ook compensatie van het UWV. Die vraagt dan eigenlijk een hele kortlopende uitkering dan voor je aan. Maar dat is echt alleen maar in enkele gevallen.
0: Maar er is dus weinig vastgelegd, maar we hebben natuurlijk wel een Arbo-wet. Wat staat daar over hitte of dit soort situaties?
19: Ja, daar staat wel iets over in, maar dat is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd. Nou, je kunt je er wel iets bij voorstellen als je nu bijvoorbeeld met deze hitte met zware machines moet gaan werken of buiten moet werken. Dan is dat misschien heel erg duidelijk. Maar wat nou als je bijvoorbeeld postbezorger bent, dan zit je toch een groot deel van de tijd in de airco misschien van jouw busje. Als je geluk hebt. Dat zal misschien niet voor alle bussen gelden. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld als je op een kantoor werkt? Dan zit je, zou je denken, dat is doorgaans niet een zwaar beroep misschien. Maar als je zonder airco werkt, hoe is dat dan geregeld? Nou, dat ligt eigenlijk helemaal niet zo vast. Je bent als baas wel verplicht om alle risico's in kaart te brengen. En als je ze eenmaal kent, moet je ze ook verkleinen. Maar dat is eigenlijk het enige wat erover gezegd is. En de arbeidsinspectie zegt dan wel van ja, zorg voor bijvoorbeeld geschikte werkkleding, extra drinken of vaker pauze. Maar schrijft verder niet heel specifiek voor wat er moet gebeuren.
0: Maar als jij nu aankaart bij je baas dat hij of zij meer actie moet ondernemen, maar er gebeurt niks, wat dan?
19: Nou, dan kun je naar de arbeidsinspectie stappen. Ja, de kans is dan wel klein dat er wordt ingegrepen. Op basis van een zo'n melding zal dat niet direct gebeuren. De arbeidsinspectie gaat dan wegen van kunnen we daar een inspecteur bijvoorbeeld naartoe sturen. En om een beeld te geven, in de jaren 2018, 2022, in die tussenliggende jaren, werd er bij 1 op de 8 meldingen werd er een inspecteur daadwerkelijk op pad gestuurd. En die moeten dan ook nog daar wat van vinden. Dus dat wil nog niet zeggen dat dan er gelijk bemiddeld wordt in een conflict of dat jouw baas op de vingers wordt getikt.
0: Ja, de weermensen zeggen natuurlijk heel duidelijk dat we dit soort periodes van extreme hitte vaker en langer gaan meemaken. Je zou zeggen dat er dan ook in de toekomst meer geregeld moet worden voor dit soort situaties.
19: Nou, dat vinden in ieder geval de vakbonden wel. De vakbond FNV zeggen, ja, die hitte is echt een onderschat risico. Daar moeten we veel meer naar kijken en ook wettelijk vastleggen van wanneer stuur je iemand bijvoorbeeld naar huis. Niet alleen bij zonnekracht, maar ook bij luchtvochtigheid en wind. Dus die willen echt veel verder gaan. Maar goed, laat ook duidelijk zijn, er zijn misschien ook wel heel veel mensen die vandaag met plezier naar hun werk gaan.
0: Ik zit hier met plezier om.
19: Airco is.
0: Dankjewel. Roeland Muller van de economieredactie. Ja, ook op en rondom de wegen zijn op deze snikhete dag mensen aan het werk om de sporen, maar ook dus de wegen te onderhouden. Verslaggever Sander van Hoorn is inmiddels in Alblasserdam bij de brug over de Noord die deze week wordt gekoeld. Waarom gebeurt dat, Sander?
20: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk, want het gebeurt wel heel serieus. Een deel van de brug wordt gekoeld. Het is een oude stalen boogbrug. En daar zit een stalen constructie onder van blauwstaal. En die wordt gekoeld door een schip wat op de Noord ligt. 3 grote brandweerspuiten, zeg ik oneerbiedig. Dat is vast een officiële naam voor. Maar die richten hun stralen op die stalen constructie. Daaronder, Simone Wijmans, onze presentator, vroeg waarom is dat nodig, Janko Vink van Rijkswaterstaat.
21: Goedemorgen. Nou, dat is nodig omdat het staal door de temperatuur warm wordt en uitzet. Ja. En dan kan die klem lopen.
20: En dat is alleen vandaag of is dat al eerder deze week bij die wat minder hoge, maar ook hoge temperatuur?
21: En we zijn hier afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ja. Dus we zijn bijna een week bezig.
20: Zo. Ja, het water hoeft in elk geval niet van ver te komen, want dat schip ligt op de Noord. De mensen die daar op werken en verkoeling zoeken, ja, die hoeven alleen maar even overboord te stappen en dan hebben ze heel veel water. Maar ik reed hier over de A27 naartoe vanuit Utrecht. Daar wordt grootschalig aan de weg gewerkt. Er waren heel veel mensen aan het werk. Rijkswaterstaat, we hadden het er net over op de radio, is een werkgever. Wat gebeurt er voor die mensen om op dagen als deze goed door te komen?
21: Ja, er wordt gewoon veel aandacht aan gegeven dat die mensen op tijd rusten, voldoende water meenemen en op tijd hun pauze pakken en afwisselen.
20: Ja. En beginnen ze ook eerder of eindigen ze eerder?
21: Dat zullen ze vast doen, maar dat is dan aan hun werkgever zelf. Hè? Ja. Dus wij zijn wel de opdrachtgever, we vragen dat uit, maar de werkgever doet zelf daar ook heel veel in. Ja. En als de werkzaamheden eerder kunnen starten, dan doen ze dat. Maar sommige werkzaamheden moeten achter elkaar door, waardoor dat weer lastig is.
20: Genoeg zonnebrand mee.
21: Genoeg zonnebrand mee, inderdaad. Ja. En als je een parasol mee kan nemen om daar onder je werk te doen, schaduw creëren, ja, prima.
20: Deze brug over de Noord is trouwens een brug, de A15, de snelweg. Die loopt in een tunnel eronder door. Dit was de oude snelweg. Wij staan in de schaduw van de fabrieksgebouwen, gelukkig, die daarbij in de buurt staan. We hadden het trouwens over de afgelopen dagen over onderhoud aan de wegen. Grootschalig onderhoud nodig. Op heel veel plekken is daar genoeg extra geld voor, et cetera, et cetera. Als u nou met zo'n project begint, wordt er dan ook hittebestendig, toekomstbestendig gebouwd? Want iedereen, we hadden het er net ook nog weer over op de radio, zegt, ja, dit gaan we dus vaker krijgen.
21: Ja, als wij een groot project starten, dan nemen wij zeker dit soort maatregelen mee. Want de normen waarin deze brug gebouwd is, uit 1965 en deze brug zelfs 1935, die waren nog niet bestemd op deze temperaturen. Dus dat nemen we zeker mee als we nu een nieuw project erop gaan starten.
20: En op wat voor manier kun je dan bijvoorbeeld een brug bouwen die in de toekomst niet gekoeld hoeft te worden?
21: Door de temperatuurwisselingen rekening mee te houden. Die worden ook in de normen voorgeschreven. Dus wij houden rekening, de nationale bijlage van de norm houdt rekening met een temperatuur tot 40 graden. Ja. En in IJsland is dat dan tot 20 graden, zeg maar.
20: En kunnen we dan ook leren, ik bedoel, ik ben laatst in Saudi-Arabië geweest bijvoorbeeld, ligt ook asfalt, hier smelt het op sommige punten, daar niet. Kunnen we daar nog wat van leren?
21: Dat leren we zeker van. Ja. En de Rijkswaterstaat neemt deel aan dat soort genootschappen.
20: Ik zag nog vrachtwagens trouwens over die stalen constructie rijden. Dus dat kan kennelijk nog wel. Het is de parallelweg inmiddels dus niet de snelweg. Het waren er niet zo heel veel. Ik zag ook fietsers over die brug rijden. Nu valt de temperatuur, Simone, nog wel mee. Maar ik kan me voorstellen dat er later op de dag misschien fietsers voorbij komen die denken van, oh, mag die straal even ietsje omhoog?
0: Oh, dat zou fijn zijn, inderdaad. Even met water doorfietsen. Dankjewel. Sander van Hoorn in Alblasserdam bij de brug over de Noord. Ja, met deze hitte stijgen ook de zorgen om bosbranden. Austerlitz is een dorp midden in de naaldbossen in de provincie Utrecht. Een groepje bewoners is daar al langer bezig om zich voor te bereiden op een bosbrand. De door hen opgerichte werkgroep informeert de gemeente over vluchtroutes, adviseert mensen om een vluchttas klaar te zetten en heeft zelfs een bosbrand-app klaar voor gebruik. Volgende week komt de koning op bezoek om een kijkje te nemen bij dit voorbeeld voor de rest van Nederland. Verslaggever Josephine Trehi ging al eerder langs.
1: Je hoeft echt maar één stap uit de huizen hier te zetten of je bent gelijk in het bos. Peter Harts,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, helemaal.
1: En Jake?
22: Ja, hallo.
1: Allebei zitten jullie in de bosbrandwerkgroep hier. Peter ook nog een oud brandweerman.
2: Ja, dat is helemaal.
1: Dus dit bos, prachtig. Ja. Daarom wonen jullie hier waarschijnlijk ook.
2: Ja.
1: Maar?
2: Ja, het is hartstikke droog natuurlijk. Het is, wij noemen dit het Mikado-bos.
1: Die dunne stammetjes.
2: Ja, ja, dat klopt. Je ziet ze daar allemaal gewoon helemaal schotse scheef staan.
1: En dat is dan extra brandbaar?
2: Ja, dat is zeker erg brandbaar. Veel brandbaarder dan het loofhout wat je hier langs het fietspad ziet.
1: Want?
2: Nou, loofhout bevat water en dennenhout bevat hars. En hars is ongeveer net zo brandbaar als petroleum. Hmm. Nou, tel uit je winst.
1: Want als ik even een klein stukje naar het hier van het fietspad loop.
2: Je hoort het hout knippert, ja, gewoon. Het is hartstikke droog. Ja. Dus echt, het brandt als een fakkel hier als het gaat. Dat loop je niet voor.
1: Jullie lopen in Nederland echt voorop, hè, als het hier om gaat, om alertheid.
22: Ja, klopt.
1: 4 jaar geleden begonnen?
22: 4 jaar geleden begonnen. En toen vooral met het probleem. Austerlitz ligt midden in het bos. Heeft 1 grote weg er doorheen lopen. Dus maar 2 vluchtmogelijkheden. Nou ja, en dat is best wel spannend. Zeker als de brandweer 1 van die vluchtwegen staat om te kunnen blussen.
1: Ja, en zo daar naartoe lopen. En dat is aan de overkant, hè?
22: Ja,
21: de brandput.
1: Jullie hebben in de werkgroep een vluchtplan, een soort van flyer voor alle inwoners gemaakt. Los van de appgroepen natuurlijk. Een aparte app ook, waar, ja, je precies in ziet wat de situatie is.
22: Ja, klopt.
1: Want Jake, voor jou, omdat je in een rolstoel zit, is het dan nog extra belangrijk om een duidelijk vluchtplan te hebben? Of maakt dat niet uit? Is dat geen belemmering?
22: Voor mij is het persoonlijk niet zo'n probleem. Ik ben best wel actief en als ik mijn handbike aankoppel, dan ben ik zo weg. Maar het is goed om, zeg maar, met je buren afspraken te maken. Ook van waar ontmoeten we elkaar, ook met je gezin.
1: Ja.
22: Want je moet niet terug het dorp in willen proberen te komen als er brand is en je eigenlijk juist op de fiets weg wil.
2: Hier is je put. Daaronder zit gewoon een hele diepe pijp, 40 meter diep minstens. En daar kan de brandweer grondwater mee oppompen. Alleen het lastige is, dan komen hier een haakarmbak met een dompelpompunit te staan. En gaan die brandweerauto's lopen vullen. En die staan dan voor een deel op onze vluchtweg.
1: Maar is dat nu een probleem of kan het nu wel?
2: Nee, het kan nu wel, maar die weg moet niet smaller.
1: En dat waren de plannen van de gemeente?
2: Dat waren de oorspronkelijke plannen om de snelheid te beperken.
1: Maar jullie zitten er dus echt, hè, als inwoners bovenop. Dit gebeurt op andere plekken in Nederland niet.
2: Nee, dat klopt.
22: Nou ja, we zijn heel erg gewend, zeg maar, om na te denken over hoogwater en dergelijke. Maar bosbranden, daar zijn we gewoon bijna niet mee bezig.
1: En waarom denk je...

0: We regelen het zelf wel. Als het niet geregeld wordt, dan regelen we het zelf wel.
1: Spannend dan deze week, deze dagen voor jullie?
0: Nou, ik vind van wel, ja. Dus, kijk, ik maak me er niet ongerust om, maar ik ben wel alert. Ja. En er zijn heel veel mensen in het dorp.
2: Klopt. Een inwoner was dat van Austerlitz over de mogelijke bosbranden daar. De hitte treft ook het wielrennen.
3: In België is vandaag het nationaal kampioenschap tijdrijden. De organisatie had al gezorgd voor sproeiers op het parcours en ijs bij bevoorradingspunten, maar dat was blijkbaar niet genoeg om de zorgen weg te nemen. Volgens Sportza is het parcours ingekort. De mannen zouden 2 rondjes rijden, maar dat is teruggebracht naar 1. Nu is de mannenkoers even lang als de vrouwenkoers, 20,5 kilometer. Daarmee is natuurlijk ook het aantal hoogtemeters met de helft verlaagd. Allemaal dus vanwege de hitte. De regerend kampioen Remco Evenepoel doet trouwens niet mee en gaat zijn titel dus niet verdedigen. En afgelopen nacht heeft de VS haar laatste groepsduel op het WK verloren van Turkije. Een onverwacht verlies voor sommigen, want de Amerikaanse bluff zorgde in het land al voor mensen die geloven dat ze wereldkampioen kunnen worden. Dus vroeg een Amerikaanse zender dat ook aan een Britse voetballegende, oudspits Gary Lineker. Nou, die kon bijna niet geloven dat het een serieuze vraag was.
4: Do I tell the truth or am I diplomatic?
5: The floor is yours, Gary.
4: No, America, no, I'm sorry, but USA has absolutely zero chance of winning the World Cup.
3: Ja, nul kans dus.
2: Nou, famous last words, je weet het gewoon nooit.
3: Nou, hij was in elk geval zeer stellig, want later reageerde Lineker in zijn eigen programma The Rest is Football er nog uitgebreider op. En beloofde hij dat als de VS toch het WK wint, hij zijn programma eenmalig in zijn onderbroek zal presenteren. Een andere wedstrijd in de pool van de VS was Paraguay tegen Australië. En in de basis bij Australië Feyenoord-speler Jordan Bos met Nederlandse roots. Dus reden voor het AD om zijn opa Jan Bos te bezoeken. De 83-jarige Jan woont in Wierden, klein plaatsje in Twente. En daar aan de keukentafel vertelt opa Jan over kleinzoon Jordan. Jordan was altijd in de tuin aan het voetballen en schoot vroeger een glazen bloem kapot. Zijn snelheid heeft Jordan van zijn opa, zegt die opa tenminste zelf. En over de vraag of hij voor Nederland of Australië is, hoeft Jan niet lang na te denken. Nederland, want Jordan heeft, zegt hij, immers ook een Nederlands paspoort. En tot slot nog een bijzonder verhaal in het AD, want de 59-jarige Kazuyoshi Miura speelt volgend jaar zijn 42e seizoen als profvoetballer. Miura begon zijn carrière in Brazilië en speelde verder ook in onder meer Portugal, Kroatië en Italië. Ook scoorde hij in 89 duels 55 doelpunten voor het nationale team. Tegenwoordig speelt Miura bij Fukushima United. Dat uitkomt op het 3e niveau in Japan. Hij is nog fit genoeg om dat niveau aan te kunnen. Hij debuteerde in het profvoetbal. En deze vond ik zelf wel een beetje pijnlijk. In het seizoen 85-86. Toen was ik een babytje.
2: Oeh.
3: Maar ja, aan de andere kant kan je ook denken, op deze leeftijd kan je nog profvoetballer worden.
2: Het kan nog,
3: inderdaad.
2: Precies.

0: Pommelien Thijs en Mo het midden. En Pommelien die staat trouwens op Concert at Sea vandaag, wat wel doorgaat, want het is in Zeeland en daar geldt code oranje. De Britse koning Charles en koningin Camilla gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie klaar is. Dat heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het beroemde paleis wordt alleen nog voor ceremoniële en officiële gelegenheden gebruikt. Contact met koningshuisdeskundige Justine Marcella. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wil het koninklijk echtpaar niet meer terug?
1: Ja, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Ze wonen nu in Clarence House. Dat is een stuk kleiner. Heeft 5 slaapkamers bijvoorbeeld. Terwijl Buckingham Palace zit op 775 kamers. Het is wat intiemer. Het is geweest, zijn oma heeft daar gewoond. De Queen Mum. Waar hij misschien wel een betere band mee had dan met zijn moeder. En de inrichting doet ook nog heel erg aan die geliefde Queen Mum denken. Zijn persoonlijke kunst hangt daar. En dat Buckingham Palace, ja, dat is zo immens groot. Dan kan je een stappenteller aanzetten. Maar ook heel duur daarmee om te onderhouden, te verwarmen. En dat vindt Charles ook niet meer helemaal passen in deze tijd. Dus hij kiest voor wat kleiner. Wat meer huiselijk is het eigenlijk. Want dat Clarence House, ja, ik ben er binnen geweest. Ik vond het eigenlijk voor, nou, toen was hij nog kroonprins, wat aan de kleine kant. De ontvangstruimte, dat was niet heel erg veel groter dan een woonkamer van een middelgroot huis in Nederland. Maar wel heel erg privé. En ze woonden er natuurlijk met z'n tweetjes.
0: Zeker. En was dit besluit te verwachten?
1: Ja, want hij heeft toen hij dus nog in de koninklijke wachtkamer zat, waar hij wel heel lang in heeft gezeten, zich daar wel over uitgelaten. Vooral dat milieuaspect natuurlijk, van duur in onderhoud. Kun je dat nog wel vragen om daar dan te wonen? Maar vooral ook natuurlijk duur qua verwarming, nou noem maar op. En je ziet het natuurlijk ook om ons heen. Hè. Bij ons zijn de paleizen. Ja, Willem-Alexander woont nog steeds in een paleis. Maar het is een beetje vergelijkbaar met Paleis op de Dam. Wat natuurlijk ook vooral wordt gebruikt voor officiële evenementen. Daar wordt niet meer gewoond. En dus kan het vaker open zijn voor publiek. En dat is ook wat Charles wil met Buckingham Palace. Ik denk ook dat hij een beetje de weg vrijmaakt voor zijn zoon. Die is onlangs verhuisd naar Forest Lodge. Ook een wat kleinere woning midden in de bossen bij Windsor. En ik denk dat ook William met zijn gezin niet op het moment dat hij koning wordt zin heeft om in dat immens grote gebouw te gaan wonen.
0: En dit is niet het enige grote besluit van de Britse royals, hè? Ook zijn belastingaangifte is bekendgemaakt van koning Charles. Dat is niet echt typisch voor een koninklijk lid in Groot-Brittannië.
1: Nee, Charles is echt wel, vind ik, de monarchie zoals die was in Engeland. Steeds met kleine stapjes iets transparanter aan het maken. Hij heeft een beetje de mening, je kan het beter uitleggen voordat er vragen komen. Nou, dat zien we in Nederland natuurlijk ook. Hè. Er is ieder jaar weer opnieuw gedoe over de begroting van de koning. Charles is dat voor en heeft inzicht transparantie gegeven over zijn inkomsten en over zijn belasting. Een vrijwillige belasting betalen.
0: En wat vinden de koningsgezinde Britten hiervan?
1: Nou, ik vind het mooi om te zien dat in het begin mensen dachten van, nou, sla Charles maar over. Laten we meteen doorgaan naar William. Er was veel sepsis over hem. Hij had zich eerder natuurlijk uitgelaten naar politici in de beroemde Spiderbrieven. Waarin hij toch wel zijn politieke mening gaf. Maar je ziet dat hij nu wel heel erg gewaardeerd wordt. En zeker het staatsbezoek aan Amerika, waarin hij toch die enorm historische en zeer diplomatieke toespraak heeft gehouden voor Trump. Wordt hij nu wel zeer gewaardeerd.
0: Dankjewel, koningshuisdeskundige Justine Marcella over koning Charles.
2: NPO Radio 1.
3: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
4: Bent u bang?
5: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
3: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
6: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn, dus het ook komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
3: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
7: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
3: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Morgen om 2:00 live vanuit Den Helder.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
9: Proost.
8: Op sunweb.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
17: Simone Wijmans.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, evenementen en festivals gaan niet door vanwege code rood. En de huidige hittegolf staat niet op zichzelf. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
18: Een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa is... was vrijwel onmogelijk geweest zonder door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen hard omhoog gegaan. Het KNMI neemt als voorbeeld de eerste hittegolf van deze eeuw, in 2003. Die was al aanzienlijk minder warm dan de hittegolven die we nu zien. Vooral de nachten zijn flink warmer geworden. Als het aan de energiesector ligt, gaan tienduizenden mensen in onder meer Brabant, Utrecht en Gelderland meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik op piekmomenten en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Eigenaren van een elektrische auto, thuisbatterij of warmtepomp kunnen zo honderden euro's per jaar verdienen. Een pilot was succesvol en nu is het de bedoeling dat er 50.000 tot 70.000 huishoudens aan het project mee gaan doen. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd en wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Vrijwel alle Oekraïners in Nederland willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 43% wil ook blijven als het in Oekraïne weer veilig is. Een grote groep twijfelt en 21% wil terug zodra het er weer veilig is. Vooral jongeren zien hun toekomst in Nederland. Momenteel zijn 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. En het Nederlands elftal is op het WK voetbal door naar de volgende ronde na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. En ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een tikje minder heet. In de middag en de avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt met 20 tot 24 graden erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog, 29 tot 38 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
19: Het is vrijdagochtend niet druk op de weg dus. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is een aanhanger achter een auto geschaard in de Heinenoordtunnel. Daarom is daar maar één van de drie rijstroken open. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf afrit Numansdorp. En door afgevallen betonplaten is de N277 Kessel-Ravenstein in beide richtingen dicht tussen Maasbree en Koningslust.
0: Bezoekers van het hardstyle festival DEFCON, die zich verheugde op een van de 350 acts daar, kunnen weer naar huis, zo de festivaldirecteur.
20: Ster. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
20: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een dag na de twee zware aardbevingen in Venezuela gaat het zoeken naar overlevenden door. Het dodental is opgelopen tot 235. Mogelijk liggen nog duizenden mensen onder het puin van de tientallen ingestorte gebouwen. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt hoe de zoekacties verlopen.
25: Dat is nog steeds heel moeizaam. Kijk, het is natuurlijk een ramp die in de avond gebeurde. Dus in de nacht zijn hulpverleners gaan zoeken, maar dat was gewoon heel erg moeilijk. En dat is overdag doorgegaan. Maar Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
0: Zei correspondent Nina Jurna. Over de hulpverlening praat ik door met Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
0: Ja, wat kunt u vertellen over de omvang van de schade in Venezuela?
26: Nou, die is heel erg groot. De echte omvang, dat weten we pas later. Dat wordt natuurlijk pas later in kaart gebracht. Maar op dit moment wat we weten is, er zijn ontzettend veel gebouwen kapot. Er liggen misschien nog duizenden mensen onder het puin. En er zijn ook duizenden mensen gewond en dakloos.
0: En als je kijkt naar wat er dan precies verwoest is, dan gaat het met name over appartementencomplexen die ik zie, hè?
26: Ja, klopt. Dus dat zijn heel veel woningen van mensen die daarmee in één klap zijn ingestort.
0: En als alles in puin ligt, waar begin je dan als eerste mee met die hulpverlening?
26: Ja, mensenlevens redden, mensen onder het puin vandaag proberen te halen. En dat liefst op een beetje gecoördineerde manier, dat niet iedereen naar dezelfde plek gaat. Dus wat ze doen is proberen lokaal zoveel mogelijk bedrijven te vragen om brengbulldozers, brenggraafmachines naar het gebied. En wat we zien is dat heel veel internationale hulp op gang komt. Gelukkig kan het vliegveld nog gebruikt worden voor hulpverlening. En dat is best heel belangrijk, want het is midden in het aardbevingscentrum, dat vliegveld. Dus ja, hulpverlening kan ook meteen aan de slag. 5 kilometer naast het vliegveld begint het al. En die teams die komen binnen vanuit al die landen en die worden dan wel even wat, ja, ga jij naar die wijk, ga jij naar die wijk. En op die manier gaan ze gewoon beginnen. En dan is er zoveel aan te doen en zoveel puin dat ja, je kunt het bijna niet fout doen, want je gaat gewoon beginnen en je probeert zoveel mogelijk mensenlevens te redden.
0: En wat zijn dan de grootste uitdagingen voor landen die inderdaad komen helpen?
26: Nou, in eerste instantie, de eerste 72 uur na een aardbeving is altijd helemaal gericht op search en rescue. Dus dat gaat echt om het leven van het redden van mensenlevens, proberen mensen onder het puin vandaan te halen. Nou, en dan wat daar meteen achteraan komt is natuurlijk, wat ga je met mensen doen? Hoe zorg je dat ze goede medische verzorging krijgen? Nou, dat zijn echt ook gigantische problemen. Dat hebben we net ook gehoord van de correspondent. Juist omdat in Venezuela heel weinig functioneert en heeft gefunctioneerd afgelopen jaren. Dus dat zal het ook heel erg ingewikkeld maken. Maar op dit moment is echt die aandacht gericht op het leven, het redden van mensenlevens. En daarnaast mensen veilig onderdak brengen, mensen veilige plek brengen, zorgen dat ze iets te drinken hebben, dat ze iets te eten krijgen. Mensen opvangen, zegt die allereerste opvang, dat is, gaat nu alle aandacht naartoe.
0: En wie coördineert dat land? Wie coördineert dat dan, zeker in een land als Venezuela?
26: Nou, internationaal, wat er naartoe gaat, daar is een heel fantastisch coördinatiesysteem voor. Dat is een, dat werkt gewoon online van de Verenigde Naties. Dus daar zie je ook, ik heb er vanochtend even gekeken, daar komen allerlei landen, melden zich aan van wij sturen een vliegtuig. En dan wordt er meteen gereageerd van nou, ga daar naartoe. Nationaal is, omdat het een humanitaire crisis is, zijn de humanitaire actoren ook aanwezig. Dus daar zien we dat OCHA, dat is de coördinatieorganisatie van de humanitaire hulp, die heeft gelijk een coördinatierol op zich genomen. Dus die doet dat ook. Die gaat ter plekke kijken van samen met het Rode Kruis van wat moet waar gebeuren.
0: En als we dan in de toekomst kijken naar de wederopbouw, hoe lang duurt het voordat alles weer als van ouds is?
26: Nou, dan bij een ramp van deze omvang, dan heb je het echt wel over 10 jaar. Want je moet herbouwen, dat wil je ook niet meteen doen. Dat moet ook gepland worden, daar moet je ook zekere zorgvuldigheid in hebben. Maar het zijn ook de mensenlevens die ermee gemoeid zijn. Niet alleen de mensen die zijn overleden, maar ook mensen die alles kwijt zijn. Ja, voordat je je eigen leven weer op orde hebt en van je familie, dat duurt ook gewoon ontzettend lang. Met de psychische gevolgen die daar ook nog bij komen.
0: Dank, Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit. Gaan we het hebben over het WK. Na het verlies tegen Ivoorkust is Curaçao definitief uitgeschakeld op dat WK. Het was voor het eerst dat het land deelnam en het is het kleinste land dat zich ooit kwalificeerde. Bondscoach Dick Advocaat die vertrekt samen met zijn ploeg toch met opgeheven hoofd.
1: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden, want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
3: Ben je trots?
1: Op de spelers zonder meer, ja, en op het publiek ook.
0: Aldus de bondscoach. Correspondent Dick Draaier is ook op Curaçao. En hoewel Curaçao is uitgeschakeld, ziet hij toch dat er een vreugdestemming heerst.
4: We feesten niet, maar we vieren, zei gisteren iemand tegen me. Ik stond toen op het Wilhelminaplein in de binnenstad van Willemstad, waar duizenden mensen op zo'n groot scherm de wedstrijd aan het volgen waren. Helemaal blauw, hè? Wat bij jullie oranje is, is hier helemaal blauw. Ja. En natuurlijk waren er tranen na 90 minuten voetbal. Het besef dat dit de laatste wedstrijd van Curaçao is. En het was zo mooi, al die 3 wedstrijden. Ook al was het resultaat misschien niet helemaal goed. Het was zo mooi en dat had nog mooier kunnen worden. orde. Dat besef leeft wel degelijk. Maar de overheersende stemming is toch wel gewoon trots. Hè? Curaçao heeft hier voor het eerst meegedaan. Heeft een doelpunt gemaakt. Zelfs een punt gepakt. En zich laten zien op het grootste voetbalpodium ter wereld.
0: Maar die uitschakeling zagen mensen toch ook wel stiekem aankomen?
4: Nou ja, er was natuurlijk hoop op een stunt. Hè. Als je mensen vroeg, dan was het altijd 1-0, 2-0, 3. Het waren allemaal positieve uitslagen, maar er is toch ook wel een beetje realisme. En dat komt wat duidelijker naar voren op het moment dat je de feiten niet anders vertelt. Maar een wedstrijd winnen van die voorkust of het eventueel doorgaan naar een volgende ronde. Dat was wel de droom, maar voor veel mensen natuurlijk uiteindelijk net iets te veel gevraagd.
0: Want hoe kijken de Curaçaoënaars terug op dit WK? Vooral ook het proces ernaartoe?
4: Nou ja, ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd, hoe kan het dat je een zware nederlaag leidt, hè? 7-1 tegen Duitsland, een gelijk spel speelt, hard bevochten, en vervolgens toch met opgeheven hoofd vertrekt naar een verliespartij. Als je wint en er altijd bij bent, zoals in Nederland, dan zijn de verwachtingen ook hoog. Maar ben je een underdog en een debutant, dan kijk je toch heel anders aan tegen winnen en verliezen. Gisteren sprak ik een man die zei, ik ben blij, hè, dat was net na de uitschakeling, ik ben heel erg blij. Hij lacht ook echt, dat had hij niet verzonnen als acteur. En hij zei, dit WK heeft ons geleerd dat we mogen dromen en dat die dromen ook mogen uitkomen. En dat is toch wel de kern van de beleving hier op Curaçao. David tegen Goliath en de wereld praat nu over David.
0: En krijgt Eloy Room nog dat standbeeld? De keeper?
4: Nou, we zijn heel goed in standbeelden hier op Curaçao, dus ik verwacht dat er nog wel wat beweging komt. Maar we zullen het zien. Ik denk als je het vraagt aan de mensen, ja, dat beeld moet er komen.
0: Ja, de Blue Wave is nu dus uitgeschakeld. Haakt die Blue Wave nu aan bij de Oranje Koord?
4: Ja, iedereen is heel trots, hè, zoals ik net zei. Maar gisteren draaide ik voor het journaal een aantal gesprekjes met mensen onder het publiek. En er was één Curaçaose supporter die zei dat hij ook blij was. En toen zette hij zijn blauwe hoed af. En daaronder kwam een oranje shirt onder vandaan. En hij zei van, ja, nou gaan we dit verdere toernooi maar met dit shirt verder. Hè, er is zelfs een combi hier gemaakt van shirtjes in het oranje en in het blauw. En ik weet niet of Curaçao nu massaal achter Nederland gaat staan. Maar er is binnen het Koninkrijk nu nog wel een ploeg in het toernooi. En de hoop is toch wel gevestigd op die ploeg, op Nederland. Al focust men hier traditiegetrouw ook wel op Argentinië en Brazilië. Vergeet niet dat er hier maandelijks 25.000 Nederlandse toeristen neerstrijken. En ook die laten van zich horen. Dus oranje, dat is wel de kleur die nu gaat domineren.
0: Het is een nacht op Curaçao. Is het feestje nog bezig? Hoe is de situatie op dit moment?
4: Zoals ik net zei, we feesten niet, maar we vieren. En dat vieren is nog bezig. Het is nog druk in Willemstad. Maar iedereen heeft ook een halve dag vrij gekregen gisteren. En ik vermoed zomaar, omdat het vandaag vrijdag is, dat er nog wel een dagje bij gesnoept wordt. En dat is omdat het feest toch lang doorgaat. We zijn enorm trots hier op Curaçao, dat hoor je van iedereen, dat we hier hebben mogen acteren op dit wereldkampioenschap. En ja, dat moet je vieren.
0: Aldus correspondent Dick Draaier. Gaan we nog even kijken op de wegen, Erwin de Hart.
19: Ja, de enige file van betekenis is die op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Afrit Niemansdorp en de Heinenoordtunnel, 6 kilometer en een half uur vertraging in die file. Er is maar één rijstrook open in de tunnel door een geschaarde auto met aanhanger.

0: Ilse de Lange, Get It Right. Veel evenementen en festivals gaan dit weekend niet door vanwege de hitte. Ook hardstyle festival Defcon is afgelast vanwege code rood. Veel festivalgangers hadden gisteren hun tentje daar al opgezet, maar zij moeten in de loop van de dag de camping weer verlaten. En niet iedereen was het gisteravond eens met dat besluit, blijkt uit filmpjes die rondgaan op sociale media. Boegeroep dus daar. Verslaggever Onno Beukers is op het festivalterrein van Defcon in Binninghuizen. Onno, druipt iedereen daar nu langzaam af?
1: Ja, ik sta eigenlijk bij de bussen waar iedereen de camping is afgegaan. Iedereen staat hier met van die rolkoffertjes en bagage. De tenten ingepakt om weer te gaan. Inmiddels is het wel gelaten hoor. De eerste reactie was natuurlijk grote teleurstelling, want het zou het hele weekend duren. En Defcon, ook typisch een festival waar mensen vanuit de hele wereld naartoe komen. Om dat festival te vieren. En ja, dus sprak ik net ook een aantal mensen om te horen hoe zij het nieuws hoorden.
2: I was in my tent, I was sleeping and then I heard it. At the night I was awake until 2 o'clock and I saw people going around with their habits and I thought, why?
1: We just started.
2: Yes. But no one said anything and now I realize it.
1: Ja. Nu al naar huis?
3: Ja, helaas.
1: Ja, wanneer had je het gehoord?
3: Gisteravond om 12 uur 's nachts eigenlijk.
1: Toen was het feest al wel een beetje begonnen of niet?
3: Nee, 12 uur 's nachts was juist afgelopen. Er moest nog 1 DJ komen, maar die krijgt ook te horen dat hij niet mag optreden. En nu moeten wij helemaal naar huis.
1: Ja, zou je het hele weekend blijven?
3: Ja. En nu ga ik lekker uitslapen, uitrusten en wachten tot het volgende jaar.
1: Ja, de spullen alweer op de bolderkar en alweer naar huis. Ja,
4: helaas. Ja. Maar ik begrijp op zich de keuze wel.
5: Ja, het was gisteren niet te doen. Er waren al zoveel mensen padje af. En wij stonden al verstandig buiten, niet in de tent. Maar het was gewoon niet te doen.
1: Nee, maar hoe zuur is dit dat je nu al naar huis moet?
5: Ja, heel zuur. Ja. Ik op de zondag sta ik altijd dat die janker dat ik weer naar huis moet. En dan wacht ik op volgend jaar. Dus, maar ja, ik zat ook wel een beetje...
1: Kan het huilen nu alvast beginnen?
5: Ja, nou, ik heb al gejankt gisteren hoor. Ja, zeker. Nee, maar we gaan nu gewoon goed fit trainen voor volgend jaar. Dus hopelijk komt beter weer.
1: Ja, uiteindelijk was het natuurlijk ook een hele moeilijke beslissing voor de organisator van Defcon 1, om die beslissing te nemen. Eerst was code oranje, daarna werd het code rood. En daarom legt Sander Belstra, die ik net sprak, uit waarom ze deze beslissing moesten nemen. Terwijl hij ook keek naar al die mensen die inderdaad hier met al hun spullen lopen.
6: Dit is het begin van de uitstroom, eerder dan gehoopt.
1: Ja, dat doet pijn, denk ik, ook voor jou als organisator.
6: Dat doet voor alle betrokkenen, bezoekers, inclusief personeel. Iedereen doet dat pijn. Tegelijkertijd is het wel goed fijn te zien dat we op zo'n korte termijn hier weer naartoe kunnen schakelen. En dat alle partners paraat staan en dat we hier ook in staat zijn. Ja. En ook, je ziet het, dat de bezoekers, al is het gedwee, meegaan in het genomen besluit. Het is niet anders.
1: Ja, eerder werd al bekend dat de dagtickets, de vrijdag, zaterdag in ieder geval, dat die gasten die hier naartoe wilden komen niet konden komen. Uiteindelijk is dus het hele festival gecanceld.
6: Ja.
1: Waarom is er uiteindelijk dus voor gekozen om het dan helemaal plat te moeten leggen?
6: De eerste call was op basis van code oranje, de capaciteit van aanvullende maatregelen, et cetera, om de dagbezoekers te annuleren, zodat de capaciteit van alle kietse diensten, et cetera, maar ook schouderplekken, dat die ruim voldoende zou zijn voor de resterende weekenders. Vervolgens werden we geconfronteerd met code rood en daarbij algemene adviezen en wat specifieker bij onze diensten dringende adviezen. Dan ga je met elkaar in gesprek en dan kom je dus, wat ik gisteren al zei, op een kantelpunt dat de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen, met name de bezoekers, zwaarder gaat wegen dan de mogelijkheid om nog een positief feest te maken.
1: Dan moet je dus gisteravond zeggen, we moeten het helemaal stoppen. Het was gisteren ook al wel begonnen.
7: Ja.
1: Hoe was de reactie?
6: In eerste instantie even ongeloof en frustratie. Daarna eigenlijk op een aantal plekken wat kleine baldadigheid. Bezoekers die begrijpelijk hun frustratie even uiten op een hek. Maar je moet begrijpen, er zijn mensen uit Australië en Brazilië hier naartoe gevlogen. Die hebben die keuze in oktober gemaakt. En net voordat het feest echt gaat beginnen, moet je de stekker eruit trekken. het overgrote deel toont begrip en loopt mee. Maar ja, maar die frustratie mag er ook zijn. Die zit er ook in onze teams.
1: Ja, en die frustratie zit hier ook bij de mensen, maar inmiddels ook de acceptatie. Dat het niet anders is en dat ze dus een jaar moeten wachten voordat er weer DEFCON 1 plaatsvindt. Ja, voorlopig is het voor de meesten hier nog even wachten in de zon, op de bus en dan naar huis.
0: Het was verslaggever Onno Beukers bij het afgelaste hardstyle festival DEFCON in Biddinghuizen.
7: Reactie aan de redactie.
8: Dat alles dus naar aanleiding van Code Rood. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Sinds middernacht geldt die waarschuwing in 8 provincies vanwege de extreme hitte. En luisteraar Frank vroeg zich af, ja, waarom werd Code Rood eigenlijk 's nachts al afgekondigd?
0: Ja, dat vragen we aan klimaatwetenschapper van het KNMI, Peter Sigmund. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Waarom heeft het KNMI er inderdaad voor gekozen om Code Rood vanaf middernacht af te kondigen?
9: Dat heeft het KNMI gedaan omdat het ook een extreem warme nacht was. In combinatie dat het gisteren ook extreem warm overdag was. Plus dat het ook vandaag extreem warm overdag is. Dus die drie samen.
0: Dank klimaatwetenschapper van het KNMI, Peter Sigmund.
8: Ja, en zoek de verkoeling op, dat is het advies van het KNMI gedurende de hitte. Luisteraar Kevin liet weten dat het voor sommige mensen moeilijk is om koeling te vinden. Hij stuurde, ik woon in een sociale huurwoning met een plat dak en ik werk gewoon tot 5 uur. Hoe ga ik koelte opzoeken?
0: Nou Kevin, dat hebben we voor je uitgezocht. In het Nationale Hitteplan van het RIVM wordt geadviseerd om bij gemeentes of GGD's te checken of er zogenoemde koelteplekken zijn. Zo heeft de gemeente Amsterdam een koeltekaart waarop bijvoorbeeld bibliotheken, hotels of buurtcentra staan die zich aanbieden als een plek waar mensen even aan die hitte kunnen ontsnappen. En ook in andere gemeenten zoals Rotterdam, Utrecht en Nijmegen, daar hebben ze overzichten online waar je zo'n koelteplek kunt vinden.
8: En dan nog totaal wat anders. Een paar dagen geleden vertelden we je over een aap die ontsnapt was uit Beekse Bergen. De zoologisch manager van het safaripark vertelde toen dat het om een ongevaarlijke kuifmangabee-aap ging. Die werd gesignaleerd in de omgeving, maar destijds was hij nog niet gevangen. Van een luisteraar kregen we de volgende vraag. We zijn benieuwd of die ontsnapte aap alweer gevangen is. Daar hebben we al een paar dagen niet meer van gehoord. En dus gaan we snel naar de Situation Room voor een update. Simone?
0: Ja, we hebben het nagevraagd bij Beekse Bergen en die lieten ons weten dat de situatie helaas nog hetzelfde is. Het aapje is nog altijd niet teruggevonden. Zouden het wel scherp in de gaten en hopen dat hij gauw terug in het park is.
7: 3 voor de dag.
0: Vanmiddag presenteert het kabinet de lang verwachte stikstofplannen. Na urenlang overleg zijn de betrokken ministers het gisternacht eens geworden. In de ministerraad worden vanmiddag de laatste puntjes op de i gezet, waarna de plannen worden gepresenteerd. De Duitse rechter doet uitspraak tegen de verdachte van de aanslag in Magdeburg. In 2024 zou de verdachte zijn ingereden op de bezoekers van de kerstmarkt daar. Taleb A. is aangeklaagd voor 6 moorden en poging tot moord op 338 personen. Duitsland-correspondent Gim Balduk over deze zaak.
10: Met het vonnis komt er een einde aan het maandenlange proces waarbij aanslagpleger Taleb A. geen greintje spijt heeft betuigd. In de speciaal hiervoor gebouwde rechtszaal zagen we vooral een verwarde man die met allerlei wilde complottheorieën, aantijgingen en bedreigingen aankwam. Waarom hij de aanslag heeft gepleegd is onduidelijk gebleven. Maar in ieder geval staat buiten kijf dat hij de aanslag heeft gepleegd en daarom eist het OM levenslang. Vanmiddag horen we of de rechter daarin meegaat.
0: Ja, de hele ochtend zijn onze verslaggevers op pad om te zien en te horen hoe mensen de dag in code rood en oranje doorkomen. Verslaggever Sander van Hoorn, ja, welke temperatuur staat er inmiddels bij jou op het dashboard? Je bent in Alblasserdam, hè?
11: Ja, ik heb mijn auto in de schaduw geparkeerd. Dat is dan zo'n ding wat je doet. Dus daar staat 25 graden op de thermometer. Ik heb hem vandaag al omhoog zien lopen op de snelweg. Maar ja, het is nog het begin van de dag natuurlijk. Dus die hogere temperaturen, die gaan we halen. Maar ja, om dat te voorkomen had ik hem in de schaduw gezet. En sta ik nog altijd te kijken naar een boot van Rijkswaterstaat die bij Alblasserdam de onderkant van een brug aan het koel houden is. Daar komt het eigenlijk op neer. Hele oude brug, bijna 100 jaar oud. Ja, stalen constructie eronder bij het bewegende deel. En die moet gekoeld worden, want anders dan zet hij te veel uit. Kan hij niet meer open. Nou ja, dat soort dingen. Zijn ze al de hele week mee bezig. En sowieso zegt Rijkswaterstaat dat ze wel aan de weg doorwerken. Maar een speciaal regime hebben. Korter werken misschien, meer pauzes. Veel water zorgen dat er op de werkplek is. Nou ja, al die andere dingen die werkgevers moeten doen. En ja, op de weg, daar reed ik overheen. Het valt me wel op vrijdagmorgen. Natuurlijk nog steeds rustig altijd. Maar nu wel heel erg rustig. De mensen die ik sprak vandaag, die zeggen, ja, soms heb je niet de keuze. Maar als je wat een tentamen moest gaan doen, hoopte dat er airconditioning is. Veel mensen weten dat er op hun werk airconditioning is en gaan daarom dus juist naar hun werk. Ja, mensen houden er wel rekening mee. Neem maar extra water mee. En ja, er fietst nu iemand op zijn dode akkertje over deze brug, waar ik niet echt een ochtendspits ook heb gezien. Die kijkt naar wat die waterstralen aan het doen zijn. Ik zie een pier lopen waar ik op zou kunnen staan. Dan heb ik nog net wat waternevel op me. Maar ja, ik moet over een half uur ook weer op tv. Dus dat gaat hem even niet worden. Ik sta te zweten.
0: Jij ook heel veel sterkte daar. Sander van Hoorn in Alblasserdam. Gaan we tot slot ook nog even naar Carl Johan om te horen wat er zo meteen besproken wordt in Spraakmakers.
12: Ja, wij borduren lekker voort op de hitte. Want ja, ik ben benieuwd of het voor u nog een beetje vol is te houden. Of is het nu al te warm? Lukt het om verkoeling te vinden? Of is dat lastig? Kijkt u op deze warme dagen extra naar de buren, familie of andere kwetsbare mensen in de buurt? Maakt u zich zorgen om ouderen of anderen die extra last hebben van deze, nou, toch wel extreme temperaturen? Code rood is natuurlijk wel uniek vanwege de hitte. We horen graag van u hoe u deze dagen doorkomt. Kortom, hoe gaat u om met de hitte? Dat is de vraag vanochtend. Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via de mail. Dat kan ook spraakmakers@kro-ncv.nl. Of bellen. Het team zit klaar bij de ventilator en de telefoon. 0800-1101.
0: Dat is straks bij Spraakmakers. Het is bijna 9:30. Eerst krijgt u uiteraard nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik ga een fles water vullen en dan in de auto zitten, de airco aan en naar huis. Doe rustig aan. Fijne dag.
13: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
14: Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa heerst, vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder KNMI-onderzoekers. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor, en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparaten laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. Vrijwel alle Oekraïners in Nederland willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dat is een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 43% wil ook blijven als het in Oekraïne weer veilig is. Een grote groep twijfelt. En 21% wil terug zodra het er weer veilig is. Vooral jongeren zien hun toekomst in Nederland. Momenteel zijn 134.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd. In Goorle, net onder Tilburg, zijn vannacht 42 appartementen ontruimd. Bij een horecazaak was een felle brand uitgebroken. Daarbij kwam rook vrij. Dat trok richting de appartementen waar allemaal ramen open stonden. De bewoners, onder wie veel ouderen, zijn opgevangen in het gemeentehuis. En het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een tikje minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt met 20 tot 24 graden ook erg warm. En morgen zijn de temperaturen ook nog hoog, 29 tot 38 graden.
15: ANWB, verkeersinformatie. Er staan 3 files op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen 5 kilometer file tussen Meteren en Tiel-West. Een kwartier vertraging en 3 kwartier vertraging. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heinenoordtunnel 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl Johan de Zwart.
12: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is de 20-jarige Marwa Bouazati. Goedemorgen, Marwa.
16: Hallo.
12: Jij bent de kersverse winnaar van de Marc Chavanprijs voor journalistiek schrijftalent. Gefeliciteerd.
16: Heel erg bedankt.
12: En je won die prijs voor je essay Een sterker Europa? Vraagteken. Laten we geen fouten uit het verleden herhalen. Gisteren was de feestelijke prijsuitreiking natuurlijk. Heb je iets laat gemaakt?
16: Valt wel mee eigenlijk. Ik had meteen in mijn hoofd, oké, morgen moet ik dus om 9 uur hier in de studio zijn. Dus ik ben gewoon op tijd naar huis gegaan.
12: Fris en fruitig zit je hier. Voor het Mediaforum is hier alvast Siebe Sietsma, adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Goedemorgen, Siebe.
17: Goedemorgen.
12: En daarin gaat het over de terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers. Zoals beschreven in het Europese Migratiepact. Of moeten we ze zo eigenlijk helemaal niet noemen?
18: Ik vind sowieso dat Nederland niet zou moeten meewerken aan die terugkeerhubs. Wat gewoon een ander woord is voor deportatiecentra.
12: Ja, woorden doen ertoe. Zometeen meer daarover in het Mediaforum. Maar we beginnen vandaag met code rood. Het land ligt plat, soort of. Veel scholen zijn dicht en de adviezen zijn helder. Zoek verkoeling, blijf drinken en ga niet zonder reden de weg op. Daarom zijn wij vanochtend benieuwd. Hoe gaat u om met de hitte?
13: Deel uw ervaring. Op 0800
19: Het is wel warm vandaag.
20: Nederland zet zich schrap voor extreme hitte.
21: Nou, hier valt het wel mee in de schaduw.
22: Maar wat betekent nou precies code rood?
23: Voldoende water drinken en binnen blijven op het heetst van de dag.
24: Ga bijvoorbeeld alleen de weg op als het echt niet anders kan.
25: Nou, we zijn wel echt tot richting tropische waardes inmiddels opgelopen.
26: Wat er deze week gebeurt is niet normaal.
27: Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Dat helpt niks.
26: Hier en in meer landen om ons heen gaat de hitte records breken. 40 graden.
27: Het helpt niks.
12: Ja, er is dus weinig kruid tegen gewassen, die extreme hitte. Spraakmaker Marwa Bouazati, ben jij een beetje hittebestendig persoon?
16: Nee, helemaal niet. Nee? Ik vind de hitte heel moeilijk. Ik vind het ook heel moeilijk om ermee om te gaan. Want ik wil gewoon liefst helemaal niks doen en voor de ventilator zitten. En dat is eigenlijk ook het enige wat ik echt doe. Dus ja, het is moeilijk.
12: Ja, dus je houdt je heel erg koest.
16: Heel erg.
12: Dat is eigenlijk het credo voor jou. Siebe Sietsma, we gaan zo in het Mediaforum het uitgebreid hebben over hoe jij hier als adjunct hoofdredacteur van RTL mee omgaat. Hè? Wat code rood voor jullie als redactie betekent. Maar eerst even de persoon, Siebe.
17: Ja.
12: Hoe handel jij het?
17: Ja, ik hou me rustig. Ik heb redelijk goed geslapen vannacht. Ramen open, deuren open.
12: Geen plaknacht achter de rug.
17: Nee, valt wel mee.
12: Viel mee, hè?
17: Toen ik beneden kwam was het 26 graden in huis, dus vind ik oké. Okay.
12: Goed te doen. Nou, ik ben benieuwd wat u hierover te zeggen heeft, over de vraag hoe gaat u om met de hitte. Marike Tapij-Gielen, goedemorgen. Marika Tapij-Gielen heb ik aan de telefoon, als het goed is. Wijkverpleegkundige in Brabant. En het wachten is nog even op een connectie met haar. Want ze is er nog niet. Misschien dat ik dan alvast even wat reacties kan voorlezen op de vraag hoe gaat u om met de hitte. Bijvoorbeeld Hans die zegt, ik houd een mediterraan dagritme aan. Om 5:30 opstaan en dan wat buitenwerkjes tot 10:00. Daarna rustig binnen, lunch en dan 2 uurtjes plat. Na 4:00 weer eens wat doen. En ik besef wel dat ik in de gelukkige omstandigheden verkeer dat ik dit kan doen. Veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Gerry van Eindhoven die mailde dat ze altijd erg opziet tegen hitte. Voor haar en voor de katten. Ze heeft haar huis ingericht met airco's en ventilatoren en een koelmat voor de dieren. Charlotte uit ons collectief die zegt gordijnen en ramen dicht, online vergaderen, veel drinken en hopen dat het nooit meer gebeurt. Heb ik nu wel verbinding met Marika Tapij-Gielen. Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
12: Wijkverpleegkundige dus in Brabant. Bent u al bij mensen thuis geweest vanochtend, waar het wel warm was, denk ik?
28: Ja, zeker, zeker. Ik ben vanochtend vroeg begonnen, 7:30.
12: Ja.
28: En ik heb al wat cliënten gehad en ik ga zo naar de laatste.
12: Mm-hmm. Ja, nou is het om 7:30 nog niet bloedheet, maar ik denk in huis vaak al wel nog, denk ik, hè? Benauwd en bedompt.
28: Ja, klopt, klopt, ja. Mensen weten ook vaak niet dat de gordijnen dicht moeten, dat ze op tijd moeten luchten. Enzovoort.
12: Ja. En wat zegt u tegen mensen als u binnenkomt? Mevrouw, doe de gordijnen toch dicht?
28: Ja, ik help ze daar wel mee. Sommige mensen weten het gewoon niet meer. En dan doe ik de gordijnen dicht.
12: Mm-hmm, ja.
28: Zeker.
12: Ja. Wat doet u verder om ervoor te zorgen dat die mensen een beetje koel blijven?
28: Nou, wij gaan vandaag dus geen cliënten douchen. Omdat het voor ons natuurlijk te warm is. Maar zeker voor de cliënt is het te warm.
12: Ja.
28: Zij hebben natuurlijk allerlei onderliggende aandoeningen. Hartfalen, COPD. En daar kan hun lichaam niet aan, deze warmte. En als we dan ook nog moeten gaan douchen, dan is het echt te gek. Ja. Dus dat doen we niet vandaag. Nee. Ja.
12: En u heeft het er ook over, denk ik, met uw cliënten, toch?
28: Zeker, zeker. Ja. En de meeste mensen zijn wel begripvol. Zij begrijpen wel dat het nu gewoon te zwaar is voor hun lichamelijke toestand. Mm-hmm. Dus en je krijgt bij iedereen bijna wel wat drinken of een ijsje. Ja. Dus dat is wel heel prettig.
12: Ja, op een gegeven moment heb je 18 ijsjes op, of niet?
28: Soms moet je wel nee zeggen, ja, klopt. Ja, ja.
12: Nou is het in het zuiden extra warm. U bent wijkverpleegkundige in Brabant. Hoe warm is het nu bij jullie?
28: Ik sta nu in de auto in de schaduw, 29 graden.
12: Ja, ja. Het gaat nog, hè, zou je dan zeggen.
28: Het gaat nog, ja inderdaad. Dus rustig aandoen en we hebben de cliënten onderverdeeld, zodat iedereen wat cliënten heeft. En dat we allemaal op tijd klaar zijn.
12: Ja, precies, ja. Ja. En naar wie of wat bent u nu op weg?
28: Ik ga nu nog naar een cliënt toe voor de ochtendzorg. En nog wat medische handelingen moet ik daar uitvoeren.
12: Ja, ja. Heel veel sterkte daarmee.
28: En dankjewel.
12: Let ook een beetje op jezelf vandaag, hè, Dan.
28: Zeker, zeker. Wat extra drinken in het koeltasje mee en dat komt dan wel goed.
12: Ja, nou, dat is belangrijk. Veel sterkte. Betty uit de Radio 1-app reageerde daar in ieder geval uit Leusden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
12: Wij kregen een fotootje van jouw slaapplek. Moet je even beschrijven als je wil.
1: Ja, de kelder onder het huis.
12: De kelder.
1: Ja, het is echt een heerlijke plek op het moment.
12: Ja, dus je hebt daar een matras neergelegd?
1: Ja, ik dacht gisteravond, nou wordt het te warm.
12: Ja.
1: Dus ik sneek even van de logeerkamer naar bed beneden en dan ga ik daar lekker.
12: Ja, zit je nu nog in de kelder? Want de verbinding is vrij beroerd.
1: Nee, ik stuur het op de kamer.
12: Ja.
1: Ik heb een speaker aan, misschien is dat het idee.
12: Oh ja, dat is beter altijd even om de telefoon gewoon aan het oor te houden dan op de speaker. Ja, oké.
1: Okay. Klinkt het waarschijnlijk iets beter.
12: Dat denk ik ook, ja. Heb je wel lekker geslapen, terwijl je dit aan het doen?
1: Ik heb prima geslapen. Het is echt een heerlijke plek. En ik had nog geen beter idee kunnen krijgen, denk ik.
12: Kwam je er pas gisteren op, of had je het al eerder bedacht eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel, want ik had eergisteren bij mijn vriendin geslapen in Zutphen. En die hadden airco in huis. Ja, dat heb ik zelf niet.
12: Ja.
1: Dus hoe luxe dat ook is. Niet iedereen kan dat in zijn huis hebben. En ik heb wel in een kelder, dus ik dacht, nou, daar is het ook lekker koel.
12: Ja, en 7 graden begreep ik zelfs.
1: 7 graden, ja. Constant, zomer en winter.
12: Ja, lekker. En wat voor huis woon je verder, omdat het zo heet is boven?
1: Nou, we hebben een vrijstandhuis in Leusden aan het Valleikanaal. En dat is een jaar of 10 oud. Dus in die tijd hadden wij nog geen warmtepomp en geen zonnepanelen. Dat hebben we later wel gebouwd, maar ja. Alle voorzieningen die erop zijn, die hebben we niet erin gebracht. Zoals dan die airconditioning. Mm-hmm. Nou ja, dan is de kelder natuurlijk ook een mooie plek, hè?
12: Ja, zeker. Maar overdag wat minder. Ik neem aan dat je daar niet zit ter verkoeling.
1: Nou, ik ga nu niet. Nee. Overdag ga ik eigenlijk heel rustig houden en lekker buiten zitten aan het kanaal. Of zoals zo meteen ga ik even boodschappen doen. Ja. In de supermarkt is het ook heerlijk.
12: Ja, nou wat goed. Slaap je trouwens alleen in de kelder of is er ook nog iemand anders?
1: Ja, ik slaap alleen. Ik ben alleen op het moment. Ja,
12: ja. Oké. Okay. Nou, lekker slapen weer vannacht dan, in de kelder.
1: Ja, dat ga ik dank. Zeker doen. Ik hoop dat het vannacht net zo is als afgelopen nacht, dan gaat het goed komen.
12: Vast wel. Betty uit Leusden, dank je wel. Katelijne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
12: Docent op een basisschool in Almere. Vandaag is jouw school dichtgegaan, zoals vele anderen. Hoe warm was het daar gisteren?
2: Gisteren werkte ik niet, maar eergisteren was het 34 graden in mijn klas.
12: Zo.
2: Dus ik ga ervan uit dat gisteren ook zo was.
12: Ja, dat is eigenlijk niet te doen, hè? 34 graden, toch?
2: Dat is echt niet te doen. Je wordt er dug van, je kan geen les meer geven.
12: Ja,
2: we hadden al een tropenrooster, hoor, tot 12:30.
12: Oh, dat wel. Ja, precies. En buiten les geven, is dat nog een optie geweest? Of met z'n allen naar het zwembad? Een logistieke operatie natuurlijk, met een hele school.
2: Ja, dat is inderdaad behoorlijk ingewikkeld. Want dan heb je ouders nodig, hè, om te helpen. Mm-hmm. En het gaat ook om veiligheid. En kan je dan wel terecht? Er is trouwens in Almere geen buitenzwembad.
12: Oh, nee.
2: maar ook buiten les geven. Ja, dan moet je al je spullen naar buiten verzamelen. En dan heb je maar een klein stukje schaduw. Mm. Dus ook dat is niet echt een optie. En het is buiten ook gewoon echt heel erg warm.
12: Ja, zeker.
2: Dus ook dat maakt niet zo heel veel. Dat scheelt gewoon niet veel. We hebben natuurlijk geen airconditioning in de school. Dat hebben de meeste scholen niet, zag ik toevallig in de teacher-tab die ze gisteren hadden gepeild onder leraren. Ja. 18% van de respondenten zei, we hebben een airconditioning. En 85% moet het doen met een paar ramen die open kunnen.
12: Ja, ja, Ja. Nee, zeker. Dat is echt wel een ding, hè? Die schoolgebouwen ook.
3: Ja.
12: Nou, was het vanavond ook nog de avond van de groep 8 musical?
3: Ja, ja.
12: Gaat dat dan ook niet door nu?
3: Nee, die is, nou ja, wel, maar die is verplaatst naar maandagavond. Hmm. En ook daarom denk ik dat de beslissing voor onze directeur ook zo moeilijk was.
12: Ja.
3: Hè, want dit is gewoon geregeld. Daar hikken we de hele week tegenaan. Wat gaan we doen?
12: Hikken tegen de musical aan.
3: Nou ja, nee, tegen de hitte. Oh, ja. Nee, die musical die is hartstikke leuk.
12: Ja.
3: Maar ja, hoe organiseer je dat? Ja. En in een middenruimte waar het dus ook, nou, zonder mensen al 34 graden wordt.
12: Mm-hmm.
3: Daar kan je niet met 130 mensen gaan zitten.
12: Nee.
3: En mobiele airco's kan je niet installeren, want die moeten dan zo'n slang naar buiten hebben. Dus dat werkt ook niet. Dus je kunt eigenlijk niks.
12: Nee. Waar gaat de musical over?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb ijsjes op het toneel gezien, maar ik heb geen groep 8.
12: Oh.
3: Dus dat weet ik nog niet precies. Dat is voor mij een verrassing.
12: Ja, precies. Nou, dat gaan we dan maandag dus nog even
3: gedeeld hebben. Maandagavond.
12: Ja. Nou, is langer bekend, hè, want we hadden het er al even over. Die gebouwen, de schoolgebouwen, de klimaatregeling laten wensen over voor veel scholen. Ze kampen met achterstallig onderhoud. Bij jullie dus ook niet op orde.
3: Nee. We hebben wel een mechanische ventilatie, zul je het dan maar noemen.
12: Ja.
3: Die is heel toevallig vorige week afgekeurd. Maar dat heeft niks met de hitte te maken. Dus daar komt uiteraard gewoon een nieuwe voor. Dat wordt heus geregeld.
12: Mm-hmm.
3: Maar plat dak. Ook geen buiten screens of iets dergelijks. Want ja, scholen moeten ook hufterproef zijn. Dus je kan niet zomaar zonneschermen plaatsen. Die kunnen kapot gemaakt worden.
12: Ja,
3: dus
12: ja.
3: Je hebt ook heel weinig mogelijkheden als je niet echt goede klimaatbeheersing in je school hebt.
12: Nee, hebben jullie wel de financiële middelen om dat te regelen?
3: Nee.
12: Eventueel ook niet?
3: Nee, dat is hartstikke
12: duur natuurlijk.
3: Nou ja, dat komt dan is, heb je natuurlijk ook nog de discussie tussen besturen en gemeentes. Gemeentes bezitten de gebouwen.
12: Ja.
3: Besturen moeten de binnenkant doen. Bij wie hoort dan de airconditioning? Ja, voor mij een vraag.
12: Mm-hmm.
3: Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon, kijk, voor de kinderen is het niet goed. Maar je hebt het ook over ontzettend veel personeelsleden die de hele dag in die vreselijke hitte zitten.
12: Ja.
3: Ik heb gisteren vergaderd in de HEMA met een bestuursfunctie die ik ook heb.
12: In de HEMA?
3: En dat was me toch lekker, want daar heb je het wel cool.
12: Ja, ik mag graag naar de supermarkt gaan.
3: De supermarkt, ja, precies. Ja, ja. Ja, heb ik met mijn leerling ook wel eens gedaan.
12: Oh ja, met de hele klas ook.
3: De hele klas, ja.
12: Nou, heel veel sterkte ermee en vooral veel plezier maandag dan alsnog met de musical. Kim Soepnel, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
12: U wilt graag een lans breken voor een groep waar het eigenlijk nog niet over is gegaan.
4: Nee, nou eventjes. Er was een mevrouw met een huisdier. Die had je net aan de lijn.
12: Ja.
4: Een paar gesprekken geleden. Ja, goed. Het gaat erover dat de oproepen op de radio terecht van om rekening te houden met kwetsbaren in de samenleving.
12: Mm-hmm.
4: Maar er zijn wat mij betreft ook dieren. En ik zie om mij heen allemaal puffende honden en poezen.
12: Ja.
4: En dan heb ik nog niet eens over schapen die in de wei liggen zonder enige vorm van schaduw. Dat is gewoon een heel veel voorkomend verschijnsel. En of vervoer van varkens in vrachtwagens, snikhete vrachtwagens.
12: Ja.
4: En natuurlijk dat hele verhaal over bosbranden waar je op kan wachten met dit weer.
12: Ja.
4: Dan wordt er altijd gezegd, er zijn zoveel mensen overleden of gewonden. Maar überhaupt dat daar dieren waren in zo'n bos, komt überhaupt niet aan de orde. Dus je kan toch zeggen, een bekend aantal dieren.
12: In ieder geval onderbelicht, ja, dat klopt wel, ja, zeker, ja. Maar het vervoer van vee, dat mag geloof ik niet, toch, bij deze temperatuur?
4: Nee, 30 graden. 30 graden. Ja. Maar dat moet dan wel gehandhaafd worden, gecontroleerd worden. En die NVWA komt natuurlijk mensen tekort. Dus er zal vast nog van alles plaatsvinden. En ik heb foto's gezien van varkens in vrachtwagens met 25 graden. Mm-hmm. En die puffen en te schuimbekken, dus.
12: Ja, geestelijk.
4: Ik heb wel enig meer focus op dierenleed wat dit betreft. Dat is eigenlijk wat ik dan zou willen vragen.
12: Ja, wat ziet u nu direct de omgeving als het gaat om dieren? Ik heb zelf zo'n koelmat voor de hond. Daar ligt ze graag op.
4: Ja, het grappige heb ik ook een paar jaar geleden gekocht. Daar wou ze niks mee te maken hebben. Ze gingen gewoon pannen.
12: Ja, dat zul je altijd zien. Ja. Ja, daar moet je even geluk mee hebben dat het aanslaat. Bij mij wel. Maar,
4: ja. Je moet een hond moet je gewoon om 7 uur 's morgens uitlaten. Ja. En dan weer. Dat is het enige wat je kan doen.
12: Precies, en rustig houden. En af en toe de drinkbak voor de neus zetten. Kim Soepnel.

0: Dat is het enige wat je kan doen.
1: Precies, en rustig houden. En af en toe de drinkbak voor de neus zetten. Kim Soepnel, hartelijk dank voor onze aandacht even richten op de dieren. Want die zijn ook kwetsbaar. Mevrouw Drijver, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Uit Krimpen aan den IJssel. U woont in een seniorenflat daar. U heeft COPD. Dat lijkt me pittig voor u deze dagen, want het is ook hartstikke benauwd.
2: Het is hier 30 graden.
1: Ja.
2: En dat is niet om uit te houden. En, net wat een van de vorige sprekers zei, dat je naar de kelder kunt.
1: Ja.
2: Dat is heerlijk.
1: Ja.
2: Maar dan moet ik met een rollator met de lift naar beneden toe en dan een stuk lopen.
1: Nee, dat
2: en dan
1: gaat
2: ben
1: niet.
2: Ik al buiten adem.
1: Dat snap ik.
2: Ik kan geen boodschappen halen. Ik kan helemaal niets. Nee. Ik ben dan huisgebonden en dan is het 30 graden.
1: Ja. Is er wel iemand die u kan helpen of niet?
2: Met de vee, maar dat maakt niet uit.
1: Is er iemand die u kan helpen?
2: Nee, niet echt.
1: Nee. Dus hoe komt u deze dagen door dan? Want dat is wel, wordt wel heel lastig zo.
2: Wat de VVD gaat willen, zelfredzaamheid.
1: Ja. Ja.
2: En dus zorgen dat je dan water, nou dat kun je nog uit de kraan halen. En soms is op bed liggen ook wel met zo'n airconditioning wat door het hele huis gaat.
1: Mm-hmm.
2: Mij ontgaat even de naam.
1: Ja.
2: Hoe zoiets heet. Maar dat is dan wel lekker. Maar in de huiskamer is die helemaal uit te houden.
1: Nee, ja. Maar u moet ook eten. Iemand moet toch boodschappen doen, of niet?
2: Ja. Dat doe ik af en toe ook met WMO-vervoer. Dan komen ze me wel halen. En dan is die auto wel cool. Maar ik moet het zelf hier weer in de koelkast zetten.
1: Ja. Is er iemand die u bij kan staan op de een of andere manier of hulp kan bieden? Dat u even een oproep doet misschien, of iemand die u kan helpen? Mensen in de flat bijvoorbeeld?
2: Nou, het is een seniorenflat, hè. En ik ben net even de post bezig halen, want dan is het nog aangenaam om dat te doen.
1: Ja.
2: En alles zat nog dicht, dus laat die mensen maar lekker met deze hitte hun eigen leven leiden.
1: Ja, maar ja, goed, het is wel fijn als u even wordt bijgestaan, kan ik me voorstellen.
2: Ja, nou ja, je kunt ook denken van nog één dag en dan is het eerste voorbij. Ja. Alleen blijft dan wel de hitte weer in huis hangen.
1: Ja. Nee, ja, zeker. Dat is natuurlijk zo. Goed, ik stel voor dat u even de regisseur krijgt u nu weer zo meteen aan de lijn. Misschien kunt u even met haar wat afspreken over hoe we u verder eventueel kunnen helpen. Hartelijk dank.
2: Niet alleen ik hoor.
1: Nee, zeker.
2: U bent niet in het algemeen.
1: Ja, oké. Mevrouw Drijver uit Krimpen aan den IJssel, hartelijk dank. En heel veel sterkte vooral. Kevin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, jij reageerde ook in de Radio 1-app. Hè? Je woont in een sociale huurwoning met een plat dak, appte jij.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe is de situatie nu daar binnen?
3: Daar binnen nu, nou in mijn woonkamer is het nu een 27 graden. Ik liep toevallig net even naar beneden.
1: Ja.
3: Maar ja, de oproep van het KNMI is ook, ja, zoek verkoeling op.
1: Mm-hmm.
3: Dat is heel leuk, maar ondanks dat je een kantoorbaan hebt en dat je van het huis mag werken. Maar ja, hoe ga je de verkoeling opzoeken als je gewoon tot 5 uur achter je laptop moet zitten en telefoontjes moet plegen? Dan kan je niet zomaar in openbare gelegenheden gaan zitten, uiteraard.
1: Nee, maar er is een kantoor waar je naartoe kunt, of niet? Ja, je moet.
3: Er is een kantoor, maar
1: het wordt aangeraden om niet de weg op te gaan. Maar
3: ja, dus vandaar, daar zit je dan ook weer mee dat je niet daar naartoe kan.
1: Het voorbehoud is als het niet nodig is. Je kunt je afvragen, wat is nodig eigenlijk dan? Hè? Ik vind werk op zich wel nodig.
3: Het werk is sowieso nodig, want anders dan kan je ook het huis niet betalen waar je in woont. Dus dan heb je weer dat andere probleem uiteraard. Het kantoor zelf is op vrijdag meestal helemaal verlaten. Ja. Mijn collega's werken allemaal ook thuis op de vrijdag.
1: Ja.
3: Dus vandaar dat ook niet echt de optie is, zeg maar. Dus ja, wij zijn ook aan huis gebonden. En eigenlijk meer mijn opmerking was, ja, ik snap dat wat het KNMI zegt. En ik vind ook heel goed dat die adviezen gegeven worden. Maar het is niet voor iedereen te doen om de verkoeling op te zoeken.
1: Nee. Je hebt helemaal geen optie eigenlijk.
3: Ik zei het vanmorgen ook tegen de redacteur die belde. Ik woon wel in Noordwijk. Dus ik woon echt vlak aan het strand. Maar ja, op het strand wil je ook niet komen op dit moment. Daar is geen doorkomen aan.
1: Nee. Volgens mij is dat een van de ideeën ook van Rijkswaterstaat om te adviseren niet de weg op te gaan. Dat we niet met z'n allen in de file naar het strand gaan staan. Want dat is ook niet handig nu.
3: Nee, dat klopt. Nou, kan ik je vertellen. Ik kan vanuit mijn raam de parkeerplaats zien die precies naast de grootste parkeerplaats van het strand zit.

0: Ja? Die staat gewoon voor. Dus gaan niet weg op, dat wordt redelijk genegeerd.
1: Nee, men laat zich niet weerhouden vooralsnog.
2: Nee, dat klopt.
1: Zeg, en een airco in huis, is dat nog een afweging? Of niet? Of is dat je woont in de sociale huurwoning?
0: Dat is een afweging waar mijn vriendin en ik zeker aan gedacht hebben. Maar ja, het is een sociale huurwoning. Gaan we zoveel verspijkeren aan de woning om dat te doen? En die mobiele units, ja, dat is ook, zit je ook rustig richting de 1500 euro te praten.
1: Ja.
0: Dat is ook dat je denkt, ja, wil ik dat? En waar ga ik het ook weer opslaan als ik hem niet nodig heb?
1: Nee, precies. Ja, precies. Kevin, dankjewel en sterkte ermee.
0: Ja, geen probleem. Komt goed, dankjewel.
1: Okay, André uit ons collectief geeft les op een taalschool. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Was het ook zo warm in het lokaal gisteren?
3: Ja, het was gemiddeld rond de 32, 35 graden.
1: Ja, kun je dan nog concentreren?
3: Nee.
1: Nee, helder. Wat is het voor gebouw? Want we hadden het net al even een beetje over het achterstallig onderhoud aan veel schoolgebouwen. De verouderde toestand, waardoor het bepaald niet prettiger wordt om daarin te zijn als het zo warm is.
3: Taalscholen werken met het aanbestedingssysteem.
1: Ja.
3: Dus dat betekent dat je elke 2 jaar weer moet afwachten of je opnieuw de opdracht van de gemeente krijgt.
1: Ja.
3: En dat betekent dat je niet kunt investeren op geen enkele manier.
1: Nee, heel erg korte ademwerk steeds, ja.
3: Ja, dus ja. Je zit in antikraakgebouwen of in ruimtes van de gemeente die ze over hebben. En dat zijn meestal ook geen luxe voorzieningen.
1: Nee, nee. Is online les een optie eigenlijk, zat ik te denken?
3: Ik heb mensen die helemaal aan het begin staan, dus die nog letters moeten leren schrijven.
1: Oh, ja. Nee, dan is de afstand te groot eigenlijk.
3: Ja, ze hebben geen laptop, ze zitten in de bijstand.
1: Ja.
3: En ze zouden niet weten hoe ze moeten bedienen, de echte analfabeten.
1: Nee, dat is dan inderdaad heel ingewikkeld, ja. Goed, hoe nu verder? Maandag gewoon dan maar weer opstarten, zoiets?
3: Nou, als ik dat even mag aangeven. Dit is natuurlijk al heel lang geleden aangegeven, met rapport van de Club van Rome,
1: ja.
3: In 70,
1: mm-hmm.
3: Dat dit eraan zat te komen.
1: Ja.
3: En als ik om me heen kijk, nieuwe bouwprojecten zie, met name van de industrie, dat wordt gewoon nog blokkendozen werk. Oftewel, er wordt elke keer gereageerd alsof het een incident is, mm-hmm. Maar het is ja. Een trend. Het wordt alleen maar erger.
1: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad, hè? Sinds in ieder geval deze eeuw. Ja.
3: Er goed over nagedacht wordt van hoe moeten we onze nieuwbouw, onze gemeentelijke ruimtes, koele plaatsen, daar wordt nu over gesproken.
1: Ja.
3: Ja, vroeger hadden we park in het centrum van een stad. Dat soort dingen zouden weer terug moeten komen.
1: Ja. Ja, dus kijk wat verder dan de neus lang is. Hartelijk dank, André, uit ons collectief. Cornelis Drijfhout, tot slot. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U heeft een unieke tactiek om cool te blijven, begreep ik.
4: Nou, uniek, ja. Wel, misschien wel heel speciaal. Ik zit dus tijdens de hitte kerstmuziek te beluisteren.
1: Kerstmuziek?
4: Naast de kerstboom. Ik heb een kunstkerstboom
1: ook
4: met
1: nog.
4: Lichtjes en met ballen en alles erin.
1: Ja.
4: En dan zit ik dus kerstmuziek te beluisteren.
1: En dat werkt?
4: Dat, tenminste, bij mij wel. Kijk, muziek geeft altijd een bepaald gevoel. Hè?
1: Ja.
4: Sommige mensen krijgen een kippenvel van muziek. En ik zit dus bij de kerstboom met muziek.
1: U heeft toch geen trui aan ook nog, hè, daarbij, of wel?
4: Geen trui, ik heb geen trui. Ik heb nu een Beatles-shirt aan. Dus zo zit ik bij de kerstboom.
1: Oké, in het Beatles-shirt bij de kerstboom. Zullen we gewoon even dan, om de mensen dan even te laten proeven hoe dat voelt, nu, met deze hitte? Ja, komt die?
4: Ja,
1: daar zijn ze.
4: Wel.
1: Ja.
4: J-I-N-G-L-E.
1: Oh, ja hoor.
4: Ja, werkt het?
1: Ik voel hem wel een beetje, ja.
4: Ja, nou.
1: Ik heb makkelijk praten hoor, want de airco loeit hier op volle kracht.
4: Ja, waarom? Even luisteren. Ja, dit werkt hè.
1: Fijn hoor.
4: Ja. Ja, in dit bij 30 graden.
1: Ja.
4: Ja.
1: Heerlijk. Ja.
4: Maar ik zit wel vaker.
1: Ik krijg opeens zin in kalkoen ook.
4: Kalkoen?
1: Nee hoor.
4: Ja, dat zou kunnen.
1: Meneer...
4: Maar ik zit wel vaker in het donker in de schemering, ook tijdens de vakanties. Dus
1: ja.
4: Ik ben dat wel gewend.
1: Ja,
4: om in
1: dat
4: het donker.
1: Ik.
4: bij in het schemering te zitten. Maar ik zit bij de kerstboom, lichtjes, kerstmuziek.
1: Helemaal goed, ja. Nou, wat een goede tip, Cornelis Drijfhout. Hartelijk dank en blijf daar vooral lekker zitten en niet te veel bewegen dan. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1 over de vraag hoe u omgaat met de hitte. Johannes die schrijft nog, ik doe het rustig aan. Mooi excuus om lekker te luilakken. En Gerard laat weten, hoofd koel houden, van opwinden koelt niemand af. 'S Nachts alles open, overdag alles dicht en gewoon uitzitten die hitteweken. Gesprek gaat verder in het Spraakmakerscollectief. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncv.nl.
2: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
7: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
6: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
8: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
2: Goed ingelichte kring. Morgenmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: NPO Radio 1. 10 uur.
2: Johan de Zwart.
1: Met code rood hebben media weer een nieuwe haak om over de hitte te schrijven, want de verhalen en invalshoeken leken wel een beetje op. Meer zometeen in het mediaforum over de redactievergaderingen rondom dit thema. Want bij RTL Nieuws zijn de verloven ingetrokken vandaag. Nu het NOS Journaal met Michel Koenen.
16: In Maastricht werd het een uur geleden al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Door die hitte kan ook het verkeer last krijgen. Asfalt kan zelfs gaan smelten. En bruggen kunnen in het ergste geval niet meer dicht en daarom worden ze gekoeld, zoals in Alblasserdam. Dat koelen is hard nodig, zegt Rijkswaterstaat.
17: Het is nodig omdat het stalen deel uitzet door de warme temperatuur die we hebben. Ja. En als we hem niet koelen, dan gaat die klem zitten. Als die klem gaat zitten, dan moeten we stoppen met bewegen voor de scheepvaart. Ja. Maar als je dat wil voorkomen, dan moet je hem dus overeind zetten. En dan kan er geen wegauto meer overheen.
16: In Nederland zet zich te schrap voor extreme hitte. In Utrecht gaan mensen gewoon nog met de trein, maar sommigen hebben zich wel voorbereid, merkte verslaggever Sander van Hoorn.
18: Geen optie om thuis te blijven binnen?
19: Ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk omdat er mensen aanwezig zijn op school.
18: Maar de school is niet dicht?
19: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen, voor wie dat nodig is.
18: En nog extra rekening gehouden met code rood?
19: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas, dus voor het geval dat.
20: Nou, ik heb een tentamen, dus ik moest naar buiten.
18: Ja. De dame in een airconditioned ruimte, mag ik hopen?
19: Ik hoop het ook. We hebben gisteren een mail gekregen dat de tentamen gewoon doorging. Dus ja, ik had geen andere keus. Maar nu is het nog wel te doen.
18: De code rood, het advies, ja, eerst binnen blijven, toen toch weer niet. Want binnen is het misschien ook heet. Wat zijn uw afwegingen vandaag?
20: Dat het binnen inderdaad veel te heet is. En op mijn werk heb ik een airco. Die hebben wij thuis niet. Want wij denken aan het milieu. Zodat we dit kunnen voorkomen. Of dat het niet erger wordt nog.
16: In Zeeland, de drie noordelijke provincies, daar geldt de code oranje. En op de Wadden code geel, daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Maar inmiddels is het daar ook al dik boven de 20 graden. In de provincies waar code rood geldt zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken.
21: Omdat het echt heel heet wordt vandaag en ook nog vrij vochtig is. Dus het wordt echt zo'n een zware dag waar veel mensen dus ook fysiek last van hebben. We weten uit eerdere keren dat het zo heet is geweest. Eén keer eerder voorgekomen dat we de 40 graden hebben aangetikt. Dat zou vandaag ook kunnen gebeuren. Dat er dan ook heel veel mensen heel erg last van hebben en dat er ook oversterfte is.
16: In Limburg, Brabant en Gelderland geldt dan vanavond en vannacht ook weer code geel vanwege onweersbuien. Die zijn met kans op windstoten en veel neerslag. En ook kan het volgens het KNMI gaan hagelen. Een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen hard omhoog gegaan. Het KNMI neemt als voorbeeld de eerste hittegolf van deze eeuw. Die was in 2003 en die was al aanzienlijk minder warm dan de hittegolven die we nu zien. En vooral de nachten zijn flink warmer geworden. De belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland, de Spinoza-premie, is dit jaar voor onderzoek naar menselijk eiwit. Dat is van belang voor de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. En ook gaat de prijs naar onderzoek over het nemen van beslissingen in stresssituaties. Vrijwel alle Oekraïners in Nederland willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat blijkt uit onderzoek van een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vooral jongeren die zien hun toekomst in Nederland. Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië vannacht. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. En Curaçao is uitgeschakeld na het 2-0 verlies tegen Ivoorkust. De Duitse rechter heeft zo net uitspraak gedaan in de zaak tegen de verdachte van de aanslag in Magdeburg. 1,5 jaar geleden reed Taleb A. in op de bezoekers van een kerstmarkt daar. Duitsland-correspondent Gim Balduk. Gim, hij stond terecht voor 6 moorden en ook poging tot moord op 338 personen. En wat is de beslissing van de rechter geweest?
22: Een levenslange gevangenisstraf voor Taleb A. En daarbovenop is hem ook nog bijzonder zware schuld aan te rekenen. Dat is in het Duitse strafrecht een extra last die kan worden opgelegd bij levenslange gevangenisstraffen. Dat zorgt ervoor dat je, waar je normaal gesproken na 15 jaar een verzoek mag indienen om vervroegd vrij te komen, dat dat in dit geval wegvalt. Zodat Taleb A. dus decennia lang de gevangenis ingaat. Want, zo zegt de rechter, er kan geen sprake van zijn omdat hij zo'n groot gevaar voor de samenleving is dat hij vervroegd vrij kan komen.
16: Ja, Taleb A. is natuurlijk ook aan het woord gekomen. Wat voor indruk heeft hij gemaakt? Hoe heeft hij gereageerd bijvoorbeeld op de uitspraak?
22: Ja, hij heeft zich eigenlijk het hele proces lang heel verward gedragen en heeft allerlei tegenstrijdige verklaringen afgegeven. Hij kwam met de onnavolgbare complottheorieën, bedreigde de rechtbank en dat ging dan ook weer gepaard met heftige schreeuwpartijen. Hij ging ook nog een tijd in hongerstaking, wat het proces ook weer vertraagde. Hij schreef zelfs verwarrende brieven naar nabestaanden van slachtoffers. En eigenlijk vooral het belangrijkste is dat hij in dat hele proces en ook nu niet geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn motief. Wel is duidelijk geworden dat die aanslag al langere tijd werd voorbereid. Dus het was geen opwelling, maar echt een doelbewuste actie. Maar wat dat doel dan was, dat is onduidelijk gebleven. En dat is ook vooral voor de nabestaanden behoorlijk lastig bij de verwerking. Voor hen is dan ook vooral nu een opluchting dat het proces voorbij is. En Taleb A. dus de cel ingaat levenslang voor de aanslagpleger van Magdeburg.
16: Ja, een duidelijke straf dus. Dank Gim Balduk, correspondent in Duitsland. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege orkaan Mekala. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot wel 144 kilometer per uur. Kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn al geannuleerd en wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Dan nog het weer hier. Zoals we al zeiden, zonnig en de temperatuur die schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden mogelijk. Op de Wadden is het een tikje minder heet. In de middag en de avond dan kan er lokaal onweer ontstaan. En komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden weer erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog altijd hoog met 29 tot lokaal 38 graden. Ster.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
26: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
27: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
28: NPO Radio 1. KRO NCRV.
29: Carl Johan de Zwart.
30: Spraakmakers.
29: Met nu het Mediaforum.
31: Moeten media het hebben over terugkeerhubs of deportatiecentra? Woorden doen ertoe bij de uitwerking van het Europese Migratiepact. En ook in het Mediaforum slaan we het allesverzengende thema van vandaag niet over. Want ja, het is bloedheet vandaag. Aangeschoven voor dit forum, Sibe Sietsma, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Frida Boeken, columnist bij het FD. En spraakmaker is student politicologie Marwa Bouazati, winnaar van de Mark Chavanprijs. Hitte blijft maar aanhouden en het gepraat erover ook. Een uitdaging voor de media om er goed en journalistiek over te blijven berichten. We begonnen al steeds meer tips te lezen als hoe haal je het zand uit je badpak. Maar toen was daar...
32: Ja, het wordt een snikhete dag inderdaad vandaag. En daarom heeft het KNMI dus code rood afgekondigd voor 8 provincies.
33: Code rood betekent gevaarlijke hitte.
34: In een groot deel van het land geldt sinds middernacht code rood.
35: Code rood is eigenlijk een hele unieke situatie.
36: Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte.
31: Ja, zie je, nog nooit eerder hadden we dus code rood vanwege de hitte. Hè. Geeft dat het nieuws ook een nieuwe impuls op een redactie? Na de afgelopen dagen waarin we op het niveau zand uit je badpak waren beland. Ja.
37: Ik hoor een beetje vermoeidheid in je stem over dat soort onderwerpen, geloof ik. Code rood helpt dan inderdaad enorm. We hebben aan het begin van de week ook gezegd, we gaan niet bijvoorbeeld op zondag of maandag al met ons liveblog starten. We willen voorkomen dat we een overload aan zachte verhalen over de hitte moeten brengen.
31: Ja.
37: Dan komt code rood erbij in de loop van de week. En dan is niet alleen code rood, dus de situatie zelf volgens KNMI dan nieuws. Maar daaruit volgen allerlei andere nieuwsfeiten. Zoals scholen die dichtgaan, rechtbanken die sluiten. Festivals die worden afgelast. Dus dan weet je, oké, nu kunnen we aan de bak. En bovendien, het gaat ook om informatie die heel belangrijk is voor ons publiek. Noodweer of dit extreem hete weer. Dat doet er heel erg toe voor de keuzes die mensen maken over hun dag. Het is need to know, even in mooi Nederlands gezegd. Dus wij gaan hier wel van aan als het code rood wordt.
31: Behalve het straalt ook urgentie uit. Hè? Het woord alleen al code rood. Maar het heeft ook echt wel inderdaad gevolgen waar je het over moet hebben dan. Ja, precies. Ja. Frida, krijg jij door zo'n unieke code ook weer meer het gevoel van urgentie, zoals dat dan heet?
38: Ik heb zelf niet heel veel last van hitte. Dus ik voel dat zelf persoonlijk niet. Maar ik denk dat code rood ontzettend belangrijk is. Omdat het ook weer de achterliggende reden van die hitte op de kaart zet. Dus klimaatverandering. En nu vinden we het nog heel bijzonder dat we, nou, misschien vandaag wel de 40 graden aan gaan tikken. Maar dat kan toch in de nabije toekomst relatief normaal worden. Mm-hmm. Dus we moeten het blijven hebben over wat we kunnen doen om dat op te lossen. En misschien is dit wel de coolste zomer die we in de komende jaren nog gaan meemaken. En ik zie bijvoorbeeld bij The Guardian dat ze het echt ook op de voorpagina hebben over, of in ieder geval op het voorblad van de website, over de klimaatcrisis. Volkskrant ook onderzoek, huidige hittegolf, ja, als een generatie geleden nog onmogelijk. Dus ik denk dat we dat gesprek ook gelijk met alle dingen die natuurlijk nu gebeuren en scholen die dichtgaan, dat soort zaken.
31: Ja, dat is een soort gunstig, vanuit media-oogpunt gezien, en misschien een soort gunstig bijeffectje dan. Hè?
38: Ja, dat hopen we. Of, nou ja, in ieder
31: dat er ook een andere laag wordt aangeboord.
38: Ja, dat we het urgent vinden.
31: Ja, ja. Precies, ja. En zie, bij jullie hebben qua mensen en uitzendingen ook opgeschaald, begrijp ik.
37: Ja, die beslissing hebben we gistermiddag genomen. Online zijn we natuurlijk elk moment actueel.
31: Ja.
37: Maar we gaan ook elk uur geven vanochtend hitte-updates op RTLZ. We hebben meer mensen ingeschakeld vanochtend om dat om ook mogelijk te maken, om het nieuws bij te houden, dat goed te vertellen op al onze platforms.
31: Ja. En dus, er is een live blog?
37: Ja, zeker. Ja. En ook online zetten we onze uitzendingen door. Iets wat we niet zo prominent doen normaal.
31: Ja, wat ik altijd ingewikkeld vind aan zo'n liveblog, daar staat dan dingen in als zand dat je badpak zo snel mogelijk kunnen krijgen. Maar ook 3 doden, ja, bijvoorbeeld door het zwemmen. Dat zit dan in één soort van pot of ruif. Dat vind ik altijd ingewikkeld.
37: Ja, ik pak hem er meteen even bij. Volgens mij valt het vandaag wel mee, omdat er zoveel relevant nieuws te brengen is. Maar als je een liveblog start, dan is dat een vorm die ook vraagt om updates. En dat wil je actueel houden. Dus dat kan een mix van berichten zijn. Maar ook zetten wij in onze app wel overzichtsberichten, waarin je, zonder dat het zo gefragmenteerd tot je komt, in één nieuwsartikel kunt lezen wat de situatie is.
31: Ja, precies. Ja. Marwa Borazati, als jij de media zo een beetje ziet, hè, wat vind jij van de hitteverslaggeving?
1: Ik vind
31: deze
1: wel
31: dagen en dan vandaag vooral.
1: Ik vind het heel bijzonder om te lezen, want het is wel heel typerend voor Nederland dat we meteen van 0 naar 100 gaan en dat het dan meteen code rood is en dat dat het enige onderwerp is waar we het nog over hebben. Maar ik denk dat het ook wel laat zien hoe slecht Nederland is die zich hierop voorbereid is. Ja. En dat zag je ook in januari met sneeuw, het hele verkeer ligt plat. Nu ook ligt alles eigenlijk plat en gebeurt er niks. En ik denk ook dat het iets vertelt over de toekomst. Wat net ook werd gezegd, is dat het waarschijnlijk alleen maar erger wordt. En ik denk dat woningbouw hier bijvoorbeeld van kan leren dat er inderdaad airconditioning moet komen in toekomstige huizen. En gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld koelteplekken. Dus er wordt wel aandacht aan besteed. Maar tegelijkertijd is Nederland heel slecht voorbereid.
31: Ja, terwijl we hoorden dat het vorige half uur, sinds de Club van Rome, hebben we dit al wel zien aankomen eigenlijk.
1: Precies.
31: Maar goed, als het al zover is, is het natuurlijk alsnog groot nieuws.
1: Nee, precies. Maar we kunnen zeker een toekomstige blik hebben. Vooral voor woningbouw denk ik dat het heel belangrijk is. Ik ben zelf student. Als ik luister naar studenten van mij in studentwoningen, die kunnen daar gewoon niet, die kunnen er letterlijk niet zijn. Omdat het soms gewoon 40 graden daarbinnen aantikt. Dat is echt niet menselijk.
31: Ja. Goed, dat het voor de KNMI ook een unieke situatie was, dat werd gisteren ook duidelijk. Er ontstond namelijk wat verwarring over een deel van het advies, waardoor ze bij de NOS even zijn gaan bellen.
2: Was het bij het KNMI nou ook een beetje onwennig allemaal?
5: Ja, dat blijkt wel. Bijvoorbeeld, jij noemde het daarnet al over of je nou wel of niet binnen moest blijven. In eerste instantie was dat het advies. En toen dachten wij op de redactie, ja, dat is eigenlijk gek, binnen blijven. Want we hebben de afgelopen dagen heel veel mensen gesproken die het binnen juist heel warm hebben. En toen zijn we gaan bellen en toen bleek het KNMI er zelf ook al mee bezig. Van ja, is dit nou wel het goede advies? En een kwartier later kwamen ze met, nee, dit advies trekken we toch weer in.
31: Ja, Siebe, dit viel jou ook op, hè, toen je het 8 uur journaal keek.
37: Ja, het collega Thomas Spekschoor die zette dat even heel helder op een rijtje. Dit is opmerkelijk. Ik was op dat moment niet zelf op de redactie. Dus aan de andere kant, ik denk dat KNMI er ook nog een beetje aan moet wennen. Dat kun je wel stellen, geloof ik.
31: Ja, toch? Ja. Frida, is het lastige van zo'n advies ook niet dat de KNMI gaat, het KNMI gaat niet verder dan over wat, daar gaan ze niet over, wat het betekent voor je werk of voor geplande evenementen. Maakt dat berichtgeving daarover ook wat ingewikkeld misschien?
38: Ja, want dan zijn er niet echt officiële regels nog. Ik zag ook een bericht vanuit een vakbond, geloof ik, die ook zeiden, ja, als mensen flauw vallen op hun werk, dan moeten we wel daar gesprek over voeren. Wat betekent dat voor ons werk? Ik denk dat we dat soort gesprekken steeds meer moeten gaan voeren naar de toekomst toe van, wat betekent het voor school en voor je werk als het zo warm gaat worden? Daar moeten eigenlijk een soort van protocollen voor opgesteld worden.
31: Ja, voor de lange termijn ook vooral. Ja. Nou, en ook al de korte termijn, zo blijkt dus. Gaan jullie mediamomenten, Frida, die van jou. Jij wil het hebben over de term terugkeerhub, onderdeel van het nieuwe Europese migratiepact. En ook gisteren uitgebreid in het RTL-nieuws.
0: Terugkeerhubs worden in Europa gezien als dé oplossing voor mensen die na een asielprocedure niet mogen blijven.
6: Waar we naartoe op zoek zijn is terugkeerhubs in plekken rondom Europa.
7: Ik vind sowieso dat Nederland niet zou moeten meewerken aan die terugkeerhubs. Wat gewoon een ander woord is voor deportatiecentra. Laten we geen verhullende taal gebruiken.
8: Waarom wil jij het hier graag over hebben worden? Als laatste trouwens Lisa Westerveld van Pro.
38: Ja, van Pro. Ik denk dat het heel belangrijk is om het te hebben over taal die vanuit de media of vanuit de politiek wordt geïntroduceerd en wel of niet wordt herhaald door de media en op wat voor manier.
8: Ja.
38: Kijk, in schrijvende tekst kan je soms bijvoorbeeld dingen tussen aanhalingstekens zetten als het vermeend is of als iemand anders met de claim komt. Maar in audiovisuele content is dat natuurlijk ingewikkelder. En specifiek als we kijken naar die terugkeerhub. Terugkeren, dat impliceert dat je ergens al een keer geweest bent of dat je er vandaan komt. Maar in dit geval worden mensen gestuurd naar landen waar ze nog nooit zijn geweest. En dan lijkt het alsof die terugkeerhub, die terminologie, ook een beetje een initiatief of een eufemisme is om het minder ingrijpend te laten zijn.
8: Ja, maar ze worden daarheen gestuurd om uiteindelijk terug te keren naar hun moeder of vaderland.
38: Ja, maar ze mogen daar volgens mij wel best wel een lange tijd worden vastgehouden.
8: Ja.
38: En dat zegt ook iets over het criminaliseren van asiel en migratie. En dat je daar misschien wel even vast zit.
8: Ja, dus we zouden het woord terugkeerhub, daar moeten we nog eens even goed over nadenken of we dat wel zo moeten gebruiken misschien.
38: Ja, of in ieder geval welke context je erbij plaatst dat die term wordt geïntroduceerd. En wat experts daar bijvoorbeeld over zeggen of welke context je daar nog bij kan plaatsen. Ja,
8: ja precies. Ik zat ook nog even, terugkeer is één ding, maar die hub, dat heeft ook iets bijna heel erg vrolijks, toch?
38: Een soort transportcentrum of voor pakketjes of iets in het openbaar vervoer. Dat heeft toch ook andere associaties.
8: Een andere lading.
38: Nou, en wat ik ook zag, er is al zo'n centrum in Albanië. En dat is een deal die tussen Italië en Albanië is gesloten. En daar is een hele uitgebreide analyse over gedaan vanuit de correspondent.
8: Ja.
38: En mensen worden daar vastgehouden, krijgen in grote hoeveelheden ook medicijnen toegediend om rustig te blijven. Worden ook opgesloten in kooien. Stel dat over een paar jaar duidelijk wordt dat zo'n centrum van de EU in bijvoorbeeld Kenia, dat daar ook gebeurt, en dat is hier in de media over de jaren heen gewoon terugkeerhubs genoemd, dan is dat natuurlijk wel best kwalijk. Dus je moet nu al zorgen dat je kritisch genoeg bent op de terminologie en wat daar gebeurt, om te zorgen dat je later niet denkt, verdorie, we hebben mogelijk ook genormaliseerd dat plaats heeft gevonden.
8: Ja, dat woord is dan gangbaar geworden. Terwijl ik heb ook even gekeken bij Vluchtelingenwerk. Die zeggen daar dit over, over het gebruik van dat woord, terugkeerhub. Zij zeggen, het zijn in feite gesloten centra buiten Europa. Mensen worden daar opgesloten, vaak zonder duidelijkheid over hoe lang. Ze hebben nauwelijks rechten. Ook gezinnen met kinderen kunnen in deze centra terechtkomen in een land dat voor hen volledig onbekend is.
38: Ja.
8: Nou, dat dus dan. Siebe Sietsma, jij bent natuurlijk van RTL Nieuws, de adjunct hoofdredacteur. Is dit iets waar je mee bezig bent, het woord terugkeerhub bijvoorbeeld?
37: Nou, ja, niet alleen met dit woord, maar met alle woorden. Ja. Zeker in de politiek, woorden doen
8: het
37: toe.
8: Als je het namelijk allemaal overneemt, dan wordt het vanzelf wel normaal natuurlijk. Terwijl dat misschien niet per se is.
37: Ja, nou en daarom, het was ons fragment, hè, wat je net liet horen. Hebben we ook dat andere perspectief van Pro, Lisa Westerveld erbij, die een totaal ander woord gebruikt met ook weer een eigen lading.
8: Deportatiecentra, zegt zij, is een beter woord. Is, ja, dat is dan even misschien weer.
37: Ja, wat er beter is, daar gaat RTL Nieuws nadrukkelijk niet over. We zijn een rubriek die probeert weg te blijven bij politieke oriëntatie.
8: Maar jullie standaard is wel terugkeerhub in deze. Dat is het woord.
37: Ja, en wat we in onze berichtgeving doen is dat we zeggen zogenoemde en dan tussen aanhalingstekens terugkeerhubs.
8: Oh ja, ja.
37: En we geven deze discussie weer, want ze zeggen wel eens van politiek dat de woordzetting is van oorlog met andere middelen. En die middelen zijn woorden. Dus wij moeten proberen de afstand van te houden, aan te geven wat de discussie is op dit vlak en dat niet ons eigen maken. Ja. In dit geval gaat het natuurlijk wel om een plan van de regering. Dus het is logisch dat je vanuit dat perspectief aandacht hebt voor voor wat er in de planning is.
8: Ja, dat snap ik sowieso.
37: Maar we geven ook deze discussie weer en ook de woorden die anderen hier aan geven.
8: Ja. Zie jij dit nog bewegen? Op een gegeven moment, bijvoorbeeld bij Omroep Zwart, hebben ze vorige week al gezegd, we gaan het vanaf nu deportatiecentra noemen.
37: Ja.
8: Zouden meer media dat kunnen of moeten overnemen, denk je?
37: Nou, ik vind dat we dat niet zomaar voor onze eigen rekening kunnen nemen. De woorden die je gebruikt hiervoor. En dat we die vooral moeten toeschrijven aan de partijen die ze gebruiken. En daar moeten we een gepaste afstand van houden.
8: Ja, en dat doe je door voorbehoud te maken.
37: Door het in quotes aan te geven. Ja. Dat doet mij ook denken aan andere discussies over woorden. Wij proberen op het moment dat er een politieke lading aan te pas komt om het toe te schrijven aan mensen en om ook andere perspectieven daaraan toe te voegen. En in dit geval ook het woord deportatiecentra mee te nemen. in onze uitzending. Het geeft ook iets weer over de politieke strijd die er wordt gevoerd over dit soort onderwerpen.
8: Ja, ja. Marwa Bouazati, Volkskrant-columnist Shaila Sitalsingh, die schreef eerder dit jaar ook al over die term, hè, terugkeerhub. Zij schrijft, met terug wordt de suggestie gewekt dat de cirkel rond is. Het beleid humaan, de orde herstelt, iedereen is weer lekker thuis, zoals het hoort. Maar een Algerijn die hier weg moet en naar Oeganda wordt gestuurd, gaat niet terug. Een uitgeprocedeerde Marokkaan die naar Albanië wordt gedeporteerd, is niet terug. Hij wordt verplaatst, met hem de, ook de verantwoordelijkheid. Ja. Kun jij je vinden in die woorden? Wat?
1: Heel erg, zeker kan ik me vinden in die woorden. Maar daarbij wil ik wel zeggen dat al was het wel zo dat ze teruggingen, en laten we zeggen misschien een Syriër die daar inderdaad terug gaat, is het, maakt dat het niet beter. Het maakt het verhaal niet beter. Politieke partijen weten heel goed hoe ze bepaalde woorden mooi moeten verpakken. Maar terugkeerhub, ja, het is heel belangrijk. Kijk, je kan het tussen haakjes zetten. En je kan er dan zeggen van, oh, dit wordt door zulke partijen gewoon terugkeerhub genoemd. En het op die manier stellen. Maar ik vind het dan wel belangrijk dat er altijd de uitleg van het woord erbij staat. Zodat je echt weet, oké, dus dit is wat zij terugkeerhub noemen. Maar de inhoud van dat woord is eigenlijk, nou ja, mensonterend zou je kunnen stellen.
8: Dekt niet helemaal de lading.
1: Nee, dekt niet helemaal de lading inderdaad. En of, dan, of je dan nou wel of niet echt teruggaat, vind ik niet per se heel relevant.
8: Siebe, vlak voor deze uitzending had jij nog een redactievergadering over onder andere Venezuela. Ja. Net als Wilma Haan van de NOS gisteren trouwens, vlak voor ons mediaforum. Ja, we zitten nou eenmaal op de vergadertijd, of er net na. Het ging bij jullie vanochtend over de vraag wel of niet een ploeg daar naartoe sturen. En wat kwam daaruit?
37: Nou, dat we in ieder geval naar Curaçao gaan, dan zijn we in de buurt. En vandaar kunnen we wellicht ook wat. Ja. Maar dat is niet de ideale plek. Dus de discussie ging erover, gaan we door naar Venezuela of niet?
8: Ja.
37: En dat is, in principe gaan we dat niet doen bij deze stand van zaken.
8: Oh.
37: Maar dat kan nog veranderen als de situatie, nou ja goed, morgen kijken we opnieuw.
8: Ja, en wat is de afweging om dat nu op dit moment niet te doen?
37: Voor Venezuela heb je net als voor heel veel andere landen als journalist een journalistenvisum nodig. Ja. Om daar je werk te mogen doen van de overheid. Dat is heel anders dan hier in Nederland. Want iedereen kan hier in en uit vliegen en journalistiek werk doen. In Venezuela is het dus anders. En dat betekent dat je ook geacht wordt om zo'n journalistenvisum te hebben. Op het moment dat je als journalist daar je werk wil gaan doen en je hebt dat niet, dan hou je niet aan de regels van Venezuela. En dan ben je kwetsbaar voor allerlei opsporingsdiensten, politie. Die kunnen je zonder verdere reden oppakken en die kunnen je vastzetten.
8: Ja, ja, een toeristenvisum, hè? Is dat een optie?
37: Ja, in theorie wel. En misschien in Venezuela ook wel. Ik heb al gehoord van andere omroepen, bijvoorbeeld RTL Duitsland, dat die daar op een toeristenvisum heen gaan. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Maar dan zit je heel ongemakkelijk. En wat je niet wil is dat collega's zomaar vast worden gezet. Want dan zit je echt in de problemen. Dus we gaan uit van, we gaan niet.
8: Nou, is het ook nog heel, een journalistenvisum is wat anders dan een toeristenvisum. Ja. Dus inderdaad. Ja. Een journalistenvisum is best ingewikkeld om te krijgen, toch? Ja. Dat is veel meer. Ja. Rompslomp.
37: Ja, nou, collega Thomas van der Elshouten die is gisteren naar de Venezolaanse ambassade gegaan, want hij werd daar niet opgenomen. Dat zit in een groter gebouw. Hij kwam ook niet binnen. Werd door iemand anders die ook van dat gebouw gebruik gemaakt binnengelaten is om de deur gaan kloppen. Letterlijk. En die heeft gewacht tot er iemand naar buiten kwam. Dat was aan het einde van de dag pas. En toen heeft er was iemand, was een Venezolaan die voor de ambassade werkt. En toen heeft hij alsnog daar zijn verhaal gedaan. Die heeft dat aangehoord. En nu moeten we een formele procedure in. Dat betekent dat we een brief moeten ondertekenen.
8: In hoeveel tijd ben je dan verder, zeg maar?
37: Dit kost al snel een dag waar we nu zijn. Maar dan is vervolgens de vraag, hoeveel tijd heeft de Venezolaanse overheid nodig? Ja. En dat is een proces wat je normaal gesproken niet in de hand hebt. En het is hopen en bidden dat, dat je een journalistenvisum krijgt.
8: Ja, ja. Nou, is het wat anders of je met een bloknootje naar binnen het land gaat, toch? Ja. Of met een cameraploeg, bij wijze van spreken.
37: Ja, nee, zeker. Schrijvende pers kan veel makkelijker werken, want die vallen niet op. En wij lopen met een camera en mensen vinden dat al snel veel opvallender. Maar ook, intimideert is niet helemaal het woord, maar het maakt een grotere indruk op mensen.
8: Ja.
37: Agenten slaan al veel makkelijker aan als ze zomaar een camera zien. Worden nieuwsgierig, kunnen je vragen waar is je visum. En als je dat dan niet tevoorschijn kunt halen op dat moment, dan is er sprake van een overtreding.
8: Dan moet je echt wel in orde hebben dan. Frida, je had daar ook al vragen over, hè? Over zo'n tv-ploeg die dan...
38: Sorry?
8: Over zo'n tv-ploeg die het land binnengaat.
38: Ja, kan je dat ook met... ik kan me voorstellen dat nu door technologische ontwikkeling dat je ook met kleinere apparatuur zo'n land binnen kunt komen.
37: Ja.
38: Maar tegelijkertijd wil je misschien ook weer niet lokale collega's in gevaar brengen waar je ook vaker... Ja. Meewerkt.
37: Ja, dat klopt. Dit zijn ook afwegingen die je kunt maken. Dus het kan zijn dat het helpt om met gewoon een kleine camera die tegenwoordig van een ontzettend grote kwaliteit zijn, om daarmee te gaan. Val je minder op. Maar nog steeds loop je te filmen. En wij werken ook met lokale fixers, zoals we die noemen. Daar moet je goed over nadenken. Vaak weten die mensen zelf het beste wat de risico's zijn. Ja. Maar dat is zeker ook een afweging. Kunnen we op zo'n manier met ze werken dat ze niet, als wij weer al lang en breed in Nederland zitten, te maken krijgen met represailles?
8: Nee, zeker. Ja, goed. Vooralsnog in ieder geval vanaf Curaçao. En wellicht straks wel het land in, toch?
37: Ja, en wat zou er op Curaçao gebeuren? Komt die ploeg terug?
8: Ja, dan ben je daar dan meteen.
37: Nou ja, dat...
8: Ja, zeker. Mm. Voor de laatste keer, ja. Kiki Schippers.
3: Ja, het taalteam.
8: Ja.
3: En wat een weer, dames en heren. 10 jaar nadat het taalteam begon en 10 jaar nadat het Verenigd Koninkrijk het te heet onder de voeten kreeg vanwege de...
4: Brexit.
3: Ja, dat was Tim de Wit. Ik wist niet hoe lang die door zou gaan. Er is een compilatie van 1,5 minuut van. Maar Tim de Wit, die 10 jaar later hele andere dingen te doen heeft. Wel met hetzelfde kapsel. Ik dacht eraan toen Keir Starmer afscheid nam. Hij deed een Kirk-zit of een Stark-zit.
9: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can.
3: Aww.
9: To my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side. Through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
3: Ah, lief toch? Net alsof hij de column van de Sanne Schimmelpenninck had gelezen over dat mannen te weinig uitkomen voor hun vaderschap. Een mooi einde. En dat is voor mij ook het thema van deze laatste column. Het is klaar, dus het wordt ook Kexit. Daar heb ik een jurkje aangetrokken dat Kexit. En natuurlijk ook omdat Oranje vannacht won van Tunesië.
10: 4 man rond de keeper. Bijna op de doellijn. Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3.
3: Ja, nog een paar dagen en dan kunnen ook wij afstand nemen van ons oranje gevoel. Want Marokko gaat natuurlijk winnen, laten we eerlijk zijn, toch? Ik heb in mijn straat al oranje vlagjes opgehangen met de burenmeisjes. Maar als het Orexit wordt, dan worden het van volgende week rode vlaggetjes. En dan staan we allemaal als één man achter Marokko, toch? Ik heb hier voor jullie mijn licht opgestoken in de taal. Voor dingen die mij deze week opvielen, waren bijvoorbeeld het anglicisme iffy van OVT boekenrecensent Fresco Samsin.
11: In deze periode worden zij voor de kust van Peru worden ze daar op eilanden gezet om vogelpoep weg te bikken. En die vogelpoep komt dan vervolgens in Vlaanderen terecht om het land te bemesten. Nou, dat is een heel duidelijke loop van zaken. Maar ja, de vraag is, in wat voor invloed heeft die vogelpoep nou eigenlijk gehad op dat arme Vlaanderen? Dus soms is het een beetje iffy.
3: Een beetje iffy. Dat vond ik een mooie uitdrukking, toch? Vertaald zou het zijn een beetje offig, een beetje wensdenken. Zoals de Nederlanders en Marokkanen hoopten dat ze elkaar pas in de finale zouden treffen. Of de Canadezen dat ze thuis mochten spelen in de volgende ronde. Bij zo'n afscheid hoort ook altijd de gedachte, dit is vast niet mijn laatste column. Maar ook dat is eerlijk gezegd een beetje iffy. Hoewel fresco het meer gebruikt in de onvoltooide zin. Er is iets gebeurd en je stelt je erbij voor hoe het had kunnen lopen, maar dat weet je nooit zeker. Daarom is OVT ook een van mijn lievelingsprogramma's. Omdat het verleden zowel ontsluit als openlaat. De Nederlandse regering houdt ook van dingen openlaten. Zo is het ongelooflijk hard bezig om te mingelen met afschuwelijke regimes.
12: Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer.
3: Ja, precies. Daar gaat het natuurlijk over in deze deal. Kijk, dat die wederopbouw is allemaal leuk. En de mensenrechten, of die echt gaan komen, lijkt me een beetje iffy. Toch proberen ze het. En niet alleen in Nederland, ook in Europa. In Brussel was zelfs de Taliban welkom afgelopen week.
13: Wat de commissie zegt is dat de lidstaten hebben gevraagd om bijstaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers terug te kunnen sturen. Ja. Maar dat vinden wij een onvoldoende reden om deze mensen hier naartoe te halen. Want die technische gesprekken kun je op heel veel andere manier voeren. En je hoeft niet vertegenwoordigers van dit, nogmaals, ik herhaal, verschrikkelijke regime hier naar Brussel toe te halen met alle symbolische waarden van dien.
3: Ja, een regime wat vrouwen binnenhoudt, wat vrouwen niet naar onderwijs laat gaan, vrouwen niet eens laat praten. We hadden het over symbolische waarden. En dat is het ding met woorden. Dan weer zijn het hele belangrijke en dan weer zijn ze helemaal betekenisloos. Want symbolische waarden werd ook veel geroepen over de excuses die premier Jette maakt voor de Molukse gemeenschap. Ontroerende excuses voor een afscheid dat ooit begon als een tijdelijke reis, een iffy. Zal mijn vertrek hier leiden tot jarenlange verwaarlozing van de taal, of zal ik opgevangen worden in een terugkeerhub vol taalvluchtelingen? De onvoltooid toekomende tijd zal het leren. In de tussentijd was het een eer om hier voor jou, Karel Johan, en alle mensen eromheen en u thuis te knagen aan de tijdsgeest en aan de taal. Liefde en oud papier, het gaat u goed. En ik zal op vrijdag voortaan weer lekker uitslapen. Ook al blijkt dat een iffy. De taal zal het leren.
8: Dankjewel, Kiki. En we zien jou en horen jou nog 3 juli, hè, want dan hebben we een speciale.
3: Zeker, en kom je ook naar de parade?
8: In het teken van het taalteam, de parade.
3: Ja, ja, het
8: want daar
3: festival.
8: Sta jij.
3: Ja,
8: oké, okay. Ja. Nou, dan gaan we kijken. Dankjewel. En tot snel dus, want het is nog niet helemaal klaar. Frida Boeken en Siebe Sietsma, ook dank voor jullie deelname aan dit mediaforum. Straks na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen natuurlijk. Dat gaat vandaag over alcoholconsumptie en het advies daarover van de Gezondheidsraad dat gisteren kwam. U kunt vragen stellen over dit onderwerp 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen.
4: NPO Radio 1. Meer organisaties passen het programma aan of annuleren evenementen. Zo wordt het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag morgen afgeblazen in verband met die hitte. Aanleiding voor het besluit is het advies van de veiligheidsregio Haaglanden om geen buitenactiviteiten te organiseren. Het ochtendprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, natuurlijk omdat dat binnen is. En meerdere evenementen werden eerder al afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die er al waren, die kregen dat om middernacht te horen, precies toen code rood inging voor een groot deel van het land. Iedereen moet in de loop van de dag de camping verlaten. Verslaggever Onno Beukers merkte dat veel festivalgangers er flink van balen.
14: Ja, heel zuur. Ik op de zondag sta ik altijd dat die jankerlijk weer naar huis moet en dan wacht ik op volgend jaar. Kan
15: het huilen nu alvast beginnen?
14: Ja, nou, ik heb al gejankt gisteren hoor. Ja, zeker, zeker. Nee, maar we gaan nu gewoon goed fit trainen voor volgend jaar.
4: En vanwege de hitte was eerder al besloten om minder bezoekers op Defcon toe te laten. Opnieuw is vannacht het record van de warmste juninacht ooit gemeten verbroken. In Vlissingen koelde het niet verder af dan 24 graden. Dat is nog warmer dan gisternacht. Toen daalde de temperatuur in Woensdrecht niet verder dan 22,4 graden. Ander nieuws, de man die inreed op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg is veroordeeld tot levenslang, heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Anderhalf jaar geleden reed de man met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. En de energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparaten laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten.
8: Ja, het advies is om niet de weg op te gaan. Erwin de Hart, wordt daar gehoor aan gegeven?
16: Ja, het is wel iets minder druk dan gebruikelijk. Als je kijkt ook op de webcams van Rijkswaterstaat, dat rijdt overal wel verkeer, maar er is wat minder aanbod dan gebruikelijk rond deze tijd op een vrijdag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Baterdorp en Knoopend Hoogt, 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier en de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 8 kilometer file tussen Duiven en Duitsland, een kwartier vertraging. Op de A58 Tilburg-Breda, 5 minuten vertraging bij Ulvenhout. En u hoort het al, het muziekfestival Defcon 1 gaat niet door. N306 Harderwijk richting Kampen keren mensen terug weer van de camping bij Walibi Holland tot aan de N309, 3 kilometer file.
17: Tot 11:30, Karel Johan de Zwart.
8: Zometeen na 11:00 ontleden we het essay van onze spraakmaker Marwa Bouazati. Zij werd gisteren verkozen tot winnaar van de Marc Chavanprijs en zit vandaag als spraakmaker in onze studio, want ze waarschuwt in haar essay: eurocentrisme moet beteugeld worden. Gaan we zometeen bespreken. In onze rubriek Zijn er nog vragen? Hebben we het over alcoholgebruik, misbruik en de gevolgen die het voor onze gezondheid heeft. De Gezondheidsraad kwam gisteren met een advies over alcohol en dat ligt er niet om. Omdat er geen veilige ondergrens is voor alcoholgebruik, zelfs niet dat ene glas per dag, moet de minister het alcoholbeleid aanpassen. Alcohol moet gedenormaliseerd worden. En bij ons is aangeschoven Ninette van Hasselt, programmaleider alcohol en drugspreventie van het Trimbos Instituut. Goedemorgen, mevrouw van Hasselt.
18: Ja, goedemorgen.
8: Alcoholgebruik op nul. Wat vindt u van dat advies?
18: Ja, ik denk een heel logisch advies. Als je
15: kijkt wat we weten op dit moment over de schade van alcohol. Als we ook zien wat er in andere landen op dit moment gebeurt, waar ze dergelijke vergelijkbare adviezen uitgeven, dan zie je ook dat daar duidelijk is, er is geen ondergrens. Dus alcohol brengt altijd schade met zich mee.
8: Sowieso, ja. Nou wordt er door die gezondheidsraad zelfs een einde gemaakt aan het idee dat een beperkte mate van alcoholgebruik gezondheidswinst zelfs zou kunnen opleveren. Dat zijn die beroemde 2 glaasjes rode wijn per dag. Dat zou het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Is jarenlang dus de gedachte geweest, nooit bewezen. Zijn er meer eigenlijk van dat soort hardnekkige misverstanden rond alcohol die wij nog steeds levend houden?
15: Een heel setje, denk ik.
8: Ja, noem er eens 2
15: of 3. Is goed voor de slaap. Nou, je wordt er minder uitgerust van wakker. Je kwaliteit van slaap gaat naar beneden.
8: Ja.
15: Alcohol in de fase van de zwangerschap, de eerste maanden, kan geen kwaad.
8: Oh, dat
15: is degelijk zo.
8: Daar waren we wel voorbij, toch, geloof ik, of niet?
15: Nee, je ziet dat vrouwen nog steeds, als ze een zwangerschapswens hebben, dat ze niet stoppen met drinken. Wat echt wel heel verstandig zou zijn. Want je weet soms nog niet dat je zwanger bent. En ook in die eerste periode is het al schadelijk. We weten niet precies wanneer en in welke hoeveelheid.
8: Ja.
15: Maar er zijn er talloze.
8: Nou werd er door de Gezondheidsraad in dit advies deze keer niet alleen naar gezondheidsschade gekeken. Hè? Waar nog meer naar? Want het was breder.
15: Ja, dat vond ik heel mooi aan dit advies. Het vorige advies kwam uit de voeding voort. Dat was in het verlenen van het voedingsadvies. En nu is er vanuit echt alleen maar alcohol. En alcohol is natuurlijk niet alleen maar iets wat gezondheid schaadt, maar wat juist ook heel veel maatschappelijke schade heeft.
8: Ja.
15: Ook heel veel schade voor anderen.
8: Ja, niet alleen voor degene die het gebruikt, maar ook de omgeving.
15: Dat is relatief veel als je het vergelijkt met roken. Dat is een keuze die je zelf maakt. Maar alcohol gaat heel erg over de samenleving. Dus het is ook mooi dat de Gezondheidsraad daar recht aan doet.
8: Ja, het is, zeg maar, het gaat over onze gezondheid ook, hè? Dus ook als niet-drinker.
15: Het gaat over iedereen. Iedereen heeft eigenlijk last van alcohol. Dus dat, en daar betalen we als samenleving ook met elkaar voor. Mm-hmm. Ook best fors, om maar even wat getallen dan toch te noemen.
8: Ja.
15: Zo'n 4 miljard, even grofweg, voor de samenleving. En daar is al verdisconteerd dat je ook accijnzen hebt, et cetera. Dus dat er ook winst uit voortvloeit.
8: Ja, dat is het netto bedrag. Dus
15: wij betalen allemaal de rekening van het alcoholgebruik in Nederland.
8: Ja.
15: Dus dat we naar wat meer denormalisering, wat een vreselijk woord, toe gaan, is denk ik heel goed.
8: Ja, een vreselijk woord, maar wel belangrijk. Als u vragen heeft over alcohol, het gebruik, misbruik en de gezondheid, risico's daarvan, stel ze dan via de NPO Luister-app. Dat moeten we even voor Radio 1 kiezen. Of bellen, dat kan ook. 0800-1101.
18: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
8: Voetballend naar de vraag van onze spraakmaker. Het uitzendbureau is zoals iedere vrijdag in handen van onze voetbalminnende verslaggever Marcel Dekker. De sport der sporten, toch, Marcel?
19: En zo is het, Carl-Johan. En zeker nu het voetbal vanuit de heilige graal van de FIFA op ons leeggestort wordt. Gisteren nog die prachtige wedstrijd van Nederland. Het WK maakt van ons allemaal voetbalminnaars. En Nederland wordt wereldkampioen, ook als dat niet zo is. Ook omdat het waarschijnlijk niet zo zal zijn. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Ik heb trouwens nog een minnaar naast mij staan. Martijn Svillens, sporthistoricus. Martijn durft een historicus met de kennis van vroeger een schatting aan hoe ver wij gaan komen.
20: Ja, die schatting durf ik wel aan. En ik ga voor de halve finale.
19: De halve finale?
20: Ja.
19: Dus Marokko gaan wij gewoon onder de mat spelen?
20: Nou, onder de mat spelen durf ik niet meteen te zeggen, maar we gaan in ieder geval wel winnen van Marokko.
19: Ja, en om je nog wat beter te leren kennen, Ronaldo of Messi?
20: Ronaldo?
19: Ik ga je niet vragen om een toelichting, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Toch blij dat je naast me staat om de vraag van onze spraakmaker Marwa Bouazati te beantwoorden. Een vraag, Marwa, over dubbele nationaliteiten en voetbal, heb ik begrepen.
21: Of ik een vraag heb gegeven, sorry.
8: Hey, wat is je vraag?
21: Ja, mijn vraag is of de kans is of Nederland nou echt gaat winnen van de wedstrijd van Marokko.
19: Oh, ja, dat is niet de vraag die jij bij mij had ingediend. Maar dat maakt niet uit. Deze vraag is ook wel interessant, hoor. Wellicht dat ik hem in de staart stopte. Ik had begrepen,
8: ging het over
19: namelijk
8: dubbele nationaliteit, ging het over, toch? Marwa?
21: Ja, dat was meer een vraag naar mij. Of ik denk dat, of welk land ik zou kiezen met de dubbele nationaliteit. Oh ja, sorry, hij komt weer binnen. Ja,
8: even reprogrammeren.
21: Ja, klopt. Ik dacht dat die vraag niet. Nou ja, de vraag was of het klopt dat mensen voetballers met een dubbele nationaliteit vaker het land van hun voorouders of nog grootouders kiezen. Vergeleken met, laten we zeggen, 10 jaar geleden.
8: Ja. Ja, of die jonge jongens precies, kiezen dan eigenlijk voor waar opa of oma vandaan komt in plaats van voor Nederland waar ze zijn opgegroeid.
21: Ja. Ja.
19: Uitstekende vraag, Marwa. Gelukkig is het in de studio kennelijk ook 39 graden. Maar de vraag is er. Martijn, wie de Nederlandse nationaliteit heeft en nog een ander paspoort, heeft in theorie de keuze tussen twee landen. En dat wordt nogal eens dat andere land eigenlijk. Kun je een paar namen noemen van Nederlandse spelers met dan dubbele nationaliteit die toch voor de ander kiezen?
20: Ja, nou, het bekendste voorbeeld is denk ik Saibari van Marokko. Maar gisteren hebben we bijvoorbeeld tegen Tunesië gespeeld. En daar heb je Rekik, die ook een dubbele nationaliteit heeft. De gebroeders Duarte en Montero bij Cape Verde. Locadia van Curaçao. En zo heb je natuurlijk Dest van de Verenigde Staten. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
19: Ja, en dan even terug naar die vraag van Marwa. Kiest men er dan, als je een dubbele nationaliteit hebt, Nederlands en andere, sneller voor dat land van ouders en grootouders?
20: In 99% van de gevallen is dat het geval. Maar dat heeft natuurlijk wel een hele, eigenlijk een hele logische reden. En dat is eigenlijk omdat 99% van die spelers die die keuze maakt niet in aanmerking komt voor het grote Oranje.
19: Nee, precies. Heeft het ook te maken met druk die vanuit het buitenland op ploegen wordt gezet? Zou het kunnen dat Marokko zegt tegen een Marokkaans speler met een dubbele nationaliteit van hey, deze kant op?
20: Dat geldt zeker voor spelers met de Turkse en Marokkaanse nationaliteit. Dat geldt in veel mindere mate bijvoorbeeld voor de spelers die uitkomen voor Indonesië of voor Cape Verde. Maar we zien het natuurlijk nadrukkelijker wat vaker terug bij spelers met de Marokkaanse en de Turkse achtergrond.
19: Ja. Even naar die wedstrijd Nederland-Marokko straks, van de nacht van maandag op dinsdag. Hoeveel spelers met een dubbele nationaliteit staan er dan bij de Marokkanen eigenlijk? Nou, dus ook Nederlands zijn?
20: Nou, in principe is Saibari de enige die ook daadwerkelijk in aanmerking zou zijn gekomen. Er zijn er twee in totaal. Maar Saibari is eigenlijk degene waar enige discussie over zou zijn of dat hij ook voor het Nederlands elftal geselecteerd zou zijn.
19: Ja, precies. Ja, onze bondscoach heeft daar natuurlijk ook mee te maken met die keuzes die spelers maken. Zetten zij dan druk eigenlijk, zoals een land als Marokko dat doet?
20: Nou, het is eigenlijk een verwijt wat de KNVB wel wat vaker krijgt. Hè. Moet je niet al in een vroegtijdig stadium met spelers om tafel, hè, die eigenlijk een dubbele nationaliteit hebben en die je eigenlijk wil verleiden om voor Oranje uit te komen. Dus in andere woorden, moet je ze niet eerder bij een voorselectie halen, moet je ze niet wat vaker al een beetje vertroetelen, als het ware, om ze de keuze te laten maken. Want aan de andere kant gebeurt dat wel. Hè. Enerzijds wordt er druk op ze uitgeoefend. Anderzijds wordt ook gewoon tegen ze gezegd van wij kunnen jou een mogelijkheid bieden die het Nederlands elftal jou mogelijk niet gaat bieden of jou niet die garantie kan geven. En wij geven die garantie wel. Ja. Waardoor het natuurlijk voor spelers aantrekkelijker wordt om te kiezen voor hun tweede vaderland.
19: Ja. Ten slotte, zeer kort antwoord graag. Had het uitgemaakt eigenlijk als al die spelers met een dubbele nationaliteit waar we dan over hadden kunnen beschikken bij het Nederlands elftal waren gekomen voor onze kansen?
20: Nee, dat had echt de 0,0 verschil gemaakt.
19: Oké. En de laatste vraag, Marwa, dat wilde je ook nog even weten. Nederland-Marokko, wat wordt het?
20: Het wordt 2-1.
19: Het wordt 2-1, dat is altijd een veilige keuze, inderdaad. Nou, Marwa, je hoort het van de sporthistoricus, die weten er alles van. Dus het wordt gewoon 2-1 en we gaan door naar de volgende ronde.
8: Ja, geldt dat voor jou ook, Marwa? Of word je daar verdrietig van die uitslag?
21: Nou ja, ik ben toch wel echt voor Marokko. Ja. Marokko is in deze zin ook wel echt de underdog. Hè? Ze komen echt van best wel ver. Ja. Vorige WK hebben ze het ineens heel ver geschopt. Vierde en Afrika Cup gewonnen. Dus ze doen het ineens heel erg.
8: Afrika Cup gewonnen.
21: Ja, klopt. Kijk, tweede. Het is maar hoe je het bekijkt. Ja. Maar officieel hebben ze gewonnen. Ja. Maar ze komen in ieder geval van heel ver. En wat ik ook bijzonder vind aan Marokko is dat als ze winnen of als ze ver komen, ze daarmee heel Afrika representeren en heel Zuidwest-Azië representeren. En dat is zo'n mooi. Dat zou zo mooi zijn. En dat is anders dan als Nederland wint. Ja, dat is dan gewoon Nederland.
8: Je kiest eigenlijk ook voor het land van je grootouders dan.
21: Ja, dat klopt. Ja. Spraakmakers.
8: We praten verder met Ninette van Hasselt, programmaleider alcohol- en drugspreventie van het Trimbos Instituut. U bent hier om al onze vragen te beantwoorden over het alcoholgebruik en misbruik natuurlijk ook. Nog steeds één van de grootste maatschappelijke problemen.
0: Ja, ik drink wel iedere dag en dat doe ik met veel plezier.
2: En dat is eigenlijk best wel gek als je weet dat er een vergroot risico op kanker bestaat.
5: Elk jaar komen er ruim 4000 nieuwe kankergevallen bij die door alcohol worden veroorzaakt.
6: Afgelopen 10 jaar dat het aantal verkeersdoden en verkeersongelukken verdubbeld is door toedoen van alcoholgebruik.
22: Ja, het is wel lekker, dus in hoeverre het dan
1: slecht is.
7: De groei in de prefrontale cortex wordt aangetast.
22: Invloed op de witte stof in je hersenen.
23: Ik geloof erin dat als je nog een student bent, dat je geen alcoholist bent.
24: Ja, misschien moet je toch wat minder gaan drinken.
25: Geniet en drink met maat is echt een slogan die is uitgevonden door de alcoholindustrie.
24: Maar ja, het is erg moeilijk.
26: Bedankt en proost, hè.
8: Niette van Hasselt, een korte opsomming van wat alcohol kan doen met ons. Drinkt u zelf eigenlijk nog? Of houdt u zich helemaal aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad nu al?
15: Nee, ik ben een kind van een familie van bierbrouwers. Oh. Ik heb ook heel veel in de kroeg gewerkt.
8: Oh, okay.
15: Maar ben door dit vak, en ik weet natuurlijk al veel langer al die onderzoeken waar dit advies ook op gebaseerd is.
8: Ja.
15: Ben wel veel minder gaan drinken. Dus ik dronk al nooit heel veel.
8: Maar het is niet helemaal niks. Dat ook
15: Ik drink niet niks. Ik drink af en toe een glas. Maar ik drink het ook heel langzaam. Dat scheelt ook enorm. Sommige mensen tikken dat heel snel. Ze zijn dat ook gewend.
8: Ja. Ja, want drink geen alcohol. Mm-hmm. Bedoel, hè, even los van of dat leuk is of niet. Of heel, mm-hmm. Het is heel streng en het is meteen ook heel heftig voor mensen, denk ik. Of niet?
15: Nou, wat
8: ik hoor al de geluiden van, mag dat nou ook al niet
15: en
8: meer?
15: En betutteling, et cetera. Ja. Kijk, wat de Gezondheidsraad hiermee zegt is niet, je mag dit niet.
8: Nee.
15: We verbieden het jullie. Wat de Gezondheidsraad zegt is, dit is gewoon wat we weten over de schade van alcohol.
8: Mm-hmm.
15: En de overheid, dan heb je wel iets te doen. En dat is denk ik heel reëel, dat de overheid dat zegt. Of dat de Gezondheidsraad dat zegt.
8: Tussen de 2 en 6 miljard euro per jaar aan kosten.
15: Ja, forse kosten. Ja. Kosten, maatschappelijk ook heel veel impact.
8: Per jaar,
15: Het opgroeien met een verslaafde ouder, verkeersincidenten, jonge mensen ook, gaat het vaak over. Arbeidsproductiviteit die echt enorm, de grote prijs voor alcohol zit ook voor een heel deel in dat mensen gewoon niet functioneren als ze op maandag verschijnen op het werk.
8: Ja.
15: Nou, al dat soort dingen betalen we dus allemaal de rekening voor.
8: Zeker. Klaske Houweling, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
8: Wat is uw vraag?
27: Nou ja, ik hoor net dat mevrouw zegt, mensen functioneren niet op maandag op hun werk.
8: Mm-hmm.
27: Ik ben al een aantal jaren met pensioen, maar toen ik nog werkte was ik docent op het voortgezet onderwijs. En ik had leerlingen die dan door de week een vakkenvuller waren om in het weekend goed los te kunnen.

0: ik had leerlingen die dan door de week een vakkenvuller waren om in het weekend goed los te kunnen gaan.
1: Ja.
0: En die zaten dan op maandag toteloos in de klas. En ik heb me altijd afgevraagd, in hoeverre heeft dat nou invloed op hun leervermogen? En ik had het er een keer met een van die jongens over. Ik zei, jongen, je verknalt je hersenen ermee.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei hij, ja, mevrouw, maakt u zich geen zorgen. Wat ik in het weekend kapot drink, wordt in de loop van de week wel weer aangevuld.
1: Mm.
0: Ja. Dus ik heb me altijd afgevraagd, wat voor invloed heeft dat nou gehad?
1: Ja, op de hersenen, maar ook op het leervermogen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wat doet het met de hersenen van onze jongeren, mevrouw Van Hasselt?
2: Ja, goede vraag. Nou, niet alleen dat ze minder presteren, gewoon überhaupt. Want je bent gewoon minder fit, je neemt minder op. Maar ook juist in die fase dat ze bij die mevrouw in het onderwijs hebben gezeten, ontwikkelt dat deel van je brein, dat noemen ze de prefrontale cortex, zit vooraan je hoofd.
1: Ja.
2: Dat is een heel belangrijk deel. Dat ontwikkelt zich juist in die fase en is gevoelig voor die toxische stof, die giftige stof alcohol.
1: Ja.
2: Dus je wil daar zo min mogelijk aan blootgesteld worden. En we zien dat kinderen die daar veel aan blootgesteld zijn, dat deel zich minder goed ontwikkeld. En juist die prefrontale cortex, die zorgt voor je succes in het leven. Dat je goed kan nadenken over, als ik dit nu doe, is het misschien voor morgen niet zo handig. Dus dat soort denkvermogen wordt aangetast door alcohol. Dus zo laat mogelijk, dat is ook wel dat advies.
1: Dat is zeg maar iets wat bijvoorbeeld pubers, hè, die overzien niet altijd de consequenties van hun gedrag voor de wat langere termijn. Dat is bij uitstek iets wat zich dan ontwikkelt.
2: Ja.
1: En daar ga je dan eigenlijk schade aan toerichten. Ook nog eens, terwijl je zit midden in die ontwikkeling.
2: Ja, dus daarom laat beginnen met alcohol is echt een belangrijk. Ook overigens, hoe later je begint met alcohol, hoe kleiner de kans op verslaving.
1: Oh ja?
2: Ja, we zien dat kinderen die na hun 15e, 16e ontwikkelen, dat dat alweer anders is dan kinderen die rond hun 12e, 13e beginnen.
1: Al beginnen, ja. Bedankt, Klaska Houweling. Fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. U kunt ook bellen, 0800-1101, dus kunt u uw vraag stellen. Of via de NPO-lijst, dat kan natuurlijk ook. Dan moeten we even kiezen voor Radio 1. De hersenen, we hadden het net over de jongeren, maar van ouderen bijvoorbeeld. Want er kwam in ons spraakmakers collectief ook nog een vraag binnen over dementie. Is er een verband tussen dementie en alcoholgebruik?
2: Ja, zeker. Zeker bij hoge hoeveelheden zie je dat mensen minder goed functioneren, dat hun geheugen achteruit gaat. En daarnaast heb je nog Korsakoff. Dat heeft een beetje een andere werking, want Korsakoff komt, het zijn mensen die ook veel hebben gedronken, dat zie je bij echte zware verslaafden, omdat hun opname van B12-vitamine minder goed gaat. En dat zorgt dat het geheugen helemaal snel achteruit gaat. Dat heeft een beetje een andere mechaniek.
1: Mm-hmm. Marwa Bouazati, je had ook een vraag, hè?
3: Ja, klopt.
1: Over alcohol.
3: Wat mij opvalt is dat alcohol heel erg verbonden is met een feestje. Terwijl, als je genoeg alcohol drinkt, dan vergeet je dat hele feestje de volgende dag. Dus mijn vraag is vooral waarom dat zo is en waar dat dan vandaan komt.
2: Nou, alcohol zorgt wel voor ontremming. En dat vinden mensen vaak prettig. Maar er is ook door de Gezondheidsraad gekeken van, zorgt alcohol nou voor meer sociale cohesie? En dat verband is niet aangetoond. Heel veel daarvan zit tussen het brein. We hebben ook wel voorbeelden van experimenten waarbij mensen bijvoorbeeld denken dat ze alcoholbier krijgen. En het is alcoholvrij bier. En dat ze echt zich ontremd voelen en lollig gaan doen en denken, oh nee, ik kan echt niet meer rijden. Dus heel veel daarvan zit tussen je oren. En dat is natuurlijk ook wel, dat voeden we heel erg elkaar mee met de taal die we hebben. Of vooral de beeldtaal. Als er ergens iets staat over gezellig, dan zijn al snel de beelden van alcohol in beeld.
3: Ja.
2: En daarmee bevestigen we ook iedere keer dat het heel normaal is om te drinken en dat dat heel gezellig is.
3: Ja.
1: En dat is het eigenlijk niet. Want je hebt toch wel degelijk het gevoel dat inderdaad dat je wat makkelijker wordt. Maar ook dat er misschien wel wat sociale cohesie is. Op het moment zelf bedoel ik, hè, vooral. Toch?
2: Ja, uit die studies waar zij naar hebben gekeken blijkt dat niet. En ik kan me ook voorstellen dat daar ook een rol in speelt. Er zit ook een hele andere kant aan. Hè? Die sociale cohesie wordt er niet leuker op als mensen dingen tegen je zeggen die ze eigenlijk op een normale omstandigheden niet hadden gezegd.
1: Omdat de rem eraf is. Ja, precies.
2: Je ontvangt sociale signalen veel minder goed. Je kan veel minder nadenken over, als ik dit nu zeg, dan denk ik, heb ik daar morgen spijt van.
1: Ja.
2: Dus je zit veel meer in het hier en nu. Mensen worden ook veel sneller agressief, omdat ze gewoon sociale prikkels minder goed opvangen. Dus ja, wat is dan gezellig?
1: Mm-hmm, ja. Is trouwens de normalisering, hè, van alcoholgebruik van nu, is die te vergelijken met hoe normaal roken 20 of 30 jaar geleden was? Toen mensen nog overal rookten en het nauwelijks was eigenlijk niet eens een punt van discussie.
2: Ja, ik hoor wel mensen zeggen van, dit is heel anders. Maar het is altijd heel lastig, want je zit gevangen in de sociale normen van nu. Van dat is heel lastig om je daaruit te verplaatsen. Ik weet nog dat toen de discussie ontstond over, gaan we kinderen begrenzen in het drinken? Dat mensen zeiden, nee, dat gaan ouders.

0: ouders nooit doen. Het hoort gewoon zo bij de gezelligheid en bij de cultuur.
1: Mm-hmm.
0: En dat is best wel snel.
1: Ja, of de redenering, het heeft geen zin. Ja. En ik kan het maar een beetje beter, ja, dat een beetje nog, toelaten, ja. Dan ben ik erbij.
0: Maar dat heeft ook heel erg met het gevoel van het hoort er gewoon bij, inderdaad.
1: Ja, dat is eigenlijk uitgangspunt en dat zou het niet moeten zijn.
0: Nee, je moet even buiten je cultuur stappen. En bijvoorbeeld met roken, we vonden het heel normaal dat er hier peuken op tafel hadden gestaan.
1: Ja.
0: Zouden we nu toch niet moeten bedenken.
1: Nee. Nina Müller, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Van ons Spraakmakerscollectief. Wat is jouw vraag?
2: Ja. Ik was vooral benieuwd of duidelijk is hoeveel alcoholconsumptie het scheelt als je de prijs echt hoger maakt. Want ik neem aan dat toch wel een rem geeft. Maar wat is dan een goede prijsverhoging? En als je dat dan toch doet, zou het mooi zijn als dat naar de zorg gaat. Want op de eerste hulp zien wij heel veel alcohol ellende.
1: Ja. Daar werkt u, hè? Daar
2: gaat geld naartoe.
1: Ja,
2: inderdaad.
1: Ja, en dan snap ik ook deze vraag heel goed.
0: Ja, begrijp ik ook heel goed. En ik vind het idee dat dan naar de zorg gaat of naar preventie ook een heel goed idee. Want er zijn partijen die heel erg de rekening van alcohol betalen. Daar hadden we het al over. Na de zomer komt er een advies van een studie in de maatschappelijke kostenbatenanalyse. Daarin wordt ook gekeken naar verschillende maatregelen. Dus dan kunnen we dat heel goed beoordelen. Volgens mij wordt daar berekend, zag ik even uit mijn hoofd, wat een 25% prijsverhoging betekent.
1: Dat zit eraan te komen dan.
0: Ja. Maar we weten wel dat prijs, als je het hebt over wat werkt, is een van de maatregelen die effectief is. Naast het voorkomen of zorgen dat er minder beschikbaarheid is.
1: Ja.
0: En dat de marketing afneemt.
1: Oké, dus het heeft echt wel een effect.
0: Het heeft zeker effect.
1: Prijselasticiteit heet dat dan,
0: de
1: toch?
0: Prijselasticiteit. En even voor de helderheid. Heel veel alcohol is de afgelopen jaren, doordat de andere prijzen hoger zijn geworden, is alcohol relatief goedkoop geworden.
1: Oh ja, ja, dat is een ontwikkeling die, als je wil dat er minder gedronken wordt, niet per se handig is. Mm-hmm. Hartelijk dank, Nina Müller, Paulien Heelbrink. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat is jouw vraag?
3: Ik vroeg me af hoe je een gewoonte afleert die je juist een heerlijke roes geeft.
1: Dat is eigenlijk de hamvraag. Ja.
0: Ja. Door heel goed na te denken over wat je nodig hebt op dat moment. Als het bijvoorbeeld aan het eind van de week is om even te ontspannen. Sowieso zijn er ook andere manieren om te ontspannen.
1: Ja.
0: En die gewoonte doorbreken is gewoon best lastig. Zeker als dat heel erg in je systeem zit. Dus maak een echt plan voor jezelf. Kijk aan wat lastige momenten zijn. Op de website Alles Over Drinken kun je heel veel hulpmiddelen vinden. Online hulp, je kunt bellen met mensen, et cetera. Om je gewoon eens te helpen om dat patroon te doorbreken.
1: Ja.
0: En spreek het ook uit naar anderen. Ik vind het best lastig om die gewoonte te doorbreken. Wil je mij helpen?
1: Ja. En wat is dan iets wat je zou kunnen doen? Hardlopen vind ik dan altijd zo'n dooddoener. Ga lekker hardlopen. Wow.
0: Ja, uiteindelijk zie je het. Iedereen heeft zijn eigen formule daarvoor.
1: Ja.
0: Het gaat er juist over dat je iets kiest wat bij jou past. We werken aan een IJslandse aanpak. In IJsland zijn ze erin geslaagd om met... die waren de zuipschuiten van Europa, de kinderen daar. En die zijn nu de laagste drinkers. En die hebben heel erg ingezet op wat willen kinderen in die fase. En die willen gewoon elkaar ontmoeten, willen kicks beleven.
1: Ja.
0: En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen.
1: En er hoeft geen alcohol bij te komen kijken, per se. Nee, goed. Hartelijk dank voor al uw tekst en uitleg bij de vragen die er werden gesteld over alcohol. Tot zover deze editie ook van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Maandag, zeg ik even alvast, gaan we het hebben over online ticketverkoop. Wie op die manier wel eens een kaartje besteld heeft, zal vaak schrikken van de prijzen. En het lijkt erop dat we het ook niet meer willen betalen. Waarom zijn kaartjes de afgelopen jaren zo hard in prijs gestegen? Hoe worden ticketprijzen eigenlijk bepaald? Heeft u daar vragen over? Dan kunt u mailen naar spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
4: NPO Radio 1.
5: Jean-Pierre Alwi heeft weemoedige en geestige beschouwingen gebundeld in Gebonden aan de Waarheid. Jean-Pierre Alwi zal er zijn. Kamaretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Cabaretiers als Herman Finkers, Brigitte Kaandorp en Bert Visser zetten er hun eerste stappen. Het festival bestaat 60 jaar en is onze taalschat. En in de tweede editie van onze leesclub Boek Nu ontvang ik samen met leesteraars Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de Reis.
4: NPO Radio 1.
5: Morgen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd. toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet u hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei-doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: NPO Radio 1. 11 uur.
13: Johan de Zwart.
1: Volgens onze spraakmaker Marwa Bouazati moet een Europa dat echt wil floreren niet inzetten op oneindige defensie, versterking en groei, maar op begrenzing. Met haar essay won ze de Marc Chavanprijs voor jong schrijftalent. Nu te lezen in de papieren NRC, op de Correspondent en ook gewoon op de site van Radio 1. Eerst het NOS-journaal nu met Michel Koenen.
14: Overal loopt de temperatuur al hard op. Maastricht was iets na 9 uur vanochtend de eerste plaats waar de 30 graden werd aangetikt. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. En ook de nacht was al uitzonderlijk warm. In Vlissingen koelde het niet verder af dan 24 graden, een nieuw record. In de provincies waar code rood geldt zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En het nationaal defilé tijdens Veteranendag morgen in Den Haag gaat niet door. Dat is natuurlijk ook vanwege de extreme hitte. De organisatie heeft dat vanochtend besloten. En we hebben contact met Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Nee, ik hoor dat we geen verbinding hebben nog met de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Houdt u nog van ons te goed. Gaan we door naar Maartenburg, want de man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in die Duitse stad is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen die raakten gewond. De dader was een Saoedische psychiater. Hij ontkende dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. En sindsdien is de kerstmarkt in Maartenburg beveiligd met betonblokken. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress en ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars die krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. En dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Steven-premie. Dat is een andere wetenschapsprijs. Onderzoeksinstelling WODC zegt dat vrijwel alle 134.000 Oekraïners in Nederland in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier willen blijven. 43% willen ook blijven als het in Oekraïne weer veilig is. En de grote groep die twijfelt. 21% die wil terug zodra het weer veilig is. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparaten laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. Dan gaan we nogmaals proberen contact te krijgen met het Nationaal Défilé. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Ik zei het al, morgen in Den Haag gaat dat niet door, dat Nationaal Défilé, vanwege de extreme hitte. De organisatie heeft dat vanochtend besloten. En we hebben nu wel contact met Koos Sol van het Nationaal Comité. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
14: Was het een lastige beslissing om het af te blazen?
8: Nou, lastig in die zin dat de effecten ervan zijn groot. Voor onze veteranen natuurlijk, die zijn jaren voorbereid en nou niet hoeven te komen morgen. Maar het is een overduidelijk advies van de veiligheidsregio Den Haag en de gemeente dat met deze temperatuur en die code geel-rood, dat het eigenlijk niet wenselijk is om dit soort buitenactiviteiten te organiseren. En daar als comité kunnen wij niet veel anders dan aan committeren.
14: Ja, en veteranen zijn natuurlijk vaak op leeftijd. En vooral voor ouderen geldt advies om op te letten. Ik neem wel aan dat u al wat mensen heeft gesproken. Ze zullen wel teleurgesteld zijn, denk ik.
8: Uiteraard. Er gaat dus een lopend vuur, die gaat het rond in het veteranendomein. En veel mensen waren al bijna op pad om hier naartoe te komen. Zijn vanochtend afgebeld. Door kerst en de artiesten zijn afgebeld, dus iedereen is heel teleurgesteld. Maar ik moet ook zeggen, men begrijpt het wel.
14: Ja, dat is natuurlijk met zo'n omstandigheden begrijpelijk. In de ochtend gaat het programma nog wel gewoon door, want dat is binnen, begreep ik.
8: Ja, ik sta nu in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, daar repeteren we nu. Het ochtendprogramma van 11:30 tot 11:30 gaat gewoon door, is een prachtig programma. Ook live te volgen op NPO 1 dan, dus kijk daarna zou ik bijna willen zeggen. Tegen de luisteraars, dat gaat gewoon door en daarna krijg je het buitendeel, dat is dus en het Malieveld als groot festivalterrein, ja, en het défilé, die beide dan gecanceld zijn.
14: Ja. Heeft u nog overwogen om het défilé naar een andere dag te verplaatsen, dat het alsnog door kan gaan?
8: Ja, dat overwegen we meteen als zo'n mededeling komt natuurlijk. Hè. Kunnen we een dag opschuiven? Kunnen we een week opschuiven? Kunnen we het op een andere manier doen? Défilé was ook al ingekort met minder oudere veteranen erin. Maar dat is eigenlijk een complexere situatie dan dat je op het eerste gezicht misschien denkt. Dat er heel veel aan vastzit aan vergunningen, inzet van de politie, de diensten, et cetera, et cetera. Dus dat gaan we nog eens bekijken of we dit kunnen inhalen dit jaar. Of misschien zo, net zoals met corona toen, gewoon een jaar verder terechtkomen, hoe jammer het ook is.
14: Ja, maar voor nu dus een verstandige beslissing om inderdaad dat Nationaal Défilé niet door te laten gaan vanwege de extreme hitte. Dank voor uw toelichting, Koos Sol van het Nationaal Comité Veteranendag. Voor de explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering die eiste de verantwoordelijkheid op. En in maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. Ja, het is een warme dag, we hebben het al vaak gezegd, maar voor veel mensen is het toch ook een mooie dag. Het is namelijk 26-06-2026, een populaire trouwdatum. Elkaar het jaarwoord geven met zulke hoge temperaturen, dat is eigenlijk helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
13: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. He, en dat doen we gewoon, een waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nog eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
14: Het weer nog. Het is zonnig, de temperatuur die schiet omhoog. De maxima die komen uiteindelijk uit op 36 tot wel 40 graden. Op de Wadden is het een tikje minder heet. In de middag en de avond kan er lokaal onweer ontstaan. Vooral in het zuidoosten. Komende nacht wordt het dan met 20 tot 24 graden weer erg warm. En ook morgen zijn de temperaturen nog hoog met 29 tot 38 graden.
15: Erwin de Hart, hoe is het op de weg nu?
16: Ja, er is wel verkeer onderweg. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens moet het even in de pas bij de Duitse grens. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. 3 kilometer file bij Knopend Hocht. 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De weg is weer vrij. A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 1 kwartier vertraging in 2 kilometer file. En bezoekers aan Concert at Sea staan in de file op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de A15 en Afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
17: Ster. Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers.
23: Johan de Zwart.
1: Het is bijna 9:09. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke koninklijke Nederlander viert vandaag de 21ste verjaardag?
24: Toen moesten ze dus die koetsen in. Mijn ouders en zus zaten in de Glaco, ik in de Berliner. Dat is de kutste koets die er is.
1: Ja, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen 0800-1101. Ze is 20 lentes jong, nog niet eens halverwege haar studie politicologie. En mag zich nu al met recht een aanstormend journalistiek talent noemen. Marwa Bouazati werd gisteravond uitgeroepen als winnaar van de Marc Chavanprijs 2026. Een essaywedstrijd voor jonge schrijvers. Ja, gefeliciteerd dus nogmaals, Marwa. Hoe was de feestelijke uitreikingsavond gisteren? Is de euforie inmiddels een beetje ingedaald of verkeer je nog in hogere sferen?
25: Ja, heel erg bedankt. Nee, ik ben zeker nog steeds in hoge sferen. Het was een hele mooie avond. Ik heb hele leuke mensen mogen ontmoeten van NRC, correspondent, KRO-NCRV. En werd een heel mooi column voorgedragen over Europa. En toen het grote nieuws met de winnaar.
1: Ja, wauw, dacht je toen.
25: En of ik dat dacht,
1: ja. Je zag hem niet aankomen.
25: Ik zag hem helemaal niet aankomen.
1: Nee, even voor de luisteraar, die Marc Chavanprijs is een aanmoedigingsprijs van dit programma, samen met NRC en de correspondent, voor veelbelovende jonge politieke journalisten, ter ere van de gerespecteerde journalist en lid van ons mediaforum Marc Chavan, die in januari 2024 plotseling overleed. Nou ben jij, Marwa, uit maar liefst 231 inzendingen als beste verkozen. Wat betekent deze prijs voor jou?
25: Het betekent vooral dat ik kritisch mag zijn en kritisch moet blijven. Toen ik dit schreef was ik heel erg bang dat ik te kritisch zou zijn of dat het niet gewaardeerd zou zijn. Maar dat is helemaal niet waar, want ik heb gewonnen en het mag er zijn. En ik stond op de shortlist en dat was ook toen ik op de shortlist stond, dacht ik al van wow, dit mag er dus ook echt zijn. En dat was een hele nieuwe blik voor mij, want zo heb ik nog niet eerder gedacht.
1: Ja, we gaan zo uitgebreid verder praten over het essay en wat jouw boodschap is.
25: Ja.
1: Maar vertel even eerst iets meer over jezelf als je wil.
25: Ja,
1: wat doe je?
25: Ik studeer politicologie.
1: Ja.
25: Dus dat moedigt me ook aan om kritisch te zijn. Ik heb vorig jaar journalistiek gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. En toen dus doorgegaan naar de universiteit. Verder woon ik gewoon in Woerden in een leuk stadje.
1: Ja.
25: Ben ik 20 en ben ik heel erg bezig met alles omtrent politiek.
1: Mm-hmm. En je bent van journalistiek overgestapt naar politicologie dus eigenlijk.
25: Ja, klopt.
1: Waarom vond je journalistiek niet leuk?
25: Journalistiek vond ik, het was hbo, maar ik vond het een hele moeilijke studie omdat het heel praktisch was.
1: Oh,
25: en ik ben niet praktisch aangelegd.
1: Oh, nee.
25: Ik moet gewoon lekker de boeken induiken. Ik moet gewoon lekker kritisch zijn, schrijven. Ik ben niet gemaakt om heel erg praktisch te schrijven en gewoon mensen te vinden om te interviewen, puur voor het interview. Dus dat maakte dat ik het heel moeilijk vond. En toen dacht ik nog van, oh, als ik dit al moeilijk vind, ga ik universiteit waarschijnlijk nog moeilijker vinden. En nu doe ik universiteit en gaat het me zo goed af.
1: Ja, dat is grappig hoe dat dan bij je past veel beter gewoon.
25: Ja, inderdaad.
1: Opdracht voor deze wedstrijd was schrijf een essay van maximaal 1500 woorden naar aanleiding van het thema Vaarwel Amerika, Welkom Europa. Hoe kan Europa floreren in de nieuwe wereldorde? Wat vond jij van dat thema?
25: Ik vond het, hoe ga ik het zeggen? Ik vond het geen leuk thema. Ik vond het heel moeilijk, omdat in mijn eerste gedachte was dat het veel te eurocentrisch was. Het kriebelde eigenlijk meteen bij mij van ja, floreren in Europa. Dat, hoeft toch helemaal niet. En ik voelde gewoon heel erg...
1: jeuk.
25: Heel erg veel jeuk bij mij. Dus in het begin dacht ik van, ik ga er niet over schrijven, want het is helemaal niet mijn genre. Maar het bleef zo erg prikkelen bij mij. Ik dacht uiteindelijk van, ja, misschien is het ook wel mijn wapen dat ik er dus zo kritisch over ben.
1: Ja, dat was juist een enorme goede drijfveer.
25: Uiteindelijk, inderdaad, was dat het beste wat ik ooit heb gedaan. Dus, maar ik vond het in het begin heel erg moeilijk ook.
1: Ja, ja. Jouw essay heeft de titel Een sterker Europa, met een vraagteken erachter. Laten we geen fouten uit het verleden herhalen. En daarin speelt jouw opa een belangrijke rol. Wie was hij?
25: Mijn opa was een Marokkaanse man. Die is geëmigreerd van Marokko naar Nederland. Nederland had goedkope arbeid nodig. Marokko kon dat leveren. En Marokko heeft echt een heel groot deel van zijn leven in Marokko opgeofferd om hier een nieuw leven te starten met een grote familie. En mijn opa was zo'n bijzondere man, want hij speelde zo'n grote rol in de community van Woerden. Hij heeft ons gebracht naar Woerden. En hij was zo betrokken bij alles. Mm-hmm. Rondom politiek tot... hij was gewoon met alles heel erg betrokken. Ook emotioneel voor mijzelf. En ik sta eigenlijk op de schouders van mijn opa. Dankzij hem mag ik nu hier zijn. En hij heeft mij dit leven gegeven. En het had ook heel anders kunnen lopen. Mm-hmm, ja. Daar was ik me heel erg van bewust.
1: Je opent je essay met het beschrijven van een profielfoto.
25: Ja.
1: Van de appgroep van de kleinkinderen van je opa.
25: Ja.
1: Die appgroep heet ook zo, toch?
25: Die heet Kleinkindjes van opa.
1: Ja, precies. En daarop is jouw opa te zien op die profielfoto op een plastic stoel in Marokko.
25: Klopt.
1: En jij schrijft dan dat zijn wereld ver van die van jou staat, maar dat zijn leven toch de basis is geweest voor het jouwe.
25: Ja.
1: Met andere woorden, jij zit hier
25: dankzij mijn opa.
1: Ja, precies. En nou doe jij in jouw essay een oproep aan Europa. Kijk eens goed in de spiegel. Waar moet Europa naar kijken? Wat zien we als we in de spiegel kijken als Europeanen?
25: Nou ja, we zien heel erg dat we willen floreren. Maar ik denk ook dat we mogen kijken naar wat floreren in de geschiedenis heeft betekend. Het was naast verlichting was het ook kolonialisme. En naast de Gouden Eeuw was het ook imperialisme. En we doen nu nog te veel alsof die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Mm. En ik denk...
1: Floreren is niet per se een positieve
25: Nee, en helemaal niet als we het plakken op Europa. Want het heeft gewoon een hele historische lading.
1: Ja.
25: Dus zolang we dat niet echt helemaal kunnen erkennen, denk ik dat we echt nog niet klaar zijn om überhaupt te floreren in die zin. Denk ik dat we eerder klaar zijn om te begrenzen. Mm-hmm. Maar daar kom ik later.
1: Ja, ja. Dus als wij floreren, dan gaat dat ten koste ook ergens anders van een ander.
25: Ja, weer. Zeker. Klopt.
1: Ja. Ja. En discussies over Europese veiligheid. Hè? Dat is dan een gewild thema op dit moment.
25: Ja.
1: Veel besproken. Defensiebudgetten die omhoog moeten. We moeten zelfstandig worden. Los van Amerika. Onze eigen boontjes kunnen doppen als het gaat om defensie. Maar dat gaat volgens jou ook vooral over een verlies van macht. Kun je dat uitleggen?
25: Ja, dus wanneer we het hebben over veiligheid en een veiliger Europa, willen we dat doen op een manier dat we machtsuitbreiding krijgen.
1: Ja.
25: Maar dat zou helemaal niet nodig moeten zijn voor een veiliger Europa. Voor een veiliger Europa moeten we zelf kijken hoe wij ook ecologisch houdbaar zijn. Hoe wij inderdaad ook defensie kunnen hebben mocht er echt iets gebeuren.
1: Mm-hmm.
25: Maar het is niet, we moeten niet dat gaan toepassen op een manier van expansie en groter willen en een soort moreel middelpunt willen zijn.
1: Ja.
25: Zoals we dat eerder wel zijn geweest.
1: Ja, je kijkt dus eigenlijk op een andere manier naar woorden. Hè, floreren, veiligheid.
25: Ja.
1: Je hebt gewoon een andere invulling daarvan. En als Europa een te beperkt te blik daarop. Of te egocentrisch?
25: Ja, dat denk ik vooral. En ik denk ook dat het wordt op een hele andere manier geformuleerd de hele tijd. Dus veiligheid wordt de hele tijd toch weer geformuleerd van, we moeten Europa veilig houden, maar we moeten ook groter worden en we moeten inderdaad autonomer worden. Maar daarvoor over denk ik ook, autonomie is niet een moreel doel op zichzelf. Autonomie is goed als je dat doet op een andere manier. Maar als je autonomie wilt zodat je dezelfde Amerika kan zijn, maar dan gewoon zelf, dan ga je alleen verschuiven de vlag over hetzelfde project. En dat moet je niet willen.
1: Bedoel je eigenlijk dat Europa misschien te bang is om niet meer relevant te zijn?
25: Zeker, Europa is heel bang om niet relevant te zijn.
1: Maar is dat ook niet een logische angst?
25: Niet per se. Het is logisch in de zin dat ze heel graag moreel middelpunt willen zijn en heel graag groter willen zijn, maar dat zou een continent toch helemaal niet moeten willen. Een continent moet zich toch juist focussen op zichzelf en op de mensen binnen dat continent en op het klimaat binnen dat continent, maar niet op relevant blinden zijn over de hele wereld. Ik vind dat niet per se iets heel logisch.
1: Nee, dat is in de geschiedenis een probleem geworden.
25: Ja, dat is
1: die dominantie en dat willen zijn. Ja. Wat is volgens jou dan wel een sterker Europa?
25: Ja, mijn gouden woord in het hele essay is begrenzing. Dus lekker veel begrenzing op defensie. Maar dat toch op machtsuitbreiding wordt toegepast. En de begrenzing van het idee dat Europa zo relevant moet zijn. En ik denk ook dat Europa heeft alle middelen om heel erg sterk te kunnen zijn, juist. Om klimaat heel erg goed kunnen aan te pakken, zonder dat een rechter dat moet zeggen over voor een agendazaak bijvoorbeeld. Mm-hmm. Europa heeft zoveel middelen om de mensen binnen het continent te helpen en zich daar echt op te focussen in plaats te focussen op expansie en relevant blijven.
1: Een begrenzing van ambitie misschien wel dan?
25: Ja, wel? Dat denk ik wel.
1: Het hangt er weer vanaf wat voor ambitie dan, denk ik.
25: Klopt, want er kan ook een ambitie liggen waar ik dus wel heel erg achter sta. En dat is juist minder willen en focussen op jezelf.
1: Dat is ook een ambitie.
25: Kleiner. Ja, dat is een heel mooie ambitie. En Europa zou dat makkelijk waar kunnen maken.
1: Ja. Even terug naar je opa op die plastic stoel in Marokko.
25: Ja.
1: Haal die foto even voor de geest. Wat voor relatie heeft wat we nu net bespreken daar met hem?
25: Nou ja, Europa is niet alleen zoals het nu is door een heel slecht verleden of door heel veel geld dat ze hebben gewonnen, maar ook door mensen die echt hun leven hebben opgeofferd. Door migranten, zoals mijn opa, die hier zijn gekomen, die hier hebben gewerkt, die hier echt heel veel hebben gegeven voor een Europa. En ik vond het toch belangrijk om te benoemen, want het migratiedebat dat nu maar blijft doorgaan in Nederland.
1: Ja.
25: Daar kijk ik soms naar en denk ik, ja, als mijn opa dit nu zou zien, dus ik weet niet wat hij zou denken. Hij leeft nu niet meer, maar het is
1: probeer het eens in te vullen voor hem.
25: Ik denk dat het hem wel pijn zou doen. Want hij heeft echt heel veel gegeven. En hij had ook zoveel vertrouwen in Europa en in Nederland. Van hoe het was. En dat is iets wat ik zelf graag meer zou willen hebben. Dat ik daar echt nog in geloof zoals hij dat deed. En ik denk dat ik daar ook zelfs nog van kan leren.
1: Mm-hmm. Even kijken naar jou. Want je bent 20.
25: Ja.
1: Jouw leeftijdsgenoten.
25: Ja.
1: Denken die ook, zie je dat om je heen, ook op deze manier? Hebben jongeren vaker hun buik vol van het superieure Europa of het ambitieuze Europa?
25: Ja, nou ja, ik studeer dus aan de UvA, politicologie. En daar hebben we het natuurlijk echt altijd over dit soort onderwerpen. En UvA is best wel links georiënteerd. Maar ik merk toch dat ik altijd een beetje het buitenbeentje ben van de klas die altijd maar weer aan het discussiëren is en altijd weer ergens een opmerking op heeft.
1: Vind je dat lastig?
25: Ik vind dat heel lastig, want ik ben ook wel iemand die niet, ik wil heel graag dat anderen mij ook begrijpen en dat het... Ik denk dat het ook te maken heeft met mijn dubbele nationaliteit. Ik vind het soms heel moeilijk om echt plek in te nemen. Want ik wil niet dat ze denken dat ik dat alleen maar heb omdat ik Europa haat. Omdat ik dan weer Marokkaans ben.
1: Ja, ja.
25: Krijg je
1: dat verwijt wel naar je geworpen ook?
25: Nou ja, ik niet per se.
1: Ja, maar jij bent wel Marokkaan.
25: Ik niet per se, maar ik lees het heel genoeg over andere mensen.
1: Ja.
25: Dus in die zin ben ik heel erg bang daarvoor. En ik probeer juist te bewijzen dat alles wat ik zeg echt gebaseerd is op iets. En echt onderbouwd is. En dat het niet alleen te maken heeft met dat ik nou Europa zo erg haat, want dat is helemaal niet wat er aan de hand is. Het gaat veel verder. En soms vind ik het heel moeilijk dat ik dan altijd weer aan het discussiëren ben en altijd weer plek aan het innemen ben. Maar ik probeer het toch wel te doen.
1: Ja, ja. Het is best lastig, toch?
25: Ja.
1: Want je wil kritisch zijn.
25: Ja.
1: Maar je wil ook niet in een hokje gestopt worden.
25: Dat inderdaad. En ik denk dat ik dat ook een beetje los moet laten. Want op een gegeven moment zal ik wel in een hokje gestopt worden, alleen al omdat ik misschien een hoofddoek draag.
1: Ja.
25: Daar kan ik niet heel veel anders van maken dan wat dat is. En het winnen van de Marx van het Prijs heeft me ook wel echt laten zien dat ik wel gewoon kritisch mag zijn. Dat ik evenveel ruimte mag innemen als elk andere Nederlander. En dat ik even kritisch mag zijn als wat ik zelf wil. En dat dat juist goed is. En dat ik daar alleen maar van kan leren. En andere mensen ook. Dat betekent niet dat mijn mening de enige juiste mening is. Helemaal niet. Maar het betekent wel dat mijn mening er evenveel mag zijn.
1: Ja. Goed, er is nu de Marc Chavanprijs.
25: Ja.
1: Een geweldige, nou ja, je bent al een tijdje bezig natuurlijk, maar een soort van extra duw in de rug, denk
25: ik. Ja.
1: Wat wil je? Waar ga je naartoe?
25: Ik wil dit heel graag vasthouden. Wat ik nu voel, dat ik zo kritisch mag zijn en dat ik zoveel vragen mag stellen over alles, dat wil ik heel graag vasthouden. Ik wil ook wel heel graag de journalistiek in.
1: Ja.
25: Columnist is een droom voor
1: mij.
25: Heb
1: je een voorbeeld als journalist waar je tegenop kijkt?
25: Nou, ik vind bijvoorbeeld Left Laser is een heel verfrissend journalistiek programma die nu echt opkomend is. En ik vind hun heel erg bijzonder, omdat Bob Scholten van Lef Laser, die weet heel goed hoe je aannames bij bepaalde mensen toch aan de oppervlakte kan brengen. En dat is iets dat nog net iets te weinig gedaan wordt in hedendaagse journalistiek, denk ik. En hij doet het op zo'n verfrissende manier. En ik kan er heel veel van leren.
1: Ja, nou, blijf daar naar kijken. En naar andere zaken natuurlijk. Hartelijk dank.
25: Graag gedaan.
1: Nogmaals gefeliciteerd. Marwa Bouazati, kerstverse winnaar van de Marc Chavanprijs 2026. Ben je benieuwd naar haar hele essay? Dan kan dat. Dan moet je even kijken op de website van Radio 1.
25: Thanks.
0: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: We gaan quizzen met Ryan Klok uit Hengelo.
2: Ja, Rian is het, maar dat geeft.
1: Rian, ja. Nee, dat is inderdaad wat anders. Ja. Is het warm buiten?
2: Best wel. Ja, ik vind het nu nog meevallen, maar ik vond het gisteren met name heel warm.
1: Ja, hè? Ja, vond ik ook. Nou, ik zit nu lekker in de studio en jij ook. Dus we hebben
2: heerlijk.
1: De frisheid nog om goed na te denken.
2: Beter.
1: De score die is neergezet maandag door Rick Aerts uit Boskoop is 36 punten.
2: Zo.
1: Jij bent trouwens, moet ik even zeggen, nou, 36 punten is te doen, hoor.
2: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat is echt wel te doen. Je bent 50 jaar oud, zeg ik er nog even bij. Docent journalistiek. Je vindt je werk geweldig.
2: Ja, dat klopt. Ik hoorde net jou zeggen van dat het zo praktisch is op het HBO.
1: Ja.
2: En dat vind ik juist wel heel fijn.
1: Ja, ja, nou ja, precies. Je hebt verschillende mensen. Ja. Die hebben verschillende behoeften. Ja. Even praktisch. Je hebt ook een hond.
2: Klopt. Een hele grote hond. Hij is 11,5 al. Het is een schat van een beest.
1: Ja. En die heeft het warm nu, denk ik, of niet?
2: Ja, die heeft het heel warm.
1: Ja. Lichte hijgende puff. Heb je zo'n cool mat?
2: Nee, maar hij ligt op de koude plafuizen. Dus dat is ook lekker.
1: Dat is ook lekker. Dus we gaan quizzen.
3: Goeie aanval en Brobby bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. We've only just begun. Het is een eigen goal. Brian Brobby, doelpuntenmachine. White lace and brown. En zo staat Nederland weer heel snel op voorsprong. A kiss for luck and we're on our way. En daar gaat de volgende al. Waar gaat dit heen vanavond? Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
1: Nou, het is gelukt. Oranje is groepswinnaar. Vraag 1. Het werd nog even spannend toen Tunesië ongehinderd de 2-1 kon maken. Wie trok de boel toch weer vlot en maakte de 3-1?
2: Ja, ik heb helemaal niks met voetbal en sport.
1: Oh,
2: dus.
1: Dat zit je goed.
2: Nee, sorry, pas.
1: Nee, Jean-Paul van Hekken, zijn eerste interland goal. En dan negeren we even dat die bal via het hoofd van Slimane in het net ging. Vraag 2. Betekent dat Marokko de volgende tegenstander is? En dat zal komende dinsdag zijn. Hoe laat spelen we dan?
2: 4 uur 's nachts.
1: Een uurtje eerder, 3 uur. Aanvoerder Van Dijk verwacht in Marokko een geweldig, maar ook kwetsbaar team te treffen. Vraag 3. Een fragment komt er voorbij. Luister even hiernaar.
5: Het kan u niet zijn ontgaan. Het is warm in Nederland.
6: KNMI heeft code rood afgegeven.
7: Mensen houden rekening met code rood en de hitte vandaag door verkoeling te zoeken of de warmte buiten te houden met radiatorfolie voor de ramen.
26: Het kan plaatselijk 40 graden worden.
1: Vraag 3. Inmiddels hebben we het zo warm dat we code rood hebben bereikt. En dat is ook voor het RIVM nieuw. Welk advies dat het instituut in eerste instantie gaf, trok het toch snel weer in?
2: Binnen te blijven.
1: Ja, zeker. Want bij nader inzien wordt het bij veel mensen thuis juist niet de beste plek om te zijn. Vraag 4. Hoe heet het Hardstyle Festival dat op het laatste nimmertje toch ook maar helemaal werd afgelast?
2: Defcon.
1: Ja, Defcon 1. Niet iedereen kon deze teleurstelling even goed verwerken. Uiteindelijk moest vannacht zelfs de politie komen. Vraag 5. Daarin komt al een nieuw fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
27: Een hechte dorpsgemeenschap van gezinnen, ondernemers en verenigingen dreigt te moeten wijken voor plannen die nog steeds niet hard zijn.
2: Henk Vermeer.
1: Henk Vermeer, de fractievoorzitter van de BBB. Bij de volgende vraag kunt u een extra puntje scoren. Er is een moeilijke variant en een makkelijke variant. Moeilijk levert 2 punten op, makkelijk 1 punt. Dus wat gaan we doen?
2: Ja, als het geen voetbal is, dan doen we moeilijk.
1: Dan gaan we moeilijk, oké. De Tweede Kamer debatteerde over de toekomst van Moerdijk. Maar die blijft nog even onzeker. Welke bewindspersoon komt er maandag samen met de gemeente en de provincie om ook dan nog geen besluit te nemen?
2: Johannes de Bat.
1: Dat is goed. Over het proces hoopt hij wel afspraken te maken. Trouwens zeg ik even 2 punten, dus dat is lekker. Volgende vraag. U 4 punten verdienen. We zoeken een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je cryptische aanwijzingen of ook wel hints over. De vraag is dus eigenlijk heel eenvoudig. Waar gaat dit over?
28: 4.
29: Ze zijn me zat.
28: 3.
29: Want ik blijk toxisch.
2: Alcohol.
1: Voor 2 punten is de aanwijzing: ik ben het nieuwe roken. Dat was toch zitten. Voor één punt. De Gezondheidsraad adviseert het drinken van mij actief te ontmoedigen. Nou, inderdaad hoor. Dan komen we uit bij alcohol. Dat betekent een factor van 8 in deze eerste ronde. Dat is lekker. Want dan heb je maar 5 vragen, goede vragen, goede antwoorden nodig om uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen. Haalbare kaart. We gaan kijken of het ook lukt.
0: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Huishoudens met thuisbatterij of elektrische auto gaan helpen om overbelasting van wat te verminderen?
2: Netcongestie.
1: Ja, het stroomnet. De Vereniging van Reders meldt dat er Nederlandse schepen veilig door welk water zijn gevaren?
2: De Straat van Hormuz.
1: Dat is goed. Hoe heet de beurs die is uitgereikt aan wetenschappelijk onderzoek naar de freeze-reactie?
2: Pas.
1: Spinoza. Welke koninklijke Nederlander viert vandaag de 21ste verjaardag? Dat is goed. In welk land moesten meer dan 2 miljoen mensen evacueren om orkaan...
2: Venezuela.
1: Japan. Welke oud-minister wordt vandaag in de corona-enquête verhoord?
2: Sorry, nog een keer de vraag?
1: Welke oud-minister wordt vandaag in de corona-enquête
2: verhoord? Arie Slot.
1: Dat is goed. Welk reddingsteam stuurt Nederland naar Venezuela?
2: Pas.
1: USAR. Oh ja. Reclames bij het WK zijn het duurst. Tijdens welke momenten?
2: De rust.
1: De drinkpauzes. De basisschool van welke politieke partij heeft op alternatieve wijze rijksgeld bemachtigd?
2: Pas.
1: De Forum voor Democratie. Vandaag presenteert het kabinet de plannen voor wat?
2: De scholen.
1: Sorry?
2: Scholen.
1: Scholen. Nee. Het stikstofbeleid.
2: Oh.
1: Het is een beetje pijnlijk. Je hebt er...
2: 4, denk ik.
1: Ja, het is echt net niet. Oh. Ook dat nog. 32 punten.
2: Het is zoals het is.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Heel nuchter ook. Kom nog een keer terug.
2: Doe ik.
1: Toch? Jammer, want de winnaar is dus dan Rick Aarts uit Boskoop. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: 36 punten en 100 eurotjes.
8: Ja, dat is mooi.
1: Wat ga je ermee doen?
8: Ik neem mijn vriendin morgen lekker mee uit lunchen, denk ik.
1: Oké, okay. Ja.
8: Ja.
1: Buiten of binnen?
8: Beide wordt binnen, denk ik.
1: Ja, in de airco.
8: Ja.
1: Geniet ervan en geniet vooral van de eeuwige roem. Want dat is natuurlijk altijd veel belangrijker dan dat geld. Rick Aarts, hartelijk dank. En Rian Klok, gewoon nog een keer meedoen.
2: Doe ik.
1: Ja, toch? Dan komt het echt wel goed, hoor. Hartelijk dank, Ninette van Hasselt, voor uw aanwezigheid hier en het beantwoorden van de vragen over alcohol. En Marwa Bouazati, ook fijn dat je er was. En heel veel succes met de rest van je carrière. Iets zegt mij dat wij elkaar nog gaan spreken.
9: Mij ook.
1: Zometeen, Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven.
10: Goedemorgen. Schommelende energieprijzen en hoe je toch nog geld kan maken van je zonnepanelen op de dag dat code rood aan de orde is. Ik ga praten met Martijn Hagens van Eneco.
11: Dit was een programma van KRO-NCRV.
0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
12: Vanwege het extreem warme weer is Veteranendag morgen afgelast en gaat het defilé niet door. Het ochtendprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat nog wel door, omdat dat binnen is. Er zijn vooralsnog geen grote problemen gemeld door de hitte. Op de weg is het vrij rustig, vertelt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Roon.
13: Vrachtverkeer, zeker hier in de Botlek, dat gaat wel gewoon door. Je mag hopen dat al die cabines airconditioned zijn. Als je een stukje verder rijdt, dan kom je in de buurt van de Alblasserdam. En daar de brug over de Noord. Ja, die moet bijvoorbeeld gekoeld worden. Rijkswaterstaat is daar al de hele dag en gisteren ook al mee bezig, omdat die stalen delen anders te veel uitzetten en dan loopt het vast. En zo zie je dus dat er op verschillende delen, ook de berichten natuurlijk van asfalt wat los is gekomen, op verschillende punten aan de weg wel gewerkt wordt. Maar veel verkeer is er vanmorgen niet op de weg.
12: Ook op het spoor gaat het vooralsnog goed. De NS rijdt vandaag en morgen met een aangepaste dienstregeling. De Franse politie heeft de organisaties van The Pride en een muziekfestival in Parijs gevraagd om de evenementen niet door te laten gaan vanwege de hoge temperaturen. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en de ziekenhuizen overbelast. En als de organisaties de activiteiten toch door willen laten gaan, dan gaat de Franse politie ze verbieden. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. En onder meer bij Moskou en op de Krim gebeurde dat. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. En de belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland, de Spinoza-premie, is dit jaar voor onderzoek naar menselijk eiwit. Dat is van belang voor de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. En ook gaat de prijs naar onderzoek over het nemen van beslissingen in stresssituaties.
14: ANWB verkeersinformatie met een file op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens 7 kilometer en 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel 10 kilometer file door een auto met pech. Zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord staat een auto met pech. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. Ook daar 2 rijstroken dicht.
0: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
10: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl het kabinet vandaag maatregelen presenteert die Nederland uit het stikstofslot moeten krijgen, zucht het land onder de warmte. En dus draaien de airco's op volle kracht, ook 's avonds en 's nachts. En dat zorgt voor pieken op het net en voor pieken in de prijs ook. Aan dat laatste moeten we maar gaan wennen. Aan die grote schommelingen dus in energieprijzen. En die energieprijzen zullen ook nog wel even blijven stijgen als de onrust in de Golf nog even aanhoudt. Waarschuwingen van de nieuwe baas van Eneco gisteren bij de presentatie van het jaarverslag, waarbij het bedrijf een netto winst kon melden van 271 miljoen euro. Onder de streep als alles verder eraf is getrokken. Martijn Hagens is de nieuwe topman van dat energiebedrijf Eneco dus. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
10: Hebt u Jesse Klaver al aan de lijn gehad?
4: Nee, nog niet, nee.
10: Verwacht u een telefoontje van Jesse Klaver?
4: Nou, niet vandaag, nee.
10: Nee, maar misschien wel morgen dat hij zegt, kijkend naar die winstcijfers, hier met een deel van die winst.
4: Ja, nou gelukkig investeren we ook heel veel. Hè. We hebben afgelopen jaar 468 miljoen dan ook weer geïnvesteerd in Nederland en in de energietransitie. Dus daar hebben we die winst ook weer een beetje voor nodig, anders lukt dat ook niet.
10: Ja, er zullen ook ongetwijfeld ook consumenten zijn die denken, waarom gaat die prijs van energie omhoog als jullie ook grotere winstcijfers schrijven?
4: Ja, nou goed, als je kijkt naar onze winstcijfers, hè, zo'n bedrag klinkt natuurlijk ontzettend groot. Aan de andere kant is het rendement op het vermogen is nog steeds vrij beperkt, ja. Zou je kunnen zeggen.
10: Ja.
4: Dus ik denk dat het vanuit een aandeelhoudersperspectief is het een goede investering, maar mag het rendement nog wel wat omhoog. Hè? Er gaat gewoon heel veel geld in.
10: Ja.
4: We zijn natuurlijk een kapitaalintensief bedrijf. Je moet dat toch een beetje afzetten tegen de grote, eerlijk gezegd.
10: Wordt het overgrote deel van die winst geïnvesteerd, geherinvesteerd in het bedrijf?
4: Ja,
10: of uitgekeerd aan de aandeelhouders?
4: Nee, dus dat is 50-50. Maar daarnaast zie je dat er nog behoorlijk wordt geïnvesteerd in Nederland. En zeker als wij bijvoorbeeld een groot windpark bouwen, dan komt daar vaak nog een extra investering ook weer vanuit de aandeelhouders bij.
10: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven.
4: Ja,
10: op 1.
4: Dankjewel.
10: Ja, pieken in de prijs. Omdat we met z'n allen met de airco aanslapen, tenminste als je zo'n ding hebt.
4: Ja.
10: En dat heeft dus niet per se te maken met krapte op het net of iets dergelijks, maar met de hoeveelheid energie die wij op dat moment produceren.
4: Ja, en vragen. Dus als je bijvoorbeeld op een dag als vandaag kijkt, is de laagste prijs is rond 2 uur. Dan is de prijs 10 euro op de groothandelsmarkt voor elektriciteit.
10: Gaat per kwartier, hè, geloof ik?
4: Ja, per kwartier. En 's avonds zit die op 356 euro. Dus daar zit een enorm verschil in. En dat is dus gewoon een reflectie van hoeveel extra zonne-energie hebben we overdag, waardoor we eigenlijk te veel energie hebben.
10: Ja.
4: En hoeveel komen we tekort? En moeten dus andere centrales aan wat de prijzen opdrijft.
10: Mondt dit uit in een pleidooi om het hele land aan de siesta te krijgen?
4: Nou, ik weet niet of dat meteen nodig is, maar een klein beetje gedragsverandering helpt zeker daarbij. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon technische oplossingen. Er is gewoon flexibiliteit in Nederland nodig. Dus we investeren bijvoorbeeld in batterijen en dat gaat enorm helpen om het probleem te verminderen.
10: We zijn natuurlijk aan het elektrificeren. We gebruiken allemaal veel meer elektrische apparaten dan voorheen. De industrie, daar geldt hetzelfde voor. Ja. Is dat ook de achterliggende reden dat we gewoon eigenlijk te weinig produceren op dat soort momenten? Namelijk dat we veel meer elektriciteit zijn gaan gebruiken?
4: Ja, nou, dat heeft er zeker mee te maken. Dus bijvoorbeeld in de zomer zien we natuurlijk nu echt de piek van airco's. Dat is natuurlijk iets wat we 10 jaar geleden in veel mindere mate hadden. En in de winter is het opladen van elektrische auto's en het aangaan van de warmtepomp en deels elektrisch koken, wat zorgt voor de avondpiek. Hè.
10: Ja.
4: Dus dan hebben we ook zo'n piek. Dus dat komt wel degelijk voort uit inderdaad ook een stuk verduurzaming. Het systeem wordt met verduurzaming complexer.
10: Nou was het vroeger altijd zo, heb ik geleerd. Er zijn nog steeds kolencentrales, maar toen we nog voor een heel groot gedeelte afhankelijk waren van die kolen voor het produceren van elektriciteit en olie en zeker ook gas, dat die gascentrales telkens bijsprongen om die pieken te mitigeren of juist op te vangen als er kuilen in de weg kwamen, om het maar eventjes zo even heel simpel te zeggen. Zijn die gascentrales dan helemaal uit beeld nu?
4: Nee, dus dat gebeurt nog steeds, maar wel steeds minder uren per jaar dat nodig is.
10: Want dat willen we niet meer.
4: Nee, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat we gas uitfaseren, dat we dat met andere soorten gassen, die dus geen CO2 uitstoten, gaan voeden.
10: Ja, maar hetzelfde geldt voor die kolen, want die kolen mogen nog een tijdje langer door. Althans, mochten nog een tijdje langer door.
4: Ja.
10: Met gas is nu dezelfde discussie, maar die gasproducenten, en althans niet de gasproducenten, maar de centrales die dus gas omzetten in elektriciteit, willen wel een beetje bij tijd destijds weten waar ze aan toe zijn, want die moeten die installaties aan de gang houden.
4: Ja, nou, en daar is natuurlijk ook deze week duidelijkheid over gekomen. De overheid heeft nu duidelijk de intentie uitgesproken om een capaciteitsmechanisme op te tuigen.
10: Ja.
4: Want je ziet dat die investeringen die komen niet meer uit, terwijl je wel de flexibiliteit van die gascentrales nog langer nodig hebt.
10: Ja.
4: Dus daar komt een mechanisme voor om die op een andere manier te vergoeden dan nu gebeurt.
10: Is daarmee het probleem opgelost?
4: Nou, dat gaat in ieder geval heel erg helpen.
10: Gaan daar die pieken ook mee weg? Dus de pieken van de prijzen?
4: Nou, gedeeltelijk. Hè. Maar ik denk dat uiteindelijk is het ontzettend belangrijk dat we eigenlijk het moment waarop we stroom verbruiken, dat moeten we toch gaan aanpassen met elkaar. En dat kunnen we doen, hè, zoals ik zei, gedragsaanpassing. Heel klein voorbeeld. Ik was het ook altijd gewend. Nou, we hadden eigenlijk nog geen airco's, maar vorig jaar gelukkig gedaan. Alleen op de kinderkamers, dat was dan wel weer een foutje.
10: Hoeveel gewicht bent u verloren daarvoor?
4: Ja, nou, dat gaat hard. Maar wat het leuke natuurlijk is dat mijn gedrag was ook, ik zette die dingen 's avonds aan.
10: Ja.
4: En ik dacht ineens, dat moet ik helemaal niet doen natuurlijk. Die moet overdag, want ik heb zonnepanelen. Dus ik moet overdag die overtollige zonnestroom, die moet ik gebruiken.
10: Mm.
4: Waardoor we die avondpiek dus weer kunnen verminderen door hem dan uit te zetten. Ja. Dus dat zijn gedragsveranderingen. Maar het is natuurlijk nog fijner als we dat enigszins kunnen sturen.
10: Maar goed, wij zijn allemaal natuurlijk opgeroepen tot gedragsverandering de afgelopen jaren al. Namelijk zonnepanelen op het dak.
4: Ja.
10: Elektrische auto's voor wie het betalen kan. En voor wie ook nog een plek heeft om ze op te laden. En dan moet je, als je dat nu doet, dan moet je ook nog maar zorgen dat er ruimte is op het net. En zojuist komt trouwens het bericht binnen via Omroep Brabant, dat vanaf 1 juli, dus dat is over een paar dagen, ook in heel Brabant het elektriciteitsnet op slot gaat. Dan belanden dus ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals huishoudens en nieuwbouwprojecten, op een wachtlijst.
4: Ja.
10: En dat geldt dus ook als je een inductieplaat wil installeren en je een grotere groep moet installeren, of als je een laadpaal voor je elektrische auto wil.
4: Ja. Ja, dus je ziet dat we eigenlijk met de energietransitie tegen een aantal grenzen van het systeem aanlopen. En
10: ja.
4: Nou, ik denk dat we ook daar als sector, maar ook als overheid, wel enige bescheidenheid past ons daar wel. Want dat is toch sneller en omvangrijker heeft het ons geraakt dan verwacht. De verwachting was altijd dat deze effecten zouden gaan komen. Maar het is gewoon sneller gegaan dan gedacht. En dat betekent dat de volgende fase van die energietransitie dus ook andere zaken nodig heeft dan de afgelopen 10 jaar.
10: Nou ja, we hebben vandaag natuurlijk de presentatie van het stikstofpakket. Krijgen jullie trouwens als Eneco ook nog mee te maken met stikstof of niet?
4: Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk al mee te maken. Elke investering die je doet, ligt die vraag op tafel.
10: Vergunningverlening, windmolen.
4: Dus dat is al dat is al jaren zo.
10: Ja, dus u kijkt uit naar de berichtgeving van Jamie van Essen, de minister van...
4: Ja, ik kijk in ieder geval uit naar verlichting. Ik hoop dat dat hiermee dan ook gerealiseerd wordt.
10: Ja. Als we van het stikstofslot af kunnen, dan moeten we de plannen afwachten en ook maar kijken of dat uiteindelijk daartoe leidt. Is dan de stagnatie van die energietransitie ook meteen van de baan?
4: Nou kijk, er kan ook nog heel veel wel. Hè. Een mooi initiatief wat ook vanochtend is aangekondigd, is eigenlijk samenwerking tussen netbeheerders en energiebedrijven, om juist die flexibiliteit die bij veel klanten nog verstopt zit, om die echt te gaan uitnutten.
10: Ja, dat zei ik ook, laten we zeggen, in de vooraankondiging van dit programma. Ja. Als je zonnepanelen hebt, dan kon je je stroom teruggeven aan het net.
4: Ja.
10: Op piekmomenten kreeg je van de overheid een salderingsregeling, heet dat, dus centen terug. Dus je kon erop verdienen, waardoor de investering sneller was terugverdiend.
4: Ja.
10: Die salderingsregeling stopt.
4: Ja, die stopt.
10: Ja. En nu hebben jullie bedacht in een paar provincies, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant, als ik me niet vergis.
4: Ja.
10: Als je slim met je zonnepanelen en je opgewekte stroom omgaat, kan het zelfs weer tot €800 per jaar opleveren.
4: Ja, maar dan heb je wel een batterij bijvoorbeeld of een laadpaal nodig. Hè. Dus het gaat erom die flexibiliteit die je zou kunnen leveren met bijvoorbeeld een batterij en een laadpaal. Daar kun je echt piekmomenten mee verschuiven.
10: Mm-hmm.
4: Als je dat vermogen ter beschikking stelt aan ons bijvoorbeeld in Eneco als leverancier,
10: mm-hmm,
4: dan krijgen wij weer een vergoeding van de netbeheerder. En als wij dan daadwerkelijk dat verbruik verschuiven, ja, dan levert dus dat voordeel op.
10: Hoe werkt het dan? Want ik bedoel, iemand die zonnepanelen op het dak heeft, stroom opwekt en opslaat in een thuisbatterij, die wil die stroom natuurlijk zelf gebruiken s'avonds.
4: Ja, dat klopt, hè, maar dus die geeft de sturing over aan ons. Wij spreken met die klant af wat daarin belangrijk is.
10: U gaat de batterij aansturen.
4: Ja, en wij gaan die batterij aansturen. En op bepaalde momenten hebben wij dan het recht, hè, krijgen we eigenlijk van die klant om die batterij dan eigenlijk te gebruiken om op het net te voeden.
10: Ja, en dan kan dus oplopen, als je zeker met huizen met en zonnepanelen en een warmtepomp en een elektrische auto aan de deur.
4: Ja.
9: kan dat oplopen tot €800 per jaar.
4: Ja, dan moet je wel een redelijk grote batterij waarschijnlijk hebben. Maar ja, als je praat over een huis bijvoorbeeld, om dat toch even te schetsen met gewoon een 8 tot 10 zonnepanelen en een batterij die daarbij past. Mm-hmm. Dan praat je over ongeveer €150 tot €250 per jaar. Maar dat is ten opzichte van een energierekening een mooi bedrag. Ja. Om te krijgen, want je stelt hem beschikbaar. Maar die batterij heeft los daarvan natuurlijk ook nog gewoon zin. Ja. Omdat die je helpt om je eigen opgewekte zonnestroom daadwerkelijk zelf te verbruiken.
9: Ja, maar goed, je wil natuurlijk je investering eruit hebben. Even los van de energieprijs die je betaalt. Ja. Want dat is natuurlijk een optelsom.
4: Ja.
9: Dus je hebt de investering voor de zonnepanelen, een paar duizend euro.
4: Ja.
9: Wat kost zo'n thuisbatterij?
4: Ja,
9: €3,000-4,000 euro?
4: Ook zoiets. Dus je praat uiteindelijk over terugverdientijden van 9 tot 12 jaar, afhankelijk van je situatie.
9: Ja. Volgens dit systeem.
4: Nee, überhaupt. En dit systeem kan daar nog bij helpen.
9: Ja, ik heb toch ook wel gelezen dat nu die salderingsregeling stopt, dat de terugverdientijd van je zonnepanelen ook wel kan oplopen. Zeker als je een lening hebt afgesloten daarvoor met rente. Tot 25 jaar, dat is ongeveer de levensduur van die dingen.
4: Ja, dat zijn wellicht hele, hele specifieke situaties. Want ik herken die getallen minder. Hè. Als je kijkt naar het gros, praat je nog steeds over 10 tot 12 jaar.
9: Ja.
4: En datzelfde geldt voor een batterij. Maar met een batterij kun je het totale systeem wel optimaliseren.
9: Yes.
4: Maar het ligt natuurlijk heel erg aan je specifieke situatie.
9: Ja.
4: Maar dat is wel. Dus hè, natuurlijk is het zo dat de terugverdientijden van zonnepanelen is verlengd. Hè, met het wegvallen van de
9: markt is ook ingestort, lees ik overal. Het was wel iets opgekrabbeld, maar vorig jaar was echt een rampjaar voor die zonnepanelen leveranciers.
4: Ja, dus wat dat betreft is consistentie in beleid is natuurlijk een groot goed. Want anders ga je inderdaad dit soort golfbewegingen zien. Desalniettemin is er natuurlijk wel een reden dat die saldering eraf gaat. In feite is die regeling zo succesvol geweest dat we ontzettend veel zon hebben gekregen. En dat is op zich voor verduurzaming natuurlijk een prettig iets.
9: Ja, zon,
4: maar het systeem werd er gewoon te veel mee belast.
9: Zon hebben we vandaag heel veel, maar ik bedoel...
4: Ja, en dan heb je dus te veel. Dus we zien ook heel veel uren met negatieve prijzen. En dat moet meer in balans komen. Dus in de volgende fase is het gewoon belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in batterijen. Als ik het even heel plat sla, iemand die vandaag zonnepanelen op een dak plaatst, vanuit een systeemperspectief helpt het niet meer op dit moment. Het helpt pas weer als we ook meer flexibiliteit toevoegen.
9: Nee, maar goed, mensen kijken niet alleen naar het systeem, maar kijken ook naar hun eigen portemonnee en hun eigen situatie.
4: Ja.
9: Dus als je nu zonnepanelen op je dak wil hebben, kun je het beste meteen ook zo'n thuisbatterij erbij aanschaffen.
4: Ja, en zorgen dat je dus dat gebruikt om zoveel mogelijk dan ook je eigen stroomverbruik te voorzien. Hè, met die zonnepanelen.
9: Als je een thuisbatterij
4: en daarnaast
9: hebt,
4: krijg je dus ook mogelijkheden. Hè, en dat is nu voor een paar provincies. Maar ik denk met een paar jaar zal dat veel breder zijn. Dat je gewoon je flexibiliteit ter beschikking kan stellen aan energieleveranciers. En krijg je daar een extra vergoeding voor.
9: Juist. Ja. Maar betekent dat dan ook dat als u die stroom nodig heeft en ik heb zo'n batterij, dat mijn batterij leeg kan zijn onverwacht omdat u toevallig mijn stroom nodig had?
4: Ja, maar dat ligt natuurlijk aan hoe we daar afspraken over maken. Welke parameters je zet in die afspraak met je energieleverancier.
9: Ja.
4: Maar dat is natuurlijk ook waar je die vergoeding voor krijgt.
9: Juist. Dan toch even naar die netcongestie toe. Dus als je zonnepanelen op je dak hebt en je hebt een batterij en je moet dan ook wel gewoon een dak hebben waar voldoende zonnepanelen op kunnen om ook echt helemaal in je eigen stroom te kunnen voorzien natuurlijk.
4: Ja.
9: En je hebt een elektrische auto, maar er kan geen laadpaal meer op het net. Kun je die ook nog aan je accu hangen eigenlijk of niet?
4: Al deze zaken kun je dus uiteindelijk met elkaar gaan optimaliseren. En dat is natuurlijk ook precies de doelstelling. We zien nu dat we op bepaalde plekken op slot komen. En we moeten dat weer gaan mitigeren. Zodat we weer van die aansluitstop af kunnen.
9: Ja. Goed, tegelijkertijd gebruiken mensen ook nog gas.
4: Ja.
9: En ook mensen met een contract bij u.
4: Ja.
9: Wat is trouwens de beste contractvorm eigenlijk nu? Want in 1 juni, dus ook over een paar dagen, gaan de nieuwe prijzen weer bekend worden gemaakt, toch?
4: Ja,
9: gaan ze omhoog of naar beneden?
4: Nou, kijk, de prijzen zijn de afgelopen tijd omhoog gegaan.
9: Ja.
4: Maar we zien ook dat het nu weer wat verlicht is met de situatie in Iran die wat ontspant.
9: Ja.
4: Dus je ziet nu dat de prijzen wat zijn opgelopen. Afhankelijk van hoe het nu in het Midden-Oosten gaat, zullen we, als het rustig blijft, zullen die prijzen weer wat gaan dalen in de komende maanden.
9: Mm-hmm.
4: Maar op het moment dat de vlam in de plant slaat, dan kan het ook weer erger worden. Zeker richting winter.
9: Ja, nou zijn er natuurlijk verschillende vormen van contracten.
4: Ja.
9: Je hebt het vaste contract voor 3 jaar bij jullie. Ja. Je kunt voor 1 jaar en je kunt een flexibel contract.
4: Ja.
9: Wat hebt u zelf eigenlijk?
4: Ik heb zelf een driejaars contract.
9: Ja. Is dat de beste vorm ook?
4: Dat ligt natuurlijk heel erg aan de situatie. Hey, ik zal eerlijk zijn, ik heb mazzel gehad. Ik heb natuurlijk de overstap gemaakt van Amsterdam naar Rotterdam, als ik het zo mag zeggen.
9: Ja, want u werkte bij Vattenfall en daarvoor bij Nuon.
4: Ja.
9: Dus u bent echt opgegroeid in deze sector eigenlijk.
4: Ja, ja,
9: dus u bent van de Zweden ook naar de Nederlanders gegaan.
4: Ja, ik heb eigenlijk een kruifje uitgehaald van Amsterdam naar Rotterdam.
9: Had niks met die WK-wedstrijd te maken, denk ik.
4: Nee, dat had daar niks mee te maken. Maar goed, dus ik ging sowieso overstappen. Dus ik heb dat natuurlijk gedaan. En ik had daarbij mazzel, want ik heb het gedaan voordat de prijzen opliepen. Ja, en dan is dus op dat moment is zo'n contractvorm heel goed.
9: Ja.
4: Nu moet je daar, en uiteindelijk, ik ga hier nu geen advies geven wat iemand specifiek moet doen, want dat ligt heel erg aan je situatie.
9: Ja.
4: Maar
9: je kunt misschien wel iets zeggen over de prijzen die jullie over een paar dagen bekend gaan maken.
4: Ja, nou, die prijzen zijn dus iets opgelopen, met name voor gas. We zien nu dat die prijzen ook weer wat dalen. Dus op het moment dat wij veranderen de prijzen elke 3 maanden voor onze variabele contracten. Dus dat betekent dat we, als de prijs wat omhoog gaat, dan merk je het bij ons wat sneller. Maar als de prijs omlaag gaat, merk je het bij ons ook sneller.
9: Juist. Met andere woorden, over een paar dagen komt de mededeling dat de prijzen wel iets zijn gestegen, maar misschien iets minder hard dan we 2 maanden geleden hadden voorzien.
4: Dat denk ik wel. Hè. Als je kijkt naar, het was natuurlijk echt eventjes goed kijken van wat gebeurt hier nou. We zagen de gasprijs echt verdubbelen.
9: Ja.
4: Nou, dat soort prijsstijgingen ga je echt niet zien. Dus er is met het inkoopbeleid wat we hebben gedaan, hebben we eigenlijk die schade beperkt kunnen houden.
9: Ja.
4: En als nu de prijzen, als het rustig blijft in het Midden-Oosten, dan voorzie ik dat ook wel weer nog verder normaliseert. Maar ik vind het wel, het bestand is broos.
9: Ja.
4: Dus dat maakt dat voorspellingen doen op dit moment gewoon heel erg moeilijk is.
9: Ja, heeft dus ook allemaal te maken met die prijs van gas, die dus ook weer de stroomprijs mede bepaalt.
4: Ja,
9: we weten allemaal dat LNG vanuit de Golf, de productie daar is behoorlijk wat minder, zo niet voor een heel groot gedeelte stilgelegd.
4: Ja.
9: Het LNG-gas dat uit die regio komt, dat is zeer beperkt. Nou halen wij natuurlijk het overgrote deel uit Amerika. Maar toch, we moeten ook onze buffers vullen. De Gasunie zei laatst, jongens,

0: tempo, want we zitten wel erg laag in de percentages.
1: Ja.
0: Rond de 20% nu, 19-20% geloof ik.
1: Ja, ja, we zitten veel lager dan voorgaande jaren. En het aparte door de hele situatie in Iran is natuurlijk dat de gasprijs nu hoog was.
0: Ja.
1: Terwijl die eigenlijk de prijs die je nu hebt voor de winter, 26-27, die was lager. Dus dat betekent dat elke kuub gas die in die opslag doet, die levert je een verlies op.
0: Ja.
1: En dat betekent dat dus je ziet heel weinig marktdrive om die storage te vullen. En
0: daar, ja, dat zijn de grote inkopers, zeg maar. Ja. U doet dat niet zelf, toch? Geloof ik, gasinkopers?
1: Nou ja, wel, wij doen dat ook zelf. Hè.
0: Maar bent u dan nu al bezig met het vullen van die buffers?
1: Nee, wij zijn dat dus niet. Hè. Wij zijn daar ook overigens niet toe verplicht, behalve bepaalde technische...
0: Ja, maar dat is geen enkele marktpartij. Is
1: nee, maar daarom is dus ook door de overheid gezegd dat de EBN dat in zo'n geval moet aanvullen.
0: Energiebeheer Nederland.
1: Ja, Energiebeheer Nederland.
0: Ja.
1: En die zijn bezig dus nu met het vullen van die opslagen.
0: Ja, maar goed, die zijn helemaal leeggetrokken. Al was het omdat Gasterra, het handelsbedrijf, is gestopt met functioneren. Dus die hebben de boel schoon opgeleverd, zal ik maar zeggen, maar wel leeg.
1: Ja.
0: En we moeten toch boven de 80% zitten, geloof ik, volgens de normen. We zitten nu op 20. Dat is historisch laag in de tijd van het jaar. En iedereen zit te wachten tot die prijs gaat dalen. Dat is meestal in augustus. Ja. Maar als het in de golfregio weer rommelig wordt, gaan die prijzen natuurlijk niet dalen.
1: Nee, dat klopt.
0: En dan
1: zie je dus dat je uiteindelijk... we hebben nog wel tijd om te vullen. Dus die vulling gaat uiteindelijk wel lukken. De vraag is tegen welk prijsverschil tussen zomer en winter.
0: Als je te lang wacht, dan drijf je zelf natuurlijk, als iedereen wacht tot augustus en iedereen op hetzelfde moment gaat inkopen, dan drijf je dus toch de prijs op.
1: Ja, nee, dat is het gevaar ervan. Hè. Dus er zijn ook meerdere oproepen natuurlijk gedaan om aan de overheid en EBN om die vulling gewoon echt te starten. Dat is ook gebeurd.
0: Ja.
1: En we zien natuurlijk wel dat de situatie in Nederland is inderdaad vanwege wat u aangaf, de overdracht van de gasopslagen.
0: Ja.
1: Was wat uitdagender. In andere Europese landen zien we gelukkig gezondere opslagniveaus.
0: We kunnen het altijd ergens anders vandaan halen.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon toch een Europese markt.
0: Maar maakt u zich zorgen dan over de winter? Namelijk, maakt u zich zorgen of we voldoende gas in de buffers hebben om... Stel, er komt een strenge winter aan. Hete zomer, strenge winter is ook wel eens voorgekomen.
1: Ja.
0: Dat we dan voldoende gas hebben?
1: Nou, ik ben niet zo bang voor fysieke tekorten. Maar als dat gebeurt, en zeker als dat gepaard zou gaan met verdere onrust in het Midden-Oosten, dan kan de prijs wel behoorlijk stijgen. Dus dat is het risico wat echt op de loer ligt.
0: Ja, en dan komen we ook weer bij de politiek en bij de najaarsbesluitvorming. En dan gaat het natuurlijk altijd rondom printjes, dat ook over koopkrachtplaatjes. Het Centraal Planbureau meldde onlangs dat zo'n 300.000 huishoudens in de problemen dreigen te komen als die prijzen nog sowieso verder stijgen, maar nu eigenlijk al.
1: Ja.
0: Dan komt de politiek ook weer bij uw buurten. Doe iets aan de prijzen.
1: Wat we vooral doen is, hoe kunnen we heel gericht dan hulp bieden. Hè? Met name aan kwetsbare huishoudens. Daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk met het noodfonds heel veel goed werk kunnen doen.
0: Ja.
1: Nou, we hebben daar met de overheid, maar ik laat dat aan de minister om daar binnenkort over te informeren. Maar daar is denk ik positief nieuws te melden. Dat wordt uitgebreid.
0: Er komt een noodfonds en daar participeren jullie ook in.
1: Daar zorgen wij een groot deel van de uitvoering van. Hè? Dus dat is,
0: en ook voor de centen?
1: Nee, want dat was al jaren geleden afgesproken dat niet meer aan de orde zou zijn. Dus die vraag lag er ook niet.
0: Dus de overheid betaalt, u voert uit?
1: Ja, wij voeren uit en daar maken we kosten voor en die berekenen we niet door. Dus daar willen we graag in ondersteunen. Wat overigens belangrijker nog is, want je ziet dat we de afgelopen jaren... Het is heel belangrijk dat het er is, want het helpt kwetsbare huishoudens nu.
0: Ja.
1: Maar het is elke keer die rekening betalen, dus structureel wordt er niks opgelost.
0: Juist, dus er komt binnenkort de bekendmaking van dat noodfonds.
1: Ja. Maar wat er belangrijk ook is dat we uiteindelijk dat noodfonds gaan ombouwen naar een duurzaamheidsfonds. En waarbij we eigenlijk met name de kwetsbare huishoudens, want u heeft net een aantal zaken genoemd, hè, zonnepanelen, laadpaal. Nou, dat zijn over het algemeen de mensen die meestal de rekening prima kunnen betalen.
0: Ja.
1: Dus hoe maken we het nou mogelijk voor mensen met een smallere beurs om ook die energierekening structureel
0: te krijgen? Ja, je ziet het, de woningbouwcorporaties zijn ook al even hebben afgeschaald in elk geval het aantal zonnepanelen dat ze op daken leggen.
1: Ja.
0: Ooit was er bij jullie trouwens een plan om elke wijk een beetje energie zelfvoorzienend te maken.
1: Ja.
0: Dus elke wijk een bescheiden windmolen. Nu dan voorzien van een batterij zou handig zijn. Zonnepanelen erop, zodat je niet per se met elk huishouden op dat hele grote hoofdnet moet.
1: Ja.
0: Wat is er met die plannen gebeurd eigenlijk?
1: Nou ja, die plannen zijn van heel lang geleden. Ja, dat denk ik. Kijk, uiteindelijk zie je natuurlijk best wat...
0: Klinkt best als een logisch en visionair plan als je kijkt naar de netcongestieproblemen.
1: Maar goed, netcongestie is een van de zaken. Op het moment dat je op alle momenten in elke wijk voldoende productie en voldoende stroom moet hebben, krijg je ook een enorm duur systeem. Hè. Dus uiteindelijk zie je dat er heel veel voordeel te halen is uit het feit dat we zaken met elkaar verbinden. Dat zie je ook in Europa. Hè. Als we verbindingen maken tussen landen, helpt dat enorm om de prijspiek

0: omlaag te brengen.
1: Juist. Maar goed, dat plan is van tafel.
0: Komt dat plan is van tafel. Er gebeurt natuurlijk wel ook heel veel nog op wijkniveau. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad met batterijen, maar ook met warmtenetten.
1: Ja, maar goed, die warmtenetten, daar heeft de overheid van gezegd, dat hoort eigenlijk een overheidstaak te zijn. Vitale infrastructuur. Jullie participeren daarin, maar jullie hebben nu een beetje op het hoofd gekrapt van moeten we daar wel mee doorgaan? Want privaat publieke financiering van zoiets, dat zien jullie toch niet per se zitten.
0: Toch? Nee, en in die zin is de oproep van ons aan de politiek om daar nu gewoon dan ook klare wijn te schenken. Wat vervelend is dat 4 jaar geleden is dit besluit genomen. Dat was op dat moment eigenlijk voor ons een onverwachts besluit. Ja. En wij wachten nu al 4 jaar op duidelijkheid over hoe die netten dan overgenomen worden en tegen welke waardering. En dat is gewoon zonde, want daarmee komt gewoon ook de ontwikkeling van die warmtenetten in de knel. Dus willen we daar versnellen, dan zal daar gewoon snel klare wijn geschonken moeten worden.
1: Wanneer komt de nieuwe plaat er?
0: De nieuwe plaat, ja, dat is een goede vraag. Ja, Rosemary Sons, mijn zijprojectje. De nieuwe plaat komt in de tweede helft van dit jaar.
1: Want u zingt en u speelt gitaar.
0: Ja, dat is correct.
1: Ja, in wat voor band? Wat is dat?
0: Rosemary Sons heet de band. En dat is we maken eigen muziek. En het is een beetje op Amerikaanse leesgeschoeide rock en country muziek.
1: Juist. Bent u een gecheste muzikant die dan maar in de energie is gegaan?
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ik denk dat u nu een beter inkomen heeft, denkt u niet?
0: Nou, dat ligt eraan. Ik ken heel veel muzikanten die een fantastisch inkomen hebben. Maar ik denk wel dat u daarin gelijk heeft.
1: Tot slot hebben we nog de discussie over kernenergie. Ja. Want daar buigt het kabinet zich natuurlijk over voor die hele grote centrale die erbij moet komen. Tenminste 2 als de plannen doorgaan. Terneuzen en de Eemshaven wordt nu genoemd. Eemshaven wil het niet. Groningen wil het niet. Het kabinet wil dat over. Tennet zegt het kan eigenlijk alleen maar in de Eemshaven. Hebben jullie daar ook nog een positie in eigenlijk?
0: Nou, heel beperkt. Hè. Kijk, uiteindelijk het is heel duidelijk, wij zullen geen kerncentrale bouwen. Wij zullen ook geen operator zijn van een kerncentrale. Maar als die stroom op een gegeven moment op de markt komt, dan zien we dat wel als stroom die gewoon ook goed verhandeld moet kunnen worden.
1: Komt er ooit weer een moment dat die stroomprijzen en gasprijzen naar beneden zullen gaan, denk je?
0: Ja, dat is wel de verwachting. Hè. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook een van de, als je kijkt naar Europa om weer echt competitief te worden, ook qua industrie, is het belangrijk dat we juist die renewables, hè, wind en zon, uitbouwen. Want op termijn gaat dat gewoon leiden tot lagere kosten.
1: Goed, even door de zure appel heen.
0: Ja, de transitie is duur, maar als we er zijn, dan wordt het een heel stuk beter, denk ik.
1: Martijn Hagens, de nieuwe baas van Eneco. Hartelijk dank voor uw komst.
0: Dank u wel.
1: Hier gaat Suzanne Bosman verder met 1 Vandaag, dames en heren. En ik zie u graag vanavond op televisie. NPO 2, 8:55 bij Café Kokkelman. Ik wens u, als u niet kunt kijken vanwege de warmte, bijvoorbeeld een heel fijn weekend en tot maandag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De Vries heeft een voorzet uitgekomen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
4: Nadat Brobbey net niet de kans kreeg om doelpunt te maken, tikt hij hem nu wel binnen. En staat Nederland na 8 minuten 2-0 voor.
5: Dit is een doelpunt van Nederland. Van Hekken verlengt hem. En dan is het opnieuw een eigen doelpunt voor Tunesië. In Nederland doet wat het moet doen en wint ook het laatste groepsduel van dit WK.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
2: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
7: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Morgen op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, morgen om 10:50 op NPO 2.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jungo.
12: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op KNM.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
17: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
16: Of een handig verdienmodel.
17: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
16: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
18: Susanne Bosman. Goedemiddag. Als het gaat over de kwetsbaren deze dagen, gaat het dan wel genoeg over de baby's? De allerkleinste raken heel snel oververhit. En dat is levensgevaarlijk. Op veel kinderopvanglocaties hebben ze het zwaar nu. Dat zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Katrien Straatman.
19: Want met dit warme weer zoeken veel mensen naar verkoeling. Zo zijn er in meerdere steden koelteplekken aangewezen. In Amsterdam kun je terecht bij meer dan 50 locaties. Verslaggever Mark Hamer is bij zo'n koeltelocatie. Ja, Mark, zijn er al veel mensen daar die de hitte ontsnappen?
20: Ja, zeker. Nou, ik ben hier in Amsterdam-West bij het metrostation aan de Postjesweg. En daar zit ook een bibliotheek. Ik moet je zeggen, ik kwam hier aan en ik vond het heel erg stil op straat. Ik sta even nu nog in de schaduw. Ik ga het hoekje om en het voelt net alsof je de veun recht op je gezicht zet. Zo is op dit moment het gevoel buiten. Dus ik had ook zoiets van, ja, wie gaat er nou nog de straat op? Gaat er überhaupt naar zo'n koelteplek? Maar de bibliotheek hier is dus zo'n koelteplek. En toen ik naar binnen ging, toen merkte ik, er zitten hier best wel veel mensen. Mag ik u wat vragen, meneer? Bent u hier voor de koelte gekomen?
21: Ik ben hier zeker voor de koelte gekomen, ja, klopt.
20: Ja. Ja. Want hoe erg is het bij u thuis?
21: Nou, bij mij thuis is het niet te harde, want de isolatie die is niet zo goed. Dus daar heb ik in de winter last van, en vandaag in de zomer nog meer.
20: Heeft u gemeten hoe warm het is?
21: Nee, want ik ben bijna niet thuis geweest overdag. Dus ik ben echt gevlucht.
20: Ja, u woont in de buurt hier?
21: Ja, aan het einde van de straat.
20: Zou ik u wat mogen vragen? Bent u hier speciaal voor de koelte gekomen?
22: Nou, nee, ik kom hier bijna elke dag om van internet gebruik te maken. Dus, maar ja, die koelte, dat is wel meegenomen, moet ik eerlijk zeggen.
20: Dat is wel lekker, hè, hier?
22: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dat is, ja.
20: Thuis zitten nu, zou geen...
22: Nou ja, met een ventilator. Maar 's middags staat bij mij de zon in de kamer. Oh, dus ja. Dan begint het lekker op te warmen. Dus,
20: dan moet je eigenlijk wel hier zitten.
22: Ja, hier nog wel even een tijdje. Maar ja, goed, als ik de kranten uit heb, dan ga ik toch maar weer...
20: Gaat u toch naar buiten?
22: Ja, ja.
20: Kom van buiten. Ik zou lekker binnen blijven.
22: Ja, ja, ja.
20: Sorry dat ik u stoor. Even zachtjes praten, want we zijn wel in de bibliotheek uiteindelijk. Zit u hier voor de koelte?
23: Ja. Het is boven te warm. En na 1 uur is de zon niet meer op de ramen.
20: Oké, want normaal gesproken zit u boven in de stilteruimte.
23: Nee, dan zit ik gewoon thuis in mijn eigen huis. Dus.
20: Want u woont hierboven eigenlijk?
23: Ik woon hierboven, ja. In dit gebouw.
20: Ja, en daar hebben ze hele mooie grote ramen in gezet.
23: Ja.
20: Dat hartstikke groot, hartstikke prachtig.
23: Daar geniet ik ook echt enorm van. Maar gewoon 5 of 6 dagen per jaar niet.
20: En dan moet u hier naartoe.
23: En dan kom ik hier.
20: Dan gaat u beneden zitten.
23: Ja, prima.
20: In de airco.
23: In de airco, ja.
20: En wat voor boek leest u eigenlijk? Een haas in huis. Nou,
23: dat is een heerlijk boek om nu met te lezen.
20: Ja, lekker cool boek.
23: Nou, nee, maar het gaat heel erg over de natuur. Dus dat is leuk.
20: En is er weer een tijdstip dat u uiteindelijk weer naar boven moet dan?
23: Nee, ik ga dadelijk naar boven, want dan komt er misschien niemand anders. Want dan heb ik niet meer zoveel last van de zon.
20: En dus dan is het boven te doen?
23: Om 1 uur, dan heb ik niet meer de zon in de kamer.
20: Maar bent u lekker de ochtend doorgekomen?
23: Precies.
20: Veel plezier vandaag. Dank u wel.
24: Ja, dat was in de Biepmarkt waar jij was. Waar kunnen mensen nog meer terecht in Amsterdam?
20: Ja. Ja, niet alle bibliotheken overigens, want niet overal hebben ze airco. Maar dus je moet gewoon echt even op de site van de bibliotheek kijken. En ook op de site van Amsterdam. Want ook in hotels, kerken, theaters, buurtcentra. Nou, daar hebben ze de deuren geopend. Daar is dan zo'n gratis koelteplek. En dan hebben ze ook een watertje voor je klaarstaan. Dus op die manier kan je de dag doorkomen. Want ik moet je zeggen, als ik in de zon ga staan, het is echt warm.
0: Ja, dat weten we. Dankjewel, Mark Hamer. Voor de explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. En de man die eind 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Tijdens het proces gedroeg Taleb A. zich verward, vertelt correspondent Gienbal Duk.
1: Hij heeft allerlei tegenstrijdige verklaringen afgegeven. Hij kwam met de onnavolgbare complottheorieën, bedreigde de rechtbank. En dat ging dan ook weer gepaard met heftige schreeuwpartijen. Hij ging ook nog een tijd in hongerstaking, wat het proces ook weer vertraagde. Hij schreef zelfs verwarrende brieven naar nabestaanden van slachtoffers. En eigenlijk vooral het belangrijkste is dat hij in dat hele proces, en ook nu niet, geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn motief. Wel is duidelijk geworden dat die aanslag al langere tijd werd voorbereid. Dus het was geen opwelling, maar echt een doelbewuste actie. Maar wat dat doel dan was, dat is onduidelijk gebleven. En dat is ook vooral voor de nabestaanden behoorlijk lastig bij de verwerking. Voor hen is dan ook vooral nu een opluchting dat het proces voorbij is. En Taleb A. dus de cel ingaat levenslang voor de aanslagpleger van Magdeburg.
0: Taleb A. reed met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. En dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. En onderzoeksinstelling WODC zegt dat vrijwel alle 134.000 Oekraïners in Nederland in ieder geval de komende 2 jaar hier willen blijven. 43% wil ook blijven als het in Oekraïne weer veilig is. Een grote groep twijfelt en 21% wil terug zodra het weer veilig is. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Gisteren kondigde de Oekraïense president Zelensky een operatie aan van 40 dagen. Die zou Rusland ertoe moeten dwingen de oorlog te beëindigen. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Kong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor een poging tot staatsgreep. De Franse politie heeft de organisaties van de Pride en een muziekfestival in Parijs gevraagd om de evenementen niet door te laten gaan vanwege de temperaturen. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen overbelast. Als de organisaties de activiteiten toch door willen laten gaan, gaat de politie ze verbieden. De Pride-optocht trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Gisteren stelde de Franse overheid al een alcoholverbod in voor vandaag, voor onder meer Parijs. Zo kunnen hulpdiensten zich concentreren op de kwetsbaren. En ook België gaat gebukt onder hoge temperaturen. Deze man heeft de wijk genomen naar Texel. Want op de Waddeneilanden is het aanzienlijk koeler dan op het vasteland.
3: We gingen eigenlijk ergens anders op vakantie, maar zijn we naar hier gekomen omdat het hier toch iets koeler ging zijn.
4: Jullie, waar komen jullie vandaan?
3: België, Hasselt.
4: Het is natuurlijk ook ontzettend warm.
3: Ja, ik denk nu 7, 38 graden. Morgen misschien 40 zelfs. Dus hier is het dan beter.
19: Ja, zoals u weet wordt het zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het dus wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer. En ook morgen nog erg warm. 29 tot 38 graden.
18: Katrien, dankjewel. Erwin Hart, waar staan files?
5: Nou, die staan natuurlijk aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem. 6 kilometer op dit moment, 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar. Een ongeluk is gebeurd op de A28. Zwolle richting Assen geeft dat 3 kilometer file bij Assen-Zuid. Een kwartier vertraging de andere kant op bij Afrit Westerbork. 4 kilometer file en een kwartier extra. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht staat tussen knooppunt Ewijk en Wiegen 6 kilometer file. En 6 kilometer file door bezoekers aan Concert Etsy op de N57 Rotterdam richting Middelburg. In de file van 6 kilometer tussen afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn en de Haringvlietdam.
6: Pas je eindelijk het

0: gebruik het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
8: D-Day is het voor stikstof. Een spannende dag voor boeren, voor bouwers en in feite voor ons allemaal. Want het slot moet er nu echt af. Er moet weer beweging komen. En dus is het ook een hele spannende dag voor minister Jamie van Essen, die vanmiddag de stikstofplannen van het kabinet presenteert. En zometeen politiek commentator Joost Vullings daarover. Lieke heeft een nachtje doorgehaald.
9: Ja, door de hitte. Oh. Niet door de WK-wedstrijd. Nee. Maar ex-prof Anko Jansen die blijft al sinds het begin van dit WK bijna elke nacht op om niks te missen en live te kijken. Nou, hoe hij dat volhoudt, dat vertelt hij ons zo.
8: En nu, we moeten het over de baby's hebben.
10: Suzanne Bosman.
11: Eén vandaag.
8: Want wat te doen met je kleintje in deze hitte? Veel kinderdagverblijven zijn vandaag gewoon open, terwijl de buitentemperatuur, nou ja, u weet het, op sommige plekken kan oplopen tot 40 graden. Vooral in oude gebouwen is het moeilijk ventileren. En dus wordt er gewerkt met hitteprotocollen, stellen ze hitteteams samen, zorgen ze voor airco's. Gerald Jellesma, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
8: Voorzitter en woordvoerder van Boink. Die gaat over ouders die betrokken zijn bij de kinderopvang. Met deze hitte, kun je zeggen dat baby's het nou het zwaarst hebben?
12: Nou, kijk, hele jonge kinderen kunnen natuurlijk niet hun temperatuur zelf reguleren. Dus daar moet je extra alert op zijn. Dat weten gelukkig, weet men ook in de kinderopvang. En wat je ook altijd moet bedenken, dat wij eigenlijk van ongeveer alle landen in de wereld de jongste baby's opvangen. Dat heeft te maken met ons ouderschapsverlof. Dat houdt niet over, zeg ik maar eventjes. Dat betekent dus dat er echt jonge baby's naar de kinderopvang gaan. Dus het besef in de kinderopvang dat we de verantwoordelijkheid hebben voor de jongste groep en dat die ook heel jong is en ook heel kwetsbaar, dat is echt wel aanwezig.
8: Ja, maar spreekt u dan van een zorgelijke situatie?
12: Nee, ik denk het niet. Niet zorgelijker dan thuis. Kijk, thuis bij mensen kan het natuurlijk ook heel warm worden. En een kinderopvang realiseert zich echt wel de hitteprotocollen. Wij hebben er één. Mm-hmm. Die heeft de grote overeenkomsten met die van de twee brancheverenigingen, de twee werkgeversverenigingen. En daar zijn duidelijke richtlijnen in. En op het moment dat je op plekken waar baby's moeten slapen of de dagruimte het niet onder een bepaalde temperatuur kan krijgen, ja, dan heb je geen andere keus dan tegen ouders te zeggen dat je die baby niet kunt opvangen. En dat geldt trouwens voor dan alle kinderen tot 4 jaar. Hè. Je kan niet alleen zeggen, we vangen de baby's niet op. Dus daar zijn maatregelen voor. En nou ja, we zijn een aantal jaren geleden begonnen met te zeggen van, dit zijn geen uitzonderingen meer. Hou er nou rekening mee dat je ieder jaar, en misschien wel ieder jaar meer, een aantal van dit soort warme dagen krijgt. Dus koop airco's, zorg dat je erop ingesteld bent. Dat is niet altijd even makkelijk, want je kan ook huren van een pand zijn. Aan de andere kant, als je kinderopvang exploiteert, dan moet je altijd veel investeringen doen. Ook in gehuurde ruimtes. Onderschat niet wat al die veilige bedjes en commodes en dergelijke kosten. Ja.
8: Daar kunnen we ons zeker wat bij voorstellen. Maar u zegt, je moet zeker op die baby's extra passen die hun eigen warmte niet kunnen reguleren. Lieke, we hebben gebeld met een kinderdagverblijf in Zeeland.
9: Ja, Rianne Vons is directeur-bestuurder van de kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. En ze vertelt dat het voor leiders ook heel lastig is met dit soort warme temperaturen. En dat ze dit nog nooit zo lang en zo heet heeft meegemaakt.
10: We doen het nu natuurlijk extra dingen, maar we hebben, wat ook wel heel belangrijk is, we hebben echt van tevoren al heel veel extra dingen gedaan. We hebben echt het hitteprotocol al lang van tevoren met elkaar doorgenomen, gekeken per locatie wat er nodig is. Bijvoorbeeld op sommige locaties een mobiele airco in de slaapkamer, een aircooler, nog meer schaduwdoeken. Maar wat we dan vandaag de dag doen, is dat we alle locaties kunnen wij uitlezen wat de temperatuur is binnen de hele locatie op alle ruimte. En ook wat de temperatuur van de slaapkamer is en wat het CO2-gehalte is. Dus dat monitoren we een aantal keren per dag. En we hebben ons nu gefocust zeg maar op de slaapruimtes. Of in ieder geval dat er toch wel per locatie een enigszins acceptabele ruimte moet zijn waar je met de kinderen dan naartoe kan gaan.
8: Ja, het is heel druk, om niet te zeggen stressvol, daar bij de kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Ongetwijfeld ook in andere delen van het land. Meneer Jellesma, u kunt zich daar wel wat bij voorstellen, want de verantwoordelijkheid is natuurlijk heel groot, hè, als het om die hele kleintjes gaat.
12: Ja, nou, en ik denk ook dat we ons moeten realiseren dat baby's natuurlijk en sowieso jonge kinderen ook extra aandacht vragen. Die hebben ook last van die warmte. Dus dan is het ook ontzettend belangrijk dat het personeel natuurlijk ook goed haar werk kan doen. Dat vraagt misschien wel net zoveel aandacht als die baby's. Dat klinkt gek. Tuurlijk zijn die minder kwetsbaar. Maar wil jij die baby's goed kunnen verzorgen, goed kunnen zorgen dat de veiligheid niet het geding is, ja, dan moet je ook voor je personeel zorgen dat dingen in orde zijn. Ik zou wel zeggen tegen Zeeuws-Vlaanderen, gooi zo snel mogelijk na deze tempo, na deze periode, die mobiele airco's eruit. Die vreten stromen zijn buitengewoon ineffectief. En koop gewoon een goede airco, desnoods met een aantal binnenunits. Die verdien je in voor- en najaar door terug, omdat je heel gericht zuinig kan verwarmen. Mm-hmm. Soms vaak toch zuiniger. Dus het is een goede investering. Ja. Fijn om te horen dat men het zo goed monitort, ook heel belangrijk. En natuurlijk zijn die slaapruimtes als eerste ontzettend belangrijk. Maar je kan je baby natuurlijk ook voor een bepaalde periode, al is het onrustig, dat gebeurt ook, even in een andere ruimte te slapen leggen. Omdat het eenmaal daar. Maar het besef in de kinderopvang is heel groot. En nou, ik wil ook even zeggen dat ik ook mijn pet opneem voor al die pedagogische professionals die toch gewoon door de hitte naar hun werk fietsen en ook vanmiddag weer terug moeten. Mm-hmm. Waardoor ouders aan het werk kunnen. Want het is natuurlijk, het zijn geen eenvoudige werkzaamheden in deze dagen.
8: Nee, er zijn natuurlijk ook ouders met kleintjes thuis. Ik weet niet hoe ver uw expertise reikt, maar moet je thuis nog speciale dingen doen?
12: Nou, ik heb gezegd, moet je luisteren, laten we ons daar vooral nog niet over uitlaten. De meeste ouders weten het al. Kijk goed wat het consultatiebureau zegt. Kijk ook naar verloskundigen. Kraamhulpen, die weten daar veel meer vanaf dan wij. Laat die vooral de richtlijn zijn. En ik denk dat de meeste ouders zich heel goed realiseren dat je nu op dit moment beter niet met je baby naar buiten kan gaan. Maar aan de andere kant, als het thuis heel warm is, ja, misschien moet je dan ook met je baby een hele coole plek opzoeken. Die zijn er overal. Maar ik denk dat dat besef bij jonge ouders echt wel aanwezig is. En gelukkig leven in een land waarin die informatie overal beschikbaar is. En wij begeven ons niet op dat terrein.
9: Maar vindt u dat er genoeg aandacht voor is? Want als het gaat om dat soort koelteplekken, gaat het vooral over ouderen, kwetsbaren. Ik hoor eigenlijk helemaal niks over baby's of kleine kinderen.
12: Nee, maar dat is natuurlijk ook in de gedachte dat ouderen natuurlijk vaak niemand heeft die, en het klinkt een beetje raar, op ze past. Vanmorgen ook in het Radio 1 journaal hoorde ik iemand van een vrouw die eigenlijk in haar eentje zat met COPD. Ik vond het best schrijnend om te horen. Terwijl die baby, die heeft natuurlijk toch een soort beschermende schil om zich heen. Vader, moeder, opa, oma, iedereen let op die baby. En gelukkig maar.
8: Nou, zo, dat is in ieder geval goed om te horen, maar dat het best wel druk en stressvol kan zijn op dit moment bij de kinderopvang locaties, dat is ook duidelijk. En ze moeten nu doen wat ze nu kunnen doen. Hè, en daarom misschien ook met mobiele airco's moeten werken als het eventjes niet anders kan. Maar u zegt op termijn moeten we er toch structureel kijken of daar niet ook iets kan gebeuren.
12: Nou ja, kijk, zoals we ons ook natuurlijk op kou voorbereiden en op harde wind en veel regen, is dit iets wat er ook bij hoort. En wij zijn een jaar of zes geleden gaan zeggen van, joh, ga dit nu niet als incidenten beschouwen. Maar dit is de nieuwe werkelijkheid en richt je daarop in. En veel kinderopvangorganisaties hebben dat overigens ook al gedaan.
8: Gerald Jellesma was dat van Boink. Dank u wel. En zometeen Festival Defcon 1, dat is voor iets grotere. Dat gaat niet door, het defilé van Veteranendag ook niet. Een heleboel evenementen worden nu afgelast in verband met de warmte. Sommige festivals gaan wel door. Ja, we vragen ons af, hoe maken zij nou die afweging?
11: Eén Vandaag.
8: Ja, Lieke, je had het er al even over. Tunesië, Nederland, je hebt niet gekeken.
9: Jij?
8: Nee.
9: We moesten ook vroeg weer hier zijn natuurlijk.
8: Ja, heel plichtbewust.
9: Er waren wel veel collega's die wel hebben gekeken. En wie ook heeft gekeken is de oud-profvoetballer van PEC Zwolle, Anko Jansen. Anko, goedemorgen voor jou.
13: Goedemiddag. Ja. Voor mij inderdaad, goedemorgen.
9: Je werd net wakker, hè?
13: Ja, ik had geluk, net op tijd.
9: Nou, wat goed, want dit is niet de enige nachtwedstrijd die je hebt gezien vannacht van Nederland. Want ik begreep dat jij zo ongeveer alle wedstrijden kijkt dit WK. Waarom in hemelsnaam?
13: Ja, nou, eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. En nou, voor het eerst een WK met zoveel landen. En dan wordt het ook wel een beetje een sport. 104 wedstrijden. Zoveel mogelijk proberen te zien. Mm-hmm. Ja, en voor mij is het natuurlijk met mijn werk voor ESPN is het, is het ook wel handig als je veel gezien hebt.
9: Maar dan kan je ze ook terugkijken, dus, toch? Ik bedoel, ja, de samenvatting. Dat zijn mijn grootste vrienden deze weken.
13: Ja, zeker. Dat snap ik helemaal. Maar dat telt voor mij toch niet helemaal. Voelt een beetje als vals spelen.
9: Ja, oké. En hoe hou je het vol? Want slaap je dan overdag? Want je bent nu natuurlijk net wakker, dat is vrij laat. Maar ga je dan overdag nog slapen voordat je vannacht weer gaat? Of hoe hou je het vol?
13: Nee, ja, dat soort dingetjes word je wel handig in, hoor. Tussendoor even slapen. Ik doe vaak mijn dochter 's ochtends naar school brengen. En daarna ga ik weer even 2-3 uurtjes liggen. Mm-hmm. Ja, en zo. Ja, je bent er ook aan. Ik zeg, ik ben nu al zover dat op zich is geen ritme, wordt op een gegeven moment ook een ritme.
9: Dan kan je hem ook niet meer verschuiven.
13: Dus alles met.
9: Ja, dat is ook weer zo. En nu heb je dus echt alles gezien. Zijn er dan ook landen waarvan je vooraf dacht, daar heb ik totaal geen beeld bij. En dat heeft je nu heel erg positief verrast. Of landen waarvan je veel misschien had verwacht en denk, nou, dat is helemaal niks.
13: Nou ja, kijk. Je kiest je wedstrijden natuurlijk ook wel uit. En de pool van bijvoorbeeld Iran, Nieuw-Zeeland, Egypte. Die wedstrijden waren ook heel vaak, zeg maar, op de moeilijke tijdstippen. Zeg maar 5 uur 's ochtends, 6 uur 's ochtends. Dan moet ik eerlijk toegeven, dan heb ik wel eens liggen dommelen. Of dat ik wakker werd en dat ik maar een paar minuten van de wedstrijd heb gezien.
9: Dus moet je toch de samenvatting nog kijken?
13: Ja, dan moet je toch terugkijken. Maar ja, over het algemeen heb ik wel gewoon alles gezien. En ja, het is een hartstikke leuk toernooi. Dus er zijn echt wel meerdere verrassende landen.
8: En het feit ook dat het zo'n lang toernooi is met zoveel deelnemende landen, dat maakt het misschien des te verrassender.
13: Ja, nee, ja, zeker. Maar goed, het is natuurlijk ook zo dat op dit moment het heel spannend is wie dan die beste nummers 3 gaan worden. En ja, met zoveel deelnemers en dan ook nog de beste nummers 3 door. Ja, dan kan je ook wel denken, moet dat nou? Maar goed, aan de andere kant, kijk naar ons eigen land. Wij spelen in de eerste knock-outfase al gelijk tegen Marokko.
9: Ja.
13: Dus wat dat betreft, het kan alle kanten op en dat is ook wel weer leuk.
9: Korte voorspelling, Nederland-Marokko?
13: Wij gaan winnen.
9: Top, houden we je aan. Dankjewel, oud-profvoetballer Anko Jansen.

0: Trinix en Mariana Nolasco, Pratodas.
1: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt, echt wel een hele zware dobber.
2: Ja, ik was gelijk over de zeik. Ik heb gelijk alles ingepakt. Ik ga lekker naar huis toe.
0: Ja, het festival DEFCON 1 is definitief afgelast in verband met code rood. Alle kampeerders moesten naar huis. Het is niet het enige evenement dat dit weekend niet doorgaat in verband met de hitte. En toch zijn er ook festivals die wel gewoon doorgaan. Hoe krijg je dat voor elkaar met code rood en ook zo'n hele zaterdag nog in het vooruitzicht?
3: Huh?
4: Huh?
3: Ah.
0: Koen Goeger is de organisator van Lago Lago. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Festival Lago Lago gaat wel door. Hebben jullie nog getwijfeld? Hebben jullie lang bij elkaar gezeten van zullen we wel, zullen we niet?
5: We hebben de afgelopen week heel veel bij elkaar gezeten om alles eraan te doen om vandaag de deuren te kunnen openen. En we hebben gisteren nog een topoverleg gehad met de burgemeester en de veiligheidsregio. We hebben voldoende vertrouwen gekregen dat we vandaag open kunnen. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Mm-hmm. Want hebben burgemeester, veiligheidsregio, hebben die uiteindelijk het laatste of misschien wel het eerste woord hierover?
5: Uiteindelijk wel. De burgemeester die kan uiteindelijk de evenementenvergunning intrekken.
0: Ja, en dan is het einde verhaal en dan heb je je daar maar aan te houden. Vertel eerst eens even, want bij jullie is er dus groen licht. Wat is Lago Lago? Het is in Braamt, hè?
5: Klopt, het is in Braamt onder Doetinchem. Het is eigenlijk niet helemaal alleen een festival. Wij noemen het ook echt een festivalvakantie. En daar hebben we, ja, wat dat betreft, hebben we geluk mee. Want we zitten op een hele mooie uitgestrekte locatie met twee meren. En het festival met standaard weer is eigenlijk al een heel mellow festival, waarbij er uitgebreid wordt gezwommen en gechilled. We hebben heel veel schaduw met veel bomen. Dus eigenlijk is ons basisplan al redelijk goed bestemd tegen heet weer. En daarop konden we de afgelopen week nog alle zeilen bijzetten om alle faciliteiten op te schalen en om te zorgen dat we vandaag en dit weekend de bezoekers een leuk en een veilig weekend kunnen geven.
0: Ja, want wat voor extra dingen heb je dan nog wel gedaan?
5: Ja, denk aan extra schaduwplekken. We hebben zo'n beetje alle ventilatoren gehuurd die er in de omgeving te vinden zijn om overal in bartenten en bij podia en ook op het publiek de wind te laten waaien. Mm-hmm. We hebben de EHBO opgeschaald, we hebben de entree opgeschaald, zodat de rijvorming wordt geminimaliseerd. En verder, ja, we hebben echt elke facet van het festival hebben we bekeken en gekeken hoe we dat konden opschalen voor de hitte.
0: Ja, in ieder geval genoeg om de burgemeester ervan te overtuigen. Is die ook over het terrein gegaan?
5: Vorig jaar wel. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we een rondleiding gehad. En dat ze weet hoe het terrein eruit ziet en wat we hier doen.
0: Mm-hmm. Ja, dat scheelt. Maar goed, je krijgt natuurlijk ook de berichten mee van de festivals die niet doorgaan. Zo'n DEFCON 1 bijvoorbeeld. Hoe kijk je daar dan naar?
5: Ja, dat is een nachtmerriescenario. Ja. Dat is verschrikkelijk voor iedereen die daarbij betrokken is.
6: Daar zei je al dat er veel schaduw was en dat er water is. Maar er is natuurlijk ook, mensen gaan drinken, gebruiken middelen, die krijgen het wel veel warmer. Hou je daar ook rekening mee? Want dat is natuurlijk niet iets wat je zelf als organisator in de hand hebt.
5: Niet helemaal, maar wel een beetje. We hebben aanvullende maatregelen waarbij we tot en met 6 uur vandaag in ieder geval geen alcohol verkopen.
6: We nemen mensen toch gewoon mee in de zak?
5: Ja, maar dus je kan het niet helemaal uitsluiten. Maar de communicatie naar bezoekers is een hele belangrijke factor. En daar zijn we ook al de hele week mee bezig om ook de bezoekers goed voor te bereiden, voldoende water te drinken en rust in de schaduw te nemen. En we hebben het programma aangepast dat er overdag ook mellower wordt gedraaid. Rustig dus zo dansen. Proberen we alles te doen wat we kunnen. En is het goed voor elkaar zorgen, op elkaar letten.
0: Nou, dat allemaal goed op elkaar letten, goed voor elkaar zorgen. Heel rustig dansen dus, alles mellow en chill. Daar op Lago Lago het komende weekend. Koen Goeger, dankjewel. En zometeen Belgische chauffeurs op Nederlandse bussen. Maar eerst het nieuws.
7: NPO Radio 1.
0: Katrien.
4: Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. Vanmiddag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Oekraïne heeft een van de grootste droneaanvallen ooit uitgevoerd op Rusland en de bezette Krim. Een van de doelwitten was een chemische fabriek niet ver van Moskou. Op de Krim werd een olieterminal geraakt. Rusland zegt dat het 660 drones heeft neergehaald. In Frankrijk gaat de Pride dit weekend niet door. De politie heeft de organisatie gevraagd het evenement af te gelasten. En datzelfde geldt voor een muziekfestival in Parijs. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen nu al overlast. En in Nederland geldt vandaag in 8 provincies code rood. Betekent hele hoge temperaturen, zegt weervrouw Willemijn Hubert.
7: En dan zitten we zeker langs het oosten en zuidoosten van Nederland echt wel 39, misschien plaatselijk zelfs wel 40 graden. Dus het is echt ongekend heet. En in tegenstelling tot gisteren, waarbij de warmte eigenlijk niet echt in het noorden kwam, gaat het ook vandaag in het noorden echt warm worden. En dan gaan we ook die tropische 30 graden weer bereiken.
4: En voor vanavond heeft het KNMI voor Gelderland, Noord-Brabant en Limburg code geel afgekondigd. Dat is vanwege verwachte onweer en hagelbuien.
0: Aan het verkeer, Erwin, hoe staat het ervoor?
8: Ja, het is eigenlijk vrij gebruikelijk op dit moment de drukte. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, 7 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein. Een kwartier vertraging, 10 minuten extra op de A28 Zwolle richting Assen. Door een auto over de kop bij Assen-Zuid staat 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht, de andere kant op is de weg weer vrij. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen, 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Wijchen, 5 kilometer file. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg door bezoekers aan Concert at Sea tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam, 10 kilometer file.
9: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Deze zomer kun je in de provincie Utrecht in de bussen van Keolis Belgische chauffeurs treffen. De Belgen schieten te hulp omdat er hier in de zomermaanden een tekort is aan chauffeurs. Het is voor het eerst dat Keolis hiervoor aanklopt bij de zuidenburen. Evelien van der Missen is recruiter bij Keolis in België en Martijn Ponsen is rayonmanager van Keolis Utrecht. En we brengen ze bij elkaar hier in de uitzending. Welkom allebei.
10: Goedemiddag.
11: Hallo, goedemiddag.
0: Dag, Martijn Pons, de Nederlandse buschauffeurs die hebben zomervakantie en daarom moeten ze invliegen vanuit België. Maar is er in België dan geen vakantie?
10: In België is er ook vakantie. Alleen onze collega's uit België hebben op dit moment ook vakantie, omdat zij voornamelijk schoolvervoer rijden. En dat maakt dat juist zij in de zomerperiode beschikbaar zijn om extra werk te kunnen verrichten.
0: Ja, hoe kwam u op het idee om bij de zuidenburen te raden te gaan?
10: Nou, wij doen dit wel vaker als Keolis. We hebben ook ten tijde van de Olympische Spelen machinisten uit Duitsland ingezet in Parijs. Dus wij kijken altijd in onze internationale groep of we beschikbaarheid hebben voor medewerkers die ons kunnen ondersteunen in bepaalde piekperiodes.
0: Ja, en toen kwam u bij mevrouw van der Missen terecht. U bent, mevrouw van der Missen, recruiter dus voor Keolis in België. Die Belgische collega's, hadden jullie er wel zin in om een paar maanden hier te komen rijden?
11: Ja, dat was voor ons ook een beetje afwachten wat de reactie zou zijn. Maar wij waren toch wel heel verrast en positief verrast door de grote interesse ook bij onze collega's hier in België. We hebben in korte tijd toch al wel wat enthousiaste reacties mogen ontvangen.
0: Ja, wat zeiden ze dan? Waarom vond ze het leuk?
11: Ze hebben echt zin om een keertje de wegen te gaan verkennen in een ander land. Hè. Veel van onze buschauffeurs die doen heel graag ervaring op in het buitenland. Dus ze hebben echt wel zin in een buitenlands avontuur. Het is wel een soort van Erasmus-ervaring onder de buschauffeurs. Ja. En we hebben ook veel van onze chauffeurs die heel gemotiveerd zijn om in hun carrière met zoveel mogelijk verschillende bussen te rijden. Dus dat is ook een motivator dat ze dan de bussen daar in Nederland kunnen afvinken op hun bingo-kaart, zeg maar.
6: En iets betere wegen, denk ik. Misschien ook wel fijn.
11: Dat zou kunnen.
6: Is het heel gevoelig.
0: Ja, ook wel lekker om dat eens eventjes te hebben.
6: Ja, en een lekkere bus.
0: Ja. Ja. En hoeveel mensen, mevrouw van der Missen, hoeveel mensen zijn het dan die deze kant op komen?
11: We hebben de oproep zowel intern bij onze eigen medewerkers gelanceerd als ook gewoon extern. We zoeken voor elke maand juli en augustus 25 extra werkkrachten. En we hebben intern 18 reacties ontvangen, waarvan dat er toch ook 15 concreet in de running zijn. En extern hadden we toch ook meer dan 40 aanmeldingen. En daarvan zijn ook een 20 mensen vandaag in de running.
0: En is dat genoeg voor u, meneer Ponsen?
10: Zeker. En we zijn daarom ook hartstikke blij dat we op onze Belgische collega's kunnen rekenen deze zomervakantie.
0: Ja, maar wat zegt het nou over hoe krap het hier is op de arbeidsmarkt? Dat er eigenlijk geen ruimte is voor Nederlandse chauffeurs om die gaten in de vakantie op te vullen?
10: Nou, er is wel uiteraard ruimte voor onze Nederlandse chauffeurs om op vakantie te gaan. Zij hebben ook recht en de behoefte aan rust tijdens de schoolvakanties. Echter is het zo dat de zomerdienstregeling al jaren in Nederland de dienstregeling onder druk komt te staan. Juist omdat we onze collega's ook gewoon graag op vakantie willen hebben. En dat maakt dat we als sector iedere zomerperiode kijken hoe we zo goed mogelijk onze diensten kunnen blijven invullen.
0: Nou, hoe bereidt u, mevrouw Van der Missen, de Belgen voor op het werken hier in Nederland? Lieke gaf al aan, ze kunnen hierover heerlijke wegen. Hier hebben we ook rotondes, hè? Dus ja, dat sowieso. Maar zijn er nou verschillen in de omgang, in het verkeer? Ik denk bijvoorbeeld dat de bussen, ze rijden in de provincie Utrecht, maar zullen ook wel eens door de stad moeten. Die fietsers in het centrum, weten ze dat? Dat ze dat boven het hoofd hangt?
11: Ja, die fietser, dat was wel een bezorgdheid. we gaan ze ook een opleiding geven. Hè. Dus we gaan zorgen dat zij tijdig in Nederland kunnen arriveren. Dat zij ook opleiding krijgen, enerzijds over de bussen. En dat zij ook de lijnverkenning kennen. Hè. Dus dat zij ook wel begeleid worden in hoe dat het verkeer in Nederland eraan toe gaat.
0: Ja, want hoe gaat het in uw ogen, als ik het zo mag zeggen, gaat het verkeer in Nederland eraan toe? Als je het vergelijkt met België?
11: Ik denk dat er wel wat meer fietsers inderdaad op de baan zullen zijn.
0: Eigenwijze fietsers ook, hè?
11: Ja. maar ik denk dat verder wel prima te vergelijken zal zijn.
0: Ja, meneer Ponsen, wat vinden de eigen chauffeurs van de nieuwe Belgische collega's straks?
10: Ja, die vinden het natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat we collega's uit onze eigen groep mogen verwelkomen. En dat het ook voor hun wellicht meer ruimte biedt om een extra dag vrij te kunnen nemen tijdens de zomervakantie.
0: Ja, nou, het wordt een bijzondere ervaring in ieder geval voor de Belgische collega's. En ook leuk voor de Nederlandse passagiers in de provincie Utrecht. Als in de bus stappen van Keolis. Dank wel, Evelien van der Missen, recruiter bij Keolis in België. En Martijn Ponsen van Keolis in Utrecht. En zometeen een slapeloze nacht, ook in Ommen. Maar ze vonden het helemaal niet erg daar. Scholieren die keken daar op school naar Nederland-Tunesië.

0: Stranglers en Always the Sun. Midden in de nacht naar school om de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië te mogen kijken. Op het Vechtdal College in Ommen gaven de leerlingen vannacht daar gehoor aan. Rond 00:30 in de nacht stroomde het schoolplein vol en onze verslaggever Joris Kreugel die was erbij.
1: Het voelt vanavond een beetje als oud en nieuw. Je wacht op 12 uur, dat duurt altijd lang, maar dan een uurtje langer. Alle leerlingen van het Vechtdal College in Ommen, die staan hier nog een beetje op het schoolplein. De meesten zijn allemaal oranje gekleed.
2: Ik heb een mooie toetsen meegenomen, wil je hem horen? Ja, als je moet hebben, dan doet hij het niet.
1: Nou, hebben jullie een voorslaapje gedaan?
2: Voorslaapje, nee. Dat
3: hebben wij niet nodig.
2: Maar wat wordt de voorspelling? Ik denk iets van 6-1.
1: Dat wordt zometeen volgens mij spektakel hier in de aula. Ik schat in, zeker wel 250 kinderen zitten hier helemaal uitgedost in oranje kleren. Een aantal ligt al lekker een beetje half te slapen. Rode koontjes op de wangen.
4: Ik heb een paar mededelingen. Jullie zijn nu binnen en we blijven binnen. En wij, onze collega's, vinden het geweldig dat jullie met zoveel zijn. Buiten bier.
1: Er eentje buiten bier te drinken. Dat mag niet vandaag.
5: Nou ja, sommigen proberen dat natuurlijk.
1: Ja, maar het is ook wel feestelijk, zo'n nacht. En dan denk je van, even een beetje losgaan.
5: Maar bij schoolactiviteiten, geen alcohol.
1: Te jong voor de disco, maar te oud voor de poppen.
5: Ja, dat klopt. Dat zijn de meesten, ja.
1: Edwin Blok, jij bent de directeur hier van scholengemeenschap Vechtdal.
5: Ja.
1: Geweldig dit, hè? Om 1 uur 's nachts. Ooit meegemaakt eerder?
5: Nee, ik heb dit niet eerder gedaan. Ik heb wel eens op school geslapen met activiteiten. Maar nooit zo'n voetbalwedstrijd. Het is veel drukker dan ik dacht.
1: Ze hebben volgens mij drank zelf meegenomen.
5: Dat klopt. Ja, ook chips doen we normaal overdag niet. Energydrank ook niet. Dat slaan we wel toe. Nou, dat doen ze veel al.
1: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de hele school uit te nodigen voor deze wedstrijd vannacht?
5: Dinsdagochtend zaten we koffie te drinken. En toen hadden we het over de extreme temperaturen die eraan kwamen. En toen zei iemand, ja, vroeger had je nog wel eens een tropenrooster. Toen zei ik, ja, tropenrooster. Zo kwam het erop. Ik zei, nou, we kunnen tropenrooster ook in extremes doen. En dat we zeggen, we gaan gewoon om 1 uur de school opengooien. Dan gaan we met z'n allen de wedstrijd kijken. Maar toen liep ik naar beneden. Toen was ik bijna op mijn kamer. En toen dacht ik, ja, maar dat kunnen we gewoon doen. We hebben ook gezegd tegen elkaar, we willen ook een school zijn die niet alleen school is en leren, maar we willen het met elkaar doen. En we zijn een brede scholengemeenschap, een VMBO, HAVO, VWO, in het kleine stadje Ommen. Veel leerlingen kennen elkaar ook en dan is zo'n school wel heel belangrijk en het verbindt. En dat zie je ook vanavond.
1: Wat wordt het eigenlijk?
5: 4-5-0.
1: Voor?
5: Voor Nederland, ja.
1: Ik weet het niet, misschien dat je denkt toch
5: nee, voor Nederland, zeker.
6: Waarom is de scheidsrechter vrouw?
1: Ja, wat vind je daarvan?
6: Ik vind dat ze niet goed kunnen scheidsen.
1: Voetbal jezelf?
6: Ja.
1: En heb je ook wel eens een vrouwelijke scheidsrechter?
6: Nee.
1: Enorm gejuich hier. Nederland scoort al na 2,5 minuut. Voetbal jij ook?
6: Ja, natuurlijk.
1: En wat vind jij ervan dat een vrouw deze wedstrijd fluit?
6: Ik vind het goed voor iedereen is gelijk, weet je.
7: Het was toch de derde keer dat een vrouw floot op het WK?
1: Dat is toch te weinig?
6: Ja, vind ik wel. Ook met lonen en zo is ongelijk.
1: Wat is het verschil als een man of een vrouw fluit?
6: Iets aardiger of zo misschien. Maar mannen zijn gewoon wat harder.
7: Maar ze hebben wel minder respect naar vrouwen als scheidsrechter, die professionele.
8: Ja, hoor. Want je ziet ook wel dat mannen juist heel respect voor nemen.
9: Vind je dat vrouwen niet thuis horen hier?
10: Mannen blijven mannen en die snappen voetbal net iets meer, vind ik dan. Dus ja.
1: Voetbal jezelf?
10: Nee, niet meer.
1: Ben je wel eens door een vrouw geleed?
10: Nee.
1: Hoe weet je dat dan?
10: Ja, als ik voetbal tv kijk, dan zie ik vaak genoeg verschillende dingen. Ja.
8: Er zijn ook genoeg mannen in de vrouwenvoetbalwereld. Dus.
1: Heb jij die ambities om te gaan fluiten?
8: Nou, lijkt me wel een keer grappig misschien.
1: Hoe is het bij jou?
11: Wel prima op zich.
1: Zag je het wel gapen?
11: Ik vind het best saai, maar ik ga voor mijn vriendinnen.
1: Oh, je houdt zelf helemaal niet van voetbal?
11: Nee.
1: Waar zit je dan naar te kijken?
11: Dat weet ik eigenlijk niet. Mensen die achter een bal aanlopen.
1: Dat is ook wat. Vul je je dan niet kapot?
11: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben eten, dus we kunnen prima.
1: Ik hoef van jou ook niet te vragen van of het Nederlands elftal wereldkampioen wordt.
11: Pas wel. Dan is het in ieder geval nog een beetje gezellig, denk ik. Ja, jawel.
1: Wat denk je dat het wordt?
11: Ik denk 3-1.
1: En morgen?
11: We hebben vrij morgen.
1: Omdat het zo warm is?
11: Ja.
1: Lekker, hè?
11: Ja.
1: En waar hoop je dan zo meteen op als volgende tegenstander voor het Nederlands elftal?
2: Als Nederland eerste wordt, wordt Marokko. Dus dan gaat het een chaos worden. Want de wedstrijd begint op 3 uur 's nachts. Dus het wordt wel spannend, het wordt wel chaotisch, maar ik denk wel, het wordt wel leuk.
0: Nou, een nacht die ze niet snel zullen vergeten daar op het Vechdal College in Ommen. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Nou, spannende uren zijn het voor boeren, voor bouwers en voor de politiek. Vanmiddag maakt het kabinet de nieuwe stikstofplannen bekend. Ja, komt de boel dan eindelijk weer een beetje in beweging? Politiek commentator Joost Vullings in Den Haag. Dag Joost.
3: Ja, hallo Susanne.
0: Is dit nou een beetje zo'n dag als de eindexamenuitslag? Dat iedereen op zijn horloge kijkt en denkt, oh, straks weten we het?
3: Ja, nou, ik denk dat bijvoorbeeld als je boer bent, dat je op basis van wat er vandaag wordt bekendgemaakt niet helemaal kan beredeneren wat het echt precies voor jouw bedrijf betekent. Ik denk wel dat het voor de minister zo voelt. Dat hij dus eigenlijk zijn werkstukje komt inleveren, zijn profielwerkstuk. En hij is ontzettend benieuwd hoe mensen gaan reageren. Want er gaat niet één iemand het nakijken. Iedereen gaat het nakijken. De Tweede Kamer, met name de oppositie, is daar steun te vinden. Alle landbouworganisaties, alle provinciale bestuurders. Kortom, heel veel mensen gaan reageren. En ze zijn bij het ministerie, dat hoor je ook, van mensen die al jarenlang betrokken zijn bij dit dossier. Ja, we gaan echt in het weekend met z'n allen opletten hoe er gereageerd wordt. Ja, en dan gaan ze na het weekend een beetje de balans opmaken of het allemaal een beetje kans maakt.
0: Maar die minister, Jamie Van Essen is dat, D66, die heeft dat toch niet in zijn eentje geschreven?
3: Nee, daar heeft hij natuurlijk hulp bij ambtenaren. Ja. Hij heeft natuurlijk ontzettend
0: gesondeerd.
3: Hij heeft ontzettend veel overlegd. Ja. Ik liep een rondje en hij bleek hetzelfde rondje in de Tweede Kamer te lopen, dus we kwamen elkaar eindeloos tegen. Maar uiteindelijk is er tot gisteravond laat nog overleg, dus heel veel mensen weten wel ongeveer wat er komt, maar de exacte details, die zijn voor de meeste mensen toch nog onbekend. Ja, en dan kunnen partijen zeggen, ja, dat gaat ons net iets te ver, of dat gaat ons niet ver genoeg. Kortom, wel heel erg spannend.
0: Ja, want het zijn, want wat hij uiteindelijk gaat presenteren, dat zijn echt recht toe, recht aan maatregelen.
3: Ja, het is een, ja, eigenlijk.

0: uiteindelijk de natuur te verbeteren. Want we hebben het over bouwers en boeren. Maar uiteindelijk draait het om de verbetering van de natuur. Die goede staat van instandhouding wat in die vogel- en habitatrichtlijn zit. En dat het nu natuur niet achteruit moet gaan. Dat moet eigenlijk deze brief beloven. En waar het echt om gaat is inderdaad het loskrijgen van die vergunningverlening. Daar zit iedereen naar te snakken. En ze hopen dus, het kabinet en heel veel anderen, dat dit plan het gaat doen. Dat de vergunningverlening in Nederland weer op gang gaat komen. Dus in die zin is het een spannende dag en een belangrijke dag. En politiek gezien ook zeker. Ja.
1: Nou, heb je het over een werkstuk van 26 kantjes. Die brief van Essen en zijn mensen hebben dat voor elkaar gekregen. Kun je al zeggen dat dat op zich een prestatie is als je ziet dat het vorige kabinet met die enorme taskforce, waar de BBB ook nog in zat, met heel veel ministers onder leiding van Schoof hemzelf, dat het hen niet is gelukt?
0: Ja, dat klopt. Het is ook het momentum, misschien ook omdat het toen mislukt is. En inmiddels ook zie je in de agrarische sector dat heel veel mensen zeggen, nou, kijk, die maatregelen kunnen heel pijnlijk zijn voor mijn bedrijf, maar die jarenlange onzekerheid is misschien minstens net zo erg. Dus kom alsjeblieft met duidelijkheid. Dat zie je bijvoorbeeld aan een grote landbouworganisatie als LTO, die gewoon zeggen van, dit is het moment om de maatregelen te nemen. En we weten dat het pijn gaat doen in de sector, maar iedereen moet verder. Het land moet verder. En inderdaad, nou ja, het feit is ook dat BBB sinds de vorige verkiezingen kleiner is geworden. Dus in die zin merk je dat eigenlijk alle stoplichten op groen staan. De gematigde landbouworganisaties zijn bereid om zeggen pijn te nemen. De politiek zegt, nu moeten we echt iets gaan doen. En minister Jamie van Essen zit er ook echt pragmatisch in. Niet ideologisch zit hij erin. En daarvoor hoor ik al veel waardering. Maar iedereen kijkt toch wel naar de details die voor iedere partij weer belangrijk zijn. Dus ik denk niet dat er vanmiddag een staande ovatie volgt. Maar er is wel waardering voor zijn inzet om het echt een keer helemaal los te trekken, die vergunningverlening.
1: Ja, een beetje spannend is ook, we zeiden het al, dat Van Essen van D66 is. Hij zegt dat het politieke klimaat is nu iets anders dan een tijdje geleden. Maar het was in de tijd ook iemand van D66 die de knuppel in het hoenderhok gooide hierover, toch?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, de minister is 34 jaar, heeft geen agrarische achtergrond en van D66. Nou, je hoorde natuurlijk iedereen zeggen dat denken, vooral in de agrarische sector en aan de rechterflank van de Kamer, dat kan nooit goed gaan, iemand van D66. Want ja, toen ooit de Raad van State met die beroemde uitspraak zei, de stikstofaanpak in Nederland, dat keuren wij af en daardoor kwam een hele hoop op slot te staan. Toen was het Tjeerd de Groot, Kamerlid van D66, die in een krantartikel zei, nou, misschien moeten we de veestapel maar halveren. Inmiddels heeft D66 die mening ingetrokken. Ja, en dat was een soort vonk bij een veenbrand die al langer gaande was. En dat leidde tot de boerenprotesten, enorme polarisatie en de opkomst van BBB. Laten we eens luisteren naar hoe het allemaal gelopen is.
2: Ik ben een trotse boer. Boer zijn is het mooiste wat er is.
3: Kijk, elke boer wil dat die natuur beschermd wordt. Maar stikstof is niet het enige om de natuur te beschermen.
4: Dit voelt eigenlijk een beetje machteloos, boosheid, verdriet en toekomstloos.
5: Het probleem is een deel van het Haagse wereldje. De kloof tussen dat stukje Haagse wereldje met verdraaid veel invloed in de randstedelijke media enzovoort. Daar hebben we last van.
6: Mijn kinderen staan hier binnen te trillen.
7: Ja.
6: En nu is het gewoon klaar.
8: Er gaat grote verandering komen. En het enige wat ik u kan beloven is dat we dat op een manier gaan doen. Dat het u zo min mogelijk raakt. Maar het gaat u raken. En dat is de waarheid.
0: Ja, dat was een paar jaar terug. Dat was het laatste hoorde je Jesse Klaver van Pro. En daarvoor VVD-minister Christiane van der Wal. Je weet het wel, de boeren die ook bij haar huis behoorlijk geïntimideerd hebben. Ja, en dan, zij kreeg het niet los. Zij kreeg alle protesten over zich heen. Minister Wiersma, daar hadden natuurlijk veel mensen de hoop op gevestigd. Die heeft het niet waar kunnen maken. En misschien dat daardoor ook wel de tijd rijp is geworden. Het momentum er is dat mensen denken, nou, nu moet het maar. En nu lijkt het dus te gaan lukken. Wat ook helpt een stuk, dat BBB in de vorige formatie al het geld heeft weggegeven. Het geld om boeren te helpen, om natuurgebieden mooier te maken. Dat is er nu weer. Dat geld ligt weer 20 miljard op de plank. En dat maakt natuurlijk het ook wel makkelijker om het proces nu weer deze klus te klaren, om het zo maar te zeggen.
1: Nou noemde jij Christiane van der Wal. En inderdaad, die beelden die kennen we allemaal nog. Wat de boeren toen zo boos maakte, dat was een kaartje.
0: Ja.
1: Nou is er al het een en ander uitgelekt van wat Van Essen vanmiddag presenteert. Zit daar ook zo'n kaartje bij? Of durven ze dat helemaal niet meer?
0: Nou ja, er zit er wel iets wat op een kaartje lijkt.

0: bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. En dan is het de vraag, hoe breed zijn die bufferzones? Bijvoorbeeld 500 meter of misschien wel een kilometer, zoals uitgelekte stukken bleek. En er zijn partijen zoals de ChristenUnie die zeggen, 500 meter, dat is voor ons de grens en niet meer. En een partij als Pro zegt, voor ons is een kilometer wel te dragen. Maar iedereen die binnen zo'n gebied ligt, binnen zo'n grens ligt, in zo'n zone, die gaat natuurlijk denken, wat gaat dit voor mij betekenen? Dus zeker zullen een hoop mensen schrikken, maar de meeste mensen, dat komt omdat we jaren verder zijn, mensen die dus bij een Natura 2000 gebied een boerenbedrijf hebben, die weten inmiddels dat zij, aan de beurt zijn, dat zij iets moeten leveren, zover ze al niet dingen hebben gedaan. Dus in die zin zal die schrik minder zijn dan de eerste keer.
1: Ja, hoe denk je dat de oppositie luistert naar die persconferentie zometeen?
0: Nou ja, toch wel, want ze zijn wel een beetje meegenomen. Maar de echte details weten zij ook niet. Dus ik denk, gek genoeg denk ik eigenlijk dat Jamie van Essen meer met belangstelling naar de oppositie luistert. Dat hij vooral wil weten wat zij zeggen. Ik denk dat ze nog een beetje de kaarten tegen de borst houden. Ook omdat zo'n brief 26 kantjes lang is met diep beleidsproza. Voordat je dat helemaal doorgrond hebt. Hè. Dus vaak zie je een eerste reactie op zo'n vrijdagmiddag. En in de loop van het weekend hebben partijen het echt goed studie van gemaakt. En kunnen ze wat beter reageren. Ik denk dat hij heel erg uitkijkt naar de reactie van Pro, van Ja 21, van de ChristenUnie, van de SGP. Dat zijn partijen waarop het kabinet en in het bijzonder minister Jamie van Essen hoopt dat die uiteindelijk gaan steunen.
1: Nou ja, misschien wat BBB doet in de Eerste Kamer natuurlijk ook later. Maar dit plan om de druk nog maar even op te voeren, het mag toch eigenlijk niet mislukken?
0: Nee, dat heb je goed gezegd. Dat is ook het gevoel. Het gevoel is wel bij heel betrokken. Dit plan gaat verder dan ooit. Het is omvangrijker dan ooit, breder. Het houdt met heel veel dingen rekening. De andere kant hoor je ook, het is een heel fragiel bouwwerk. Het is eigenlijk een kaartenhuis. En als de Kamer zegt, maar kan dat gedeelte dan een onsje minder, dan stort het hele kaartenhuis in, hoor je vanuit het ministerie van Landbouw. Dus wat dat betreft wordt het nog lastig. Want er komen ook gewoon wetten bij kijken. En die moeten door Eerste en Tweede Kamer. En dat gaan we de komende jaren meemaken. Nee, maar het gevoel is wel, het is nu of nooit. Want iedereen is het eigenlijk zat dat in ons land gewoon te weinig wegen, woningen en dat soort dingen gebouwd kunnen worden. Dus er is nu een momentum. En we gaan kijken of de politiek en de samenleving die kans gaat grijpen. En dat het deze keer wellicht wel gaat lukken.
1: Oké. Vanmiddag dus die presentatie, Joost. Ik hoop in de airconditioning daar ergens in.
0: Dat lopen we ook.
1: Zeker. Ja. En vanavond, het zal er verhit aan toe gaan. En vanavond gaat het er dan ook over in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. En straks spreken we acteur Sam van der Horst. Hij maakt op Instagram genadeloze filmpjes waarin hij zijn moeder persifleert. Ik moet zeggen, dat is heel herkenbaar. Maar op TikTok presenteert hij het SOS-journaal. Satirische nieuwsbericht waarmee hij de draak steekt met zowel het echte nieuws als met het nepnieuws.
2: NPO Radio 1.
3: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een Westers museum tegenkomt?
3: De publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
2: Susanne Bosman.
1: Chips zijn duur, computerchips. De wet van de economie, er is een tekort en dan gaat de prijs omhoog. Maar niet eerder is de prijs zo hard gestegen als de afgelopen maanden. Dat zegt Tim Cook, scheidend baas van Apple. Is dat feit of fictie? Dat horen we zo in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Katrien Straatman.
12: Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege de hoge temperaturen. Lokaal kan het oplopen tot 40 graden. Jan Rosema is van het Weer Impact Team van het KNMI. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
12: Ik begrijp dat u net met het team bij elkaar heeft gezeten. En wat is de laatste stand van zaken?
13: Ja, we hebben bekeken wat het weer vanmorgen wordt. En ja, iedereen is natuurlijk heel geïnteresseerd in of de code rood wordt verlengd. En wat sowieso het weerbeeld wordt natuurlijk. Dat besluit hebben we helaas nog niet genomen. Maar dat gaan we vanmiddag rond 13:30 gaan we dat alsnog nemen.
12: Of code rood verlengd wordt tot en met morgen de hele dag?
13: Ja, of een deel van de dag. Ja, zeker.
12: Oké, en waar hangt het vanaf? Ik bedoel, wanneer gaat u dat besluiten? Hoe gaat dat?
13: Wij besluiten dat op de verwachtingen die we tot onze beschikking hebben. En natuurlijk ook input vanuit onze partners in het Weer Impact Team. Als Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, ProRail. En op basis van die input nemen we dat besluit.
12: Ja, is het ook afhankelijk van hoe Nederland op dit moment, hoe de mensen en organisaties en zo omgaan met de code rood die nu geldt? Kijkt u daar ook naar?
13: Zeker kijken we daarnaar. Maar de indruk hier is dat er goed wordt gereageerd op het feit dat we deze code rood hebben uitgegeven.
12: Ja, nou begrijp ik dat er ook een code geel is afgegeven voor vanavond. Maar dat gaat dan niet zozeer over de warmte, hè?
13: Nee, dat klopt. Voor Limburg staat een code geel voor onweer. En het lastige bij deze situatie is dat de kans is niet zo heel groot. Maar als het misgaat, kan het ook fors misgaan. En dat hebben we bijvoorbeeld vorige week vrijdagavond ook gezien.
12: Ja, want toen ging het behoorlijk tekeer inderdaad. En overviel mensen ook, geloof ik.
13: Ja, dat klopt.
12: Spreekt u nou van een uitzonderlijke situatie op dit moment? Met het Weer Impact Team van de KNMI tot slot?
13: En zeker. Ja, het is uitzonderlijk heet. Ook uitzonderlijk een hele hoge hittekracht komt er ook bij. En die combinatie is zeer uitzonderlijk. Dat komt eigenlijk niet voor. En we halen ook recordwaardes op de Waddeneilanden bijvoorbeeld langs de kust. Het zijn echt hele hoge temperaturen.
12: Ja, en vanmiddag over een paar uur de piek, denk ik, hè, qua temperatuur.
13: Ja, die verwachten we rond een uur of 4, 5, denk ik.
12: Oké. Nou, we gaan het zien. Dank u wel voor nu, Jan Rosema van het KNMI. Ongeveer 70% van de mensen in Europa heeft vandaag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Het zijn zo'n 420 miljoen Europeanen, meldt het Franse persbureau AFP. En daarvan ervaren 150 miljoen mensen temperaturen van 35 graden of hoger. De extreem hoge temperaturen komen door de zogenoemde hittekoepel boven Europa. Daarin kan warme lucht zich dagenlang ophopen en wordt steeds warmer. Net als in Nederland hebben ook andere landen hittewaarschuwingen afgegeven. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. Vanmiddag neemt de ministerraad het definitieve besluit hierover. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Oekraïne heeft een van de grootste droneaanvallen ooit uitgevoerd op Rusland en de bezette Krim. Een van de doelwitten was een chemische fabriek niet ver van Moskou en op de Krim werd een olieterminal geraakt. Rusland zegt dat het 660 drones heeft neergehaald. En er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In Den Haag gaan de parlementaire coronaverhoren vandaag verder. De sluiting van scholen tijdens de coronapandemie staat deze week centraal. Vanochtend verhoorde de commissie voormalig onderwijsminister Arie Slob van de ChristenUnie. Hij maakte deel uit van het derde kabinet Rutte. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat viel jou op?
14: Nou, een belangrijke vraag die de commissie deze week probeert te beantwoorden is of er wel voldoende rekening is gehouden met de belangen van de leerlingen in met name het basis- en het voortgezet onderwijs. Eerder deze week zei bijvoorbeeld kinderombudsman Kalverboer dat scholen eigenlijk te snel, te lichtvaardig zijn gesloten. En dat zou hele grote nadelige gevolgen voor de leerlingen hebben gehad, zoals eenzaamheid, teruglopende leerprestaties. En in het bijzonder kwetsbare kinderen, van wie de thuissituatie niet veilig is, ja, die zouden daar toch wel echt ernstig door gedupeerd zijn. Maar volgens minister Slob, Arie Slob, heeft het kabinet en heeft ook hij in het bijzonder met al zijn ambtenaren het uiterste gedaan om deze kinderen zoveel mogelijk te ontzien.
15: En wat we gedaan hebben is vanaf dag 1 direct voor hen een uitzondering gemaakt om wel naar school te kunnen of naar een andere locatie. En we hebben samen met Veilig Thuis, met de kinderbescherming, met gezinsvoogden, met, ik zou haar zeggen, de hele wereld om deze kwetsbare kinderen heen, zijn we letterlijk naar ze op zoek gegaan. En hebben we gekeken wat er in hun situatie nodig was. En ik heb zelf, ja, ik had eigenlijk gehoopt dat vanuit de commissie daar de kinderombudsvrouw op was bevraagd, heb ik ook verslag gedaan van wat we die eerste dagen gedaan hadden. Ik zou u dringend willen oproepen om die brief nog een keer goed te kijken. Het gaat over de continuïteit van het onderwijs.
14: Ja, hier duwde minister Slob dus even nadrukkelijk terug in de richting van kinderombudsman Kalverboer. Hij is het duidelijk niet met haar eens. En hij zei ook van ja, we hebben de scholen nooit helemaal gesloten. Altijd ruimte gehouden voor kwetsbare kinderen, die konden daar dan wel naartoe. De vraag was natuurlijk ook aan Slob van ja, maar was dat nou wel nodig überhaupt, die scholensluiting? En dat was volgens de minister of de toenmalige minister in een aantal gevallen echt onvermijdelijk, omdat de besmettingsgraad van corona te hoog opliep en kinderen en leerkrachten op scholen ook grote risico's liepen om besmet te worden.
15: Het OMT heeft toen aangegeven, dat heeft u ook in het 91ste OMT-advies kunnen terugzien, dat de situatie wel zo ernstig was, zoals het woord alarmerend werd genoemd, dat het echt nodig was dat er een breed pakket kwam en dat onderwijs daar ook deel van uitmaakte. En op dat moment waren wij allen, ik zou haar zeggen, enigszins verslagen. En het OMT was unaniem. Ook dat heb ik bijna nog nergens in een ander OMT-advies terug kunnen vinden. Dus het was toen gewoon echt heel groot crisis.
14: Ja, en dit ging dus over één van die drie keren in die hele coronaperiode dat besloten is om de scholen zoveel mogelijk te sluiten. En Slob zei, ja, ik heb echt mijn best gedaan om de scholen steeds zo lang mogelijk open te houden, maar soms kon het toch niet anders dan dat ze dichtgingen. Nou, vanochtend dus oud-minister Slob, en vanmiddag komt de toenmalige voorzitter van LAX, het scholierenactiecomité, in het getuigenbankje zitten van de enquêtecommissie. En dan zal die voormalige voorzitter worden gehoord over dienstbeleving van die hele periode.
12: Oké, dankjewel. Verslaggever Wilco Boom. En dan nog het weer. Zonnig en heet dus. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Het eind van de middag en vanavond kans op onweer. En ook morgen nog erg warm. 29 tot 38 graden.
1: En voor het verkeer naar Tim Schaap. Dag Tim.
16: Hallo, goedemiddag. 200 kilometer file in totaal. Wat opvalt is inderdaad hier en daar wat extra vertraging. Bijvoorbeeld door een ongeluk bij Rotterdam op de A16... als je onderweg bent naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein ongeveer een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum. En daarom nu een file op de A27 vanuit Breda. Vanaf Nieuwendijk 3 kilometer en een kwartier extra. Dan de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 40 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot slot ook vandaag weer veel mensen onderweg naar Constantie. Daarom file op de N57 vanuit Rotterdam. Voor de Haanvlietdam 6 kilometer en 20 minuten.
3: NPO Radio 1. Afro Tros.
1: Social media lopen over van nepnieuws en veel mensen trappen daarin. Acteur Sam van der Horst steekt daar de draad mee met zijn satirische journaalpersiflages, waar de NOS niet blij mee was. We spreken Sam zo. Lieke, feit of fictie gaat over computerchips.
17: Ja, want die zijn hartstikke duur nu. En volgens Apple-topman Tim Cook zijn ze zelfs nog nooit zo hard gestegen, de prijs van chips. Dat zijn we gaan checken. En ook wel benieuwd of experts dan verwachten dat die nog duurder gaan worden, die chips. En
1: verdienen aan proteïne.
2: Vraag 1 vandaag.
1: Ja, want de supermarkten die liggen vol met proteïnerepen, met high-protein yoghurt, met eiwitshakes, eiwitlimonade. Alexander Tsoempolle uit Baren, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
1: U hebt daar een vraag over, want u hoort veel over eiwitten om u heen.
18: Ja, je wordt ermee doodgegooid ook als je zeg maar gewoon de boodschapjes doet. Dus ja, je wordt er dagelijks mee geconfronteerd, zeker. En ook als ik heb zelf twee pubers, die komen er ook mee thuis.
1: Die sporten ja, veel? Want vaak hoor je dat samen
18: ja,
1: gaat?
18: Ja, ja, okay. ja, die zijn een sportschool of voetbal en zo. Dus maar ja, ik vraag me dan wel eens af of dat zeg maar de proteïne die wordt aangeschreven in al die producten, of dat niet al, we hebben niet al genoeg proteïne zeg maar in ons eigen dagelijks voedingspatroon.
1: Ja, want je krijgt nu een beetje de indruk als je door de supermarkt loopt van, oh, ik mis wat als ik niet extra proteïne neem.
18: En ik vraag me ook af, we hebben natuurlijk een prachtig land met vele verschillende culturen die ook allemaal verschillende voedingspatronen hebben. Ja, weet je, maar trappen we met z'n allen een beetje in een commerciële hype, heb ik het gevoel.
1: Oké, nou dat gaan we checken. En dat doen we bij Sjors Verlaan, onderzoeker bij het lectoraat Voeding en Beweging van de Hogeschool van Amsterdam. Meneer Verlaan, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
1: U kent het verschijnsel ongetwijfeld, die proteïnerepen, eiwitdrankjes. Ja? U neemt ze zelf ook?
19: Nee. Gewone voeding volstaat prima.
1: Oké, nou dat is een heel kort antwoord dan eigenlijk op de vraag van meneer Tsoempolle. Maar u stelt het ook vast, we zien steeds meer van die proteïne, van die eiwitproducten om ons heen. Is het zo dat je inderdaad met een gevarieerd voedingspatroon genoeg binnenkrijgt? Want waar komt dat nu in één keer vandaan?
19: Voor de meeste gezonde Nederlanders geldt dat je met een normaal en gevarieerd voedingspatroon voldoende eiwitten binnenkrijgt. Er zit natuurlijk wel een belangrijke nuance bij. Sommige groepen hebben een hogere eiwitbehoefte. Zo hebben ouderen vaak wat meer eiwit nodig, omdat hun spieren minder gevoelig zijn voor eiwit. En daardoor is ook meer eiwit nodig om de spieropbouw en behoud van spiermassa te stimuleren. Ook kwetsbare groepen, patiënten, mensen die herstellen van de ziekte of operatie, kunnen baat hebben in hogere eiwitinname. En daarnaast, na intensief sporten, met name krachttraining, is voldoende eiwit belangrijk om het spierherstel en de spieropbouw te ondersteunen. Maar ook voor deze groepen geldt dat je echt met gewone normale voedingen de eiwitten uit de normale voeding gehaald kunt worden.
1: Oké, dus je hebt het eigenlijk niet nodig, tenzij je nou extreem aan gewicht heffen doet of zo?
19: Normaal gesproken eten mensen al voldoende eiwit. En mensen die aan krachttraining doen, eten ook vaak al wat meer eiwit. Dus je ziet vooral ook dat het de protein een sterk marketingbegrip is geworden. Veel mensen associëren eiwitten met een gespierd, fit en slank lichaam. En daardoor krijg je producten met een high protein als snel een gezonde of sportieve uitstraling. En daar spelen fabrikanten natuurlijk op in. Mm-hmm. Maar voor de meeste mensen levert zo'n eiwitverrijk product echter nauwelijks gezondheidswinst op.
17: Ja, je hebt die eiwitreep en dan denk je, ik ben toch gezond bezig, maar het is volgens mij net zo slecht als de Snickers.
19: Ja, daar producten geven natuurlijk ook meer energie. Hè? Dus ook die eiwitten die zijn natuurlijk ook verpakt in een product met veel vet en koolhydraten om het smakelijk te maken. Dus als je structureel meer eiwit eet en ook verpakt in dergelijke producten, dan krijg je ook meer energie binnen dan je verbrandt. En die overschot aan energie kan leiden tot een toename van je vetmassa.
17: Dan word je gewoon dikker dus als je er te veel van eet.
19: En word je er dikker van.
1: Oh, ja. Kijk aan. Ja.
17: Ik stop gelijk.
1: Ja, en we hebben het over eiwit en protein. Protein, hè? Ja, protein door elkaar, ja. Want het klinkt natuurlijk een stuk leuker als het proteïne heet, toch, meneer Verlaan? Eiwitten klinkt heel saai.
19: Dus protein. Ja. Protein is gewoon de Engelse term voor eiwit, dus het is exact hetzelfde.
1: En dat doet het lekker bij de commercie.
19: Ja. Eiwitten zijn essentiële onderdelen van je voeding. Het is niet iets bijzonders. Het van nature al in dierlijke producten zoals zuivel, vlees en eieren, maar ook in plantaardige producten zoals peulvruchten, noten en volkoren granen.
1: Ja, Ja, maar Lieke vroeg daarnaar inderdaad, word je er niet ook dikker van die repen waar ook nog van die chocola omheen zit en dergelijk. Maar kan het verder kwaad als je te veel eiwit binnenkrijgt?
19: In principe is het niet onveilig. Niet dat het schadelijk is voor de gezondheid. Dus er zijn natuurlijk uitzonderingen voor mensen met een nierziekte, maar die zijn natuurlijk onbehandeling van achter. Want algemeen heeft het geen. Maar het kan natuurlijk wel leiden dat als je te veel eiwit eet, dat je de kosten gaat van andere voedingsmiddelen. Hè. Gezondheid gaat om een evenwichtig voedingspatroon en niet om één voedingsstof.
1: Ja. Wat moet meneer Tsoempolli, u bent er nog? Want we hebben natuurlijk meegeluisterd naar het antwoord. Ja, wat gaat u nu met de pubers doen? Gewoon lekker door aan die proteïnerepen laten zitten van ach.
18: Nou, dat doet ze sowieso al. Maar ik denk, ik probeer het zelfs.
1: Daar kom in de wereld van de puber. Ja.
18: Nee, ik probeer het wel te onderraden. Want als ik zo de andere manier hoor, is dat eigenlijk totaal niet nodig. Als je gewoon een gezonde, uitgebalanceerde West-Europese voedingspatroon hebt.
1: Ja.
18: Dus, nee.
1: Nou, fijn dat u dit aan de orde wilde stellen, Alexander Tsoempolli. Dank u wel voor uw vraag en dank voor de uitleg. George Verlaan, onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Zelf ook een vraag? Stuur die in via onze website op eenvandaag.nl/chat... of stel hem via de NPO Luister-app. Ja, jongeren die worden op social media inmiddels wekelijks geconfronteerd met nepnieuws. Misschien wel vaker. Lieke, daar is nu onderzoek naar gedaan.
17: Ja, door onder meer Evelien Mulder van het Sociaal Planbureau Groningen. Zij ondervroeg ruim 650 jongeren in Groningen en in Drenthe.
20: Het meest opvallende is denk ik niet dat jongeren veel nepnieuws tegenkomen, maar wel dat voor veel van hen een normaal onderdeel van de online wereld is geworden. Zij zien nepnieuws eigenlijk als iets wat erbij hoort en ze maken zich er ook relatief weinig zorgen over. Terwijl ze wel de risico's voor anderen heel duidelijk zien. Ze zien wel dat het kan leiden tot oplichting, misleiding en ook heel veel onzekerheid.
17: Ja, voor henzelf geen probleem denken ze, maar wel voor alle anderen. Een andere onderzoeker, Dian van Huidzee, die is gepromoveerd op nepnieuws en zei eerder in de week in de Volkskrant dat zelfs gecorrigeerde misinformatie alsnog iemands wereldbeeld beïnvloedt. Dus ook achteraf houdt dat wel schade.
1: Ja, nou, er wordt in ieder geval veel onderzoek naar gedaan. Het is er. Nou, iemand die speelt met waar en niet waar, met nieuws versus nepnieuws, dat is TikToker en acteur Sam van der Horst. Sam, goedemiddag.
21: Goedemiddag.
1: Zometeen gaan we eens even praten over hoe jij kijkt naar het nieuws en naar het nepnieuws. Maar eerst toch even een voorbeeld van jou. Ik zal zeggen, tussen aanhalingstekens, nieuwskanaal.
22: Sam van der Horst en Alexia van Oranje bevestigen relatie. Dat laat een woordvoerder van het Koninklijk Huis weten aan de NOS. K3 wordt K4. Dat heeft Studio 100 zojuist in een persconferentie bekendgemaakt. K3 zal verder gaan onder de naam K4. En de groep zal dus bestaan uit Hanne, Marten, Julia en Sam van der Horst. Willem-Alexander is na 46 jaar geslaagd voor zijn MAVO-examen. De 59-jarige Voorst ging in 1980 naar de brugklas. In zijn examenjaar lukte het jaar in jaar uit, maar niet om te slagen.
1: Ja, Sam, we vinden het allemaal heerlijk om te horen. Zijn er mensen die geloven dat dit echt is?
21: Nou, op zich valt dat wel mee. Er zitten echt wel een paar, echt wel jonge kinderen. Zeker die van Alexia, daar waren toch wel veel mensen die dat geloofden. Had ik zelf eerlijk gezegd ook niet verwacht.
1: Maar ja, als Anton het natuurlijk kan, dan waarom Sam van der Horst dan niet?
21: Ja, nou precies, ja. Nee, je klopt. Alleen het was ook, ik heb het geplaatst op het moment dat van Antoon naar buiten kwam. En toen leek het me heel geestig om zo'n video te maken.
1: Mm-hmm. Ja.
21: Zeg, nou, dus dat was het eigenlijk.
1: Ja, ja. Hoe heb je dat bedacht? Want je ziet natuurlijk ook van alles op de socials, als je er zelf niet aan bijdraagt, voorbij komen. Wanneer dacht je van, ik ga dat op deze manier, deze nieuwsberichten maken?
21: Nou, eigenlijk kwam dat. Ik verveelde me gewoon. Want als acteur heb je ook heel veel vrije tijd. Dus ik zat gewoon thuis en ik had een filmpje gezien dat Moffel aan het druk zat. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet goed gaan. Moffel van Moffel en Piertje.
1: Okay,
21: dus toen kwam er een idee dat hij dood zou zijn gegaan. Daarvan uit is het een beetje gegroeid eigenlijk.
1: Ja, maar toen ben je. Blijkbaar heb jij iets dat jij een bepaalde nieuwstoon over kunt nemen.
21: Ja, en ik denk dat dat ook waarom het toch ook aanslaat is. Ja. Omdat dat toontje gewoon, ja, die nieuwslezers en zo, die praten allemaal op een heel raar manier eigenlijk. En helemaal niet erg op zich, maar dat vind ik gewoon dan heel grappig om dat na te doen.
1: Ja, want als acteur weet je natuurlijk hoe mensen hun stem gebruiken. Want kun je dat nog wat verder definiëren van hoe?
17: Ja, doen wij het ook?
1: Ja.
21: Nou, ik... ik denk dat jullie het toch ook doen. Ik heb gisteren ook even Radio 1 zitten luisteren toen ik in de auto zat. En ja, ik weet niet. Het is gewoon een bepaalde manier om te praten. En ja, misschien doe ik het zelf ook wel onbewust toch vaak.
1: Ja, er zit een bepaalde monotonie in. Ja?
21: Ja, en maar het is een soort, je laat hem ook een soort van open de hele tijd. Dus vandaag is het 39 graden. Weet je, dat ja. Een beetje een rare manier van praten eigenlijk.
17: Dat je denkt, wat komt er nou nog?
21: Ja.
1: En niemand praat in het echt zo. Maar inderdaad, als we achter een microfoon zitten, dan gaan we het toch raar doen op een of andere manier.
17: We doen het allemaal.
1: Ja, ja,
21: maar helemaal niet erg hoor.
1: Nee,
21: jullie
1: gelukkig.
21: Doen ook gewoon je werk.
1: Ja, precies. Goed, jij bent met die nieuwsberichten. Je speelt met wat waar is en wat niet waar is. Je noemde die eerst toch wel NOS? En toen vonden ze dat bij de NOS niet leuk.
21: Nee, en dat begreep ik ook achteraf heel goed. En wat een beetje een gevaar is natuurlijk als je dingen zelf maakt, en zeker op social media, is dat er natuurlijk vooraf eigenlijk niemand is die zegt van joh, misschien is dat niet zo handig, omdat je helemaal vrij spel hebt eigenlijk. En toen had ik een keer een berichtje gemaakt namens de NOS van Geert Wilders bevestigd. Ik ben een Turk. En dat vonden ze toch niet zo leuk. En dat, eigenlijk toen gingen ze ingrijpen en dat begreep ik ook heel goed. Dus sindsdien probeer ik ook echt heel erg dat soort dingen te vermijden. En ik heb het nu vooral over niet bestaande figuren zoals Bert en Ernie, Boomba Baloo, dat soort dingen. En toen ben ik het dus de SOS gaan noemen, inderdaad.
1: Ja. Maar is het ook, want het is leuk en het vermaakt en het wijst ook ons nieuwsmakers natuurlijk op waar wij in feite mee bezig zijn. Hè? Plaats dat ook een beetje in een perspectief. Maar voel je ook iets, want er door heel veel jonge mensen naar jou gekeken. We hebben het over die onderzoeken van mensen die wel herkennen van, nou ja, misschien is het nepnieuws, maar misschien ook niet. Voel jij daar ook, ja, durf bijna niet te zeggen, een soort verantwoordelijkheid in? Of wil je ons op iets wijzen?
21: Ik denk het uitgangspunt is gewoon om te sorteren en om gewoon met de actualiteit te spelen. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. Maar als ik dan net hoor inderdaad dat het toch invloed heeft op de ontwikkeling, dan ga ik daar ook wel over nadenken. Ja. En kijk, weet je, er zijn ook zat andere dingen die je kan maken. Dus als dat echt zo zou zijn, dan denk je, ja, dan ga ik toch lekker wat anders doen. Maar ja, weet je, aan de andere kant denk ik ook zoiets van, ja, hoeveel mensen lopen er nou schade op als Boomba Baloo zogenaamd vast zou zitten? Ja, dat vraag ik me dan ook wel weer af.
1: Ja, nou, en wat je in ieder geval ook doet, is dat wij ook een beetje nadenken over waar wij als nieuwsmakers ook mee bezig zijn. Sam van der Horst, hartelijk dank.
0: Feit of fictie?
1: Dat gaat over de chips die bijna op zijn.
17: Ja, de chips die onder meer in je telefoon zitten. Omdat er zo weinig van die chips zijn, zijn de prijzen hard gestegen. Volgens Apple-CEO Tim Cook zijn de prijsstijgingen zelfs de grootste die hij in zijn leven ooit heeft meegemaakt. Apple verhoogt zelf dan ook zijn prijzen van onder meer MacBooks en iPads, niet van de iPhone.
1: Maar die stijgingen zijn hier dan zo uniek?
17: Ja, daar zijn we ingedoken. Ja, eerst even, waarom stijgen die prijzen eigenlijk zo hard de laatste tijd? Nou, dat komt door, en je raadt het vast al. AI, vertelt Jos Verstegen, beursanalist bij Insinger Gillissen.
4: Die artificiële intelligentiechips en vooral weer de nieuwste chips van Nvidia, die gebruiken veel meer geheugen dan de vorige generatie. Op zich stijgt de vraag naar artificiële intelligentie al heel erg. Dus die chips, daar is een enorme vraag naar en een enorme groei in. En als er ook nog eens een keer veel meer geheugen wordt gebruikt, ja, dan stijgt die vraag naar geheugenchips exponentieel. En je kunt niet zomaar een fabriek neerzetten. Dat duurt toch een paar jaar voordat je weer extra chips kan maken. Dus ja, door die grote tekorten stijgen de prijzen enorm.
17: Ja, enorm. Maar zo'n stijging is niet nieuw in deze wereld. Ze hebben er zelfs een woord voor, Suzanne. De varkenscyclus.
1: Oh, wat een aards woord voor deze omgeving. Wat is dat?
17: Ja, versteeg daarover.
4: Dat als de prijs voor varkensvlees hoog is, dat iedereen dan varkens gaat kweken. Maar ja, dat duurt een tijdje voordat die varkens opgegroeid zijn. Ja, op dat moment, als die varkens allemaal groot zijn, dan komen ze tegelijk op de markt en dan daalt de prijs van varkensvlees heel hard.
17: Ja, nogal een buitenvergelijking. Ja. Maar het is dus hetzelfde bij de chipmarkt. Ja, ja, dat er wel. Varkensstal is net een chipfabriek.
1: Oké, maar stijgt de prijs van chips dus wel vaker?
17: Ja, absoluut. En in die zin is deze stijging dan ook niet zo nieuw, zegt Henk Volber. Hij is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam.
5: 1988, toen hadden we ook tekort aan geheugenchips. In 2016, toen hadden we een exclusieve vraag naar smartphones. Nou, dat leidde ook tot een sterke prijsstijging. En natuurlijk meer recentelijk, 2020, 2023, hadden we natuurlijk COVID. Toen hadden we met name door logistieke verstoringen hadden we met name een tekort aan chips, wat leidde tot prijsstijgingen in auto's, pc's, consumenten, elektronica.
1: Maar zitten we nog lang met dure chips dan?
6: Ja, helaas wel, zegt Volberda.
5: Ja, diezelfde geheugenchips die worden ook gebruikt voor je smartphone, voor laptops, voor pc's. En ja, Apple, Dell en HP, die moeten dus niet die dure geheugenchips inkopen. En dat betekent dat consumentenelektronica veel duurder wordt. Maar het betekent ook dat investeringskosten in datacenters nemen toe. En ja, ook AI-modellen die worden duurder om die te laten draaien.
1: Oké, maar, want daar ging dit over, is het feit of fictie dat, wat Cook zei, de prijzen nog nooit zo hard gestegen zouden zijn.
6: Ja, Volberda heeft voor ons naar de data gekeken.
5: Ja, hij heeft gelijk als het gaat over geheugenchips. Niet als het gaat over processoren of zeg maar de hele complexe chips. Het gaat hier met name om de geheugenchips.
6: Ja, en daar had Cook het ook over, de geheugenchips. En die zijn inderdaad nog nooit zo hard gestegen, die prijs, als het afgelopen half jaar. Het is een feit.
1: Oké, zometeen hier op Radio 1. Sofie Derksen, Bureau Buitenland. Dag Sofie.
7: Ja, dag. Bij ons straks weer vrouw Helga van Leur over de hitte en waarom het juist in Europa zo ongelooflijk opwarmt deze dagen. En Remco Breuker en Casper Witz, die schreven ook wel licht verhit door aan hun boek over Zuid-Korea, Taiwan en Japan, om het nog voor de zomer af te krijgen. Want die landen zijn belangrijk, zo niet essentieel, voor onze democratische toekomst in Europa. Dat dus zo dadelijk bij Bureau Buitenland.
1: Met Sofie Derksen. En wij zijn aan het einde van deze vandaag. Liek, wat is er nog?
6: Ja, Rotterdammers die kregen vanochtend van een wel heel bijzonder iemand een ijsje uitgedeeld, namelijk van burgemeester Carola Schouten. En ze deed daarbij gelijk een oproep voor de warme dagen.
23: Ik heb hier zojuist ijsjes uitgedeeld, omdat we willen zien of het goed gaat met mensen hier in de buurt. En hierbij zou ik de oproep willen doen. Let goed op elkaar nu het zo warm is. En heeft u een koele plek in huis, deel het ook met de mensen die dat niet hebben. Zo kunnen we naar elkaar omzien en zorgen dat iedereen het nog enigszins uithoudt.
6: Ja. Toch bijzonder.
1: Een vriendelijk boodschap van de burgemeester van Rotterdam. Goed, dat was het voor wat betreft 1 Vandaag. Voor vragen bij het nieuws kunt u naar onze website 1vandaag.nl. Onze televisieuitzending is vanavond om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u nog een hele fijne middag.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
16: Minister Aartsen van Werk en Participatie voelt er niets voor om aanpassingen van het werk bij heet weer wettelijk te regelen. Volgens hem is dat een zaak van werkgevers en werknemers.
17: Laten we dat alsjeblieft niet in de wet gaan regelen. Want dan gaan we zeggen dat moet dan x graden zijn. En als het dan een halve graad eronder is, dan weer niet. We zijn allemaal volwassen mensen. Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen op de werkvloer dat de veiligheid en dat het prettig werken is. Iedereen weet dat het bloed en bloed heet is, of je nou werknemer bent of werkgever bent, dat we het alsjeblieft gewoon volwassen met elkaar regelen en dat niet in een wet gaan vastleggen.
16: Wel roept de minister werkgevers op om coulant te zijn en hun personeel niet te dwingen naar het werk te komen. In de bouw zijn wel cao-afspraken over werken bij hitte en veel bouwbedrijven hebben het werk inmiddels ook neergelegd, daar waar dat kan vaak. Ongeveer 70% van de mensen in Europa heeft vandaag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Dat zijn zo'n 420 miljoen Europeanen. Daarvan ervaren 150 miljoen mensen temperaturen van 35 graden of hoger. Ook Nederland dus. Rond een uur of vier dan kunnen we de maximumtemperaturen verwachten. En extreem hoge temperaturen komen door de zogenoemde hittekoepel. Daarin kan warme lucht zich dagenlang ophopen en wordt het steeds warmer. Vanwege code rood haalt vervoerder Arriva buurtbussen in Limburg vandaag en morgen uit de dienstregeling. Ze worden gereden door vrijwilligers, vaak mensen die al met pensioen zijn en dus op leeftijd zijn en kwetsbaar in de hoge temperaturen. Kort ander nieuws, het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat melden bronnen aan de NOS. Daarin staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van zo'n 500 meter. En dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of innoveren.
18: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Allereerst, voordat je de weg op gaat, neem water en een paraplu mee in de auto. Daarmee kun je het net wat draaglijker maken voor jezelf, zodra je met pech langs de weg komt te staan. Dan een paar files die opvallen. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. Bergingswerk, 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf Waardenburg ongeveer een half uur vertraging. Dan volledig dicht de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Daar staat namelijk een auto in brand. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Dan de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen, een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. En tot slot een festivalfile, de N57 Rotterdam-Middelburg. Voor de Haanvlietdam 6 kilometer en 30 minuten door bezoekers aan Concert at Sea.
15: NPO Radio 1. VPRO.
19: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
20: Welkom bij Bureau Buitenland. Remco Breuker en Casper Witz, ze hebben het er nog warm van. Ze schreven in razend tempo door om hun boek over Zuid-Korea, Taiwan en Japan nog voor de zomer af te krijgen. Want juist samenwerking met die landen kan ons in Europa redden op dit grillige, oververhitte wereldtoneel. Zo dadelijk vraag ik ze hoe dan. Maar eerst naar weervrouw Helga van Leur over de hitte. Hou je ventilator bij de hand, het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
21: It's hot out, I don't like it. I'm sweating, I need a glass of water.
22: Vanaf vrijdag geldt code rood door de extreme hitte. En dat is nog nooit eerder gebeurd in Nederland.
23: C'est la journée la plus chaude de l'histoire.
24: The UK has experienced its hottest day in June on record and could do so again.
20: Hittealarm na hittealarm in Spanje, de heetste dag ooit in Frankrijk. Code rood in onder meer Italië, Nederland en België. Heel Europa zucht onder een uitzonderlijke hittegolf. Wat begon als een vroege zomerpiek is inmiddels een van de zwaarste en meest wijdverspreide hittegolven ooit gemeten op het Europese continent. En volgens onderzoekers is dat geen toeval. Europa warmt sneller op dan welk ander continent ook. En deze extremen worden versterkt door de klimaatcrisis. Is dit nog een uitzonderlijke zomer of het nieuwe normaal in Europa? Ik vraag het meteoroloog Helga van Leur. Welkom Helga.
25: Dank je, Sophie. Hi.
20: Ja, die extreem hoge temperaturen in Nederland. Wat denk jij, Helga? Worden dit soort hittegolven ons nieuwe normaal?
25: Nou ja, ik ben een beetje bang van wel. We hebben natuurlijk van vroeger is het ook wel eens warm geweest. Maar normaal is de warmte pas in juli of augustus. Het is nu pas eind juni. En toevallig kwam er vandaag ook een attributieonderzoek uit. Dat wil zeggen dat ze kijken naar in hoeverre is deze warmte anders dan vroeger. Is het toe te wijzen aan een veranderend klimaat? Nou ja, dat blijkt dat vergeleken met de laatste echt zware hittegolf in 2003... dat het inmiddels al 2 graden warmer is. En vergeleken met 50 jaar geleden was dit onmogelijk geweest. Ja. Dus ja, het verandert snel. En ik voor de jeugd nu wende maar aan, want dat zal een van de koelste zomers voor de rest van je leven zijn.
20: Ja, ik las ook over een groep wetenschappers verbonden aan een Frans klimaatinstituut. Die zeggen dat klimaatverandering de hittegolf zelfs 2 tot 4 graden erger heeft gemaakt dan die zou zijn geweest onder, laten we zeggen, dezelfde omstandigheden in de tweede helft van de vorige eeuw. Klimaatverandering speelt dus echt een rol bij deze hittegolf in Europa.
25: Ja, dat is op zich heel logisch. Want als de wereldwijde temperatuur stijgt, en we zitten nu op ongeveer 1,5 graden... moet je voorstellen, de wereld is 70% oceaan. Dus dat warmt vertraagd op en land warmt veel sneller op. Dus alles boven land, dus ook het continent Europa, warmt sneller op dan het wereldwijde gemiddelde. Maar dat zijn jaargemiddelde temperaturen. En dat is toch anders dan wat op een dag kan optreden. We hebben al gezien tot nu toe dat de heetste dagen in Nederland ook al 4 graden... warmer zijn. En dat is dan nog gemeten in een thermometerhut in de schaduw.
20: Ja.
25: Laat staan dat je in een stad woont. Daar is het gerust 8 of 9 graden warmer. in de schaduw. En probeer dan je warmtemars kwijt te raken. En daar wonen natuurlijk ook net de meest kwetsbare mensen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland. Dat geldt ook in grote steden, in Frankrijk, in Spanje, in Duitsland.
20: Ja, want jij zegt net over die wereldwijde opwarming. In Parijs zetten we natuurlijk in 2015 nog in het klimaatakkoord dat we 1,5 graad opwarming maximaal wereldwijd zouden nastreven.
25: Nee, bijna. Nee, maximaal 2, liefst 1,5.
20: Oké, goed. Maar gaan we daar nog onder blijven als we nu al op 1,5 zitten?
25: Nou, nee. Tenzij we nu met z'n allen toch in één keer extra maatregelen gaan nemen. Maar vooralsnog zie ik dat niet zitten. Het gemiddelde van 1,5 graad berekenen ze over 20 jaar. Mm. En zoals het er nu naar uitziet, komen we in 2030, 2032... zitten we al op die 20 jaars gemiddelde van 1,5. Nou, dan zitten we in 2050 al op 2 graden. Mm. Ja, wat gaan we dan daarna doen? Zolang we niet de fossiele brandstoffenkraan dichtdraaien, kan het nog steeds blijven oplopen. Dus ja, vooralsnog, wat de modellen denken met de huidige maatregelen die er zijn, gaan we gewoon richting de 3 graden. Hmm. Jaartemperatuur gemiddeld. Dus dat zegt over de hittegolven feitelijk nog niks, want dat is nog veel warmer.
20: Jee, ja. En dus nu we richting wereldwijd 3 graden gemiddelde opwarming gaan, hè, zo moet ik het samenvatten. Hoe ziet Europa er dan uit tegen het einde van deze eeuw?
25: Nou ja, dat hangt er ook een beetje vanaf hoe we ons daaraan aanpassen. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat zie je ook in Parijs, dat je veel meer groen gaat toepassen. Dat je de huizen die je nu bouwt zorgt dat ze al klimaatbestendig zijn. Hè? Dus dat ze nu al goed geïsoleerd zijn. Dat ze koel blijven in de zomer. Dat ze warm blijven in de winter. Dat je ook veel meer van die natuur gebruik gaat maken. In plaats van dat je overal alleen maar airco's gaat plaatsen om te kijken of je op die manier kunt koelen. Ja, en hoe we onze steden inrichten. We kunnen ook naar Middellandse Zeelanden kijken. Vaak heb je dan zorgen ze ook dat de zon bijvoorbeeld niet makkelijk in de huizen komt. Dus juist worden de straatjes heel smal. Ja, dan kun je dan niet met de auto komen. Maar er zijn misschien tegenwoordig dan ook weer andere alternatieven voor te verzinnen. We moeten veel schaduwplekken creëren. We moeten ook koelteplekken creëren. Zodat als dit soort dagen mensen zichzelf niet goed koel kunnen houden in hun woning, dat ze naar de bibliotheek gaan. Niet zoals in Nederland dat we vervolgens alle bibliotheken vandaag dichtgooien. Mm. Juist zorgen dat mensen plekken hebben waar ze overdag naartoe kunnen. Want als je overdag even wat koelere temperaturen ervaart, dan kun je daarna ook weer wat beter tegenaan.
20: Maar goed, je zegt dus, er is nog wel wat te beïnvloeden in de tussentijd. Tegelijkertijd, ja, die Europese discussie die gaat vaak over defensie, migratie, de economische concurrentiepositie. Het kan aan mij liggen, maar het lijkt alsof het klimaat toch wat op de achtergrond geraakt is. Klimaatdoelen worden afgezwakt. Klimaatcrisis wordt hier en daar zelfs ontkend door partijen in Europa. Terwijl dat toch, de klimaatverandering een van de grootste geopolitieke uitdagingen is.
25: Nou ja, dat zeg je op zich wel goed, want het klimaat is eigenlijk je leefomgeving. Dus wat voor voedsel kun je verbouwen? Hoe kom je aan je energie? Dus eigenlijk gaat klimaat over de stabiliteit, betaalbaarheid van voedsel, energie, grondstoffen, water, maar dus ook veiligheid. Want ja, als je in andere landen ergens woont waar je niet meer aan je voedsel kunt voorzien of geen water meer hebt, dan ga je op de vlucht. Dus het hele verhaal van migratie, economie, veiligheid, het hangt allemaal samen met het klimaat. Alleen als je het klimaat noemt, dan gaan heel veel mensen in de stijgers. Maar feitelijk, als moment dat wij goed kijken naar hoe kunnen we aan de voorzijde die kraan dichtdraaien, tegelijkertijd de aanpassingen, dat noemen ze dan klimaatadaptatie, zo goed mogelijk gaan inrichten voor de meest kwetsbaren. En de derde punt is misschien ook gewoon accepteren dat niet alles meer kan. Dus dat je ook niet meer gaat bouwen als je dat niet klimaatbestendig kunt doen, om eens wat te noemen. Nee. Want verzekeraars zeggen ook, we verzekeren het gewoon niet meer.
20: Voor vandaag zou ik zeggen, is acceptatie sowieso het credo bij deze hitte. Maar daarna moeten we dus van jou weer in het geweer. Dankjewel, Helga van Leur.
0: Bureau Buitenland.
1: Sophie Derksen.
20: Volgens onze gasten zouden we wel wat minder van dit mogen horen en wat meer van dit.

0: In plaats van alleen maar naar het westen te kijken, moeten we onze blik namelijk ook eens naar het oosten richten. Het zou goed zijn als we in Europa onze Amerikaanse bril afzetten en beter letten op wat er gebeurt in landen als Zuid-Korea, Japan en Taiwan, schrijven Remco Breuker en Caspar Witz van de Universiteit Leiden in hun nieuwe boek De Kracht van de Middenmacht. Ik wapper ermee voor de webcam en voor de koelte. Is ook ideaal vandaag. Welkom, heren. Remco, ik begin met jou. Jij bent hoogleraar Korea-studies. We openden net met de K-pop van BTS, ter afwisseling van Taylor Swift. Met K-pop en andere cultuur verovert Zuid-Korea de wereld. Daar zijn jullie wel blij om, hè?
1: Ja, zeker. Ja, en je ziet dat.
0: Waarom is dat zo belangrijk, dat we die leren kennen?
1: Nou, omdat je eigenlijk met een wat een openere blik leert kijken naar wat er allemaal in die landen gebeurt. En niet alleen qua pop, maar dat is de manier waarop je binnenkomt. Tenminste, jonge generaties. Voor mij is het al te laat, ben ik bang.
0: Nou, je zat net wel mee te swingen.
1: Ja, dat is alleen maar omdat dit een cover is van een hit uit 1993, die ik heel leuk vind.
0: Maar wel een Koreaanse hit.
1: Een Koreaanse hit, ja, de eerste hip-hop hit. Ja.
0: Maar je zegt het is belangrijk dat we hier kennis van nemen. Ja. Waarom?
1: Ja, omdat er heel veel gebeurt, denk ik, waar we heel veel aan hebben. Dat het landen zijn die er op het eerste oog misschien heel anders uitzien dan het onze. En ook heel veel punten verschillen. En tegelijkertijd voor hele soortgelijke problemen staan. Waar wij voor staan of voor komen, zullen komen staan. Ik denk dat het heel verstandig is om daarvan te leren. Ja. Om uit te wisselen. Het gaat twee kanten uit natuurlijk wel.
0: Onbekend maakt onbemind. Dat zou anders moeten. Caspar, jij bent sinoloog en Japanoloog. Ik begrijp dat jij en jullie allebei je regelmatig zitten op te vreten, omdat we dus zo te veel naar die transatlantische relatie kijken. Onkunde en vooroordelen in Nederland en in het verlengde daarvan de EU over, laat ik zeggen, jullie landen, kunnen ons serieus schaden, schrijven jullie een beetje streng en ook wel een beetje onheilspellend. Caspar, wat is die schade dan?
2: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld onze overheid, maar ook onze media, richten zich eigenlijk nog steeds op een wereld die niet meer bestaat, of eigenlijk nooit bestaan heeft. Waarin we ons vooral kunnen beperken tot gelimiteerde westerse perspectieven. Dus inderdaad vooral op de VS gericht en op onszelf. Zelfs als we het over andere delen van de wereld hebben. Dus zelfs als het over China of over Japan of over pakweg Afrika gaat, doen we dat vooral vanuit een heel eurocentrisch perspectief.
0: Maar waarom is dat zo schadelijk? Zo schadelijk dat jullie dus in heel snel tempo samen dit boek op de markt gebracht hebben?
2: Omdat die wereld eigenlijk niet meer bestaat. Het gedeelte van de wereldeconomie bijvoorbeeld van het Westen maakt daar steeds minder de dienst uit. Gewoon het percentage in de wereldeconomie wordt steeds minder van Europa en de VS. En om in die wereld te kunnen functioneren moeten wij ook andere delen van de wereld serieuzer nemen. Dat geldt voor het hele mondiale zuiden bijvoorbeeld, maar ook vooral voor de drie landen waar we ons op richten in dit boek, omdat die landen eigenlijk het dichtst bij ons staan qua waarden zoals democratie en mensenrechten.
0: Ja, het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst is de ondertitel van het boek over dus de kracht van de middenmacht.
3: Middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice. Compete with each other for favor, or to combine to create a third path with impact.
0: Jullie stellen in je boek, net als de Canadese premier Carney eerder dit jaar in Davos deed, we hoorden hem net, om tegenwicht te bieden tegen de grootmachten zou Europa meer moeten optrekken met andere middenmachten, als dus Zuid-Korea, Japan en Taiwan. Remco, toch heel eventjes, het is 30 graden. Hoe zat het ook weer? Wat is een middenmacht?
1: Ja, een middenmacht is eigenlijk een land dat te klein is om zelf alles te kunnen beslissen welke kant het uitgaat met de wereld. En daardoor afhankelijk is van andere landen die min of meer even groot zijn of vergelijkbaar in invloed om het samen te doen. Dus het is een land dat gedwongen is om samen te werken en op die manier voor vrede, welvaart en stabiliteit kan zorgen. Maar dus ja, of zich moet vastkoppelen aan een grootmacht of aan andere soortgelijke landen. En dan die derde weg waar Carney het over had.
0: En als je zegt vastkoppelen aan een grootmacht, wat bedoel je?
1: Amerika en Nederland bijvoorbeeld. Nederland heeft natuurlijk de transatlantische blik met verve altijd uitgedragen. En we zitten daar nog steeds heel erg aan vast. We zogen nog steeds aan de Amerikaanse, dat mag ik vast niet op de radio zeggen, maar
0: Daar waar de melk vandaan komt. Ja, ja, ja. Precies, mag hoor, ja. Alles mag gezegd. Maar goed, je zegt dat moet ontkoppeld. Want Europa heeft te winnen bij samenwerking met de landen middenmachten uit jullie boek. Onder meer dus voor inspiratie voor de Europese democratie, Casper. Laten we even in Japan beginnen. Land waar jij veel van weet. Jullie zeggen, ja, dat is een democratisch succesverhaal, juist omdat zij een autoritair verleden hebben. Hoe zit dat? Wat is het geheim van de Japanse democratie, waar Europa dus iets van te leren heeft?
2: Nou, voor een heel groot deel heeft het te maken, denk ik, met de toch wat precaire ligging van Japan. Dus zij zijn zich heel erg bewust van het feit dat zij omringd worden door autoritaire staten. Niet alleen China natuurlijk, maar ook Rusland en Noord-Korea. Dat betekent eigenlijk dat zij al wat langer dan wij bezig zijn met het nadenken over hoe kunnen we functioneren binnen een veel bedreigender
0: wereld.
2: Ik moet
0: je heel even onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. We gaan even naar de NOS.
4: Ja, rijdt u op de N61 Terneuzen-Schoondijken, komt u tussen Hoeken en Oostburgen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N61 Terneuzen-Schoondijken, dan komt u tussen Hoeken en afrit Oostburg een spookrijder tegemoet.
0: Het gevaar loert overal. Casper Witz, vervolg vooral over Japan en het geheim van de Japanse democratie voor Europa. Wat hebben we te leren van ze?
2: Ja, ik denk dus dat zij al langer bezig zijn dan wij met het nadenken over een geopolitieke strategie op de lange termijn. Van hoe ga je om bijvoorbeeld met de opkomst van China. Een China dat steeds meer expansie belust is en steeds meer macht naar zich toe wil trekken binnen die regio. Japan is al minstens 15 jaar bezig om een hele duidelijke strategie daartegenover te zetten. En ik denk dat wij in Europa nog steeds veel meer aan het ontwaken zijn uit een soort geopolitieke winterslaap. Omdat wij heel lang dachten dat we ons wel konden schuilen onder een soort Amerikaanse paraplu van veiligheid. Mm-hmm. En zelf niet echt hoefden na te denken over onze veiligheid. En hoefden te investeren in onze defensie bijvoorbeeld. Maar het gaat eigenlijk verder dan defensie. Maar echt over het nadenken over een geopolitieke strategie voor de lange termijn. Mm-hmm. Ja, en daar zijn de Japanners echt beter in dan wij. En wij kunnen het ons niet meer veroorloven, denk ik, om ons daar niet echt heel erg in te gaan verdiepen. En kijken, wat doen de Japanners goed en wat kunnen wij daarvan leren? Mm-hmm. En dat proberen wij in ons boek erg duidelijk te maken.
0: Maar wat is daar de relatie met de Japanse democratie? Ik bedoel, zeg je eigenlijk, wij kunnen anders dan bijvoorbeeld in Japan zien minder hoe belangrijk het is wat het zou betekenen als je niet democratisch bent?
2: Nou, Japan is denk ik bezig met op regionaal vlak ook democratieën meer te laten samenwerken. En ook democratieën van buiten de regio, zoals de EU, meer te betrekken bij de regio Oost-Azië en Zuidoost-Azië. En vooral om dan ook samen, als het ware, die opkomst van China te kunnen managen op een manier die onze belangen als democratische staten waarborgen. Dus Japan neemt heel erg een leiderschapsrol op zich op dat vlak. Wat Europa of misschien zelfs Nederland ook zou kunnen doen.
0: Ja, Remco, even naar jou. Ja. Zuid-Korea, het land dat jij altijd op de voet volgt. Volgens jullie kan ook Zuid-Korea ons veel leren over hoe je een democratie in stand houdt. Ja. Maar ja, denk ik toch even Zuid-Korea, president die een staatsgreep wilde plegen, beïnvloed door radicaal rechtse denkers. Ja, juist. Dan functioneert die democratie daar toch niet zo geweldig?
1: Ja, of juist wel. Kijk, dat soort dingen gebeuren overal. Ook in democratie. En dat zie je natuurlijk in het land waar de democratie het hoogst werd gehouden, in Amerika. De Amerikaanse reactie is vrij apathisch, lijkt het. De Zuid-Koreaanse reactie was, we gaan de straat op en we rusten niet tot deze president afgezet is. Dat is gebeurd. Allemaal volgens de wet. De man is daarna ook voor de rechter gekomen. Ook allemaal volgens de wet. Hoe lang het ook duurde, het heeft uiteindelijk wel een half jaar geduurd, bijna. Alle processen zijn doorlopen en hij is afgezet en in de gevangenis gekomen, levenslang gekregen.
0: Maar jij zegt dus omdat de Zuid-Koreanen zelf bereid waren...
1: Bereid waren op

0: En in de gevangenis gekomen of levenslang gekregen.
1: Maar jij zegt dus omdat de Zuid-Koreanen zelf bereid waren
0: op het moment dat er echt helikopters van het leger overvlogen, dat het parlementsgebouw werd afgegrendeld door gewapende militairen en dat er voor het eerst sinds 1979 geloof ik weer tanks door de straten van Seoul reden, zei iedereen, ook mensen die heel kwetsbaar waren, we moeten hier iets aan doen. En jij moet er niks aan doen, ik moet hier iets aan doen, wij moeten hier iets aan doen. En dat is denk ik, dat is heel inspirerend. Daar kan elk democratisch land wat mee. Taiwan heeft dat op zijn eigen manier ook gedaan, minder recent. Daar is geen coup-poging geweest bij mijn weten in 2024. Maar dat heeft ook diezelfde democratiseringsgeschiedenis. En dat is een ander punt denk ik dat we maken. En dat zie je ook met Japan. Waar hoe je Japan de andere democratische landen bij zich probeert te trekken. Het is voor een democratische middenmacht heel belangrijk, denk ik, om structurele banden aan te gaan met landen die dezelfde waarden delen. Als je dat niet doet, dan moet een van de twee partners, of de autocratische partner of de democratische partner, gaan toegeven. Het is vaak de democratische partner die dan toch water bij de wijn moet gaan doen. Dus,
1: want hoe heeft Zuid-Korea dat bijvoorbeeld in opzichte van Noord-Korea?
0: Ja, nou, dat is het grote punt. Als je met Noord en Zuid-Korea weer toenadering tot elkaar zoeken en krijgen, dan zie je dat dat aan de ene kant is dat fijn, ontspanning. Aan de andere kant gaat het altijd ten koste van binnenlandse vrijheden in Zuid-Korea om te zeggen wat je wilt zeggen over Noord-Korea. Noord-Koreaanse dissidenten worden in de gaten gehouden, krijgen huisarrest, mogen geen vervelende vragen stellen op een persconferentie waar dus de Noord- en de Zuid-Koreaanse leiders bij elkaar zijn. Dat kan niet, omdat dat botst met de Noord-Koreaanse waarden.
1: Maar dus zeg je, Zuid-Korea laat zien, je moet afstand houden van dit soort.
0: Ja, je kan het ook niet doen. En Zuid-Korea laat ook zien wat er gebeurt als je geen afstand houdt. Ja. Dus het is wat dat betreft een dubbel voorbeeld.
1: Ja.
0: En ja, dat maakt het denk ik duidelijk dat als je gesteld bent, dan ga ik even vanuit, op democratie, welvaart en veiligheid, deze landen die de democratie, en dat is van alles mis hoor, met de democratie in Zuid-Korea, Taiwan en Japan, net zoals waar overal in de wereld. Het is geen paradijs, maar het werkt redelijk. Meer kan je misschien niet verwachten. Hebben weten te combineren democratische bloei met economische bloei. En de sterkste legers ter wereld zo'n beetje.
1: Ja.
0: Zowel Japan als zeker Zuid-Korea, vijfde leger ter wereld. Die kunnen zichzelf verdedigen.
1: Ja.
0: Wij ondertussen, ja.
1: Nou ja, jullie zeggen onder meer als het ook bijvoorbeeld over Taiwan gaat, het derde land wat jullie bespreken in het boek, Nederland en Europa weten volgens jullie niet zo goed wat ze aan moeten met bijvoorbeeld de opkomst van China. Wat weten dan juist jullie drie landen wel of beter over hoe om te gaan met China? Waarom is dan Taiwan wat jou betreft, Casper, ook wel een goed voorbeeld bij alle dreiging die ze ervaren?
2: Ja, Taiwan is echt een unieke democratie die ook echt, denk ik, meer bestudeerd zou moeten worden in democratieën over de hele wereld. Juist omdat Taiwan al, 70, 80 jaar leeft onder die dreiging van een Chinese invasie. Dus op elk moment eigenlijk, om het cru te stellen, overgenomen zou kunnen worden door een autoritaire staat. Desondanks heeft Taiwan zich ontwikkeld tot het meest democratische en progressieve land van heel Azië. Kan je zonder overdrijving zeggen. Het eerste land in Azië dat het homohuwelijk heeft gelegaliseerd. Er zitten meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven en in de politiek dan in veel westerse landen. Dus er is iets heel unieks gaande in dat land. Juist, of ondanks dat zij dus die constante dreiging van een agressief China tegenover zich hebben. Dus ik denk juist die keuze van hoe kan je democratische en progressieve waarden juist versterken. Terwijl je eigenlijk je ook moet wapenen, letterlijk en figuurlijk, tegen zo'n agressief land. Is een belangrijke les. Juist denk ik omdat de gemiddelde Taiwanese vrouw die haar rechten zo enorm veel heeft zien verbeteren over de laatste decennia, weet wat een overname door China zou betekenen. Dus dat je veel van die rechten weer kwijtraakt.
1: Ja.
2: Juist in West-Europa hebben wij te maken met een autoritaire verleiding op dit moment, waar veel mensen voor vallen. En ik denk het vaccin daartegen is juist het betrekken van minderheden of groepen zoals de vrouwenbeweging, vrouwen bij de democratie, zodat men weet wat je te verliezen hebt.
1: Het feit dat Taiwan, maar bijvoorbeeld ook Zuid-Korea, in ieder geval in jullie optiek succesvolle democratieën zijn, dat ondermijnt eigenlijk dat Chinese wereld beeld.
0: Dat niet alleen, maar dit zijn ook landen, dat is dan wel historisch Korea, Korea is natuurlijk een tweegedeelte. In Japan, die al 1000 jaar of langer met een enorme belangrijke macht in China, moeten zich daartoe verhouden.
1: Ja, dus ze zijn er beter in getraind.
0: En dat gaat meestal, is dat als je door de geschiedenis heen bekijkt, zonder oorlog gegaan. Er is wel veel overgenomen, de eigen identiteit is niet opgegeven. En dat is denk ik een belangrijk gegeven. Ja.

0: Maar toch even problematiseren. Want jullie zeggen, we moeten meer met die middenmachten samen optrekken. Tegelijkertijd zien we, dat schreef The Guardian deze week ook, een hele parade van wereldleiders, ik geloof wel 17, waaronder ook de eerder genoemde Carney, maar ook Starmer en Merz, die dus als middenmachten nu naar China gaan om daar een onafhankelijke relatie mee op te bouwen. China gebruikt dat soort bezoeken juist om de alternatieve wereldorde met China als bron van stabiliteit te promoten.
1: Dus dat is niet erg, toch? Ik denk niet dat we voorstaan dat we geen relaties met grootmachten zouden moeten onderhouden. Wel dat we dat uit eigen kracht moeten doen, uit een alliantie van middenmachten. Daar hoort denk ik een stabiele relatie met China bij, die soms wat beter kan zijn en soms misschien wat slechter. Mm-hmm. Maar die nu wat ons betreft denk ik tussen de twee polen heen en weer gaat. Namelijk de pool van alles wat China doet is slecht en we moeten China uit ons leven bannen. En de andere pool is we kunnen er geld verdienen. Dus we zien alle mensenrechten schendingen en Oeigoerse genocide door de vingers.
0: Ja.
1: Daartussenin zit heel veel ruimte en daar moeten we ons in bewegen, denk ik.
0: Ja, maar het punt lijkt me blijft wel de afstand. Ik bedoel, in culturele, waar we begonnen, in culturele zin, maar ook in fysieke zin. Het optrekken met landen toch aan de andere kant van de wereld. Hoe realistisch is dat als ze nu nog zo ver van ons afstaan, Casper?
2: Nou, dat moeten we juist doen, denk ik. Omdat als je alleen naar China kijkt, is het sowieso al zo dat wij enorm veel met China te maken zullen hebben in de toekomst. Onze toekomst zal deels vormgegeven worden door China. En de landen Zuid-Korea, Japan en Taiwan kennen China het beste. Want dat zijn natuurlijk de buurlanden van China. En we kunnen het ons niet veroorloven om enorm veel te gaan samenwerken met die landen. Juist daarom. En in de economieën van de toekomst is ook de geografische afstand denk ik veel minder een issue.
0: Dankjewel. Remco Breuker en Casper Wits van de Universiteit Leiden waren dat over hun boek De kracht van de middenmacht. De kracht van middenmacht zonder de. Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Verscheen bij Ambo Antos, ligt nu in de betere boekwinkel. Dank heren. Heel goed weekend. Zometeen na Ster en het NOS-journaal De Rode Draad op vrijdag. Wij zijn er maandag weer.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
2: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
0: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
3: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
6: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
5: Of een handig verdienmodel.
6: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
5: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Morgen op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, morgen om 22:30 op NPO 2.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
12: Natasha Gibbs.
13: Goedemiddag. Zometeen maak ik de balans op van een warm weekje. Met ons nieuwspanel doe ik dat natuurlijk. Van de temperatuur buiten tot de WK-koorts. Het komt allemaal voorbij. Maar eerst het NOS-journaal van 2 uur met Katrien Straatman.
14: De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt helemaal stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Grote zorgen bij Volkswagen in Duitsland. De komende jaren zou de autobouwer veel banen gaan schrappen en fabrieken sluiten. Correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, er was al bekend dat er tot 2030 50.000 banen zouden verdwijnen. Maar dat worden er nog meer?
15: Ja, nu zouden er intern plannen op tafel liggen om dat te verhogen tot 100.000. Dus echt het dubbele. Dat zijn in ieder geval berichten van een Duits blad en een Britse zakenkrant. En dan zouden er ook nog eens 4 fabrieken moeten sluiten. Nou, die lijken dan niet direct dicht te moeten, maar meer als de productie van de modellen afloopt, dat ze dan langzaamaan gaan sluiten. Maar er is nog heel veel onduidelijk. Onder andere omdat werknemers bij Volkswagen heel goed beschermd zijn. Dus ja, hoe die afbouw van banen, die dubbele afbouw van banen, dan dus geregeld zou moeten worden, dat moet dan allemaal nog besproken worden. En de details daarover zijn nog niet bekend.
14: Nee, gaat het zo slecht met Volkswagen?
15: Ja, het gaat al een tijdje niet goed met het bedrijf. De fabrieken draaien bijvoorbeeld niet op vol vermogen. De kosten om auto's te produceren zijn relatief hoog. Er is veel concurrentie van Chinese autofabrikanten. En dan zijn er ook bijvoorbeeld nog Amerikaanse handelstarieven die het duur maken om de auto's in Amerika te verkopen. Allemaal problemen waar Volkswagen mee te maken heeft. En dus moet er ook wel wat gebeuren. En dus liep er ook al een reorganisatie. Maar het bedrijf zegt nu, ja, het is eigenlijk lastiger nog dan we dachten.
16: Het gaat allemaal dus nog om plannen, maar kunnen die nog worden tegengehouden, denk je?
15: Ja, er is, nou ja, die reorganisatie die ik net noemde, die nu al loopt, die is ook al het resultaat geweest van harde, lange onderhandelingen met de bond, met de ondernemingsraad, met de deelstaat. En dat kun je nu ook wel weer verwachten. En die hebben ook veel macht vanwege de geschiedenis. Volkswagen is een door de nazi's opgericht bedrijf. Mocht uiteindelijk na de oorlog verder draaien, maar wel toen wettelijk vastgelegd werd dat de deelstaat en ook werknemersorganisatie veel inspraak zouden krijgen. Die hebben altijd nog veel inspraak en dat maakt harde ingrepen heel moeilijk. Ja, en dus kan je verwachten dat die twee verschillende belangen, om het bedrijf draaiende te houden en meer winst te maken, en aan de andere kant de werknemers te beschermen, dat dat opnieuw een harde strijd kan gaan worden.
16: Dankjewel. Correspondent Charlotte Waaiers. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Hij zegt dat de kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep raakt. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad en konden alsnog naar school als dat nodig was, zegt hij. Het kabinet is het eens over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. Daarin staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Vanmiddag hoorden we het definitieve besluit uit de ministerraad. En in Zuid-Korea is de voormalige First Lady veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Ze zou onder meer 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting hebben aangenomen in ruil voor politieke wederdiensten. Kim Kon-hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon, die levenslang vastzit vanwege een poging tot staatsgreep. Voor een groot deel van het land is het code rood vandaag vanwege de hoge temperaturen. En lokaal kan het ook 40 graden worden vanmiddag. De combinatie van factoren zorgt voor bijzondere omstandigheden vandaag, zegt Jan Rosema van het Weer Impact Team van het KNMI.
17: Het is uitzonderlijk heet, ook uitzonderlijk een hele hoge hittekracht komt er ook bij. En die combinatie is zeer uitzonderlijk. Dat komt eigenlijk niet voor. En we halen ook recordwaardes op de Waddeneilanden bijvoorbeeld langs de kust. Het zijn echt hele hoge temperaturen.
16: Rond 1:00 vanmiddag kunnen we de maximumtemperaturen verwachten. De extreme temperaturen komen door de zogenoemde hittekoepel boven Europa, zegt weervrouw Willemijn Hubert.
18: Het is een hoge drukgebied waar de warme lucht naar beneden geduwd wordt. Die wordt dan aan de grond, zou ik maar zeggen, samengeperst. Dat levert ook weer extra hitte op. Doordat die lucht daalt, ontstaan er geen wolken. Nou, wolken kunnen de instraling van de zon natuurlijk een beetje tegenhouden. Dat gebeurt dus ook niet, want er zijn eigenlijk geen wolken. Ja, en met al die zonnestraling ga je ook zien dat de bodem heel erg uitdroogt. En juist dat vocht hebben we eigenlijk nodig, want op het moment dat vocht verdampt, kost dat energie en dan koelt de lucht een beetje af. Maar ja, dat is dus nu ook niet beschikbaar.
16: Veel bedrijven en scholen hebben vandaag hun werk- en lestijden ook aangepast. Maar op één plek is dat zeker niet nodig. Bij deze horeca-groothandel in Groningen kunnen medewerkers gewoon door met min 36 in de vriescel.
19: Ik denk dat een heleboel mensen nu wel best wel jaloers zijn op mij hier, dat ik hier zo in de koude rondrij, zeg maar. Maar het is ook best te doen, omdat je zelf denk ik ook warm in het lichaam bent, voelt het gewoon lekker aan, hoe gek het ook klinkt, om er nu gewoon in te zitten. Het enige nadeel is wel het verschil. Als je eventjes snel naar buiten gaat, dan heb je nu gewoon 65 graden verschil waar je tegenaan loopt. En die verneem je wel eens.
16: En dan nog het weer, daar weet u bijna alles al van. Maar toch zonnig en heet, dus 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer, morgen opnieuw heet met eerst zon en later opnieuw kans op een onweersbui.
13: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
20: Jazeker, als je dus toch de weg opgaat, neem voldoende drinkwater mee en ook een paraplu. Daarmee heb je iets van beschutting, zodra je toch onverhoopt met pech langs de weg komt te staan. Dan een paar files die opvallen. Onder andere de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude is 1 rijstrook dicht na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten vanaf Roelevarensveen. Ook een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost heb je een file van 30 minuten vanaf knooppunt Gorkum. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef een uur extra door een autobrand. 1 rijstrook is er dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En dan een festivalfile op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Op de Haringvlietdam is wederom concertatie dit weekend. Nu file daar zo 6 kilometer en 30 minuten vanaf Hellevoetsluis.
2: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
22: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
23: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
22: Of een handig verdienmodel.
23: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
22: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
21: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
26: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Morgen op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, morgen om 22:30 op NPO 2.
1: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag, de laatste rode draad van de week. We zijn er tot 4 uur vanmiddag om je lekker gezelschap te houden tijdens deze plakkerige bloedhete middag. Ja, je moet er toch het beste van maken. Bij mij aangeschoven zijn 2 gasten. De derde is onderweg, heb ik begrepen. Politiek redacteur David Breemaert, welkom.
1: Hallo.
0: Fijn je weer te zien. Schrijver en docent Karim Amgar, die is onderweg. En Winnie Aussoren van Milieudefensie zit hier tegenover me.
2: Hey.
0: Welkom, hallo. David, ja, jij valt met je neus in de boter vandaag. Hè? We hoorden het net al in het NOS-journaal. Je kijkt me nu echt zo aan
1: van
0: waar
1: stikstof.
0: Gaat heen.
1: Ja, stikstof. Ja,
0: inderdaad.
1: Ik kan niet wachten.
0: Ja, waar ben je vooral benieuwd naar?
1: Nou, er is wel heel veel uitgelekt. Eigenlijk ben ik het meest benieuwd naar wat de reacties gaan zijn. Ja, dat is een beetje suf, maar ik...
0: Reacties van wie?
1: Nou, de reacties van bijvoorbeeld de agrariërs, van de LTO, van de landtuinbouworganisaties, maar ook van de andere partijen, want ja, je hebt gewoon veel steun natuurlijk nodig.
0: Zeker.
1: Dus we gaan nu eerst die plannen krijgen. Nou, veel is dus al wel bekend, maar dit weekend gaan we een beetje zien hoe erop gereageerd wordt.
0: Ja.
1: En ja, dat vind ik eigenlijk nog spannender.
0: Dat vind je spannend, want het valt staat inderdaad met of zij er enthousiast over zijn en het willen gaan uitvoeren.
1: Ja, ja, je hebt een hele brede coalitie nodig als je dit voor meer jaren goed wil gaan doen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt super belangrijk hoe er dit weekend gereageerd gaat worden.
0: Winnie Aussoren, is dat ook iets waar jullie bij Milieudefensie mee bezig houden? Ja, vast toch?
2: Ja, absoluut. Ja, stikstof is gewoon een etterende wond geworden, deze crisis. Mm. En daar moeten we gewoon met z'n allen heel hard aan gaan trekken.
0: Ja.
2: Dat is keihard nodig voor het klimaat, voor de natuur en ook voor de boeren.
0: Ja, maar ook pijnlijk als je nu zo zegt aan een etterende wond gaan trekken. Maar wordt het pijnlijk? Wordt het pijnlijk, denk jij?
2: Het is hoog tijd dat we met z'n allen hard waar wat aan gaan doen. En er moeten ambitieuze plannen gepresenteerd worden.
0: Ja.
2: En dat zal ergens pijn gaan doen. Ja, maar het is wel hard nodig.
0: Ja.
2: Anders gaan we er later allemaal de gevolgen van merken.
0: Heb je een beetje gezien wat er al is uitgelekt ook?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: En wat dacht je toen je dat zag?
2: Nou, ik ben blij dat er wat gebeurt.
0: Ja.
2: Want er ligt ook de rechtszaak, er ligt een vonnis. De overheid moet zich gaan houden, moet echt veel meer stikstof gaan minderen in 2030.
0: Mm-hmm.
2: Dus ze hebben zich ergens aan te houden. Dus het is goed dat er plannen worden gemaakt.
0: Ja.
2: Maar goed, het is eigenlijk
0: ook... dikke maar.
2: Ja, het is eigenlijk ook heel jammer dat ik moet blij zijn met een overheid die zich probeert aan de wet te houden. Het is toch heel raar. Dat zou toch de norm moeten zijn?
0: Mm, oké, we gaan het straks verder over hebben. Eerst even iets positiefs nog tussendoor, want jullie hebben een feestje morgen, heb ik begrepen.
2: Ja, Milieudefensie bestaat volgend jaar 35 jaar.
0: Oh, wat heerlijk, gefeliciteerd. Ja. Of is het helemaal geen feestje? En denk je, ja, het jammer dat we eigenlijk zo lang nog staan. Kan natuurlijk ook.
2: Het is een mooie plek waar we al 35 jaar samen mogen komen. Dus dat is heel fijn, maar het is nog steeds knijterhard nodig.
0: Knijterhard.
2: Dat gaan we vandaag ook zien.
0: Ja, wat ga je trouwens morgen doen dan?
2: Er komt een soort fototentoonstelling met allemaal terugblikken van 35 jaar klimaatactivisme.
0: Uh-huh.
2: En we gaan met z'n allen dansen als het weer toestaat. Want het wordt tering warm.
0: En we gaan met z'n allen dansen als het weer toestaat. Oké, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Karim Amgar, hij komt gewoon hier binnen rennen.
1: En hoe ook.
3: Letterlijk rennen.
0: Maar hoe ook. Je bent helemaal in een soort zomers outfit. I love it. Die hoed.
3: Ja.
0: Heb je dat altijd?
3: Ja, nou, nu vooral. Omdat het enorm warm is.
0: Ja.
3: En ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Ik had gewoon een abaya aan in de auto. En ik heb deze kleding meegenomen.
0: Want heb je net op parkeerplaats omgekleed?
3: Ik heb op de parkeerplaats gewoon even snel omgekleed.
0: Kijk, frisjes en wel. Welkom in ieder geval.
3: Dank.
0: En jij was gisteren in Rotterdam bij een ander jubileum. We hebben het net over het jubileum van Milieudefensie Jong. Een 15-jarig jubileum van het journalistiek platform Vers Beton.
3: Ja, super vet.
0: Ja? Wat even voor de mensen die helemaal niet weten wat Vers Beton is. Wat
3: is het echt een Rotterdamse hardcore journalistieke organisatie die schopt tegen de schenen van allerlei instituten. En die instituten, bijzonder genoeg vind ik, die zijn aan de ene kant natuurlijk, vinden ze wat van dat het zo kritisch is. Maar aan de andere kant zijn ze ook heel blij, omdat het vaak ook wel een hele constructieve manier van werken is. Dat je een media hebt die kritisch is, die ervoor zorgt dat dingen beter worden.
0: Mm-hmm.
3: En aan de andere kant een stad die daar ook open voor staat.
0: Ja, dus iedereen zou deze organisatie vanaf nu moeten kennen.
3: Oh, je moet het kennen. En tegelijkertijd is het ook een droom van ze om volledig onafhankelijk te zijn. En daar hebben ze toch nog wat leden voor nodig. Dus wil je een organisatie steunen, zorg ervoor. Ga naar versbeton.nl en word lid van Versbeton.
0: Heel goed. Tot 4 uur gaan we met z'n vieren. Gaan we het nieuws doornemen. Jullie kunnen je lekker achteroverleunen op dit moment. Want het nieuws dat deze week zoal te horen was, kun je nu horen in een muzikale samenvatting gemaakt door Andy Teerlink en Leon Polman.
4: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar. Dus ze kijken, maar ze zien het niet.
5: Er was wel meer niet te snappen deze week. Begon al in het weekend. Jeroen Wollaars deed opeens heel gek.
6: We gaan het weerbericht van morgen eens even in Nieuwsuur laten zien. Het wordt morgen Nou, mijn debuut als weerman. Iets minder warm dan vandaag.
7: Ik heb de zomer in mijn bal.
5: Het weer was er zelf ook een beetje door van slag. Het ene record na het andere werd verbroken. En dan kan je als je wil overdrijven.
8: Er werden vandaag records gebroken. Zo is het vandaag 24 juni de warmste dag ooit gemeten in Nederland.
9: 100.000 graden.
10: De warmste dag ooit.
5: Of je slaat door naar de andere kant.
11: Ja, het wordt een bijzonder hete dag voor de tijd van het jaar. Temperaturen schieten momenteel in de lucht.
5: Dus er zijn blijkbaar ook tijden in het jaar dat dit niet per se bijzonder warm is. Nou ja, misschien in Limburg, maar daar was het deze week ook flink.
12: Zweten, schonkelen, tegen elkaar aanstandplekken. Voor alles gewoon dat Limburgse gevoel en dat Limburg op de kaart willen zetten.
13: Dat heel Holland Limburgs wil.
5: Ja, precies, dat gevoel. Heel veel Limburgers op het podium van Pinkpop dit jaar. Maar natuurlijk ook de nodige buitenlandse sterren. Reken maar.
14: Zo, jij bent echt... En hoe lang ben je al fan van 21 Pilots?
15: Sinds 2015. Dus al 14 jaar? Nee, iets minder.
14: Maar jij bent 14.
15: Ja, wacht.
14: Ja, 10 jaar al of zoiets.
15: 10 jaar, bijna 11 jaar.
14: Zo.
5: Zo, waar je ook niet op kon rekenen deze week. Het OV.
16: Tot 8 uur vanochtend rijden er geen treinen, trams en metro's.
5: Er werd gestaakt. En dan weet je, dan komen de journalisten naar de stations om te kijken of er nog mensen zijn die dat niet doorhebben.
17: Ik wist het niet. Nee. Ik kwam iets laat achter. En nu zit ik hier. Een beetje Love Island te kijken.
5: De acties waren aangekondigd en toch waren enkele reizigers verrast.
14: Zo.
5: Een traditie die zo oud is dat er wat mij betreft wel een journalist permanent in de collectie van het Spoorwegmuseum mag worden opgenomen.
18: Er zijn altijd nog mensen die echt verrast worden door een staking.
19: Ik had er niet gekeken, dus ja, het was eigenlijk een beetje mijn schuld zelf, maar ja, toch.
5: Hou op. De Britse premier Keir Starmer staakte ook zijn werkzaamheden.
20: I will resign as leader of the Labour Party.
21: Stop right now, thank you very much.
5: En hij was niet de enige.
22: Dit was de duurst betaalde teleurstelling ooit.
5: En barstte deze week een enorme stoelendans los in Radioland. Gordon en Fraukje verdwijnen van 10 en gedaald van 2 naar 10. En in mijn achting gaan Jan, Willem en Jeroen. En dat zou wel eens een medische oorzaak kunnen hebben.
23: Het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten. En toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook.
5: En dan was er nog een duo met groot nieuws.
24: Mattie en Marieke gaat stoppen.
5: Het goede nieuws is dat ik blijf in de ochtend. Is Marieke nou zijn tweede Mattie met wie die de samenwerking verbreekt?
14: Zo.
25: All we hear is Radio Blabla, Radio Google, Radio Blabla.
5: Ik dacht dat ik wel wat van radio snap, maar ik vrees dat Frenkie de Jong hier het woord voetbal net zo makkelijk kan vervangen door radio.
4: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal.
5: Ah, Frank en Ronald de Boer wel. Die waren immers ook jarenlang het zonnetje in de ochtendshow. Sterker, korten ze afgelopen week nog.
26: Goed

0: Dit is mijn wekker trouwens. Dat is echt waar. Ja, voor alle Nederlanders die nu in Amerika zijn. Welkom bij de ochtendshow op NPO Radio 1. Ja, toch? Zo kunnen we het wel zeggen. Ja. Rondkomen onder druk, zo heet het nieuwste rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, oftewel even kortweg NIBUD. Jongvolwassenen, huurders, mensen met een uitkering en huishoudens met een lager inkomen. Allemaal uit het rapport blijkt dat bij deze groepen de financiële druk steeds hoger oploopt. Nou, over die cijfers en de oorzaken daarvan ga ik praten met ons panel, Karim Amgar, met de zomerse hoed op, schrijver en mbo-docent. Winnie Ossoren, hier recht tegenover mijn voorzitter van Milieudefensie Jong. En natuurlijk onze eigen politiek redacteur David Breebaard. Goed, Karim, ik heb het over jongeren, jongvolwassenen. Heeft dus moeite met rondkomen. Was dit een verrassing voor jou?
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee, maar ook een combinatie van wat er allemaal wel niet op jongeren afkomt. Op ons allemaal afkomt. Maar jongeren die daar gewoon gevoelig voor zijn. Aan de ene kant. En aan de andere kant dat alles even op z'n Rotterdams tering duur wordt. Mm-hmm. En dat het ook wel echt heel erg lastig is voor mensen die eigenlijk ook niet per se voldoende vanuit school leren om daarmee om te kunnen gaan.
0: Voldoende vanuit school leren, doen jullie dat bij jullie wel?
1: Ja, het is echt zo. Het is heel, heel pijnlijk om te zeggen, maar het is een soort checklist die je dan afloopt. Want bij burgerschap heb je verschillende dimensies, waarvan eentje de economische dimensie heet. En daar ga je dan praten met elkaar over, een Excel-sheetje maken over wat je nou uitgeeft per jaar en wat niet.
0: Oh ja.
1: Nou ja, dat is echt zo'n opdracht waarvan ik weet dat ook in mijn studententijd dat zoiets is dat je gewoon even invult, helemaal niet bij stilstaat.
0: Nee.
1: Je moet het echt voelen. Je moet gewoon voelen. Ik bedoel, ik heb gewoon gevoeld hoe het is dat je zo dat die zorgverzekering wordt afgeschreven. En dat je dan ziet wat het met je rekening doet. En dat je dan denkt, fuck it, ik haal hem terug. Want je kan een automatisch
0: kan
1: terughalen.
0: Kan. Heb je dat wel eens gedaan? Ja?
1: Dat heb ik misschien wel in een jaar 3-4 keer gedaan. En dan krijg je op een gegeven moment zo'n brief van, je hebt een enorme achterstand. En dan, hoe ga je er dan mee om? Kun je dan een betalingsregeling treffen en niet? Ik heb het geluk gehad dat dat gelukkig niet enorm is opgelopen. Maar ik heb dat echt wel veel gedaan als jongere.
0: Winnie en David?
2: Ik heb dit ook wel eens gedaan.
0: Ja,
2: ja, maar misschien komt het bij mij ook wel een beetje gewoon omdat ik niet zo heel goed met geld om kan omgaan.
0: Was je te lang op het terras blijven zitten of zo?
2: Nou, ik kan niet uitsluiten, nee. Ja.
0: En Winnie, hoe is het bij jou? Knoopjes of eindjes aan elkaar knopen?
3: Nou, ik heb het geluk gehad dat ik naast mijn studie ook gewoon altijd al een betaalde baan had.
0: Ja.
3: En niet een bijbaantje, maar gewoon ik werkte al heel snel bij Milieudefensie. Dus ik heb het privilege om dat nooit geldstress nooit meegemaakt te hebben. Maar ik zie het om me heen natuurlijk heel veel gebeuren.
0: Ja? Wat zie je gebeuren bij de mensen om je heen?
3: Bijvoorbeeld op de studie. Ik zie heel veel jongeren die steeds meer moeten lenen. En daardoor echt een enorme torenhoge studieschuld hebben. En daarmee moeten leven. En ook, denk maar een huis kopen. Dat is echt uit den boze.
0: Ja. Ja. Laten we even luisteren naar wat andere jongeren hiervan te zeggen hebben.
4: Heb je het idee dat je moeilijk rondkomt?
5: Het ligt eraan hoeveel ik gewerkt heb in de maand. Maar nu met mijn studie, dan heb ik gewoon minder tijd om te werken. Waardoor ik minder geld verdien. Waardoor het wel lastiger is om gewoon echt de dingen te kunnen doen die ik zou willen doen met het geld dat ik krijg.
6: Er wordt vaak wel gezegd natuurlijk ook, want wij zijn de nieuwe generatie, dat wij niet zo gemotiveerd zijn, dat we niet zoveel werken. Een gedeelte daarvan, dat werkt inderdaad ook niet zoveel verdiend, daardoor ook niet zoveel geld. En die krijgen juist de geldzorgen.
4: We kopen natuurlijk ook krankzinnig veel. Ligt het ook niet een beetje aan onszelf?
7: Het zou goed kunnen, ja.
5: En het ligt er ook wel aan, inderdaad, hoe je je geld besteedt en hoeveel je werkt, wat je krijgt, hoeveel je verdient.
4: Hebben jullie het idee dat de jongeren van nu daar meer last van hebben met alle Black Fridays, op je koopjesdrang, dan dat ze dat vroeger hadden?
5: Ik zou niet zozeer zeggen lastiger. Alleen ik denk wel dat mijn generatie het lastiger vindt om te gaan met geld.
0: Hmm, we hoorden hier verschillende ingrediënten waar jij ook op aanging.
1: Ja, ik ging daar enorm op aan. Omdat het een opmerking is die jong en oud gebruikt. Maar normaal altijd oud gebruikt en jong het is gaan overnemen. Zoiets als dat deze generatie minder goed om zou kunnen gaan met geld. Ik durf met al mijn geld te wedden dat al die oudjes die dat nu zeggen, als die in deze tijd waren geboren, dat ze allemaal niet om konden gaan met geld. Het is echt niet normaal wat er op je afkomt. Ik bedoel, als je maar een klein beetje scrolt, dan kom je aanbieding na aanbieding tegen.
0: Ja.
1: En ik koop niet heel erg veel. En dat heeft ook gewoon te maken met de situatie waaruit ik ben gekomen, waarbij ik echt wel in een diepe dal heb geleefd als jongere. Maar ook ik ben gewoon gevoelig als ik gewoon een geweldig toffe sneakers met 50% korting, wat nog steeds 100 euro kost. Mm. En dan denk ik, oh, oké, dit is eigenlijk wel tof. Oké, kijk of mijn maat er is. Ja, nou, en als je iemand bent die al helemaal gevoelig daarvoor is, dan trap je daar veel sneller in.
8: Heb je daar ook last van?
2: Nou, wat ik wel interessant vind, wat we hier horen en waar ik het eigenlijk ook niet helemaal mee eens ben, als je dat rapport leest, dan zie je dat het heel vaak gaat over eigenlijk basisbehoeften. Dus het gaat over bijvoorbeeld de huur die steeds hoger wordt. Het gaat over vervoerskosten.
8: Precies, het gaat niet per se over van, oh, die verleidingen van die nieuwe sneakers die ik
2: nee, precies. Dus er wordt hier, dus zeg maar, hierdoor ontstaat een beetje in het beeld dat het aan jongeren zelf ligt. Nou ja, dat zal in sommige gevallen ook wel zo zijn. Maar als je kijkt naar dat rapport, dan zie je dat het heel vaak in dingen zit die je niet eventjes weg kan laten of kan vervangen. Zeg maar, dit zijn hele essentiële dingen waardoor het leven duurder wordt.
8: Juist. Want wat zijn volgens jou, Winnie, momenteel de hoogste kostenposten?
3: Nou, bij mezelf zie ik dat heel erg als een wonen. Dat is echt onbetaalbaar. De boodschappen worden steeds duurder. Mm. Ik word dan echt kotsmisselijk. Ik hoorde het net ook in het fragment voorbij komen dat er dan boomers zijn die noemen dat wij een luie generatie zijn.
1: Ja, bizar.
3: Nou, echt, wij hebben zulke serieuze problemen van jongeren die opgroeien in een wereld vol met crisis en met conflict. En we moeten meerdere bijbaantjes hebben om onze studie te kunnen betalen. Mm. Nou, het is echt heftig. Jongeren zitten steeds vaker met burn-outs thuis. En dat komt dus doordat die kosten ook veel hoger worden. Mm. En jongeren worden ook nog eens minder betaald. Want we hebben in Nederland iets dat heet de basis- of het jongereninkomen, het jeugdloon. Mm-hmm. Nou, en dat betekent dat jongeren minder betaald krijgen voor het werk wat oudere mensen, hetzelfde werk. En daar krijgen zij meer voor betaald. Ik denk dat het tijd is dat we en jongeren goed gaan betalen. Zeker. En ook gaan waarderen. Ja. Want we hebben het echt zwaar.
8: Ja. David, ervaar jij dit ook zo?
2: Ik herken wel veel dingen die gezegd worden. Ja, inderdaad, die huur is ook gewoon, dat heb ik zelf vooral.
8: Heb je bijvoorbeeld ook hier met je salaris, hier op de redactie, dat je denkt, ja, lopen hier van die gastjes rond, die krijgen gewoon veel meer betaald dan ik, voor hetzelfde wat ik doe.
2: Dat zou ik zeker moeten vragen eigenlijk. Dat weet ik helemaal niet. Maar goed idee, dat moet ik maar eens gaan vragen. Ja.
8: Nee, maar goed, het zijn serieuze kostenposten dus. Daar komt ook nog eens bij, je moet natuurlijk sparen voor als het helemaal fout gaat. Mm-hmm. Onvoldoende buffers, daar wordt ook melding van gemaakt. Is dit iets ook wat jij ziet bij de jongeren in jouw klas?
1: Zeker.
8: Geen spaargeld.
1: Überhaupt gewoon bezig zijn met kunnen sparen. Is echt iets wat heel veel jongeren ook lastig vinden. En de combinatie van, het werkt natuurlijk ook niet dat als je aan de ene kant en onvoldoende geld verdient voor wat je uit zou moeten geven. En allerlei stresscomponenten op je afkomen, zoals überhaupt een huis kunnen kopen. Een huis, überhaupt een dak boven je hoofd kunnen hebben. Mm. Dat zijn allerlei stresscomponenten die jongeren er ook nog bij hebben. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijker voor heel veel van onze jongeren. Ik ben echt overtuigd dat deze generatie sterker is in de basis dan de generaties die hiervoor zijn geweest.
8: Ja.
1: Alleen dat ze gewoon in een veel lastiger speelveld van een samenleving zitten. Met allerlei kanten die aan ze trekken om hun aandacht en om hun geld. Dat maakt het extra lastig voor ze. Ja. Dus ik zou willen zeggen, hold your horses, iedereen die wat vindt van deze jonge generatie.
8: Dat je daar ook weer een mening over hebt. Maar goed, even los van de meningen, staan er ook al plannen klaar om die financiële positie van jongeren te verbeteren, David?
2: Ja, ik kwam wel iets tegen en dat sluit eigenlijk wel aan bij waar we het net over hebben. Volgens mij hebben we daar ook een fragmentje van. Dit was van een paar maanden geleden premier Jette die iets zei over het jeugdminimumloon.
9: Ook op andere terreinen hebben we als ministerraad vandaag een aantal besluiten genomen. En dat zijn niet altijd onderwerpen die in de spotlight staan, maar die wel degelijk ook belangrijk zijn om hard mee aan het werk te zijn. Zo hebben we vandaag vastgesteld dat het minimum jeugdloon per 1 januari 2027 wordt verhoogd. We zien nu dat heel veel jongeren die van hun loon afhankelijk zijn niet goed kunnen rondkomen. En met deze verhoging zorgen we echt voor een forse verbetering. We verhogen ook het minimumloon heel specifiek voor BBL-studenten die werken bij een leerbedrijf en 1 dag in de week naar school gaan, zodat hun beloning op gelijke hoogte komt met reguliere minimumjeugdloontrajecten. Ook zij gaan er dus op vooruit.
8: Ja, Winnie, wat denk je? Is dat genoeg?
3: Nou ja, nee, we hoorden het al, het wordt verhoogd, het jeugdminimumloon. Maar dat betekent nog steeds dat jongeren die hetzelfde werk doen als oudere mensen er nog minder voor betaald krijgen. Ik denk echt dat het tijd is dat we jongeren eerlijk gaan betalen. Mm. Dus dit is een stap, ja, zeker. Maar als we kijken naar Europese landen om ons heen, die hebben helemaal geen jeugdloon.
2: Bimi, want dit is natuurlijk een discussie die eigenlijk al heel lang gevoerd wordt. En de andere kant zegt dan altijd, op het moment dat je jongeren net zoveel gaat betalen als volwassenen, dan zal een werkgever altijd kiezen voor de volwassenen omdat hij gewoon meer ervaring heeft. Is dat iets waar je in kan komen?
8: Dat je voor ervaring betaalt uiteindelijk.
3: Ja. Ik denk dat jongeren heel goed kunnen laten zien dat ervaring niet per se Het belangrijkste is, wij als jongeren kunnen namelijk andere kwaliteiten met ons meebrengen. Namelijk creativiteit, nieuwe visie. En ik denk dat bedrijven daar ook, en overheden en NGO's daar ook heel erg behoefte aan hebben. Dus ik vind dat een kul argument.
1: Ja, en langer kunnen profiteren van jongeren.
0: Exact.
1: Ja. Mamdani kreeg ook altijd in debatten de vraag, je hebt toch helemaal geen ervaring? Zei hij, het is ook skills versus ervaring. Ja. Hè? Ja. En dat is wat jongeren ook wel opbrengen.
8: En ik vraag me ook altijd af, als dat dan de motivatie is, waarom zitten ze er dan? Ja. Ik bedoel, je hebt ze toch wel aangenomen, die jonge mensen. En dan zeg je, maar je hebt minder ervaring, dus dan betalen we je minder. Maar je mag wel het werk doen. Ja. Ja. Hoe zit dat dan?
2: Nou, dat is volgens mij ook heel vaak beleid van bedrijven. Ik bedoel, ik heb zelf ooit bij de supermarkt gewerkt. En ik weet nog wel dat toen ik daar werkte, dat gewoon iedereen die 18 werd, die werd er gewoon uitgeknikkerd. Omdat je dan gewoon te duur werd. En dan werden er weer 15 of 16-jarigen aangenomen.
8: Ja. Ja. Dus dan blijf je een beetje in dat cirkeltje hangen.
1: Gebeurt wel veel. Hè. Het zijn heel veel allerlei toffe organisaties, zoals Wijs Erin, Geldzaken en dat soort zaken meer. Veel banken die zich daar zorgen over maken. En proberen allerlei projecten op te zetten. Maar het is altijd nog wel pleisters plakken. Dat is, het is allemaal pleisters plakken en pilots. En dat draagt niet bij aan het borgen van oplossingen voor dit probleem.
8: Nou ja, heel eerlijk gezegd, als we even heel sector naar kijken, zien we gewoon wie trekt aan het langste eind. Bedrijfsleven uiteindelijk, toch?
1: Ja.
8: Werkgevers in die zin. Dus daar zou ook de oplossing moeten komen te liggen. Tegelijkertijd dat minimum jeugdloon, dat verhogen. Hè, jij denkt, dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. Winnie, ook al
3: het is een stap,
8: moet toch ergens
3: we beginnen? We moeten ergens beginnen. Ja, maar we hebben absoluut meer nodig. En ik denk ook dat er meer te zoeken is in intergenerationele solidariteit. Ja. Want ik zie dat de oudere generaties hebben het hartstikke goed voor elkaar. Dat zie je ook in dat onderzoek. Maar ik maak me persoonlijk heel erg zorgen om het overbrengen van een leefbaar planeet aan toekomstige generaties. Mm. En ik zie heel weinig terugkomen bij oude generaties, dat zij zich ook zorgen maken om ons.
1: En help alsjeblieft de mensen met een lage sociaal-economische status. Mensen die in allerlei dorpen in Groningen wonen, waar armoede heel groot is. Allerlei grootstedelijke context, armoedevraagstukken. Help die mensen echt om makkelijker met hun geld om te kunnen gaan. Want daar zie je dus dat problemen en omgaan met geld nog groter is dan op andere plekken.
8: Juist, wat dat betreft discrimineert armoede niet. Ja, dat gaat van leeftijd tot regio, Randstad, exact, overal. Ja. Toch is er ook kritiek op het rapport, hè, David?
2: Ja, er was wel een beetje kritiek. En dat heeft er vooral mee te maken dat er in dit rapport eigenlijk gevraagd wordt naar ervaringen. Dus het is niet gelijk gebaseerd op echt getallen, zeg maar. Mm. En het is in april en in mei zijn die respondenten bevraagd. En dat was precies in de periode dat ook de benzinekosten veel duurder werden door de oorlog in Iran. Dus ik denk dat de komende tijd eigenlijk een beetje moet gaan uitwijzen of dit nou iets structureels is. Want de vorige rapporten lieten eigenlijk weer ook wel echt iets anders zien.
8: Ja.
2: Kritiek. Je moet even afwachten of dit een soort van trend is die doorzet.
8: Goed, gaan we doen. Het is inmiddels 3:30, tijd voor het NOS-journaal met Katrien Straatman.
10: NPO Radio 1.
11: Het KNMI heeft zojuist bekendgemaakt dat code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur, althans in de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en is het daarna code oranje. Het KNMI geeft ook waarschuwing af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Aanpassingen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw-cao afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet streng te zijn bij heet of koud weer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de Russische gouverneur van het bezette Oekraïnse gebied is dat vanwege economische problemen. Op de Krim is een groot tekort aan brandstof door Oekraïnse aanvallen. Ook bestookt Oekraïne bruggen en wegen die de Krim verbinden met het Russische vasteland.
8: En dan de ANWB verkeersinformatie krijg je van Edwin Gerritsen.
12: Er zat 200 kilometer file, er zijn veel files door ongelukken en pechgevallen. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Het is druk richting Zeeland vanwege Concert at Sea. De files die verder opvallen op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Badmen en Twello, 20 minuten oponthoud. Er zat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef, 10 kilometer file met een uur extra reistijd. Er staat een auto in brand, 1 rijstrook is dicht. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A15. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haagvliedam een kwartier oponthoud.
10: NPO Radio 1.
13: De Rode Draad.
8: Zometeen praat ik met museumdirecteur Timo de Rijk over de Britse kunstenaar Jamie Reed. Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar zijn werk ken je sowieso. Eerst...
13: Pas op, nu volgt een mening.
14: De Druktemaker.
8: En vandaag is dat Joost Omen.
15: Het WK is een ongeëvenaard geluk, zei de Franse journalisten. Het is een kinderdroom die uitkomt en hij gaat dat allemaal verlaten om aanwezig te zijn bij de geboorte van zijn kind. Neem me niet kwalijk, vervolgt ze, maar de bevalling is bovendien een verschrikkelijk moment waarbij de vader toch nergens toedient. Jeremy Doku staat in een ziekenhuiskantine. Een verlaten ziekenhuiskantine. Het is midden in de nacht, maar zijn vrouw heeft hem gevraagd om sinaasappelsap te halen. Dat heeft ze nodig. Ze ligt boven in een ziekenhuisbed. De weeën zijn een dag geleden begonnen, zijn heviger geworden. Jeremy Doku is hals over kop over de oceaan gevlogen om bij zijn vriendin bij de bevalling van zijn eerste kind aanwezig te kunnen zijn. Jeremy Doku is vleugelaanvaller van België, van het bejubelde maar ook sterk bekritiseerde nationale team. Hij is een van de vedettes, maar zijn missie is nu sinaasappelsap en niets meer dan sinaasappelsap. Hij moet er de nachtreceptionist voor wakker maken die chagrijnig achter de counter van de kantine kruimt. Maar uiteindelijk stapt Jeremy Doku de lift in met een beker vol diep oranje koudsap in zijn hand. Het WK is een ongeëvenaard geluk, zegt de Française. Het is een kinderdroom die uitkomt. Jeremy Doku is voetballer. Nu wereldberoemd voetballer, spelend voor tienvoudig Engels kampioen Manchester City. Maar hiervoor speelde hij bij clubs als Beerschot, Olympic Deurne, Tubantia, Borgerhout. Dat zijn tientallen uren op regenachtige velden. Tientallen uren met trainers die hem toeblaften dat hij een man moest zijn. Tientallen uren met journalisten die hem vroegen of hij wel voldoende zijn best deed. Duizenden fans die het hoogste, de volledige inzet van hem verwachten. Tientallen uren in een omgeving die nou niet direct bekend staat om haar progressieve omgang met genderrollen. En nu speelt hij dan eindelijk op het hoogste niveau, op het grootste evenement in zijn beroep, op het grootste evenement ter wereld en zegt hij... Ik ga weg, ik moet bij mijn vrouw en kind zijn. Dat, die onzelfzuchtige dapperheid, is waar je als vader bij een bevalling toe dient. En neem me niet kwalijk, zegt de journaliste weer, maar de bevalling is een verschrikkelijk moment waar de vader toch nergens toe dient. En Jeremy Doku zit op een bankje in de ziekenhuiskamer. De weeën zijn in een iets rustiger vaarwater gekomen. Zijn vrouw is zelfs een beetje weggedoezeld. Op een monitor kan Jeremy Doku haar hartslag en de hartslag van zijn zoontje zien. Jeremy Doku doezelt zelf natuurlijk niet weg. Hij houdt de wacht. Dat moet hij doen. Misschien komt er wel een dokter in paniek de kamer binnen. Misschien gebeurt er wel iets ergs. En natuurlijk gebeurt er niets ergs. Maar zijn vriendin kan even wegdoezelen tijdens de uren durende bevalling, omdat Jeremy Doku aanwezig is. Daar op dat bankje zich zorgen zit te maken. Omdat hij hemel en aarde heeft bewogen om hier op tijd te geraken, de weekendtas vol ziekenhuisspul te dragen. Jeremy Doku's hand is aanwezig voor zijn vrouw om in te knijpen, wanneer de weeën haar een pijn laten voelen die ze nooit eerder ervoer. Jeremy Doku's schouders zijn aanwezig wanneer zijn vrouw wil zitten tijdens de bevalling, maar ze een steun nodig heeft die warmer is dan de onpersoonlijke bedpapegaai. Jeremy Doku's stem is aanwezig wanneer hij zijn vrouw aanmoedigt tijdens het puffen, het ademhalen, bij het tellen van de secondes van het persen. Jeremy Doku's borst is aanwezig wanneer zijn zoontje er eindelijk is, hij hem van zijn vrouw overneemt, hij tranen laat en zijn nek buigt, een kus geeft en zacht plat Antwerpse woordjes fluistert tegen een pasgeboren Doku-kruin. En hij gaat dat, het WK, allemaal verlaten, zegt de journaliste, om aanwezig te zijn bij de geboorte van zijn kind. Ik zou willen dat Jeremy Doku voor die paar plat Antwerpse woordjes de wereldbeker wint.

0: Rondé hoor je met Break My Heart. De rode draad. Zijn jullie trouwens, Karim en Winnie en David, zijn jullie wel eens in het Designmuseum in Den Bosch geweest? Ik nog nooit.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee, jij ook niet.
0: Ziet u ook niet?
1: Ik ook niet.
0: David ook niet. Oké, okay, goed.
2: We gaan.
0: Oké, maar dan gaan we wel een beetje punk-style. Want wie een beetje punk is het leven kan gebruiken, moet zeker een bezoek brengen aan het Designmuseum in Den Bosch. Daar is namelijk vanaf morgen een tentoonstelling over de Britse kunstenaar Jamie Reed te zien. De man achter de legendarische albumhoes van Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.
3: Ik ken de Sex Pistols alleen van het 70's show.
0: Oh ja, dat is waar.
3: Ja, dat is wel
0: wat voor mij. Dat is wat ik vergeten.
2: Dat is wel lekker toch?
3: Ja, heerlijk.

0: Dat is ook wel lekker bij de rode draad. Een beetje tegendraads, toch?
1: Heerlijk.
0: Heerlijk, ja. Kan jullie goedkeuring wel wegdragen?
1: Zeker, ja. Mooie plaat. Goed. Zeker weten.
2: Ik heb ze vorige week nog live gezien.
0: Wat?
3: Maar
0: kom je nu
3: zonder
0: mee?
3: Zonder zanger,
0: helaas. Hoe was dat?
2: Dat is vet.
0: Ja, dat is heel vet.
3: In weet Nijmegen, toch?
2: Nee, ik was in een festival in Wenen.
3: Oh.
2: Heel ver weg, maar het was heel cool.
0: Terwijl als je zit te luisteren, je denkt, wie is die andere stem? Timo de Rijk, directeur van Design Museum Den Bosch. Welkom trouwens in de tussentijd.
3: Dank je.
0: We gaan het over de platenhoes hebben, want dat verbond Jamie Reed voor altijd met punk. Maar goed, hij heeft nog veel meer gemaakt en het is geweldig wat hij allemaal heeft gemaakt. Daar gaan we het over hebben. Timo, jij hebt de platenhoes meegenomen, als het goed is.
3: Ja, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.
0: Ja, wat een heerlijke kleuren. Beschrijf hem eventjes.
3: Ja, hij is felgeel met roze.
0: Ja.
3: Dat is niet noodzakelijkerwijs een harmonieuze huwelijk. Wel mooi. Het kunnen ook de kleuren van de zwempak van je tante zijn. In dit geval is dat niet zo. In dit geval is dat wat agressiever. De typografie lijkt toevallig, maar is heel precies uitgekozen door Jamie Reed. Als je goed kijkt, zelfs als je niet goed kijkt, zie je dat dit verschillende lettertypen zijn.
0: Ja.
3: Die als het ware uitgeknipt zijn.
0: Ja, alsof ze uit de krant geknipt zijn.
3: Alsof ze uit de krant geknipt zijn. Alsof er iemand gehijacked is en die moet nu een brief krijgen van zo anoniem.
0: Los geld betalen.
3: dus die sfeer heeft het. Het is een soort anti-de design, zou je kunnen zeggen. Maar toch heel precies gemaakt om je het idee te geven. Nou, hier is iets.
0: Er gebeurt hier iets.
3: Hier gebeurt iets.
0: Juist. En deze is uitgekomen in 1977.
3: 77,
0: ja. Hoe reageerden mensen er destijds op?
3: Uiterst verontwaardigd.
0: Echt?
3: Althans, een deel van de Britse bevolking vond dit een belediging van alles en iedereen van goede smaak. Je mocht toch bollocks, ballen, mocht je toch niet gebruiken. Mm. Dat werd ook afgeplakt. Als deze plaat überhaupt al in de etalage stond, werd bollocks afgeplakt. We hebben een affiche in de tentoonstelling waar je heel mooi kunt zien dat het woord afgeplakt is.
0: En dan wil je hem juist hebben.
3: Dat wou ik zeggen. Een deel van de Britten vond het vreselijk, maar een ander deel, hoofdzakelijk jongeren, die dachten, yes, this is my moment. Die zal ik eens even een hele middelvinger laten voelen. En die kochten die plaat en vooral de singeltjes waren natuurlijk goedkoper.
0: Ja.
3: En wat was er heerlijker dan op je jongenskamer of meisjeskamer God Save the Queen te draaien tot ergernis van je tante, je oom, je moeder en een
0: vrouw. Ja, 100.
3: Dat was de sfeer.
0: Geweldig, dat was 1977. Nou ja, goed, dit is niet het enige wat Jamie Reed heeft ontworpen, toch?
3: Nee.
0: Wat heeft hij nog meer gemaakt?
3: Nee, dit is een claim to fame. Dit kent iedereen. Als je hiermee over straat loopt, dan begint iedereen, ja, goede plaat, de portier hier ook al. Ik hoop dat je nummer draait. Ja. Jongens, 30 of zo. Die begon ook gelijk op en neer te springen toen ik binnenkwam. Hij noemde zijn punkjaren, 76, 79.
0: Mm-hmm.
3: Veel voor de Sex Pistols, ook al andere bands in deze stijl. Zijn golden years. En daar bedoelde hij mee. Hij is nooit echt een punk geweest. By heart was hij een punk, maar hij zag eruit als een soort zwerver, zou je kunnen zeggen.
0: Oké, maar wacht even. Wanneer spreken we van een echte punker?
3: Als je dat hem zou vragen, iemand die volledig onafhankelijk is. Een punker is niet iemand die alleen maar veiligheidsspel draagt en buttons, maar iemand die zich kritisch opstelt ten opzichte van de samenleving.
0: Oh ja.
3: En vooral de consumptiesamenleving. Hij had een enorme hekel aan mensen die zonder erbij na te denken dingen kochten, zich het comfort en de poen aanlieten of de commercie aanlieten. Daar moest je schrap tegen zetten.
0: Okay.
3: En of je nou in de 60s dat al vond, of nu, these days, hij leeft niet meer, maar dat zou hij nu belangrijk vinden, meer dan ook, dat je daartegen verzet. En dat is volgens hem punk.
0: Juist. Voel jij je een beetje een punker als je dit zo hoort, Winnie?
2: Leuke vraag.
0: Jij bent de jongste hier aan tafel.
2: Dus daar kan ik me heel erg in vinden. Anticapitalisme, anti-establishment, anticonsumptiemaatschappij. Dat voel ik heel erg. Toch zou ik mezelf niet omschrijven als een punker.
0: Oh,
2: nee,
0: hoe dan wel?
3: Waarom niet?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat visuele. Als ik een punker voor me zie, dan zie ik mensen voor me met beide zwarte bandshirts. Nou, zo zit ik er niet bij. Toch vind ik dat iedereen wel, als we het over de waarde hebben, een beetje meer punk mag zijn. Misschien heb ik volgende keer in de uitzending wel een zwart bandshirt aan.
0: Hè? Of is een lifestyle dus eigenlijk? Het is gewoon een levensstijl, toch?
3: Het is een houding, een mentaliteit. Zeker.
0: Okay. Ze zijn nu dus te zien, hè? De alle ontwerpen van Jamie Reed in de eerste tentoonstelling over Jamie Reed in Nederland. Daarvoor hebben jullie samengewerkt met een goede vriend van hem. Wat voor samenwerking was dat? Wie was dat?
3: Een hele bijzondere en ik zou bijna zeggen liefdevolle samenwerking. Je voelt aan bij deze man aan alles dat hij van Jamie Reed hield. Hij is 20 jaar bevriend met hem geweest. Een mannelijke liefde, geen relatie, maar gewoon echt een diepe vriendschap op artistiek gebied. En heeft 20 jaar lang, meer dan 20 jaar lang, in allerlei projecten samen met hem gedaan. Jamie Reed, samen trokken ze op. Jamie Reed bedacht het, hij voerde het uit, organiseerde het, deed mee. Jamie Reed is niet de romantische kunstenaar die zei, ik doe alles en ik weet hoe het moet. Nee, kom, we gaan samen een muur beplakken, weet je wel. Dan zie je die jongens bezig.
2: Ja.
3: En ja, toen hij gisteren de tentoonstelling zag, ik heb heel veel contact met hem gehad.
2: Ja.
3: Ook in Brighton geweest, waar zijn archief is, en in Liverpool. En een echte Brit, weet je, heel beleefde man. Maar hij brak echt toen hij de tentoonstelling zag. Hij had een traan in zijn ogen. Ja.
2: Van ontroering?
3: Van ontroering, van het werk wat hij terugzag en wat wij ermee gedaan hadden.
2: Ja, ja. John Merchant heet hij toch?
3: John Merchant,
2: John Merchant. Wij hebben even met hem gebeld. Ja, ja, vonden we leuk. Leuk. Hij werkt dus ruim 25 jaar samen met Jamie Reed. Hij beheert ook zijn archieven dus. Hij is echt niet zomaar een vriend. Nou vroegen we hem wat Jamie Reed met zijn kunst wilde bereiken.
4: He was always trying to do, which is still a struggle to this day, is encourage people to think and do for themselves. That was extremely important for him. I mean, that was one of the principal lessons of punk, really, was to kind of take control of our lives and do as we think is right for ourselves and for those around us and people we love. Not just work alongside and for essentially for capitalism. That was something which he felt very strongly about.
2: Dit sluit helemaal aan wat jij eerder ook al zei, Timo. We hoorden John zeggen, Jamie vond het belangrijk dat mensen voor zichzelf zouden doen en denken. Neem controle over je eigen leven. Doe wat je goed vindt voor jezelf en de mensen om je heen. Werk niet in dienst van het kapitalisme. Heeft trouwens het werk en de manier van denken van Jamie Reed jou ook aan het denken gezet? Persoonlijk?
3: Ik voelde meer een bevestiging dat je zo zou moeten leven. En een soort stimulans. Dan dat ik door Jamie Reed zelf ben gaan denken.
2: Mm.
3: Er zijn natuurlijk veel meer mensen die dat proberen. Maar hij heeft wel een leven lang zo'n consequente lifestyle gevolgd. En die mentaliteit. En dat vind ik heel knap.
2: Ja. Karim, wat denk jij als je dit allemaal zo hoort?
5: Ik moet meteen denken, terwijl je aan het praten bent, aan een band die in Noord-Afrikaanse stammen heel erg bekend is. Tuatu heette ze.
2: Okay.
5: En dat is ook een soort verzetsmuziek, weet je wel, waarbij je afzet tegen establishment, tegen kapitalisme. En dat zeker in de periode toen Marokko met name, maar ook Algerije, onderdrukt werden door allerlei westerse grootmachten. Toen waren zij heel belangrijk in mensen hoop en steun te bieden. Daar moet ik meteen aan denken.
2: Ja, hoop en steun. Dat haal jij eruit. Ja. Ja, dat is best mooi.
5: Misschien moet ik meer punk gaan luisteren, denk ik ook meteen.
2: Ja, man. Ja. Waarom niet?
5: Doe ik gewoon veel te weinig.
2: Ik had het eigenlijk wel een beetje van jou verwacht.
5: Ja, ik denk, terwijl ik het net hoorde, dacht ik, oh ja, tijdens het hardlopen zou dit ook wel heel dope zijn.
2: Ja.
5: Ik doe wel eens ook uitstapjes naar happy hardcore, weet je wel. Dat is vroeger, have you ever been mellow? Maar dat is dan weer heel iets anders dan dit. Maar dat zijn wel dingen die heel ver van mijn normale smaak afstaan.
2: De Prodigy,
3: dit gaat ook over energie is dit. Hè? En dat beeld met andere muzieksoorten. Nou, goed, als je wil lopen, ja, het is volgens mij heel goed.
2: Energie? Leg even uit.
3: Nou, energie is de basis om veranderingen tot stand te brengen. En dat voel je heel erg in. Ik bedoel, we hebben net een stukje gehoord. Dat voel je. Het komt binnen en het dendert door. En het neemt je mee naar iets anders.
5: Ja. Je voelt het meteen. Hè?
3: Je voelt het meteen. En onze tentoonstelling John Marchant zei gelijk al van, goh, hij was even stil en zei, die energy, zei hij. En dat was eigenlijk het grootste compliment wat we konden krijgen. Mm. Niet van mooi of precies of alles is er. Nee, die energy.
2: Ja.
3: En dat is wat punk zeker is.
2: Ja, nou, die energy, daar hebben we John Merchant natuurlijk ook naar gevraagd. Want het gaat over energie inderdaad. En de vraag van hoe zit dat bij Jamie Reed zelf? Nou, en dit was wat John erover te zeggen had.
4: Oh, right to the very core. I mean, he was, if you saw him, you would see him probably more likely as a hippie. He towards the end of his life, he grew his hair extremely long. He had a very long hair all the way down to the ground, actually. And the certain things which are identified as being punk, you know, Mohicans and spitting and stuff like that, it was nothing. He was never interested in that. And it wasn't anything that he ever did. He was famously thrown down the stairs at a gig by the Clash roadies, who thought he was an interloping hippie. And little did they.

0: loping hippie. And little did they know that he was more punk than they were.
1: Timo, ik vond het zo leuk bij dat lange haar wat John net beschreef. Lang haar tot aan de grond.
2: Ja, vlecht, rasta-achtig, wat bijna tot aan de grond kwam. Wow. Je ziet nog een min of meer gewoon portret en dan kijk je op een andere foto en denk je, mijn god, wat een staart.
1: Wat komt daar nou inderdaad. En hij is zelfs dus een keer van de trap gegooid door de roadies van de kluis tijdens het concert.
2: Ja.
1: We dachten dat hij een of andere zwerver was.
2: Ja, en dat, beetje raar, ja, een zwerver of een hippie, wat sommige punkers nog erger vonden. En bij beide hoorde de Jamie helemaal niet. En dat leidde tot gedoe. Hij dacht, ik ga even bij de jongens van de Clash. Die ken ik wel. Ik meen zelf dat hij nog iets voor de Clash gemaakt heeft.
1: Oh.
2: En de roadies dachten, wat doet hij hippie?
1: Oké, waarom zo'n hekel aan hippies trouwens?
2: Op het moment dat je niet de mind van de punker hebt, maar alleen het uiterlijk, dan doe je dit soort gekke dingen.
1: Mm. Oh, dus dit zou dus ook... ik wil je niet uitmaken voor een of andere hippie, Winnie. Maar omdat je net zei, van, ik zie er niet echt uit zoals een punker.
3: Is het blijkbaar niet nodig.
1: Niet nodig. Nee, dat is zo van de trap geflikkerd.
3: Nee. Ik vind het leuk, punk gaat over rebellie. En het is rebellie tegen
2: en vrijheid,
3: de punk.
2: Ja.
1: Als we naar de toekomst kijken, hoe keek Jamie Reed naar de toekomst? Ik bedoel, hij was punk, anarchistisch, activistisch. Hoe keek hij naar de toekomst?
2: Nou, hij had eigenlijk twee kanten. Hij vond zichzelf misschien een punker, maar hij was niet bij de punks. Mm. Hij vond, Believe in the Ruins heet onze tentoonstelling. En daar bedoelde hij mee, het is een uitspraak van hem. Je moet eigenlijk eerst afbreken. Kijk naar die punken, agressief zijn, activistisch, protest. Maar daartegenover moet je een nieuwe wereld of moet je een harmonieuze wereld schetsen. En hij was tegelijkertijd, klinkt heel gek, maar ook hij was een soort druïde. Hij kwam uit een familie van druïdes.
1: Wat is dat, een druïde?
2: Je zou kunnen zeggen een mystieke leidsman. Iemand die zegt, goh, ga met mij mee naar een nieuwe harmonieuze wereld.
1: Sorry, ik zag Asterix en Obelix een beetje voor me.
2: Niet zo'n druïde met zo'n kookpot.
1: Ja, die zag ik voor me.
2: In Groot-Brittannië heb je druids. Dat is, wij doen daar een beetje stripverhaalachtig over. Maar Britten nemen dat vrij serieus. Oh. En ook, het gaat ook wel over hogere machten. Je komt samen bij Stonehenge en dat soort dingen. Daar kijken wij ook altijd een beetje vreemd. Maar dat nemen zij bloed serieus.
1: Okay.
2: Je wordt één met de natuur. En die ecologische kant, zeg maar, die vrije kant, die had hij ook. Dus in onze tentoonstelling zie je twee kanten. Zie je die punkkant. Maar zie je dus ook typisch staan.
1: Mm.
2: In mijn jeugd zei ik wigwams. Dat mag, geloof ik, niet meer.
1: Nee?
3: Heel mystiek.
1: Typisch, dat zijn die tenten inderdaad, toch?
2: Tenten, ja. Als symbool voor een nieuwe samenleving.
1: Mm. Ah, zo. Vind ik een beetje hippie klinken, hoor.
2: hij was nog hippie, nog punk.
1: Waar moet alles in vakjes? Maar even terug op dat wat je net zei, believe in the ruins. Dat vet. Want dat betekent dus, je moet eerst de boel een beetje afbreken. Ja. Even tegen tegen het plafond aanslaan en de muren in elkaar trappen. Ja. Om dan vervolgens iets nieuws te creëren.
2: Ja, believe in the ruins. Wees niet bang als die ruïnes ontstaan, want dan komt iets nieuws. En eigenlijk moet er ook iets afgebroken worden. Er zijn ook deftige economen die dat soort dingen, creative destruction, eerst afbreken, dan iets nieuws.
1: Mm.
2: Nou, dat had hij op zijn manier eigenlijk ook.
3: Ja. Het hoor je bij, ik weet helemaal niet of veel mensen die kennen, maar Hang Youth.
1: Hang Youth, inderdaad, natuurlijk.
3: Ja, die hebben het ook over afbreken en dan hopelijk ook opbouwen.
1: Ja, niet alleen maar afbreken, maar ook de verantwoordelijkheid dus nemen.
3: Dat vind ik ook wel heel dood.
1: Ja. Dus jij kunt er wel wat mee?
3: Zeker. Hang Youth luister ik overigens Hang wel eens.
1: Luister je ook wel eens. Winnie, kun je hier wat mee? Afbreken bij Milieudefensie ook. De boel is afbreken en daar weer opbouwen.
3: Ik doe niet anders.
2: Toch ook actie voeren.
3: Als je de straat op verzetten tegen het systeem. Ja. Dat is wat keihard nodig is nu.
1: Ik ben jou niet vergeten hoor, David. Maar ik denk, geef jou even de tijd om na te denken.
4: Ja, ik luister heel aandachtig.
1: Je bent natuurlijk heel braaf in Den Haag daar
4: klopt,
1: bezig.
4: Ja.
1: Maar niet af en toe gewoon het
4: ik denk dat het daar soms ook wel goed zou zijn als er wat afgebroken wordt.
1: Een beetje afbreken.
3: Zo weet je wel.
1: Let's go.
4: Ja.
1: Oké. Timo de Rijk, dankjewel. Directeur van Design Museum Den Bosch.
4: Yep.
1: Tentoonstelling Jamie Reed is dus vanaf morgen, zeg ik dat goed, tot en met 15 november in dat museum dus te zien. En gratis te bezoeken.
2: Omdat het binnen heel koud is en buiten heel warm.
1: Kijk.
2: Dus het is vandaag en morgen gratis entree. Omdat wij denken dat er allerlei mensen thuis zitten te puffen. Alle bejaarden van Den Bosch, wij, jullie, iedereen die het warm heeft. Gaan naar binnen.
1: Cool. Hey, we hebben net genoeg tijd nog over voor een beetje punk. Sex Pistols, Anarchy in the UK.
4: Yeah.
1: Gaan we doen.

0: NPO Radio 1.
1: Flamingo's zijn geen rariteit meer in Nederland. In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
2: Dat je dan namens hen dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt... Dat is wel neer.
1: Verder een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
10: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
9: Of een handig verdienmodel.
10: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
9: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
15: Morgen op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, morgen om 22:30 op NPO 2.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
16: Natasha Gibbs. Vanmiddag maakt landbouwminister Van Essen de stikstofplannen van het kabinet bekend. Met mijn gasten bespreek ik zometeen of het ambitieus genoeg is. Na het NOS-journaal van 3 uur met Katrien Straatman.
17: Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en is het daarna code oranje. Het Weerinstituut wil hiermee iedereen waarschuwen, zegt de voorzitter van het impactteam van het KNMI.
18: We hopen natuurlijk met zo'n code rood of een andere weerwaarschuwing schade aan mens en middelen te voorkomen. We hopen schade voor de Nederlandse samenleving te verminderen.
17: En daarom moet bij code rood iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Voordat het KNMI met een waarschuwingscode komt, wordt er vergaderd met experts.
18: Proberen samen met partners te bepalen wat de impact is op het land. Denk aan oversterfte, denk aan belasting van ziekenhuizen, denk aan onwel worden van mensen, buitenwerkers die oververhit raken. Daar hebben we zelf geen verstand van, dat overleggen met partners die er wel verstand van hebben. En op basis daarvan en natuurlijk op het weerbeeld, dus wat is de maximumtemperatuur, wat is de hittekracht, die combinatie bepaalt of wij tot een code rood te besluiten of niet.
17: Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. De hitte treft niet alleen Nederlanders. Zo'n 70% van het Europese continent heeft te maken met 30 graden of meer. En dat zijn zo'n 420 miljoen mensen. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de Russische gouverneur van het bezette Oekraïnse gebied is dat vanwege economische problemen. Op de Krim is een groot tekort aan brandstof door Oekraïnse aanvallen. Ook bestookt Oekraïne bruggen en wegen die de Krim verbinden met het Russische vasteland. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En in Frankrijk gaat de Pride dit weekend niet door. De politie heeft de organisatie gevraagd het evenement af te gelasten. Hetzelfde geldt ook voor een muziekfestival in Parijs. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen nu al overbelast. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan NOS. Vanmiddag volgt het definitieve besluit. Over ongeveer een uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan.
5: Belangrijke dag, eindelijk. Ik ga er met een goed gevoel naartoe en volgens mij weten we allemaal hoe superbelangrijk dit is voor Nederland.
17: In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of innoveren. Oud-onderwijsminister Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalvenboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat echt nodig was. Het weer dan nog, u weet het, zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden met vanavond ook kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en ook weer later kans op een onweersbui.
6: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
11: Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroe en Afrit Hoenderlo een half uur op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem, voor knooppunt Gorinchem 10 minuten door wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem stond een auto in brand tussen Os en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een uur extra reistijd. 1 rijstrook is nog dicht. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan ook omrijden via Den Bosch over de A2 en de A15. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 20 minuten op onthoud.
19: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
24: Mart, wat ga je doen?
25: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag. Na 3:30 praat ik met een aanstormend talent in de kleinkunst. Bettijn de Man. Hij is 12 jaar. Maar zat noodgedwongen een jaar thuis. En maakte daarover zijn eigen eindjaarsconferentie. En ik weet zeker, nou ja, het is gewoon zo. Hij gaat er volle zalen mee trekken. Maar eerst gaan we naar
1: OO Den Haag.
0: Ja, en dat doe ik met onze politiek redacteur David Brebaert. Voorzitter van Milieudefensie Winnie Osoren. Ik moet zeggen, Milieudefensie jong, hè? Dat is belangrijk, of niet? Ja, dat is wel echt even wat. Is het wat anders?
2: Nee, ja, Milieudefensie jong is de jongere tak. Ja. En ik ben daar de voorzitter van. Ik ben de woordvoerder van Milieudefensie Retro. Okay. Om maar zo te zeggen.
0: Retro. Schrijver, mbo-docent Karim Amgar. Ook fijn dat je er bent. Nee. Jij had me een glaasje water beloofd.
3: Ik Sorry, mevrouw presentator.
0: Alsjeblieft. Ja, want je moet blijven hydrateren tijdens deze hitte. En dan gaan we het ook nog eens zo meteen over de stikstofplannen hebben. Ja, heerlijk. Dankjewel. Fijn. Stikstofplannen zijn officieel gepresenteerd, David.
4: Ja, dat klopt.
0: Eindelijk.
4: Nog bijna. Dat is een beetje uitgelopen.
0: Oh, oké. Want minister Jamie van Essen, druk mee bezig. Ja. Wij gaan er alvast dan op vooruitblikken. Ja. Diverse media melden dat 15 natuurgebieden stikstofarme bufferzones van een kilometer krijgen. Ja. 85 andere gebieden krijgen een kleinere bufferzone van 500 meter toebedeeld. En ook mogen boeren nog maar 2,6 koe per hectare. Sorry, waar hebben we het over? Help me eventjes, David. Wat is dit?
4: Nou ja, dit is vooral gewoon heel erg ingewikkeld. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het probleem met stikstof. Dat het gewoon, ja, het gaat een beetje je voorstellingsvermogen te buiten. Kijk, de plannen die nu gepresenteerd zijn, je ziet wel bijvoorbeeld, ze waren eerst van plan om nog meer die 1 kilometer zone aan te houden. Mm-hmm. En ze hebben dus, ja, ze zijn daar toch een beetje in veranderd. Dus dat zou je kunnen zien als een soort handreiking naar de boeren. Maar goed, ja, er staat een heleboel in. Het is best wel ingewikkeld, maar het is wel heel interessant wat er de komende tijd gaat gebeuren natuurlijk.
0: Ja. De milieu of de stikstofplannen, Winnie, daar hadden we het eerder al over. Hè, wat Milieudefensie Nederland vindt. Jullie vinden dat het niet ver genoeg gaat.
2: Nee, absoluut niet ambitieus genoeg. Nee. Bijvoorbeeld als je het hebt over die zonering. Dat betekent dat er dus nu voor een hele hoop velden, voor een hele hoop natuurgebieden, 500 meter een soort bufferzone moet komen. Maar 500 meter is echt niks. Denk 2 kilometer zou veel veiliger zijn voor de natuur, voor de biodiversiteit. Die staan echt onder druk en dat komt door stikstof. Ja. Dus die plannen moeten echt ambitieuzer. Dan gaan we ergens komen.
5: Ja. Kan iemand me helpen met wat is zo'n bufferzone?
0: Ja, fijn.
3: Ja, sorry, ik ben echt een leek.
0: Ja, want ik denk bufferzone, dat is wat ik doe als ik niet wil dat mensen dicht bij mij in de buurt komen. Maar wat is een bufferzone eigenlijk?
4: Ja, ik kan een poging wagen. Ja, kijken mensen naar mij. Maar Winnie weet het denk ik nog beter dan ik. Ja, dit is ook politiek redacteur. Ik ga het proberen en Winnie die gaat me vast verbeteren als ik het verkeerd zeg. Maar je hebt natuurlijk Natura 2000 gebieden. Dat zijn kwetsbare natuurgebieden. Die moeten beschermd worden. En als daar te veel stikstof in belandt, dan gaat het slecht met de natuur daar. En er is eigenlijk bedacht, alle Natura 2000 gebieden, daar moet een soort van ring omheen zijn. En dat is die bufferzone. Zo'n bufferzone, daar mag dus geen landbouw of geen veeteelt in.
2: Geen grote stikstofuitstoter.
4: Ja, precies.
2: Denk bijvoorbeeld aan veeteelt.
0: Ja. Ja. Veeteelt, maar ook niet nieuwbouw dus. Je mag er ook geen huizen bouwen.
2: Nee.
0: Oké. Okay.
5: Maar je kan daar wel met je scooter rijden.
0: Nee, elektrische scooter.
2: Als er wegen zijn, ja, dat kan.
5: Toch? Ja, oké. Okay.
0: Jawel? Okay. Ja? Mag je er gewoon een
4: weg aan leggen? Ik las wel dat de provincies nu van plan zijn om bij bepaalde Natura 2000 gebieden dus ook geen auto's meer toe te laten.
0: Ja,
4: dat las
0: precies.
4: Ik toevallig gisteren.
5: Ja. En fietsen.
4: Ja, fietsen mag zeker.
5: Ja, dat gaat.
0: Ja. Ja, maar goed, dus geen wellicht dus geen wegen binnen die bufferzone.
4: Ja, dat is wat ik heb gelezen, maar moet ik niet oppassen.
0: Maar goed, even weer terug dan. Ja. Dit zijn dus de bufferzones. Mm. Ik snap het nu ook. Karim, fijn dat jij die vraag stelt. Maar dan is 500 meter wel heel weinig, inderdaad. Is daar onderzoek naar gedaan dat je binnen 500 meter nog steeds gewoon last kan hebben van stikstofuitstoot?
4: Ja, er is heel veel onderzoek natuurlijk naar gedaan. En daar is ook heel veel discussie over geweest. Ja. Volgens mij wat ze nu willen doen, is ze willen eigenlijk zorgen dat die... hoe ga je dit goed zeggen? Je had die kritische depositiewaarde.
0: Ja,
4: dat is zo'n begrip wat heel voorbij is gekomen. En dat bepaalt eigenlijk hoeveel stikstof er op je land neerkomt. Of in een Natura-gebied neerkomt. En ze gaan nu de switch maken naar emissie. Dus hoeveel je uitstoot als boer. Dat is volgens mij het grote verschil de komende tijd.
0: Juist. En wat voor rol spelen die mollen daar dan in? 1 mol, anderhalve mol. Dat heb ik ook voorbij zien komen.
2: Ja, maar dit is allemaal zo ingewikkeld. En ik ben ook geen stikstofexpert. En laat maar zien hoe moeilijk deze hele crisis is. En ik dacht, ik hoopte dat er met de uitspraak van de rechtszaak van Greenpeace tegen de staat eindelijk een soort duidelijkheid zou komen. Want de rechter zei, 2030 moet de overheid gewoon dit stikstofuitstoot gehalveerd hebben. Maar nu heeft het kabinet die 2030 deadline dus verschoven naar 2035. Nou, daar houden ze zich dus niet meer aan de wet. En ook de plannen die ze hebben gepresenteerd zijn niet juridisch gecheckt. Zijn ook niet langs de PPL gegaan. Het is een juridisch heel kwetsbaar pakket dit.
0: Okay. Ja. En hoe staan de verschillende partijen erin, David?
4: Nou, ik heb een paar partijen gesproken en ik merkte daar eigenlijk dat er een hele afwachtende houding is. Ik denk gewoon omdat ze willen wachten totdat alle plannen zeg maar echt helemaal bekend zijn. Nou, dus ik denk, wat ik aan het begin van de uitzending ook al zei, dat dit weekend dat we gewoon steeds meer reacties gaan horen van verschillende partijen. Wat op zich wel interessant hieraan is, is dat ik wel merkte dat bij de meeste partijen wel de wil is om nu echt tot een soort doorbraak te komen. Zowel bij links als bij rechts. Ik bedoel, de VVD die wil ook gewoon dat de economie van het slot gaat. Nou, GroenLinks, PvdA of Progressief Nederland moet ik nu zeggen, die zitten dan misschien iets meer op de natuur. Maar ja, wat de beweegreden uiteindelijk is, maakt niet zoveel uit. Iedereen wil eigenlijk gewoon dat het stikstofprobleem wordt opgelost.
0: Juist. Want het is al 6 jaar een hoofdpijndossier, als dat niet langer is in Den Haag.
4: Zeker
0: toch?
4: Weten, ja.
0: Is er nu een aanleiding om te denken dat er nu ook echt een doorbraak komt?
4: Ja, dat moeten we dus de komende tijd gaan zien. En dat hangt van een paar dingen af. In de eerste plaats hangt het er vanaf hoeveel draagvlak er is. Wat ik dus ook al zei. Ook bij boerenorganisaties, bij de LTO, hoe die gaan reageren. En dat gaat ook weer heel belangrijk worden voor hoe politieke partijen gaan reageren. Dus ik denk dat iedereen nu een beetje afwacht en even kijkt hoe dit allemaal gaat vallen. En dan uiteindelijk gaan we de komende, komend weekend en de komende week merken wat, of dit ook echt tot een doorbraak gaat leiden.
0: En bij jou, Winnie, jij gaf het al aan, hebben Milieudefensie Jong. Er moet wel echt wel wat meer stappen worden gemaakt dan wat er nu uitgelekt
2: nou,
0: is.
2: Nou, de meest effectieve oplossing die je kan bedenken om het stikstofslot van Nederland af te halen, dat is een krimp, echt een forse krimp van de veestapel. En dat staat in deze plannen wat er nog is uitgelekt, nog helemaal niet. Nee. Er staat wel dat als het niet gaat lukken om de plannen te gaan halen ergens later in dit traject, dat er dan nog een mogelijke krimp helemaal aan het einde wordt gefaciliteerd. Maar dan denk ik alleen maar, geef de boeren nou duidelijkheid en begin met de meest effectieve opleiding.
0: Dus jullie vinden 2,6 koe per hectare niet genoeg?
2: Nee, dat is niet genoeg.
0: Wat moet het dan zijn?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. De veestapel moet gehalveerd worden. Of moet in elk geval fors omlaag. En dat kan. En dat kan direct. Uh-huh. Dan heb je daadwerkelijk lange termijn oplossingen. En dan zorg je ook dat de rekening voor deze stikstofcrisis niet bij de jongeren terechtkomt. En dat boeren ook duidelijkheid hebben.
0: Over de jongeren gesproken, Karim, hebben jullie het hier over in de klas?
6: Eerlijk antwoord.
0: Stikstofdepositiewaarden.
6: Ja, echt heel weinig. Want ik zei net ook even voordat we begonnen met dit item. Ik vind het zo'n ingewikkeld vraagstuk. Ook omdat heel veel wetenschappers zeggen, we vinden het ook heel ingewikkeld om daar over te communiceren. Over hoe we mensen nou eigenlijk meekrijgen. En ik zei ook even, in ieder geval de mensen die ik erover spreek en de studenten met wie ik hierover spreek, over dat ze zich wel degelijk zorgen maken over klimaatproblemen en dat soort zaken met klimaatverandering. Is dat ze ook gewoon willen horen van, vertel me nou gewoon wat ik moet doen.
0: Ja.
6: Zeg me wat ik moet doen. Geef me duidelijk aan waar wel rijden, waar niet rijden. Wat moet ik wel doen, wat moet ik niet doen. Als we daar gewoon als samenleving veel duidelijker over zijn, dan weten we ook waar we naartoe gaan. Nu zitten we in een soort gekke transitiefase waarbij we voor mensen uit zekerheid kwamen. En ergens naartoe gaan waarvan we nog niet weten wat dat is. En dat we ergens in zwemmen waarvan we ook denken, oh shit, maar wat geeft mij nu eigenlijk houvast?
0: Maar Winnie, als we daar naar kijken, wat moeten wij doen? De burger,
2: wij. Ik vind dat we vooral moeten kijken naar wat moeten grote vervuilende partijen doen. We hebben gezien dat Rabobank, een van de grootste financierders is van de vee-industrie, van de veestapel. Terwijl Rabobank, terwijl ze het gingen doen, ook echt wel wist dat tegen de limieten van de natuur ging aanlopen. Ja. Maar het was voor hun een manier om lekker te cashen. Nou, en dat is over de rug van ons allemaal, van boeren, van de natuur, van het klimaat en van jongeren.
0: Juist.
2: Volgens mij moeten we met z'n allen gaan kijken, hoe pakken we die grote vervuilers aan, maar ook veevoerimports en dat soort dingen. Zodat zij hun steentje bijdragen en dat wij niet meer met een probleem zitten.
0: Dat is natuurlijk wel een onderdeel, Karim, wat je in de klas kunt bespreken, toch?
6: Ja.
0: Wat die grote bedrijven
6: daar hebben we het zeker
0: dagelijks over.
6: Dagelijks niet. Ik sta ook niet meer dagelijks voor de klas, helaas. Nee, maar dat is inderdaad zeker.
0: Hoe kijken die jongeren daarnaar?
6: Dubbel, want aan de ene kant heb ik ook wel een groep jongeren die zich überhaupt zorgen maakt over, is er een baan voor me straks met alle ontwikkelingen? Dus je wordt ook gegijzeld uit onzekerheid. door allerlei argumenten die vaak de toch bedrijven op de wat rechtsere flank zitten. Die zeggen, we hebben deze bedrijven nodig, want anders is er straks geen werk meer. Terwijl ik geef les op het mbo, 66.000 tekorten in de zorg.
0: Zo,
6: tekort
0: in 2030, als er iets nodig is, zijn het mbo zo.
6: Ja. Bouw heeft heel veel mensen tekort.
0: Ja.
6: Onderwijs heeft mensen tekort. Kinderopvang heeft mensen tekort. Er is heel veel te doen. Ik zou het heel leuk vinden als heel veel mensen bij Shell zich laten omscholen om in de kinderopvang te gaan werken, bijvoorbeeld.
0: Heerlijk zou het zijn. Wat heerlijk zou het zijn. Even terug naar die stikstofplannen, David. Die worden dus straks gepresenteerd. Ze zijn al eerder gepresenteerd in andere vormen. Toen was er onwijs veel onrust.
4: Zeker.
0: Wat verwacht jij? Ja. Wat denk je? Krijgen we straks weer wegblokkades, vol Malieveld, dat soort dingen?
4: Ja, het wordt wel spannend, denk ik, hoor. Ja, ik denk dat het best wel spannend wordt, omdat het wordt eigenlijk in Den Haag ook al heel lang gezegd van dit gaat gewoon alsnog heel ingrijpend worden. Nou ja, je kan zeggen het is niet ingrijpend genoeg, maar het wordt nog steeds wel heel ingrijpend.
0: Mm-hmm.
4: Kijk, ook de opinie onder boeren is best wel veranderd de afgelopen 6 jaar. Dus er zijn 6 jaar bij ook veel boeren wel iets veranderd. En die groep is niet meer zo groot. Zeg maar die Farmers Defence Force groepen van toen en zo. Dat is allemaal wel echt anders geworden.
0: Mm.
4: Maar ja, we hebben bijvoorbeeld met die anti-AZC-protesten ook gezien dat je niet per se een hele grote groep nodig hebt om wel een land in heel veel onrust te storten eigenlijk. Dus het kan ook best dat die groepen klein blijven, maar dat ze wel voor heel veel onrust gaan zorgen.
0: Ja, goed. Ja. We gaan het zien. De belangrijkste punten uit die persconferentie waarin minister Van Essen, landbouw, minister Karremans, infrastructuur en staatssecretaris debat klimaat en groene groei de plannen gaan toelichten, hoor je dus volgend uur in het Radio 1 Journaal. Gaan we door naar het volgende onderwerp. Maar tussendoor spiek ik nog heel even naar jullie glazen. Ja, ik blijf het toch doen,
6: ja,
0: hoor.
6: Zeker.
0: We moeten blijven drinken, mensen. Drinken, drinken, drinken. Tot raad het RIVM aan. Ik heb jou gewoon gebombardeerd tot hoofdwater.
6: Thuis horeca, alles.
0: Goed, vandaag is het voor het eerst in de geschiedenis code rood. Wegens hitte. Naast mij in de airco zitten nog altijd Winnie Ossoren, voorzitter Milieudefensie Jong. Karim Amgar, schrijver en docent. En politiek redacteur David Breybaard. Karim, hoe sta jij eigenlijk met deze hitte voor de klas?
6: Dat is een goede vraag. Ik wilde ook niet een grote discussiepunt over maken, maar er was dus iemand in de kamer die zei, ah joh, doe niet zo moeilijk, dan ga je toch gewoon leuke spelletjes spelen buiten.
0: Spelen buiten.
6: Was een VVD-kamerlid die dat zei. Terwijl ik denk, hè, wat gek dat je net doet alsof het onderwijs overdrijft met tropenroosters. Die vond het eigenlijk gek dat er zoveel tropenroosters werden ingezet. En ik denk alleen maar, volgens mij ben je helemaal niet in het gemiddelde lokaal geweest in Nederland. Want bijna alle gebouwen in het zeker primair onderwijs zijn niet goed. En hebben we in de corona gezien, slechte luchtkwaliteit. Heel veel, dit is echt heel erg. Sommige ramen gaan gewoon niet eens open.
0: Mm.
6: En dan denk ik, alsjeblieft, geef zowel de kinderen als de leerkrachten wat ruimte om te kunnen ademhalen.
0: Ja, ja. En dan hebben jullie dus tropenroosters. Wat houdt dat dan in? Vroeg beginnen, vroeg klaar?
6: Ja, je begint even vroeg als normaal. Maar
0: ja, half 9 is dat?
6: Ja, dat is half 9, kwart voor 9 voor sommige mensen. Sommige klassen beginnen om 7:45 al. Maar dan ben je, sommigen zijn om 12:30 klaar.
0: Ja,
6: sommigen zijn
0: precies.
6: Om 10:00 klaar, sommigen zijn om 12:30 klaar. Dat zorgt er namelijk voor dat je... Kijk, je zou zeggen, ga dan buiten spelen, maar dat is juist het gevaar. Buiten spelen in dit weer zorgt ervoor dat er allerlei gevaren ontstaan. Ik ben hier vandaag te laat aangekomen, omdat ik ging hardlopen. En ik ben een vervent hardloper.
0: Ja.
6: En ik dacht, 11:30, weet je wel.
0: Doe
6: dat zijn
0: normaal.
6: Ook de tijden dat kinderen normaal gaan buiten spelen. Hè?
0: Ja.
6: Dus ik ging hardlopen. En op een gegeven moment op 6 km kreeg ik gewoon hartkloppingen in mijn keel. En ik heb de marathon gelopen tijdens de Ramadan met een stevige zon. En toen dacht ik toch op een gegeven moment, oeh shit, ik heb die code rood echt onderschat.
0: Karim, laatste keer dat ik als je check, je hebt toch voorouders die net zoals ik echt uit
6: Marokko
0: komen?
6: Ja, met goede warmte.
0: Dit is basis.
6: Ja,
0: 100%. 12, wie gaat er op de dag dat de zon het hoofd
6: met zo'n kale kop,
0: met zo'n kale kop hardlopen?
6: Als ik jouw haar had gehad, dan...
4: ik loop altijd in de zon met dat haar.
6: Dat is
0: lekker buffertje inderdaad. Ja. Maar het vergt wel van ons een aanpassing, toch? Ja. In ons gedrag ook en in ons denken.
6: Ja.
0: Dus we maken er nu grappen over hardlopen, inderdaad niet om 12:00 middags.
6: Nee.
0: Maar ook tropenroosters, zoals we dat noemen.
6: Siestaatje doen.
0: Siesta doen, inderdaad, in plaats van gaan hardlopen. Winnie, hoe kijken jullie daar bij Milieudefensie jong naar?
2: Nou ja, we zien natuurlijk heel erg dat we echt, wat je zegt, we moeten ons allemaal aanpassen aan dit weer. Maar dat komt omdat klimaatverandering deze hitte alleen nog maar erger maakt. En als we niet snel met z'n allen CO2 gaan verminderen en ons allemaal gaan inzetten, dan gaat het alleen nog maar erger worden. Want het is nu 38 graden vandaag.
0: Ja, ik keek net even op het kaartje. Sommige plekken, ja inderdaad, 39, 38 graden.
2: Ja, ja, ik ben ook maar als we zo doorgaan, is het over 10 jaar misschien wel 45.
6: Ja, ik ben geen buitenruimte-expert, maar ik was gisteren bij Vers Beton en toen zei een architect, ja, we moeten ook gewoon meer groen, meer bomen in de grote stad creëren, want het zorgt voor verkoeling.
0: Juist.
6: Dacht, oh ja, dat,
0: Het vergt dus ook een andere vorm van architectuur. Ja. Kijk, ja, Winnie, ik ga er even aan voorbij, maar jij hebt het liever over de oorzaken, begrijp ik uit jouw reactie. Absoluut. Je gaf helemaal geen antwoord op mijn vraag van hoe doe je dit op mijn milieudefensie. Je ging meteen over de oorzaken. Klimaatverandering.
2: Ja, nee. Goed, bij milieudefensie doen heerlijke airco, beter dan bij mij thuis.
0: Oh, jullie hebben wel airco.
2: Ach, ja. We hebben net een nieuw kantoor, dus we hebben er echt geluk mee. Ik zit heel graag op kantoor nu. Maar nee, ja, dit komt natuurlijk door klimaatverandering. En als ik zeg dat we allemaal iets moeten doen, bedoel ik ook echt allemaal. Dan is het niet alleen jij en ik die misschien even ons afval moeten gaan recyclen. Uh-huh. Maar ook grote van de bedrijven, en ze kwamen net al even te sprake, die gewoon nu nog heel makkelijk wegkomen met heel veel CO2-uitstoot. Denk aan Shell. Als Shell een land zou zijn, dan zouden er maar 4 landen zijn die meer uitstoten. En dat zijn dan China, India, Rusland en de VS.
0: Wow.
2: En dan dus Shell. Dat is bizar. En zij hoeven niks te doen. Mm. En wij mogen met z'n allen, we worden aangekeken als we een paar minuten te lang douchen.
6: Yeah.
2: Nou, het is hartstikke warm. Ik zag een post van ING vandaag voorbij komen. Die vond ik heel smakeloos. Waarin ze een landkaartje lieten zien met daarop de temperaturen. Dus allemaal vet boven de 30. En zij linkten dat dan aan de hittekoorts. Of oranje koorts.
0: De oranje koorts.
2: We zijn allemaal zo fan van het WK. Kijk hoe fucking warm het wordt.
0: Haha.
2: Ik vond dat totaal, totaal de plank misslaan. Dus een bedrijf met miljarden winsten. Die waarschijnlijk ook allemaal heerlijk in de airco zitten. En totaal niet doorhebben hoe gevaarlijk deze situatie is. Voor een hele grote groep van ook onze bevolking.
0: Ja. Ergert je dus aan dit soort berichtgeving? Nou, vanuit zo'n groot bedrijf als ING dan. Hoe zit dat met media? Hoe vind je dat wij media berichten over de hitte?
2: Nou, ik vind dat de link met klimaatverandering eigenlijk soms veel te laat gelegd wordt. Ik zie het nu wel vaker voorbij komen, dank. Maar ik zag ook vanuit een bepaalde krant de post voorbij komen. Stuur je leukste hittefoto in. En ik vind
0: het toch leuk?
2: Nou ja,
0: een lekker ijsje eten.
6: Ja, wat wel bijzonder is, er zijn ook allerlei influencers. Wat is heel goed dat je het zegt. Want influencers die zie ik nu ook over elkaar heen vallen, springen. Om berichtgeving te doen over dat klimaatverandering allemaal een hoax is. Want er zijn een paar gekkies. En ik denk dat het zeker mensen die op wiens schouders wij staan, op de reuzen, zoals jullie. Die zich daar hard voor maken, die een hele lastige boodschap moeten overbrengen. Het makkelijker maakt als we ook als media onze verantwoordelijkheid pakken om daar meer over te spreken.
0: Okay. Zou het een mix kunnen zijn van stuur ook je leuke zomerfoto's, maar we gaan het ook even hebben over klimaatverandering.
2: Mm-hmm. Maar ga je dan niet ook voorbij aan het feit dat er de Rode Kruis zei dat vorig jaar, dat er elk jaar meer dan 175.000 doden zijn door de hitte. Mm. Elk jaar. Ja. Dat is toch eigenlijk niet zo heel grappig.
0: Ja. Nee,
2: dan kan je toch moeilijk een hondje in een zwembad opsturen.
0: Ja. Nee, absoluut. En dan stuur je eerder een foto vanaf de EHBO-afdeling waarschijnlijk dan. Nou, dit is dan mijn foto.
6: Zou ook een mooie foto zijn.
0: Oververhit.
6: Ja, zo van be aware. Ja.
0: Ja. Moeten we, maar we moeten in Nederland dus wel even schakelen, als ik jou ook goed begrijp. Hè? Warm weer, vroeger dus gaan joggen. Of rennen, wat jij doet. Maar ook de manier waarop we er dus over berichten.
2: Ja.
0: Hoe lang gaat dat duren, denk je, voordat we daar echt aan toe zijn?
2: Oh, wat een vraag. Ik hoop dat het zo snel mogelijk komt.
0: Ja.
2: Laat vandaag die code rood een knop zijn voor mensen die ze om kunnen zetten in hun hoofd. En dan denken, we moeten nu echt iets gaan doen, want anders hebben we het volgend jaar weer en erger.
0: Ja.
2: En ik zie daar ook een verantwoordelijkheid bij de politiek voor liggen.
6: Mm-hmm.
2: En ik snap dat klimaatverandering aanpakken helemaal geen populair verhaal is, want het is een crisis die zo groot is en die heel lang nog gaat spelen. Maar het echte verhaal is dat het gewoon heel duur is als we dat niet gaan doen.
0: Ja.
2: En het is dan een onzin om te zeggen, het is nu heel duur om klimaatverandering aan te passen.
0: Maar het wordt alleen maar duurder.
2: Hoe langer we wachten, hoe meer geld we daarvoor moeten neerleggen. Ja. En dat komt dan bij ons te liggen.
0: Hoe wordt er in de Tweede Kamer over gesproken, over deze extreme hitte, David?
4: Eigenlijk best weinig, vind ik. Sowieso in de politiek is het natuurlijk, kijk, ik weet nog wel een paar jaar geleden dat we die enorme klimaatmarsen hadden, maar je ziet eigenlijk dat de afgelopen tijd het hele thema klimaat, wat eigenlijk heel gek is, want de situatie wordt natuurlijk steeds schrijnender, maar je ziet dat het hele thema klimaat gewoon ook wat minder aandacht krijgt. In vergelijking met wonen of migratie. Ik vind het een heel mooi voorbeeld eigenlijk ook bijvoorbeeld Progressief Nederland. En ik snap het op zich wel, maar dat, kijk, GroenLinks was natuurlijk een partij die klimaat, dat was hun stokpaardje, zeg maar. En nu zie je dat Progressief Nederland volle bak inzet op betaalbaarheid, op economische en sociale zekerheid. Ja, en daarmee kies je er dus ook wel bewust voor om dus niet dat klimaatverhaal op de voorgrond te doen plaatsen. Ook al zijn ze qua gedachten niet veranderd, maar ze hebben gewoon hun focus ergens anders liggen. En dat zie je eigenlijk sowieso de afgelopen jaren best wel veel gebeuren.
0: We gaan het zo hebben over iets heel anders, maar voordat het zover is, even achteroverleunen, even wat muziek.

0: De jingle hoor je met The Wave.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30 inmiddels. Het NOS-journaal met Katrien Straatman.
2: In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbeving inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Ze zegt dat er nog steeds met man en macht wordt gezocht naar overlevenden en dat ze blij is met de buitenlandse hulp. In een deel van het land geldt ook morgen code rood. Voor de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel wordt het weeralarm vanwege de hitte verlengd tot morgenavond 9 uur. In de rest van het land is het morgen code oranje en op de Wadden code geel. Op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de Russische gouverneur van het bezette Oekraïnse gebied is dat vanwege economische problemen. Op de Krim is een groot tekort aan brandstof door Oekraïnse droneaanvallen. En Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen.
0: En dan namen bij verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, wat heb je allemaal voor ons?
3: Het zat wel minder druk dan gebruikelijk op vrijdag op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land, 90 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo een 30 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 3 kwartier extra reistijd. Daar komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen van Capelle aan de Zuid. Capelle Zuid, 1 kwartier vertraging. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 10 minuten oponthoud.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. WK-voetbal is in volle gang en nu de groepsfase er bijna op zit. Wat zit jij te lachen, Karim?
4: Ik vind dat zo spannend. Ik hoop niet dat je het daarover gaat hebben.
0: Ja, we gaan het er zeker over hebben, Karim. Echt wel. We gaan de balans zo meteen opmaken. Okay. Ja, we gaan natuurlijk vooruitkijken naar de wedstrijd Nederland-Marokko.
4: Oh, shit.
0: De Rode Draad. Maar eerst iets anders, want Arjan Lubach, Jeroen Woe, Niels van der Laan en Bettijn de Man. Een illustre rijtje waarvan je misschien de laatste niet kent, maar na komende woensdag is dat totaal anders. Want dan voert Bettijn zijn eigen eindejaarsconferentie op.
5: Hoi, ik ben Bettijn. Ik ben 12 jaar en ben al meer dan een jaar niet naar school geweest, omdat ik op school een burn-out heb gekregen. Ik mis daardoor de groep 8 musical met mijn oude klas. Om dit jaar toch goed af te sluiten, heb ik in mijn vrije tijd. En ja, ik heb nogal wat vrije tijd. Een cabaretvoorstelling van 30 minuten gemaakt. En de jaarsconferentie, mijn jaar als thuis zit.
0: Leuk hè? Toch? Dit klinkt veelbelovend. Hij is 12 jaar, nog maar. Heeft al best wel wat meegemaakt voor een eindejaarsconferentie. Om dat te vullen daar ook. Ja, daar willen we natuurlijk meer over weten. Goedemiddag, Bettijn.
5: Goedemiddag.
0: Hallo. Ik vind het een eer dat ik jou hier eventjes aan de lijn heb. Want het is nogal een jaar geweest, of niet? Wat heb je allemaal meegemaakt afgelopen jaar?
5: Nou, het afgelopen jaar ben ik thuis komen te zitten. Mm-hmm. Vandaar ook de naam van mijn cabaretvoorstelling. Mijn jaar als thuiszitter. Mm-hmm. Ja, het was voor mij best een zwaar jaar.
0: Ja, ja, want je zat wel even, hè, Bettijn, je zat niet zomaar thuis. Het was niet dat je dacht, nou weet je wat, ik neem even een jaartje een sabbatical, ik ga even lekker thuis zitten, toch?
5: Nee, dat klopt. Ja. Ik ben thuis komen te zitten omdat het eigenlijk al vanaf groep 1 niet zo goed ging. Ja. Want op mijn school was er geen werkend pestbeleid. En daar maakten sommige kinderen gebruik van.
0: Misbruik zul je bedoelen, denk
5: misbruik,
0: ik, of niet?
5: Misbruik, ja. Ja. Tegen het eind van groep 7 liep de emmer over. En kwam ik thuis te zitten. Ja. Ik kreeg blackouts. Ik werd depressief. Ik had geen energie meer. Ik had een burn-out.
0: Je was gewoon helemaal opgegaan van het gepest. Ging dat elke dag? Gebeurde dat elke dag?
5: Ja. Het was elk jaar wel weer anders. Ja. Alleen in groep 7 was het elke dag hele kleine prikacties. Zoals net iets wat hard op mijn tenen trappen. Oh. Of een tas op mijn hoofd gooien. God. Allemaal van dat soort dingen.
0: Getverdemme, wat een akelig gedrag. En dan dat had voorkomen kunnen worden met een pestbeleid dus eigenlijk, toch?
5: Ja, dat had zeker voorkomen kunnen worden. Ja. Het ligt ook zeker niet aan die kinderen. Die weten gewoon niet hoe het goed moet.
0: Nou, Bettijn, vind je niet? Die kinderen hebben daar toch ook wel een verantwoordelijkheid in. Jij pest toch andere mensen toch ook gewoon niet?
5: Nee, zeker. Die kinderen hebben daar geen verantwoordelijk... Die hebben daar wel verantwoordelijkheid in. Alleen, het is toch de verantwoordelijkheid van de school... om ze, een beetje op te voeden.
6: Dat is waar. Ja, dat is waar. Toch? Ik kijk heel even, Partijn. Ik kijk even hier aan tafel. Heb ik Karim zitten. Die is docent op het mbo. Daar heeft de school verantwoordelijkheid.
7: Vaak zijn kinderen die pestgedrag vertonen zelf ontzettend onzeker. Mm. En overcompenseren dan hun gedrag door anderen te pesten. Wat totaal niet oké is. Maar daar helpt echt strak, goed, duidelijk pestbeleid. En iemand die daar ook dat uitdraagt in zo'n school is van essentieel belang. Hey, aan wie mag ik je wat vragen? Aan wie heb je steun gehad in die afgelopen 7 jaar dat je ook gepest werd?
5: Vooral mijn ouders. Maar verder ook nog kinderen in mijn klas die daar ook heel erg onder leden.
6: Oh ja? Ja? Daar kon je met hen kon je hierover praten?
5: Ja, ik kon er wel met hen over praten. Alleen, zij durfden er eigenlijk nooit iets tegen te doen.
6: Nee, dat op een of andere manier snap ik dat wel. Want dan ben je toch ergens ook bang dat jij de volgende bent. Toch, Partijn?
5: Ja, zeker. Alleen, wat ik ook in mijn voorstelling zeg. Mm-hmm. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en een kort lontje.
7: Je bent echt een held.
6: Ja, ik mag je nu al. Heel goed.
7: Echt een held.
6: Je hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel en een kort lontje. En?
5: Ik kan daar gewoon niet tegen. Nee. En ik kan niet stil blijven zitten.
6: Ja. Heel goed, heel goed. Fijn dat er mensen zoals jij zijn. Je zei het net al, hè? Je bent met je voorstelling bezig. Wat kunnen we ervan verwachten?
5: Dat weet je namelijk... dat weet je nooit met een nieuwe voorstelling.
6: Ja, maar jij wel. Jij hebt hem gemaakt. Jij weet wat je gaat doen, toch?
5: Dat is waar. Ik hoop dat het een voorstelling is... waar je veel uit kunt leren over... thuiszitters. Er zitten ook allemaal dingen over het nieuws.
6: Ja.
5: Dus het is een beetje een gemixte voorstelling.
6: Ja, ik snap het hoor. Want het is niet zomaar hè, dat je tot een cabaretvoorstelling komt. Ik bedoel, de meeste mensen van jouw leeftijd zitten te Minecraft of zo op een woensdagmiddag, toch? Jij hebt op een gegeven moment gekozen, ik ga een cabaretvoorstelling schrijven. Waar begin je dan? Hoe begin je?
5: Eerst was ik bezig met het schrijven van een boek.
6: Oh.
5: Dat is iets heel anders dan een cabaretvoorstelling.
6: Ja.
5: Maar uiteindelijk zag ik op het nieuws dat steeds meer kinderen van mijn leeftijd ook een boek aan het schrijven waren.
6: Is dat zo? Sorry, stop even. Partijn, ik kijk even naar Karim. Er zijn gewoon mensen van 12 die al boeken aan het schrijven zijn.
7: Ik wilde wel zeggen, alsjeblieft, ik hoop dat je dat boek echt nog gaat schrijven. Want het pesten is zo'n underrated probleem. Een van de grootste problemen die we in ons land hebben.
6: Ja.
7: En andere kinderen kunnen heel veel steun halen uit jouw boek en uit jouw cabaretvoorstel zo meteen ook.
6: Ja.
7: En wij volwassenen ben jij ook al lang, als in hoe jij denkt en hoe je praat, kunnen ook veel leren van zijn manier van denken.
6: Ja, maar goed, dat boek dat heb je niet afgeschreven, toch? Want anders zou het
7: gaat wel komen.
6: Toch, Partijn? Heb je dat boek af? Of hoe zit het?
5: Mijn boek is nog niet af. Ja. Ik ben wel van plan ermee door te gaan na de cabaretvoorstelling.
6: Ah, nice.
5: Want wat jullie net ook zeiden, daar kunnen mensen ook steun uit halen. Mm. Maar mijn motivatie om het boek verder te schrijven was gewoon echt heel erg gekelderd. Omdat ik er weinig eigen waarde meer uit kon halen.
6: Hoe bedoel je?
5: Want ik moest iets hebben waar ik bijzonder in was om... Ja, omdat ik niet meer naar school ging. Om dat een beetje te compenseren.
6: Oh, oké. Dus met het boek had je het gevoel van... dat is niet zo heel bijzonder. Maar wat echt bijzonder is... als ik een cabaretvoorstelling ga geven. Begrijp ik dat goed?
5: Ja.
6: Oké.
5: Het idee kwam niet zo snel. Het was eerder gewoon het denken... wat ik nog kon doen. Hmm. Om toch nog eigenwaarde te hebben. En toen... Het was eerder een beetje een grapje van... misschien kan ik dit doen. Alleen, toen begon ik te schrijven... en toen lag er een stuk van een half uur.
6: Wat vet, wat gaaf. Ik vind het wel heftig dat je zegt mijn eigen waarde. Want wat bedoel je daarmee? Kun je dat eens uitleggen met dat eigen waarde?
8: Ja, het gemiddelde mens eigenlijk heeft gewoon wel redelijk wat eigenwaarde. Die kunnen met zichzelf leven. Mm-hmm. Alleen, zoals je het misschien wel kunt voorstellen, als je zoiets normaal als naar school gaan niet meer kan, dan voel je toch een beetje. Dan voel je je toch een beetje anders.
6: Ja.
8: Minder goed dan, dan de meesten.
6: Mm.
8: En dan, dan moet je iets hebben om je eigen waarde weer een beetje omhoog te brengen.
6: Ik snap het.
8: Ja.
6: Mm. Ja, en dat is dus met die voorstelling. Cabaret zei je, dat betekent ook een beetje humor, toch?
8: Ja.
6: Hoe moet ik dat voor me zien? Waar heb je dan, waar maak je grappen over? Ja, misschien zeg ik het verkeerd hoor, maar leg eens uit. Waar gaan we de humor terugzien?
8: Nou, ik heb eigenlijk verschillende items gemaakt. Die kan je opdelen in twee categorieën.
6: Ja.
8: Gebeurtenissen uit mijn eigen leven en wereldproblematiek.
6: Zo.
8: En het zijn dan eigenlijk altijd hele serieuze verhalen. Waar wel een lijn van humor doorheen is geweven.
6: En steek je dan ook een beetje de draak met jezelf?
8: Ja.
6: Wat moet ik dan aan denken?
8: Nou, wat ik net ook al zei. Ik ben er niet vies van om toe te geven dat ik snel meteen getrapt ben. dus ik steek eigenlijk wel de draak met alles.
6: Oh ja.
8: Ik ben ook zelf een beetje kritisch. Eigenlijk ook op alles.
6: Oké. Nou, dit belooft nogal wat te worden. En als je dan. Want ik neem aan, heb je al een beetje geoefend? Heb je al op het podium gestaan? Heb je al zo'n soort van generale repetitie gehad?
8: Nou. Ik ben druk aan het oefenen.
6: Ja?
8: Alleen het script ligt er ook nog maar anderhalve week. Ik heb nog wel 5 dagen.
6: Oké.
8: En ik ken een groot deel al uit mijn hoofd. Alleen er moet nog wat werk verzet worden.
6: Waar geniet je het meest van? Als je bezig bent tijdens de voorbereiding. Waar word je nou het blijst van?
8: Nou, denk aan het eindresultaat.
6: Ja. En dan het applaus misschien ook wel? En dat mensen moeten lachen? Of?
8: Nou, eigenlijk vooral de erkenning. Mm.
6: En de erkenning op welk gebied?
8: Dat ik ook iets waard ben. Dat ik niet alleen dat rare kind ben dat niet naar school kan.
6: Juist. Juist, man. Preach. Deze komt wel binnen, hè, Karim. Toch?
7: Ja, en het komt vooral binnen omdat ik ken meerdere thuiszitters, omdat het een thema is waar ik me veel mee bezighoud.
6: Mm.
7: Ik heb een documentaire gemaakt voor de NTR, Gewoon Lastig, waar we nu een tweede seizoen van maken. En dat de verhalen van thuiszitters komen heel erg binnen. Niet omdat, vaak omdat de samenleving denkt, joh, ga gewoon naar school. Maar die hebben geen flauw idee wat een thuiszitter meemaakt. Want die wil ook naar school.
6: Tuurlijk, serieus, dat hoor je net Patijn ook
7: spelen,
6: zeggen.
7: Spelen, leren, doen. Ja. En dus thuiszitten betekent superveel. Maar wat ik echt wel heel uniek vind aan jou, Pepijn, is dat jij niet zegt, ik ga onder de dekens liggen.
6: Patijn, met een T.
7: Patijn, sorry. Ja. Wat ik zo heel dope vind aan jou, Patijn, is dat jij niet iemand bent die zegt, ik ga onder de dekens liggen. Wat eigenlijk heel reasonable is in een situatie waarin je zit. Maar dat je denkt, nee, fuck it. Ik ga dingen maken. Ik ga de wereld opschudden. En dat je zo zelfkritisch bent dat je zegt, ik doe het ook omdat ik meer zelfverzekerd wil zijn, meer eigenwaarde wil hebben. En geloof me, iedereen hier en elke luisteraar denkt, ja man, dat is ook waarom ik zo hard werk. Dat is ook waarom ik in een dikke auto wil rijden. Dat is ook waarom ik, weet ik veel, die kleding draag. En jij bent de enige die oprecht is en zegt, dit is dus waarom ik dit doe. I love it, man.
6: Ja, precies dat. Patijn, zijn er nog kaartjes te krijgen? Want Karim wil heel graag.
7: Ik wil heel graag.
6: Ik ook.
8: Nou, Eigenlijk,
6: wat? Is er een aarzeling? Krijgen wij niet eens gastenlijst? Wat maak je ons gast?
8: Nou, daar kunnen we het naderhand nog wel over hebben.
4: Oh, okay. Hij hoort echt in het lijstje met Arjen Lubach, jongens.
6: Oké, dus we kunnen het er even over hebben eventueel, maar je bent helemaal uitverkocht, hè?
8: Ja, ik ben wel uitverkocht.
6: Het is gewoon populair.
4: Heel dope.
6: Petijn de Man, dankjewel en heel veel succes. Meer info is dus te lezen op petijn.nl.
0: De Rode Draad.
6: Oh, mooie verhalen, ja, hier bij de Rode Draad. Zijn we nog allemaal wakker? Ja,
9: zeker,
6: ja,
9: weten.
6: Vraag het maar even. Het zou me niet verbazen als een groot deel van Nederland tot diep in de nacht is wakker gebleven om Oranje te zien spelen tegen Tunesië. Kleine oogjes. Hier bij mijn panel in ieder geval geen kleine oogjes. Schrijver en docent Karim Amgar is er nog steeds. Politiek redacteur David Brebaert en Winnie Ausoren van Milieudefensie. Winst van Nederland op Tunesië. Feestje, jongens?
9: Ik ben in slaap gevallen. Moet ik eerlijk vertellen.
6: Wat?
4: Je gelooft het wel.
6: Hoezo?
9: Ja, ik was eerst Curaçao kijken. En toen daarna was ik in bed. Dacht ik van oké, maar ik moet morgen ook hier zitten. Dus ik dacht, ik ga beginnen. En echt vanaf het moment dat het begon ben ik in slaap gevallen. En toen werd ik wakker bij de analyse.
6: Oh ja.
9: En dan heb je alles gemist. Ja.
6: Maar wat vond je van de wedstrijd dan?
9: Ja, dat is dus een hele slechte vraag. Van Nederland zelf? Ja, niet gezien.
6: Nee, van Curaçao. Curaçao tegen Ivoorkust.
9: Ik heb echt een geweldige avond gehad.
6: Ja.
9: Ik was bij een plek in Amsterdam, Sissi's heet dat.
6: Ja.
9: En daar zonden ze Curaçao uit. En heel veel mensen die van Curaçao komen, nou ja, goed, jij komt zelf natuurlijk ook van Curaçao. Uh-huh. Die kwamen daar allemaal samen, om daar samen die wedstrijd te kijken. En volgens mij hebben we ook een audiofragmentje. Ik kan wel even een stukje laten horen hoe dat ongeveer klonk. Ik heb zelf opgenomen.
6: Oh, hier. Wow, tuurlijk.
9: Ja.
6: Restbandje.
9: Ja, en wat het mooiste hier aan eigenlijk was, is dat dit was in de rust. Ja. En toen stonden ze dus 1-0 achter tegen Ivoorkust. Dus ze zouden uitgeschakeld gaan worden. Mm. Het ging ook eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
6: Maakt niet uit.
9: Nee. Dat was zo'n nieuwe voetbalervaring, want ik ben altijd zuur als het slecht gaat. Maar dit was, het was echt geweldig.
6: Wij kunnen samen naar zo'n optimistische mensen. Hè?
9: Ja, ik heb het gemerkt. Ja.
6: Is dit iets waar jij ook mee kijkt, Karim? De manier waarop Curaçao aan het spelen is?
7: Enorm. Ik kom uit... Blijswijk is eigenlijk Rotterdam. Ja. Ik kom uit Rotterdam, dus het was enorm genieten toen ik gisteren midden in het centrum van Rotterdam bij Arminius was en ik met de fiets terug naar Blijswijk ging, zag ik en heel veel oranje shirts zeg maar richting de stad gaan om te gaan stappen in combinatie met de wedstrijd te kijken. En heel veel mensen in Curaçao die al klaar zaten, met name in Rotterdam-Noord, Zwartjansstraat, Bergweg, was helemaal vol. Maar niet alleen met mensen die roots hebben in Curaçao, echt van alles.
6: Dat valt mij ook op.
7: Zo dope.
6: Dat echt gewoon een soort van samenhorigheid is, Winnie. Ja, ik weet niet, ben jij al een beetje besmet of helemaal niet? Nergens.
10: Ik heb niet heel veel gekeken.
6: Maakt niet uit, we gaan je helemaal besmetten. Ja, 7 minuten, we gaan Winnie helemaal, meenemen. Alhoewel, WK is ook omstreden.
7: Mm-hmm.
6: Ik bedoel, om hun spelers te supporten moeten heel veel fans heel wat afreizen. De BBC rekende uit dat als Groot-Brittannië de finale zou halen, een fan bijna 3,5 ton CO2 uitstoot om bij alle wedstrijden te kunnen zijn. En onderzoeksgroep Scientists of Global Responsibility stelt dat dit WK het meest vervuilende ooit is. Ja. Speelt dit mee in je achterhoofd, Winnie? Of
10: ja, heel erg. Ja,
6: toch wel? Ja. Is dat waarom je een beetje gematigd bent erover?
10: Ja, nou noem het hypocriet, maar ik heb wel Nederland gezien.
6: Ja.
10: Maar ik vind het heel lastig. Want ik kijk veel minder dan dat ik eigenlijk zou willen. Ik vind voetbal kijken eigenlijk heel leuk. Juist heel verbroedelijk.
6: Mm.
10: En er is ook niks mis met voetbal. Maar er is wel wat mis met de organisator van het WK, de FIFA.
6: Mm.
10: En ook met de gastlanden die ze uitkiezen. Want vorig jaar had je een hele hoop mensenrechten schendingen in Qatar. En dit jaar vindt het plaats in een land dat illegaal mensen deporteert. Ik vind daar wel wat op aan te merken. En dat maakt het voor mij ook een heel dubbel WK.
6: Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar, Karim?
7: 100% sluit ik me 100% bij aan. Ja. En voetbalkoorts. Maar tegelijkertijd dubbele standaard. En ik denk dat we alsjeblieft het zoveel mogelijk ook daarover moeten hebben. Zonder dat we ook tegen mensen zeggen, je mag geen voetbal kijken. We hebben het erover, maar we moeten ook gewoon praten met elkaar over alle verschrikkelijke dingen.
6: Ja, want ik vraag me ook af, hè, maar misschien is dit een unpopular opinion. Maar dan denk ik, ja, wat gaat dat nou uitmaken of ik nou wel of geen voetbal ga kijken? Ik bedoel, dit is toch weer wederom iets.
10: Er is een hele goede petitie gestart door Teun van de Keuken. Ja. Die de Nederlandse overheid oproept om niet meer mee te doen aan zulke events. events. En dat is een beetje geïnspireerd op, denk ik, op de Eurovisie Songfestival, waarin de omroep heeft besloten om niet mee te doen. Nou, en dat is dus een enorm effectieve boycott geweest. Mm. En het Songfestival is nog nooit zo slecht bekeken. Het is ook een bescherming van onze voetballers die niet moeten afreizen naar een autocratisch land.
7: Nou. En je verplicht gewoon de organisator om het beter te doen, ja. Niet to do better.
6: Er is trouwens nog een ander heikel punt. Hè? De FIFA Vredesprijs heb je misschien natuurlijk ook meegegeven. Oh god, sorry, we maken een beurpunt open. Die werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt aan de Amerikaanse president Trump. Nou, diezelfde president zal op 19 juli de wereldbeker opnieuw gaan uitreiken. Zou jij hem aannemen, Karim?
7: Nee.
6: Stel, je krijgt hem uit handen van Trump.
7: Nou, alleen als er een enorme geldprijs aan zit, die ik dan vervolgens weer volledig kan doneren aan Milieudefensie. Of zo. Dus dan neem ik hem aan en dan neem ik het geld en dan stort ik het meteen door. En dan zeg ik, deze prijs gaat in de prullenbak.
6: Oh ja. Alsjeblieft. Diepe zucht, Winnie. Wat?
10: Ja, furieus. Het maakt me echt furieus. Ik ben heel erg benieuwd wat hun

0: Weet niet, wat?
1: Ja, furieus. Het maakt me echt furieus. Ik ben heel erg benieuwd wat hun definitie van vrede is. Ja. Want als Trump die heeft in zijn termijn meerdere oorlogen gestart en is daarin terecht geraakt. Oh. En ik vind dat, nou ja, ik maak me echt heel erg boos.
2: Oké. Laten we vooruit gaan kijken dan even.
0: Even uit deze misère, dinsdagnacht. Oh my god, Karim. Ja, je weet waar het over hebben.
3: Ja, ik word een beetje... Aan de ene kant vind ik heel tof, want spelers van Marokko werden geïnterviewd. Nederlands sprekende spelers uit Marokko. Met wat vind je hiervan? En ik vond echt, een van de opmerkingen vond ik echt heel dope. Dat was, hoe werken jullie daar naartoe? Toen zei hij, ik ga spelen tegen mijn beste vrienden, zei hij zo.
0: Ja, precies.
3: Toen dacht ik, ja man, dat zo is het toch ook gewoon. Ik bedoel, als ik een voetbalwedstrijd heb, dat is niet op het WK.
0: Als jij weer eens een WK voetbalwedstrijd hebt.
3: Dat is ergens in een voetbalclub, prachtige voetbalclub in Rotterdam-Noord, ja. Ergens op een achterafveldje. Ja. Maar dan is het ook heel tof om gewoon te zien dat je rivaliteit hebt, gewoon gezonde rivaliteit. Je wilt allebei winnen. Maar alsjeblieft, ik denk dat de spelers van zowel Marokko, ik heb het gemerkt aan Koeman zijn interview over de vragen, hoe gaan jullie toewerken naar die wedstrijd. Ja. Ik voelde een zekere mate van, we gaan knallen, we gaan winnen, we geloven erin. Mm. Maar als we verliezen, dan is het ook wel oké dat het
0: hebben onze vrienden geholpen.
3: Ja, dan hebben we onze vrienden, nou niet geholpen, maar wel zo van, dan gaan we nog genieten van onze vrienden de rest van Amerika.
0: David, kijk jij er ook zo naar?
4: Ja, het is heel grappig dat je het zegt, want ik zat toevallig vandaag door mijn Instagram te scrollen en toen zag ik een post van Sam Mokro, die dus hadden gezegd van, nou, Nederland en Marokko moeten tegen elkaar. Ja. En daar stond dus, ik was even naar de comments aan het kijken, naar de reacties, en bijna iedereen zei van, ja, dit is een geweldige wedstrijd. Ja. En wie er ook wint, ik ben voor allebei. Zeg maar, dat kan ook gewoon. Je kan ook gewoon voor allebei de teams zijn. Ik voelde, ja, ik hoop dat Nederland wint. Maar ik zou het ook super mooi vinden als Marokko ver komt in dit toernooi. En ik heb het idee alsof dat dit toernooi heel erg leeft. Ja, dat mensen dat hebben. Veel meer dan eerst ook.
3: Ik heb dat echt. Ik heb bijna niemand. Ik bedoel, ik heb vandaag hard gelopen in een Nederland.
0: Jij was even
3: outfit.
0: Gek. Je was heel raar.
3: Ja, maar ook met echt een Nederlands shirt, weet je wel.
0: Oh, ja.
3: En mensen vinden dat heel tof. En als je met een Marokko shirt rondloopt, doen mensen ook ze doen het goed. Hè?
0: Ja, ja.
3: Dus er is een zekere mate van gunning. En gek genoeg dat ik dit nu zeg, is ook gewoon een hypothese. Mm-hmm. Ik denk ook omdat die dwaas van een Wilders van die gekke posts heeft geplaatst aan het begin, dat heel Nederland is gedacht, ja, wat is dit nou weer voor iets geks? Let's go, achter Marokko.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Wilders die heeft dit aangegrepen om juist verdeeldheid te creëren, lijkt wel, of niet, David?
4: Ja, klopt. Wat was er bij die eerste wedstrijd? Zag je een post van dat het Marokkaanse team had gewonnen en toen gingen bidden op dat grasveld. Ja. En daar had hij fuck Allah onder gezet.
0: Ja, dus, meteen weer.
3: Maar ik vond het zo dope. De reactie. Ik heb nog nooit zoveel appjes gekregen van we gaan Marokko kijken, we gaan steunen. Ik heb een Marokko shirt gekocht. En nou, het is echt genieten.
0: Dus het maakt niet uit of Marokko of Nederland nou wint. Het wordt sowieso
3: feest. Het wordt feest.
0: En weet je, wij Curaçaoënaars, wij doen gewoon mee.
3: Juist.
0: We gaan er een groot feestje van maken. En dan kom ik toch weer bij jou terecht, Winnie. Ga je mee?
1: Ga ik mee?
0: Ja, kom op.
4: Geef het de kans.
1: Nee, ik ga graag mee.
0: Ja, ik snap het wel hoor. Je moet natuurlijk kritisch blijven op van alles.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik hou ook van voetbal. En juist dit verbroederlijke aan voetbal vind ik ook fijn. Dus fuck de FIFA.
0: Fuck de FIFA. Laten we een feestje bouwen. Maar dan kunnen we wel stellen met z'n allen dat voetbal, sport überhaupt, veel cultureler is dan we uiteindelijk denken, toch?
3: Ja, zeker.
1: En veel politieker.
0: Zeker. En veel politieker.
3: Gemaakt.
0: Gemaakt, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Ja. Hey, ik vind het leuk om met jullie te praten. Ik zou het nog wel uren willen doen, maar elke vrijdag sluiten we de Rode Draad af met een cultuurtip van een cultuurkenner. Welke tentoonstelling, film of welk concert moet je dit weekend absoluut gaan checken? Nou, je hebt net al een tip gekregen voor een goede cabaretvoorstelling. Vandaag krijgen we nog een tip van collega Dolf Jansen.
5: Aanstaande vrijdag komt er een plaat uit. Die moet je horen. En daarna op een vinyl aanschaffen. New Ways to Lose van American Aquarium. Een van de hardst werkende rock'n'roll bands überhaupt, American Aquarium. En anders, als ze niet toeren, dan toert BJ Barham solo met zijn liedjes. Hij is helemaal oké. Zij zijn onwaarschijnlijk vuig en lekker en rock'n'roll. Het is Americana, het is rock'n'roll. Het zijn liedjes die gaan over, ik durf dat niet te zeggen, de gewone Amerikaan. De man, de vrouw die het leven meemaakt in alles, ups en downs en aanverwanten. New Ways to Lose. Fucking goede liedjes van American Aquarium. Aanstaande vrijdag. Uit.
3: Dolf heeft ook Nederland gekregen.

0: Vannacht ging
1: ze
2: helemaal bezweken onder de hitte.
1: Vanuit zijn bed, oh my god. Goed, Winnie, Karim, David, hartelijk dank. Maandag is de rode draad er weer. En dan hoor je trouwens Stefan Komduur vanaf 7 uur op deze zender. Zometeen een Radio 1-journaal met daarin onder meer nieuws over de stikstofplannen waar wij het ook al over hadden. Fijn weekend alvast. Dan hou je hoofd koel, hè?
0: Yes, yes.
3: BNN VARA. NPO Radio 1.
4: Dokter Keldrenko.
5: Ik vind dat Belgisch toch fantastisch land, hè? Gewoon, ze doen maar wat. Heerlijk. Ja,
4: ja. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Het is heel simpel. Amerikanen willen gewoon van deze oorlog af. Klaar.
7: Ja, ze zijn zelfs aan begonnen.
4: Ja. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Dan zit er weer zo'n vent in een geleende Lamborghini ergens in Dubai en die gaat mij dan vertellen wat ik moet doen. Dan weet je toch al dat je met een halve oplichter van doen hebt. Heb jij nou heel veel medelijden mee als je zo stom bent?
8: Avrotros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemiddag. Natuurlijk hoort u zometeen alles over code rood. Maar ik spreek ook onze correspondent in Japan, waar miljoenen mensen hun huis moeten verlaten vanwege twee tropische stormen. Nu eerst het nieuws met Sit van der Linden.
18: Voor een deel van het land geldt ook morgen code rood. Voor de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel wordt het weeralarm vanwege de hitte verlengd tot 's avonds 9 uur. Vanavond heeft het Zuidoosten te maken met zwaar onweer, waarschuwt het KNMI. En ook de rest van het land krijgt daar later last van.
19: Voor morgenavond schatten we eigenlijk voor heel Nederland de kans op onweer op behoorlijk aanwezig. Maar dat is onweer dat mogelijk veel zwaarder zal zijn dan vanavond. Vergelijkbaar of zelfs erger dan afgelopen vrijdag. Waar natuurlijk het hele land voor schade is opgetreden als gevolg van het onweer.
18: Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. De Franse politie heeft de organisaties van de Pride en een muziekfestival in Parijs gevraagd om de evenementen niet door te laten gaan vanwege de temperaturen. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen overbelast. Als de organisaties de activiteiten toch door willen laten gaan, gaat de politie deze verbieden. De Pride-optocht trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Gisteren stelde de Franse overheid al een alcoholverbod in voor vandaag, voor onder meer Parijs. Op die manier kunnen hulpdiensten zich concentreren op de kwetsbaren. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Op de door Rusland geannexeerde Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de Russische gouverneur is dat vanwege economische problemen. Op de Krim is een groot tekort aan brandstof door Oekraïnse aanvallen. Ook bestookt Oekraïne bruggen en wegen die de Krim verbinden met het Russische vasteland. Na het bereiken van de tweede ronde op het WK heeft president Noboa van Ecuador vandaag tot nationale feestdag uitgeroepen. Gisteravond won Ecuador van Duitsland met 2-1. De president schreef op sociale media dat het team het hele land enorme vreugde heeft bezorgd. Daarom is het vandaag een vrije dag. Noboa moest eerst wel een presidentieel decreet hiervoor tekenen. Het is de tweede keer dat Ecuador de knock-outfase van een WK voetbal bereikt. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, zegt correspondent Charlotte Waiers.
0: De fabrieken draaien bijvoorbeeld niet op vol vermogen. De kosten om auto's te produceren zijn relatief hoog. Er is veel concurrentie van Chinese autofabrikanten. En dan zijn er ook bijvoorbeeld nog Amerikaanse handelstarieven die het duur maken om de auto's in Amerika te verkopen. Allemaal problemen waar Volkswagen mee te maken heeft. En dus moet er ook wel wat gebeuren. En dus liep er ook al een reorganisatie. Maar het bedrijf zegt nu dat het eigenlijk lastiger nog dan we dachten.
18: Wanneer mensen worden ontslagen is nog niet duidelijk. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrech. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het weer zonnig en heet. Het is 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui.
2: Bij de ANWB Edwin Gerritsen, goedemiddag.
7: Middag Dielke. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 70 kilometer file. De files die opvallen op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Hoge Heide 10 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Enschede, tussen Delden en Enschede, 20 minuten vertraging. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, voor Capelle Zuid, 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvliedam, 10 minuten vertraging.
2: Moeten we nou binnen blijven of juist niet? Gaan de scholen dicht of blijven ze open? Er was een hoop onduidelijk over code rood. Maar hoe kan dat?
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De hitte, sommigen vinden het geweldig, maar er zijn ook kwetsbare mensen die extra aandacht nodig hebben, zoals daklozen. Mark-Robin Visser.
22: Code rood of niet, ook vandaag gingen veldwerkers van het Leger des Heils op pad met hulpgoederen, zoals kleding, zonnebrandcrème en natuurlijk water.
2: 36 uur na de aardbevingen in Venezuela wordt hard gezocht naar de vele vermisten. Buitenlandredacteur Jelle Baars.
23: De internationale hulpverlening komt langzaam op gang en de omvang van de ramp wordt zichtbaar, nu het aantal doden en de vermisten begint op te lopen.
2: Maar eerst pak je flesje water er maar bij. Het is warm. Op dit moment bereiken we misschien wel het warmste moment van de dag. En over die unieke situatie raken we al de hele dag niet uitgepraat.
24: Maar we beginnen vandaag met code rood, code rood.
25: Code rood vanwege extreme hitte. En dat is voor het eerst in Nederland.
26: Nou, omdat het echt heel heet wordt vandaag. En ook nog vrij vochtig is. Dus het wordt echt zo'n een zware dag. Waar veel mensen dus ook fysiek last van hebben.
27: Dit is het begin van de uitstroom. Eerder dan gehoopt.
28: Ja, dat doet pijn, denk ik, ook voor jou als organisator.
27: Dat doet voor alle betrokkenen. Bezoekers, inclusief personeel, iedereen doet dat pijn.
2: Met een verschoning achter de hand klimt Harold de ladder op om in Schravenpolder een airco te installeren.
29: Hoe vindt u het nou dat u het bloed heet heeft, zodat een ander het koel kan hebben?
30: Ja, het is het vak waar je voor gekozen hebt. Je weet dat in de zomerperiode, dan kan het warm zijn.
31: Hoe houdt u het vol met deze hitte?
32: Ik heb er helemaal geen last van, ik vind het heerlijk. Alleen de tempo wat je er doet, moet je langzamer doen. En dan kom je er wel.
33: Gelukkig hebben we een ventilator hier binnen en af en toe de deur open. En werkt natuurlijk met ijs, dus dat is heel fijn. Dat werkt heerlijk verkoelend en af en toe nemen we tussendoor gewoon zelf een ijsje.
34: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. Hè? En dat doen we gewoon. Een waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo.
35: Mevrouw Zwaans is net gedoucht.
36: Ja, heerlijk. Ja,
35: ja, was het, is het even verkoelend?
36: Nou, dat is echt heel fijn hoor, als ze komen. Want ik transpireer dan, en vooral met dit weer natuurlijk.
34: Ja, die hitte, dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
2: Saskia van der Broek is landelijk portefeuillehouder klimaat bij de veiligheidsregio's en ook brandweercommandant. Goedemiddag.
37: Goedemiddag.
2: Wat betekent code rood voor de brandweer op dit moment?
37: Ja, voor de brandweer betekent het best een aantal dingen. Ten eerste, de brandweermensen zelf natuurlijk ook last van de hitte, net als iedereen. Maar voor hen betekent het in het werk dat ze ook eigenlijk veel korter dan anders achter elkaar hun werk kunnen doen. Als ze bijvoorbeeld een brand moeten blussen. Daar zijn richtlijnen voor en na een minuut of 20 moeten ze eigenlijk afgelast worden of moeten ze afgelost worden. Ja. En moeten ze weer rusten en koelen.
2: Ja.
37: Dus we hebben meer mensen nodig voor hetzelfde werk, want we moeten heel snel opschalen om voldoende mensen ter plaatse te hebben. Maar ja, we hebben ook meer werk. Want,
2: ik wou net zeggen, is het hetzelfde werk of is het ook heel ander werk of meer werk?
37: Ja, het is vooral meer werk. Het risico op natuurbranden wordt natuurlijk groter bij hitte en zeker ook bij droogte. Dus er is meer kans op brand. Maar er is ook meer kans op andere ongevallen waar de brandweer een belangrijke rol bij speelt. Denk bijvoorbeeld aan veel mensen gaan zwemmen, zoeken verkoeling. Doen dat soms ook op onveilige plekken of te ontstaan onveilige situaties. Het duiken, het redden van mensen is ook een taak van de brandweer. Dus dit soort situaties komt ook vaker voor. Plus het assisteren van de ambulance, omdat de gezondheid wordt ook bedreigd door hitte.
2: Ja.
37: En dus mensen kunnen sneller klachten krijgen. En in veel gevallen heeft de ambulance hulp van de brandweer nodig om bijvoorbeeld mensen te tillen of af te hijsen als het op een bovenverdieping is. Dus ze zijn gewoon vaak, we weten dat voor vandaag natuurlijk nog niet in de cijfers, maar vaak meer inzetten.
2: Ja, meer inzetten. En daar heb je dus ook meer mensen voor nodig. Redden jullie dat op het moment?
37: Tot nu toe redden wij dat. Maar wij zijn altijd wel heel bezorgd als dit soort situaties lang gaan duren. Hè?
2: Ja.
37: Nu lijkt het erop dat het 1 of 2 dagen is. Als het lang zo heet is, dan wordt het voor ons heel spannend qua capaciteit.
2: Ja. Maar daar zijn we in ieder geval nu nog niet. De afgelopen dagen, mevrouw Van den Broek, was er veel onduidelijk. Hè? Kwamen adviezen eerst om binnen te blijven, toen toch weer niet. Veel ouders die schoolgaande kinderen hebben, die hoorden eerst dat de scholen halve dagen open waren en toen dat ze helemaal dicht gingen. Hoe kan dat zo onduidelijk zijn?
37: Ja, dat is een goede vraag. Wat het vooral is dat het maatwerk is. Dus het is misschien wel duidelijk, maar niet overal hetzelfde. En dat komt ook omdat de situatie niet overal hetzelfde is. En omdat we in Nederland met elkaar ook een beetje de situatie hebben dat er heel veel verschillende partijen een rol spelen. En dat die partijen ook vaak autonoom zijn. Dus scholen beslissen zelf of ze open of dicht zijn. Dat is niet iets wat de overheid aan scholen oplegt. Nee. Dus daarom kunnen er ook verschillende situaties. Maar u moet ook niet vergeten dat het ook scholen, de ene school is bloedheet binnen, de andere heeft wel airco. Dus ook daar wordt maatwerk in betracht. Omdat we denk ik ook niet willen dat iedereen te maken krijgt met maatregelen die eigenlijk voor die situatie misschien helemaal niet zo goed uitlegbaar zijn.
2: Maar is het nog wel van deze tijd, moment dat we steeds meer van dit soort hittegolven die ook extremer worden meemaken, dat dit dus allemaal aan mensen zelf eigenlijk wordt overgelaten en niet gecoördineerd wordt?
37: Dat is denk ik niet van deze tijd, maar eigenlijk is dat ook niet meer hoe het gaat. Hè. Er wordt heel veel gecoördineerd. De veiligheidsregio's stemmen individueel met heel veel partijen af en stemmen ook weer met elkaar af. Dus er zitten ook op een heel aantal onderwerpen duidelijke lange landelijke lijnen. Mm-hmm. Maar we zijn daar nog niet. Voor ons is dit ook eigenlijk een nieuw crisistype waar wij in het verleden nog niet zo heel vaak mee te maken hebben gehad. En waar we ook nog in ontwikkeling in zijn en waar we ook nog misschien ook nog wat meer landelijke uniforme plannen voor nodig hebben.
2: Want we gaan dit natuurlijk vaker krijgen en waarschijnlijk ook langere periodes. In hoeverre zijn we daarop voorbereid?
37: Ja, dat is echt een scenario waar wij de laatste jaren nadrukkelijk rekening mee houden. Komt ook voort uit de KNMI, klimaatscenario's, langdurige hitte en droogte. En daar zijn we op voorbereid in de crisisbeheersing. Hè? Dus wij kunnen dan zorgen dat we maatregelen nemen die het beheersbaar houden. Maar ik zeg ook altijd bij, mensen moeten niet verwachten dat de overheid in dit soort situaties alles alleen kan. Dus we moeten dat allemaal samen doen. We hebben heel veel mensen die kunnen zichzelf heel goed redden. Dat is fijn. Maar we roepen die mensen ook op van kijk ook om naar je naaste.
2: Naar de ander.
37: Naar je buurvrouw die zich misschien wat minder goed redt. Ja.
2: Dank en succes vandaag nog en ook de komende dagen. Saskia Van den Broek, landelijk portefeuillehouder klimaat bij de veiligheidsregio's. Zitten, wat melden andere Nederlandse media?
0: Op Groningen Airport Eelde is een grote luchtmachtoefening aan de gang, is te zien bij RTV Noord. Normaal gesproken oefent Defensie op het militaire vliegveld in Eindhoven, maar vanwege de onrust in de wereld willen ze ook eens op een burgervliegveld oefenen, zoals Eelde.
1: Op Eindhoven hebben we best wel wat voorzieningen. Dus we hebben daar gebouwen waar we allerlei hulpmiddelen hebben om onze taakstelling uit te voeren. En eigenlijk wat we in een oefening als dit uitvoeren is dat we dat doen zonder al die hulpmiddelen.
0: Ja, dan wordt het dus wat uitdagender. Die oefening die duurt nog tot en met 6 juli. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor de gevaren van drugs op festivals als het zo warm is. Natuurlijk is het beste om dat niet te gebruiken, maar wie het toch doet moet zich bewust zijn van de risico's. Door drugsgebruik stijgt de lichaamstemperatuur en ligt oververhitting nog meer op de loer. Dat risico loop je ook als je meer danst. En dan is er nog watervergiftiging, wat je op kunt lopen als je te veel water drinkt.
2: Juist te veel, dat is het risico.
0: Ja, dat is het gekke. 2 glazen per uur is eigenlijk genoeg, zeggen experts. En een van hen noemt het dan ook verstandig dat het festival DEFCON 1 niet doorgaat. NH Nieuws sprak met huurders in Uithoorn. Hun huurwoningen zitten vol schimmel. Er zijn lekkages en ook rioleringsproblemen. De woningcorporatie doet te weinig om het op te lossen, vinden de huurders, met gezondheidsklachten tot gevolg. In 1 huis is zelfs een aantal lekkages. De bewoner doet zijn verhaal anoniem, daarom is zijn stem vervormd.
4: Daardoor is er een gigantische schimmel gekomen, waardoor mijn zoontjes daar echt de dupe van zijn.
0: Ja, dat is echt heel heftig. Een van die huurders zei ook in het artikel dat ze geen nieuwe meubels meer kopen, omdat de kasten anders helemaal wegrotten eigenlijk binnen.
2: Verschrikkelijk.
0: Voor de 2e keer deze week is er een aap ontsnapt uit een dierentuin. Dat meldt AT5. De rode varie komt uit Artis, zat hoog in een boom op een plein vlakbij de dierentuin. Volgens omwonenden viel die aap op omdat hij nogal een vreemd geluid maakt.
2: Sowieso is het altijd in de omgeving van de dierentuin heerlijk, omdat je daar van alles kunt horen. Maar nu dus ook de Vari.
0: Ja, heftig. Het dier is met een verdovingspijl geraakt. En vervolgens moesten verzorgers wachten tot het uit de boom zou vallen. Dat is gebeurd, opgevangen natuurlijk. En dat dier zit nu weer in zijn hok.
2: Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg?
3: Er is weinig aan de hand, althans er zijn niet veel files. Een stuk minder dan gebruikelijk op vrijdag. De langste file staat op de A35 Almelo richting Enschede. Voor Enschede is de vertraging een kwartier.

0: Wham was dat, Club Tropicana. In Venezuela zijn er honderden doden en duizenden vermisten door de zware aardbeving van afgelopen woensdag. Internationale hulpverlening in het rampgebied komt langzaam op gang. Ook het Nederlandse Urban Search and Rescue Team is onderweg naar dat gebied. Buitenlandredacteur Jelle Baars volgt de situatie. Jelle, wat zijn de laatste berichten?
1: Ja, de omvang van de ramp wordt langzaam zichtbaar. Het zwaarste getroffen gebied lijkt nog steeds La Guaira. En op satellietbeelden is eigenlijk te zien hoe hele woonwijken nu weggevaagd zijn door de aardbeving. En ook in Caracas zien we dat er veel gebouwen zijn ingestort en beschadigd. En veel families op straat verblijven omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar en naschokken. En de officiële cijfers heb ik hier even de laatste van de Venezolaanse overheid. Zijn nu 589 doden. 4300 gewonden en 157 vermisten zijn er gemeld.
0: Officieel 157 vermisten?
1: Ja, inderdaad. Officieel 157 vermisten.
0: Ja. Maar wat zeggen die officiële cijfers over de omvang van de ramp?
1: Ja, het is heel moeilijk om een beeld te krijgen, ook omdat die ramp net gebeurd is. Dus het is echt nog een noodsituatie. En daarbij speelt ook, Venezuela is een dictatuur, dus het is heel moeilijk om aan betrouwbare informatie te komen. Er is ook heel weinig vrije pers in Venezuela. En de internationale media heeft nu ook weinig toegang tot het rampgebied. En er is een webpagina online, opgericht door een Venezolaan die in het buitenland woont, waar Venezolanen vermiste familieleden of vrienden op kunnen rapporteren. En daar zie je dat er al meer dan 50.000 vermisten zijn.
0: Daarom vraag ik het eigenlijk ook. Want er worden dus nog toch eigenlijk heel veel meer mensen gezocht door familie en vrienden.
1: Ja, dus 50.000 vermisten, meer dan, staan er nu op die pagina. Dat geeft eigenlijk wel een indicatie dat die ramp veel groter mogelijk is dan dat de Venezolaanse regering laat blijken.
0: Hoe verlopen de reddingswerkzaamheden?
1: Ja, die komen moeizaam op gang. En dat is ook niet zo gek, want Venezuela gaat al heel lang door een economische en een humanitaire crisis. Dus de staat heeft eigenlijk de capaciteit niet om zo'n grote reddingsoperatie op touw te zetten. Dus er zijn nu veel internationale hulporganisaties onderweg. Je zei het net al, het Nederlandse Urban Rescue Team zit in de lucht. Die komen ergens eind van deze middag, Venezolaanse middag, aan. En ook veel buurtbewoners, die zijn vrijwilligers. En die gaan eigenlijk met schepjes en emmertjes zijn ze op zoek naar familie en buren.
0: Met schepjes en emmertjes, ja. Je zegt al, het land is al jaren in crisis. Hè? Hoe gaan Venezolanen om met deze ramp?
1: Ja, het is een enorme klap. Al sinds 2014 is er een enorme economische en humanitaire crisis in Venezuela. Er leven op dit moment ongeveer 8 miljoen Venezolanen buiten Venezuela. Die zijn gevlucht voor die grote ramp. Dit is de zoveelste klap bovenop wat er allemaal al komt. Ja, en het is eigenlijk maar te zien hoe dat land nu dit te boven komt. Ik had toevallig contact vannacht nog met een Duitse journalist die daar in het gebied aanwezig is. Die zegt wel, je ziet wel nu op straat dat er heel veel solidariteit is, dat mensen echt, wat ik net zei, ook die vrijwilligers, met z'n allen schepjes, emmertjes, vrienden, familie, buren gaan zoeken in de betonresten die op de grond liggen. En je ziet ook dat de private sector, dus bijvoorbeeld ondernemers uit de bouwsector, met hun machines, met z'n allen op straat, mee gaan helpen de rommel op te ruimen. Dus je ziet ook dat er onderling een solidariteit ontstaat. Maar ja, het staat natuurlijk buiten kijf dat dit een enorme klap is voor dit land, wat al zo hard getroffen is.
0: Dankjewel, Jelle Baars. Zoek de koelte op, dat was het advies vandaag. Maar niet iedereen doet dat of kan dat. Zoals mensen die in jargon ook wel zorgmeiders worden genoemd. Vaak dakloos of met verslavingsproblemen. Veldwerkers van het leger des Heils zochten hen ook vandaag op. En verslaggever Mark-Robin Visser ging mee.
2: Ah, ja, dit is de street level bus, zoals ze dat noemen. En Robin Heus is de chauffeur. Hallo Robin. Wat heb je allemaal in deze bus?
3: We hebben water bij ons, we hebben toiletartikelen bij ons, sokken, slaapzakken. Ja, een winkeltje op wielen.
2: Ja. Zeg, Robin, jij doet aan wat ze noemen bemoeizorg.
3: Ja.
2: Wat is dat?
3: Nou ja, het zijn zorgmeiders. Die zitten vaak niet te wachten op mensen die hier langskomen.
2: En zorgmeiders zijn mensen die zelf niet hulp zoeken.
3: Juist, die gewoon bewust uit de picture willen blijven. Dus de hulp niet opzoeken. En wat wij doen is juist heel bewust die mensen wel gaan opzoeken. En af en toe dan schuurt en botst dat wel eens. Maar als ze dan eenmaal doorhebben waarom we komen en wat we kunnen bieden, dan zie je dat toch wel die muren wegzakken.
2: Let's go.
3: Yes.
2: Meestal, Robin, zijn er twee veldwerkers. En nu ben je in je eentje.
3: Ja, normaal doen we dit altijd samen. Wat één is geen. Nu ga jij mee. Nou, met z'n drie in de bus wordt al wat krappies. En het is natuurlijk flink warm. Het is al een bijzondere periode met dit hittealarm code rood. Dus we hebben ook zo afgestemd van... joh, als de collega's thuis kunnen werken of thuis kunnen blijven... laten we dat alsjeblieft doen. Dan hoeven we daar elkaar niet mee te belasten.
4: Hoe iemand uit de bosjes
5: wandelen. We hobbelen een grasveld op bij een bedrijventerrein... En
3: zien we al wat zelfgebouwde tentjes.
5: Even kijken hier. Oh, dit is een beetje een wat gevaarlijke route. Er liggen ook lege flessen hier, tussen de brandnetels.
3: Hallo. How are you? You need something with the warm weather?
6: No, it's all good.
5: Deze meneer die zegt dat hij niks nodig heeft. Ik heb genoeg, zegt hij. Oh, water.
6: Warm, it's warm. Inside the tent. It's better to sleep outside the tent.
3: Ja, dat lijkt me ook best heet in zo'n klein...
5: Het is ook nog een zwarte tent.
3: Ja, het houdt de warmte wel vast.
5: Kruip je de bosjes weer uit.
3: Hallo, Salvation Army.
5: Hallo, hier is echt een heel tentenkamp.
3: You need something? Like water of something to eat or toilet paper?
5: We hebben alles hier, zeggen. Zitten hier een paar mensen met sigarettenpeuken bezig.
3: How long are you here?
5: En ik zie allemaal onderdelen van een fiets liggen. En echt, ja, deze mensen wonen in een kartonnen doos. Is nu 4 jaar in Nederland, hoor ik. En ze zijn dakloos. 3 jaar dakloos. Daar praat nog iemand uit een tent. Allemaal koffers ook daar. Daar zit ook nog iemand in een tent.
3: Er wordt wat overlegd, druk met elkaar. Come to the bus. I will get some. Yeah?
5: And now you get some water. Is that good?
7: Yes, of course.
5: Ja, daar is hij wel blij mee.
7: Ja. Toothpaste is got iets.
5: Iedereen heeft water nodig. Wc-papier.
7: Yes.
3: Sunscreen. Yeah.
5: Zonnebrandcreme. Pak je tampons.
7: It's like a pants.
5: Een lange broek, yes.
3: Ja, ik heb even geen korte broeken op het ogenblik. Wel t-shirt.
5: Zeg, Robin, je hebt wel van alles bij, hè?
3: Ja, ik zeg, het is echt een winkel. Het is net de SRV-wagen.
5: Het is net geen pashokje.
3: Het staat voor bij de camping. Is dus een beetje het veldwerk in een notendop.
5: Misschien zijn er nu ook wel mensen die denken... je bent ze ook een beetje aan het verwennen eigenlijk. Hè? Ze kunnen van alles krijgen van jou.
3: Ik zou ze willen uitnodigen komen een tijdje zo op straat leven. Dan denk ik dat je heel anders praat. En je krijgt ook wel eens verwijten van... ja, we houden het in stand. Hè? Aan de andere kant, het zijn gewoon mensen... die ook gewoon recht hebben op een goed bestaan. En ik denk dat wij daar vanuit het leger zelfs ook achter staan. We doen wat we geloven. Dus vandaar dat we hier ook staan... Wij houden gewoon stug vol.
5: Zelfs bij code rood.
3: Ja, zelfs dat nu het zweet over mijn voorhoofd druppelt. Tuurlijk houden we er rekening mee. Zelf ook genoeg drinken. Maar ja, dat gaat gewoon door. Het stopt niet.
0: Veldwerker Robin Huis was dat van het Leger des Heils.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
12: NPO Radio 1.
0: 1:30, hier is Sit met de hoofdpunten.
13: Het kabinet presenteert op dit moment het ingrijpende pakket aan plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Veel maatregelen waren al uitgelekt. Rond kwetsbare natuurgebieden moeten bufferzones komen, waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Dat betekent dat boeren en bedrijven daar moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt door het OM verdacht van dood door schuld. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en kwam om het leven. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbeving inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Ze zegt dat er nog steeds met man en macht wordt gezocht naar overlevenden en dat ze blij is met de buitenlandse hulp. In de Chinese hoofdstad Peking is een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Over slachtoffers is nog niets bekend.
0: Weer vrouw Willemijn Hubert, ja, de vrouw van het moment natuurlijk. Willemijn, is het al ergens 40 graden?
14: Nee. El en in Limburg en ook Horst in Limburg, die strijden een beetje om de warmste plek van Nederland, zou je kunnen zeggen. Hoewel ik af kan vragen of weerstations omstrijden. Maar in ieder geval schommelt daar de temperatuur zo rond de 39,1 graden. En dat zijn de maxima tot nu toe. Mm-hmm. Maar goed, ik denk we hebben nog wel een uurtje te gaan waarin de temperatuur nog langs, want een klein beetje op kan lopen. Dus misschien wel het volgend uur beter.
0: Nou, dan zullen we er dan nog even naar gaan kijken. Maar hoe is het verder in het land?
14: Nou, bloedheet. Overal ligt de temperatuur boven de 30 graden. Ook op de Waddeneilanden. Dat is eigenlijk pas de tweede keer in juni dat we overal in Nederland op alle weerstations meer dan 30 graden hebben. De vorige keer was 2 dagen geleden. Dus het is echt wel een hele bijzondere situatie waar we nu in zitten. We hebben ook een vrij hoge luchtvochtigheid. Dat maakt ook dat de hitte ook slecht draagbaar kan zijn voor mensen. Echt een ondraaglijke warmte, omdat je eigen warmte... Normaal zouden we heel veel zweten. Dat kan nu een stukje minder. Gewoon slecht kwijt kunnen. En we dus afhankelijk zijn van gekoelde ruimtes. Zoals hier in deze studio bijvoorbeeld.
0: Ja, er is hier weinig van te merken inderdaad. Ja. En hoe gaat de avond eruit zien? Avond en de nacht.
14: Nou, voorlopig blijft het heel erg warm. Dus als we eens even focussen op de temperatuur. Dan hele hoge waardes. Ook vanavond nog dik in de 30 graden. In de nacht komt er natuurlijk wel wat verkoeling. Heb ik wel overal... Een plaknacht staan, overal boven de 20 graden. Waar we afgelopen nacht in het noorden daar echt nog wel onder zaten. Gaat dat komende nacht echt niet gebeuren. Dan zitten we op 20 tot 24 graden. Dus het is wel echt wel weer een moeilijke nacht. Morgen overdag ook opnieuw heel erg warm weer. 37 graden heb ik dan als maximum staan in het zuidoosten. Maar ook in de kuststreken komen we nog wel richting die 30 graden. Denk alleen op de Waddeneilanden dat we daar onder blijven zitten. Ja, en zondag krijgen we dan langzamerhand een overgang naar minder warm weer. Dat voor de temperatuur. Een ander aandachtspunt is toch ook nog wel die onweersbuien. Daar staat ook onder die code rood nog een code geel voor uit voor vanavond in Limburg, in Noord-Brabant en in Gelderland. Kans is heel klein, maar als er een bui gaat ontstaan, dan kan het echt wel een pittig exemplaar zijn met zware windstoten, grote hagel, veel regen in korte tijd. Nog een beetje onduidelijk waar dus precies. En ook morgen kunnen we vanaf de avonduren eigenlijk wel in heel Nederland rekening houden met een paar stevige regen- en ook onweersbuien, die ook dan best wel pittig uit kunnen pakken. Dus dat zijn toch wel een beetje twee aspecten die toegelicht moesten worden, vond ik.
0: Dank Willemijn en we spreken jou straks weer. Ja. Edwin, hoe gaat het op de weg?
15: Nou, een stuk minder files dan gebruikelijk. Op de A2 Utrecht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Vught is de vertraging een kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A35 Almelo richting Enschede staat een auto met pech. Tussen Delden en Enschede is de vertraging een kwartier.
0: Zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Mensen die lijden aan een langdurige ziekte zoals Q-koorts, Lyme of long-covid... kunnen tot nu toe terecht voor ondersteuning bij QNC-support. Maar dat houdt binnenkort op.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
18: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
19: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Radio 1-journaal.
0: Extreem moe zijn, pijn hebben of somber zijn. Honderdduizenden mensen hebben nog steeds klachten door corona en Q-koorts. Nu kunnen zij voor ondersteuning nog terecht bij QNC-support. Maar einde van het jaar stopt dat. Sophie Querido is directeur van QNC-support. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
0: U heeft nog subsidie gekregen voor volgend jaar, maar toch stopt het. Waarom heeft u dat besluit genomen?
20: Ja, dit is vreselijk. Het is een heel moeilijk besluit wat we hebben genomen. Wat ook heel ingrijpend is voor al deze patiënten en ook voor de vele professionals. We hebben de subsidie nog niet gekregen. Dat is een iets ingewikkelder proces. Mm-hmm. Je vraagt een subsidie aan. Maar de subsidie is veel lager. En de subsidie is zeer tijdelijk. En er is nog heel veel onduidelijkheid over hoe we de invulling aangeven en wat we moeten gaan doen in het nieuwe jaar. En dan nog de looptijd die het vraagt om een subsidie aan te vragen, die ongeveer 3,5 maand duurt. Dus dat maakt het een heel ingewikkeld en onhaalbaar proces.
0: Want wat is daar dan onhaalbaar aan voor u?
20: Het is onhaalbaar omdat er nu nog zoveel onduidelijkheid is in wat we moeten gaan doen. En misschien is het dan goed om even mee te nemen in waar QNC-support nu voor zijn.
0: Ja.
20: Wij ondersteunen nu patiënten met langdurige klachten na Q-koorts of na met post-COVID. En wij bieden hen persoonlijke begeleiding en versterken ook kennis in zorg en samenleving. En dan moeten ze zich voorstellen dat we voor patiënten individuele ondersteuning bieden. Via nazorgadviseurs en medisch adviseurs die samen met de patiënt kijken naar de persoonlijke situatie en kijken op allerlei terreinen van gezondheid, werk en inkomen, maar ook het dagelijks functioneren, gemeentelijke voorzieningen en daar advies over geven en ook de wegwijzer af en toe zijn in het vinden van die passende zorg en bij het loket.
0: Dat is echt maatwerk dus per patiënt.
20: Ja, is een hartstikke maatwerk per patiënt. Dus dat maakt het ook intensief. En dat is ook nog nodig. Omdat de professionals nog onvoldoende zicht hebben en bekwaam zijn en de kennis hierover hebben.
0: Ja, want jullie zijn niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals.
20: Klopt, en niet alleen voor zorgprofessionals. We zijn er eigenlijk ook voor professionals. Dus ook bijvoorbeeld voor professionals die bij de gemeente werken of bij een UWV. En wat wij doen is met de kennis die wij hebben van patiënten, maar ook wat we halen uit onderzoek, die kennis delen wij. En dat doen wij middels factsheets en kennisdossiers, maar ook scholing, consultatie voor huisartsen die met een patiënt zitten en die zeggen, goh, hoe kan ik hiermee verder? En met die poten bij elkaar zijn wij dus een heel krachtig samenspel daarin. En dat moet nu stoppen.
0: Ja, en toen begonnen we begonnen met de vraag, waarom is dat nu een onhaalbaar proces om die twee poten te bieden?
20: Ja, wat het onhaalbare is dat we zijn dus afhankelijk van die subsidie wat ik net al zei. En hoewel er dus geld beschikbaar is voor volgend jaar, is het heel onduidelijk wat er precies verwacht wordt van deze ondersteuning. Omdat de subsidie namelijk veel minder is dan dat die nu is, zullen we daar ontzettend in moeten snijden. Mm-hmm. Maar we weten nog niet in welke mate wat. En we weten daar niet wat erin verwacht wordt. Ja. En dat maakt dat we de ondersteuning eigenlijk zodanig moeten moeten ingrijpen nu. En zo heftig moeten afbouwen.
0: Ja.
20: Dat het eigenlijk voor nu onverantwoord is om dat dan voor te zetten op deze wijze.
0: Nou zegt het ministerie van Volksgezondheid, ja, wij bouwen de subsidie af omdat wij willen dat patiënten zich gewoon eigenlijk wenden tot de reguliere zorg, de reguliere structuren, de reguliere ondersteuning. Wat vindt u daarvan?
20: Op den duur is dat hartstikke perfect. Want het zou natuurlijk hartstikke fijn zijn dat een patiënt gewoon bij de huisarts terecht kan of meteen bij de gemeente geholpen wordt en dat een huisarts ook meteen weet, oh, ik moet even in mijn computer daar kijken. We zijn daar helaas nog niet. Er is nog zoveel onbekend. De medische standaard is nog niet ver genoeg. Dus we wachten daarin op de wetenschap. Er zijn nog geen goede richtlijnen voor dokters, voor de gemeentes. Hoe moet ik met deze patiënten omgaan? Hoe herken ik deze patiënten? En hoe kan ik dan bieden wat zij nodig hebben?
0: Mm. Ja.
20: En daarom kunnen we er eigenlijk nog niet mee stoppen.
0: Nee. Wat er wel komt is geld, 3 miljoen euro... voor de aanpak van niet alleen Q-koorts en corona... maar ook andere ziektes als legionella, Lyme, sepsis. Wat verwacht u daarvan?
20: Ik wil goede hoop hebben. En het is ook hartstikke noodzakelijk dat hier een aanpak voor gaat komen... die ziektes bij elkaar genoemd PAIS-breed zijn... dat we daar kennis voor hebben en daar een aanpak voor hebben.
0: PAIS, dat is de verzamelnaam voor die ziektes?
20: De verzamelnaam van al deze ziektes, ja, excuus. En dat niet als de volgende pandemie uitbreekt... dat we weer een organisatietje moeten oprichten om het aan te pakken... maar dat we dan gewoon binnen deze aanpak die er is... alle partners meteen de handen in één kunnen slaan en zeggen... oh, maar hierop moeten we zo acteren en dit is er nu nodig. Wij herkennen dit. Ja.
0: Wat gaat u de laatste maanden nog doen voor patiënten?
20: Heel veel. Mm-hmm. Want we zijn er gewoon nog de rest van het jaar. Dus we willen graag nog zoveel mogelijk ook betekenen voor patiënten... en ook voor professionals. Dus we zijn ook nog beschikbaar. We nemen ook nog gewoon nieuwe patiënten aan... Er komen ook elke maand nog ongeveer 200 nieuwe patiënten bij. Dus daar zijn we er nog voor. En we zullen elke patiënt nog kijken waar kunnen we nog ondersteuning bieden. Wat is er nog nodig? Meedenken in, hoe kunnen we je op weg helpen en advies geven voor de komende tijd. En gelijkertijd zullen we dat ook richting professionals doen. En we zullen ons gewoon in het veld met samenwerkingspartners en het ministerie van VWS ontzettend inzetten om te zorgen dat... dat wat we hebben ontwikkeld behouden blijft, overgedragen wordt en beschikbaar blijft. En dan hopelijk sluit dat redelijk straks aan op die kennisbrede aanpak, die ketenbrede aanpak PAIS.
0: Die er moet
20: zodat
0: komen.
20: Alle investeringen, die er echt moet komen, zodat we niet een te groot gat hebben. En om misschien daarmee af te sluiten, maar dat is wel echt het allermoeilijkste in mijn zorghart. Dat ik voel dat we deze patiënten nu onnodig al... in een gat moeten gaan laten vallen. En dat is echt heel ingrijpend kwalijk.
0: Dat hoor ik ook aan u. Dank voor dit gesprek, Sophie Querido, directeur van QNC Support. Japan maakt zich op voor Mekala en Hiegels, twee tropische stormen die vannacht aan land komen. In delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen. 2,2 miljoen mensen worden geëvacueerd. Japan-correspondent Anoma van der Veren vertelt hoe de situatie in Tokio is.
1: Op dit moment komen de schademeldingen achter elkaar binnen. Dus vooral in het westen op dit moment is de zwaarste regenval. Je ziet al dat er meerdere wegen zijn overstroomd. Er komen al beelden voorbij van drijvende auto's. Het openbaar vervoer is daar stilgelegd. Vliegtuigen worden aan de grond gehouden. De grootste storm is inmiddels wel over het zuiden al heen getrokken. Het meest zuidelijke eiland beweegt zich nu richting dus de dichtbevolktere gebieden in het westen en in het oosten. En storm nummer 2, Hiegels, is razendsnel richting Tokio aan het bewegen. Dus nu is de angst dat die twee elkaar hier zo gaan aansterken.
0: En daarvoor moeten 2,2 miljoen mensen worden geëvacueerd. Heel veel dus. Hoe verloopt dat?
1: Ja, exacte cijfers van hoeveel mensen daadwerkelijk zijn geëvacueerd, die zijn er helaas niet. Moet ik wel bij zeggen dat Japanners over het algemeen niet bijzonder goed luisteren naar dit soort waarschuwingen. Dat is ook de reden dat het Meteorologisch Instituut, waarschuwt dat het een mogelijke ramp kan zijn. Dus echt mensen probeert aan te sporen om toch het huis uit te gaan. Omdat het over twee stormen gaat, die gaan botsen. En dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren. En ze zeggen er dus ook bij. Er is een kans dat die evacuatiewaarschuwingen mogelijk nog opgeschaald gaan worden. We zagen dus al in het zuiden namelijk plekken 200 millimeter regen in een halve dag tijd. En nu in Kyoto en Osaka, gebieden daaromheen, naar schatting de komende uren zo'n 300 millimeter. Er staat gewoon water tot aan je knieën. Die storm die trekt langzaam richting Tokio. Hier wonen ook flink wat mensen. Dus in hoeverre het opgeschaald gaat worden, dat gaan we in de loop van de nacht merken.
0: Want je zegt die stormen gaan mogelijk botsen. Het is moeilijk te zeggen wat dat gaat betekenen. Maar wat zouden de scenario's kunnen zijn qua impact?
1: Dat het echt extreme wateroverlast gaat veroorzaken. Gelukkig valt het nog wel mee met de enorme windstoten. Al gaat het wel flink hard. Er zijn wel waarschuwingen afgegeven ook voor bijvoorbeeld modderstromen. Dus dat het water gewoon echt die bergen en die heuvels van zijn kant haalt. En op veel plekken worden ouderen dus ook uit voorzorg al naar evacuatiezones gebracht. En er wordt ook gewaarschuwd voor bijvoorbeeld stroomstoringen. evenementen worden logischerwijs ook een na de ander wordt afgelast. Waaronder eentje waar ik naartoe zou gaan morgen helaas. Maar ja, hetzelfde als eigenlijk in het zuiden van het land. De spoorwegen hebben gezegd de treinen stil te leggen. De vliegtuigen blijven stil liggen. Bedrijven die zeggen tegen hun werknemers dat ze beter thuis kunnen werken. En ook al een aantal fabrieken hebben de deuren gesloten. Dus ja, als je een auto hebt besteld bij Toyota of Nissan hier uit Japan, dan moet je denk ik nog een paar dagen extra wachten op je auto.
0: Is Japan voorbereid, afgezien van de niet luisterende inwoners, op zo'n zware storm?
1: Japan is wel het land van de natuurrampen. Ze luisteren misschien niet heel goed naar de evacuatiewaarschuwing, maar ze bereiden zich wel heel erg goed voor. Waarschuwingssystemen bijvoorbeeld, die werken enorm goed. En dat merk je dus ook met die waarschuwingen. De tv staat constant aan om mensen te vertellen wat ze wel en niet kunnen doen. Dus er zal waarschijnlijk flink minder schade zijn dan misschien in andere landen. Maar ja, het probleem is in Japan dat door klimaatverandering merk je dat de hoeveelheid regen gewoon steeds groter wordt. In 2018 waren dat historische hoeveelheden. Maar ja, ze komen elk jaar toch wel steeds dichterbij, deze records. En daar zijn de wegen en afvoerputjes hier niet voor gemaakt. Dus Japan is nu hard bezig om dat te verbeteren. Maar ja, dat doe je ook niet even snel. Dus ja, er wordt vooralsnog redelijk wat schade verwacht de komende tijd.
0: Correspondent Anoma van der Veren vanuit Japan. Zit, wat melden media in het buitenland?
13: Het Israëlische leger geeft weer een evacuatiebevel voor mensen in het zuiden van Libanon. Volgens het Libanese staatspersbureau NNA gaat het om inwoners van de plaats El Mazouri. Het is de eerste keer dat Israël weer een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en 60 krijgen geen tijdelijke bescherming meer in de EU. Andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen verlenging van die tijdelijke bescherming zoals die al bestaat. De bescherming houdt in dat ze hier opvang krijgen en mogen werken, anders dan asielzoekers. Deze journalist van de VRT legt uit waarom de bescherming alleen voor mannen eindigt.
2: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Er is wel een probleem, want volgens de Europese wetgeving mag er niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar dat is omzeild, want in de nieuwe regel staat het woord mannen niet. Wel staat er dat wie volgens Oekraïnse wetgeving militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op dat tijdelijk beschermingsstatuut.
13: Ja, en Oekraïnse mannen die hier al zijn, mogen blijven, heeft de EU besloten. Unilever heeft het oog laten vallen op Thorne, een Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen. De Financial Times meldt dat het bedrijf zo'n 4 miljard dollar waard zou zijn. Thorne maakt onder meer magnesium- en omega-3-pillen. Het Nederlands-Britse Unilever deed eerder veel voedselmerken van de hand om minder afhankelijk te zijn van de seizoenen. En nog complimenten van de Britse politie voor een bestuurder van een busje in Kent. The Guardian schrijft dat hij een agent tijdens een achtervolging een lift heeft gegeven, waardoor een verdachte kon worden opgepakt. Er zijn bodycambeelden van die achtervolging. Hier hoor je hoe de agent buiten adem is en in dat busje stapt.
21: Get back, get back. Go, go, go, go. Go, go, go. Cheers, buddy. Follow that police officer.
13: En daar rijden ze achter die verdachte aan. Die wordt gezocht voor een ernstig misdrijf. De politie zegt niet wat. En toen ze hem uiteindelijk te pakken hebben gekregen, werd de man in het busje nog even bedankt voor de lift die hij aan de agent heeft gegeven.
21: Cheers, buddy. We'll get on with doing the rest of it. Well, thank you very much for your assistance.
22: That was quite exhilarating.
0: Cheers.
13: Politie in Kent zei later nog dat die man trots mag zijn dat hij een bijdrage heeft gedaan om de stad veilig te houden.
0: Edwin Gerritsen, is het nog steeds redelijk rustig?
15: Jazeker, het is een stuk minder files dan gebruikelijk, 30 kilometer bij elkaar. Eén file valt op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Rosmalen en Knopend Vught is de vertraging 20 minuten. Twee rijstroken zijn daar dicht.
23: NOS NTR.
24: Elke werkdag van 4 tot 6.
23: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Beat of Your Heart, Purple Disco Machine. 1,5 miljoen euro om, weliswaar binnen de wetenschap, uit te geven hoe jij het wil. Die droom voor iedere wetenschapper kwam vandaag uit voor psychiater en hoogleraar psychiatrie Iris Sommer, die te horen kreeg dat ze de Stevin-premie ontvangt. Goedemiddag, Iris Sommer.
1: Geweldig, hè? Hallo, dankjewel dat je hier aandacht aan besteedt om deze snikketendag.
0: Van harte.
1: Ik mag er geen ijsjes van kopen, niks van dat alles.
0: Het moet wel naar de wetenschap gaan.
1: Het is wel ontzettend fijn, want weet je, met dit geld kun je ook jonge mensen wat baanzekerheid geven. Weet je, gewoon toekomstzekerheid.
0: Jonge onderzoekers, bedoelt u?
1: Precies. Ik heb een geweldige groep met jonge onderzoekers. En ja, daarmee kan ik een aantal mensen zeggen, nou, je kan gewoon een hele tijd hier blijven en we hoeven ons over geld voor je salaris even helemaal geen zorgen te maken. Ja. Nou, dat is een ongekende luxe in de wetenschap. Ja, dus dat is ontzettend fijn. Dus hier staan de bloemen en hier hangt de vlag uit.
0: Nou, wat fijn. Nou, gefeliciteerd. En wat gaat u, want u gaat dus geen ijsjes kopen ervan, maar wat gaat u wel doen met het geld? Wat voor onderzoek gaat u het aan besteden?
1: Ja, ik ga verder met onderzoek naar de gezondheid van vrouwen en dan met name de mentale gezondheid. Mm-hmm. Enerzijds loopt die wat achter bij die van mannen, in de zin van, we begrijpen het vrouwenbrein echt nog niet zo goed als het mannenbrein. Anderzijds geeft dat ook heel veel mogelijkheden, want met name het vrouwelijk hormoon oestrogeen, dat heeft allerlei interessante invloeden op de hersenen die we wellicht voor de psychiatrie nog heel goed kunnen exploreren en misschien ook nog wel een hoop betere behandelingen mee kunnen samenstellen. Dus het is ook een mer à boire waar nog heel veel te ontdekken en te verbeteren valt.
0: Een mer à boire?
1: Ja, goede uitdrukking bij deze. Op een of andere manier moest ik eraan denken nu.
0: U zegt dus het vrouwenbrein, daar is minder onderzoek naar gedaan dan naar het mannenbrein. Nou horen we dat natuurlijk ook vanuit het lichamelijke verschil. Hè? Dus de biologische verschillen in het lichaam, maar dat geldt dus ook voor het brein. Hoe uitzicht dat in de psychiatrie?
1: Nou, we weten al heel lang dat hormonen invloed hebben op het brein. En dat was vaak een reden om het onderzoek toch maar bij mannen te doen. Want dat was wat stabieler. En anders moest je eerst eens weten of vrouwen überhaupt de menstruele cyclus hebben. En als ze die hadden, moest je precies weten welke dag van de cyclus. En dat voor alle vrouwelijke deelnemers. En dan moest je zorgen dat je ze ofwel allemaal op dezelfde dag van de cyclus meet, of juist alle verschillende fasen van de cyclus. Dat was nogal een klus. En heel veel mensen hebben zich daar niet aan gewaagd. Ja, dat snap ik ook wel. Ik was toevallig als promovendus een van de eerste die dat wel deed. Ja. En dat heeft ook meteen de fascinatie gewekt. En ik ben dat altijd wel blijven doen. Ik ben altijd wel naar die vrouwen als aparte groep blijven kijken. En toch geprobeerd om dat verschil ook om te zetten in optimale behandeling. Want dat er verschillen zijn, dat weten we best wel heel lang al.
0: Ja, want wat zag u bijvoorbeeld waarvan u dacht, ja, dat fascineert mij echt?
1: Een van mijn eerste publicaties alweer heel lang geleden. Wij dachten altijd dat vrouwen zo goed zijn in taal en juist niet zo goed bijvoorbeeld kunnen inparkeren, omdat die taal in twee hersenhelften zit bij vrouwen en bij mannen in maar één. Dat heb ik onderzocht. Nou, dat is niet zo. Dus dat is in elk geval, er zijn ook een heleboel overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. En dit is toch meer een overeenkomst dan een verschil. Ja. Maar waar je wel verschil in zag, is in de grootte en de dikte van het brein, in het aantal cellen en ook bijvoorbeeld in de stressrespons. En dan zie je dat vrouwelijk hormoon de hersenen eigenlijk beschermt tegen chronische stress. Dus je kunt je voorstellen, als dat hormoon laag is, bijvoorbeeld in de kraambedperiode of na de menopauze, dat ook periodes zijn dat vrouwen extra gevoelig zijn voor stress en ook eerder een psychiatrische aandoening ontwikkelen, of dat een bestaande psychiatrische aandoening dan verslechtert.
0: Ja. En op

0: Want daar gaat u ook specifiek naar kijken in een van uw onderzoeken. Op welke vraag hoopt u dan over een aantal jaar antwoord te hebben?
1: Nou, het leuke is, we hebben al een heleboel hormonen die gewoon op veiligheid getest zijn, al jarenlang gebruikt worden als anticonceptie of voor de vruchtbaarheid of pleisters voor na de menopauze. Dus er zijn al een heleboel producten die we zouden kunnen toepassen om die mentale gezondheid te verbeteren. Alleen we weten nog niet precies hoe, wat, wanneer. En daar moeten een aantal trials naar beginnen om te kijken of we zulke bestaande middelen kunnen inzetten om vrouwen sterk en stabiel door die kwetsbare periodes heen te helpen. Dus bijvoorbeeld de kraambedperiode, maar ook de overgang.
0: Ja, nou, belangrijk werk en nog een wereld te winnen volgens mij. Dus dat gaat u in ieder geval doen met al dat geld ook onder andere. En met al die onderzoekers die u nu kunt betalen de komende jaren. Veel dank, psychiater Iris Sommer.
2: NPO Radio 1.
3: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
3: De publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
6: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Het is ongekend heet voor deze tijd van het jaar. Volgens wetenschappers is de gevoelstemperatuur ook nog eens opvallend hoog. Zometeen onze klimaatverslaggever vanaf een van de warmste plekken van Nederland. En nu het nieuws, Sit van der Linden.
10: Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met het totale pakket aan maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro voor uitgetrokken. Oud-onderwijsminister Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Calver Boer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden juist kwetsbare kinderen topprioriteit.
11: Wat we gedaan hebben is vanaf dag 1 direct voor hen een uitzondering gemaakt om wel naar school te kunnen of naar een andere locatie. En we hebben samen met Veilig Thuis, met de kinderbescherming, met gezinsvoogden, met, ik zou haar zeggen, de hele wereld om deze kwetsbare kinderen heen, zijn we letterlijk naar ze op zoek gegaan. En hebben we gekeken wat er in hun situatie nodig was.
10: Volgende week staan de coronaverhoren in het teken van de avondklok en de maatschappelijke onrust. Dan komen onder andere oud-justitieminister Grapperhaus en opnieuw oud-RIVM-directeur Van Dissel aan het woord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt door het OM verdacht van dood door schuld. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en kwam om het leven. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbeving inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Ze zegt dat er nog met man en macht wordt gezocht naar overlevenden en dat ze blij is met buitenlandse teams die komen helpen. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan, dat zegt de FIFA. Op het vorige WK in Qatar verbood de voetbalbond de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. Daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen vol met water, waardoor een dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemt de situatie onverantwoord. Op de spoedeisende hulpafdelingen in het ziekenhuis zien ze een toename van mensen met hittegerelateerde klachten. Ook komen er ouderen en kinderen met uitdrogingsverschijnselen terecht omdat ze te weinig hebben gedronken. Verschillende reizigers van een gestrande Eurostar-trein richting Parijs zijn onwel geworden door de hitte. De trein viel stil bij de Belgische stad Leuven door een technische storing. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en er is een geïmproviseerde EHBO-post onder het station van Leuven gemaakt. Dat zegt deze VRT-verslaggever.
12: En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een drietal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
10: Volgens de Leuvense politie is hun toestand niet ernstig. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen de 20 en 24 graden. Morgen wordt het 29 tot 38 graden. Met later opnieuw kans op een onweersbui. En na het weekend iets minder warm.
0: En de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
13: Er staan maar 2 files, op de A1 Hengelo richting Duitse grens, 10 minuten vertraging. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch, tussen Raamsdonksveer en Wasbik, een kwartier extra reistijd.
0: Wordt het stikstofprobleem nu eindelijk echt aangepakt? Kabinet Jetten denkt van wel.
14: Ster. Morgen op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, morgen om 10:30 op NPO 2.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
16: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
19: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
20: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
19: Of een handig verdienmodel.
20: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
19: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt morgen opnieuw code rood, zegt het KNMI.
21: Het zuiden wordt morgen echt nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt de temperatuur morgen een stukje lager.
0: Bij de coronaverhoren klonk deze week veel kritiek op de sluiting van de scholen. Vandaag kwam de oud-minister van Onderwijs daarover aan het woord. Verslaggever Wilco Boom.
22: Oud-minister Arie Slob was geïrriteerd over de kritiek. Hij had zijn uiterste best gedaan om de scholen zo lang mogelijk open te houden, zei hij tegen de enquêtecommissie.
0: Maar eerst, dit keer gaat het echt lukken, stelt het kabinet Jetten. Het aanpakken van het stikstofprobleem. Een afvaardiging van het kabinet presenteerde het plan net op een persconferentie. Volgens premier Jetten is het een doorbraak na jaren van stilstand.
23: Al te lang zit ons land op slot. Wie een huis wil bouwen, loopt vast. Wie wil investeren, loopt vast. En boeren zitten al veel te lang in onzekerheid. En ondertussen raakt onze natuur steeds verder onder druk. En iedereen wordt daardoor geraakt, omdat echte keuzes te lang zijn uitgesteld. En daarom kiezen we vandaag voor een belangrijke doorbraak. Niet voor één sector, maar voor heel Nederland. Het kabinet presenteert een pakket aan maatregelen waarmee we Nederland weer in beweging krijgen. Zodat boeren weer perspectief hebben, de natuur zich kan herstellen en we meer woningen kunnen bouwen.
0: En dan gaat het vooral om maatregelen waar boeren mee te maken krijgen. Het kabinet wil ze in de buurt van grote natuurgebieden uitkopen, verplaatsen of stimuleren om met nieuwe technieken minder uit te stoten. Dat is een harde boodschap, maar minister Van Essen van Landbouw geeft er een positieve draai aan.
24: Boeren krijgen waar ze al jaren om vragen. Duidelijkheid. Het kabinet stelt heldere, haalbare uitstootnormen per bedrijf vast. Gebaseerd op wat technisch kan met stal- en voermaatregelen. En in 2035 voldoet iedereen daaraan. Het belangrijkste, de boer zit zelf aan het stuur. Niet de overheid schrijft de techniek voor. De ondernemer kiest wat bij zijn of haar bedrijf past.
0: Politiek verslaggever Lars Geert, vanuit een van de gangen van het ministerie van Landbouw, begrijp ik. Lars, het is de bedoeling dat de stikstofuitstoot met 40% naar beneden gaat. Betekent dat ook dat de veestapel met die 40% moet inkrimpen?
25: Nee, zover gaat het plan niet. Maar dat er uiteindelijk minder vee zal zijn, dat is wel een feit. Deze plannen die nu zijn gepresenteerd, die zullen de boeren toch wel behoorlijk raken. Het gaat dus inderdaad om die natuur, die zones rondom grote natuurgebieden, waar de stikstofuitstoot behoorlijk naar beneden zal moeten en waar dus de boeren de vraag zullen krijgen, ja, kunt u hier nog blijven? Wilt u dan een deel van het bedrijf afstoten en dan iets anders gaan doen? Bijvoorbeeld een camping erbij. Noem maar een voorbeeld. Mm-hmm. Of wilt u wellicht uw bedrijf verplaatsen? Maar ja, zoveel ruimte is er ook niet in Nederland. Dus de opties zijn wat dat betreft beperkt. En Van Essen zegt inderdaad dat iedereen op zoek is naar duidelijkheid. Maar de vraag is dan wat die prijs van die duidelijkheid is.
26: Ja, we zullen daar naar een model van extensieve landbouw gaan, agroforestry of andere vormen van natuuronderhoud, wat boeren ook nu al doen. En dan moeten wij zorgen dat daar een goede beloning tegenover staat. Maar dat zijn wel processen, die gaan niet van vandaag op morgen, maar die zijn wel heel erg belangrijk om die kwetsbare natuur te kunnen herstellen.
25: Maar u kunt niet ontkennen dat er uiteindelijk minder vee zal zijn rondom natuurgebieden.
26: Ja, extensivering of zeer extensieve vormen van landbouw zegt dus dat er minder vee per hectare is en dat er minder mest per hectare is. En dat we op andere manier met die druk, al die boosdoeners op de natuur omgaan, om te zorgen dat die natuur kan herstellen en wij weer vergunningen kunnen verlenen.
25: Ja, en als je dan gaat kijken naar waar die natuur het kwetsbaarst is en waar die het meest moet gaan herstellen, dan is dat vooral op grond die niet heel goed om kan gaan met mest. Dat is zandgrond. Dat vind je in Nederland vooral in het zuiden van het land en rond de Veluwe. Dus de maatregelen die nu worden genomen, als het gaat bijvoorbeeld om een norm te hebben voor het aantal koeien, als het gaat om inderdaad die natuurzones, die zullen veelal in het zuiden neerslaan. De boeren, de veehouders in het zuiden, krijgen hier fors mee te maken.
0: Ja. En hoe snel krijgen ze daarmee te maken? Want ik zie in die plannen, en ik hoor het ook van Essen net zeggen, het jaar 2035, dan moet dit allemaal geregeld zijn. Is dat nou lang of kort? Ik vind het moeilijk om dat in te schatten.
25: Ja, dat snap ik. Kijk, uiteindelijk moet in 2035 dus die stikstofuitstoot vanuit de landbouw naar beneden met 42-46%. Maar dat betekent niet dat ze kunnen wachten tot over 9 jaar. Nee, het moet wel degelijk nu al gaan beginnen. Eigenlijk vanaf oktober al krijgt de veesector in Nederland te maken met nieuwe milieunormen. En dan moeten ze gaandeweg aan gaan voldoen. En dan moet je dus ook meteen mee beginnen. Anders komt er een hele klap aan het eind. En als je het niet op tijd doet, als uiteindelijk blijkt uit alle maatregelen die ze hebben genomen, dat die stikstofuitstoot niet voldoende naar beneden is gegaan en dat de natuur niet voldoende is hersteld, dan volgt in 2035 toch wel een hele harde maatregel. Namelijk, dat is dat vanuit het kabinet wordt bepaald dat de veestapel verplicht moet krimpen. Dat betekent niet dat de boeren worden gedwongen om te stoppen, maar wel dat ze gedwongen worden om vee weg te doen. Minister Van Essen zegt dat het zover niet zal komen. Hij gaat ervan uit dat de maatregelen die ze nu hebben genomen ervoor gaan zorgen dat voorkomen wordt dat je dan in 2035 heel hard moet ingrijpen. Maar die maatregel moet er wel in. Dat stok achter de deur moet er wel in. Want je moet ook tegen de rechter kunnen zeggen, we zijn dit keer toch echt van plan om ons aan jullie uitspraken te houden, om ervoor te zorgen dat die natuur verbetert en het stikstof naar beneden gaat. En dit is de manier voor dit kabinet om die rechter daarvan te overtuigen.
0: Ja. En wanneer gaat dit dan voor het eerst resultaat opleveren?
25: Nou, het kabinet is echt heel ambitieus. Zij zeggen feitelijk, we beginnen in oktober met de eerste regelgeving aanpassen. Vervolgens gaan we begin volgend jaar aan de slag met de volgende maatregelenpakket. En aan het eind van volgend jaar hopen ze al wat dan heet de rekenkundige ondergrens in te voeren. Dat is een ondergrens op het vergunningenmodel die ervoor moet zorgen dat als je maar een klein beetje stikstof uitstoot, dat je eigenlijk altijd in aanmerking komt voor een vergunning of misschien helemaal geen vergunning nodig hebt. En dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen. Wat dat betreft zijn ze heel optimistisch dat Nederland van het slot zal gaan al vanaf begin 28 is dan het idee, of eind 2027. Maar daarbij moeten we dan wel even aantekenen dat dit allemaal moet lukken, dat de Kamer daarmee akkoord zal gaan... en dat het ook niet in één keer in heel Nederland gebeurt. Nee, een bepaalde provincie kan bijvoorbeeld constateren dat daar de natuur al in orde is en dan zullen daar de vergunningen tot stand komen. En zo gaat het stukje bij beetje, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
0: Dankjewel, Lars Geerts. Ja, uiteindelijk moeten de nieuwe stikstofplannen er dus voor zorgen dat de natuur herstelt en de gestelde doelen worden gehaald. Gaan deze plannen daar ook voor zorgen? Goedemiddag, Wieger Wamelink.
1: Goedemiddag.
0: U bent ecoloog aan de Wageningen Universiteit en u houdt zich bezig met de invloed van stikstof op de natuur. U heeft net gekeken naar de persconferentie van het kabinet en ook al de documenten doorgenomen. En wat vindt u daarvan?
1: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. En voor wetenschappers is het leuk om dat te onderzoeken, maar als je dat ziet, dat de natuur achteruit holt, ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: Ja, op welke manier gaat het echt helpen?
1: Ja, op verschillende manieren, maar bijvoorbeeld die zones, hè, waarover gesproken wordt.
0: Ja, dat zijn die zones die om natuurgebieden heen komen, hè?
1: Precies, en als je ervoor zorgt dat de uitstoot van stikstof daar drastisch omlaag gaat, dan krijg je natuurlijk minder stikstof in je natuurgebied terecht. Nou, en dat gaat helpen. En wat je probeert nu al wel iets te doen, maar dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Dus je haalt er wat stikstof uit, maar er komt steeds weer stikstof bij. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Nee, waarom, en dit gaat helpen.
0: Ja, waarom is dit zo effectief?
1: Nou, omdat bedrijven, en daar gaat niet alleen om boerenbedrijven, hè, want dat hoorde je net wel, dat het vooral toegespitst werd op de boeren, maar het gaat om alle bedrijven die daar uitstoten. Als je daar wat aan doet, omdat een deel daarvan heel dichtbij weer terechtkomt, dus in de natuur. Mm-hmm. Dus daarom heeft het zoveel zin om dat te doen. Maar het is niet het enige wat je moet doen. Je moet dat combineren met ook de wat wij noemen stikstofdeken. Dus dat is eigenlijk de deken van stikstof die over heel Nederland ligt. Dat je die ook aanpakt. En dat gaat het kabinet ook doen. Dus het gaat echt om de combinatie van beide.
2: Ja, want hoe wil het kabinet dat gaan doen?
1: Door generieke reductie. Dus iedereen die stikstof uitstoot, en dat zijn inderdaad boeren, maar dat is ook de industrie, dat is ook als je in een benzineauto rijdt, dat is ook als je op een boot vaart die stookolie verstookt, die gaan ze allemaal proberen om de uitstoot van stikstof terug te brengen. Dus iedereen moet ook bijdragen. En dat is het eigenlijk ook wel mooi, want iedereen veroorzaakt het, maar iedereen gaat dus ook bijdragen aan de oplossing van het probleem.
2: Dus het gaat om de boeren die worden aangesproken, maar ook de industrie, ook het vervoer, maar ook wij als burgers worden aangesproken, hè, door het kabinet.
1: Ja, hoe nadrukkelijk. Is dat? Ja, nou ja, uiteindelijk, wij willen graag vlees eten. Wij willen graag goedkoop vlees eten. Wij willen graag rondrijden in onze auto. En wij veroorzaken dus uiteindelijk dat dat allemaal geproduceerd wordt. En hoe meer er geproduceerd wordt, hoe meer wij uitstoten, hoe meer stikstof er vrijkomt. En als je nou minder vlees gaat eten bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Ja, dan heb je ook minder uitstoot. Als je minder in een auto gaat rijden die benzine verbruikt, of je koopt een elektrische auto, dan heb je minder uitstoot. Dus dat gaat allemaal helpen, dat ligt aan ons. Ja. Wij moeten dat gaan doen uiteindelijk. Ja.
2: Wat de minister ook aankondigt is dat er meer gedaan gaat worden om de natuur te herstellen. Gaat dit in uw optiek op een goede manier gebeuren?
1: Het idee daarachter is heel goed. En wat je ziet is dat ze niet alleen naar stikstof kijken, waar ik heel blij om ben, ook al doe ik stikstofonderzoek. Mm-hmm. Want ze kijken ook naar het klimaat. Nou, daar hoef je nu maar even naar buiten te stappen en je weet hoe erg dat kan zijn. Aan het watertekort, dat heeft ook weer met het klimaat te maken. Aan de waterkwaliteit, want die is ook eigenlijk niet goed genoeg. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook kijken naar, zijn die gebieden wel groot genoeg? Of zijn die gebieden wel goed met elkaar verbonden, zodat ze echt goed kunnen voortbestaan? En dat zijn goede ideeën.
2: De natuurgebieden.
1: Ja, de natuurgebieden, inderdaad. Ja. Dat zijn goede ideeën. Maar hoe we dat precies gaan doen, dat staat niet in de plannen. Maar er zijn wel richtlijnen al voor, een dik rapport waarin staat wat je allemaal kunt doen. Dus de oplossingen zijn er wel.
2: Nou, nu nog in de praktijk brengen.
1: Graag.
2: Ja, en dat gaat dan allemaal in de komende jaren gebeuren. Het kabinet trekt daar 9 jaar voor uit om uiteindelijk de doelen te halen. Is 9 jaar genoeg?
1: Moeilijk te zeggen hoor. Ik hoop van wel uiteraard. Maar uiteindelijk moeten we dat gewoon netjes gaan doorrekenen. En dat zal het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, gaat dat doen. Wij zullen vast daarin ondersteunen. Maar wat ook heel mooi is, is dat er nu geld komt om elke 2 jaar te kijken in de natuurgebieden of het inderdaad verbetert.
2: Ah ja, en dat is
1: natuurlijk op te monitoren. Ja. En dat is natuurlijk echt nodig. Daardoor kunnen we ook zeggen van, nou, hier gaat het goed. Hier heb je misschien je doelen gehaald. En kun je dus inderdaad van het stikstofslot af. En daar moet er nog een tandje bij.
2: Ja, dan hou je het in de gaten. Veel dank voor dit gesprek. Ecoloog Wieger Wameling van de Wageningen Universiteit. Zit, wat is er in het nieuws bij andere Nederlandse media?
4: Ja, het ANP heeft ook reacties op de stikstofplannen van het kabinet. Landbouworganisatie LTO noemt ze ingrijpend en pijnlijk voor boeren en tuinders. De voorzitter zegt dat het kabinet te weinig duidelijk maakt hoe deze plannen zullen bijdragen aan het halen van die doelen. Oppositiepartij BBB is ook kritisch, noemt het een frontale aanval op de landbouw. Ja, 21 heeft nog wel wat vragen, maar vindt ook dat er goede stappen zijn gezet. BNR meldt dat mensen met autopech deze dagen goed op moeten letten, want er zijn steeds meer malafide hulpverleners die zich online voordoen als pechdienst. Het gebeurt vooral als er een hitteprotocol van kracht is. Wie contact opneemt met zo'n bedrijf moet vrijwel meteen een flink bedrag betalen, krijgt daarna pas hulp. Vrijwel altijd zijn de pechdiensten niet erkend. En het advies is ook om even te controleren welke pechhulp er via de verzekering geregeld is. Spanbroek is een iconisch gebouw armer, schrijft NH Nieuws. Het voormalig Scheringa-museum is gesloopt. Oud-eigenaar Dirk Scheringa had daar tot 2009 zijn eigen museum.
2: Ja, er hingen ook allerlei bijzondere dingen, toch?
4: Allerlei kunstwerken van Dalí en Karel Willink ook. Museum verdween door de val van de DSB-bank, waar Scheringa ook de eigenaar van was. Hij en zijn vrouw weten nog goed hoe het plan voor het museum ontstond toen hij een huishoudschool kocht.
5: En toen dacht ik, nou, wie weet, ik kan er ook een stuk kantoor in doen. En ik maak twee zaaltjes waar ik kunst op hangen.
6: Het is nou niet wat het was meer, hoor.
5: Nee, zonder dat ze dit afbreken. Ja, dat, zo gaat het in het leven, hè?
4: Ja, dat is dus het gebouw in Spanbroek. Dat is niet het markante museumgebouw in Opmeer. Dat ken je misschien ook. Dat is een latere locatie van het museum. In dat pand zijn al appartementen gemaakt. Dan blijven we nog even in de kunst. Want een onbekende schilder heeft stiekem een schilderij van Rembrandt bewerkt. Daar schrijft nu.nl over. Restauratoren hebben ontdekt dat het doek Laat de kinderen tot mij komen minder multicultureel is gemaakt.
2: Op welke manier dan?
4: Ja, bij één persoon is een tulband vervangen door een meer Nederlands hoofddeksel. En een naakt kind heeft ook kleren aangekregen. Het doek is inmiddels weer in originele staat gebracht. Wanneer die aanpassingen zijn gedaan is trouwens niet bekend. Het is al een eeuwenoud schilderij, 399 jaar oud.
2: Edwin, is het nog steeds rustig?
13: Ja, er zijn heel weinig files. En er is eentje die opvalt op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Eén rijstrook is daar dicht.

0: Zazie, kom eens mee. Ja, de temperatuur is op dit moment zo'n beetje op zijn hoogst. Dat hoorden we eerder ook van onze weervrouw Willemijn. Het is een ongekend hete dag in juni vanavond. En ook morgen nog geldt in delen van het land code rood. En deze hitte was ondenkbaar geweest zonder klimaatverandering, concludeerde een groep wetenschappers. Thomas Pekschoor is verslaggever klimaat bij de NOS. Ja, Thomas, jij bent al de hele dag op pad. Wat merk jij van de hitte en van code rood?
1: Nou, dat het om in te werken is, in ieder geval, is het in ieder geval heel, heel warm. Maar ja, god, we komen er wel door natuurlijk. En je merkt ook echt wel dat het rustiger is op straat. Het is niet uitgestorven, dat bij lange na niet. Er rijden gewoon auto's. Maar als je de wijken ingaat, hier in Eindhoven bijvoorbeeld, waar ik ben. Dan merk je wel echt dat het rustig is. En dat mensen zo snel mogelijk weer proberen binnen te komen. Tenminste, als het daar koel is. Want ik heb in een van de warmere wijken ook mensen gesproken die zeiden, ja, binnen bij mij is het boven de 30 graden. Het is eigenlijk daar ook niet uit te houden. Dus ja, je merkt wel dat iedereen er echt mee bezig is vandaag. Ja.
0: En jij bent dus in Eindhoven. We horen ook steeds dat je binnen steden ook echt veel verschillen ziet in temperatuur. Wat heb jij daarvan gemerkt?
1: Ja, we hebben vandaag gewoon naar de metingen gekeken. Hoe is dat nou in Eindhoven? En dan zie je dat op de ene plek, en dat is een vrij versteende plek, een wat armere wijk met veel dus verharding, weinig bomen relatief. Ja, daar werd het vandaag 47 graden Celsius op de grond. Dus dat is niet helemaal te vergelijken met de luchttemperatuur, maar op de grond, de grondtemperatuur wordt dan 47 graden. Ja, dan voel je de warmte er natuurlijk echt wel afkomen. Maar rij je dan 2 kilometer verder, veel meer naar een villa-wijk, dan is het daar nog maar 28 graden. Dus het is bijna 20 graden verschil tussen de ene wijk en de andere wijk. En het zit dan vooral echt in vergroening. Veel bomen, veel struiken, dat soort dingen zorgt er gewoon voor dat het veel koeler is in die wijken dan als die bomen en struiken er niet zijn.
0: Veel koeler, bijna 20 graden, wat een verschil. En wetenschappers zeggen dus, ja, deze hittegolf was ondenkbaar zonder klimaatverandering. Hoe groot is die invloed volgens hen?
1: Ja, heel groot. Eigenlijk was 50 jaar geleden, was inderdaad, het woord ondenkbaar is wel van toepassing, was dit eigenlijk onmogelijk geweest, dit soort temperaturen in juni en zo lang. En als al de omstandigheden hetzelfde waren geweest, ja, dan was het wel 3,5 graad koeler geweest, hebben die wetenschappers berekend. Zelfs 20 jaar geleden, 2003, en ja, ik wil niet over jouw leeftijd zeggen, maar ik denk ongeveer dezelfde als de mijne. Nou, 2003 kunnen wij nog goed in herinnering brengen, denk ik. Zelfs in die tijd waren dit soort temperaturen toch eigenlijk onmogelijk. 2 graden koeler was het geweest bij dezelfde omstandigheden. Dus ja, je ziet wat dat betreft dat er echt iets is veranderd. En waarschijnlijk zet zich dat de komende jaren alleen maar door.
0: Ja, en echt al op die relatief korte termijn.
1: Ja, zeker. 20 jaar is toch, of 23 jaar is toch ook weer niet zo lang, vind ik inmiddels.
0: Nee. En wat zeggen wetenschappers over de gevoelstemperaturen?
1: Ja, dat die ook heel hoog zijn. Het KNMI heeft de hittekracht geïntroduceerd. Hittekracht 10 is het hoogste en die is vandaag voor het eerst bereikt. Het is nog maar een paar maanden van kracht, hoor, die hittekracht. Dus we kennen het nog niet zo heel lang. Maar we zitten dus vandaag op de hoogste hittekracht die in Nederland meetbaar is voor het KNMI.
0: Dankjewel, Thomas Pekschoor.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check! Pas aan en door.
3: Ster. Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 17:30. Hier is Sit met de hoofdpunten.
12: Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Zo moeten er rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Boerenbedrijven die in een van die zones liggen moeten dan verdwijnen of innoveren. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. Daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt morgen vroeg gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Zowel in Egypte als Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. Ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie, waarbij deelnemers zittend op een paard een lans in een ring moeten steken. De sport wordt beoefend in klederdracht.
0: Mevrouw Willemijn-Hubert, we zeiden een uur geleden, de 40 graden is nog niet aangetikt. Wie weet gaat het nog gebeuren? Hoe is het nu? Nee?
13: Nee, ik denk dat we de piek nu echt wel gehad hebben. We zien de temperatuur op de meeste plaatsen heel langzaam, dat wel, maar wel dalen. Dus de hoogste waardes zijn weggelegd voor delen van Limburg, El en ook station Horst. Daar zaten we 39,4. Ik denk dat we die 40 graden... Nee. Dat gaan we niet meer redden.
0: En we gaan nu langzaam ietsje afbouwen. En hoe ziet het dan in de nacht en ook morgen eruit?
13: Nou, komende nacht komt er in het zuidoosten nog wat bij. Vanavond, vannacht eigenlijk. Dan is daar kans op enkele stevige regen- of onweersbui. Het is een kleine kans dat die ontstaat. Maar als die gaat ontstaan, dan is het echt wel een zware exemplaar. Met gewoon zware windstoten ook. Mogelijk veel regen in korte tijd. Hagel. Dus dat is voor de 3 zuidoostelijke provincies. Althans Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Laat ik het dan even wat duidelijker zeggen. Temperaturen vannacht blijven ook echt nog hoog. 20 tot 24 graden in het zuiden van ons land. Dus het wordt een hele warme nacht. En morgen staat er nog steeds een code rood uit voor 4 provincies. Voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De andere provincies gaan naar een code oranje. Maar die hitte is dus nog steeds op veel plaatsen aanwezig. Morgen 37 graden als hoogste waarde, denk ik, in het zuidoosten. In het westen zitten we ook echt nog wel boven die 30 graden. En ook morgenavond, maar dan in heel Nederland, moeten we rekening houden met buien die ook daaraan gepaard kunnen gaan met mogelijk veel regen, die zware windstoten en hagel erbij. En zondag, in de loop van de zondag, gaan we merken dat er wat verandering begint op te treden. Want dan gaat langzaam vanuit het westen echt wat koelere lucht ons of minder warme lucht ons land bereiken. En vanaf volgende week liggen de middagtemperatuur gemiddeld op een graad of 24. Dus dat is echt andere koek.
0: Edwin, hoe gaat het op de weg?
14: Er staan maar 2 files. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor Waspik 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar dicht.
0: Zometeen bij de coronaverhoren gaat het over de impact die de sluiting van scholen had op kinderen en jongeren. De oud-minister van Onderwijs mocht vandaag uitleggen hoe hij daarmee omging.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Dielke Teertstra.
26: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De parlementaire enquêtecommissie Corona richt zich deze week op de gevolgen voor jongeren van de coronapandemie. En vooral van de maatregelen die er toen genomen zijn. Vandaag hoorde de commissie toenmalig onderwijsminister Aris Slob van de ChristenUnie en Nienke Luyks, die destijds op 17-jarige leeftijd voorzitter was van de scholierenorganisatie LAX. Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, wat blijft jou nou het meest bij, Wilco, van deze verhoordag?
27: Nou, dat is toch wel echt de heftige impact die niet het coronavirus zelf, maar de maatregelen tegen het virus hebben gehad op jongeren. Mm-hmm. En dan specifiek middelbare scholieren en studenten. Dat zij langdurig niet naar school konden, dat leidde tot slechtere leerprestaties. Ze kregen gewoon minder les of digitaal en met veel improvisaties. En het had ook enorme effect op hun sociale leven en hun geestelijke gezondheid. En volgens Nienke Luyks, destijds dus die voorzitter van LAX, hebben zelfs de jongeren die onlangs eindexamen hebben gedaan hier nog de negatieve gevolgen van ondervonden, zei ze tegen de commissie.
28: Ja, ik denk heel erg veel. Ik denk echt dat het nog gaat om de examenkandidaten die een paar weken geleden hun vlag uit mochten hangen. Die gevolgen zijn daar ook nog zichtbaar. Er zijn genoeg rapporten en onderzoek naar gedaan die echt de structurele schade laten zien uit mijn generatie. En dan heb ik het over angststoornissen inderdaad, over depressiviteit. Eetstoornissen, dat er een toename was van huiselijk geweld. Dat heeft echt blijvende schade in mijn generatie.
0: Nou, heftig wel, hè, Wilco?
27: Ja, zeker. En wat ook heftig was, was dat Luyks zelf, toen nog maar 16 en later 17 jaar, ook vaak is bedreigd, vertelde ze tegen de commissie. Onder andere door notabene docenten. En dat had ermee te maken dat die scholierenorganisatie LAX pleitte voor heropening van de scholen, waar sommige leraren toen niet op zaten te wachten, omdat ze zelf bang waren besmet te worden. En ook onlangs is Luyks weer bedreigd nadat bekend werd dat ze door de enquêtecommissie gehoord zou worden. Toch blijft ze erbij, zei ze vandaag. De schade voor jongeren was zo groot dat scholen ook in de toekomst in vergelijkbare situaties in beginsel open moeten blijven.
28: In algemene zin denk ik dat we echt alles op alles moeten zetten om te zorgen dat het onderwijs niet op eenzelfde manier gesloten blijft in de toekomst. Dat we echt moeten gaan kijken van, we hebben het hier over 2,5 miljoen inwoners van ons land. Die ook onderdeel zijn en ook recht hebben op hun vorming en sociale interactie. En dat we in een volgende pandemie, mocht dat ooit gebeuren, dat we echt als uitgangspunt moeten hebben dat de scholen open blijven.
0: Wie ook werd gehoord vandaag was oud-minister Slob. Hij was toen verantwoordelijk voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Wat zei hij hierover?
27: Nou, hij erkende dat de impact voor jongeren enorm was geweest, maar het was volgens hem zeker niet zo dat er geen rekening met hun positie werd gehouden. Hij benadrukt ook dat hij zich tenminste in 5 gevallen van het outbreak van adviezen van het outbreak management team had verzet tegen sluiting van scholen. Maar ja, het was toch in die hele periode van de pandemie wel 3 keer noodzakelijk geweest om dat toch te doen. Maar het was echt, hij had zijn uiterste best gedaan om die scholen open te houden, zei hij tegen de commissie.
1: Wij hebben maar 1 inzet gehad. Wij willen, als het maar even kan en verantwoord is, de scholen open houden. En ja, tegen de scholen heb ik gezegd, ik zal jullie niet aan het onmogelijke houden. Dat is onverkort vanaf het begin tot het eind de inzet geweest.
27: Ja, en opmerkelijk was ook nog dat Slob een indringend pleidooi hield in de richting van het huidige kabinet en van de enquêtecommissie om meer te investeren in medische paraatheid. In de tijd van de pandemie bleek die volstrekt beneden peil en daardoor moesten bijvoorbeeld scholen lang dicht om besmettingen te stoppen en af te remmen. Nou, en van de goede voornemens om daarna meer aan die paraatheid te gaan doen, daar is volgens hem weinig meer van over.
1: We hebben met elkaar geleerd dat het ontzettend nodig is dat je op het moment dat er een virus komt, dat je wel je zaakjes op orde hebt, om het maar even zo te noemen. In het jargon noemen we dat pandemische paraatheid. Het kabinet na mij, dat was dezelfde samenstelling, heeft daar ook heel veel in geïnvesteerd. En ik heb zelf als ambteloos burger toch met verbazing gekeken dat de afgelopen jaren kabinet Schoof, maar ook het huidige kabinet, het mes in die pandemische paraatheid ging zetten. Dat is weer een klein beetje gerepareerd volgens mij. Maar dan denk ik, leren we onze lessen.
27: Ja, Slob en Luiks waren vandaag de laatste in de verhorenreeks over jongeren en corona. En volgende week, de 5e week van de enquêtecommissie, staat in het teken van de avondklok en de maatschappelijke onrust, het verzet. En dan worden onder andere oud-minister van Justitie Grapperhaus en burgemeester Halsema van Amsterdam gehoord.
0: Ook weer allerlei interessante dingen om te bespreken. Dank je wel, Wilco Baum.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: De Oranje Bus is inmiddels onderweg naar Monterrey in Mexico, waar het Nederlands elftal maandagnacht speelt tegen Marokko. Het is een reis van 1800 kilometer. De spelers reizen zondag pas. Zij staan nu op het veld voor de uitlooptraining na de 3-1 overwinning op Tunesië. Verslaggever Thierry Boon is daarbij. Thierry, opgewekte koppies nu de groepsfase erop zit.
3: Ja, heel veel vrolijke gezichten natuurlijk deze morgen in Kansas City, waar het nu even droog is, maar er alweer hele donkere wolken boven ons komen. Laten we hopen dat het niet zoals gisteren als een dolle tekeer gaat qua regen. De basis van gisteren is aan het uitfietsen. Dus wat dat betreft geen uitlooptraining, maar een uitfietstraining. Dat doen ze heel ontspannen en zij kijken hoe de reserves dan serieus moeten trainen. Die trekken nu wat sprintjes, die gaan daarna serieus aan het werk wat partijvormen doen. Daar zien we dan onder andere Somerville lopen, Weghorst en Mickey van de Ven, die gisteren gespaard werd vanwege zijn gele kaart. De verwachting is wel dat hij tegen Marokko gewoon weer bij de basiself zal zitten. Hier verder geen bijzonderheden tot nu toe. Ze staan allemaal op het veld.
0: En is er ook weer zo de dag na zo'n wedstrijd familie bij?
3: Ja, de familie druppelt langzaam binnen. Aan de hoek van het veld is een tribune neergezet. Daar zitten nu al wat familieleden te kijken, maar de meesten die wachten nog even af en die zullen zo komen. Het is eigenlijk een beeld dat we elke keer zien na een wedstrijd van het Nederlands elftal, dat de familie dus welkom is op die uitlooptraining. Ze krijgen waarschijnlijk hierna ook even tijd om samen met die familie nog wat uurtjes door te brengen. En daarna trainen ze hier nog 2 dagen in Kansas City voordat ook Oranje afreist richting Mexico voor die kraker tegen Marokko.
0: Thierry Boon vanuit Kansas City, dankjewel. En door met ander sportnieuws, Sid.
4: Ja, ESPN is in de statistieken gedoken van Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken tijdens de wedstrijd tegen Tunesië afgelopen nacht. En wat blijkt? De doelpuntmaker heeft zich in de recordboeken gevoetbald. Niet vanwege de goal, maar met de 146 balcontacten en 130 succesvolle passes die hij verstuurde.
0: Wat een aantal ook.
4: Ja, niemand deed dat dit WK tot nu toe beter. De loting van de eerste ronde van Wimbledon heeft voor 3 Nederlandse tennissers gunstig uitgepakt. Tellon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong treffen in hun eerste ronde een speler van buiten de top 50 van de wereldranglijst. Er doen in Londen geen Nederlandse vrouwen mee met het enkelspel. Alle ogen zullen vanaf maandag gericht zijn op Serena Williams. De 7-voudig winnares van Wimbledon maakte op het heilig gras na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. En Visma Leasebike moet de ploeg voor de Tour de France misschien nog aan gaan passen. Eduardo Affini is tijdens het Italiaanse kampioenschap tijdrijden zwaar gevallen, zoals te horen bij de Italiaanse Eurosport.
5: Numeri così importanti, mentre questa invece è la caduta di Eduardo Affini. Bruttissima caduta per lui. In discesa, come detto, c'erano dei tratti molto tecnici. Portata via addirittura in ambulanza.
4: Fini moest per ambulance naar het ziekenhuis, maar bleek niets gebroken te hebben. De ploeg houdt zijn herstel de komende dagen in de gaten. De Tour begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En voetbalclubs uit de tweede en derde klasse moeten eraan geloven. De KNVB mag deze ploegen gemengd gaan indelen. Dat wil zeggen dat ze op zaterdag en zondag moeten gaan spelen. De kerngroep weekendvoetbal was naar de rechter gestapt om de plannen tegen te houden. Maar die heeft de bezwaren verworpen. De KNVB wil zaterdag en zondag verenigingen in één competitie laten spelen, omdat het steeds moeilijker wordt om gelijkwaardige regionale competities samen te stellen. Maar ja, het is natuurlijk wel wat, hè. Je gaat voetballen misschien alleen op zaterdag en zondag, en ineens moet je het hele weekend aan de slag. Het aantal zondagteams neemt steeds verder af.
0: Edwin, nog steeds twee files?
6: Ja, het zijn een paar korte files. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Waspik 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N200 Haarlem richting Zandvoort 10 minuten vertraging.
26: NOS NTR.
25: Dielke Teertstra.
26: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In een aantal bibliotheken, hotels, kerken, theaters en buurtcentra konden Amsterdammers terecht bij wie het thuis te warm is. Op meer dan 50 locaties was er voor hen een koelteplek ingericht met stoelen, water en wc's. Verslaggever Mark Hamer keek of er gebruik van werd gemaakt.
7: De Postjesweg in Amsterdam-West, Overtoomse Veld. Veel nieuwe gebouwen de laatste jaren neergezet hier. En als ik naar boven kijk, wow, heel veel glas. Ja, dan krijg je ook huizen die heel erg warm zijn. Maar gelukkig, er is hier een koelteplek. Oftewel, de bibliotheek is hier. En er staat een bord buiten. Wist je dat dit een koelteplek is? Nou, eens even binnenkijken of er veel mensen zijn.
8: Ik ben hier zeker voor de koelte gekomen. Ja, klopt.
7: Ja, ja. Want hoe erg is het bij u thuis?
8: Nou, bij mij thuis is het niet te harde. Want de isolatie die is niet zo goed. Dus daar heb ik in de winter last van. En vandaag in de zomer nog meer.
9: Ik kom hier bijna elke dag om van internet gebruik te maken. Dus, maar ja, die koelte is wel meegenomen, moet ik eerlijk zeggen.
7: Dat is wel lekker, hè, hier?
9: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is, ja.
7: Hoe warm is het bij u thuis?
10: 29 graden.
7: En toen zag u het bord hier staan? Of hoe wist u dat het hier zo koel was?
10: Op de website van de OBA staan welke locaties een koel... Nou ja, wat de koel locaties zijn, dus waar ze airco hebben.
7: En u woont in de buurt?
10: En ik woon hier in de buurt,
7: en
10: ja.
7: En u dacht, nou, dan ga ik mooi zitten hier.
10: Precies.
7: U bent niet de enige, hè?
10: Nee.
7: Er zitten heel veel mensen die... op zich ook wel weer gezellig, toch?
10: Ja. Ja. Het is heel gezellig, ja.
8: De airco op kantoor die is gesneuveld gisteren. Dat was ook niet zo goed getimed. Dus dan is het heerlijk om hier te kunnen zitten, absoluut.
7: En mag ik vragen wat u doet?
8: Ja, ik ben ondernemer, dus ik heb een eigen bedrijf. En ja, al mijn collega's die zitten ergens anders in de koelte, gelukkig. En ik zit hier in de bieb.
7: Sorry dat ik u stoor. Even zachtjes praten, want we zijn wel in de bibliotheek uiteindelijk. Zit u hier voor de koelte?
12: Ja. Het is boven te warm. En na 1 uur is de zon niet meer op de ramen.
7: Oké, want normaal gesproken zit u boven in de stilteruimte.
12: Nee, dan zit ik gewoon thuis in mijn eigen huis. Dus.
7: Want u woont hierboven eigenlijk?
12: Ik woon hierboven, ja.
7: Oh.
12: In dit gebouw.
7: Ja. En daar hebben ze hele mooie grote ramen in gezet.
12: Ja.
7: Dat hartstikke groot, hartstikke prachtig.
12: Daar geniet ik ook echt enorm van. Maar gewoon 5 of 6 dagen per jaar niet.
7: En dan moet u hier naartoe.
12: En dan kom ik hier.
7: Dan gaat u beneden zitten.
12: Ja, prima.
7: In de airco.
12: In de airco, ja.
7: En wat voor boek leest u eigenlijk? Een haas in huis. Nou,
12: dat is een heerlijk boek om nu met te lezen.
7: Ja, lekker cool boek.
12: Nou, nee, maar het gaat heel erg over de natuur. Dus dat is leuk.
7: Ja.
12: Ja.
7: Ja, want de natuur warmt op, hè? Daar heeft het wel mee te maken. We lachen er een beetje om.
12: Nee, natuurlijk, ja. Dat is ook zo. Daarom moeten we allemaal vreselijk veel blijven vliegen enzovoort. Hè?
7: Ja.
12: Wordt het alleen maar erger van.
7: Ja. En is er weer een tijdstip dat u uiteindelijk weer naar boven moet dan?
12: Nee, ik ga dadelijk naar boven, want dan komt er misschien niemand anders. Want dan heb ik niet meer zoveel last van de zon.
7: Okay. Veel plezier vandaag. Dank u wel.
0: Verslag was dat van Mark Hamer. Ja, en de plek waar we normaal gesproken naartoe gaan bij mooi zonnig weer is natuurlijk het strand. Ruud Kloek is van de reddingsbrigade in Bloemendaal aan zee. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Hoe is het op het strand vandaag?
13: Nou, het is lekker druk en bloedheet, want er was heel weinig wind vanmiddag.
11: Nu begint de wind lekker op te komen, dus het is nu zalig. Maar ja, op het strand was het best wel warm, maar het ging goed. Veel kinderen, ik denk dat heel veel scholen of kinderopvang dicht waren. Dus er waren heel veel kindertjes op het strand, dat viel op.
0: Ja, maar mensen gaan dus wel. Die denken niet, het is te warm of te zonnig.
11: Nee hoor, ze gaan ook het water in. Ook zijn er wel, dat draait nu wat bij, maar er waren wel veel kwallen. Maar die zijn nu, de wind draait nu, dus dat wordt minder. Nee, ze gaan even goed lekker de zee in en op het strand. Het was op een gegeven moment 33 graden op het strand.
0: Ja.
11: Dus het was wel warm.
0: Dat is wel warm, en weinig schaduw, denk ik.
11: Ja, heel weinig schaduw. Ja. We hebben sommige, die paviljoens hebben we allemaal parasols die uitgeleend worden. Dus dat gaat goed. Maar er is eigenlijk niet veel gebeurd. Eén warmtebevanging hebben we gehad. En de rest is allemaal kleine EBO-dingetjes.
0: Eén iemand die bevangen werd door de hitte?
11: Ja, en die langzaam laten afkoelen, zeg maar. Ja. En dat gaat ook wel weer goed.
0: En hoe doen jullie dat dan, iemand langzaam laten afkoelen?
11: Nou, dan gaan we nemen mee naar boven in onze post, zeg maar. We zijn boven op het duin. En dan gaat hij in de EBO-kamer, daar is wat airco, dus dan is het nog niet te koud. Dan laten we het langzaam bijkomen, wat soms even een natte doek in zijn nek. En als hij zich helemaal weer wat beter voelt, dan mag je eventueel even onder de douche. Maar moet altijd voorzichtig gaan, moet je ze weer afkoelen, zeg maar. Mag niet te snel.
0: Nee. En de zee, hoe cool is de duik?
11: De zee is 19,5 graden op dit moment.
0: Oké. Okay. Dus dat is wel lekker,
11: hoor. Ja, dat is lekker.
0: Ja, behalve dan als je dus een kwal tegenkomt. Want zijn er ook mensen gebeten?
11: Ja, dat gebeurt natuurlijk. Kijk, je hebt heel veel van die kompaskwallen. Die witte kwallen zijn er met van die rondjes op de bovenkant. Die doen helemaal niks. Die kan je gewoon oppakken en er is niks meer aan de hand. Maar zodra er een kleurtje op zit, dat ze bruin, roze of blauw zijn, ja, dan hebben die tentakels. En daar die kunnen op je benen of op je buik of dat soort dingen terechtkomen. Hmm. En dan heb je wat jeuk. Maar dan komen ze bij ons boven en dan maken we het schoon met water en azijn. En dan hebben we speciaal salvie om voor de jeuk. En dan is het eigenlijk wel een paar minuten weer opgelost. Ja. Dus het is allemaal niet zo erg. We hebben niet van die enge kwallen zoals in Portugal hebben en zo.
0: Nee, precies.
11: Dat scheelt gelukkig.
0: En is het ook gewoon veilig in de zee? Geen muien bijvoorbeeld?
11: Nee, dat scheelt ook natuurlijk, maar

0: gelukkig.
1: En is het ook gewoon veilig in de zee, geen muien bijvoorbeeld?
0: Nee, dat scheelt ook natuurlijk, maar bij ons hebben we 4 rijen zandbanken. En dat scheelt ook weer, sommige plaatsen hebben 2 rijen of helemaal niet. En dan is de stroming veel sterker. Bij ons wordt door de zandbanken die de stroming afgeremd. En met dit weer hebben wij niet zoveel last. Dus vandaag hadden we wel maar last van muizen. Ze zijn er natuurlijk altijd, maar ze zijn niet altijd gevaarlijk. Dat is het verschil.
1: Nee. En hebben jullie voor de komende dagen ook nog... moeten jullie extra mensen inzetten bijvoorbeeld? Of
0: we hebben een grote ploeg. We hebben al een vaste ploeg van 10 man. Die moet aanwezig zijn. Mooi of slecht weer in het weekend. Maar met het mooie weer komen allemaal andere leden langs en helpen. En we zijn zomaar 30, 40 man of zo. Oh. Dus we hebben
1: nooit mensen tekort.
0: Nee, wij hebben gelukkig nooit mensen tekort. Dat scheelt wel eens, maar wij hebben er nooit last van.
1: Ja, fijn. Dank en succes. Nog daar Ruud Kloek, voorzitter van de reddingsbrigade in Bloemendaal aan Zee.
2: Vanavond
1: wordt in Amsterdam een eerbetoon gehouden aan schrijver en dichter Lieke Marsman. Zij overleed begin deze maand op haar 35ste. Meerdere schrijvers, dichters en artiesten dragen voor uit het laatste werk van Marsman dat na haar overlijden verscheen. Lieke Marsman heeft de spreker zelf nog gevraagd. Zelf zou ze ook op het podium hebben gestaan om dit werk voor te dragen. En op het WK voetbal vallen vanavond en vannacht de beslissingen in de groepen G, H en I. Eén wedstrijd springt daar toch echt wel uit en dat is Noorwegen tegen Frankrijk. En laat die nou ook eens mooi beginnen om 9:00. Dus helemaal te volgen in Langs de Lijn en Omstreken voor mensen die niet de hele nacht wakker blijven. Commentaar is van Mark Klooster. Mark, goedemiddag.
3: Ja. Hey, goedenavond. En
1: waar spelen zij nog om, deze twee ploegen?
3: Om winst in de pool. En dan heeft Frankrijk aan een gelijkspel genoeg. En als ze eerst in de pool worden, dan ontlopen ze Ivoorkust. Dat klinkt allemaal heel interessant, want Ivoorkust is een hele vervelende ploeg om tegen te voetballen. Daar weten ze bij Frankrijk alles van, want in een oefenwedstrijd verloren ze er alles van 3 weken geleden.
1: Oh ja.
3: Maar aan de andere kant, als ze tweede in de pool worden, als ze tegen Ivoorkust moeten, dan ontlopen ze wel de kant van het schema waar ook Nederland in zit en bijvoorbeeld Duitsland. Dus je kunt er op 2 manieren naar kijken.
1: Ja, dus de winnaar van deze groep, die is uiteindelijk aan de kant van Nederland in het schema terecht, of die komt daar terecht.
3: Juist.
1: Dus die kan Nederland nog treffen.
3: Ja. Ja. Ja, die kan Nederland dan treffen, kwartfinale.
1: Wow. En dat is een... Ja, dat is ook wel spannend, toch?
3: Hoe dan ook. Zeker weten.
1: Beide teams hebben natuurlijk in ieder geval allerlei fantastische voetballers, maar zeker 2 topspitsen allebei, Mbappé en Haaland. Allebei ook al 4 keer gescoord. Zei Haaland deze week, het wordt gewoon Frankrijk dat wint.
3: Ja, toch?
1: Wat denk jij?
3: Moet je de wedstrijd nog spelen? Het is een beetje de druk wegnemen, denk ik, bij de Nooren. Wat hij op deze manier probeert te doen. Zo van, die Fransen zijn veel beter. Maar stiekem zal hij toch echt wel denken, we hebben echt wel een kans. En dat hebben ze ook zeker. Zeker als hij ze er blijft inschieten. Want hij is in goede doen op dit WK. Wat je zegt, 4 doelpunten. En Mbappé ook. Maar er is er eentje. Die heeft er al 5 ingeschopt, hè? Lionel Messi. Voor de mensen die hem niet kennen, zoek hem eens op YouTube. Kan heel goed voetballen, die jongen.
1: Doet al een
3: die kunnen ze
1: ook
3: dus nog achterhalen vanavond. Ja, het wordt sowieso leuk.
1: Ja.
3: 9:00, heerlijk.
1: Ja. Je verwacht wel echt een leuke wedstrijd.
3: Ja, ik verwacht echt een leuke wedstrijd. Ja. Want omdat ze dus allebei Ivoorkust willen ontlopen, zullen ze vol voor de winst moeten gaan. Ja, Frankrijk heeft dan aan een gelijkspel genoeg. Maar we krijgen een echte wedstrijd. En ze zullen niet de tweede opstellen om spelers te sparen. Dus het wordt echt leuk. En een krachtmeting. Ja. Nee, ik kijk er wel naar uit.
1: Zit het stadion vol?
3: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik ga niet over de tickets. Maar vooralsnog zitten bijna alle stadions vol dus.
1: Ja, hè? Is de sfeer wel goed, vind je?
3: Ja, de sfeer is wat dat betreft top. De stadions zitten vol, dus daar hebben de mensen niks over te klagen. Nee, ik zit wel te genieten, hoor.
1: Nou, goed zo. Dankjewel, Mark Kloostra. En we horen jou dus straks vanaf 9:00 met het commentaar bij deze mooie wedstrijd. Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. En ook de laatste middag natuurlijk van deze week. Morgenochtend dan zijn we er weer, dan zit Sander hier. Wens u een heel zonnig, warm weekend nog eventjes, maar het wordt dus wel wat minder morgen. Dat is denk ik voor veel mensen wel lekker. Sid heeft ook nog het uitgebreide NOS-journaal van 6:00.
4: Zeker.
1: Een fijne avond. En maandagmiddag dan zijn wij er weer. Dag.
5: NPO Radio 1.
6: Jean-Pierre Alwi heeft weemoedige en geestige beschouwingen gebundeld in Gebonden aan de Waarheid. Jean-Pierre Alwi zal er zijn. Kamaretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Cabaretiers als Herman Finker.

0: Dorp en Bert Visser zetten er hun eerste stappen. Het festival bestaat 60 jaar en is onze taalschat. En in de tweede editie van onze leesclub Boek Nu ontvang ik samen met leesteraars Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de Reis.
1: NPO Radio 1.
0: Morgen vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo... Koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Jan-Willem Wesselink.
14: Van dit is de dag. Want dit is de dag dat het kabinet Jettes een stikstofplannen presenteerde waarmee Nederland van het slot getrokken moet worden. Maar gaat dat lukken? Dat bespreek ik zo meteen onder andere met D66-fractievoorzitter Jan-Pater Lotte. Eerst het NOS Journaal met Sit van der Linde.
15: Het KNMI meldt dat de hittepiek voor vandaag bereikt is. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Beeld, waar het Weerinstituut is gevestigd, werd het 36,6 graden. De hoge temperaturen zorgen in heel Nederland voor problemen en uitdagingen. Ook in Ter Apel, waar asielzoekers buiten wachten op een opvangplek. Sinds een paar uur kunnen ze terecht in een kantoorruimte. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, goedenavond.
16: Goedenavond.
15: Meneer van Blokland, tientallen asielzoekers zaten vandaag in de hitte dus, voor de opvanglocatie. Hoe was de situatie daar?
16: Ja, gelaten, zoals het eigenlijk al dagen en zelfs al weken is. Mensen wachten op wat komen gaat. Deze mensen kwamen grotendeels uit de opvang van gisteren. Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. Hmm. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte. En gelukkig ging er uiteindelijk inderdaad een kantoor open van, dat heet de Dienst Identificatie en Screening Asiel. Een kantoor dat na 3 uur vrij was. En daar kunnen de mensen dit weekend terecht. Ja, maar ze dan in ieder geval niet in de hitte hoeven te staan.
15: Ja, hoe lang kunnen mensen in die kantoorruimte verblijven?
16: Totdat de nieuwe werkweek weer begint. Dit is echt puur om het weekend te overbruggen. Gelukkig is de grootste hitte ook maandag voorbij. Maar ja, mensen staan dan wel weer buiten.
15: Ja, echt een noodgreep dus. En de mensen die in een nachtopvang elders verblijven of in opvangplekken die daar naartoe worden gebracht. Kunt u iets vertellen over hoe de maatregelen daar zijn wat betreft de hitte?
16: Ja, in de avond worden mensen die dus niet naar binnen kunnen uiteindelijk op het aanmeldcentrum, die bijvoorbeeld nu in het kantoor verblijven, die gaan vanavond laat naar de nachtopvang in Zwolle. Daar is in principe alles geregeld voor hen, maar echt ideaal is het natuurlijk niet, want ook daar zal het ongetwijfeld warm zijn vanavond.
15: Ja, u zegt alles geregeld. Waar bestaat dat uit?
16: Nou, we hebben het vooral over water, sanitaire voorzieningen en bedden. Maar ook met deze hitte, ja, of het echt heel aangenaam is met deze temperaturen, dat durf ik te betwijfelen. Deze situatie is natuurlijk een noodgreep, net als het kantoor. Daar moet gewoon een structurele oplossing voor komen en die is er nog altijd niet.
15: Ja, een noodgreep dus. Dank u wel voor de uitleg. Bastiaan van Blokland was dat van het Rode Kruis. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er huizen kunnen worden gebouwd.
17: Met investeringen van 20 miljard euro maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Nederland staat te lang op slot. Vandaag draaien we de sleutel om. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging.
15: In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Ecoloog Wamelink van de Wageningen Universiteit zegt dat de nieuwe plannen inderdaad gaan helpen.
18: Als je ervoor zorgt dat de uitstoot van stikstof daar drastisch omlaag gaat, dan krijg je natuurlijk minder stikstof in je natuurgebied terecht. Nou, en dat gaat helpen. En wat je probeert nu al wel iets te doen, maar dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Dus je haalt er wat stikstof uit, maar er komt steeds weer stikstof bij. Ja, dat helpt natuurlijk niet. En dit gaat helpen.
15: Minister Van Essen benadrukte op de presentatie dat het kabinet boerenbedrijven niet gedwongen zal onteigenen om de doelen te behalen. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbeving inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Ze zegt dat er nog steeds met man en macht wordt gezocht naar overlevenden en dat ze blij is met buitenlandse teams die komen helpen. Op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de Russische gouverneur van het bezette Oekraïnse gebied is dat vanwege economische problemen. Op de Krim is een groot tekort aan brandstof door Oekraïnse aanvallen. Ook bestookt Oekraïne bruggen en wegen die de Krim verbinden met het Russische vasteland. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Ouders van ernstig zieke kinderen die zorg kregen van de organisatie Villa Expert Care blijven nog met de handen in het haar zitten. Met een kort geding hoopten ze dat de inspectie zou moeten ingrijpen om twee zorgvilla's in Vleuten en Waalre voorlopig niet te sluiten. Maar de rechter oordeelde anders. Ze moeten niet bij de civiele rechter, maar bij de bestuursrechter zijn. Roeland de Mol is advocaat van de cliëntenraad waarin de ouders vertegenwoordigd zijn. Goedenavond.
19: Ja, goedenavond.
15: Meneer de Mol, u heeft blijkbaar bij de verkeerde rechter aangeklopt.
19: Ja, dat is een zeer teleurstellend oordeel. Niet alleen omdat er juridisch heel wat op af te dingen valt, maar vooral omdat de ouders nu weer van het kastje naar de muur gaan. De cliëntenraad overlegt, waarschuwt, schreeuwt het nu al maanden van de daken. Er is geen alternatief voor deze zorgvilla's. Je kan niet van 4 naar 2. De kinderen kunnen niet door het land worden gesleept. Er lag een deadline van 1 juli. De rechter had daar prima iets mee kunnen doen, moeten doen. Maar het is weer nul op het rekest.
15: Ja, want even voor wie dit verhaal niet helemaal helder heeft. De Villa Expert Care wil 2 locaties sluiten. De minister is het daar notabene niet mee eens. Maar volgens de inspectie is de zorg onder de maat en moeten die locaties dus wel dicht. Wat wil de cliëntenraad?
19: Nou, toch even. Villa Expert Care wil ze alle 4 sluiten. En daar is men al maanden mee bezig. Dus het enige doel wat men heeft, de aandeelhouder van Villa Expert Care, de miljardairsfamilie Brown, Google daar gerust op, die willen van deze zorg af. En ze zijn met een plan bezig om de zorg af te breken. En dat durf ik echt zo te zeggen. En dat doen ze door het personeel naar huis te sturen. En op dit moment is het zo dat bij 2 van de 4 villa's de zorg inderdaad onder de maat is. Daar waarschuwt de cliëntenraad al maanden voor dat dat zou gaan gebeuren. Nu is het zover. En nu moeten die villa's dus dicht. Er zijn er nog 2. Maar de kinderen die essentiële zorg krijgen in die 2 villa's die nu dicht zijn, krijgen, of we hebben geen enkele andere optie dan deze.
15: Nee.
19: En zelfs een kort geding werkt niet.
15: Nee, want een andere locatie, dat is niet zomaar geregeld. Dat begrijp ik zo goed.
19: Absoluut. Andere locaties zijn er gewoonweg niet. Er zijn 4 locaties, prachtig verdeeld over Nederland. Maar dit zijn kinderen met zeer zware medische complicaties. Sondevoeding, epileptische aanvallen, constante zorg nodig. Die kunnen niet zomaar in plaats van Waalre naar een andere plek in Nederland. Dat is onmogelijk.
15: Ja, ja, de situatie van deze kinderen en ook de ouders klinkt vrij hopeloos, zoals u het schetst. Wat kunt u nog doen?
19: De kinderen kunnen nu nergens heen. Er wordt wel gesproken over crisisopvang in academische ziekenhuizen. Dat is ook amper werkbaar. De kosten ontploffen dan. En dat is allemaal omdat de aandeelhouder Bie Bruin wil stoppen zonder zich te bekommeren om de kinderen. Maar vanuit de cliëntenraad, wij vechten door. Dit kan zo echt niet eindigen. Het kan niet zo zijn dat het Nederlandse zorglandschap zo cynisch en geldgedreven is geworden dat de allerzwakste ten onder gaan. Iedereen kijkt toe. De aandeelhouder, gniffelend. De toezichthouder, doorverwijzend. En ook die minister heeft gezegd dat hij het niet kan. Daar begon hij terecht mee. Ja, ik zou zeggen, grijp in. Ik bedoel, het is geen geldkwestie. Het is ook geen personeelskwestie. Er kan niet geschoven worden met deze kinderen. We hebben 4 prima villa's. Daar kan het in. Doe het alsjeblieft. Doe het.
15: Ja, en dan is het hopen op een snelle en goede oplossing. Dank u wel voor de uitleg, advocaat Roeland de Mol. In het Belgische Buggenhout vindt straks een herdenking plaats voor de slachtoffers van een busongeval een maand geleden. Een schoolbusje kwam toen in botsing met een trein. 2 leerlingen, een begeleidster en een chauffeur overleefden de klap niet. Koning Filip en koningin Mathilde zullen bij de herdenking aanwezig zijn. Daar is de burgemeester van Buggenhout blij mee.
20: Ik vind dat bijzonder natuurlijk. Het getuigt van de verbondenheid van gans ons land met allen die geconfronteerd zijn geweest met deze tragische gebeurtenis. Het is een bijzonder teken van medeleven, van steun, van verbondenheid en vooral van erkenning voor de slachtoffers, de nabestaanden en de familieleden. En dat is toch wel heel warm voor hen. En daarom zijn we toch wel bijzonder verheugd dat de koning en de koningin hier vandaag zullen aanwezig zijn.
15: En vanwege de warmte vandaag is de herdenking van buiten naar binnen verplaatst. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. Deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een versierd paard, gekleed in klederdracht. En dat is fantastisch, zegt deze ringrijder.
21: Het is een passie om dit te kunnen doen. Ik doe dat nu al, ik zat ondertussen te rekenen, 32 jaar. Omdat het iets is wat een lifestyle is. Dus daar ben je mee opgegroeid en dat kan je niet laten. Het is echt gewoon de sport, daar doe je het voor.
15: De wijze waarop de Zeeuwen de sport beoefenen is nu bekroond door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport, met ook een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het is 6:10. Dit is het weer. Het is zonnig en heet. 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Later vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen de 20 en 24 graden. Morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend wordt het dan minder warm.
22: ANWB verkeersinformatie. Er staat maar 1 file op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Zandvoort is de vertraging 10 minuten.
1: NPO Radio 1. EO. De dag. Jan-Willem Wesseling.
14: Goedenavond vanuit Café Maals in Amersfoort. Van trekkerprotesten tot klagende bouwbedrijven en wanhopige woningzoekers. De stikstofcrisis houdt ons land al 7 jaar in zijn greep. Maar vandaag is volgens het kabinet Jetten het moment dat daar een einde aan komt. Maar gaat het nieuwe stikstofplan van het kabinet ons land van het slot trekken? Dat is een vraag die ik ga stellen aan onder andere D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Maar eerst focussen we ze maar eens op de beroepsgroep die we de afgelopen jaren het meest hebben gehoord. De boeren, want zijn die plannen voor de boeren, voor onze boeren, acceptabel? Dat ga ik vragen aan Jan-Arie Korenvaart, Tweede Kamerlid voor coalitiepartij CDA, zelf ook boer. En ook aan SGP-Kamerlid André Vlag. Fijn dat jullie er zijn, welkom. En ik zeg het maar voor de mensen hier in het café, er liggen allemaal bierveeltjes, die kunnen jullie scannen. Dan kunnen jullie naar voren komen om daar jullie vragen te stellen. Nu aan jullie, straks ook aan Jan Paternotte, en dat kan vanuit huis via de NPO Luister-app. Meneer Korevaar, u kent dit plan misschien al wel een tijdje als Tweede Kamerlid. Wat is uw gevoel bij dit plan? Wordt u er blij van? Denkt u, nou...
0: Nee, er ligt echt een concreet perspectief. Zeker voor boerderijen die geen vergunning hebben om weer een vergunning te kunnen krijgen.
14: Ja.
0: En ook dat kleine bouwprojecten, maar ook grotere bouwprojecten en infraprojecten ook wel weer mogelijk worden. En dat er op termijn geen last meer is van het niet hebben van een stikstofvergunning.
14: Ja, dit plan gaat Nederland van dat slot halen en daar bent u blij om. Meneer Vlag, u heeft de plannen ook gezien. Wat denkt u?
3: Ik ben vooral teleurgesteld. Omdat de plannen wat mij betreft veel te veel gaan over stikstofreductie. En te weinig over natuurherstel. Daar zit wel wat in. Maar dat zou het vertrekpunt moeten zijn. Want Nederland heeft geen verplichting op het gebied van stikstofreductie. We moeten de natuur herstellen. Ja. Dat is wat aan ons is opgelegd.
14: Vindt u het een te technisch akkoord?
3: Ik vind het veel te ruig. En dit gaat veel te veel boerengezinnen echt de kop kosten.
14: Ja. Als het over stikstof gaat, dan kan het ontzettend ingewikkeld worden. Dus ik zei al, ik heb hier een soort noodknop. Die gebruiken we ook altijd bij de collega's van de EO-podcast, de Spindokters. Als ik het niet meer begrijp, of als iemand hier in het café het niet meer begrijpt, dan mag hij naar het midden rennen. Ik zet hem gewoon goed zichtbaar. Ja. En dan drukken we erop en dan moeten we echt weer eventjes bijschakelen. Want het is een rot onderwerp. Al weten we er al 7 jaar over dus. Want zo lang houdt die stikstofkwestie ons land al in zijn greep.
4: Het allergrootste, allerstomste, allerbelangrijkste rotprobleem van Nederland. Stikstof.
23: Ja, de boeren moeten gewoon gelijk krijgen. En de stikstofregels moeten wegwezen.
24: Geen enkele vergunning voor een bouwactiviteit.
25: Dat het water ons echt boven de lippen staat op dit moment. Er dreigen gewoon bedrijven om te vallen.
26: Nou, we hebben het steeds over bedrijven, maar op dit moment kan ik zelfs evenementen niet meer vergunnen. Het
27: probleem is dat je biodiversiteit kwijtraakt.
28: Mijn kinderen staan hier binnen te trillen.
29: Ja.
28: En nu is het gewoon klaar.
30: Wij nemen nu echt met 3 partijen de verantwoordelijkheid om over onze eigen schades en standpunten heen te stappen. Om dit voor eens en voor altijd op te lossen.
14: Flashbacks uit de afgelopen 7 jaar. Maar nu is er dus een plan die dit voor eens en altijd uit de wereld moet gaan helpen. Onderdelen van dat plan zijn onder andere dat niet meer de neerslag van stikstof, maar de uitstoot wordt gemeten. Dat de industrie de uitstoot moet halveren. En dat boeren in 2035 nog maar 2,6 koe grootvee-eenheden per hectare mogen houden. Meneer Korevaar, als u dat kort en simpel uit moet leggen, hoe gaan deze maatregelen ons dan van dat stikstofslot halen?
0: Nou, een van de drukfactoren, en dat is een technische term voor hoe de natuur erbij staat, is stikstof.
14: Ja.
0: Daar had meneer Vlag het net ook al even over. Dat stikstof dus een van die dingen is die we moeten aanpakken. Ja. Als we die aanpakken, maar ook bijvoorbeeld het watersysteem herstellen bij kwetsbare natuur.
14: Omdat de waterkwaliteit niet hoog genoeg is.
0: Bijvoorbeeld, of andere zaken, bijvoorbeeld exoten die je soms in natuurgebieden hebt. Die kunnen soms ook de natuurkwaliteit aantasten. Wat we moeten doen is per natuurgebied kijken hoe het plan eruit ziet. Vaak is stikstof daar ook wel een onderdeel van. En als we dat gaan doen, samen met stikstofreductie in het geheel... Ja. Dan gaan we langzaam van het stikstofslot.
14: En dat betekent dat we weer kunnen bouwen, dat we weer festivals kunnen organiseren... dat de wandeltochten die eventjes niet door mochten gaan, weer door kunnen gaan. Dat gaat dan allemaal weer geregeld worden.
0: Nou, volgend jaar, uiterlijk het 4e kwartaal van 2027... wordt een zogenaamde rekenkundige ondergrens ingevoerd. En nu we dit pakket presenteren, is er eigenlijk direct ook ontspanning mogelijk... als het gaat om handhavingsverzoeken. Dus er zitten echt boeren in de rats op dit moment.
14: Ja, want ook boeren kunnen niet boeren omdat ze geen vergunning kunnen krijgen.
0: Maar ook omdat ze soms een handhavingsverzoek krijgen... terwijl ze helemaal niet een vergunning hebben. Maar dat hebben ze niet omdat dat niet hun probleem was... Ja. Maar een probleem wat we eigenlijk als maatschappij hebben. En die boeren, die moeten we echt gewoon ook helpen. En door dit pakket neer te leggen... zal ook zo'n handhavingsverzoek geen stand houden.
14: Oké, meneer Vlag, we kunnen weer huizen bouwen, festivals organiseren... en boeren kunnen weer gaan boeren die dat op dit moment niet konden. Moet u wel blij maken, toch?
3: Nee, want het is wat mij betreft veel te onzeker in de plannen zoals die er nu liggen. De juridische zekerheid lees ik daar nog niet in terug. En er gaan ook juist heel veel boeren moeten stoppen. Hm. Neem bijvoorbeeld even de Veluwe. We hebben het over zones waar dan boeren echt 2/3 minder stikstof mogen uitstoten... De hele Veluwe is straks 1 zone.
14: Ja, wat dat betekent, de Veluwe, dat vinden we kwetsbare natuur. Dat hebben we met elkaar van gezegd, dat willen we beschermen. En dan gaan we een zone van 500 tot 1000 meter daaromheen trekken... waarin de hele strenge maatregelen gelden.
3: Klopt, alleen op de Veluwe gaat dat nog verder. En gaat het ook om de gebieden daarbuiten. Dus zo'n beetje de hele Veluwe gaat op slot. Nou hebben wij gisteren zelf een plan gepresenteerd. Wat onder andere is opgesteld, mede door ons statenlid in Utrecht... waarin we zeggen, nou, je had veel meer moeten kijken... en dat heb ik de afgelopen weken veel met mensen gedeeld binnen de coalitie... naar de staat van de natuur. Daar zijn we toe verplicht.
2: Ja.
3: Neem die als uitgangspunt. En ja, dan moeten boeren ook emissies reduceren. Maar zij kunnen niet de natuur herstellen.
2: Ja.
3: Dat zijn twee
2: gescheiden. Maar twijfelt u aan de effectiviteit dan van deze maatregelen? Of vindt u de consequenties gewoon te ver gaan? Zegt u, ja, de prijs die we betalen, die vinden we te hoog?
3: Of het juridisch tot oplossing geleidt, daar twijfel ik aan.
2: Mm-hmm.
3: En ik vind het ook, bijvoorbeeld die zonering is gewoon te ruig en te grof. Ja. Dit gaat door het hele land te veel boeren uiteindelijk in problemen brengen.
2: Is de prijs voor sommige boeren niet te hoog?
0: Nou, als je kijkt naar de Veluwe, dan is het juist heel mooi dat recent, en dat is geloof ik een week geleden, dat de minister van Landbouw ook een akkoord heeft ondertekend met heel veel gemeenten op de Veluwe. Uh-huh. Waarbij zij zeggen, maar wij gaan zelf een plan maken. En dat noem je dan een gebiedsproces. En daarin kijk je dus ook, wat moet je doen om de natuur te laten herstellen? Hoeveel minder stikstof moet je dan hebben? En welke andere zaken moet je dan doen? En het mooie juist van de Veluwe is dat dat van onderop ook vorm is gegeven.
2: Maar betekent dat ook dat als er goede plannen komen, dat die hele zonering, daar gaat het eigenlijk al weken over, dat dat van tafel gaat? Dat u zegt, oh, ze lossen het zelf op, dan hoeven we het in Den Haag niet te doen?
0: Nou, die zone die heb je nodig omdat we kwetsbare natuur willen beschermen.
2: Ja.
0: En dan heb je minder stikstof nodig, ook in de directe omgeving van die kwetsbare natuur. En daar heb je die zone voor nodig.
2: Dus van onderop of niet, die zonering die blijft?
0: Er zijn een aantal gebieden waar zonering wordt ingesteld. Ja. Ongeveer 100 van de 162 stikstofgevoelige Natura 2000.
2: Kun je dan die zorgen van meneer Vlag wegnemen?
0: Nou, het mooie is dat op de Veluwe, waar ook stikstofuitstoot is die meer is dan wat de stikstof dan de natuur kan verdragen, dat daar wel wat aan gedaan moet worden.
2: Ja.
0: En het mooie is dat daar dus zo'n gebiedsproces is. Dus waarbij overheden, boeren, organisaties samen hebben gezegd, maar wij kunnen dit. Wij gaan dit gewoon doen. En wat ik nou zo mooi vind in dit pakket is dat er dus ook keuzemogelijkheden zijn. Dus je kunt managementmaatregelen nemen. Gewoon dingen die je zelf kan doen op de boerderij. Je kunt bijvoorbeeld je stal kun je aanpassen. Maar je kunt ook zeggen van, hey, maar ik zou graag minder dieren willen houden. Want dat vind ik ook een heel goed idee. Je zou kunnen zeggen, ik wil verplaatsen. Of, weet je wat, ik wilde toch stoppen. Kunnen we in dat gebiedsproces nou die ruimte niet verdelen?
2: Meneer Vlag,
0: die keuze vind ik heel belangrijk. En die zit ook echt in dit pakket.
2: Oké, en klinken die gebiedsprocessen zo romantisch als meneer Korenvaart het hier voordoet?
3: Ik snap dat collega Korenvaart het zo verwoordt. Het is zijn plan. Maar als je 65-69% moet reduceren, is dat echt niet romantisch. Dat betekent dat je of 2/3 van je dieren weg moet doen. Je kunt een deel met techniek opvangen. Of je moet er heel veel grond bij kopen en die is er ook gewoon niet. Met andere woorden, zoveel reduceren betekent gewoon onherroepelijk dat heel veel boerengezinnen.
2: Kun je binnen die zones een gezond bedrijfsmodel hebben?
0: Nou, kijk, het mooie is dat als we kijken naar die reductiedoelen, dus dat betekent voor heel Nederland dat dat 42% is, 42-46% ten opzichte van 2019, dat er al een deel is gedaan. En waar is die 42-46% op gebaseerd? Op dat wat technisch mogelijk is. Dus wat je met managementmaatregelen en met aanpassingen van je stal kan doen. En dan is er op de Veluwe iets meer nodig. Omdat er net even iets meer stikstofuitstoot ook is. En daar heb je dat gebiedsproces dan ook voor nodig.
2: En de natuur is daar kwetsbaar.
0: En daar hebben we dus ook zorg voor te dragen. En dat is ook een belangrijk punt wat je aandraagt. Want ook natuurorganisaties, die zullen ook aan herstelmaatregelen moeten doen.
2: Maar kun je nog een gezond boerenbedrijf hebben in de buurt van de Veluwe? Of is de consequentie, en dat kan natuurlijk de consequentie zijn, met als baten dat het land weer van het slot gaat, dat daar heel veel boerenbedrijven moeten stoppen?
0: Nou, er is al natuurlijk verloop ook van het aantal boeren wat stopt. En je kunt niet zeggen van, nou, we wachten gewoon totdat heel veel boeren stoppen en dan komt het wel goed. Nee, dan moet je wel ook integraal naar kijken, met z'n allen. Hoe gaan we dat op de Veluwe doen? Samen met lokale overheden en boeren in dat gebied.
3: Er was ook een andere oplossing, hè? We hebben een aantal weken geleden een heel goed overleg gehad met een achttal wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En die hebben gewoon een andere route geschetst. Een heel andere invalshoek. Die hebben gezegd van, wat er in 100 jaar in de bodem terecht is gekomen, los je niet op door boeren nu 2/3 minder te laten uitstoten. Je zult op sommige gebieden kalk moeten strooien. Je zult gewoon natuurherstel moeten doen. Dat moet je helemaal losknippen van dat boeren ook nog een opgave hebben om het nu niet erger te laten worden. Maar natuurherstellen kunnen zij nooit voor elkaar krijgen. Er zijn gebieden dat als alle boeren zouden stoppen, dan duurt het nog tientallen jaren eer dat de natuur op het niveau is dat we willen. Met andere woorden, had dat als uitgangspunt genomen. Ik vind dat een gemiste kans.
0: Maar dat zit in deze plannen. Dus natuurherstel plus stikstofuitstoot, dat zit echt in deze plannen.
2: En er is ook 20 miljard uitgetrokken en relatief veel miljarden gaan naar natuurherstel.
3: 2,2 heb ik gezien.
0: Er gaat 2,2 miljard naar natuurherstel en 200 miljoen structureel per jaar. Ja. Dat ook de terreinbeherende organisaties hun werk kunnen doen. En ja, het klopt dat ook die bonen, bijvoorbeeld op de Ginkelse Hei, hebben we dat gezien. Als je daar met steenmeel of met kalk aan de gang gaat, dat je die bodem kan herstellen. Dus het is een combinatie van een aanpak in de natuur plus stikstofuitstoot. Dus de heer Vlag stelt dat het alleen maar stikstofuitstoot is. Ik zeg nee, dat is niet zo. En ik heb ook goed naar die wetenschappers geluisterd. En het is aan de ene kant ecologie, aan de andere kant milieukunde en aan de andere kant ook juridisch bestuurlijk. Ja. En hoe krijg je dan dat die vergunningen weer?
2: Maar zegt u dan ook mee, als we de route van meneer Vlag volgen en we strooien alleen wat kalk her en der, dan blijven we in dit stikstofslot zitten? Is dat wat u zegt?
0: Verzeer
2: het een beetje, maar dat is wel ongeveer wat u zegt.
0: Nee, nou, ik heb het gevoel dat wij helemaal niet zo ver van elkaar af zijn. En ik zou het heel gaaf vinden als we ook in het parlement kunnen zeggen, laten we nu samenwerken om een goed plan te maken voor Nederland, dat we met z'n allen van het stikstofslot afgaan. Want we zijn nu 7 jaar in die impasse sinds 2019. Laten we dat alsjeblieft met elkaar gaan doen.
2: En die Korenvaar denkt dat u al bijna hetzelfde vindt.
3: Nou, dat had ik gehoopt, maar dat is helaas niet zo. Ik heb de afgelopen weken met heel veel mensen, ook binnen de coalitie gesproken, ook met collega Korenvaar. En heb ik dat verhaal echt onder de aandacht gebracht wat in ons eigen plan staat. En ik zie daar wel in woord een aantal dingen van terug. Alleen in de maatregelen en de maatvoering van die maatregelen, dat is gewoon dat eigenlijk de oude groef van als we maar heel veel stikstof reduceren, dan gaat het wel goed met de natuur. Het is een beetje het mooie voorbeeld zoals een van die professoren dat gebruikte. Stel, iemand heeft ernstige obesitas, dan is die er niet door de volgende dag over te stappen op een laagcalorisch dieet. Dan is die nog ongezond, dan moet die afvallen. Misschien moet die wel zijn bloedvaten worden aangepakt, moet sporten. En door alleen maar te denken dat als je minder eet, dat je dan van je problemen afkomt, vind ik eigenlijk een oude gedachte waar we vanaf moeten.
0: Nou, wat diezelfde wetenschap ook zei is, als je een beetje buikvet hebt opgebouwd en je wil daarvan af, dan moet je iets harder trainen dan alleen iets minder eten. En dat is wat het verhaal eigenlijk ook is met de natuur. Dus dan moet je net even iets harder sporten om ook van dat buikje af te komen. Dat begint bij mij ook een beetje van te
2: krijgen. Ja, okay.
3: Als Kamerlid.
0: Kamerlid wordt het er ook absoluut niet beter op. Maar als je dat buikvet er dan ook aftraint en niet te veel inneemt, dan blijf je fit.
2: Ja, maar meneer Vlag, eerlijk gezegd heb ik bij uw plannen, denk ik wel, ik schets u niet heel rooskleurig, want dan klinkt het fijn, we gaan wat meer aan de natuur doen en ondertussen laten we die boeren lekker doorgaan. Nee. En dan hoeven we niet de pijn te nemen, maar dan blijven de gevolgen dat we in dezelfde situatie zitten als de afgelopen 7 jaar. En dat er geen woningen gebouwd worden, dat er geen festivals georganiseerd worden en dat bijvoorbeeld die pasmelders nooit worden opgelost.
3: Nee, dan ben ik echt te simpel geweest. Dat was de opdracht, Ik mocht niet te technisch zijn. Maar in dat plan zie je dus dat je en stikstof reduceert, maar echt in een andere hoeveelheid dan nu. En veel minder rigoureus in bepaalde gebieden. Dat is de opgave voor het nu. En de schade uit het verleden, die lossen we op met heel veel geld in natuurherstel te stoppen. En die wetenschappers hebben ook laten zien, er zaten een tweetal echt toonaangevende juristen bij. Dan komt die vergunningverlening van slot. Dan gaan al die duizenden pasmelders, en dat zijn mensen die geen vergunning hebben buiten hun schuld. Ja. En al jaren in onzekerheid zijn met grote ellende. Die zijn dan in één keer weer legaal. Dus dat hebben zij overduidelijk aangetoond. Mm-hmm. Ik had die lijn graag teruggezien in de plannen. Ik zie hem wel in woord, maar te weinig in daad.
2: Meneer Korenvaar?
0: Ik denk dat we gewoon maandag nog een keertje moeten bellen. En nog eens een keer door dat plan moeten lopen. Want volgens mij zit die lijn er ook in. En dit is echt iets in het belang van Nederland, waarbij we moeten kijken, hoe kunnen we dit samen doen, ook in het parlement.
2: Oké, vraag van Anna. Wat wil jij weten en van wie?
5: Van jullie allebei, eigenlijk misschien meer van de coalitiepartijen. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken over boeren uitkopen. Mensen moeten stoppen met hun werk. Familiebedrijven die na jaren opeens niet meer verder kunnen. Mijn oom heeft een familiebedrijf in de Noordoostpolder. Wordt ook van gezegd, is wellicht probleemgebied. Tegelijkertijd wordt er gesproken over de opening van Lelystad Airport. Hoe ga je dat verkopen aan boeren? Dat we 3500 boeren gaan uitkopen om stikstof tegen te gaan en tegelijkertijd wordt er gewerkt om iets als een nieuwe luchthaven open te krijgen.
2: Meneer Korenvaar.
0: Nou, het is niet het geval dat we nu een soort plan hebben met heel veel boeren uitkopen. Nee, wat we juist zeggen is, als je kijkt naar het natuurgebied wat beschermd moet worden, daar maak je een gebiedsproces en kijk je boven een generieke daling van de hoeveelheid stikstof, hoeveel daar nog extra nodig is. En wat het kabinet nu aanreikt aan ons is keuzemogelijkheid. Dus wil jouw familie, wil je familie extensiveren, dus misschien minder dieren houden? Willen ze innoveren, dus hun stallen bijvoorbeeld aanpassen? Of de koeien, als ze koeien hebben, vaker buiten laten? Ja. Of willen ze verplaatsen? Of zeggen ze van, hé, maar het is ook een mooi moment om het bedrijf te beëindigen. En dan zou dat in zo'n proces ook passen. Maar het neemt niet weg dat ook, het is heel, heel, heel ingrijpend.
2: Maar het zijn allemaal ingrijpende maatregelen voor boeren, terwijl tegelijk Lelystad Airport open gaat. Dus hoe kan dat dan?
0: Nou, dat begrijp ik, dat een ingewikkeld verhaal is. Dat als je dat dan ziet. Maar het punt is, wat het kabinet nu voorstelt, is dat elke boer in principe dezelfde norm krijgt. Dus iedereen draagt iets bij. En daar waar iets meer nodig is, wordt iets meer gevraagd.
2: En waarom kan een nieuw vliegveld er dan bij komen?
0: Nou, ook daar zal goed naar moeten worden gekeken of dat past binnen die milieuruimte. Ja. En ben ik toevallig geen expert daarin, dus ik kan daar niet een heel geweldig antwoord op geven. Mm-hmm. Maar die boer, die wordt wel gezien. Hey. En die wordt, er wordt ook wel van begrepen van dat we het haalbare ook van hem of haar vragen. En niet meer dan dat.
2: Kun je daar wat mee? Oké, okay. Vraag op de NPO-luister-app van Koen. Die schrijft, de afgelopen 10 jaar hebben boeren bijna jaarlijks met veranderende regels te maken. Hoe kun je jonge boeren die graag willen innoveren de garantie bieden dat de regels niet opnieuw veranderen, waardoor risico's over het terugverdienen van je investering blijven bestaan? Meneer Vlag, is dat ook niet een reden om misschien wel voor die plannen te stemmen, dat je uiteindelijk wel zekerheid creëert voor een hele generatie jonge boeren?
3: Nou, daar kijk ik ook wel naar uit. Want dat hoor ik eigenlijk op elke boerderij van mensen worden gek van de overheid. Ja. Kom nou eens een keer met een plan en houden de rest 10 jaar aan vast. Maar ik vind het dan voor mij net iets te makkelijk om dan maar met een plan wat gewoon in onze ogen in de basis niet goed is, in te stemmen.
2: Maar dan draait je ook de consequenties van de gevolgen. Klopt. En dat betekent meer onzekerheid.
3: Klopt, maar er is op 100 plekken, rondom 100 natuurgebieden in Nederland, betekent gewoon 2/3 van je emissies terug in zones van 500 of 1000 meter. Stel dat je hebt een winkel en je moet 2/3 van je omzet inleveren. Ja, dan mag je zelf kiezen of je dat met minder producten doet, of je gaat je deur dicht doen, of je gaat klanten onvriendelijk behandelen. Ja.
2: Of je
3: die keuze heb je dan. Ja. Maar per saldo heb je onderaan de streep gewoon minder te eten.
0: Ja. Ja. Ik wil wel benadrukken dat die doelen haalbaar zijn en dat je een keuze hebt hoe je ze ook kan halen.
2: Oké, okay. Goed om te weten. Meneer Vlag, het minderheidskabinet wil minimaal 100 zetels aan steun voor dit plan. Gaat u 3 voorstemmen opleveren of is dat eigenlijk al onhaalbaar?
3: Wat ik er tot nu toe van heb gezien, sta ik hier zeker niet voor.
2: Wat heeft u nodig om die steun te krijgen?
3: Ja, dat is te simpel. Omdat nu in een paar. Ik heb zelf neergelegd hoe wij het graag zouden zien. Maar ik vind die zones gaan veel te ver. Ja. De grondgebondenheidsnorm, dat je maar 2,6 koeien per hectare door het hele land mag hebben. Ja. Vinden wij er niet in thuis horen. En zo zijn er nog een paar punten. Daar ga ik zeker de komende weken nog wel onder andere met collega Korevaar bespreken. Om te kijken of we die plannen nog de goede kant op kunnen
2: krijgen. En u zat van de week ook met uw partijleider Christoffer bij de premier, bij premier Jette en bij de minister van Financiën, Eelco Heijn. Als jullie dan praten over bijvoorbeeld steun over de begroting, verbinden jullie dan ook dit dossier, het stikstofdossier, aan dat soort dossiers? Of zegt u nee, dat zijn voor ons helemaal losstaande afwegingen?
3: Nou kijk, we hebben niet op dat niveau daarover gesproken. Maar je moet gewoon wel kijken van waar wil je steun aan verlenen en waar niet aan. Ja. Begroting is het ding, stikstof is het ding. Dat wegen we echt als we zien wat er op tafel ligt. Ja. Nou, voor stikstof.
2: Het kan dus best zijn dat u zegt we stemmen tegen stikstof, maar dat maakt voor de begroting maakt dat niks uit.
3: Nou, dat zal blijken wat er nog voor ruimte in zit. Maar dat zal wel bepalend zijn inderdaad. Ja.
2: Okay. Dank jullie wel voor dit gesprek. Jan-Arie Korevaar is Tweede Kamerlid bij het CDA en André Vlag is Tweede Kamerlid namens de SGP. D66-minister Jenny van Essen presenteerde dus zijn plannen om van het stikstofslot af te gaan. Maar kan D66 nu ook de beloofde 100.000 woningen per jaar gaan bouwen? Dat vraag ik zo aan de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
11: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: NPO Radio 1.
15: De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. In de Beeld, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt door het OM verdacht van dood door schuld. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en kwam om het leven. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 589. Bijna 3000 mensen zijn gewond geraakt. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. En bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt.
11: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
2: Vanuit het nog steeds het Politiek Café van Dit is de Dag. Vanuit Café Maals in Amersfoort. Lekker koel hier binnen, buiten warm. En we gaan het natuurlijk nog even hebben over die stikstofregelingen. Want we hebben er maar liefst 7 jaar op moeten wachten. Maar als het aan het kabinet ligt, gaat Nederland vanaf vandaag van het stikstofslot. Althans, als die plannen een meerderheid halen in de Eerste en in de Tweede Kamer. Maar waarom zou dat deze keer wel lukken? Dat vraag ik aan D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Welkom, meneer Paternotte. Goed dat u er bent. Ik zeg nog even voor de mensen in het café. Als u uitgeklapt bent, dan kunt u de filtjes omdraaien. En voor vragen scant u dan de QR-code daar. Van het huis kan dat natuurlijk via de NPO-luister-app. Het zit erop. Er is een deal over de stikstofplannen. Eigenlijk het eerste concrete resultaat van het kabinet Jetten. Zit u hier trots, blij, toch een beetje bezorgd over wat het in de Kamer gaat betekenen?
16: Vooral trots en blij. Omdat ik denk dat heel Nederland hier al zo lang op zat te wachten dat we dit in beweging kregen. Dat je alleen maar hoort over stikstofcrisis en niet over een aanpak waar je... Ja, waar je echt zoveel dingen in doet, dat het echt het vertrouwen geeft. We gaan van het slot afkomen, We kunnen die huizen weer bouwen. Boeren hebben duidelijkheid en heel veel hulp om te zorgen dat we ons land er doorheen gaan loodsen.
2: Ja, dus blij. Heeft u een beetje geslapen vannacht? Of,
16: Het is wel ontzettend lastig met het WK voetbal.
2: Je had 3 redenen om niet te slapen.
16: Moet kijken en
2: dan... Het was warm, voetbal en onderhandelingen.
16: Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar goed, ik begreep dat Rob Jetten tijdens de tweede helft in slaap was gevallen. Ik al tijdens de rust, dus toch respect.
2: Ik zou bij die onderhandelingen al in slaap zijn gevallen, maar...
16: Maar dat is eigenlijk... Het zijn onderhandelingen die wel echt gaan over heel veel in Nederland.
2: Tuurlijk, het is belangrijk. Maar
16: ik zag net bijvoorbeeld de reactie van de bouwers in Nederland. Een 250.000 woningen waarvan de bouw nu dan vertraagd is of niet doorgaat vanwege dat stikstofslot.
2: Ja.
16: 250.000 woningen. Terwijl zoveel Nederlanders op zoek zijn naar een huis dat je ook nog kan betalen. En dat zij zeggen, dit is eigenlijk deze aanpak, die maakt het verschil tussen nog meer stilstand of dat we nu die woningen wel krijgen. Ja. Dan denk ik, dat gaat het over dingen waar je gewoon niet bij in slaap mag vallen.
2: Nee, want het is belangrijk en daarom gaat het er ook al 7 jaar over. Ik begreep wel dus dat het tot laat is onderhandeld. Ja. Gisteren bent u er ook bij betrokken geweest op het laatst?
16: Nee, het is echt, die onderhandelingen zijn echt de ministers van de 3 partijen. Die hebben ontzettend veel contact gehad met de boerenorganisaties, met de natuurorganisaties.
2: Dus met de fracties?
16: Ook met de fracties, uiteraard. Dus
2: wat lag er op het laatst nog op tafel? Waarom moest het nog zo lang duren?
16: Ik denk dat ik niet voor die ministers moet gaan praten. Want dan hou je rollen echt compleet door elkaar. Maar volgens mij
2: U zat bij die politieke afstemming?
16: Zeker, maar iedereen snapt natuurlijk van wat je wil neerleggen is iets waarvan je echt wil weten van hiermee krijgen we Nederland van het slot. Hiermee doen we wat nodig is om die natuurgebieden te helpen beschermen. Om de boeren daarbij te helpen. Om te zorgen dat op plekken meer afstand van de natuur dat er ook wat meer ruimte is.
2: Maar zat er voor uzelf een ingewikkeld punt bij waarvan u dacht, We willen dit graag presenteren als collectief, maar goed, ik moet ook mijn pijn nemen. Dit vind ik minder leuk.
16: Kijk, natuurlijk, als wij dit helemaal in ons eentje zouden bedenken, zou het er anders uitzien. Ja?
2: Wat zou er anders
16: zijn? We hebben denk ik ook ontdekt in de laatste 7 jaar dat het niet zo heel veel zin heeft om te denken, hoe zou D66 het in zijn eentje doen? Want dan krijg je niet zoveel voor elkaar. En dat geldt eigenlijk voor alle partijen. En dat vind ik ook een van de mooie dingen. Als ik net Jan-Arie Korevaar, de CDA-woordvoerder, hoor praten, dan denk ik, ja, dit is wat we voor een groot deel samen hebben bedacht, samen hebben gebouwd. Is het één op één wat we zelf hadden bedacht? Nou, nee, maar we gaan het samen doen. Want dan kunnen we de boel echt in beweging krijgen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de jonge boeren.
2: Ja, maar de BBB die zal zeggen, dit is een D66-plan. Ik denk dat ze het al hebben gezegd in hun social filmpjes. Wat is dan een punt waarop dit geen D66-plan is?
16: Nou, er zit een enorm bedrag bij om boeren te gaan helpen. Met het vernieuwen van je stallen, met het verplaatsen van je boerderij, met innovatie.
2: Had van u niet gehoeven?
16: Nou, ik denk dat het nodig is. Ik denk ook dat het goed is. Ik sta er ook helemaal achter. Maar het is niet wat D66 7 jaar geleden op tafel heeft gelegd toen dit probleem naar boven kwam. Het is waarvan wij ons hebben laten overtuigen. En dat geldt ook voor anderen. Je moet je laten overtuigen, want anders kun je in dit land... Polderen is hier uitgevonden. En polderen betekent naar elkaar toe bewegen. Ja. En dan kom je stappen verder aan tafel. Dus ja, dit is denk ik ook een heel mooi voorbeeld daarvan.
2: Ja, nou ja, en dat vindt niet alleen u, dat vindt ook uw partijleider Rob Jetten. In Trouw stond dat hij als premier een soort hartekreet aan Joost Eerdmans van jaar 21 heeft gedaan. Met de tekst brandt niet helemaal af als de plannen straks uitkomen.
16: Ook gelukt.
2: Bent u daar bang voor dat partijen er helemaal...
16: Nou, ik zag de reactie van jaar 21 die het over goede stappen hadden. Ik zag de reactie van de ChristenUnie, waar ook denk ik heel veel ideeën van kwamen de afgelopen tijd. Kritiek, maar ook behoorlijk veel dingen die ze positief vinden erin. Ja. Dat is ook voor het eerst. Hè? Het was tot nu toe steeds zo, het vorige kabinet liep helemaal vast onder Femke Wiersma. Hadden ook echt te weinig geld om de boeren te helpen. Het kabinet ervoor liep ook vast, ook met D66 ook erin.
2: Hadden nog wat meer geld?
16: Ja, je ziet nu dat de reacties positiever zijn dan we ooit hebben gehad. En dat gaat van de bouwers die zeggen, dit krijgt het land weer in beweging, ondernemers. Maar ook die jonge boeren die echt zeggen, wij hebben heel veel dingen aangedragen. En daar zien we ook heel veel van terug in deze aanpak. Oftewel, er is geluisterd naar die jonge boeren.
2: En denkt u ook dat u de rest van de boeren mee gaat krijgen? Of bent u toch bang dat die zich niet gehoord voelen en dat er weer bijvoorbeeld protesten komen?
16: Ik hoop het wel, want ik denk dat voor de meeste boeren geldt. En dat hoor je ook op heel veel plekken, ook als ik zelf het land in ga. Maar ja, voor ons is dit ook stilstand. We kunnen geen vergunning meer krijgen om onze stal te vernieuwen. Mm-hmm. We weten niet wat voor toekomst we hebben. We kunnen geen financiering meer krijgen. Al die onzekerheid die daaromheen zit. En het doel van dit pakket is ook echt om te zorgen dat de boeren weer weten waar ze aan toe zijn. Dat ze wel weer die financiering kunnen krijgen. Dat ze plannen voor de toekomst kunnen maken.
2: En dus, want zij zijn in die zin ook vaak de slachtoffers van die strenge stikstofregelingen. Ook omdat bijvoorbeeld verduurzaming en zo niet meer lukt. Omdat ze ook daar dan geen vergunning voor krijgen.
16: Ja.
2: Nu is het altijd zo in Den Haag dat als u en uw collega's plannen bedenken, dat is één ding. Maar vervolgens moet het ook nog uitgevoerd worden.
16: Ja, dan hebben we 66 zetels, dat is al heel wat.
2: Nee, dat is, en dan heeft u een meerderheid. Maar zelfs dan is het alleen nog maar het maken van ingewikkelde plannen. Ja. En dat moet nog maar eens uitgevoerd worden in het land. En dan lees ik in die brief van de minister, die 30 kantjes, dat elk boerenbedrijf een eigen uitstootnorm krijgt. En dan denk ik, is dat niet een gigantisch karwei? Is het werkbaar om een soort van maatwerk op ieder boerenerf te gaan doen?
16: Ja, er wordt al jaren over gesproken. En dit is ook wat van boeren heel graag zelf zeggen. Als je ons nou zelf alle kansen geeft van wat moet ik nou zelf als bedrijf doen? Dan kan ik ook zelf bepalen hoe krijg ik dat voor elkaar.
2: Ja, maar het is natuurlijk niet dat je het zelf mag bepalen. Je moet het zelf bepalen binnen de normen. Dus er moeten ook overal ambtenaren langs die mee gaan kijken. En die zeggen dit mag wel, dit wordt uw norm. Is dat te doen?
16: Nou ja, het is in ieder geval, het is beter denk ik dan maar zeggen van ja, jullie moeten allemaal aan dezelfde normen voldoen. Terwijl er al behoorlijk wat boeren zijn die al heel veel maatregelen hebben genomen.
2: Ja.
16: En je wil natuurlijk dat je hen daarvoor beloont en niet straft. En als dat extra werk oplevert, ja dan moet het maar. Want, want het moet ook wel eerlijk zijn. Dat vinden we ook heel belangrijk.
2: Ja, maar het moet niet wensdenken zijn. Want dat je dan een soort politieke oplossing misschien om het CDA nog aan boord te krijgen bedenkt. Nou, allemaal maatwerk, maar als we vervolgens in de uitvoering vastlopen, dan zitten we weer met de gebakken peren.
16: Je hoorde net ook denk ik dat mooie woord geborgd. Hè? Dat is zo'n woord.
2: Dat is een stikstofwoord, hè?
16: Echt zo'n stikstofwoord. Ja. Ja, je hebt heel veel stikstofwoorden.
2: Ja.
16: Maar die rode knop heb je nog niet nodig gehad.
2: Nee, ja. Probeert u geborgd maar eens in 3 zinnen uit te leggen.
16: Ja, geborgd betekent dat wat je doet. Dat je zeker weet dat het uiteindelijk ook echt gebeurt. Omdat je een soort wettelijke waarborg, stok achter de deur noemen sommige mensen dat. Je kunt ook een wortel achter de deur noemen. Maar in ieder geval dat je zeker weet van dit gaat lukken.
2: Ja. En is de uitvoering geborgd in dit pakket?
16: Ja.
2: Oké, gaat lukken. En u zegt het ook al, die stok achter de deur. Dat zal ook iets zijn waar D66 voor heeft gepleit in die onderhandelingen. Hoe ver gaat die stok uiteindelijk? Is dan bijvoorbeeld gedwongen uitkoop nog een optie?
16: Nee, dat willen we niet. Dus dat gaan we ook niet doen. Is ook niet de stok achter de deur. Dat is de generieke korting, zoals de minister dat noemde.
2: Maar generieke korting betekent gewoon minder koeien?
16: Minder dieren inderdaad, ja. Maar u noemt zelf, u zegt dan zelf, iets waar D66... Kijk, we wilden alle drie het land van het stikstofslot. We wilden gewoon hier weer beweging in brengen. En dat hoor je overal. We willen dat dit... Ja, dat we die trein weer gaan laten rijden.
2: Nee, maar ik snap die ambitie
16: dan
2: wel.
16: Maar dan is de vraag natuurlijk... niet zozeer van of ik dat wil, of de VVD, of het CDA, of welke partij dan ook. Maar dan is de vraag van, is dit voldoende om dat te bereiken? En daarvan hebben wij nu echt, met wat er ligt, het vertrouwen van ja, dit is voldoende. En dat betekent dat we vanaf nu aan de slag kunnen met de boeren, met de boswachters, met de natuurorganisaties, om het voor elkaar te krijgen.
2: Want hoe zeker en op welke termijn denkt u dat ons land weer van dat stikstofslot af is?
16: Met dit pakket en ook de afspraken die op de Veluwe en bij de Peel al zijn gemaakt, zul je zien dat op de plekken waar de stikstofdruk, zoals dat heet, wat minder groot is, dat daar later dit jaar al dus de vergunningverlening weer loskomt. Dat je weer vergunningen kunt krijgen, boeren, bouwers, andere ondernemers. Dus dat is heel mooi.
2: Ja.
16: En dat zal op de plekken waar de uitdaging groter is, zal dat in de loop van volgend jaar verder
2: opgaan. En heeft dat er dan mee te maken dat die natuur gewoon iets meer tijd nodig heeft om te herstellen? Of waarom duurt het daar langer?
16: Ja, dat die stikstofuitstoot in bedwang te krijgen, dat het iets meer tijd ook nodig heeft. Dat je gewoon grotere stappen moet zetten. Ik denk dat het idee dat het komende jaar dat we zoveel voortgang kunnen gaan boeken, dat echt hoop geeft. Dat is wat de bouwers ook zeggen. Dit doorbreekt de impasse die nu al jarenlang duurt. En waardoor we tienduizenden woningen niet kunnen opleveren.
2: Nee, en die woningen die zijn belangrijk.
16: Heel
2: omdat
16: belangrijk.
2: Iedereen daarin wil wonen. Het was ook een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van D66. Een garantie zelfs. De garantie dat met D66 aan het roer de 100.000 nieuwe woningen in ieder jaar gebouwd gaan worden. Nou, stikstofobstakel is van tafel als ik u zo hoor. Hoe gaat u die garantie nu inlossen?
16: Nou, ik heb alle vertrouwen dat we het van tafel gaan krijgen. En dat is echt een enorme grote klus. Maar daar hebben we nu het vertrouwen weer in. Er moet nog veel meer gebeuren natuurlijk. Hè? Ook netcongestie. We zitten hier in Amersfoort. Dat is een van de plekken waar het lastiger is om een nieuwe aansluiting voor veel stroom ook te krijgen. Omdat het stroomnet zo verzwaard is. Dat moeten we ook aanpakken met elkaar.
2: Maar de problemen, die weet ik. Maar uw partij had de garantie van de oplossingen. Dus in welk jaar kunt u die garantie
16: moeten als Nederland ook een beetje lef doen. Toen we in het verleden, na de Tweede Wereldoorlog, die gigantische woningnood hadden. Nou, toen hebben we gewoon de Flevopolder, de grootste polder in de wereld ooit, nog steeds, hebben wij gebouwd. Ja, het idee dat we dan niet 100.000 woningen per jaar zouden kunnen bouwen in Nederland, dat wil er bij ons inderdaad niet in. En ik hoop dat de minister van Wonen de komende week daar ook alweer wat meer mooi nieuws over kan brengen. Dat zou mooi zijn.
2: Ja.
16: Maar in ieder geval gaat dit ertoe leiden. Ja, bouwen in Nederland, als zij
2: zeggen...
16: Maar
2: dit zijn al te ver gezicht.
16: Een kwart miljoen woningen door dat stikstofslot. Nou, als je dat stikstofslot eraf haalt...
2: Ja.
16: Dan kun je volgens mij zelf uitrekenen dat het heel veel extra woningen oplevert.
2: 100.000 woningen.
16: En iedereen die hier zit, die is of zelf op zoek of die kent voor iemand die op zoek is.
2: Ja, nee, dat kan ik beamen. Dus dat het probleem groot is ook. Maar ik ben toch op zoek naar die garantie. Dat was de verkiezingsbelofte. Nu is dat stikstofslot van tafel. Dus wanneer kunnen we die resultaten verwachten? 2027, 100.000 woningen?
16: Ja, dat weet ik niet. Maar
2: Jette was niet zo bleu in het verkiezingsdebat.
16: Dat hoop ik wel, inderdaad, ja. En het zou ook noemen, de voorspelling was volgens mij voor dit jaar iets van 58.000. Hè, dat hebben we dan overgedragen gekregen van het vorige kabinet. Dus ja, er moet een hele hoop bij. Maar de minister van Wonen die is nu al bezig om voor de zomer 5 nieuwe grote bouwlocaties aan te wijzen. Waar we ook die woningen kunnen gaan realiseren. Want het gaat niet alleen om volgend jaar. Het gaat ook om het jaar daarna en het jaar daarna. We zullen echt blijvend moeten zorgen dat er meer woningen gebouwd worden. Want anders kom je altijd alsnog weer in de knel.
2: Dus nog steeds veel hoop, maar iets minder verrassend. Oh, we gaan darten. Bent u een darter? Komt u vaak in de kroeg?
16: Ik kom vaak in de kroeg, maar ik ben geen darter.
2: Nee, oké, dat is niet zo moeilijk. Want
16: ik moet er maar eentje raken.
2: Bij staan, precies. En ik ga u vertellen wat ik u daarna ga vragen. Want dan kunt u nog een beetje mikken. We moeten natuurlijk allemaal vandaag verkoeling zoeken. Het is veel te heet. En u mag vertellen hoe u verkoeling gaat zoeken met de persoon, een van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer, die u raakt. En ik kan me voorstellen dat u met de ene fractievoorzitter dat u het leuker vindt om met Jan Struijs verkoeling te zoeken dan met Mona Keijzer of andersom. Dat is aan u.
16: Zal ik eerst even
2: gooien? Ik zou op 2 meter gaan staan of zo. Want vanaf hier is redelijk ver weg.
16: Ja.
2: Dan mag u gaan gooien. Dat gaat u nu doen.
16: De
2: microfoon gaat ook aan de kant. We moeten vragen stellen, zo even ergens anders heen lopen.
16: Ja.
2: Dan komt de worp van Jan Paternotte. En die gaat naar...
16: Mona Keijzer.
2: Zei het al, Mona Keijzer.
16: Ja.
2: Hoe zou u het liefst verkoeling zoeken met Mona Keijzer?
16: Als je het over Mona Keijzer hebt. Ik heb met Mona een keertje hartstikke leuk over de dijk gewandeld.
2: Veel te warm nu.
16: Ja, dat is nu veel te warm. Ja. Ja, maar nu kun je, ja, maar als je het hebt over nu, dan kun je volgens mij drie dingen doen. Je kunt de koelcel instappen, je kunt het zwembad instappen of een ijsje gaan eten. En dan ga ik een ijsje eten met Mona. Maar dat laat ik dat dan doen wandelend over de dijk bij Volendam.
2: Oké, dat vind ik wel schappelijk. Gaat je die kant op?
16: Ik heb vlakbij daarbij leren zeilen ooit, zo'n klein optimistje. Dus daar heb ik toen een keer met haar uitgebreid over gekletst. Dus.
2: Nou, dat moet hartstikke gezellig worden. En gaat u haar dan nog binnenhalen met steun voor het stikstofplan?
16: Ja, ik dacht dat je wilde zeggen, gaat u weer binnenhalen bij D66.
2: Dat denk ik
16: gaat
2: niet.
16: Never nog. binnenhalen voor het stikstofplan. Nou ja, goed, daar heeft ze al wat stevige dingen over gezegd. Kijk, we kijken...
2: Kijkt u naar links of naar rechts voor dit pakket?
16: Allebei. Kijk, JA21, die toch echt een genuanceerde reactie nu hebben. De ChristenUnie met veel positieve punten vind ik heel belangrijk. Maar we vinden ook Pro bijvoorbeeld natuurlijk belangrijk. Volt. En wel meer partijen. We gaan geen partijen uitsluiten hierbij. Maar kijk natuurlijk vooral naar de partijen die ook echt hebben gezegd dat ze hier heel serieus naar willen kijken en eigen ideeën willen aandragen.
2: Ja, en dan zegt het kabinet, we willen eigenlijk het liefst 100 zetels in de Tweede Kamer, zodat dit een breed gedaan. Denkt u zelf niet, ik ben al lang blij als we de 76 hebben?
16: Nee, zeker niet. Nee, een beetje ambitie hebben we nodig, want 66 is niet voldoende. 76, ja, net. Maar 100 is een stuk beter, ook omdat we dit voor de lange termijn doen. Wat je dus niet wil, is dat er hierna weer een kabinet komt dat zegt, ja, dat geld voor de boeren, dat is helemaal niet nodig. Dat halen we helemaal weg. Hè. Dat is het vorige kabinet gedaan. En dat daar de boel weer helemaal vast zou komen lopen. En daar helpen die 100 zetels natuurlijk ook bij. Dat het gewoon ook voor ons, maar ook vooral naar buiten, naar de natuurorganisaties, naar de boeren, naar de bouwers, dat het weer het gevoel geeft, oké, dit is echt voor de lange termijn. Hiermee gaan we het oplossen.
2: En als jullie dan, als die 100 zetels het doel zijn, is er dan ook onderhandelingsruimte om nog wat weg te geven?
16: Ja, er is natuurlijk helemaal niks in steen gehouden. Het is wel zo dat wat nu is neergelegd door het kabinet, dat daar echt heel intensief aan gewerkt is. Mm-hmm. Je zei net al inderdaad dag en nacht. Nou, dat zeggen de jonge boeren ook. Daar is heel intensief contact geweest. Ik was vrijdag in het Eemland bij een boer. Vandaag mochten we vanwege code rood nergens heen. Maar bij die boer uit Eemland, daar kwamen ook NAJK, de jonge boeren, naartoe. Die gingen daarna weer met een collega van mij praten. Die zaten 's middags weer bij de minister. Dus is continu verkeer geweest de afgelopen weken. Ja. Dat is wel omdat je dan op een pakket wil komen van je zegt, ja, wij denken dat dit het antwoord is.
2: Ja, en ik geloof ook dat Jamie van Essen, dat is als buitenstaander, denk je, ja, dat kan ik ook wel volgen. Hij zegt, ja, als je één ding nu gaat veranderen aan dit pakket, dan heeft het ook gevolgen voor de rest. Dus je kunt moeilijk aan één ding gaan sleutelen zonder dat dat consequenties heeft voor, nou ja, alle maatregelen. Dus nou ja, dat roept bij mij wel de vraag op hoeveel onderhandelingsruimte is er dan?
16: Nou, en er zitten in, als je het pakket nu leest, het is natuurlijk echt pas net naar buiten gekomen, maar dan zit daar ook veel in over ideeën die Laura Bromet van hen heeft aangedragen over hoe je de biologische landbouw kunt versterken, de supermarkten daarbij ook kunt betrekken. Pieter Gindes van de ChristenUnie heeft goede ideeën aangedragen. Nou, we hoorden net een verhaal over kalk, wat ik nog even moet uitzoeken van de SGP. Maar laten we ook vooral geen ideeën afschrijven. Want het is niet zo alsof de wijsheid nou bij D66, CDA en VVD in ons eentje in pacht is.
2: Nee.
16: We zijn juist op zoek naar goede ideeën.
2: Ik bedoel, extra technische maatregelen om natuur te verbeteren, daar gaat niet op vastlopen. Want ieder goed idee, daar staat natuurlijk iedereen voor open. Maar dan gaat het om die pijnlijke dingen van hoeveel boeren vallen er in de zones rondom die natuurgebieden, waardoor er wel of geen boerenbedrijven moeten stoppen. En is daar ook speelruimte zitten? Ja, daar hebben we het nu zo lang over gehad. Daar moeten we het maar mee doen.
16: Nou, het ging net bijvoorbeeld over de Veluwe. En daar is natuurlijk eigenlijk al voordat het kabinet vandaag met het plan kwam, hebben ze hun eigen plan gemaakt. De boeren, de gemeente, de natuurbeheerders op de Veluwe. En die gaan, die trekken eigenlijk die zone zelfs nog iets verder door, zou je kunnen zeggen. Met van, hoe gaan we dat nou beperken? Maar ook heel creatief in welke maatregelen je daarvoor neemt en hoe je boeren daarbij helpt. Ja, dat is wat we natuurlijk het liefste zien. En daar moeten de provincies nu ook aan de slag met precies die boeren en die natuurorganisaties om het beste plan te maken in hun gebied. Kijk, die zones zijn in feite dus ook, wat heb je nou nodig om te zorgen dat we zeker weten, we gaan van het stikstofslot. En het is hartstikke logisch dat je daarvoor het meest moet doen op de plek waar de natuur het meest kwetsbaar is, waar we die Hollandse natuur echt stevige stappen moeten zetten om die te beschermen. Dus bijvoorbeeld bij de Veluwe.
2: Okay. Vraag van Mohammed. Ik zou zeggen, als je die vraag wil stellen, kom vooral vast naar de microfoon. Daar ben je al. Mohammed, wat is jouw vraag aan Jan Paternotte? Mag over stikstof gaan? Ja. Mag ook over iets heel anders.
1: Zeker. Natuurlijk. Gaat over iets heel anders, niet over stikstof. Oh. Dus even iets anders. Als u een beslissing van uw politieke carrière zou mogen terugdraaien, welke zou dat zijn en waarom?
16: Dat
1: is een goede vraag, hè?
16: Het zijn er zoveel, hoor ik hier. Ja. Heeft u een suggestie? Ja. Als ik een beslissing moet terugdraaien. Even denken, hoor. Ik denk in 2000... Ik ga nu heel erg ver terug in de tijd. In 2018 hebben wij een hele nieuwe inburgeringswet zijn we gaan maken. En daar hebben we allemaal hele goede dingen in gedaan, denk ik. Maar wat we daarbij eigenlijk ook hadden moeten regelen was dat asielzoekers, als ze hier in de asielprocedure zitten, dat ze meteen aan het werk kunnen. Want ik heb sindsdien zoveel mensen gesproken die dan hier zitten te wachten. En ja, in Duitsland konden ze dan meteen aan het werk en in Nederland niet. Dat hadden we toen moeten doen. Ja. Want als mensen eerder meedoen, dan komen ze daarna niet in een uitkering terecht. En dan zijn ze veel eerder helemaal thuis in Nederland. Ja. Dus wat mij betreft gaan we dat nu ook nog alsnog doen. Dat hebben we ook afgesproken. Ja. Maar dat had
4: ik net vragen
16: wat eerder gemoeten.
2: Ja. Ja. Heb jij nog een suggestie?
4: Boah.
2: Waar die spijt van zou moeten hebben?
16: Ik heb hier meneer van wie ik na afloop hopelijk nog.
4: Ik denk dat ik meneer ben.
2: Ja, oké. Okay.
4: Nee. Maar oké.
2: Ja, nou, dankjewel voor je vraag.
4: Alsjeblieft. Succes.
2: Mohammed. Nu gaan we richting de zomer. Dat betekent voor veel mensen vakantie. Betekent dat eigenlijk ook vakantie voor u? Of bent u de hele zomer aan het onderhandelen over de nieuwe rijksbegroting?
16: Nee, ik hoop ook dat het ook wat vakantie oplevert. Ja. Nee, dat paar weken. Zijn mijn dochters ook wel, zouden dat ook wel fijn vinden. Ja.
2: Ja. En dan gaat het onderhandelen beginnen. Het
16: gaat ook in augustus zal het veel werk aan de begroting ook zijn. Zeker.
2: Ja, en dan zegt het kabinet en de coalitie tot nu toe steeds, ja, we willen en naar rechts en naar links kijken. Kan het moment steeds dichterbij komen dat daarin toch een keuze gemaakt moet worden?
16: Nou, omdat we ook vooral vooruit willen kijken natuurlijk. Ja. En dan wil je links en rechts daarin meenemen. Ik denk dat dat kan, ja. Kijk, waarom zou dat altijd zo moeten zijn dat je in Nederland niet ideeën aan elkaar kunt verbinden? Nee. Dat je
2: maar mag ik een argument aandragen waarom het moeilijk zou kunnen zijn? Als u over rechts gaat, dan heeft u heel veel partijen nodig. En de BBB wil bijvoorbeeld heel wat anders dan Ja 21 en ook weer heel wat anders dan

0: gaat, dan heeft u heel veel partijen nodig. En de BBB wil bijvoorbeeld heel wat anders dan Ja 21 en ook weer heel wat anders dan de SGP. Dus als u over links gaat, hoeft u maar één partij tevreden te stellen. En dat is Pro, want dan bent u
1: een beetje aan de ook nog niet.
0: Maar wel echt bijna.
1: Maar dan zou je de ChristenUnie en dan zou je er zijn.
0: Ja, dat is een makkelijkere route. Herkent u dat?
1: Nou, als je puur kijkt naar het aantal partijen, heb je gelijk.
0: Ja, heeft het ook een voorkeur voor u?
1: Ik denk dat het gewoon niet zo goed helpt. Als ik nu ga zeggen, ik wil over links. En een ander gaat zeggen, ik wil over rechts.
0: Waarom helpt dat niet?
1: Uiteindelijk willen we vooral vooruit. En wil ik echt proberen partijen te overtuigen. Kijk, nu ook in de reacties vandaag op het stikstofpakket zie ik reacties van partijen die een aantal jaar geleden nog zeiden, ja, we hoeven eigenlijk helemaal niks te doen. En die nu best genuanceerde ideeën aanleveren voor hoe we vooruit kunnen.
0: Ja.
1: D66 zegt vandaag ook andere dingen.
0: Maar als Joost Eertmans en Jesse Klaver het mes op de keel zetten, dan moet het moment van keuze een keer komen, toch?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Zij zeggen van wel.
1: Kijk, want Jesse Klaver en Joost Eertmans samen is bijvoorbeeld ook voldoende voor een meerderheid, om maar wat te noemen.
0: En daar geloven zij niet in. Bent u niet naïef?
1: Ja, maar kijk, we hebben in Nederland dat partijen elkaar uitsluiten. Kijk, er zijn natuurlijk partijen die gewoon zeggen van we zijn tegen alles, willen helemaal niks. Die zeiden meteen, kabinet moet op dag 1 al vertrekken. Wilders, Jimmy Dijk van de SP. Maar de partijen die dat niet zeiden, die zeiden, wij zijn benieuwd naar de ideeën, we willen graag meedenken. Ja, laat die dan ook niet elkaar vervolgens weer gaan uitsluiten. Want we hebben in Nederland, we hebben elkaar nodig.
0: Ja, zoals u zelf bijvoorbeeld met de PVV
1: verschillende partijen.
0: Of de
1: VVD doet. Ik was van de week wat Amerikanen op bezoek. Nou, die hebben twee partijen. De een regeert, de ander niet. Maar in Nederland hebben we eigenlijk samen Iedereen nodig.
0: En in Nederland verheugen we ons iedere vrijdag op satirisch verslaggever Diederik Smit.
2: Dit is
3: de week van Diederik.
4: Goedenavond, ja, het is vandaag dus code rood vanwege het warme weer in Nederland. En dat betekent dat het een moeilijke dag is voor mensen die helemaal genoeg hebben van gesprekken over het warme weer in Nederland. Want op een dag als vandaag worden die mensen overal geconfronteerd met live blogs over het warme weer in Nederland, extra lange journaals over het warme weer in Nederland en heel veel gesprekken over het warme weer in Nederland. Gelukkig heeft het KNMI ook voor deze groep een speciaal smalltalk protocol. Misschien goed om dat nog even door te nemen. Dit zijn dus de officiële adviezen. Wat kun je doen om jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen gesprekken over het warme weer in Nederland? Ten eerste, hou alle ramen en deuren in je huis zoveel mogelijk gesloten. Gesprekken over het warme weer in Nederland die zijn vaak buiten. Dus probeer alle geluiden van buiten zoveel mogelijk te blokkeren. Zodat de geluidsgolven van gesprekken over het warme weer in Nederland je woning niet kunnen bereiken. Mocht je zelf toch naar buiten moeten, doe dit dan op een moment dat er zo min mogelijk mensen buiten zijn. Bijvoorbeeld op het heetst van de dag. Als je nou toch per se de deur uit moet op drukkere momenten, probeer je dan zo goed mogelijk af te sluiten voor de geluiden van gesprekken over het warme weer in Nederland. Bijvoorbeeld door het dragen van oorwarmers. Verder, ook heel belangrijk, vermijd contact met individuen met een hoog smalltalk risico. Zoals kappers, taxichauffeurs, collega's, vrienden, familie en huisdieren. Mocht je onverhoopt toch verzeild raken in een gesprek over het warme weer in Nederland, stuur het gesprek dan een andere kant op met een opmerking waardoor iemand meteen afgeleid is. Zoals, is dat nou jouw auto die daar wegrijdt? Of heb je gehoord wat Donald Trump gisteren heeft gezegd? Of ik vind het juist wel logisch dat Memphis Depay elke keer mag invallen. Heel veel succes, hou vol en prettig weekend.
0: Dankjewel, Diederik Smit. Heeft u het ook warm gekregen van dit gesprek, meneer Paternotte?
1: Of ik warm gekregen? Ja, zeker. Nog meer zin in een ijsje, al dan niet met Mona Keijzer.
0: Ja, die hebben we. Mona Keijzer kunnen we niet voor u regelen. Dat ijsje denk ik wel.
1: Top.
0: Oké, nu maar met uw kinderen het opblaasbad in, hoop ik voor u.
1: Ja, dan moeten we nog even opblazen.
0: Water erin.
1: Okay.
0: Ja, veel plezier erbij. En fijn dat u hier wilde komen op deze dag dat die stikstofplannen gepresenteerd werden. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Hier op NPO Radio 1, zo dadelijk het misdaadbureau. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Maaike Timmerman. En elke vrijdag, in ieder geval tot het zomerreces, dat is volgende week, zijn we met ons politiek café hier in Café Maals in Amersfoort. Ga naar dit.neo.nl/café om daarbij te zijn. Goed weekend.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO, geloof, hoop en liefde.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
7: Happy birthday America, thank you.
6: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
7: Thank you very much.
6: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
8: De dag waarop in 1863 de slavernij en de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
6: Ja. En OVT Doc over danseres Darja Colin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
9: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
6: Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Reuma Nederland.

0: bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: NPO Radio 1, 7 uur.
8: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
9: Straks in het Misdaadbureau. We vullen massaal onze WK-pools in, hopend op de winst voor Oranje. Maar wat als gokken niet meer zo onschuldig is? Omdat er bijvoorbeeld een verslaving op de loer ligt, of omdat er gewed kan worden op plofkraken en aanslagen.
10: En het is bloedheet en dat is ook te merken in de rechtbank en de gevangenis.
9: Hier valt het mee, trouwens.
10: Hier valt het mee.
9: Maar dat allemaal zo meteen. Na het NOS Journaal met Levi van Eck.
11: De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. In de Beeld, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. Vanwege de hitte zijn dit weekend meerdere evenementen afgelast. Zo gaat het Nationaal Defilé op Veteranendag morgen in Den Haag niet door. Minister van Defensie Jesselgus noemt het schrappen een enorme teleurstelling.
12: Ik weet dat ontzettend veel mensen er naar uitgekeken. Natuurlijk op de allereerste plek onze veteranen. De Schouwburg gaat wel door, dus er zal wel feestelijkheden plaatsvinden. En die zullen ook uitgezonden worden. Maar ik weet dat het een enorme teleurstelling is. Zeker na vorig jaar, toen we door de NAVO-top het ook niet door konden laten gaan. Maar de veiligheidsregio heeft gezegd, het is te warm, het is echt niet verantwoord. Ja, dan moeten we daar naar luisteren.
11: Ook in andere Europese landen is het heet. In Duitsland is vandaag een recordtemperatuur gemeten van 41,3 graden. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. Dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
13: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
11: Want met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter hoogste gebouw. Met ruim 500 meter is dat het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In een verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. Ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een paard. Het ringrijden groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm vanavond met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend dan wordt het wat minder warm.
14: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl Iungo.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
22: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: NPO Radio 1. Boont.
8: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noa van Oostrom.
10: Het kabinet komt met een nieuw plan om overvolle cellen te lijf te gaan. Criminelen mogen overdag lekker naar hun werk als ze zich 's avonds maar braaf in de gevangenis melden.
23: Opnieuw veel te doen om de veroordeelde acteur Thijs Reumer. Hij geeft voor het eerst een interview. Waarom heeft hij zijn slachtoffers niet geïnformeerd over de omstreden theatershow?
10: En het is de wereld op zijn kop. Een rechter zit zelf in het verdachte bankje. Je hoort straks waar die rechter van wordt verdacht.
23: We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met strafrechtadvocaat Aysen Siemen. In de rechtbank dragen jullie altijd een toga.
0: Ja.
23: Dat zal lekker zweten zijn nu.
0: Ach, het was deze week erg warm. En zeker als je dan als advocaat nog een beetje moet inspannen, / pleiten, druk maken, dan denk je wel, mag de airco ietsjes harder aan.
23: Schiet je helemaal door de deodorant. Want in België mochten ze deze week zonder toga pleiten.
0: Nou, ik denk dat het ook hier wel had gekund als je het had gevraagd. Maar wij hebben vandaag een code rood gekregen. Dus alle zittingen die geen spoedeisend karakter hebben, die zijn vanuit de rechtspraak allemaal afgelast. Dus alleen dringende zittingen gingen door.
23: En je had het geluk dat je toch naar de rechtbank mocht.
0: Ik had helaas één van de weinige zitting, maar de zitting is goed verlopen, dus ik mag niet klagen.
23: En heb je al van cliënten bijvoorbeeld in de gevangenis gehoord dat het daar niet te doen is, omdat het zo warm is?
0: Ja, heel veel eigenlijk. Nou, ik had deze week een volle week en 2 dagen zitting met een gedetineerde die uit PI Dordrecht, dus de gevangenis in Dordrecht, naar Breda werd gebracht. De eerste ochtend wilde hij mij vragen, mag ik met een t-shirt en een korte broek komen? Maar ik had dat telefoontje gemist, dus een vriendin appte mij, kan dat? Dus ik zei, ja, tuurlijk, waarom niet? Toen zei ze, ah, jammer, hij is net al opgehaald. Dus hij kwam gewoon in zijn nette kleding. En dat was een lange broek en een t-shirt of een blouse of zoiets, dat weet ik even niet meer. Tweede dag, of de einde van de eerste dag, vraagt hij me, mag ik morgen in mijn t-shirt en mijn korte broek komen? Ik zeg, ja hoor, tuurlijk, van mij wel. En hij had het dus al stikheet. Hij zit niet zonder toga, of hij zit zonder toga, ja. Hè? Dus hij zit gewoon in zijn normale kleren. Alleen het probleem is, zij zitten natuurlijk de hele dag tussen de zitting door in een ophoudcelletje. Zonder airco, afgesloten ruimte, geen ramen. En ze zitten daar gewoon een beetje weg te branden. Waarbij hij ook nog eens, de zitting was laten we zeggen om 3:30 afgelopen. En hij werd pas om 6:30 opgehaald om vervolgens nog naar de gevangenis te worden gebracht. Dus het duurde nog 2 uur voordat hij weer thuis was in zijn cel. En daar, ja, oude gevangenissen, die hebben we heel veel helaas. Er zijn een paar nieuwere, die zijn beter geïsoleerd en die hebben een betere klimaatregulering. Maar de overige, de oude, ja, dat is natuurlijk in de winter heel koud en in de zomer heel warm.
23: Ik hoor het al, er worden weer veel klachten ingediend dus binnenkort. In Veenhuizen, de gevangenis bijvoorbeeld, daar is ook gedoe met de airco.
1: Ja, zeker, ook een oude gevangenis volgens mij. En daar waren de ventilatoren niet aan te slepen, want op sommige delen deed de airco het niet. En de brandweer moest er zelfs even aan te pas komen om het platte dak nat te spuiten, zodat het wat koeler zou worden. En in de PI's is ook een hitteplan van kracht, dus ze mogen wat eerder luchten bijvoorbeeld.
0: Ja.
23: Over gevangenissen gesproken. De gevangenissen zitten zo bomvol dat het kabinet met een opmerkelijke noodmaatregel komt. Dat zou vandaag besproken zijn ook in de ministerraad.
1: Ja, en de NOS die kwam gisteren met dat nieuws. Het is een actieplan van staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid. En zij zegt, meer gedetineerden moeten we overdag naar buiten laten met een enkelband, zodat ze kunnen werken. En dan moeten ze zich 's avonds weer melden om die druk op die overvolle gevangenissen te ontlasten.
23: Kunnen ze even uit die bloedhitte ontsnappen om naar buiten te gaan, zou je kunnen zeggen. Het is dus een plan omdat de cellen gewoon weg te vol zitten. We hebben natuurlijk eerder al gehoord dat ze dan eerder vrij mogen. Hè, dat er dus een paar weken bijvoorbeeld van de detentie afgaat. Ik kan me voorstellen dat veel cliënten jou bellen in de hoop dat ze in aanmerking komen voor deze maatregel?
0: Ja, dat denk ik wel. Dit is eigenlijk wel een gunstige regeling. En het is niet zozeer de overvolle gevangenissen die hierdoor leger worden gemaakt. Maar het is eigenlijk een plan om code zwart in de gevangenissen tegen te gaan. En die code zwart ziet erop dat DJI, het justitiële wezen, die heeft te veel personeelstekort. Dus er zijn te weinig mensen die als gevangenisbewaarder willen werken, waardoor er maatregelen moeten worden genomen om dat werkbaar en behapbaar te maken.
23: Zo komen we ineens bij code zwart, van code rood naar code zwart. Maar bijvoorbeeld als ze dan elke avond weer terugkomen, dan moet je ook weer controleren of er niks geks naar binnen komt. Dat vergt dan toch ook wel veel van het personeel?
0: Ja, kijk, organisatorisch ben ik heel slecht, dus ik weet niet hoeveel personeel dit oplevert, maar de staatssecretaris zal dit wel goed hebben doorberekend. En het zal in ieder geval ervoor zorgen dat er overdag minder mensen nodig zijn. En in de avonduren, als je in de gevangenis zit, ja, dan gaat de celdeur dicht. Dus dan heb je minder mensen nodig op de afdelingen, op de ringen, om te bewaken. Dus ik denk wel dat het tegemoet komt aan het personeelstekort.
23: Ja, maar als je alleen de nacht doorbrengt in de gevangenis, is het natuurlijk wel
3: de vraag, is het dan nog een straf? Want je kunt dan overdag gewoon alles doen wat je wil.
0: Ja, er zitten wel wat voorwaarden aan. Het is niet zo dat je overdag gewoon mag hangen en strafbare feiten mag plegen. Het is de bedoeling
3: dat sowieso
0: gedetineerden
3: niet.
0: Die hier voor een aanmerking komen een dienstverband hebben. Zodat ze dus 's ochtends weg mogen, vervolgens naar hun werk gaan en na het werk zich weer melden. En als ze bijvoorbeeld vroeg klaar zijn omdat hun werk tot 4 uur duurt, kunnen ze nog thuis een hapje eten. Als de PI in de omgeving van hun woonadres is. En dan vervolgens zich weer melden. En als je dan gaat kijken voor wie geldt deze maatregel, dan is het in ieder geval voor mensen die dus een baan hebben en dus een adres hebben in Nederland.
3: Mm. Ja, en niet alleen een dienstverband hebben ze, maar ook een enkelband.
0: Ja,
3: en wij hebben dat zelf een keer uitgeprobeerd, hoe dat ja, is, om, he, om een eentje te dragen.
1: Of het nou een straf, ja, ik vond het vreselijk. Ik kon er niet van slapen. En het hele idee dat je inderdaad niet je huis uit kon na een bepaalde tijd. Nou, zat er voor ons geen consequentie aan, hè, want wij gingen niet echt terug naar de gevangenis. Maar ik ervaarde het wel als ballast. Maar jij had het een beetje anders, hè?
3: Het viel mij eigenlijk heel erg mee. Ik zag er vooraf enorm tegenop. Volgens mij heb je het ook uitgeprobeerd.
0: Ja, klopt.
3: Ik vond het wel meevallen, ja. Maar goed, nogmaals, er zaten inderdaad geen consequenties voor ons aan.
0: Maar hebben jullie niet ook de tijden overtreden?
1: Ja.
0: Dus dat je de avondklok hebt overtreden. Dat je heel vervelend werd gebeld door die meldkamer.
1: Ja, ik had op een gegeven moment zo'n lieve meneer aan de telefoon. Die zei, je moet echt nu naar huis gaan. En toen dacht ik, maar ik ga niet naar huis nu. Maar hij was zo aardig en ook wel een beetje dwingend dat ik dacht, ik moet nu echt naar huis.
3: Ja, ja. Nou ja, over een enkelband gesproken. In België heeft een man vlak voor zijn vonnis zijn enkelband doorgeknipt. Hij is op de vlucht geslagen. En het kan inderdaad wel zo'n enkelband doorknippen. Dat hebben wij ook nog even geprobeerd.
1: Ja, wij hebben het geprobeerd. Nou, durfde ik vooral. Hè. Jij wilde die hegenschaar er wel inzetten.
3: Nou,
1: maar
3: bij jou, want jij zat de hele week te klagen over hoe zwaar je het had. Dus ik denk, nou huppakee, zet die hegenschaar erin.
1: Ja, ja, en toen zagen we dat het inderdaad wel ging lukken. Het schijnt niet super makkelijk te zijn, maar wel doable.
3: Heb jij een poging gedaan?
0: Nou, ik heb het niet gedaan. Ik heb het gedaan samen met Wouter Lauwmans. En Wouter die wilde het wel proberen.
3: Misdaadjournalist, ja, van Parool is hij.
0: Klopt, maar het lukte met geen mogelijkheid bij hem. En ik dacht, ja, je moet echt ook een beetje schade aan je eigen been veroorzaken. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik vind het wel goed zo.
3: Want in theorie kan het wel. Ook voor medische noodgevallen moet het ze kunnen om zo'n enkelband door te knippen. En die man in België, die is dus veroordeeld. Maar vlak daarvoor heeft hij zijn enkelband doorgeknipt. Het is sowieso geen lievertje.
1: Nee, geen onbeschreven blad. Hij werd eerder al veroordeeld voor moord. En nu stond hij terecht voor een schietpartij bij een nachtwinkel waar hij bij betrokken zou zijn. Slachtoffer overleefde ternauwernood. En hij werd veroordeeld voor 15 jaar cel. Maar ja, vlak voor die uitspraak knipte hij dus zijn enkelband door en sloeg hij op de vlucht.
3: Die man in België is nu most wanted, zoals dat dan heet, hè, wordt gezocht. Hoe gaat dat als een voortvluchtige bijvoorbeeld contact opneemt met jou als advocaat?
0: Nou, in principe is dat geheim, hè. Dat is vertrouwelijke informatie. Dus daar komt justitie niet achter. Ja, daar hou je je mond over. Dat hoort een beetje bij je werk als advocaat. Dat je meer weet dan de politie of justitie. En dat is de bedoeling dat je dat ook gewoon voor je houdt.
3: Maar voelt dat niet soms ook heel raar? Dat jij dan bijvoorbeeld op opsporing verzocht zit te kijken naar iemand die gezocht wordt en jij weet, nou, ik heb hem net nog aan de lijn gehad?
0: Ja, dat die situaties die gebeuren, helaas. Maar dat is wel een part of the job. En als je lang genoeg in het werk zit, ja, dit is gewoon je tweede natuur geworden.
3: Maar vragen ze dan ook, benaderen ze ook jou dan om contact met die verdachte te krijgen?
0: Ja, als de politie weet dat je een verdachte bijstaat die zij op de korrel hebben of die zij heel graag willen hebben in verband met bijvoorbeeld een levensdelict, ja, dan ben ik recent nog gebeld door de politie met de mededeling, ja, als uw cliënt zich niet vanavond meldt voor een bepaald uur, dan komt hij op opsporing verzocht. Nou, dan vraag je nog even door. En hoe gaat dat er dan uitzien? Ja, we gaan er met voor- en achternaam volledig in beeld, met geboortedatum. We gaan gewoon heel dat breed uitmeten. We geven uw cliënt nog de kans om dat te voorkomen. En dan moet hij zich melden. Ja, en dan zeg je gewoon als advocaat, dank voor de kennisgeving. En voor de rest, ja, ga je ook niet vertellen, ik geef het aan hem door. Want
3: zelfs dat niet?
0: Nee, tuurlijk niet. Want je wil geen informatie geven aan justitie, waardoor zij mogelijk kunnen denken, later die advocaat maar eens gaan tappen.
3: Toch lijkt het me wel lastig ergens gewoon. Ik snap dat het jullie werk is, maar dat je dan iemand, nou, mogelijk iets verschrikkelijks gedaan heeft, waar ze naar op zoek zijn.
0: Maar goed, dat is mijn werk, hè, Maaike. In de regel mensen die of verschrikkelijke dingen hebben gedaan bijstaan, of mensen die daarvan worden verdacht.
3: Ja.
0: Dus dat is dan, in mijn werk speelt het gewoon geen rol meer.
3: Nee, dat begrijp ik wel. Maar je hebt toch altijd het gevoel dat iemand most wanted is en dat iedereen meezoekt.
0: Ja.
3: Behalve dan de advocaat. Ja. Vier mannen moesten deze week voor de rechter verschijnen voor het plaatsen van explosieven in Amsterdam, Venlo en ook bij een koffieshop in Tilburg, waarbij de beveiliger het op een rennen moest zetten. En een van die vier mannen sta jij bij, eisen. Hij is volgens de justitie volgens mij de opdrachtgever, toch? Ja. Wat kan je schetsen wat voor zaak dit is?
0: Ja, eigenlijk een hele interessante zaak. Ik sta een van de twee vermeende opdrachtgevers bij. Hij wordt inderdaad verdacht van het uitlokken van die drie explosies. Waarbij dus ook een beveiliger moest wegrennen. Meerdere beveiligers moesten wegrennen. Hij ontkent overigens dat hij dat heeft gedaan. En wij hebben afgelopen week in Breda 2 dagen zitting hierover gehad. Waarbij het ging over belangrijke strafrechtelijke leerstukken. Als daderschap heb je voldoende bewijs. Want het bewijs was berichtenverkeer, signalberichten.
3: Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook een groep, hè? Ja, in Signal, maar ook een groep bijvoorbeeld met de naam van een zak geld emoji als naam, hè?
0: Ja, klopt. Dus ja, verdienen, hè? Geld verdienen, geld maken. Dat was de naam van een gebruiker in die groepsapp. Maar eigenlijk zei mijn cliënt, en die heeft niet veel verklaard hoor, die heeft ontkend en voor de rest gezwegen, dat het niet klopte, dat hij niet de uitlokker was. En daar is het 2 dagen over gegaan. En het Openbaar Ministerie en ik verschillen van mening over hoe hard het bewijs is. Ik stel me op het standpunt dat je niet kunt uitsluiten dat een ander dan cliënt die bericht heeft verstuurd en dat het onderzoek daarnaar onvolledig is geweest. En als je dat wel zou vinden, ja, dan vind ik ook nog dat niet elk voorstel wat gedaan wordt om een strafbaar feit te plegen. Dus als ik jou zou vragen, wil je me helpen met de cobra te zetten? En jij zegt, ja, prima, doe ik wel. Dat ik jou daarmee heb uitgelokt, heb aangespoord om een strafbaar feit te plegen. Dat vind ik veel meer passen bij de eigen verantwoordelijkheid van iemand. Dat je het samen hebt gedaan, dat kun je wel zeggen.
3: Nou, maar precies, ja, dat wel dan toch.
0: Of ik nou echt jou heb overgehaald om dit te doen, onder belofte van het een of het ander. Ja, dat vind ik toch wel karig. En daar hebben we 2 dagen lang over moeten bakkeleien, over moeten pleiten.
3: Dat, maar ook beelden gezien bijvoorbeeld van die explosie bij die koffieshop. En dat was wel heftig wat daar gebeurd is. Want even nog los van de hele discussie wie welke appjes, dat die explosie er was, of in ieder geval dat er explosieven gegooid zijn, dat is een feit.
0: Klopt, dat klopt.
3: Want wat is daarop te zien?
0: Nou, je ziet op de beelden eigenlijk dat er een voorwerp, en dat is dan een cobra met twee flesjes, twee drankflesjes, dus flesjes cola of zoiets. Daar zit dan benzine in. Een cobra die is aangestoken. En je ziet die dan op de camerabeelden een slingerbeweging maken en voor de voeten van een beveiliger landen.
3: Zo.
0: Ja, alleen die lont gaat niet af. Dus dit is dan nog eigenlijk van de beelden van explosieven een van de minst erge beelden, omdat je niet een vuurwerkbom ziet afgaan. Maar het is even goed heftig, want het komt met de snelheid. Je ziet de schrik, je ziet de paniek bij die mensen. 3 beveiligers die lopen, rennen, struikelend weg. Ja. Dus dat is natuurlijk heel naar.
3: En ik kijk even los van deze zaak, want wij kunnen dat helemaal niet beoordelen natuurlijk, of die cliënt van jou daar nou wel of niet bij betrokken was. Maar in het algemeen, veel jonge jongens laten zich er wel mee in, hè, met dit soort opdrachten.
0: Ja.
3: Wat maakt dan dat dat het zo verleidelijk blijkbaar is? Dat je zulke dingen doet.
0: Het is eigenlijk, bij het Openbaar Ministerie noemen ze dit een fenomeendelict. Het is in 1 keer opgekomen. En het is ook eigenlijk niet meer weg te denken. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat wij in Nederland eigenlijk een soort van pro-vuurwerkcultuur hebben. Wij vinden vuurwerk, ook al is het vaak strafbaar, vinden we eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. En we hebben ook heel veel mensen in Nederland die vuurwerk afsteken heel fijn vinden of heel leuk vinden. Dus als je als jongere wordt benaderd om een zelfgemaakt explosief, dus dat is zo'n vuurwerkstuk met een beetje benzine, om dat een keer af te gooien ergens, oogt het, zeker voor jonge jongens, denk ik, ogenschijnlijk onschuldig. Omdat ze het gooien, ze zien vaak niet eens de knal, want dan zijn ze weg. En soms nemen ze het ook op, omdat dat ook hoort bij de opdracht.
3: Om het te laten zien aan de opdrachtgever, dat het echt
0: als
3: gebeurd
0: bewijs
3: is.
0: Ja. Anders krijg je niet betaald.
3: Maar je zegt eigenlijk dus dat wij hier zo tolerant zijn voor vuurwerk, nog wel, want dat verandert nu natuurlijk wel. Dat maakt dit dat het voor hen onschuldiger voelt.
0: Nou, ik denk in ieder geval dat hoeveel vuurwerk wij hier in Nederland hebben, En hoe weinig dat wordt gepakt en daarop wordt ingestoken door de politie, maakt dat die explosieven met vuurwerk zo een groot probleem is. Want er gaan nog steeds 1500 explosieven per dag af in Nederland. Dat is echt veel.
3: Ongelooflijk. Ja. Nou ja, goed. En hoe deze zaak afloopt, dat hoor je over twee weken.
0: Maanden. Twee maanden. Oh, de rechtbank heeft er heel lang nodig om over na te denken. En dat is dan ook iets. Het is niet alleen in de gevangenissen, maar ook deze rechtbank zei, we hebben personeelstekort, 6 zieke rechters en vakantie. Dus daarom kunnen we niet binnen 2 weken, niet binnen een maand, maar gaan we pas over 2 maanden uitspraak doen.
3: Nou, dan naar iemand die al veroordeeld is, sterker nog zijn straf erop heeft zitten. Thijs Reumer, hij blijft de gemoederen bezighouden. Hij staat nu niet alleen op het podium met een omstreden theatershow. Hij heeft ook een interview gegeven aan Misha Blok. Noah, wij hebben dat interview natuurlijk geluisterd. Hij zat daar in mijn optiek eigenlijk heel vrolijk. Ja. Hij zat er ook wel om gerehabiliteerd te worden. Vond het ook allemaal wel meevallen. Zijn taakstraf bijvoorbeeld, vond hij wel leuk.
1: Ja, bootjes dat vond hij leuk. Hij vond het heel leuk om bootjes te schuren. Ja, en je verwacht dan gaan we het echt. Ik ging luisteren met best wel. Ik was heel benieuwd wat hij zou gaan zeggen. En je verwacht dan dat het echt over de delicten gaat. En over de tijd in detentie. En daarna, of hij zich daarna nog achter de oren heeft gekamd. Ja. Maar het ging vooral over dat toneelstuk. Terwijl hij heeft natuurlijk vastgezeten voor online seksueel misbruik van drie minderjarige vrouwen. Meiden toen nog.
3: Ja, nou ja, dat viel mij trouwens ook op. Hij zei steeds vrouwen in plaats van. Het waren wel toen nog meisjes.
1: Ja inderdaad. Maar goed, daar had ik meer over willen horen. Maar dat bleef een beetje uit.
3: Ja, ik had misschien gedacht, daar zit een gebroken man. Maar zo zag hij er geen zins uit. Wat mij ook opviel, was zijn antwoord op de vraag waarom hij nou de slachtoffers niet vooraf had geïnformeerd over die theatershow.
4: Toen zijn we dit gaan doen. En toen dacht ik, als ik het mijn verhaal vertel, dan hoef ik niet op een of andere manier weer die handreiking te doen, maar door de afgelopen dagen de vraag die terugkwam, ben ik daar ook weer aan gaan twijfelen. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat het juiste antwoord is. Ja, kijk, de vraag die ik me dus ook de afgelopen dagen stel is, is het dan een mededeling van ik ga dit doen? Of vraag je permissie, mag ik dit doen? Of wat zouden jullie ervan vinden als ik dit zou doen? Daar ben ik eigenlijk helemaal niet uit, want wat daarin de juiste stap is, het is lastig.
3: Ja. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat dat lastig is, maar tegelijkertijd heb ik het idee, als ik dit hoorde, alsof hij er voor het eerst nu over nadenkt.
0: Ja, zo klinkt het wel.
3: Een beetje raar.
0: Ik neem aan dat hij genoeg mensen om zich heen heeft geschaard, ook met het maken van het theaterstuk, dat dit misschien wel van tevoren had moeten worden besproken. Hoe gaan we dat doen met de slachtoffers?
3: Want precies wat Misha zegt natuurlijk, hoe zoveel moeite is het niet om even een berichtje in ieder geval aan die advocaat te sturen, zodat die slachtoffers ook niet overvallen zijn door alle aandacht die er nu over is.
0: Maar ik denk dat als hij had medegedeeld, er komt een voorstelling, gewoon sec de mededeling, dan loop je natuurlijk het risico dat als mensen dat niet willen, als mensen dat echt niet willen, dat ze een kort geding kunnen starten. En dan heb je weer heel veel tumult en commotie. En ik denk misschien dat hij zijn eigen belangen voorop heeft gesteld en heeft gedacht, ik heb dit stuk gemaakt, ik wil dit stuk spelen. En daarna, als het in ieder geval een keer of twee is gespeeld, dan ga ik me bekommeren om hoe de anderen erin staan. En geeft hij dus een beetje zo'n openhartig interview, wat BN'ers vaker schijnen te doen wanneer ze gecanceld zijn. Eén moment uitkiezen, daar openhartig zijn, in de hoop om uit het gecancelde hoekje te komen en weer terug naar het normale leven te gaan.
3: Ja, maar vind je het verstandig als je dan niet die slachtoffers informeert?
0: Kijk, de advocaat in mij zegt eigenlijk, de beste man heeft zijn taakstraf gedaan. De beste man heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft de straf betaald. Hij heeft het uitgezeten aan de samenleving en aan de slachtoffers. Daarmee moet eigenlijk voor een ieder de kous af zijn. Iemand heeft gewoon boete gedaan en klaar. Alleen omdat Thijs Reumer Thijs Reumer is en een bekende Nederlander is en weer in dat publieke domein komt, vinden we daar allemaal iets van. Terwijl er ook heel veel niet bekende zedendelinquenten, want dat is hij dan, ook gewoon weer in staat worden gesteld om hun leven op te pakken. Daar is geen moeite voor. En denk ook, ja, waarom ligt het bij een BN'er dan heel anders?
3: Nou, omdat het zo zichtbaar is. Hij kan natuurlijk ook wel gewoon weer aan het werk gaan, maar iets anders gaan doen. Of achter de schermen. Of een ander soort stuk kiezen. Niet hierover.
0: Nee, ja, kijk, maar misschien wilde hij gewoon ook wel zijn belevingen maken. Het is een acteur, het is een speler. Dus die vrijheid om te maken, dat kan hem natuurlijk ook helpen. En uiteindelijk, het is een uitverkochte show. Ik wilde heel graag gaan, maar ik kon geen kaarten meer ervoor vinden. Denk ik ook gewoon dat het zijn belang is om dat te doen. En dat we niet te zwaar moeten hebben over de nabestaanden. Die hebben al een kans gehad. Dat was in de strafzaak. Mm. En moet de man de rest van zijn leven zich dan verborgen houden of toestemming vragen om iets weer in het publieke domein te moeten doen? Het is nooit goed.
3: Nee, maar het is wel ook deels hun verhaal.
0: Ja,
3: wat
0: klopt.
3: Wat ik vertel.
0: Maar hij vertelt zijn verhaal vanuit de cel. Vanuit de bewegingsvrijheid of de weinige bewegingsvrijheid die hij had. Hij vertelt heel weinig over de verdenking, maar met name zijn detentiesituatie. En wat hij heeft doorgemaakt. Het is gewoon vrij, ja, rondom zichzelf, egocentrisch.
3: Daarover gesproken, hij vertelt bijvoorbeeld ook over zijn soort van vriendschap met een crimineel, waar blijkbaar in de bias daar iedereen wel respect voor had, voor hem vreesde, en die hem een soort bescherming gaf.
0: Ja.
3: Werkt dat zo? In de geval, hoe gaat zoiets dan?
0: Nou, het is in ieder geval zo dat als je in de gevangenis vastzit en je zit vast voor een zedenfeit, je heel laag in de pikorde zit. Kinderporno is nog een graadje erger. Dus ik kan me voorstellen dat Thijs Reumer, als hij daar eenmaal in die gevangenis zit, dat iedereen weet dat het Thijs Reumer is. En twee, waarvoor die heeft gezeten. En dat het dus een viespeuk is. Een kinderverkrachter, noem het maar op. En dat hij daardoor misschien wel lastiger heeft gehad. Nou, dan is het heel fijn dat een geroutineerde boef, die eigenlijk wel al daar zijn sporen heeft verdiend of daar de weg weet, dat die hem een beetje op sleeptouw meeneemt.
3: Maar waarom doet hij dat? Want die wil daar dan ook iets voor terug.
0: Ja, sommige mensen willen daar niks voor terug. En andere mensen zijn misschien wat opportunistischer en willen misschien dat Thijs Reumer, wanneer hij weer buiten is, kaartjes voor hem geeft naar zijn theatervoorstelling. Ik weet het niet.
3: Of eens over hem vertelt in een theatervoorstelling.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, deze boef wilde volgens mij een boek of een film.
3: Ja. Ja, nou, wie weet. Wat,
0: je hebt wel heel veel vertrouwen in Thijs Reumer, hè?
3: Of die zo verder gerehabiliteerd wordt, dat gaat de toekomst uitwijzen. Wat gaat toch nog ook even naar dit verhaal. Want het komt natuurlijk niet zo heel vaak voor dat een rechter zelf in het verdachte bankje zit. En toch is het zo, de rechter, Frank G., wordt verdacht van valsheid in geschriften. Dus een rechter die voor de rechter moet verschijnen.
1: Ja, het klinkt verwarrend, maar het is toch echt zo. Inmiddels is het een voormalig raadsheer, hè? Het was van het Hof in Den Haag. En hij zou opzettelijk 43 uitspraken vals hebben ondertekend. En dan deed hij alsof hij zitting had gehad met twee andere rechters, hè? Maar die waren er eigenlijk helemaal niet bij.
0: Ja.
3: Dus terwijl hij dus eigenlijk in zijn eentje dat had gedaan.
0: Ja.
3: Zijn advocaat zegt dat hij dat deed om corona-achterstanden weg te werken.
0: Dat kan wel kloppen.
3: Ja, ik wil zeggen, is dat geloofwaardig?
0: Ja, dat is zeker geloofwaardig. Want door corona zijn er heel veel zittingen uitgesteld. Waardoor na corona, toen we weer eenmaal vrij mochten zijn, moest die achterstand worden ingehaald. En een van de maatregelen was dus om zaken die altijd door drie rechters werden gedaan, om die in hun eentje te laten doen. Want dan konden ze, zeg maar, die achterstanden beter wegwerken. Nou, deze rechter, Frank G., die werd ervan verdacht dat hij dus, terwijl hij in zijn eentje zat, deed op papier alsof hij met twee anderen zat. En waarom? Omdat de vergoeding van niet de rechter zelf, want de rechter verdient daar helemaal niets meer of minder om.
3: Nee.
0: Maar het gerechtshof krijgt meer geld wanneer een vonnis of een beslissing is gewezen door drie rechters in plaats van door één rechter.
3: En daar wordt dan eigenlijk het hof dan beter van, als je het zo ziet.
0: Het hof is er financieel beter van geworden. Ja. Maar het is een beetje broekzak, vestzak, want de overheid, de Raad voor de Rechtspraak, betaalt het aan het Hof. Ja. En het Hof heeft dan eigenlijk even een paar jaar meer budget gekregen als gevolg van deze 43 vervalste vonnissen.
3: Ja, maar je bent dus dan wel iets aan het vervalsen. En een rechter zou toch juist beter moeten weten.
0: 100%. Ja, dit kan niet. Kijk, uiteindelijk of je het nou wel of niet hebt gedaan zonder dat je er beter van bent geworden. Je weet als rechter donders goed dat je zo'n belangrijk document niet mag vervalsen. Dus ik snap heel goed dat ook een rechter hiervoor vervolgd wordt.
3: Ja. Goed, tot zover. Opvallend misdaadnieuws van deze week. Straks dan duiken we in de wereld van de illegale goksites, waar je kunt wedden op de uitslag van verkiezingen of op bijvoorbeeld plofkraken en aanslagen. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
7: NPO Radio 1.
11: Ook op melk- en sapflessen moet statiegeld komen. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. In Turkije zijn 4 mannen tot lange celstraffen veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin tijdens hun vakantie. De ouders en hun 2 jonge kinderen overleden vorig jaar door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoogste straf ging naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Ze krijgen allebei 18 jaar cel. Woningbelegger Vesteda hoeft mogelijk toch geen duizenden huurwoningen te verkopen. Het bedrijf heeft nu afspraken gemaakt met aandeelhouders die een investering terug willen. Er werd gevreesd dat de huurwoningen in handen zouden vallen van buitenlandse investeerders en zo voor veel mensen te duur zouden worden. En door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport blijven wel bussen rijden. Daar worden dieselbussen ingezet.
6: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
3: Welkom terug. Velen van ons zijn in de ban van het WK. En misschien ook wel in de ban van de WK-pool die je met vrienden of je collega's hebt ingevuld. Het is natuurlijk altijd leuk om een gokje te wagen. Maar wat als het gokken niet meer zo onschuldig is? Omdat er bijvoorbeeld een verslaving op de loer ligt, of omdat er gewed kan worden op plofkraken en aanslagen. We bespreken het met social media deskundige Joey Scheuveler en Tigo, die verslaafd was aan gokken. Noah, wij hebben bij Pont ook een WK-pool. En ik heb net even gecheckt. Ik sta derde en ik ben heel trots daar.
1: Ja, ik wil het er helemaal niet over hebben. Want volgens mij tot eergisteren of zo stond ik boven jou.
3: Was ik heel gefrustreerd.
1: Ja. Maar ik sta inmiddels, ik durf niet hard te zeggen, tiende. Ja. Ik zeg het heel snel.
3: Van de 22 nog best wel netjes.
1: Ja, ik sta nog aan de goede kant van de helft.
3: Ja. Ja, je ziet dus wel, wij zijn hier best dan wel mee bezig.
1: Ja hoor, ik kijk best wel elke dag. Terwijl, ik ben helemaal niet zo voetbalfanaat, maar toch... Het spelletje, dat is dan wel iets waar ik mee bezig ben.
3: Wij zijn wel competitief. Joey, heb jij eigenlijk ook zo'n WK-pool met vrienden of collega's ingevuld?
9: Nee, natuurlijk niet. Dat is hartstikke gevaarlijk als je dat doet. Dat moet je niet doen.
3: Zie je dat echt zo? Dat dit niet onschuldig is? Als je het gewoon leuk met...
9: Nee, eigenlijk niet natuurlijk. Ja, het klinkt wel leuk, maar het is natuurlijk wel... Je bent gewoon wel aan het gokken. Het is wel gewoon... Het ligt een beetje aan de inleg, hè? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
3: Ja, helemaal niks voor.
9: Nee, dus ja, dat is, als dat heel weinig is, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar als je natuurlijk, er zijn natuurlijk best wel veel bedrijven waar je gewoon best wel een aanzienlijk bedrag moet inleggen, ja, dan is het natuurlijk wel. Is het wel
3: maar
9: goed.
3: Jij bent wel dus echt iemand die zegt: ik doe daar echt niet aan mee. Gezellig met je vrienden en zo. Ik doe het niet, want ik ben er tegen.
9: Zeker, ontzettende moraalridder ben
3: ik
9: af en toe.
3: Dat blijkt. Ja. Ja,
1: wij niet.
3: Ja. Nee, ja, nou ja, Tigo, dit is natuurlijk wel heel interessant, dit, hè? Want wij zeggen: nou, dus onschuldig met vrienden, zo'n WK-pool. Ik kan me voorstellen dat het voor jou echt anders is. Dat nu ook echt speelt. Dat zoveel mensen dit doen.
12: Ja, klopt zeker. Als ik vrienden van mij of zo nu aan het gokken zijn bijvoorbeeld. Met een WK-poeltjes en dat soort dingen. Dan sturen ze dat ook wel eens naar mij door. En dan begin je wel een beetje dat gevoel te krijgen van ja, ik wil ook wel een gokje wagen.
3: Want jij bent een tijd verslaafd geweest aan gokken.
12: Ja, klopt.
3: En dit zou echt zo'n trigger wel kunnen zijn dus.
12: Ja, zeker. Ja, ja.
3: Wat kan je iets vertellen? Jij bent nu 19. Ja. Jaar, als ik het goed heb. En het is zo rond je 16e begonnen?
12: Ja, inderdaad.
3: Hoe ging dat?
12: Het begon in principe heel onschuldig met kleine voetbalbedjes. Dan praten we over €10 of zo per wedstrijd, weet je wel. En naarmate dat jaartje begon het wel wat intensiever te worden. Toen ging ik ook roulette spelen en blackjacken.
3: Online, hè, vooral?
12: Ja, online, ja. Via een vriend dan, want ik was natuurlijk nog geen 18 toen.
3: Ja.
12: En naarmate ik 18 werd, toen kreeg ik spaargeld natuurlijk van mijn ouders. En dat was in principe voor mij toen veel geld.
3: Dat werd serieuzer qua bedragen dan ook?
12: Ja, en toen merkte ik ook wel heel gauw dat de bedragen opliepen, inderdaad, bij roulette. Het ging eigenlijk bedjes van 200 per spin, zeg maar. Zo. Dus dat ging heel hard, inderdaad.
3: Dus daar ging eigenlijk al je geld naartoe?
12: Ja, zeker.
3: En was je er dan voortdurend mee bezig? Dus?
12: Ja, elke dag eigenlijk. Ja.
3: En op je telefoon?
12: Ja, op mijn telefoon, ja. Ja, ook wel eens fysiek casino, maar dat deed ik heel zelden.
3: Ja. Maar op je telefoon natuurlijk ook iets wat je dan... Nou ja, Joey, dat weet ik. Iets wat je altijd bij je hebt en waar we allemaal heel veel op zitten.
9: Ja, het lijkt me verschrikkelijk. Want dan word je natuurlijk, zeker als je daar gevoelig voor bent... dan word je natuurlijk non-stop geconfronteerd ermee. En dat is natuurlijk het grote probleem op social media. Dat het gewoon echt genormaliseerd wordt. En dat zie je natuurlijk nu met deze WK-poeltjes ook en dat soort dingen. Maar ook überhaupt, de reclames zijn natuurlijk in overvloed overal te zien voor gokken. Gokken lijkt natuurlijk gewoon heel normaal.
3: Waar ook dan bijvoorbeeld bekende voetballers soms ook in voorkomen. Hè?
9: Ja, absoluut. Ja, dat was van de week natuurlijk in het nieuws. Dat er heel vaak bekende personen en nu dan met het WK voetballers gebruikt worden om die spellen te promoten. En dat is natuurlijk heel erg makkelijk tegenwoordig. Met AI heb je natuurlijk heel erg snel en makkelijk gewoon nepbeelden gecreëerd. En ja, dus ook heel makkelijk om te verspreiden.
3: Ja, want Tycho, wat deed het met jou? Dat je daar voortdurend mee bezig was, dat al dat geld er naartoe ging. Welke gevolgen had het?
12: Nou, sowieso mentaal ging ik heel erg achteruit. En qua werk en qua vrienden en mensen om je heen. Ja, je liegt ook elke dag, zeg maar, tegen je familie. En tegen je vrienden, tegen je vriendin. En dat is geen fijn gevoel om elke keer tegen je naasten te gaan liegen over dat je gokt eigenlijk.
3: Mm-hmm. En wat deed je om er vanaf te komen?
12: Nou, ik heb heel veel geprobeerd... telefoon letterlijk gewoon wegleggen, zeg maar. Om gewoon te proberen van ja, dat ik er niet aankom, zeg maar. Vermijden bij vrienden die gokken. Wat heb ik nog meer gedaan? Geld bij iemand anders neergelegd. Maar toen kwam ik altijd wel weer met een smoesje van... hey, ik heb geld nodig voor iets of dat, weet je wel. En uiteindelijk heb ik dus de keuze gemaakt om eerlijk te zijn tegen mensen. En uiteindelijk heb ik dus besloten om naar een kliniek te gaan. Het was een 3-weekse behandeling. En dat heb ik 3 maanden geleden ongeveer afgerond.
3: Zo. Ja. En volgens mij heb jij je ook ingeschreven bij Crux. Ja. Misschien, Noah, even uitleggen wat dat is.
1: Eigenlijk is dat een soort register van de overheid. En daar kan je jezelf inschrijven. Maar je kan er ook door worden ingeschreven door bijvoorbeeld een curator of een bewindvoerder of door een naaste. En eigenlijk zorgt dat voor een soort gokstop. Dus op de legale goksites en in casino's, dus ook de fysieke plekken, kan je dan niet meer in. Omdat jouw naam, bij de legale goksites en in casino's moet je je ID laten zien of moet je dat koppelen. En dat wordt dan dus geweigerd. Dus dan kan je er niet meer in.
3: Ja, en dat Crux, daar heb jij je ook op ingeschreven. Dan kan je dus niet meer op de legale goksites. Maar wat was daar het effect van? Werkte dat goed genoeg voor jou?
12: Nee, dat werkte eigenlijk averechts. Want toen ging ik op illegale casino spelen. Ja, en toen, ja, die bedragen, daar kan je natuurlijk veel meer storten dan op een Nederlands casino. Dus toen stortte ik eigenlijk altijd wel hele grote bedragen.
3: Want daar heb je dan helemaal niet meer limieten bijvoorbeeld. Of veel minder bescherming nog dan op de legale varianten.
12: Ja, volgens mij heb je wel limieten. Maar dat gaat dan over 50.000 euro of zo per maand of zo, volgens mij.
3: Wat natuurlijk echt onbetaalbaar is. Ja. Veel. Ja.
12: Precies, veel te veel. Maar...
3: Ja. En Joey, weten nou veel... Ja, ik wilde zeggen jongeren. Het zijn ook relatief veel jongeren die ook ingeschreven staan trouwens in dat Crux, hè?
1: Ja, klopt. Het zijn vooral jongeren. Wat we weten is dat er sowieso een stijging is. In 2025 stonden er 109.000 mensen ingeschreven, terwijl dat in 2024 nog 85.000 personen waren. We weten dus niet precies wie daar ingeschreven staan, maar we weten wel dat veel jongeren ten opzichte van de gehele gokpopulatie, zeg maar, vooral veel gokken.
3: Ja, ik dacht voordat ik het weer zeg, jongeren, de jeugd van tegenwoordig. Terwijl dat cijfermatig niet klopt, maar dus toch wel, ja, de jongeren. Weten zij nou goed wat dan het verschil is tussen zo'n legale of niet legale site?
9: Ja. Dat weet je natuurlijk wel ergens, want dat zie je natuurlijk ook wel. En dat is precies natuurlijk wat er gezegd wordt. Je ziet het natuurlijk aan de beperkingen die eraan zitten en die erop zitten. Dus op die manier zou je het natuurlijk wel kunnen weten. Maar wat je eigenlijk ook wel heel erg sterk ziet, is dat het gewoon ook niet heel duidelijk is voor een gebruiker van is dit nou legaal of illegaal, deze website waar je op speelt. En dat komt natuurlijk ook omdat je het gewoon kunt bereiken. Je kunt gewoon naar zo'n illegale website toe en je kunt erop spelen. Misschien soms met een omweg, maar het kan wel. En dat is natuurlijk vaak het gevoel wat je er dan bij hebt. Van ja, het kan, dus het mag. En dat zie je dus ook gebeuren.
3: Nou ja, die illegale goksites die worden soms ook opgezet door de georganiseerde misdaad. Zoals drugsbaas Piet S. Die runde ook zo'n site.
1: Ja, Piet S., ook wel bekend als de Haagse Godfather, een beruchte boef. Hij bleef lang uit handen van justitie, werd 5 jaar lang afgeluisterd. Er werd zelfs opnameapparatuur geplaatst bij het familiegraf van de familie van Piet. Dus ze wilden er alles aan doen om hem te pakken. En hij hield zich vooral bezig met coke, hash, ecstasy, drugs.
3: Daar wilden ze hem voor hebben?
1: Daar wilden ze hem voor hebben. Maar goed, dat was niet het enige waar hij zich mee bezig hield. Hij had namelijk ook een illegale goksite. En misdaadjournalist Jelle Tieleman van het AD vertelt over Edobet, zoals dat platform heet.
5: Edobet was eigenlijk een illegaal gokbedrijf, waarbij je bij Edobet kon gokken op de uitslagen van onder meer voetbalwedstrijden. Het was wel een site waarbij je wel echt je best moest doen om daarbij te komen. Zij adverteerden bijvoorbeeld niet. Dit was wel een site voor een relatief beperkte groep mensen, waar je eigenlijk alleen bij betrokken kwam als je al iemand kende. Dus we moesten het vooral hebben van een soort van mond-op-mond reclame. En daardoor bleef het ook wel in een bepaald milieu. Het was ook een manier wellicht om sommige cashgeld in handen te krijgen. En daar zat aan de andere kant misschien ook wel weer een verdienmodel achter. Je zag op een gegeven moment dat mensen bijvoorbeeld moeite hadden om te betalen. Maar ja, je kan je voorstellen op het moment dat een gokbedrijf zich in het illegale circuit afspeelt. Ja, als je dan problemen hebt, dan kun je ook niet naar de politie of normale instanties om je te helpen. Dus wellicht heeft dat ermee te maken. Maar ja, helaas, daar is de politie nooit helemaal op doorgestapt. Dus het antwoord zullen we daar vrees ik toch nooit helemaal op achter krijgen.
3: Al krijgen we er misschien binnenkort ietsje meer over te horen, want dan staat Cornelis van Zet voor de rechter en die heeft hier ook mee te maken.
1: Ja, klopt. Hij wordt eigenlijk gezien als de drijvende kracht achter Edobet. We hebben nog niet zoveel over hem gehoord, maar hij runde de boel volgens justitie. Hij is natuurlijk nog verdachte, samen met Piet S. En hij moet zich daarvoor dus verantwoorden. En hij wordt ook verdacht van afpersing van een man die dus via Edobet €1000 schulden had. En hij zou de man hebben opgezocht en bedreigd. En hij vormde dus samen met deze Piet een criminele organisatie volgens justitie.
3: En die site, die goksite, die had ook een enorme aantrekkingskracht op voetballers zelf.
9: Ja, dus, maar dat snap ik wel. Want als je dit verhaal natuurlijk hoort, dan hoor je eigenlijk gewoon een beetje de romantiek er bijna omheen. Dat het gewoon, zo ook een illegaal casino ergens achterin een kroeg, dat er een deurtje open gaat en dat er een roulettetafel staat. Ja, dat heeft dit gevoel natuurlijk een beetje. En daar mocht je alleen maar naar binnen als er op je schouder werd geklopt of je kende iemand. Weet je wel, dat gevoel heeft dit heel erg. Dus het is heel logisch dat hoe mysterieuzer het is en hoe exclusiever, dat dan dus een aantrekkingskracht heeft op bijvoorbeeld op voetballers of überhaupt op mensen.
3: Nou ja, topvoetballers die natuurlijk ook veel geld hebben, die competitief zijn aangelegd. Want ja, in dit geval is ook bekende voetballers, die hebben met veel geld ook daarmee meegegokt.
1: Ja, er worden er echt meerdere mee in verband gebracht. Tom Beugelsdijk, David Mendes da Silva, maar ook Dirk Kuyt zou heel veel geld hebben neergelegd, vertelt Jelle.
5: Ja, aan wat bleek nou dat een aantal prominente oud-voetballers betrokken waren bij dit bedrijf. Waaronder Dirk Kuyt. Hij had ergens bij een tankstation in Nederland afgesproken om in een Big Shopper, €100.000 op te gaan halen. Omdat hij dus ging spelen bij dat Edobet.
3: Ja, wel even voor de duidelijkheid. Dit speelt natuurlijk echt alweer een hele tijd terug. Hij is in die tijd ook gehoord door de politie.
1: Zeker, ja. In dat grote onderzoek naar Piet S. werd hij als getuige verhoord. En de politie die hoorde namelijk afgeluisterde gesprekken van Piet S. Met nog iemand. En daar zou worden gezegd dat hij soms wel voor €25.000 per dag speelde. Dirk Kuyt, dat ontkent hij. Maar in die foren geeft hij wel toe dat hij op Edobet heeft gespeeld. Nadat hij klaar was overigens met zijn voetbalcarrière. Mm-hmm. En hij geeft wel toe dat hij zich zo nu en dan contant liet uitbetalen. En dat ging dan via bij een tankstation. Kreeg hij een grote tas met geld. En volgens hem had dat ermee te maken dat hij anoniem wilde blijven.
3: En er zijn ook voetballers die op zichzelf, dus op hun eigen wedstrijden, gokken. En dan hebben we het over matchfixing. En ook in ons land worden er voetballers of coaches verdacht daarvan.
1: Klopt, inderdaad. Ja, in 2025 meldde Toto, het bekende legale platform, 3 gevallen van voetballers of coaches die in het betaalde voetbal verdacht werden van matchfixing. En die 3 gevallen speelden zich af in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. En het gaat om personen die dus hebben ingezet op hun eigen wedstrijd of competitie. Maar we weten niet om wie dat gaat, omdat dat al meer indruist tegen die privacywetgeving.
3: Joey, vind jij dat opmerkelijk dat je vanwege dus de privacywetgeving niet mag doorgeven aan bijvoorbeeld de sportbonden om wie dat gaat? Dus we weten wel dat er 3 zijn die ook echt voetballen en op hun eigen wedstrijden mogelijk gegokt hebben. Maar dat wordt dan niet doorgegeven.
9: Nou, dat is natuurlijk heel lastig, want privacy is gewoon heel belangrijk. En dat, daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. Want dat is eigenlijk belangrijker dan het feit dat het gepleegd is. En dat, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En, maar dat maakt het wel heel erg ingewikkeld natuurlijk. Omdat er gewoon, ja, het zijn eigenlijk twee kanten. Want dan denk je, ja goed, moeten we dit nou weten om het op te lossen? Of kunnen we daar wat anders mee doen? Maar dat matchfixing is natuurlijk sowieso fascinerend. En dat is natuurlijk echt heel erg interessant natuurlijk wat je daarmee kunt doen. Want dat doet me altijd heel erg denken aan de cryptohandel, aan de pump-and-dump dingen. Dus dat je zelf een cryptomunt hebt of daarbij betrokken bent als een soort whale, dat je heel veel ervan hebt. En dan op social media gaat promoten van oké, deze munt gaat nu heel erg groot worden. Die moet je kopen. En dan heeft iedereen hem gekocht. En dan verkoop je het. En dat is dit natuurlijk ook.
3: Ja, maar dit lijkt me nog lastiger. Dat je in een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld in een bepaalde minuut moet zorgen dat er een overtreding is.
1: Of een gele kaart moet krijgen of zo.
3: Opzettelijk verliezen.
9: Nou ja, dat soort dingen, dat is nog wel makkelijk. Ik denk ook dat het heel makkelijk is als je een keeper bent. Dan kun je echt wel wat makkelijker een foutje maken.
1: Al die ballen doorlaten.
9: Ik wil niemand verdacht maken, maar dat lijkt me wel handig.
3: Alle keepers zijn verdacht vanaf nu. Ja, Tigo, kan jij je voorstellen dat die voetballers toch in de verleiding komen om dit te doen?
12: Ja, ik snap het wel. Ik denk dat ik het zelf ook had gedaan.
3: Ja?
12: Heel eerlijk gezegd. Ja.
3: Ja. Want als we dan naar jouw verhaal kijken ook, hè? Want we lachen er nu om. Hè? En dat, maar hoe was het ook voor jouw omgeving om jou zo te zien?
12: Ja, heftig. Ze waren sowieso natuurlijk ook... ze vonden het voor mij natuurlijk heel vervelend. Maar ja, voor hun, ik heb natuurlijk ook elke keer gelogen en bedrogen. En ja, dat was voor hun ook best wel een heftige tijd. Mm-hmm. Zeker.
3: En heb je ook op gekke dingen geld ingezet? Of was het vooral de roulettes en dat soort zaken?
12: Nee, ik heb niet op gekke dingen gezet. Dat niet. Ik heb niet op auto's ingezet die over een stoplicht heen rijden.
3: Auto's
12: ja,
3: die
12: dat,
3: over...
12: Dat kan tegenwoordig ook...
3: Wat is daar dan?
12: Auto's die door... hoeveel auto's er over een streep heen gaan door stoplicht.
3: Ja, want er is ook... de gekste weddenschappen kun je... Waar je op kunt wedden online te vinden. Zo is er een site, Joey, dat heet Polymarket. Het is verboden.
9: Nou, een site, dat is echt gigantisch. Wat daarin omgaat. Ja, nou ja, nee, ik bedoel, het is ook heel bekend. Dat is echt heel erg normaal. Kijk naar Amerika. Als je maakt niet uit welke social media feed je volgt. Of dat nou op X is, of op LinkedIn, of op TikTok. Of wat hebben we allemaal? Instagram.
3: Nee, heb je al Snapchat?
9: Hebben ze allemaal
3: noem het maar.
9: Ja, nee, maar eigenlijk overal komt dat voorbij. En daar worden ook alleen maar grappen over gemaakt. En rare weddenschappen en weet ik wat dan. Dat is echt het compleet normaliseren van gewoon het wedden op dingen. Dat kun je echt. Op alles wat je maar kunt bedenken, kun je daar wat mee doen.
3: Allerlei voorspellingen. En dat kun je echt zo gek niet bedenken. Jij hebt even ook gekeken.
1: Ja, ik vond het dus wel fascinerend. Want ik moet zeggen, Joey die kent het heel erg. En het is over het algemeen. Maar ik wist er nog niet zoveel van. Dus ik heb even een account aangemaakt. En het is heel makkelijk om dat account aan te maken. Maar dan kan je alleen kijken, niet meedoen. Maar dat is dan wel weer makkelijk te omzeilen. Zodat je wel mee kan doen. Maar je kan echt op van alles winnen. Keert Jezus terug naar aarde. Wie wint de Golden Globes? Heb hem nu even open om te kijken wat populair is. Nou, dan gaat het over de Bitcoin. Of die gaat dalen of stijgen. Maar eigenlijk ook heel veel over de World Cup nu. Dus... wie wordt de winnaar? Wat gaat deze en deze wedstrijd doen? Nieuw-Zeeland tegen België. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar je op kan gokken.
3: Nou, ik zei het al zo gek. Je kunt het zo gek niet bedenken.
1: Alles.
3: Is het nou in Nederland ook echt populair?
9: Nou, het is verboden in Nederland. Hè? Je mag er niet op spelen.
3: Nee, maar het kan wel.
9: Illegaal. Ja, het kan wel. Je kunt, we gaan nu geen reclame ervoor maken. Maar met een VPN kun je dat natuurlijk gewoon bereiken. Maar ook dat mag eigenlijk natuurlijk niet. Dus dan zou je natuurlijk, als je dat doet, het geld wat je hebt ingezet, dat krijg je dan niet. Misschien, of dat is natuurlijk een beetje lastig daarbij. Maar in principe is het wel, is het populair in Nederland. Het is natuurlijk niet heel duidelijk hoe populair dit soort dingen zijn. Dat is überhaupt lastig bij het illegaal gokken. En er zijn wel gewoon onderzoeken naar gedaan. En dan zie je inderdaad dat er 30.000 tot 50.000 mensen per maand dat wel spelen. Daar iets mee doen. En je ziet ook dat zeker Polymarket, dat daar gewoon de zoekresultaten omhoog gaan. Nou, dat zegt ook altijd wel wat. Dat mensen natuurlijk daarna gaan zoeken van wat is het. En dat heeft natuurlijk ook wel, dat zegt er wel iets. Dat er in ieder geval interesse is.
3: Ja, en dan ligt natuurlijk een verslaving op de loer. Dat mensen daar heel veel geld aan uitgeven. Maar er wordt ook gewaarschuwd door experts dat die weddenschappen crimineel gedrag kunnen uitlokken.
1: Ja, want Joey zegt het al even. Hè. Ik bedoel, het mag in Nederland niet, maar het lijkt wel heel onschuldig. We hebben het erover, hè, op voetbalwedstrijden en zo, wedden. Maar het kan al gauw een crimineel tintje krijgen als het bijvoorbeeld gaat over aanslagen. Hè. Ingezet wordt op een terroristische aanslag bijvoorbeeld. Wanneer zou die daar en daar moeten plaatsvinden? Dat kan natuurlijk uitlokking in de hand werken. Dat er dus mensen denken, nou, ik pleeg die aanslag wel, want dan verdien ik een hele hoop geld. Hetzelfde geldt voor, nou ja, plofkraken, moorden, bedenk het maar. Of je kan er geld op inzetten en het kan uitgelokt worden.
3: Ja, en dan zeg je eigenlijk dus, doordat er geld op ingezet wordt en zo'n voorspelling wordt gedaan, heb je het risico dat ze om het dus, nou ja, eigenlijk hetzelfde als waar we het net met de matchfixing over hadden.
9: Ja, nou, hetzelfde. En dat is natuurlijk ook nog een keer andersom. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat die crimineel dat zelf, dat circuit daar omheen dat natuurlijk doet en die weddenschap daarop zet. En er dan voor zorgt dat je dus daar geld mee verdient. Dat gaat natuurlijk twee kanten op.
3: Ja. En Tycho, als jij nu ziet wat er allemaal speelt, hè, en ook hoe mensen er dus, jij hebt het zelf meegemaakt, hoe je daardoor in de problemen kunt raken. Wat zou er dan beter kunnen?
12: Wat er beter zou kunnen, ja. Over wat, sorry?
3: Ja, om dit tegen te gaan. Zeg maar dat er niet nog meer jongens zoals jij zijn die hierdoor in de problemen raken.
12: Ja, vind ik een moeilijke vraag. Kijk, als je het online gokken bijvoorbeeld, of dat polymarket, dat is natuurlijk overbodig, maar dat online gokken weghaalt, dan ja, ben ik bang dat heel veel mensen juist weer naar het illegale gokken gaan. Dus ja, mijn beste optie zou zijn, maak het online gokken naar 24 plus of zo. En probeer toch wat meer hulp misschien in te schakelen. En dat de reclames nog steeds worden gestuurd naar de personen die eigenlijk al op kruk staan bijvoorbeeld.
3: Die in dat systeem staan. Ja, ja. En minder, want die krijg je dan reclames. Alsnog wel?
12: Ja, ja, zeker.
3: Ja. Ja. Krijg je wel mee. Nou ja, je zegt wel net van, ja, ik weet het niet precies, maar het zijn best wel hele zinnige dingen, toch, die je zegt.
9: Ja, want het grootste probleem is natuurlijk dat het is niet alleen maar Nederland, hè. En dat was natuurlijk zo makkelijk vroeger, jongens. Nou, nee, maar dat is wel echt zo. Het was natuurlijk heel erg makkelijk om ervoor te zorgen dat er in een bepaald land iets niet gedaan mocht worden. En je hebt nu gewoon, de wereld is gewoon de hele markt. En dat zie je ook. En de regels van casino's en het gokken zijn natuurlijk compleet anders in andere landen. Ja. Dan in Nederland. En dat betekent wel dat je dus dat ook wel toelaat in Nederland. En omdat het gewoon bereikbaar is.
3: Maar wat zou dan de oplossing zijn? Want het helemaal dus verbieden, dat gaat gewoon weg niet.
9: Nou ja, ook daar is het eigenlijk natuurlijk gewoon weer voorlichting. En dan kun je natuurlijk afvragen, is dat wel genoeg? Wordt er wel genoeg voorgelicht over

0: Niet. Nee, natuurlijk niet. En ook niet met de juiste informatie. Leg gewoon eens uit. Hè, of laat jongens zoals Tycho eens vertellen hoe dat nou gaat. Mm-hmm. En hoe het kan gebeuren dat je daarin terechtkomt. Dat is super interessant. Want het kan gewoon heel snel gebeuren natuurlijk. En het is heel makkelijk. Dus je bent voor je het weet ben je verslaafd. En als je daar gevoelig voor bent, ja, dan zit je voor je het weet. Ben je inderdaad gewoon de pineuter mij. Ja, het is echt heel lastig. Maar het is gewoon voorlichten. Gewoon voorlichten uit. Leggen aan jongeren van wat gokken is en wat het met je kan doen. Mm-hmm. Net zoals dat we waarschuwen voor vapen en voor alcohol en weet ik wat allemaal. Er zijn natuurlijk altijd mensen die dat blijven doen. Dat is prima, maar het is wel belangrijk dat je het wel weet. Mm-hmm. Nou, en ik heb twee dochters van 11 en 12. Ik geloof niet dat ze weten wat gokken is. Maar misschien zouden ze dat wel moeten weten.
1: Ja, en die illegale goksites aanpakken, dat gaat ook niet zo gemakkelijk. Nee, als we het dan echt ook over die illegale daar wordt ook niet enorm op ingezet.
2: Nee, ja, het lukt ook gewoon niet. Want de kansspelautoriteit, die dus dat overzicht houdt ook over die illegale goksites, die heeft voor 56 miljoen euro aan boetes opgelegd aan illegale goksites. En er is nog geen 1,5 miljoen euro daadwerkelijk van betaald. Dus ze zijn ook gewoon niet echt onder de indruk. En het idee is dat er dan nu deurwaarders op die illegale ja, ik weet niet precies hoe dat eruit ziet, maar deurwaarders afgestuurd worden op de illegale goksites. Maar die aanpak die loopt nog niet heel soepel.
1: Ja, en Tycho, want jij bent dus in therapie geweest.
3: Ja.
1: Hoe lastig is het tot op de dag van vandaag voor jou? Denk je dat die verleiding er altijd zal zijn en blijven?
3: Ja, denk het wel. Maar het wordt wel steeds misschien wat lichter. En als je bijvoorbeeld in een moeilijke periode zit of zo, dan ben je wel sneller kwetsbaar om weer de fout in te gaan, zeg maar.
1: Ja.
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja. En is het nu ook iets waar je van zegt, nou, ik ben er nu, want je zit hier wel ook om je verhaal te vertellen. Wat is daarvoor de reden voor jou?
3: Ja, ik heb natuurlijk 3 weken lang elke keer mijn verhaal moeten doen. Dus ja.
1: Maar dat is wat anders dan publiekelijk, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja.
1: Wat zou je anderen willen meegeven van jouw leeftijd? En ook verder boven de leeftijd of onder, maar als die daarmee onschuldig beginnen?
3: Ja, ik weet niet. Het enige wat je kan zeggen is pas op met hoeveel je inzet. En als je inzet, doe het dan gewoon verantwoordelijk. En ga niet met vrienden om die je pushen of die wel met meer geld spelen.
1: Ja. En hulp zoeken dus, als het echt niet goed gaat.
3: En gelijk inderdaad hulp zoeken, ja. Maar dan wel serieus hulp. En niet gelijk naar je ouders gaan of zo, maar echt gelijk gewoon dat je naar een kliniek gaat. Zeg maar.
1: Heel veel dank dat jij jouw verhaal hebt willen vertellen, want het is belangrijk om te doen. Ja. Dankjewel. Wij gaan naar Stand van Nederland. We vliegen door de tijd heen. Sam Hagens is hier zometeen over de invloed van extremer weer op onze economie. Ja hoor, ook weer.
2: Daar gaan we weer.
1: Wij zijn er natuurlijk volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan en een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: En Van Dijk, ja, 1-0. Gakpo kan binnendoor, geeft op Bobby.
0: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Somerville nog een keer, Somerville!
2: Dumfries heeft er voor zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
3: In de nacht van maandag op dinsdag. De eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
4: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
3: NOS Langs de Lijn begint om 2:00.
0: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel

0: 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lievert, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
8: Sam Hagens. Bloedheet is het. Het is u natuurlijk niet ontgaan. We hebben te maken met steeds extremer weer. En dat heeft natuurlijk ook impact op onze economie. Daar gaan we het zo over hebben in Stand van Nederland. Maar eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
9: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas storten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
10: Das ist immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
9: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. Woningbelegger Vesteda hoeft mogelijk toch geen duizenden huurwoningen te verkopen. Het bedrijf heeft een afspraak gemaakt met aandeelhouders die een investering terug willen. De aandeelhouders vroegen om 4,1 miljard euro, maar na onderhandelingen is dat ruim 750 miljoen geworden, waarmee verkoop van de woningen wellicht niet nodig is. Er werd gevreesd dat de huurwoningen in handen zouden vallen van buitenlandse investeerders en zo voor veel mensen te duur worden. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
11: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
9: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm vanavond met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer en na het weekend wordt het iets minder warm.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarden.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: NPO Radio 1. WNL.
12: Stand van Nederland.
8: Goedenavond, je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, het is een van de heetste dagen ooit. Sinds middernacht is het code rood in bijna heel het land. En hier in de studio tikt de thermometer zo'n 19 graden aan ongeveer. Dat valt allemaal wel mee, omdat wij airconditioning hebben. Net als vrijwel alles heeft ook het weer een impact op onze economie en verdienvermogen. Voor sommigen goed, voor anderen bar slecht. Dat gaan we vanavond bespreken. Ook met mijn gast hier in de studio, Hella Huuk, hoofdredacteur van EW. En Wieke Pot, lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad en docent aan de Wageningen Universiteit. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En onze eigen Sikko Debbenhof is hier ook met de cijfers. Fijn dat je luistert. Je kan ook meepraten via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechts onderin kun je vragen stellen. En dan beantwoorden wij die hier in de uitzending. Hella Huuk, het advies was om vandaag niet de weg op te gaan. Ja. Toch ben jij hier.
21: Living on the edge. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ik stap die geaircode auto in. Ja. Ik heb het gehaald.
8: Je hebt het gered. Had je water mee voor de zekerheid?
21: Nee, ik las ook dat ik een paraplu moest hebben voor als ik pech zou hebben.
8: Ja, maar stel je voor dat je pech hebt, dan moet je langs de vangrail staan.
21: Ja.
8: En dan is het wel fijn om een paraplu te
21: hebben. Maar dat las ik dus eigenlijk net beneden in de hal. Dus nou ja, hoop ik nog terugkom.
8: Het advies is om niet de weg op te gaan. Maar wij zijn heel erg blij dat je hier bent. Want het gaat natuurlijk om, we moeten het land inlichten over wat er allemaal speelt. Dus dat is van heel groot belang.
21: Cruciale rol in de samenleving.
8: Cruciaal. Wieke Pot heeft u ook nog iets bijzonders gedaan vanmiddag met het weer om het koel te houden, het hoofd?
22: Ik heb zeker gezorgd dat we even het water in zijn gesprongen met kinderen in de Kromme Rijn. Ja.
8: In de Kromme Rijn. En dat was nog niet zo warm of was het lekker?
22: Hoge bomen erlangs, dus schaduw. Ja? En dan is het water heel verkoelend.
8: Heel goed.
22: Groen en water, dat helpt.
8: Hella, heb jij nog iets gedaan om het koel te houden?
21: Nee, ik ben gordijnen dicht. En vooral ook eigenlijk de deuren dicht. Dus in de ochtend nog wel even deuren open, want toen was het buiten nog koeler dan binnen. Maar toen ook echt wel rond 10 of zo heb ik die deuren dicht gegooid.
8: Geen airconditioning?
21: Nee.
8: Geen airconditioning?
22: Nee, we hebben wel een warmtepomp. Dus je kan het huis koelen, maar dat hebben we ook niet aangezet dit weer.
8: Waarom niet?
22: Omdat we ook aan het verbouwen zijn. En dan moet je heel op tijd de koeling aanzetten. En de deuren echt dicht houden. Dan hou je het wel prettig en koel.
0: Anders heeft
22: het
0: geen zin.
22: Dan
0: is het zonde. Nee. Ik las net de verwachting. 2030 zullen er 6,3 miljoen airco's zijn in ons land. 40% van alle huishoudens.
22: Ja, daar schrok ik ook wel van, zo'n aantal. Want ergens is het natuurlijk een hele effectieve manier van koelen. Mm-hmm. En tegelijkertijd zeggen we als wetenschappelijk klimaatraad ook wel, ja, liever een beetje uitstel op heel veel airconditioning gebruik. Want wat je ook wel krijgt is natuurlijk extra energievraag. En ook een hitte-eilandeffect, zeggen we wel, in steden. Dus er komt eigenlijk meer hitte ook naar de buitenkant van de woningen. Hè? Die stoot eigenlijk die hitte weer uit. Ja. Dus de stad en het omliggende gebied wordt eigenlijk nog warmer. En
0: daarmee dwing je elkaar eigenlijk om aan de airco te gaan, toch?
22: Nou ja, je kan inderdaad zorgen dat iedereen daardoor denkt, oh nou ja, dan heb ik het in huis tenminste koel. Maar ja, die straat wordt er niet koeler van in ieder geval. Dus nee, daar heb je iets anders voor nodig, zoals dat groen.
0: Ja, ja. We gaan er helemaal de hele avond over doorpraten, ook over die airco's. En we bellen met heel veel mensen in het land, want we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd, hoe gaat dat eigenlijk op het werk vandaag? Maar eerst het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Sikko Debbenhoff.
1: Huishoudens met een thuisbatterij, slimme laadpaal of warmtepomp kunnen in een deel van het land geld gaan verdienen als ze helpen om de overbelasting van het stroomnet tegen te gaan. Netbeheerders hopen dat zeker tienduizenden huishoudens tegen betaling een steentje willen bijdragen.
0: Ja, de vergoeding is vanaf komende winter beschikbaar voor huishoudens met slimme apparaten in Gelderland, Utrecht en delen van de Flevopolder en Noord-Brabant. Daar is die situatie op het stroomnet nu het nijpendst en er dreigt vanaf aanstaande winter ook overbelasting. Daarom dus deze maatregel. Daar praat ik over door met Daan Hermans, hij is expert energiemanagement bij Essent. Goedenavond, meneer Hermans.
3: Goedenavond.
0: Hoe werkt het precies?
3: Nou, iedere energieleverancier die implementeert het op zijn eigen manier. Vanuit Essent hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid om je auto te connecten. Dat is in de Essent-app. En dan vanuit Essent zorgen we ervoor dat je auto niet gaat laden zodra je thuis komt en de kookplaat gaat aan en de oven gaat aan. Maar dat we dat natuurlijk bijvoorbeeld verschuiven naar wat later op de avond. Dus wanneer het ook wat rustiger op het stroomnet is.
0: Ja, en dat is in het geval van een elektrische auto. Maar als je een thuisbatterij hebt, kun je dus ook op het juiste moment stroom gebruiken. Hoe werkt dat?
3: Ja, klopt. Ja, thuisbatterijen die vaak slijden stroom van je zonnepanelen in op. Maar als iedereen op dezelfde momenten dat gaat doen, of bijvoorbeeld zijn thuisbatterij gaat opladen aan de hand van het stroom op het net, dan kan er net congestie ontstaan.
0: En er is een
3: exact, een overbelasting. Hè? Samenwerking tussen netbeheerders en energieleveranciers. Vanuit energieleveranciers ook wordt gekeken dat we dat dus niet allemaal hetzelfde moment gaan doen. Maar juist ook dat soort zaken gaan opschuiven, waardoor die overbelasting minder zal zijn.
0: En het kan ons knaken schelen als we dit doen. Hoeveel op jaarbasis?
3: Ja, dat klopt. Het kan zeker serieus wat opleveren. Voor mensen kan het zo 100 tot 500 euro. Het ligt een beetje aan type batterij, type installatie, et cetera. Kan het opleveren extra op jaarbasis voor een thuisbatterij. Ja, thuisbatterij is al straks ook met het einde van de salderingsregeling interessant. Mm-hmm. Nou, en op deze manier wordt in die netcongestiegebieden alleen nog maar interessanter.
0: En dat is ook natuurlijk ook in de week van deze ongelooflijke hitte wel interessant ook om over na te denken van hoe ga ik dan met energie om en hoe kan ik geld besparen. Afgelopen woensdag zagen jullie die prijs echt omhoog gaan, hè? Woensdagavond 4 keer zo hoog als normaal gesproken?
3: Klopt, ja eigenlijk bijna wel 5 keer zo hoog. Dus je zag als het ware dat, ja, je ziet het wel rond een uurtje of 8. Dan gaan alle airco's thuis aan. De zon die zakt een beetje, er is weinig wind. Dus je ziet eigenlijk dat de vraag enorm stijgt. Maar dat de aanbod niet enorm is. Dus dan zie je dat ongeveer 20 cent voor een dynamisch tarief voor een uurprijs is overdag. Ja. Maar boven een euro 's avonds. Dus ja, dan is het verstandig om dan even niet je auto vol te gooien. Maar dat even weer te doen als de prijzen wat goedkoper zijn.
0: Duidelijk. En dit is dus iets wat vanaf komende winter gaat gelden. Bedankt Daan Hermans, expert van energiemanagement bij Essent. Veel stellen zullen gedacht hebben, het ziet er leuk uit. Het is makkelijk te onthouden. 26 juni 2026. 26-06, 26. Perfecte trouwdatum. Althans, ja, op papier, toch Sikko?
1: Ja, want het was naast druk aan het altaar ook ontzettend warm vandaag.
0: Dus de voorzitter van Stichting Trouwbranche Nederland, René Lelieveld. Goedenavond.
23: Goedenavond.
0: Hoe druk was het vandaag met bruiloften?
23: Enorm druk.
0: Ja?
23: Exacte cijfers, daar beschikken we niet over. En hoe komt dat? Meestal tellen we daar achteraf iets over. Maar 26, als ik kijk naar trouwlocaties waarvan ik op de hoogte ben, maar ook alle andere leveranciers, fotografen, taartenbakkers, noem alle functies maar op. 26 is echt een enorm drukke dag. En ik kan er vast aangeven, 2 juli volgend jaar, dus 2-7-27... wordt minstens weer zo'n bijzondere dag.
0: En hoe is het eigenlijk gegaan bij al die bruiloften? Want er wordt vaak ook al iets te veel gedronken op een bruiloft. Dat gebeurt wel eens. Het kan heel warm worden dus op zo'n dag als vandaag. Wat voor verhalen heb je eigenlijk gehoord?
23: Nou ja, goed, kijk, die verhalen die zullen achteraf nog wel wat meer nadruppelen. Waar ik met name verhalen van terugkrijg, dat zijn van leveranciers op deze trouwdagen. Een bruidspaar begint over het algemeen 1,5 tot 2 jaar van tevoren zo'n dag voor te bereiden. Dus als er dan een code rood komt op een woensdag, laat ik maar zeggen voor de vrijdag zoals vandaag, ja, heb je eigenlijk weinig mogelijkheden meer om bij te schakelen of af te schakelen. Überhaupt afzeggen, dat zal een enkele keer gebeurd zijn, maar dat zal echt zeer zwaar in de minderheid zijn. Nogmaals, je bent 1,5 jaar naar zo'n dag toegegroeid. En dan ga je niet op het allerlaatste moment van alles afzeggen met veel leveranciers, maar met name met heel veel blijdschap. Want uiteindelijk doe je daar toch zo'n dag voor organiseren.
0: Tuurlijk. En dan is het dus extra maatregelen nemen, zoveel mogelijk schaduw. De gasten net wat meer water geven dan normaal.
23: Ja, zie je zeker. En ja, er zijn natuurlijk wel meer mogelijkheden denkbaar. Er zijn locaties die uiteindelijk toch de beschikking hebben, als je hebt afgesproken om in de tuin te trouwen, om toch naar binnen te gaan in de airco. En zo gauw als dat niet mogelijk is, zou je nog kunnen overwegen om bijvoorbeeld op het allerlaatste moment een stretch tent of parasols of nou, whatever it may be, ja, neer te zetten. En ja, ons devies is zeer zeker geweest van tevoren. Ook als leverancier, waar ik overigens grenzeloos respect voor heb. Want ga er maar aan staan in je lange broek als fotograaf. Allerlei kunstjes uithalen om een prachtige dag te fotograferen. Ja. Maar ja, let vooral op elkaar. En dat kan zijn de leveranciers, maar zeker ook uiteraard de bruiloftsgasten. Ja.
0: Dankjewel René Lelieveld van Stichting Trouwbranche Nederland. Hela, kun je je voorstellen trouwen op zo'n hete dag?
21: Ja, ik zat er wel over na te denken. Van, het is toch niet tof als je heel erg loopt te zweten in je mooie jurk en je wil juist die mooie foto's.
0: Ja, het moet perfect lopen.
21: Ja, nou, je hebt ook wel eens van die huwelijken dat op het WK, dat is natuurlijk nu ook.
0: Ja.
21: En dat al je gasten dan ergens in een tv'tje in een hal.
0: Dat is ook
21: dat je
0: niet
21: nooit
0: ideaal.
21: Helemaal weet hoe die dag zal lopen.
0: Ja, zeker. Goed, code rood in heel het land dus. Maar niet heel het land zucht vandaag onder de hitte. Sterker nog, op sommige plekken was het juist wel prima, toch, Sikko? Je hebt het uitgezocht. Onze weerman van vandaag.
2: Ja, precies. Nou, het begon eigenlijk vannacht al. Het was historisch warm. De temperatuur in de beeld kwam een etmaal lang niet onder de 20 graden. Nog nooit eerder gebeurd. En vandaag volgde ook nog eens de warmste junidag ooit. Met 39,4 graden gemeten in het Limburgse El. Dat is nog niet de allerhoogste temperatuur ooit gemeten in ons land. Want dat record staat nog altijd op 40,7 graden. Dat werd in 2019 gemeten in het Noord-Brabantse Gilserijen. Bij onze oosterburen is dat record vandaag wel gesneuveld. Want in Duitsland is met 41,3 graden de hoogste temperatuur daar ooit gemeten.
0: Ja, Wieke Post, expert op meer dan alleen de hitte. Maar ja, dit extreme weer, dat is code rood. Gaan we dat vaker zien? Sorry, ik zei Post, want het staat steeds verkeerd in mijn draaiboek. Maar het heet gewoon Wieke Post. Excuus.
22: Ja. We gaan het vaker zien. We zien het eigenlijk al vaker. Als je terugkijkt, ook was het zo dat we eens in de 5 jaar ongeveer zo'n hittegolf hadden. Ja. En inmiddels zit hij al ieder jaar, iedere 2 jaar, hebben we hem in ieder geval wel te pakken. Aantal extreem warme dagen is ook toegenomen. Als je nu kijkt naar de 26 jaren die we zeg maar in de 21ste eeuw zitten. 42 gehad. En ja, afgelopen eeuw waren dat er zo'n 23. Dus je ziet, als je dat doorrekent, hoeveel meer er nog gaan volgen. Ook,
0: dat komt door klimaatverandering.
22: En dat inderdaad, ook deze hitte is inmiddels toegewezen aan klimaatverandering.
0: Ja, want ja, hoe kom je erachter dat het inderdaad door klimaatverandering komt?
22: Ja, daar zitten wetenschappers op die dat echt kunnen uitrekenen. Dus die zijn bezig met attributie, zoals dat zo mooi heet. En kijken dus naar extremen, ook van watersnood en hetzelfde voor hitte. En kijken wanneer die zich inderdaad ook tot aan klimaatverandering verhouden.
0: Ja, code rood, want we hadden net de vergelijking. Sikko noemde 40,7 graden 5 jaar geleden. Toen was het geen code rood, hè?
22: Nee, dit is de eerste keer code rood, inderdaad, voor hitte.
0: En hoe komt dat?
22: Ik denk dat dat inderdaad ook steeds weer verder opschuift voor inderdaad de alertheid vanuit het KNMI op. Oké, wat voor extremen hebben we wel niet te pakken? We hebben inmiddels wel sinds 2007 ook een hitteplan vanuit het RIVM geïntroduceerd. Dus de bewustzijn is toegenomen. Daardoor zie je in principe dat we ook wel beter kunnen voorlichten waar het gaat inderdaad om omgaan met hitte. Mensen ook wel eerder geneigd zijn om water te drinken, koele plekken op te zoeken en zo. Dus er zit denk ik vooruitgang in dat bewustzijn en die actieve informatieverstrekking. En dat zie je ook wel, dat we daar daar nu ook dat weeralarm op plakken en dat code rood afgeven.
0: Wilma die reageert in de NPO Luister-app. Die zegt, ja, ik snap dat jullie het over werk gaan hebben vandaag en over hoe het gaat. Maar sorry, ik ben 64 jaar, ik woon in een slecht geïsoleerd huis, 40 graden binnen. Denk ook een beetje aan mij. Ik snap dat, Wilma, dat je dat zegt. Is het ook een beetje, er zijn ook mensen die luisteren naar zo'n code rood, Hella. En denk je, ja, is dat misschien ook wel een beetje tikkeltje overdreven allemaal? Hoe sta jij daarin?
21: Ja, nou, mijn man op de bank is er zo één. Ja. Ik heb het zelf ook wel een klein beetje. Dus bijvoorbeeld de school van mijn dochter. We kregen dus gisteren een mailtje van... we moeten de richtlijnen opvolgen. We houden de school dicht. Dan denk je een beetje van, oké, zucht. En aan de andere kant, ook omdat je denkt... van ja, misschien hebben kinderen het thuis nog wel veel warmer... als jij net op die vijfde verdieping woont op 40 vierkante meter. Dan ben je misschien toch nog in dat oude schoolgebouw... waar het ook niet echt heel lekker is. Nog wel beter af dan thuis. Dus ergens denk je, ja, ik moet er ook een beetje om lachen, want gisteren, ik heb dan natuurlijk zo'n ANP-app, die hebben eigenlijk alle journalisten wel. En dan zie je al die berichten binnenkomen. RTL gaat extra uitzendingen doen, NOS gaat extra uitzendingen
0: doen. Door code rood.
21: Ja. De Telegraaf gaat all out. Ja, omdat wij natuurlijk weten, jullie, luisteraars, lezers, kijkers, willen er alles over weten. Maar we gaan het vaker zien. Ik denk, in landen als India of zo, daar is het natuurlijk nog veel erger. En daar zal ook wel een code rood en allemaal plannen zijn. Maar ja... Ja, in Rome is het ook. Ja, of dit altijd zo zal blijven dat de scholen dan weer dicht gaan, dat vraag ik me toch af.
22: Ik hoop het niet, eerlijk gezegd. Ik ben daar best wel kritisch op. Dat ik denk, ja, we kunnen toch kinderen ook niet zomaar inderdaad.
0: Op dat de scholen dicht gaan.
22: Ja, op die scholen die dicht gaan. Waarom hebben wij geen publieke gebouwen, zoals scholen, maar ook zorggebouwen, zeker voor mensen in langdurige zorg, de bibliotheek, waar het gewoon cool is. Waar kinderen dus inderdaad altijd wel naar school kunnen gaan.
0: Die gebouwen zijn gewoon te oud.
21: Kantoorgebouwen, die hebben hogere eisen qua klimaat. Ja. Dan om de scholen voor onze kinderen. Hè? Dat is eigenlijk toch bizar om te bedenken.
22: Ik vind dat bizar. Ik vind het echt, het recht op onderwijs heb je. Nou, dus ook recht op een gewoon onderwijsgebouw. Wat het in klimaatrisico's zoals deze gewoon doet.
0: Mijn kinderen vonden stiekem wel leuk. De school hoefde deze week. Maar ik ben het helemaal mee eens. Dat moet gewoon goed geregeld worden. Ja. Laten we het hebben over het werk en de arbeidsproductiviteit, Sirco. Wat doet die hitte eigenlijk met het werk dat wij afleveren?
2: Eén dag extreme hitte heeft al grote gevolgen. Als het boven de 32 graden is, heeft dat dezelfde negatieve impact op de economie als een halve stakingsdag. En dat komt omdat de productiviteit in belangrijke sectoren als de bouw, logistiek en de industrie hard terugvallen. En als het zoals nu meerdere dagen achter elkaar rond de 34 graden is, dan lopen de schadebedragen op tot ruim 2 miljard euro aan gemiste productie.
0: 2 miljard euro, dat vind ik een behoorlijk bedrag.
21: Ik ben wel een beetje kritisch op eigenlijk.
0: Waarom?
21: Dat wel zo is. Nou, omdat... Kijk, wij leven toch in een westerse, hoogopgeleide samenleving... Waar mensen inderdaad veel kantoorwerk doen en veel met een laptop werken. Ik kan me wel voorstellen, ik zei net een land als India... waar je echt dat is nog echt een agrarische samenleving... met heel veel mensen in de landbouw, straatverkopertjes. Mm. Het leven, het werk is ook meer buiten op straat, warme fabrieken. Maar goed, het zal onderbouwd zijn, hoor. Ik kwam zelf op een wat ander bedrag.
0: Ik had zelf welk bedrag kwam jij?
21: Nou ja, ik had gekeken, echt bierveeltjesberekening hoor. Maar onze economie is zo'n 1200 miljard wat we produceren. Dus dat is zo'n 3 miljard per dag aan economische waarde. En ik dacht, als we nou tot 5-10% minder productief zijn, dan is dat een verlies van 150 tot 300 miljoen.
0: Maar dat is dus bierveeltjes. Kijk, wij onze cijferman doet alleen maar aan echt daadwerkelijke onderzoek. Ik heb de bron nu even
21: maar
0: niet paraat, zo meteen wel op terug.
21: Ja, nee, want je kan het inhalen. Hè. Dus ik heb nu ook vandaag minder hard gewerkt en ik moet ook nog een stukje schrijven. Maar
0: dat is
21: toch al maandag. Dus je moet ook niet vergeten dat mensen ook wel denken, nou ja, dan kan het volgende week ook wel.
0: Laten we heel even kijken bij één zo'n bedrijf. Picnic. Normaal gesproken natuurlijk een van de bezorgbedrijven voor boodschappen. Houdt ook rekening met gezondheid van medewerkers. Picnic CEO Michiel Muller. Goedenavond, meneer Muller.
4: Ja, goedenavond.
0: Hoeveel geld heeft het jullie gekost deze dag?
4: Nou, best wel wat natuurlijk. Omdat je wat je doet eigenlijk is... je gaat mensen meer tijd geven om te bezorgen. Je geeft ze meer pauzes en ritjes. Dus je bent minder efficiënt. Uiteindelijk gaat natuurlijk daar ook wel kosten naartoe. Ja.
0: En een bezorgstop, begreep ik, in de middag.
4: Ja, we hebben dus eigenlijk besloten om dus 's ochtends te rijden en 's avonds te rijden. Maar niet tussen echt het allerheetst van de dag. Want het was natuurlijk wel een beetje extreem. Want je moet ook nog sjouwen. En tegelijkertijd, die runners van ons, dat is onze bezorgers. Dat zijn allemaal mensen die gewoon wel zin in hebben. En die wil ik laten zien dat ze het kunnen. Dus die zijn wel enthousiast. Maar je moet natuurlijk soms tegen zichzelf bescherming nemen.
0: Wat voor verhalen hoor je van de bezorgers?
4: Nou, eigenlijk dat ze zeggen, nou, dit is in ieder geval beter dan nat sneeuw. Dus eigenlijk niet zo, zijn er niet zo aan relaxed over. En op zich zijn mensen natuurlijk super aardig. Ze krijgen ijsjes aan de deur of een blikje cola. Dus op zich is het ook wel weer leuk. En uiteindelijk, dit zijn allemaal jonge teams, weet je wel, die dan met elkaar zo'n stad runnen. Mm-hmm. En die vinden de uitdaging dan ook weer mooi eigenlijk.
0: Ja. Ik begreep dat ze, normaal gesproken hebben ze een speciale outfit. Die hoeft er vandaag dan niet?
4: Ja, klopt inderdaad. Dus mocht vandaag, ze kregen van ons een petje en een zonnebril en zonnecrème en een bidon. Maar ze hoefden niet in een officiële outfit. Dus t-shirtje met een korte broek was prima vandaag.
0: Ja, oké, goed, duidelijk. Ja. Bedankt Michiel Muller, CEO van Picnic, over de maatregelen daar. Hella, is het iets wat je meer vandaag voorbij hebt zien komen? Bedrijven die zeggen, ja, echt op het heetst van de dag, maar even niet?
21: Ja, zeker. Ik denk ook dat je zag ook wel bepaalde kledingwinkels dichtgaan. Bloemenzaken, hè. De bloemen doen het natuurlijk nu echt niet goed. Maar ook de terrassen zag ik toch best wel. Want normaal is het, warm weer. Nou, de ijsjes doen het goed. Maar dat ook de terrassen vol zitten. Maar mensen vinden het daar eigenlijk te warm voor. Mm-hmm. Ik hoorde vanmiddag weer ouders die zeiden, ja, we hebben onze kinderen naar de bioscoop gestuurd. Ja. Dus ik dacht, misschien hebben de bioscopen het vandaag misschien wel beter gedaan. Juist.
0: Ik moet zeggen, ik ben afgelopen woensdag ook met mijn kinderen naar de bioscoop gegaan. Maar toen ging ik dus met een korte broek en teenslippers. Dan kreeg ik halfwege de Toy Story film kreeg ik het een beetje koud.
21: Koud.
0: Ja, dus als je dan naar de film toe
21: First
0: gaat.
21: First world problems.
22: Tip. Kleed je goed aan.
0: Ik had voor mijn kinderen had ik wel een trui meegenomen. Die hadden niet koud. Maar goed, dat is wel een oplossing. Wieke Pot, lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad ook. Is het onderschatten bedrijven eigenlijk hoe groot de impact kan zijn? Wat kun je daarvoor zeggen?
22: Ja, ik denk wel dat we algemeen gezien, we hebben een rapport geschreven, Klimaat en Gezondheid ook, waarin we ook stellen, we zijn onvoldoende voorbereid op dit moment op hitte. En dat heeft er ook mee te maken dat we eigenlijk, arbeidsrechtelijk is het niet heel duidelijk wat nou een norm is. Er is geen norm voor hittestress. Wanneer ervaren we dat? We hebben inderdaad minder buitenwerkers dan in India, maar ze zijn er natuurlijk wel. Dus er zijn wel degelijk kwetsbare beroepen. Landelijk gebied, boeren, mensen die buiten werken, mensen die natuurlijk bezig zijn in de bouw. De postbezorger, die hebben ook aangepaste roosters. Dus het is wel degelijk nodig.
21: PostNL is de bezorging al heel lang aan het terugschroeven. Maar goed, sorry, grap.
0: Dat staat hier wel los van dan een beetje, Hella. Ja.
22: Ja, maar ze hebben inderdaad ook hitteroosters. En ieder bedrijf is daarin ook een beetje zelf aan het uitzoeken. Ja. Ik merkte het ook aan mijn eigen universiteit. Die zeggen ook, ja, niet alle gebouwen zijn even cool. Zoek even ergens een plek waar je het enigszins aangenaam hebt, zeg maar. Dus iedereen is ook een beetje zelf aan het uitvinden. Hoe gaan we hier nou eigenlijk mee om? Omdat het niet zo duidelijk is.
0: Hella, ook werkgever. Hoe ga je daar mee om?
21: Nou, ik moet zeggen, ik laat dat eigenlijk volledig vrij. Maar de redactie, ik was er zelf niet vandaag, maar dan geloof ik dat daar 2-3 mensen waren. Maar ik heb helemaal geen goed gebouw wat goed gekoeld. En dat is echt een hele warme redactie. Ja. Dus bij ons zijn de meesten gewoon lekker. Ik weet niet of het lekker. Maar in ieder geval thuis gebleven. Ja, en ik ben een geschreven medium. Dus mensen kunnen dan toch nog wel ook thuis wat schrijven. Of inderdaad, het nog ligt ook een beetje aan je deadline. Want mensen denken, nou, weet je, zondag is het misschien net even. Dan pak ik nu dat moment en dan kan ik het werk op een ander moment doen. Wat dat betreft hebben wij het natuurlijk relatief makkelijk als schrijvende journalist.
0: Er komt wat kritiek op jullie binnen.
21: Oh jee, kom maar op.
0: Ja, dus ik gooi het eventjes in de groep. Het is van de zot hoe deze twee dames de betutteling in de hand werken. Jeroen die vindt eigenlijk dat we ons niet zo moeten aanstellen. We moeten zelfredzaam zijn, helder denken. Niet zeuren, rustig aandoen en misschien je mascara even aflaten. Houd moed. Die laatste opmerking, ik weet niet of dat
21: helemaal ging over het trouwen, denk ik misschien.
0: Misschien, maar dat het ons een beetje aangepraat wordt vanuit een klimaatoogpunt.
21: Maar zijn wij nu aan het betuttelen?
0: Dat we de problemen te groot maken rond deze hoge temperaturen.
22: Nou ja, jullie noemden de records natuurlijk al. En, ja.
0: Die
22: zijn feitelijk, hè? En
0: sorry,
22: terugkijkend,
0: Jeroen.
22: Ik heb ook teruggekeken natuurlijk naar die extreme warme dagen. Die zijn ook feitelijk. Dus we kunnen vaststellen hoe de toename was ten opzichte van het verleden.
21: Oké, maar misschien om nog iets op terug. Wat ik er wel interessant aan vind, we zitten echt een beetje zo hype, hè? Want we zijn er gewoon allemaal heel erg mee bezig.
0: Ja.
21: Maar, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar de zomer van 2018, toen werd het in april al heel droog. En dat ging maandenlang door. Volgens mij zijn we het al bijna weer vergeten. Maar de water in de Rijn zakte, er konden geen Rijnaken meer door de kolen naar Duitsland brengen. Fabrieken moesten laag gaan draaien. Dat heeft ons echt heel veel gekost. En dat was ook wel zo'n eye-opener van, kijk, nu is het die hitte. Dus nu is het extreem. Mm-hmm. En volgende week hebben we het er misschien bijna niet meer over. Maar dat was een hele lange, droge zomer die iedereen prima vond. Iedereen kon het qua temperatuur wel aan. Maar die toch economisch heel veel impact had. En je ziet het gewoon vaker terugkomen. Dus in die zin ben ik het wel, hoe heet hij, Jeroen?
0: Jeroen.
21: Dat dit nu even zo'n een paar dagen is dit, hebben we het er allemaal over en is het helemaal trending. En over 2 weken is iedereen misschien het alweer bijna vergeten. Ja. Maar toch, het is natuurlijk ook precies wat jij zegt. We zullen dit soort extremen wel vaker gaan zien. En op een gegeven moment vinden we het normaal misschien. En dan hoef je er geen extra radio-uitzending aan te besteden. Wie zal het zeggen?
0: Er zijn ook veel festivals deze dagen. Wat mij fascineert, waarom gaat het ene festival wel door het andere festival niet? De organisatie van DEFCON, een best wel pittig festival waar heel veel mensen van over de hele wereld ook naartoe gaan, besloot gisteravond laat, rond middernacht, toen Code Rood werd afgekondigd, van we laten de boel niet doorgaan. Mensen moeten vandaag weg van het festivalterrein en de camping.
5: Het was wel echt de enige keuze die we hadden. We hebben gisteren een negatief advies gehad van de hulpdiensten, ook in verband met Code Rood. Maar er was ook een kans vervolgens dat de Code Rood wordt doorgezet op zaterdag. En die kans was best aanzienlijk. En als we dan vervolgens, stel ik voor, we zitten bijvoorbeeld de programmering stil de volledige vrijdag. Hè, vervolgens krijgen we door op vrijdag dat de Code Rood wordt doorgezet op zaterdag. En we zeggen dan ook weer wederom, zaterdag ligt er ook uit, dat is niet te doen. Kunnen bezoekers hier niet laten wachten tot zondag. Dus hebben het moeilijke besluit moeten nemen om DEFCON volledig te annuleren. En dat is gewoon bizar.
0: Ja, er wordt gekeken naar compensaties later in het interview. Maar is het eigenlijk gek dat hier niet een regel voor is? Wanneer kunnen evenementen wel doorgaan en wanneer niet? Elke gemeente gaat daar verschillend eigenlijk mee om.
22: Ja, dus dat zijn vergunningen die inderdaad gemeentelijk worden vergeven. En het hittebeleid van gemeenten wisselt ook. Er zijn ook maar 1/3 van de gemeenten ongeveer heeft überhaupt een hitteplan. Dus niet alle gemeenten zijn hier even actief, denk ik, mee bezig. En dus kun je grote verschillen gaan zien als evenementen. Dus je ziet inderdaad, nou, bij hardloop-evenementen al dat daar eerder natuurlijk top of mind over na wordt gedacht. Met de temperaturen. Maar ook daar, vorige week ging de klimaatmarathon nog net aan door. Maar veel vroeger en veel verder verkort op vrijdag. En een week later zien we dat dat natuurlijk absoluut niet meer haalbaar is. Maar die duidelijkheid, ik zei het al, het is voor bedrijven ook wel een beetje zoeken naar wat moeten wij doen in deze omstandigheden.
0: En helaas zou het kunnen zijn, want vrienden van mij die gaan bijvoorbeeld zijn nu op een festival in Doetinchem, Lago Lago heet dat. Dat is aan een meer, dat is op zich lekker. Daar hebben ze maatregelen genomen, zeggen we schenken geen alcohol tot 8 uur 's avonds. Kan het ook zo zijn dat een gemeente kijkt naar hoe groot is een evenement, hoeveel geld hebben ze misschien nog in kas en we willen dat de ondernemer misschien niet te veel risico loopt, dat daar rekening mee wordt gehouden?
21: Ja, en ik denk ook zo'n organisatie zelf, hè? Ja? Dus de verantwoordelijkheid is eigenlijk zo, en misschien dus ook wel je aansprakelijkheid, je juridische aansprakelijkheid. En soms, als ik dan toch iets wat kritisch mag zeggen over de mensen die het doen, denk ik, ja, burgers lijken soms zelfs ook niet meer helemaal goed na te denken van, want is het inderdaad dan wel wijs om met 40 graden op een heel druk festival, ja, waar het nog, hè? Dus, maar goed. Kijk, die aansprakelijkheid, die is als jij dan die marathon regelt, dan kan je zeggen, nou, het is ieder zijn burgers verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Maar zo werkt het eigenlijk niet. En dan moet je als organisatie bijna om de 10 meter ook nog een EHBO-specialist hebben. Ja, zie dat organisatorisch ook nog maar te organiseren dan eigenlijk. Ja. Dus ik snap ook wel dat de organisatoren, dus ik weet even niet vanuit de gemeente dat heel goed, maar de organisatoren zelf denken van ja, is dit nog verantwoordelijk? Dadelijk word ik erop aangekeken en dit gaat me heel veel geld kosten als ik het niet goed doe.
0: Toch spannend wel. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat daar. Genoeg water drinken en een petje op. We gaan zo verder praten, maar eerst naar het NOS Journaal met Levi van Eck.
6: NPO Radio 1.
10: Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag door 2 aardbevingen getroffen, kort na elkaar. De leegstaande gevangenis Almere Buiten gaat mogelijk toch weer open. Het kabinet wil op die manier het cellentekort aanpakken. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen die het kabinet vandaag presenteerde. Zij vinden de gevolgen voor de boeren enorm. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Zij denken dat het land door de plannen op termijn weer van het stikstofslot gaat. En minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En verder moeten er meer plekken komen waar mensen die flessen en blikjes kunnen inleveren.
11: Stand van Nederland.
0: Welkom terug bij Stand van Nederland. We hebben het over de hitte natuurlijk, die heel Nederland in zijn greep houdt. Code rood. Wat zijn de effecten op hoe we werken, hoe productief we zijn en hoeveel we verdienen op dit soort dagen? Die vragen bespreek ik met mijn gasten. Dat zijn Hella Huuk, hoofdredacteur van EW. En Wieke Pot, lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad en docent aan de Wageningen Universiteit. Praat mee via over dit onderwerp met de NPO Luister-app. Daar kun je vragen stellen en bespreken we die hier in de uitzending. Scholen dicht, festivals afgelast, maar gelukkig zijn er ook genoeg bedrijven die gewoon doorgaan en creatieve manieren bedenken om met de hitte om te gaan. Bas Lukke van Burgers Zoo, goedenavond.
9: Hi, hallo.
0: Hoe is het met de dieren?
9: Ja, met de dieren gaat het wel goed. Het is natuurlijk warm, maar dieren weten zich meestal wel goed aan te passen. Die nemen een heerlijk verkoelend bad of die doen rustig aan op het heetst van de dag. En dat zouden wij mensen eigenlijk ook moeten doen.
0: Ja, zeker. Jullie hebben geen ijsberen daar, hè?
9: Nee, we hebben gelukkig in deze omstandigheden geen pooldieren. Dus veel van onze dieren zijn van oorsprong tropisch. Zijn allemaal geboren in dierentuinen tegenwoordig. Maar het zijn dieren die niet gewend zijn aan hele koude temperaturen, maar juist wel deze warme temperaturen goed mee om kunnen gaan.
0: En hebben jullie extra maatregelen getroffen voor bezoekers en personeel?
9: Ja, eigenlijk vooral voor bezoekers en personeel inderdaad. Want Okay. Kijk, als je een dierverblijf ontwerpt, hè, dan hou je eigenlijk al rekening met alle extreme omstandigheden die zich in Nederland voor kunnen doen. Dus ofwel dit soort temperaturen aan de bovenkant, ofwel juist heel erg koud. Maar ja, goed, voor de bezoekers en je medewerkers moet het natuurlijk anders. Dus wat we vooral hebben gedaan is, we profiteren optimaal van de koelte die er 's ochtends nog is. Dus we gaan 1,5 uur eerder open. En dat doen we voorlopig tot en met zondag. En dan kijken we weer verder komende week of we dat voort gaan zetten. Maar ja, tot nu toe is dat wel een leuk succes.
21: Hello? Hoe vroeg? Hoe vroeg
0: half 8.
21: Half 8. Ja.
0: Zijn er dan ook echt al mensen die om 7:30 naar de dierentuin gaan?
9: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Ja. En natuurlijk zijn daar ook best wel wat abonnementhouders bij. Maar met name wat wij zien is heel veel mensen met jonge kinderen. Hè, die kinderen zijn vaak
21: toch al wakker. Die hebben toch al slecht geslapen. Geen school meer.
9: Ja. En dan die maken een heerlijke rondje door het park. En ik moet zeggen, wij liggen in een bosrijke omgeving met veel schaduw. Dus het is ook echt lekker. Ik begin vaak zelf om 8:00 's ochtends al. Dus ik kan uit eigen ervaring spreken. Het is echt wel cool dan nog. En dan loopt die temperatuur naarmate de dag vordert, loopt die natuurlijk op. Maar in die vroege uurtjes is het heerlijk.
0: Nou ja, snap ik. Dankjewel, Bas Lukke van Burgers Zoo. Gaan we naar een hele andere ondernemer. Echt een heel ander verhaal, maar het hoort wel bij de realiteit. Uitvaartondernemer Erik van Soest. Meneer van Soest, houdt u rekening met drukte?
11: Ja, nee. In principe altijd. Maar niet extreem dat je zegt van, oh jee, we moeten nou met alles gaan rekening houden. Dat is meestal op het moment dat het zich aandient, dat je daarop schakelt.
0: Dus vorige week daarop geschakeld? Of hoe moet ik dat voor me zien?
11: Nee, nou meer schakelen als er dus een overlijden zich voordoet en je weet dat die warmte er zo aankomt. Ja. Dan maak je afspraak met de familie om dus niet aan het eind van de dag een begrafenis te doen, bijvoorbeeld, maar in de ochtend. Kijk, dat je de mensen een beetje uit elkaar houdt als je op een begraafplaats staat. Want in de gebouwen zelf is voldoende airco over het algemeen aanwezig, dus daar kun je het goed koel houden. Maar als je gauw naar buiten moet, ja, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. En daar moet je dan op anticiperen, eventueel met water. Aanbieden bij de begraafplaats zelfs. Dus dat zijn dingen die dan wel rekening mee gaat houden, ja.
0: Ik begreep wel dat op het moment dat het juist weer koeler wordt, dat er helaas meer mensen overlijden, maar dat er iets misgaat in het lichaam. Hè? Kunt u daar iets over vertellen?
11: Ja, nou ja, goed, wat ik zelf toch vaak ervaar, zolang het maar stabiel warm is, zoals deze week, is het natuurlijk heel warm, maar het is nog niet echt heel drukkend. Je hebt wel heel benauwde weekenden. Nou, dat is veel gevaarlijker als grote weersveranderingen zich voordoen. Ik ben ooit op de boerderij, ik ben op boerderij opgegroeid en dan zag ik het ook vaak met de dieren. Als het heel warm is, dan werkt ons lichaam heel hard om ons koel te houden, dus alle aderen staan open. En op het moment dat in één keer een grote verandering in het weer komt, dan verkrampt het eigenlijk. En dan de mensen die op dat moment al verzwakt zijn of met de hart problemen, kransslagaders die dan snel dicht zitten, ja, dan kan het juist wel heel erg toeslaan.
0: Ja, goed. Bedankt Erik van Soest, uitvaartondernemer. Ja, Wieke Pot, dit is wel iets ook. Kijk, we hebben het natuurlijk ook over het geld en de economie en de impact ervan, maar de gezondheidsrisico's zijn natuurlijk het grootst.
22: Zijn ernstig, hè? Zeker bij hitte. We hebben toch over 860 doden per jaar op dit moment. Zo. Mensen die overlijden in Nederland aan hitte. Dus dat is serieus. Het gaat echt over mensenlevens.
21: Is dat dan echt een officiële doodsoorzaak? Wordt dat zo genoteerd?
22: Dat wordt als hittedoden geschreven. Ja.
0: Nou, gaan we kijken bij een andere ondernemer. Een wat vrolijkere, blijere bedrijfstak. Want in de strandtenten zou het nu natuurlijk vol moeten zitten deze dagen. Dirk Schipper eigenaar van Strand Het Zand in Katwijk. Goedenavond, Dirk.
13: Hoi, goedenavond.
0: Hey, hallo. Is het nou echt zo druk of blijven mensen thuis omdat het gewoon te warm is?
13: Nou, 's middags wel. Het was, het is nu wel heel erg druk, hoor. Het is echt de terrassen puilen uit. Maar ik moet ook zeggen, het is nu 10 à 15 graden afgekoeld. Dus ten opzichte van vanmiddag. Het is wat schaduwrijker en de wind is gedraaid. Dus het is enig. Het is nu echt enorm lekker op het strand.
0: Omschrijf eens wat je ziet. Wat eten en drinken mensen?
13: Ja, nee, joh, dat is echt. Het is heel
0: flesje veel bubbels.
13: Jazeker, ja. Het is allemaal licht verteerbaar. Dus het zijn de burrata's, vis, sushi, noem het maar op. Mosselseizoen is natuurlijk.
0: Heerlijk.
13: Dus mensen kiezen echt. Ze gaan later eten en licht verteerbare dingen. Ja, daar hoort natuurlijk lekker een fris biertje of een fles rosé bij. Bubbels, noem maar op.
0: Tuurlijk. En het personeel, houden die het cool?
13: Ja, nee, zeker. Ik hou er altijd rekening mee dat we op dit soort dagen ook altijd zo'n beetje 20-30% plan ik extra in, zodat mensen niet zo over de toer hoeven te werken. Dan is er ook ruimte voor extra pauze. We doen even een extra ijsjesronde en zo. Dus ja, het is natuurlijk wel afzien, het is warm. Maar het is ook wel iets speciaals. Dit vinden eigenlijk al mijn medewerkers. Het is eigenlijk altijd wel leuker dan als ze in de regen staan te scheppen of alle storm vast staan te maken.
0: Dit zijn de dagen waar je het voor doet.
13: Ja, zeker. Okay. Het is één groot feest hier op het strand.
0: Heel goed. En die 20-30% extra personeel, die schud jij zo uit je mouw dus?
13: Ja, zeker.
0: Wat
13: fijn. Dat gaat goed. Het is vakantieperiode en onze medewerkers werken graag. Dus het moet ik ook wel zeggen, het is natuurlijk echt een ontzettend leuke omgeving om te werken. Hè. Het is zon, zee, strand. Dat gaat hartstikke goed.
0: Ja, dat is leuker dan zo'n kantoor, zo'n studio waar de airco aan staat. Dankjewel, Dirk Schipper. Succes daar, hè, bij Strandtent Zand in Katwijk. We komen nog een keertje langs, want ik heb zin in de burrata-salade. Bij mooi weer denk je al snel aan bootje varen. We hebben contact met Sjoertje Mensonides van een plek in Friesland. Ik heb even aan mijn collega Wilmut Sijsma gevraagd hoe je dat uitspreekt.
14: Maar in het Fries is het dus Jennewoord.
0: Ja?
14: Jennewoord.
0: Oké. Okay.
14: Heid, wat is het in Nederlands, Jennewoord? Eernewoude.
0: Ja,
14: is
0: daar
14: het in
0: dus.
14: Nederlands.
0: Dankjewel, Wilmut. En leuk om Heid ook even een keertje in de uitzending te hebben. Sjoertje, hoe is het vandaag bij jullie?
15: Het is hier lekker warm.
0: Ja?
15: Nederland, maar we wonen aan het water. We zitten in een natuurgebied. En hier is toch wel een lekker briesje.
0: Oké, dat is fijn. En zijn alle boten verhuurd?
15: Ja. Eentje niet, de grote sloep, de familiesloep. Maar daar hebben we lekker zelf even op gevaren.
0: Goed, maar waarom niet? Waar vonden die mensen het te warm?
15: Dat is eigenlijk een sloep die voornamelijk in de weekenden wordt verhuurd aan familiedagen. Okay. Dus die moet in de doordeweekse dagen nog wat bekender raken.
0: Wat vind je er eigenlijk van dit soort dagen? Vind je het fijn om te ondernemen, om dit werk te doen met de bootjes? Of is het afzien?
15: Ik vind het heerlijk.
0: Ja?
15: Allemaal blije mensen. We hadden vandaag wel twee afmeldingen vanwege de hitte. Daar zijn we dan ook wel coulant in. En de mensen die wel kwamen varen, die kwamen wat later op de dag. En dan hebben we er een mooie tent op zitten, waarbij we de ramen kunnen openritsen. Zwemtrappen bij, hapje, drankje. En er moeten nu nog twee terugkomen zelfs.
0: En voor het eerst wel dat mensen afbelden, omdat ze het gevoel hadden van ja, het is misschien toch iets te warm vandaag om met de boot te varen.
15: Klopt. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt.
0: Oké, nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Sjoertje Mensonides in Eernewald. Dus dankjewel, ook wel, Moet. Nu het weer steeds grilliger lijkt te worden, moeten sectoren zich daarop aanpassen. Sikko, jij zocht uit hoe je op dit moment met die, we hadden het al heel even over, maar specifieke Arbo-wetgeving, hoe dat werkt rondom deze hitte.
2: Ja, want in grofweg 1 op de 8 bedrijven wordt altijd al onder warme omstandigheden gewerkt. Maar zoals het nu snikheet is, wordt er extra naar werkgevers gekeken. In de Arbo-wet staan geen harde maximumtemperaturen voor extra maatregelen. Maar werkgevers moeten wel alles doen om gezondheidsklachten door hitte te voorkomen. Vanaf zo'n 30 graden wordt het echt oppassen. En denk dan aan zonbescherming, extra drinkpauzes, lichtere taken of het plannen van de zwaarste klussen buiten het heetste deel van de dag.
0: Ja, is dit eigenlijk nog van deze tijd, deze wetgeving die kapot?
22: Nou, ik denk dat het inderdaad toch nog wel zoeken is voor werkgevers. Hè. Er zijn dus geen normen voor het omgaan met hittestress, het aanpassen van roosters of werktijden. Dat is toch inderdaad heel afhankelijk van ook wat voor locaties je hebt. Dus je wil denk ik niet te veel betuttelen en te precies zijn per sector. Tegelijkertijd weten we waar gevoelige naar de doelgroepen zitten eigenlijk. Dus die zijn natuurlijk de jongeren, de kinderen, zwangere, ouderen. Dus over het algemeen heeft de werknemer alleen als buitenwerker echt wel veel last van die hitte. En binnenwerkers hangt het heel erg af van het pand. En als je dan met een verouderd pand te maken had, nou, Hella beschreef het ook al, ja, dan heb je soms ook wel gewoon een beetje pech en moet je jezelf een beetje aanzien te passen eigenlijk aan die omstandigheden.
0: Hella, bij het maken van een blad is het misschien iets, kan je wel flexibeler te werk gaan natuurlijk, voor EW. Dan kun je vanuit huis werken, denk ik. Heb je collega's gehad die zeiden, ja, code rood, ik kom echt niet?
21: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Okay.
21: Maar eigenlijk, nogmaals, die redactie is best wel warm. Dus ja, ook als het 28 graden is, dan vinden mensen het wel lekker om te... Het is gewoon, mensen zijn natuurlijk toch veel op pad, interviews doen. We hebben bepaalde dagen afgelopen woensdag, dan moet iedereen er gewoon zijn. En dan is iedereen er ook gewoon... Ik weet niet, het was het wel warmer, nog geen code rood. Mm-hmm. Ja, en vrijdag is het gewoon heel rustig. Maar ja, we hebben dubbel dikke zomernummer dat maandag naar de drukker moet. Dus
0: nou, mooi.
21: Er een paar moesten er echt nog wel zijn.
0: Een goed dubbel dik zomernummer, dat
21: klinkt
0: jongens, heel lekker.
21: Ja jongens, wees plezier, het Wieke, komt eraan.
0: Wieke, lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad, adviseert overheden... Maar hier ook verzekeringsmaatschappijen zijn hier natuurlijk ook heel erg mee bezig. Hè?
22: Nou, met klimaatrisico's in algemene zin. Mm-hmm. Dus je ziet wel inderdaad, met hitte hebben ze niet direct een hele duidelijke rol te spelen. Het is sowieso natuurlijk zo dat we ook nu te maken hebben met ook droogte. Er is ook een neerslagtekort. Dan komt er wel wat alertheid bijvoorbeeld bij gewassen of boeren of die schade gaan ondervinden.
0: Wat kunnen die er zich verzekeren tegen extreme temperaturen of extreem weer?
22: Nou, er is dus tegen extreem weer, zijn er wel verzekeringen mogelijk. Ja, precies. En ook voor burgers is het niet altijd duidelijk waar tegen je zo goed kan verzekeren. Dus we hebben ook wel geadviseerd in een van onze rapporten voor adaptatie, van hoe gaan we nou om met die klimaatrisico's. Burgers, het moet veel duidelijker zijn van, hey, waar tegen kan ik me nou wel en waar tegen kan ik me nou niet verzekeren. Hitte is echt natuurlijk iets wat uiteindelijk ook terechtkomt bij die gezondheidszorg. We zeiden het al, dus uiteindelijk ja, kun je het zien dat het toch gewoon via extra beroep op de gezondheidszorg dan een effect gaat hebben op. En daarvoor loop je natuurlijk via je zorgverzekeringen al. Ja, bij een verzekeraar. Mm-hmm. Dus in die zin denk ik dat het bij hitte wel een andere casus is dan bij wateroverlast, bij overstromingen.
21: Dat zie je in Amerika, hè? In Florida. Daar zijn zoveel regenstormen dat de huizen daar niet meer verzekerd kunnen worden.
0: Nou, is dat
21: verzekeraars durven dat niet meer aan. Het is gewoon te onvoorspelbaar geworden wat voor premie je moet vragen.
0: Maar Amerika, Florida zei je? Ja, dat is natuurlijk misschien wel een ander verhaal. Ja, we hebben in Limburg die overstroming van een aantal jaar geleden.
22: 2021.
0: 2021 meegemaakt. Heeft dat effect gehad op wat verzekerd nog kan worden?
22: Nou, in ieder geval zijn ze opnieuw gaan kijken, kunnen we overstromingsrisico's als verzekeraars inderdaad ook beter gaan afdekken? Want nu wordt er toch wel vaak naar de nationale overheid natuurlijk gekeken van, wat doen jullie? En die hebben ook weer uitgekeerd in Limburg, terwijl het eigenlijk niet ging over die dijken die doorbraken, zeg maar die primaire keringen. Nou, dat is eigenlijk, dan moet de overheid bijspringen. Maar nu zie je dat de overheid ook wel bij grote schade toch ook wel geneigd is bij te springen. Dus die verzekeraar zegt, ik kan daar best wel meer in doen. Buitendijks bouwen bijvoorbeeld ook. Hè. Dus er zijn juist ook wel verzekeringen waar ze extra instappen en waar ze ook wel aan het rekenen zijn. Maar terecht, we moeten wel nadenken waar we gaan wonen. Dus waar bouwen we onze huizen en hoe bouwen we onze huizen, wordt voor verzekeraars heel erg relevant.
0: De inrichting van steden en huizen wil ik zo meteen ook nog even uitgebreid ook op terugkomen. Maar we hebben het ook al even over de airconditioning gehad eerder deze uitzending. En dat lijkt een beetje een soort discussie der vaderland te worden van... Kies je voor een airco of kies je voor het klimaat? Is dat de keuze die voor ons ligt?
21: Nou, dat zou ik een valse tegenstelling.
22: Ja.
0: Oké. Okay.
22: Ja.
0: Als ik social media volg, dan is dat een beetje het gevoel. Maar dat is te kort door de bocht.
22: Er zijn trade-offs. Kijk, uiteindelijk bij een airconditioning is het zo dat er natuurlijk extra energie nodig is. En tegelijkertijd heb je ook wel energiezuinige airco's. En er zijn andere manieren van koelen. Dus eigenlijk als je het hebt over waar kies je als eerste voor, dan is die airconditioning wat ons betreft misschien niet als eerste aan de beurt. Maar zou het ook heel goed zijn dat vergroening in steden veel op een groter plan eigenlijk wordt uitgetrokken. Want bomen brengen ongelooflijk veel schaduw en verkoeling. Ook voor mensen die even...
0: Net 10 airco's. Een grote boom kan net zoveel verkoelen als 10 airco's bij elkaar.
22: Dat getal ken ik niet eens, maar kun je nagaan. Ze doen heel erg veel in verkoelend effect. En je hebt natuurlijk ook andere mogelijkheden waar het gaat om die warmtepomp waar ik het eerder over had. Ja.
0: Zullen we even gaan kijken hoe het gaat met Marcel Kiekebos, airco-installateur. Goedenavond, Marcel.
16: Goedenavond.
0: Hoe druk is het?
16: Druk? Ja, nu niet. Maar
0: nee, je zit op de bank.
16: Heel erg druk.
0: Wat? Vertel. Hoeveel mensen bellen je? Hoeveel mensen moet je langs om een airco te installeren?
16: Nou ja, we hebben een hele wachtlijst. Hadden we natuurlijk al. Hè. We zitten met 4 tot 6 weken normaal.
17: Ja, en nu door de warmte neemt de vraag alleen maar toe. Dus het wordt alleen maar erger. Alleen, men hoopt dan dat we binnen een week een airco kunnen plaatsen. Ja, dat gaat gewoon niet lukken.
0: Nee, en als ik het heel lief vraag, lukt het dan ook niet?
17: Ja, jij niet.
0: Ah, zelfs ik niet. Wat jammer, nee, Marcel.
17: Nee, dat lukt gewoon niet. We zitten gewoon volgepland. Ja. En alleen deze weken, zoals van de week en ja, volgende week nog weer een beetje. Ja, dat is niet te voorzien. Dus we kunnen ook geen ruimte vrijhouden. Dus we plannen gewoon door. Dus dat...
0: Zonder een merk te noemen, maar verkopen jullie dan, plaats jij dan die energiezuinige of die...
17: Ja, absoluut. Ja, echt. Ja, want dat is gewoon... Kijk, wat we wel doen is kijken van, is er wel zonnewering aangebracht en dat soort dingen.
0: Daar begint het ook mee, ja.
17: Ja, eigenlijk wel. Maar waarbij plaatsen is dat eigenlijk altijd al gebeurd. Dus dan is het meer het opwarmen van de woning, waar je de warmte niet meer uitkrijgt.
0: Hoe duur is het eigenlijk gemiddeld, een airco met zo'n buitenairco erbij?
17: Ligt aan hoe groot als jouw kamer is.
0: Ik heb een kamer van 25 vierkante meter die ik graag zou willen verkoelen.
17: Een kleine slaapkamer begint zeg maar bij rond de €2000.
0: Oh, oké. Okay.
17: Kleine slaapkamer.
0: Vind ik toch al best prijzig. Maar dat, ja,
21: niet naar Thailand vliegen, dat is dan ook weer goed voor het klimaat.
0: Daar heb jij gelijk in. heeft de airco een negatief imago als je het hebt dan over klimaatverandering? Hoor jij, is die overweging, speelt die nog bij klanten, Marcel?
17: Nee. Niet dat ik merk. En ik vind de vraag was zo net ook even. Ja, ik vind dat een beetje uit zijn verband. Want je kunt best wel wat doen. Ook net wat je zei van duurzame, voordelige airco's, energiezuinige airco's. Ga daar zorgvuldig mee om. En dan kun je best wel wat daarmee doen. En is het ook verantwoord, denk ik.
0: Ja, zeker. Hoeveel klanten staan er volgende week op de rol? hoeveel airco's?
17: Nou, we hebben door moeten schuiven, want vandaag konden we geen airco's plaatsen.
0: Oh, omdat het te warm was?
17: Ja, op een binnenvaartschip. En dat was niet verantwoord om daar de jongens naartoe te sturen. Dus we zitten volgende week alweer wat drukker, dus we moeten weer het opschuiven. We zijn een relatief klein bedrijf. Dus ja, volgende week staat iedere dag wel een airco gepland.
0: Oké, hartstikke goed. Heel veel succes. Marcel Kiekebos, airco-installateur. Dat is natuurlijk het nadeel als je airco's installeert, dan er is nog geen airco. Dus ja, dan kan het nog warm zijn daar. Bedankt Marcel, hij lacht.
22: Hij noemde ook wel goed dat je inderdaad eerst zonwering nodig hebt en goede isolatie en ventilatie in je huis. Dus er zijn echt stappen die je eerst te zetten hebt.
0: Nou, laten we die stappen ook eventjes verkennen. Want los van de airco, dat klinkt natuurlijk gewoon heel makkelijk. Je zet hem aan en je verkoelt je huis. Maar je kan natuurlijk meer doen om het koel te houden.
22: Ja, precies. Dus zonwering is heel effectief, buitenzonwering. En lang niet alle huizen hebben dat, ik zelf niet eens. Dus ik heb me ook dat weer als voornemen gesteld nu. Je ziet ook dat het inderdaad heel effectief is om überhaupt goede isolatie en ventilatie. En natuurlijk gewoon te zorgen dat je overdag dan op tijd je ramen sluit. En 's avonds juist koelt. En zorgt dat je deuren tegenover elkaar openzet. En op een gegeven moment is het dan natuurlijk nog steeds warm in huis. Maar heb je inmiddels ook wel de overstap eventueel te maken naar een warmtepomp, dan kan het interessant zijn ook om te kijken of je op die manier kunt koelen in plaats van via de airconditioning. Kijk, het grote nadeel is, wat ik eerder beschreef, dat er uiteindelijk hitte ook weer naar de buitenomgeving van het huis gaat. En als dat zeker in steden gebeurt, dan krijg je gewoon wel een opwarmende stad.
0: Ja, hoeveel scheelt dat?
22: Durf ik niet te zeggen, een aantal graden, eerlijk gezegd.
0: Dat
22: is wel merkbaar, meerdere graden. Ja. Dus, en dan heb je dus extra groen nodig. Dus je hebt echt een palet aan maatregelen nodig. En het lastige is natuurlijk ook dat niet iedereen in staat is om zelf die verkoelende maatregelen te treffen. Dus je ziet ook huurhuizen zijn extra kwetsbaar. Dus eigenlijk wil je ook dat de Rijk op zijn minst gaat normeren van, nou, zet zonwering in bij corporaties bijvoorbeeld. Hè. En zet ook groennormen misschien wel in voor de publieke ruimte. Ja. Dat helpt.
0: Om heel even terug te komen op die warmtepomp die je net noemde. Ik zag een filmpje van iemand die zei, ja, ik heb normaal gesproken vloerverwarming. En dan in de zomer, als het zo heet, is dan de warmtepomp, die doet daar dan koel water doorheen. Terwijl die jongen, die woont in een flat met volle zon erop, maar dat had heel veel effect. Ja. Kan dus ook.
22: Ja, dat kan. Wij hebben zo eentje ook thuis. Ja. Ja, en die vele ramen is natuurlijk ook interessant. Wij zijn gaan bouwen natuurlijk in Nederland met het oog op...
21: Ongelooflijk.
22: Nou ja, toch wel dat we de zon graag in huis willen halen. Maar die ramen, dat is echt een aquarium en een glasbak die enorm opwarmt. En daar staan we denk ik ook niet bij stil in onze bouweisen altijd. Hè?
21: En dan hebben we dubbele glazen en allemaal geïsoleerd.
22: Ja, het blijft heerlijk binnen allemaal. Ja. Maar ja, dan kan het goed opwarmen.
21: Mini broeikas.
0: Hoe moeten die steden, jullie adviseren ook overheden namens de Klimaatraad. Hoe kunnen die beter ingedeeld worden om ervoor te zorgen dat we die extreme hitte kunnen
7: kunnen tegenhouden of enigszins kunnen verwerken?
22: Nou, ik vond het wel interessant. Gemeente Amsterdam was nu ook ad hoc nog bezig met koelteplekken aanwijzen eigenlijk voor hun inwoners. En ze aangeven op een soort kaart van nou, waar kun je nou heen om toch wel die koele plekken te vinden. Nou, effectief is dus inderdaad ook publieke ruimte verder vergroenen. Zorgen dat bomen dicht bij huizen staan. Maar ook dat er wat grotere groenvoorzieningen zijn à la parken. Die je ook nog eens kan gebruiken voor wateroverlast situaties. Hè. Dus het mooie is, het is eigenlijk aan twee kanten snijdend zwaard. Want je hebt iets waar water terecht kan en je hebt groen in je stad. Nou, dat is eigenlijk voor twee manieren dus heel erg goed. En daarnaast kun je ook zorgen, denk ik, als gemeente dat de publieke voorzieningen, ik zei het al, bibliotheken gekoeld zijn, dat die gebouwen die van jou zijn als overheid, of het nou langdurige zorg is of onderwijsinstellingen, dat die echt een upgrade gaan krijgen. Zodat die basisvoorzieningen ook voor mensen die daar in principe of kinderen een hele dag in kunnen zitten, dat gewoon coole gebouwen zijn. Je kunt zorgen, denk ik, ook wel via eventueel subsidies richting mensen die het wat moeilijker hebben om te kijken van kun je die zonwering niet meenemen in bepaalde subsidieregeling die we nu inzetten voor isolatie. Bijvoorbeeld, hè. Dus daar kunnen ook dit soort maatregelen tegen hitte extra op meeliften, zou je kunnen zeggen.
7: Oké, heel goed. Dankjewel. Dan gaan we nu naar Instand van Nederland. Hebben we elke vrijdagavond ook een blik op de beurs natuurlijk. Redacteur Sikko Debbenhof peilt de beursstand bij een amateurbelegger in het land.
18: Stand van Nederland. De aandeelhouder wint.
2: Ja, vorige week sprak ik de winnaar van een beleggingswedstrijd voor scholieren, de Scholenstrijd. En die wordt georganiseerd door Evelien Hoekman van de website Belegger Uitlegger. En zij vertelde mij hoe die middelbare scholieren de wedstrijd aanpakken.
19: Nou, wat me opvalt is dat ze dus bij de A beginnen, dus veel ABN kopen. En wat me anders opvalt is dat ze toch ook wel emotioneel gedrag vertonen. Adyen viel op een gegeven moment naar beneden. En dan zie je dat ze het massaal gaan verkopen. Je ziet ook juist weer een aantal koopjesjagers. Die denken van, hé, maar dit aandeel is gedaald, dat ga ik

0: verkopen. Je ziet ook juist weer een aantal koopjesjagers. Die denken van, hé, maar dit aandeel is gedaald. Dat ga ik nu dan kopen. En we zagen zelfs paniekvoetbal. Iemand die eerst alles verkocht heeft en daarna alles weer kocht. Dus eigenlijk zijn leerlingen eigenlijk gewoon de beleggers.
1: Ja, er doet ook een AI mee aan de wedstrijd. Die laat zien hoe het niet moet. En die AI heet Archie de Kakatoe.
0: Die loopt eigenlijk alle hypes aan. Hij heeft 5 aandelen. Hij gooit die eerste keer met een dartpijl welke 5 het worden. En daarna denkt hij elke week, nou, dit aandeel was het slechtst presterende, die verkoop ik. En die koop ik de best presterende van die week voor terug. Dat doet hij al een jaar of 5. En hij eindigt standaard echt in de achterhoede van de scholenstrijdcompetitie. Hij is namelijk eigenlijk altijd te laat. Hij koopt na de piek en daarna zakt het aandeel weg. En dus heeft hij eigenlijk alleen maar negatief rendement. En dat is dus ook vooral om te laten zien dat zo'n strategie niet werkt. En dan is dus de vraag aan de leerling, welke strategie had hij beter kunnen volgen?
1: Ja, zo leren de scholieren dus over de beurs. En Evelien heeft zelf gezien waarom dat nodig is.
0: Als jij voor 5 euro per uur staat vakken te vullen en je loopt achter een influencer aan die roept, we gaan to the moon en jij bent je zuur verdiende geld kwijt. Ik dacht, ja, dat stuk financiële educatie, dat ontbreekt op school. Ja, je wilt natuurlijk als school, als docent, leerlingen behoeden om in de schulden te raken. Maar je wilt ze ook iets meegeven waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. Als je dan nog nooit van een aandeel hebt gehoord en wat überhaupt een bied- en een laadkoers is. Dat soort zaken, dat weet je niet en dat leer je niet op een school. Ja, dat is toch wel iets wat je ze wilt meegeven. En als wij nu zorgen dat er goede materialen zijn, dan gaan mensen dat zelf gebruiken. En dat is dus ook wat er gebeurt.
1: Ik vroeg Evelien ook nog, klopt het nou dat tieners het steeds vaker belangrijk vinden om echt rijk te worden?
0: In die 20 jaar heb ik eigenlijk altijd, als je dan vraagt in de eerste les economie die ze krijgen, wat denk je te leren? En dan zeg ik altijd een stuk of 3, 4 minimaal, ook al 20 jaar geleden, ik kom hier om rijk te worden. Geld heeft iets magisch voor heel veel kinderen. En zeker als je weinig geld thuis hebt, dan is dat natuurlijk wel een soort van doel. Ja, het blijft altijd een onderwerp wat terugkeert bij economie.
2: Zeker weten. Heel kort.
3: Ja, ontzettend goed van Evelien. Ook omdat beleggen best wel belangrijk is met die hoge inflatie. Maar ja, Doe het wel met beleid.
2: Met dus, beleid en bewust. Bedankt Hella Huuk, hoofdredacteur van EW. Ik ga jullie afkondigen. Dankjewel, Wieke Pot, lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad en docent aan de Wageningen Universiteit. Heel fijn dat jullie er waren deze avond. Hier zometeen langs de lijn en omstreken, Guylaine Plag en Joram Kaat. Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak. Blijf luisteren. Tot volgende week.
4: NPO Radio 1.
5: KRO-NCRV.
6: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
7: Bent u bang?
8: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
6: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
9: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dus dat komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
6: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
10: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
6: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Morgen om 2 uur live vanuit Den Helder.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
15: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
16: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met,

0: beste matras van Nederland.
1: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: NPO Radio 1, 9 uur.
4: Hélène Plag en Joram Kaat.
5: Goedenavond, we krijgen de ontknoping in groep I van het WK voetbal. Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak.
6: Volgen beide wedstrijden in langste lijnen en omstreken na het NOS Journaal met Levi van Eck.
7: Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Dat zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
8: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
7: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld wordt ingezameld. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas storten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. Ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
9: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
7: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. De wijze waarop de Zeeuwen de sport beoefenen is nu bekroond door het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog lang warm vanavond met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. En na het weekend dan wordt het wat minder warm.
5: En over ringrijden gesproken, Edwin Gerritsen, hoe is de situatie op de weg?
10: Nou, er staan weinig files, er staat er maar eentje, maar dat komt door een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht is de vertraging 10 minuten. Er zijn maar 2 rijstroken open.
2: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: NPO Radio 1. EO-NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Joram Kaat.
17: Doet wat het moet doen en wint ook het laatste groepsduel van dit WK. Het is nu voorbereiden op de wedstrijd die je recht toe doet tegen Marokko.
6: Ja, het Nederlands elftal gaat dus op het WK door als groepswinnaar. De strijd om de koppositie in groep I wordt op dit moment beslist. Noorwegen tegen Frankrijk. Mark Kloostra.
18: Ja, Frankrijk heeft aan een punt genoeg en heeft ook al bijna gescoord. 2 kansen waren er al na 20 seconden. Bal op de onderkant van de lat van Mbappé. En zojuist Kone met een hardschot op Selvik. Hey, dat is toch niet de eerste keeper? Nee, dat klopt. Alleen Ausner speelt. Voor de rest 10 anderen. Noorwegen doet het met de tweede.
5: En Senegal mag ook nog hopen op die volgende ronde. Dan moet er wel gewonnen worden van Irak. Krijn Schuitenmaker.
19: Ja, 3 punten pakken en het liefst een paar keer scoren. Dat is in ieder geval in de eerste minuten van deze wedstrijd voor Senegal al 1 keer gelukt. Een hoekschop en een treffer van Abdoulaye Seck, de speler van Maccabi Haifa. Hij zet de Senegalezen op een 1-0 voorsprong tegen Irak.
6: Ronald Waterreus kijkt hier in de studio mee met de wedstrijden. En natuurlijk bespreken we met hem ook het andere WK-nieuws.
5: Tot 11 uur in Langs de Rijn en Omstreken.
6: Ja, Mark, ja. Ik denk niet dat ik de enige ben die zich zo had verheugd op de kolonel tegen de Viking, zoals je al las in de voorbeschouwingen. De strijd der titanen, de krachtmeting tussen 2 WK-sterren, oftewel Mbappé versus Haaland.
18: Ja.
6: Jammer.
18: Ja, dat was er in ieder geval nog één. Dat ben ik. Eerst even wachten. Dembélé, boemdak!
6: Nou,
18: wauw! Wat een mooie goal! En dan is ook hij los. 6 minuten en 10 seconden zijn we onderweg. Hij krijgt de bal. Dat is een goede paas hoor. Tussen 2 van Noorwegen door van Mbappé. Daar heb je hem. En dan staat hij rechts van het doel en schiet hij hem in de verre hoek met rechts. Heerlijk hard raken in het zijnetje. Wat een mooi doelpunt voor Frankrijk. Het is de 3e poging. De 1e op de onderkant van de lat. De 2e op de vuisten van de keeper. En deze heeft de keeper alleen maar gehoord. Doelman Selvik. En dan zien we de blije Dembélé. Want zijn eerste paar wedstrijden. Nee, dat waren nog niet de wedstrijden zoals we die wel eens hebben gezien bij Paris Saint-Germain. Hij moet er nog even in komen. Maar nu is hij los. En dat alles tegen het 2e van Noorwegen. Want 10 andere namen. Die willen helemaal geen eerste worden. Die willen namelijk heel graag spelen tegen Ivoorkust blijkbaar.
5: Ronald Waterreus bij ons in de studio. Ja, Noorwegen met een B-elftal. Dit is het antwoord van Frankrijk, denk ik. Ja?
20: Nou ja, wij vroegen ons net al eigenlijk meteen af. Wat denk je als je Mbappé en uiteraard alle andere sterren bij Frankrijk bent. En denkt van Noorwegen, nemen die ons niet serieus of zo? Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het ook eigenlijk wel, ja, ik vind het eigenlijk niet kunnen.
6: Op een WK?
20: Nou ja, het is niet zo dat Noorwegen elke 4 jaar een vaste waarde op de WK is. Hè?
6: Nee. Wat was het, 2002?
20: Ja, ik moet even gokken. Die zijn er 20 jaar niet bij geweest. Ja. En dan ben je er. Ja, dan ga je de derde wedstrijd met een B-elftal spelen tegen Frankrijk. Om welke reden? Ja, om
1: te sparen.
6: Te sparen of ook gewoon strategisch tweede willen worden. Dat kan natuurlijk ook.
20: Ja, maar
6: want dan kom je misschien iets eerder in het makkelijke rijtje van het WK-kant.
20: Ik acht Noorwegen A dus. Noorwegen A. Best in staat voor een verrassing. Maar ik heb nou ook niet de indruk dat ze wereldkampioen gaan worden eigenlijk.
1: Nee. Maar goed, ze zijn wel uitgerust straks.
20: Ja, natuurlijk. Ik herinner me dat Marco van Basten als bondscoach het op de EK in Zwitserland en Oostenrijk ook ooit gedaan heeft. En die wedstrijd werd door Oranje toen ook relatief makkelijk gewonnen. Dus ja,
6: maar je wilt toch gewoon spelen? Denk
20: ik kan
6: niet?
20: Me niet voorstellen dat Haaland zelf en die jongens die normaal zouden moeten spelen, dat die daar heel blij mee zijn. Want je wilt toch gewoon ook in het ritme blijven?
6: Ja, dat lijkt
20: en
6: me.
20: Ik bedoel, ik heb niet de indruk dat ze spelen in Foxborough. Het is warm, maar ja, ook weer niet extreem. En het is niet op hele grote hoogte. En de bondscoach van Noorwegen zal er ongetwijfeld een hele goede uitleg over hebben. Maar ik ben benieuwd wat hij zegt als ze met 6-0 op hun broek krijgen vanavond.
6: Ja, dan is hij alsnog tweede.
20: Heeft hij toch wel iets uit te leggen, denk ik.
6: Ja, lijkt mij ook. Hoe anders is dat bij de andere wedstrijd, Senegal tegen Irak, Krijn? Daar staat voor Senegal in ieder geval een hoop op het spel.
21: Ja, zeker, want Senegal staat er goed voor. Hè. Zeker nu ze op een 1-0 voorsprong staan. En het doelsaldo, dat negatieve doelsaldo, weer is gekrompen. Terwijl Senegal probeert de bal binnen te houden. Dat lukt niet. Ibrahim Mbaye, speler van Paris Saint-Germain, die aan de buitenkant, aan de rechterzijde van het veld, probeert op te stomen om zo Irak onder druk te zetten. En als je kijkt naar Senegal, nog niet gewonnen op dit WK, aanvoerder Kalidou Koulibaly is er niet bij. Lag onder een vergrootglas. Naar zijn reeks fouten tegen Noorwegen. Werd al in de 72e minuut gewisseld. Maar nee, nog geen moment gehad waarbij hij kon schitteren. En ook een andere keeper, Edouard Mendy, die speelt niet vanwege een blessure tegen Noorwegen die hij daar oploept. Het is Diaw die daar in het doel staat. De keeper van het Franse Le Havre. Ja, ook problemen bij Irak met Ayman Hussein, die geblesseerd is. De maker notabene van het enige doelpunt van Irak. Wel Zidane Iqbal, speler van FC Utrecht. Eerste wedstrijd invalbeurt, tweede wedstrijd in de basis. En ook nu in wedstrijd 3 namens Irak in de basisopstelling. Salaka heeft geel gekregen. Rebin Salaka, die een gele kaart heeft gekregen van scheidsrechter Graham Arnold. En dan gaan we kijken naar Senegal. Komt er een vrije trap op best een interessante plek. De bal ligt op 17,30 meter buiten het strafschopgebied. En dan is er wat discussie bij de scheidsrechter. Want ik denk dat de VAR ook op dit moment aan het kijken is. Ja, dat lijstje met nummers 3, daar moet Senegal inkomen. Het liefst op een zo hoog mogelijke plaats. Als ze met 3-0 winnen, staan ze op een 5e plaats. Dus dan gaan ze een aantal ploegen passeren. En de VAR is inderdaad aan het kijken naar een possible red card. Dus dat is even afwachten wat er gaat gebeuren nu. Als de scheidsrechter richting het veld richting het scherm wordt geroepen, dan gaat hij ongetwijfeld even meekijken. Ja, een inworp is er. En eens even kijken wat er precies gebeurde bij dat moment waarbij Senegal probeert door te lopen. Ja, er is inderdaad een overtreding van Salaka, maar of het rode kaart is, dat is de vraag.
1: Noorwegen-Frankrijk, Mark.
22: Aanval van de Fransen via Hernandez, die de bal voorslingert bij de tweede paal. Bij de tweede paal is het een soort van bastenpoging van Mbappé. Maar deze gaat niet op doel. Deze gaat namelijk richting de zijlijn. Kwam ook nog net iets meer op de achterlijn uit. En haalde de bal met rechts wel in één keer uit de lucht. Hij heeft ook nog wat last van de zon, tenminste. Dat is het excuus wat hij zelf aanvoert. Het is 1-0 voor Frankrijk door een schitterend doelpunt van Dembélé na 7 minuten. En nu na 11,5 minuut staat die stand nog steeds op het bord. Hebben we een schot uit de tweede lijn gezien van de Noren. Die dus met een B-keus spelen. En Haaland heeft daar wel wat over gezegd. In een interview zei hij, ja, wij gaan waarschijnlijk voor Frankrijk verliezen. Maar het maakt me ook allemaal niet uit. Alsof hij al wist, ik ga niet meespelen. Wij zijn al lang blij dat we in de volgende ronde zitten. En wat er tegen Frankrijk gebeurt, ach, het zal allemaal wel. Dat is wat hij ervan zei. Alleen krijg je hem met 4-5-0 op de broek. Dat is ook niet goed voor het vertrouwen. Hoewel er dan wel weer in de volgende wedstrijd 10 anderen in staat. Nou gaat Noorwegen in de fout. Mbappé geeft hem aan Olise. En dat schot wordt nog net gekraakt. Daar komt nog net een voetje tussen. Hij staat op 5 meter en de bal wat onder zich. En dan probeert hij hem naar de verre hoek te schieten. Maar te weinig kracht en een voetje van een Noor ertussen. Het voetje van Ostergaard zorgt ervoor dat de bal vertraagt en niet in het hoekje verdwijnt. Weer een grote kans voor de Fransen. Het zou wel eens een monsteroverwinning kunnen worden voor de Fransen. Als ze gas blijven geven, dan de arme Noren.
6: Zijn ze er al uit bij jou, Krijn?
21: Nee, nog niet. De scheidsrechter is naar het scherm geroepen aan de zijkant. En die ziet voor de vijfde keer een herhaling van dat moment waarbij Solaka, een speler van Senegal, en niet de minste, het is Sadio Mané, eventjes vastpakt. En dat zou je kunnen betitelen als een doorgebroken speler, want hij pakt hem echt heel bewust vast. Trekt wel die rechterarm heel snel in. Nou, eens kijken of we nog een iets closer beeld krijgen. Het is, je hoort hem misschien op de achtergrond, de scheidsrechter die met zijn VAR aan het communiceren is. En die wilde denk ik graag nog een shot van wat dichterbij zien. Nou, hij heeft nu genoeg gezien. En dan gaat hij het veld inlopen. Dan gaan we zo horen wat de scheidsrechter ervan vindt van dit moment. Wordt het een rode kaart of niet? Daar komt het uitsluitsel.
7: After review, Iraq number 2 commits a deliberate holding offence, which denies a clear goal scoring opportunity. No covering defenders. Therefore, my final decision is red card.
21: Een rode kaart dus voor Rebin Sulaka. Hij moet er vanaf. En dus Irak dat een groot probleem heeft. Want in het begin van de wedstrijd, we zitten pas in de 13e minuut, moeten zij al met 10 man verder. 10 man verder, een 1-0 voorsprong voor Senegal. Het begint er steeds beter uit te zien voor de ploeg van Papatiaal. Want ze hebben nog wat tijd om er nog 2 of 3 bij te gaan maken. En dan ziet het er ineens heel goed uit voor de Senegalezen.
8: 7 dagen stormen, alles komt weer tegelijk.
20: Linkerkant.

0: aan de zee.
1: Zoe Livé en Huisje aan de zee.
2: Ja, Mark Klooster, wij gaan er natuurlijk vanuit dat die Nooren ook denken, we gaan sowieso verliezen. Maar het zou wel natuurlijk echt een soort daverende verrassing zijn als ze gewoon Frankrijk van die mat spelen.
3: Ja,
2: dat is dat sowieso ondenkbaar wat jou betreft?
3: Nou, het is niet ondenkbaar, want ze hebben een grote kans gekregen. Maar hier is Mbappé in de 16 meter. Daar is een rechter in de korte hoek op de benen van keeper Selvik. Dat is een goede redding. Bal net niet genoeg in de korte hoek geschoten. Iets te dicht op de keeper. Die dan zijn rechterbeen strekt. En hem daar met de kuit tegenhoudt. Uitmuntende redding. Niet zijn eerste van deze wedstrijd. We zijn 17 minuten onderweg. Ja, Frankrijk heeft al 4, 5 hele goede kansen gehad. Eentje daarvan benut. Maar aan de andere kant zagen we Strand Larsen een enorme kans net om zeep helpen. Door hem over te schieten. Ik denk overigens dat het gevaarlijk spel was. Voordat hij die bal vanuit de stuit van 6 meter voor zijn voeten had. En daarna schoot hij hem vanuit die stuit hoog over het doel. Maar het was een behoorlijke kans. Als het had mogen doorgaan, had dat zomaar de 1-1 kunnen zijn. Maar voorlopig blijft het bij 1-0. Tchouaméni, halverwege de helft van de Nooren, speelt de bal breed naar Upamecano, dan naar Koundé. En zo zijn we nu aan de rechterkant bij Dembélé. Uit stilstand tegenover zijn tegenstander. 1-1. Gaat hem opzoeken, maar er komt hulp. Dus hij staat nu tegenover 2 Nooren. Speelt de bal even schuin terug. Ja, daar was geen begin aan. En nu ligt er wat ruimte aan de linkerkant bij Doué. Maar daar gaat de bal dan niet heen. Via Tchouaméni gaat het naar Upamecano. Nu weer naar Dembélé. En zo zijn we weer bij Koundé. In de as van het veld is er een vrijstaande Hernandez die de bal wel wil, maar hem voorlopig nog niet krijgt. Het gaat eerst via Koundé, nu naar de rechterkant. Dembélé, lage voorzet, slechte voorzet op de hak van zijn tegenstander. En via die tegenstander lijkt de bal uit te gaan. Maar Olise houdt hem weer binnen, zodat Frankrijk aan een nieuwe aanval kan beginnen. 18 minuten zijn we onderweg. De Fransen doen het zonder hun coach. Stefan Guy is nu de man die de honneurs waarneemt. En dat alles vanwege trieste familieomstandigheden. DJ Deschamps is terug naar Frankrijk voor de uitvaart van zijn moeder. Het was een mooie minuut stilte trouwens op de training bij de Franse selectie voor de hoofdcoach die zo succesvol is bij de Fransen. Alleen is niet iedereen het eens met de manier waarop ze vaak voetballen. In deze wedstrijd vallen ze lekker aan en hebben ze dus al 5 goede kansen bij elkaar gespeeld en een heel mooi doelpunt gemaakt. En is de vraag of het bij dat ene doelpunt gaat blijven. En ik ben geneigd te zeggen dat het antwoord daarop nee is. Dus zien we ook weinig roeiende supporters van Noorwegen op de tribunes. Die kijken leidzaam toe hoe vooral Frankrijk de bal heeft. Maar dit is een mooi balletje onder de voet achterwaarts meegegeven. Ruimte om te schieten uit de tweede lijn. Via 2 Fransen en een blok komt hij nu voor de voeten van Ausnes. Op de as van het veld. Maar zijn paas naar rechts is wel goed. Maar daarna verspeelt Noorwegen de bal. Olise, bal naar Mbappé. Met een gelukje om Ostigaard heen. Krijgt de bal rechts bij Dembélé. Gaat zelf rennen. Wil buitenom de bal hebben. Maar Dembélé doet het zelf. Schitterend. Hij is los. Hij is echt los. En een prachtige glimlach. Ook bij Kylian Mbappé. De tweede voor Dembélé. Hij komt naar binnen en met links in de verre hoek gekruld. Wat een heerlijk mooi doelpunt van Dembélé. Zijn tweede. De eerste was ook al mooi. We zijn 20 minuten onderweg. Het blijft niet bij die ene Franse goal. Het is het 0-2.
1: Sta je dan met je B-elftal, Ronald?
4: Ja, die... Ja goed, als je nou, Mark zegt, het commentaar van Haaland hoort. Ja, als het werkelijk zo is, want we zijn blij dat we een ronde verder zijn, ja.
1: Ja, dat is overigens wat de bondscoach inderdaad ook heeft gezegd. Het is een uitgemaakte zaak. We hebben een loodzware wedstrijd tegen Senegal achter de rug. Er is maar weinig tijd tot de volgende wedstrijd. Er moet ook nog veel gereisd worden. En dus deze keuze.
4: Ja, goed.
1: Tactisch.
4: Ik begrijp dat hij er zelf een leuk verhaal van maakt. Maar ik vind...
2: niet thuis horen.
4: Nou ja, wat ik zeg, het is een WK. En het is nou ook weer niet zo dat Noorwegen elke 4 jaar daarbij is. Mm-hmm. Generaties lang zijn ze er niet bij geweest. Dan vind ik het wel een beetje... Misschien een iets te zwaar... Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje respectloos naar tegenstanders eigenlijk. Ik vind het eigenlijk wel.
1: Ja.
4: Kijk, en als ze dan nog zouden winnen, dan zou ik nog zeggen... Nou ja, dan is die B-ploeg ook heel goed. Want ze maken nu wel 2-1.
2: Mark?
3: Ja, dat is een goed commentaar gegeven, Ronald. Je kunt ook op mijn stoel gaan zitten.
2: Ik denk, ik ga snel naar jou toe, hoor, voordat Ronald het helemaal overneemt.
3: Ja, mondje vol tandjes, hè. Asgaard schiet hem in de korte hoek. Heel raak, heel hard raak, wilde ik zeggen. En amper 2 minuten na de 2-0, eigenlijk vanaf de aftrap, is het 2-1.
2: Mark, dat was toch de enige die er vorige wedstrijd ook in stond, of niet?
3: Nee, dat was Ausnes, de oud-Feyenoorder, die overigens bedankte. voor het Noorse team. Dat hij de motivatie niet meer had. Geen energie meer voelde. Het is een knappe goal hoor. Goede lichaamsschijnbeweging. En hem daarna in de korte hoek geschoten. Ja, dan ben je even weggespeeld. Als centrale verdediger. In dit geval Upamecano. En ligt de bal voor je favoriete rechterbeen. Keeper gokt een hoek. Ja, dat doe je dan van zo dichtbij misschien wel vaker. Ja, je kunt ook blijven staan en reageren. Maar dan ben je sowieso te laat. Hij gokt dat hij naar de verre gaat. Hij komt in de korte. Volstrekt kansloos. Spanning is weer terug. Het is 2-1. Nog altijd voor de Fransen. Mooi doelpunt van Aaska.
1: Ook nog Senegal, Irak, Krijn.
0: Ja, leuke wedstrijd gebeurt in ieder geval genoeg. Zo even die rode kaart natuurlijk en de vrije schop daarna van Sadio Mané. Daar werd de keeper van Irak gedwongen tot een redding. Ahmed Basil kwam hard terecht. Een harde landing om het zomaar eens te zeggen in Toronto. Het stadion van FC, Toronto FC uit de MLS, de Major League Soccer. Met veel publiek op de tribunes, veel fans van Irak ook op een of andere manier in dit stadion. En ook veel neutrale toeschouwers in rode shirts op de tribunes te bewonderen. Hebben we al één doelpunt gezien. Zagen we ook zo even een vrije trap voor Irak, waarbij er een gele kaart overigens aan vooraf ging van Abdoulaye Seck, speler van Senegal, die geel kreeg. Een aardige plek voor een vrije trap. Maar dat leverde vervolgens weer niks op voor Irak. De ploeg van Zidane Iqbal, speler van FC Utrecht. En natuurlijk van René Meulensteen, die de assistent is van de Australiër Graham Arnold, die de bondscoach is van de Irokese ploeg. Meulensteen, natuurlijk lang in de Premier League werkzaam geweest als rechterhand van Sir Alex Ferguson. En onder meer zelfstandig als coach van Fulham actief geweest. Dus Irak dat de bal heeft met z'n tienen, moeten ze de klus zien te klaren tegen Senegal. We zijn al bezig halverwege de eerste helft in de 22e minuut. Dus die drinkpauze komt eraan, niet echt nodig. Dat is een graadje of 21 in Toronto. Terwijl nu de Irakezen de bal rondspelen. En op zoek gaan naar een opening in die defensie van Senegal. Dat is voorlopig nog niet gelukt op die ene vrije trap na. Ja, Senegal dat wil nog wel een doelpuntje of twee erbij maken. Kan ik me zo voorstellen. Want dan komen ze op die lijst met nummers 3. Op een aardige positie op een vijfde plek. En dan is het toch wel even afwachten wat er gaat gebeuren met de 3 pools die nog moeten uitvoetballen. Om het zomaar eens te zeggen. Voorlopig is het 1-0. Nou, de stand, we horen het belletje in het Toronto Stadium. Dan wordt er een andere uitslag of een andere stand aangekondigd in die andere wedstrijd in de pool bij de Noren en de Fransen. Ja, voorlopig is het een hydration break met die 1-0 voorsprong voor Senegal. Dat al na 4 minuten op een 1-0 voorsprong stond. En die staat er nog steeds, ondanks het overwicht van de Senegalezen.
2: Ja, Mark, dan ben je 23 minuten onderweg en heb je gewoon al 3 doelpunten gezien.
3: Ja, lekker toch?
2: Lekker toch?
3: Ja. Gisteren ging het ook wel zo snel bij Oranje. Toen hadden we er ook al 2
2: in. Ja, daarna droogt het wel op.
3: Ja, dus het was een beetje door die hete zon in Nederland dat ze dachten, nou, we stoppen er maar mee. Hier stoppen we er trouwens ook mee, hoor. Met een 2-1 tussenstand voor de Fransen. 2 keer Dembélé en Asgard vlak na die tweede van Dembélé. Met de aansluitingstreffer. En ook hier is het tijd om eventjes te pauzeren. En dan kan de coach van Noorwegen, voor zover dat nodig is, misschien wat tactische aanwijzingen geven om de boel te veranderen. Ik snap die Fransen wel. Dat zij wel, nou, op oorlogsterkte is niet helemaal waar, want 3 andere namen. Maar in ieder geval die wedstrijd zo serieus mogelijk nemen. Want zij hebben 3 weken geleden geoefend tegen Ivoorkust. Wat de tegenstander is als je daar dinsdag als je tweede wordt in de pool. En daar hebben ze van verloren in die oefenwedstrijd. Met 2-1. Dus die willen er alles aan doen om Ivoorkust te ontlopen. En als ik die Noren was, dan zou ik dat ook hebben gedaan. Maar ik ben die Noren niet. En ik ben ook niet coach Solbakken. Die heeft dus voor 10 andere spelers gekozen. En hij staat nu met 2 achter.
1: Ronald Waterreus bij ons in de studio. Er wordt even water gedronken op de velden. Mooi moment om even terug te blikken naar afgelopen nacht. Ben je wakker gebleven?
5: Wakker geworden weer.
1: Ja?
5: Ja, dat hoort er wel bij, hè?
1: Wekkertje gezet en precies op tijd zat je klaar. Wat vond je van Oranje?
5: Nou ja, laten we vooropstellen dat je vrij makkelijk de pool wint. 10 goals maakt. Je krijgt er 4 tegen, daar kun je dan meteen iets negatiefs van zeggen. Maar ja, dat is wel eigenlijk gewoon heel overtuigend. En we zitten hier likkebaden naar Frankrijk te kijken. Maar Spanje heeft al gelijk gespeeld tegen Caverlië. Duitsland verliest van Ecuador. Ja, die problemen hebben wij voorlopig nog niet. Dus
2: ja, we zijn begonnen met een gelijkspel natuurlijk tegen Japan.
5: Ja, maar goed, oké, een gelijkspel tegen Japan. Dat is toch iets anders dan tegen Caverlië of verliezen van Ecuador. Dus ja, je hebt die pool eigenlijk heel overtuigend doorlopen. Wat ik zeg, je kunt er kritisch naar kijken, maar je kunt ook eigenlijk zeggen, ja, we zitten er wel lekker in.
1: Ja. Zullen we er toch even kritisch naar kijken?
5: Ja, natuurlijk, daar zijn we voor hier waarschijnlijk.
1: Ja, want daar ging het ook wel over, hè? Slordige momenten in de wedstrijd, gebrek aan scherpte.
5: Ja, ik weet niet of het gebrek aan scherpte is, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat het ook, ook wel een beetje Tunesië was. Niet echt een tegenstander die zegt van, goh, laten we even lekker potje spelen. En die waren ook al uitgespeeld. Ik heb vandaag mensen in de podcast horen zeggen, die hebben op zo'n toernooi ook niks te zoeken. Vind ik ver gaan, maar goed, oké, het kan.
1: Jij herhaalt het wel even.
5: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, mensen mogen die mening mogen mensen hebben natuurlijk. Ja, goed. De drie wedstrijden laten eigenlijk in beeld zien. We scoren relatief makkelijk, maar we krijgen ook relatief makkelijk goals tegen. Ja. En met name de afstemming tussen middenveld en verdediging, als we even wat minder spelen, ja, die laat nog steeds wel een beetje te wensen over. En ik kan me voorstellen dat een bondscoach met betere tegenstanders in het vooruitzicht zich daar toch echt wel zorgen over maakt.
1: Ja, we kunnen even luisteren naar Frenkie de Jong over die tegengoals.
6: Nou, het baart ons geen zorgen. Tuurlijk, we willen verbeteren en we weten dat we kunnen verbeteren. Maar ik bedoel, ik denk dat uiteindelijk de groepsfase goed is geweest. We zijn groepshoofd geworden, wat je zegt, veel goals. Maak liever veel goals en dat je er af en toe een tegen krijgt en dat je geen kansen creëert.
1: Ja, zo is het misschien ook wel, Ronald.
5: Ja, zeker. Maar als je tegen, we zitten hier naar Frankrijk te kijken, als je tegen Frankrijk doet, dan moet je er zelf wel heel veel maken om dan nog te winnen.
2: Maar er is natuurlijk wel iets, tenminste, opvallends aan de hand, in die zin dat er heel de tijd is gesproken, ook in aanloop naar het WK. We hebben het probleem in de voorhoede zitten. We missen dan echte doelpuntenmaker. Maar goed, wat jij zegt, is al 10 keer gescoord. En achterin is eigenlijk juist niet meer de kwetsbaarheid, zeg maar.
5: Ja, dat is wel vanaf het eerste wedstrijd wel een probleem geweest. Tegen Japan kom je 2 keer voor, geeft 2 keer een voorsprong weg. Tegen Zweden kom je na die hydration break, kom je echt in de problemen. Tunesië scoort ook. Het is weliswaar uit een corner. Maar ja, die corner heb je ook alweer even ergens weggegeven.
2: Ja, we gaan straks wat uitgebreider over die corners in. Want dan ben ik ook wel benieuwd hoe je als keeper je verdediging verder organiseert en wat eraan gebeurt. Maar om dan ook nog even positief in te steken, voorin is in die zin gewoon in de aanval een verrassing.
5: Nou ja goed, sommige mensen zouden misschien Bobby als eerste spits gezien hebben. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Malen speelt wel echt heel goed eigenlijk.
2: Goed,
5: alleen
2: he?
5: Hij scoort niet. Wat hij in Italië juist heel goed heeft gedaan, dat lukt hem voorlopig niet. Maar hij speelde, ga daar maar eens tegen spelen. Tegen zo iemand als Malen. Ga daar maar eens achteraan lopen. En dan bedenk dan maar eens als tegenstander dat na 60 of 70 minuten een frisse Summerville daar nog eens in die plek komt. Ja, daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van. Ja, voorin zijn op dit moment opties te over.
2: Ja,
5: bedoel, Memphis is eigenlijk niet eens meer een optie nu. Ja, die mag nog ceremonieel af en toe meedoen.
2: Om wat fit te worden.
5: Ja, maar ja, voor dit toernooi niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is zoals het is nu. En inderdaad, de problemen lijken verplaatst. Ze leken voor het toernooi voorin te liggen. Ja. En die liggen nu middenveld achterin.
2: Ja, het is mooi om dan van de buitenlandse media ook te lezen dat ze Bobby in één keer ook helemaal in de lift zit. En hoe daarover geschreven wordt. Net als Dumfries trouwens ook eentje die er
5: maar goed,
2: veel uitgelicht wordt als kracht.
5: Ja, maken niet veel spelers 3 goals op een WK, hoor. Dat is vrij uitzonderlijk, hoor.
2: Ja.
5: Als ik goed geïnformeerd ben, heeft Johan Cruijff er ook maar ooit 3 op een WK gemaakt. Ik wil niet meteen zeggen dat Bobby zo goed is, hoor. Maar, nee, ja,
2: hij zal het een mooie vergelijking vinden,
5: makkelijk,
2: denk ik.
1: Ja.
2: Nee,
1: goed.
7: NPO Radio 1.
1: Het is 9:30, Levi van Eck met het NOS Journaal.
8: De leegstaande gevangenis Almere Buiten gaat mogelijk toch weer open. Het gebouw is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het ging destijds dicht vanwege leegstand en bezuinigingen. Nu wil het kabinet de gevangenis in Almere toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Ze krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen die het kabinet vandaag presenteerde. Ze vinden de gevolgen voor de boeren enorm. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Zij denken dat het land door de plannen op termijn weer van het stikstofslot gaat. En woningbelegger Vesteda hoeft mogelijk toch geen duizenden huurwoningen te verkopen. Het bedrijf heeft een afspraak gemaakt met aandeelhouders die een investering terug willen. Er werd gevreesd dat de huurwoningen in handen zouden vallen van buitenlandse investeerders en zo voor veel mensen te duur worden.
7: Langs de lijn en omsteken.
2: Spelletje zoekt de 10 verschillen hebben we inmiddels gehad, Mark Loostra.
3: Ja.
2: Die hadden we gevonden namelijk bij Noorwegen.
3: Ja.
2: Nog kansen gezien?
3: Ja, eentje voor de Nooren. Maar het laatste zetje kon niet worden gegeven door Strand Larsen. Ze spelen bij Vlagen best aardig, hoor. Ze zitten lekker te roeien op de tribune. Het staat 2-1 voor de Fransen. Laat ik dat vooral niet vergeten bij te vertellen na 31 minuten. Maar het is roeien met de riemen die je hebt dan. Om het eventjes aan elkaar te knopen. En hier gaan die andere riemen met een bal in de diepte naar Strand Larsen. Ooit nog een spits bij FC Groningen. Maar nu wordt hij van de bal gelopen door Upamecano. Die hem naar voren trapt. En zo heeft Frankrijk de bal weer in het bezit. Gaat het terug richting de eigen 16 meter. En zelfs helemaal terug naar Meillant. Die net ietsjes eerder, net ietsjes alerter was. Bij die lage voorzet vanaf zo'n beetje de achterlijn aan de linkerkant. Die naar Strandlassen ging. Ook Upamecano lag daar in de weg. Maar het was even gevaarlijk. En even paniek voor het Franse doel. Dan een 2-1 voorsprong te pakken heeft. Hier is de man van de twee doelpunten. Dembélé dribbelt vanaf de rechterkant naar binnen. Speelt nu met zijn linkerbeen de bal naar Olise. Tikt hem terug. En zo is de bal via Koné. En nu naar de linkerkant. Want daar staat Doué op de bal te wachten. Het is nog 5 meter tot de achterlijn. Staat oog in oog met Ostigaard. Speelt hem terug naar de as. Naar Koné. Naar Tchouaméni. Dan naar Dembélé. We zijn in de 16 van de Nooren. Hij dreigt met schieten. Dat deed hij al 2 keer heel erg goed. Nu ook weer erin. Het is de derde. Deze gaat via een voetje. Daardoor hobbelt hij. Maar weer in die hoek, hè? Weer in die verre hoek. En weer Dembélé. 32 minuten onderweg. Het is zijn wedstrijd. Ousmane Dembélé maakt zijn derde. En hij is niet de enige die het op dit wereldkampioenschap voor elkaar heeft gekregen. Ik kende namelijk nog één onder de naam Leo Messi. Maar deze Dembélé doet het heel snel. 32 minuutjes heeft hij meer nodig. 0-3. Of 1-3. Zo, sorry.
1: Ongelooflijk, Ronald.
5: Ja, dat is een kopie van die vorige. Hij is iets minder mooi omdat hij aangeraakt wordt, maar...
2: Wat denk je dan als keeper?
5: Ja, hier kun je... Ja, als hij aangeraakt wordt, ben je helemaal... Dan wordt het wel helemaal... We zien hem nu echt heel goed in. Hij wordt helemaal niet aangeraakt. Ja. Nou, wat denk je dan? Dat doet ook natuurlijk een beetje denken aan Arjen Robben. Je wist wat hij ging doen, maar hij ging er toch heel vaak in, hè?
2: Ja.
5: Dus ja... Ja, dat zijn wel echt uitzonderlijke spelers. Ik zit dan er eigenlijk ook met verbazing naar te kijken, want Olise speelt ook. Die speelt op die positie dus bij Bayern. Maar ja, die moet nu maar ergens anders een beetje gaan rennen. Ja, het is echt...
1: Maar frustreert dat dan meer als keeper, omdat het dus op exact dezelfde wijze gebeurt?
5: Ja, als je weet wat er gaat gebeuren en je gewoon niks aan kunt doen, dat is wel echt frustrerend, ja. Je komt ooit spelers tegen, ik heb dan met Arjen gespeeld. Ja, je komt soms spelers tegen die hebben gewoon een bepaald wapen. Ja, waar jij dan gewoon geen verweer tegen hebt. Hè? Of mensen die gewoon jaren met Luc Nielis gespeeld. Ja, als die af en toe een vrije trap op je afvuurde op training, dan dacht je ook wel, ja, goed.
2: Ik doe mijn best.
5: Ik weet niet zo heel goed wat ik hier sta te doen, maar ja, het is niet aan mij besteed dit.
2: Waren ze nou alle drie in die, ja toch? Alle drie in de verre hoek, hè? Of was de tweede anders?
5: Nee, de tweede derde. Was ook in de verre hoek.
2: Ja,
5: de eerste ben ik even kwijt.
2: Ja, de eerste was ook in de verre hoek. Mark, ze waren alle drie toch in de verre hoek, of niet?
3: In dezelfde hoek, maar de eerste was hard geschoten. Deze was met krul.
2: Oh, oké.
3: Ja, die was echt in het zijnetje. Deze was echt om de keeper heen gedraaid. En dat is scherp gezien, hoor. In de herhaling zag ik het ook. Maar het leek live dat die bal via een voetje ging en daardoor stuitte in de verre hoek. Maar daar heeft helemaal niemand aan gezeten. Die bal ging net over het voetje heen. Dat was dus een heerlijk ingedraaid doelpunt. De derde van Dembélé. Nu is de bal op de van de Fransen in het bezit. Heel kort van Strandlassen, maar hij wordt van de bal gelopen. En zo komen die Fransen weer uit de problemen. 34 minuten onderweg. Dembélé 3-1 voor de Nooren.
2: Mooi, Dembélé 3. We noemen het niet meer Frankrijk, maar Dembélé.
1: Dus Dembélé.
2: Krijn, zit je met enige jaloezie te luisteren?
9: Nee hoor.
2: Jij hebt ook een mooie pot, toch?
9: Ja, absoluut. Hier wilde hij alleen niet in de verre hoek. Zo even was het Ismaël Jacobs, speler van Senegal, die hem voorlangs schoot. Nu is het opnieuw Senegal dat de bal heeft met Mbaye, rond 16 meter. Daar is het nog steeds Senegal dat de bal heeft met Habib Diarra. Wordt dan over de achterlijn gespeeld. Irak in de problemen. Hebben best wel veel balbezit, maar ze doen er zo weinig mee. En Senegal, een ploeg waarbij het niet lekker draait in het wereldkampioenschap. Dat is een understatement. Moet deze wedstrijd nog wel proberen 2 of 3 keer te scoren. Om helemaal veilig te zijn. Om straks morgen of overmorgen is het vroeg in de ochtend zeker te zijn van een plaatsje bij de beste nummers 3. Die dan doorgaan naar de knock-outfase. Komt een hoekschop aan. Irak dus in een verdedigende rol. Ook 0 punten op het WK. We afgelopen week wel een klein feestje mogen vieren. Want Frans Poutros, speler die geboren is in Denemarken. Terwijl de keeper van Irak de bal wegbokst. Is vader geworden, speelt bij Persib in Indonesië. Was er dus niet bij die bevalling. Hij heeft dat van afstand allemaal meegekregen. En dat kleine feestje heeft hij gevierd met de selectie van Irak. En met de staf heeft getrakteerd op de geboorte van zijn zoon. En zal ongetwijfeld snel na dit wereldkampioenschap gaan kijken. Dat kan al heel snel zijn voor Irak. Zal kijken bij zijn nieuwe aanwinst. Terwijl nu opnieuw Senegal aan de rechterkant van het veld in balbezit is. Met Crepin Diatta, speler van Monaco. Maar die schiet hem dan met een soort van wilde trap helemaal richting de tribune in het Toronto Stadium. Het blijft 1-0, Senegal wel beter. Maar echt de finesse om eens lekker af te ronden, dat is er niet bij die Afrikaanse ploeg.

0: Dansen, vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje in Langs de Lijnen Omstreken.
2: Ja, dansen en scoren. Vooral ook zien wij Mark Loosta.
3: Ja, eerst scoren en dan dansen.
2: Ja,
3: dat is, dat is vaak de volgorde. Er is er wel eentje die 3 keer heeft mogen dansen. Dat is Dembélé. Ik hoorde Ronald zojuist. Het is bijna 39 minuten oud deze wedstrijd. Over de positie van Olise. Die niet op zijn eigen plek mag spelen waar hij bij Bayern München wel speelt. Nou, laten ze het maar zo houden zou ik bijna willen zeggen. Want de eerste 2 wedstrijden stond hij namelijk wel aan de rechterkant. En Dembélé vanuit de as, vanuit de teampositie zeg maar. Kort in de rug van Mbappé. Maar nu staat hij links en schiet hij er in 1 keer 3 in. En heeft hij het daar prima naar zijn zin waar hij in de eerste 2 wedstrijden vrijwel onzichtbaar was. Dus ik denk dat die coach het zo gaat houden. En als hij dan niet tevreden is over Olise, die overigens in die eerste 2 wedstrijden wel een paar fantastische paasjes gaf tussen wat linies door. En met name die 1-0, die assist op Mbappé tegen Senegal. Dat was er eentje, die moet je ook nog maar gewoon een keertje of 27.000 terugkijken. Want die paste precies. Een heerlijke paas was dat tussen de linies door op de juiste snelheid. Maar goed, als die niet bevalt, heeft hij altijd nog Cherki op de bank zitten. Die kan hij er dan ook nog in zetten. Dus wat dat betreft helemaal niets aan de hand voor die Fransen. Mocht er eens eentje ziek, zwak, misselijk of niet voldoen, dan is er genoeg wisselmogelijkheden. Zijn er genoeg wisselmogelijkheden bij de Fransen. 40 minuten staan er op de klok. 1 voor Noorwegen, 3 voor Frankrijk door 3 keer Dembélé. En de bal nu in de verdediging bij de Fransen, maar dan wel als in rondspelen. Het gaat nu naar de linkerkant. Er is Dembélé eventjes naar de linkerkant verhuisd. Dribbelt naar binnen. Speelt dit balletje heel simpel, 5 meter breed naar Tchouaméni. En via Tchouaméni zijn we nu aan de rechterkant beland. Daar is Olise nu wel vanaf zijn favoriete plek. Vanaf die rechterkant naar binnen komend, maar hij gaat schuin terug. Ja, alle haast is een beetje uit de ploeg bij Frankrijk na die 3e van Dembélé. Nog 1 minuutje of 8 denk ik in totaal en dan is het rust. Bal bij Doué, ook zijn toernooi moet eigenlijk nog beginnen. Dribbelt naar binnen, heeft nog geen ruimte om te schieten. Staan er iets te veel met een rood shirt voor zijn neus. En na 1 meter of 10 gedribbeld te hebben, speelt hij de bal af en loopt dit spaak. Frankrijk heeft de bal snel weer terug en kan aan een nieuwe aanval bouwen. In de as van het veld nu Dembélé. Ja, een paar keer van positie wisselen, dat kan het natuurlijk ook. Valt mijn hele verhaal in het niet, maar dat geheel terzijde. Theo Hernandez geeft hem aan Mbappé. Van hem nog niet zo heel veel gezien. Kan Messi gaan inhalen, hè, als all-time wereldkampioenschap topscorer. Want heeft 16 doelpunten gemaakt. Messi op 18. Ja, dat zijn er 2. En 2 tegen het 2e van Noorwegen. Moet dat misschien wel mogelijk zijn om dat te evenaren of misschien wel in te halen. En dan mag Messi morgen laten zien dat hij baas boven baas is. Intussen hebben de Nooren de bal. Dan gaat het allemaal niet soepeltjes. Dit is wel goed gedaan. De bal achter het zandbeen langs gekapt. En nu naar voren gespeeld. Maar dan is Asgaard in de problemen. Maar daar voetbalt hij zich ook weer goed uit. Ja, die heeft pech hoor, die Asgaard. Dat hij met Ødegaard moet. Oh, dan gaat het fout achterin bij de Nooren. Die keeper repareert het. Daar was bijna Doué. Ik wilde gaan vertellen dat die Asgaard een geweldige wedstrijd speelt in de eerste 42 minuten. Maar dat het vervelend voor hem is dat hij moet concurreren met Ødegaard. Je denkt, ja, die bal is in de verdediging bij Noorwegen. Niks aan de hand. Een paar keer overspelen en dan gaan ze vanzelf aan een aanval beginnen. En dan leveren ze hem zo in. Nu aan de andere kant van het veld. De Nooren met een voorzet die er wordt uitgelopen en over de achterlijn verdwijnt. Het levert een Noorse corner op. Na 42 minuten komen ze echt met de schrik vrij. Doué probeert om de keeper heen te dribbelen, maar die duikt ervoor. Selvik heeft hem in 2 te pakken. Het blijft 3-1 voor de Fransen.
1: Dat was een mooie reparatie van Selvik, de doelman van Noorwegen.
4: Goed gekiept, hè? Mooi blijven staan, of niet helemaal, maar wel lang op zijn benen blijven staan. Waardoor hij eigenlijk de spits dwingt iets te doen. Ja, en dan duikt hij gewoon op de bal. Speelt zuiver de bal, is niks aan de hand verder. Echt uitstekend gekiept, ja. Echt.
1: Wel mooi dat we net een shot van Haaland zagen op de bank. En dat hij letterlijk uit zijn neus zat te eten. Viel me wel op.
2: Dat zag ik dan weer niet.
1: Nee, goed. Senegal-Irak, Krijn.
5: Irak dat met 10 man best probeert te voetballen hoor. Zo even een paar schoten. Nou, in ieder geval een kans voor Mehgaz Doski. Speler van Victoria Pilsen. Die nou, niet heel dicht bij zijn 2e interland goal kwam. Maar wel een keer op doel van Senegal kon schieten. Het zijn spaarzaam de kansen, de mogelijkheden voor Irak. Zeker als het gaat om ballen die tussen de palen belanden. 2 schoten op doel tot dusver. En daar is er eentje bijgekomen. Nu is het een hoekschop voor Senegal. Bal richting de 2e paal. Is het Sek die hem kan koppen. En zo die keeper die eruit komt. De keeper van Irak, Ahmed Bazir, die in de openingsfase van de wedstrijd ook al een keer snoeihard op de grond terecht kwam toen een langdurige, nou best lange behandeling kreeg. Nu ligt hij weer op de grond, voelt aan de onderrug en hij heeft behoorlijk wat pijn, de doelman van Irak. Het is al de 2e keeper, want de eerste keeper is... dit is de eerste keeper, Ahmed Bazir. Het is wel de keeper die in eerste instantie niet in de basisopstelling stond. En nu misschien ook wel gewisseld kan gaan worden. Ja, er wordt even gekeken in ieder geval met zorg omringd. De verzorging is in ieder geval in het veld gekomen. Er wordt gekeken naar de onderrug van die keeper van Irak. Spel ligt even stil. Hij wordt voor de tweede keer in één helft opgelapt. Officieel nog 2 minuten te gaan. Er gaan dus wel een paar minuten nog bijkomen met nog steeds die 1-0 voorsprong voor Senegal.
2: Ja, Ronald Waterreus, lang leven de ijsspray, zeg maar, die we erop gegooid zien worden. Maar jullie, zeg maar, even als keepers, maken een klappers. Wat voel je op het moment dat je zo hard op dat gras smakt?
4: Nou ja, ik weet niet hoe oud hij is, dan voel je nog niet zo heel veel.
2: nu zou je het hem niet meer nadoen.
4: Ik heb een paar jaar geleden nog een keer een wedstrijd gekiept en doet echt alles pijn, dat weet ik wel. Nou ja, ik heb de indruk, maar ik wil hem nergens van beschuldigen. Maar ik denk dat dit ook wel een beetje tactisch is, hoewel het heel kort voor de rust is. Maar dat straks, meteen naar die rode kaart, ging hij ook naar een redelijk onschuldige redding, wat theatraal naar de grond.
2: Ja, omdat spelers mogen niet meer blijven liggen.
4: Precies.
2: En voor een keeper, die gaan ze er niet zo uitsturen. Dus in zoverre,
4: als
2: je wat tijd wil pakken, dan moet je het met je keeper doen.
4: Ja, en daar lijkt het in dit geval wel een beetje op. Hij komt een beetje ongelukkig terecht, maar ja.
2: Maar dan nog, want ik had van de week ook een paar keer dat ik een keeper zag duiken of inderdaad in zijn scrimmage dan keihard op de grond zag klappen. Dat ik dacht, ah man, dat moet je toch voelen. Je leert je natuurlijk opvangen en dergelijke. En die spieren zijn uber getraind. Maar
4: het gekke is dat ik uit eigen ervaring altijd dacht dat je dat soort situaties altijd onder controle hebt.
2: In de zin
4: ook,
2: van?
4: Ook als je je voor een bal gooit.
2: Ja?
4: Je hebt altijd het idee dat je weet wat je doet.
2: Ja.
4: Ja, er gebeurt inderdaad ooit iets dat er een tegenstander of een eigen medespeler misschien iets doet wat je niet verwacht. Maar meestal heb je die situaties.
2: En dan kun je dus eigenlijk val je gecontroleerd.
4: Ben je het is eigenlijk meer als je uit je evenwicht wordt
2: gebracht door een tegenstander, dan kan het pijn doen.
4: Ja, nou ja, of een hele ongelukkige botsing kan natuurlijk wel ooit.
2: Ja.
4: Maar kijk, hij is alweer.
1: Hij staat weer.
4: Ja, hij staat weer. Dus ik denk dat het inderdaad wel meeviel. Ja.
2: Nou, Mark, bij jou geen keeper die valt, maar alleen maar keeper die mag springen. En dan soms gaat de bal over.
3: Nou, hij pakt er ook een hoop, hoor.
2: Ja, hè?
3: Want zojuist had hij weer een goede redding. Want dook er ineens weer een Fransman voor hem op. En dat was Koné na een 1-2'tje met Mbappé op 5 meter van het doel. Maar hij stond iets te dicht bij de keeper die er een stap naar voren deed. En toen wilde hij de bal onderkant schoen meenemen naar zijn linkerkant. Maar die keeper dook naar rechts en had hem weer te pakken. Dat is de tweede 1-op-1 waarin hij de sterkste was. Die hiervoor, dat was natuurlijk op een tekorte terugspeelbal. Waarin die noodredding moest verrichten om de vierde voor Frankrijk te voorkomen. Er komen 5 minuten bij. Daarvan is er al 1 om. Anderhalf om precies te zijn. 3 voor Frankrijk, 1 voor Noorwegen. Dat zelf vlak daarvoor ook nog bijna een doelpunt maakte. Voorzet belandde bij de tweede paal. Tegendraads gekopt door Asgaard. Toen ging hij naar de verre hoek waar de keeper niet meer stond. Daar dook ook nog Ostigaard met zijn hoofd naartoe. Maar met de hak. Upamecano of Koundé, daar wil ik vanaf zijn. Die echt heel acrobatisch die bal achter zich kreeg. En met de hak een soort omhaal maakte. Al stond hij nog wel op de grond. Dus het was geen omhaal, weet je, à la Van Basten. Dat je er heerlijk bij duikt en op je rug landt. Maar al staande haalde hij de bal om. Ik probeerde het duidelijk te vertellen. Ik hoop dat jullie het snappen. Maar het was echt geweldig gedaan. Want als hij dat niet doet, dan kopte dus die Ostigaard de bal van de meter heus wel binnen. En was het weer 2-3. En spannend op het scorebord. 3 minuten nog. Frankrijk heeft de bal 10 meter over de middenlijn. In de middencirkel gaat het nu naar Theo Hernandez. Aan de linkerkant. Schuift de bal schuin naar voren. Doué dribbelt op zijn tegenstander af. Dat is Ausnes. Speelt de bal dan breed. En in de as van het veld weer Koné. Koné dreigt met pasen. Loopt dan zelf door. Geeft een pas. En die wordt dan weer onderschept door Asgaard. Dan kunnen de Noren weer aan counteren denken. Goede actie van Torstvedt naar binnen. En wil dan een overtreding. Want of in ieder geval een fluitsignaal en een vrije trap. Die komt er niet. Scheidsrechter zegt doorvoetballen. Dembélé staat aan de rechterkant alweer klaar. Via Tchouaméni gaat de bal daar ook heen. Punt 16 meter. Tchouaméni zelf buiten. Krijgt de bal net voor de achterlijn. Wil voorgeven. Bal geblokt. Blijft nog altijd binnen. Lepelt de bal dan weer terug. Bal is niet binnengebleven. Maar over de achterlijn. Het is geen corner. Maar een doeltrap voor Noorwegen. Dat het moeilijk heeft met het tweede. Met 3-1 achter staat. Maar al een kans of 3 heeft gehad. Het zegt niets hoor. Want Frankrijk heeft er 8 of 9 bij elkaar gespeeld. Het is 3-1. Dat is niets op af te dingen.
1: Krijn, Senegal wil door op dit WK. Moet daar flink voor scoren. Maar het wil maar niet lukken.
5: Nee, er is wel even een kansje van Mané. Het was Zidane Iqbal. De man van FC Utrecht met de verdedigende actie op de rand van de 16. Kon Mané, die maar niet los wil komen op dit wereldkampioenschap, de bal niet ontfrutselen met een goed schot. Maar die suisde over doel heen van Ahmed Basil. Die trouwens 29 jaar is. Die keeper van Irak die inmiddels alweer overeind staat. 9 minuten extra tijd. We zitten inmiddels in de 3e minuut van van die extra tijd. Dat heeft onder meer te maken met die twee blessurebehandelingen van de keeper van de Irakezen. Terwijl nu Senegal de bal ingooit. Ver ingooi richting de middenlijn. 10 Irakezen houden stand voorlopig. Maar nee, dan eens kijken wat er voorin gebeurt. Het is Ismaïli Assar van Crystal Palace die daar de diepte zocht. Maar voorlopig is het weer Irak dat de bal heeft. En ze kunnen Irak nu uitkomen met Megas Doski. De man van Victoria Pilsen. Doski geeft hem aan Ali Yassim die in Saudi-Arabië actief is. En zo is het Irak dan met Iqbal. Een goede bal richting de rechterkant van het veld. Irak kan gaan aanvallen. Veel fans van Irak. Opvallend in het Toronto Stadium. Of ze hebben de sympathie van de toeschouwers. Hier als Irak de bal voor weet te geven. En dan is er een verdediger van Senegal die de bal wegwerkt. Voordat Ali El Hamadi daar iets mee kan doen. Die verdediger is Abdoulaye Sek die dat goed deed. Hoekschop wordt het wel, maar het staat nog steeds 1-0. Irak blijft dapper voetballen. Blijft dapper meedoen. Maar nog wel die 1-0 achterstand voor de ploeg van onder meer René Meulensteen en bondscoach Graham Arnold.
2: Bijna rust bij Noorwegen tegen Frankrijk, Mark.
3: Ja, deze bal van de Fransen belandt over de achterlijn met een duimpje omhoog. Van Mbappé, ja, zou ik maar doen. Want degene die die bal gaf, was helemaal geen goede bal hoor, van Dembélé. Maar maakte de 3. Dus die zou ik maar een paar complimentjes geven. Die kan hij wel gebruiken. Hoewel, als je de 3 maakte, weet je zelf ook wel dat het best lekker gaat. De 5 extra minuten zitten erop. En ik denk dat als de keeper deze bal wegtrapt, dat het rust is in Boston bij Noorwegen tegen Frankrijk met 3 goals van Dembélé die het verschil maken in Frans voordeel. Noorwegen scoorde 1 keer. Goeie goal van Asgard. Maar eigenlijk hebben ze niet zo heel veel te vertellen. De Fransen hadden er veel meer kunnen maken. Maar Selvik is uitblinker bij Noorwegen. Samen met die Asgard, moet ik er niet bij vergeten te vertellen. En hij heeft voorkomen dat er meer dan 3 ingingen. Dembélé de grote meneer.
1: Nog 4 minuten bij Senegal-Irak, Krijn.
5: Ali Yassim met een aardige bal richting de achterlijn werd op gereageerd door Ali El Hamadi. Maar die bal was net iets te hard voor de aanvaller van Irak. Kon hem niet binnenhouden. Dus weer Senegal dat nog op zoek moet naar 2-3 doelpunten. Het liefst om een goede uitgangspositie te creëren bij dat lijstje nummers 3. Voorlopig zijn ze er nog niet. Oeh, daar gaat de speler van Irak over de boarding waar de fotografen zitten. Nou, de spelers, of in ieder geval de fans die daar overeind springen op dat deel van de tribune. Het is een beuk en dan is het Manaf Younis die over de boarding heen duikt. Een van de 10 spelers uit de Irakese selectie die in Irak actief zijn. En hij staat alweer snel op gelukkig tegen een fotograaf aan. Iemand die met een mobieltje denk ik voor de socials daar wat beelden stond te maken. Bal wordt weggekopt door Akamasim en dan komt er nog een schot vanuit naar de tweede lijn mag je zeggen van grote afstand. De poging was van Lamine Camara, de man van Monaco. Maar ook dit levert Senegal niks op. Het blijft dus na 6 minuten extra tijd nog altijd 1-0 voor Senegal.
2: Ja, goed. Vannacht Nederland dus die redelijk makkelijk de poolwinnaar werd. Dat betekent Ronald Waterhuis opnieuw je wekkertje zetten voor maandagnacht. 3 uur dan.
4: 2 uur extra.
2: Ja, zeker. Dus echt midden in de nacht wakker worden. Voor die wedstrijd tegen Marokko. In Mexico wordt die gespeeld. Heb jij ook dat heersende gevoel van dat wordt een hele kluif voor Oranje?
4: Ja, ik denk dat dat gaat zeker geen makkie worden. Nou, vind ik, kun je dat bijna niet verwachten bij de laatste 32. Maar dat is niet de fijnste tegenstander om tegen te komen in deze fase van de strijd.
2: Nee. En in deze fase bedoel je dan met hoe Oranje nu draait? Of gewoon, je wil nog een stuk verder komen?
4: Het voelt toch nog redelijk vroeg in het toernooi.
2: Ja. Ja.
4: Normaal gesproken, andere jaren zou het dit de ronde van de laatste 16 zijn. Dan voelt, ja. Ja, dat voelde toch al iets anders. Ik vind persoonlijk eigenlijk altijd dat een Nederlands elftal op zo'n groot eindtoernooi altijd aan de stand verplicht is om bij de laatste 8 te komen. Mm-hmm. Maar ja, dan is dit wel al echt een hindernis hoor.
2: Maar is het een fijne tegenstander voor Oranje? Want Marokko speelt een stuk aanvallender dan de 3 landen waar Nederland nu tegen heeft gespeeld.
4: Ik denk wel dat de speelstijl Oranje wat beter zou moeten liggen. Zeker met de mensen die bij ons op dit moment in vorm zijn. De eerste die in te binnen schiet is Bobby. Mm-hmm. Ik vind zelf dat Malen in dit toernooi heel goed speelt. Alleen ja, hij scoort nog niet. Je hebt ook heel veel snelheid met Gakpo voorin, die dan toevallig gisteravond wel een stuk minder was. Ik denk dat daar wel echt hele grote mogelijkheden
2: voor omdat je meer ruimte krijgt ook om te voetballen.
4: Ja. Nou zullen ze in Marokko natuurlijk ook nog kijken hoe wij spelen. En dus passen ze zich misschien wel een beetje op aan.
2: Hij past ook niet helemaal in die mentaliteit als je kijkt hoe zij zich ook gekwamen.

0: zij zich ook gekwalificeerd hebben, dat is gewoon volgaan, toch? Ervoor gaan.
1: Nou ja, goed, zij hebben ook wel een team wat, ja, wat dat... Laten we zo zeggen, als je met Saibari in de spits speelt, dan moet je wel een beetje zo spelen. Want het is geen spits waar je een bal aan kunt geven en het elftal sluiters rustig aan. Dat gaat dus niet. Dus ja, ik denk dat Marokko ook noodgedwongen een beetje zo speelt. Maar het zit wel ook echt in hun aard, ja. En ze doen het, laten we eerlijk zijn, vorige WK hebben ze het ook al uitstekend gedaan. Ja, ze hebben de Afrika Cup dan achter de tafel gewonnen, zou ik bijna willen zeggen. Ja, wel gewonnen, niet gewonnen. Wel, ja. Ze hebben op die Afrika Cup wel aangetoond met de immense druk om dat in eigen land te doen, om te kunnen gaan. In elk geval tot aan de finale. Ja, dat wordt wel een hele kluif. En ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat zijn dat Oranje voor het eerst in de geschiedenis van Nederland zelf al in Mexico gaat spelen. Daar is op de WK een keer iets met een penalty geweest, hè? Weten we allemaal. Het zou natuurlijk wel kunnen zijn.
0: Koeman op voorhand, het is fantastisch als je Mexico, dan zit je echt in zo'n voetballand.
1: Ja, ik hoop
0: als je dat mee mag maken, is super. Nou,
1: laten we dan hopen dat er geen 40.000 Mexicanen in het stadion komen die allemaal gaan fluiten of allemaal voor Marokko zijn natuurlijk. Ja, het zou theoretisch natuurlijk heel goed kunnen.
0: Is waar.
2: Ja. We gaan even naar Krijn, Senegal-Iran.
3: Slotseconde van de officiële extra tijd. Terwijl Senegal het nog eens een keer probeert. En Irak verdedigt. En ja, dit keer succesvol de bal weg weten te werken. En zo blijft het 1-0 voor Senegal. Zijn de kansen daar toch wel mondjesmaat aanwezig voor die ploeg van Papa Tiao. Maar echt heel gevaarlijk is het niet. Een paar schoten van afstand. Een schot van Sadio Mané bijvoorbeeld was het gevaarlijkst toch in deze eerste helft voor Senegal om op 2-0 te komen. Het blijft 1-0. Een vroege treffer dus in de openingsfase van het duel. 1-0 voor Senegal halverwege.
0: En zometeen natuurlijk de tweede helft van beide wedstrijden. Frankrijk-Noorwegen en Senegal-Irak. En Ronald Waterhuis blijft ook nog gezellig een uurtje erbij. Tot zo.
4: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
7: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
6: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
8: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
4: Goed ingelichte kring. Morgenmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
12: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Hélène Plag en Joram Kaat.
2: Het komende uur de beslissing in groep I van het WK voetbal. Frankrijk en Noorwegen strijden om die eerste plek. En Senegal probeert zich bij de beste drie te plaatsen.
3: Nu eerst het NOS Journaal. Met Levi van Eck.
4: Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
5: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor pasmelders en interims, dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen. En voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
4: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Dat zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. Ook wil ze een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En verder kijkt de minister of winkels die blikjes en flesjes verkopen verplicht kunnen worden om die ook weer in te nemen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld wordt ingezameld. De afgelopen jaren is dat niet gelukt. Een 17-jarige jongen die vorige week in Zuid-Frankrijk door leeftijdgenoten werd mishandeld, is deze week aan zijn verwondingen overleden. 5 jongeren zitten sinds dinsdag vast en zijn aangeklaagd voor poging tot moord. In Frankrijk maakt de zaak rond slachtoffer Louis veel los. De jongen zat in een jeugdzorginstelling. Zijn mishandeling werd gefilmd en veel gedeeld op sociale media. Een van de verdachten zou onder valse voorwendselen een afspraak met Louis hebben gemaakt vanwege een conflict. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
6: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
4: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer.
2: Levi, dankjewel. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Edwin Gerritsen.
7: Er staan 2 files door ongelukken. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort voor Landsmeer 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam op de A16 richting Breda voor Hendrikie de Ambacht 10 minuten. En daar zijn 2 rijstroken dicht.
8: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
9: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Hallo. Mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
15: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Joram Kaat.
2: Met de beslissing om de koppositie in groep I dit komende uur. Noorwegen tegen Frankrijk. Mark Kloostra, het zou toch zo leuk zijn als we Haaland dan nu even uit die catacomben zien komen.
16: Ja, ik zag hem er net wel lopen hoor.
2: Uit zijn neus etend? Of nee, denk je dat hij ook nog in actie komt?
16: Nee, niet uit zijn neus etend. Dat shot heb ik gelukkig gemist.
2: Ik ook.
16: Nee, hij komt zeker nu nog niet in actie. En als ik hem zo zie wandelen en ik de berichten vooraf een beetje heb meegekregen en wat hij erover zei in de trainer, dan denk ik ook niet dat hij binnen de lijnen gaat komen. Misschien 10 minuutjes, laten we het hopen. Het staat 3-1 voor Frankrijk overigens.
3: Wel in actie zometeen weten. Om Senegal tegen Irak, Krijn Schuitenmaker.
17: Het is nog altijd rust in het Toronto Stadium. En het is een mislukt WK tot dusver voor Irak. Het eerste WK in 40 jaar. De eerste twee wedstrijden werden verloren. Terwijl er een wisselkeeper, Jalal Hassan, in de ploeg gaat komen. En toch kennelijk Basiel geblesseerd geraakt. Zo dadelijk dus in de tweede helft. Irak met een nieuwe keeper.
2: En Ronald Waterreus is natuurlijk nog hier om de wedstrijden met ons te volgen en te analyseren. En Thierry Boon praat ons zo bij over de dag van Oranje.
3: Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
2: Max Verstappen heeft in beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk vandaag de vierde tijd gereden. Kimi Antonelli was twee keer de snelste.
3: De FIFA staat regenboogvlaggen toe tijdens de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte komende nacht. Speelstad Seattle heeft het duel onderdeel gemaakt van de jaarlijkse Pride al daar. De voetbalbonden van Iran en Egypte waren niet blij dat zij juist vandaag moeten voetballen in Seattle.
2: Tellen Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong treffen in de eerste ronde van Wimbledon een tegenstander van buiten de 50 van de wereldranglijst. Griekspoor speelt tegen James Duckworth uit Australië. Van de Zandschulp treft de Amerikaan Alexander Kovacevic. En Rinki Hachikata uit Australië ook is de tegenstander van de Jong. Maandag gaat het toernooi van start.
3: Golfster Davy Weber is op weg naar haar eerste finale weekend op een major van dit jaar. Op het PGA Championship in Minnesota liep Weber de eerste ronde in 70 slagen. Als ze het finale weekend haalt, verbetert Weber de prestatie van Anne van Dam in 2019. Zij haalde de cut toen net niet.
2: Bokser Alexander Usyk heeft besloten al zijn wereldtitels af te staan. Usyk was kampioen in het zwaargewicht bij vier verschillende bonden. Hij zegt nu dat het tijd is voor andere boksers om voor de gordels te knokken. In mei versloeg Usyk nog Rico Verhoeven in een wereldtitelduel in Egypte.
3: Paul Nuiten neemt afscheid als trainer van Jong Ajax. Hij had nog een contract tot 2027, maar dat contract is in goed overleg beëindigd, meldt de club. Nuiten gaat per direct aan de slag bij FC Dordrecht als de nieuwe hoofdtrainer. En hij volgt daarmee de plotseling vertrokken Dirk Kuyt. Op.
0: De dag van Oranje.
2: Na die 3-1 overwinning op Tunesië en het bereiken van de knock-outfase gisteravond is het vandaag voor Oranje tijd om de spieren wat los te lopen. In Ecuador organiseren ze een nationale feestdag omdat ze de volgende ronde hebben bereikt. Nou, voor Nederland, Thierry Boon, mag ik toch hopen, aangezien de Amerikanen helemaal in de ban zijn van alles wat oranje is, dat er in ieder geval tompoezen geserveerd werden vanochtend, of niet?
18: Nou, het zou wel lekker zijn als er een keer voor de journalisten tompoezen geserveerd worden. Want wij komen tot nu toe bekaaid af, hoor, bij het Nederlands zelf toch? Ineens wat water, maar goed, dat gezegd hebbende, was het een ontspannen dag bij het Nederlands elftal natuurlijk, want er was weer familie welkom, zoals we de afgelopen periodes telkens zien, hè, dat de dag na de wedstrijd er familie is. Mm-hmm. En de basis ging inderdaad een beetje uitfietsen. En die gaan dan toekijken hoe de reserves wel echt aan de bak moeten. En dat leverde ook wel weer leuke dingen op. Zo zagen we een prachtig goal van Martin de Roon. En Martin de Roon scoort niet zo heel vaak. En er was een hele leuke panna van Noah Lang. aan de zijkant tegenover Wout Weghorst. En nu kennen we Wout Weghorst een beetje. Die was daar natuurlijk niet blij mee. Die dacht, weet je wat, Noah Lang, ik werk je meteen richting de grond. Want jij gaat echt niet zo voorbij me dribbelen. En daar werd Noah Lang dan weer een beetje gek van. Maar ja, dat zijn toch dan de dingetjes die eruit probeert te pikken tijdens zo'n training. Omdat de reserves dan echt een partijvorm spelen. En het is de enige training van al die trainingen die we hier zien die we dan echt in zijn geheel kunnen bekijken. Maar voor de basis is het dan al heel snel uitfietsen en naar de familie toe. En gewoon een beetje spelen met de kinderen. Ja. En dan gaan de kinderen van Tijani Reinders zie je dan die zo'n pion oppakken. Zo'n hoedje, weet je wel. Zo'n oranje ding waarmee ze trainen. Uh-huh. En die zetten ze dan op hun hoofd. Dat is een beetje het sfeertje de dag na de groepswinst.
19: Kijk. Hey. Dat voor me. Jij al klagend van binnen dat je geen flesje water krijgt. Zit dan te kijken.
3: En geen pion.
19: Naar een oranje pionnetje. Ja. Dat op de koppie wordt gezet. Leuk.
3: Hey, en was iedereen er op de training, Thierry?
18: Ja, iedereen was er, maar niet de gehele training. Quinten Timber eerder natuurlijk last van een lichte hersenschudding. Hij zou eigenlijk alweer op de weg terug zijn. Maar we zagen toch dat hij na een tijdje de training van de reserves afbrak. En dat hij richting veld 2 ging om daar zelf weer te trainen. Dat is niet een heel goed teken, lijkt mij. Het zegt ook dat Ronald Koeman niet helemaal eerlijk is geweest tegen ons. Want die zei ja, tegen, wat was het, Tunesië, was iedereen beschikbaar, zei hij. En nu zeiden ze van, ja, stel hij zou vandaag moeten voetballen, Quinten Timber, dan had hij dat niet gekund. Dus er was een klein jokje. En het ziet er naar uit dat Quinten Timber de komende dagen ook nog wel apart zal gaan trainen. Of in ieder geval niet meteen heel die groepstrainingen meedoet. Dus dat is dan wel weer een zorgenkindje, want hij heeft al heel wat groepstrainingen overgeslagen. Ja,
19: of gewoon een terugslag, hè? Dat kan ook. Dat het niet per se jokken is, maar dat het gewoon even wat minder ging. Over de Koeman gesproken.
18: We proberen een beetje wat spanning op te bouwen.
19: Oh, sorry, dus, sorry. Ik zal daar dan helemaal in meegaan. Jeetje, man. Hey, even naar Koeman, want gisteren was zijn conclusie, en ook van de aanvoerder trouwens, dat het slordig was, de wedstrijd tegen Tunesië, en dat er ook scherpte ontbrak.
20: Bij fases vallen we iets terug wat niet moet, maar misschien ligt het ook aan de tegenstander dat het dan geen 100% in de kopjes meer is, maar 90%. Net niet druk zetten, net wachten.
19: Nou, we gaan dus over verder, Thierry. Maar ja, de wedstrijden gaan voor, hè? Mark.
16: Ja, penalty voor Noorwegen. Het is er een die terecht is. Bob gaat over de knie, over het uitgestoken been van Hernandez, Theo Hernandez. Die dat absoluut niet handig doet. Dat been daar uitsteken. En Bob maakt daar makkelijk gebruik van. Gretig gebruik van. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Hè. Vlak na rust. Het is de vierde minuut van de tweede helft. Krijgt Noorwegen de kans om de tweede treffer te maken. En dat niet alleen om van 3-1, 3-2 te maken. En dan is het weer spannend. De Nooren worden weggestuurd bij de strafschopstip. De scheidsrechter stuurt ook Mbappé weg. Die is aan het klagen. Moet je niet even kijken naar het scherm of het wel een penalty is. Nou, volgens mij was het vrij duidelijk. Kijk, als hij hem niet gegeven had, weet ik ook niet of de VAR op de lijn was gekomen. Maar ik denk het wel, want hij gaat wel heel overduidelijk over dat been heen. Wat hij wel opzoekt. Nou ja, dan moet je dat been maar niet uitsteken. Dat is de andere kant van de medaille. En achter de bal gaat staan Strand Larsen. Spits bij Groningen. Nu niet meer hoor. Nu spits bij Noorwegen. En Meijal, dat is de keeper. Die staat 3 meter voor zijn doel. Met zijn handen allebei schuin de lucht in. Om zijn doel zo klein mogelijk te laten lijken. Moet nu naar achter. Want moet natuurlijk op de doellijn gaan staan. Staat dan nog steeds met die handen in de lucht. En gaat oog in oog met Strand Larsen proberen om deze penalty te keren. Als hij binnen de palen valt. Strand Larsen, rechte aanloop, stapt nu naar links. Aanloop met een hupje en de keeper pakt hem in zijn linkerhoek. Goeie duik, goede redding van de doelman. En het wordt niet meer spannend op het scorebord, want hij pakt deze penalty van Strand Larsen. Een dikke knipoog. Lekker voor de keeper. Naar links duiken, penalty pakken. Het blijft 3-1 voor de Fransen.
3: Ronald Waterreus in de studio. Jij schudde nee, je sloeg je ogen neer. Zo van, oh nee.
21: Ja, goed. Ik heb er zelf ook al eentje gemist ooit. Maar ja, mag wel iets meer overtuiging in zitten, toch?
19: Dit is hoe Messi hem ook nam van de week, hè?
21: Ja,
19: even
21: maar
19: inhouden en dan
21: Ik maakte daar straks de vergelijking tussen Brobbey en Cruijff. Die vind ik net zo scheef gaan als die tussen Strand Larsen en Messi.
19: Nee, oké, maar het is wel dat je denkt, schiet hem er gewoon hard in.
21: Ja, maar er is toch ook gewoon een modetrend geworden. Dat we stoppen en huppeltjes en ja, ik vind het allemaal leuk en ik vind het allemaal aardig als ze erin gaan. Ja, als ze er niet in gaan, dan ben je toch wel de shark. Ik denk overigens ook wel dat dit ook wel iets is wat een bondscoach een beetje over zichzelf afroept. Maakt toch niet uit wat we vandaag maken. We zijn door. Wat is Ja, toch? Ja. Maakt dan toch ook niet zo heel veel uit of die bal er nu ingaat of
19: niet? Volgens mij kan Noorwegen ook niet heel veel goed meer doen in jouw ogen.
21: Nee, maar dat is toch psychologisch? Ja, het is net als wat jij ook zegt. Jij bent benieuwd of Haaland erin komt. Ja. En ik vraag mij dan alleen maar af... Wat denkt Haaland als hij straks nog 10 minuten mag spelen? Wat denkt hij dan? Ja,
3: weet je wat ik me eigenlijk vooral afvraag? Gisteren bij het Nederlands elftal miste wat scherpte soms. Hij was wat slordig, van de bondscoach, van de aanvoerder.
19: Naar Thierry.
3: Thierry
19: ja,
3: Groot.
19: Ja, natuurlijk.
3: Werd er vandaag nog over gesproken eigenlijk?
18: Nou, het is ook wel weer een beetje logisch, toch? Dat je die derde groepswedstrijd tegen een zwakke tegenstander... je weet dat je eigenlijk al door bent. Dat je dan na 7 minuten 2-0 voorkomt. Dat het dan net allemaal wat minder scherp wordt. Er waren wel wat gesprekken, hoor. Van Ronald Koeman met bijvoorbeeld weer met Donnyel Malen, met Memphis Depay. En er was een speciale gast vandaag op de training. Dat heb ik nog helemaal niet verteld. Want we zagen ineens Mark van Bommel. Die bij Kamp Oranje even langskwam. Hij stond ook nog lang te praten met Nigel de Jong. Tegenwoordig natuurlijk de technisch directeur van de KNVB. En dan denk je toch zo, als je het over scherpte hebt. Dat waren toch wel twee, hè. Echt dat blok van het WK 2010. Zij vormden het scherpe middenveld van Oranje. Samen met Wesley Sneijder daarvoor. Team dat uiteindelijk de finale haalde. Wat ook nog wel weer interessant is met Ronald Waterhuis in de studio trouwens. Het gaat nu over strafschoppen. We hoorden net Noorwegen. Maar ook bij het Nederlands elftal, hè. Want het kan natuurlijk wel weer gewoon uitdraaien op strafschoppen tegen Marokko. En dus hebben we bij de vrienden van Opta, het databureau, hebben we al de cijfers even opgevraagd. En wat dan meteen opvalt, als je bijvoorbeeld kijkt naar de keepers van Oranje, Bart Verbrugge heeft al 54 strafschoppen tegen gehad, vind ik veel, in zijn nog prille carrière. Hij heeft daarvan 13% gestopt. Maar kijk je naar Robin Roes, die heeft 8 tegen gehad, zijn er wel echt veel minder natuurlijk, maar die heeft daarvan de helft gestopt. Dus ik ben dan toch benieuwd, zou Koeman ergens in zijn achterhoofd, of in dit geval de keeperstrainer Lodewijks, zou die toch denken aan een Tim Krul scenario van 2014, maar dan met Robin Roes.
19: Ronald, denk jij?
21: Nou, als ik Ronald Koeman heb gehoord en dat hij er eigenlijk best wel een beetje pissig over was dat een vierde keeper meenemen te duur was, zou ik denken dat hij zelfs al een nog ander scenario gedacht zou hebben. Die cijfers, ja, 54 penalties tegen voor Verbrugge vind ik ook wel heel erg veel.
18: Ja. Dat is inclusief reeksen, voor de goede orde.
21: Ja, ik kan me wel een reeks herinneren. Toen keepte hij nog bij Anderlecht, dat hij er 3 pakte. En volgens mij er zelfs eentje inschoot.
18: En zelf ook reeks inschoot. Ja.
21: Hij wel.
19: Het is de tweede keer dat je dat zegt.
21: Ja, het zit diep.
3: Duidelijk.
21: Ik wil gewoon jullie voor zijn.
3: Ja.
21: Ja, ik kan me zo'n scenario wel voorstellen. Alleen ja, wat ik zeg, ik zou, als je dat scenario had willen uitwerken, had ik echt een vierde keeper meegenomen die ik echt uitsluitend voor penalties had meegenomen. Maar dat is mijn persoonlijke mening over zoiets. En ik kan me voorstellen dat een bondscoach een hele hoop andere scenario's moet rekening houden. Want een extra keeper meenemen betekent natuurlijk een speler minder.
19: Ja.
21: Hè, dus,
18: maar het zou nu natuurlijk toch gewoon kunnen om Roes in te brengen?
21: Ja, maar je krijgt natuurlijk wel altijd in een wedstrijd waar penalties genomen gaan worden, altijd verlenging. Dat is dus een half uur extra speeltijd waarin waarschijnlijk ook meer spelers gewisseld gaan worden. Waarschijnlijk ook spelers die je liever had gehad dat ze nog een penalty gingen nemen. Want ik heb het zelf meegemaakt op de EK in 2004 met Oranje tegen Zweden. Toen werd bijvoorbeeld Roy Mackay alleen voor de penalties erin gebracht.
19: Ja, ja.
21: Kijk, als je dat nu bijvoorbeeld met een speler overweegt, dan kun je die keeper al niet meer wisselen. Nee. Dat is natuurlijk wel...
18: Ja, er zijn nu wel meer wissels natuurlijk.
21: Ja, dat zijn
18: zeker
21: er dan...
18: als je ook nog een verlenging krijgt.
21: Ja, hoeveel zijn het er nu dan? 5+1. Mag je die keeper extra nog wisselen?
18: Dat volgens mij niet, maar je hebt wel 5+1. In 2004 was het minder natuurlijk.
21: Ja, zeker. Ja. En er was de optie om mij erin te brengen. Ja, goed, dat is ook niet zo sterk natuurlijk, maar... ik ben niet zo voorstander van dat soort scenario's. Ja. Maar goed, als je het helemaal uitgedokterd hebt... En dat hebben ze misschien wel gedaan, dat kan.
19: Maar Thierry, wordt daar nu al veel over gesproken dan? Of is het iets wat jullie nu vooral...
18: Nou, vooral bij de journalisten. Ja, maar precies. Ik weet nog wel bij de aankomst... of nou niet de aankomst, bij het begin van trainingskamp van Nederlands Elftal... dan hebben we het echt over begin deze maand. Dat was nog in Zeist. was er een persmoment met onder andere Bart Verbrugge. En toen ging het daar ook heel erg over. Ook met name omdat 4 jaar geleden, kunnen jullie misschien nog wel herinneren, bij dat WK in Qatar met Van Gaal ging het veel over die penalties. Hè. Die had iemand ingehuurd, Dr. Murphy, een wetenschapper. Die waren daar echt een project van aan het maken. En we weten uiteindelijk hoe dat allemaal is afgelopen. Nederland verloor op penalties van Argentinië, de latere wereldkampioen. En in die week kwam ook dat verhaal naar buiten van Andries Noppert, de toenmalig keeper van het Nederlands elftal in het NRC, dat hij helemaal niet had geluisterd naar de tactiek van Frans Hoek en van Louis van Gaal. Dus die was gewoon zijn eigen plan gaan trekken. En toen we Bart Verbrugge toen spraken, toen ging het daar wel even over. En wat me wel heel erg opvalt is dat Koeman daar zelf tot op heden ook niets over zegt. Hè? In tegenstelling tot Van Gaal. Van Gaal maakte dat echt groot. Dat doen ze nu niet bij Oranje. Verbrugge vertelde wel dat ze daar wel degelijk mee bezig zijn. En dat ze met de keepers en de keeperstrainers en de data-experts zijn gaan zitten. En dat ze dan tot een plan komen per nemer. Dus nemer van de tegenstander. Wat ze dan het best zouden kunnen doen. En hij benadrukt echt dat het moet een plan zijn waar iedereen achter staat. Ja. Zodat niet iemand, à la Noppert, ineens zijn eigen plan kan gaan trekken.
19: Ja. Ja. Hey, nog eventjes voorin. We hadden het net al over Malen, waarvan Ronald Waterhuis ook aangaf, hij speelt ontzettend goed. Het enige eigenlijk wat achterblijft is het scoren. Heb je het idee dat daar nog, vorige keer zagen we na de wedstrijd, dat hij even apart met Malen in gesprek ging? Heb je zoiets nog kunnen ontwaren vandaag?
18: Nou, er was dus weer een gesprek, ook weer met Donjo Malen. En dat was op het moment dat de rest van de basisspelers ging eigenlijk allemaal naar de familie al toe. En Malen die bleef in zijn eentje achter. En toen dacht Koeman, nou, dan loop ik wel naar hem toe. En er was weer een gesprekje. Ja, wij staan daar zo ver vanaf. We kunnen moeilijk daar conclusies uit gaan halen. Maar wat wel interessant was, was Koeman gisteren na de wedstrijd bij collega Jeroen Stekelenburg. Toen ging het ook een beetje over die discussie, Summerville of Malen. En hij zei, ja, als je de afgelopen dagen een beetje hebt gevolgd, dan weet je het wel. En wij denken daaruit dan weer een conclusie te trekken dat hij toch voor Summerville gaat kiezen. Omdat hij hem de afgelopen wedstrijd op de bank hield. Omdat hij ook een gele kaart had. Net zoals Van Hekken. Of nee, Van de Ven moet ik zeggen. Excuus. Die op de bank was beland. Omdat hij ook geel op scherp stond. En daarvoor speelde dus Ake. Maar, dus we verwachten eigenlijk 2 wijzigingen. Summerville toch vanaf het begin in plaats van Donjo Malen. En Van de Ven gewoon weer linksback in plaats van AK. Maar bindt mij en ons er niet op vast.
19: Zullen wij niet doen. Mogen jullie wel kijken de komende dagen of niet?
18: Nee, wij mogen ook niet meer kijken. Nee, ja. Maar morgen in ieder geval niet. Dan is helemaal een besloten training. Die begint een keer een uurtje later. Dus niet om 10:30, wat hier gebruikelijk is in de ochtend in Kansas City, maar om 11:30. Maar goed, dat maakt voor ons niet uit, want we mogen toch niet kijken. Die dag erna is de training ook nog in Kansas City. Dan wel weer gewoon om 10:30. Dat is een kwartiertje open. En daarna vertrekt de Nederlands elftal richting Mexico voor die kraker tegen Marokko. Maar wij missen die training, tenminste een gedeelte van onze ploeg. Omdat wij in 2 moeten reizen naar Monterrey. Is nog best wel een ritje. We moeten eerst vanaf Kansas City naar Houston. Dan slapen we daar. Dat doen we namelijk morgenavond al. En dan gaan we in de ochtend weer van Houston naar Monterrey, zodat we op tijd zijn voor de persconferentie daar. Ja, het Nederlands elftal heeft daar natuurlijk geen last van, want die gaan gewoon met hun eigen vliegtuig meteen die kant op. Dat scheelt nogal wat.
19: Verschil moet er zijn, hè. En de Oranjebus is vandaag al vertrokken richting Mexico, dus die zijn al helemaal vroeg. Oké, neem een slokje water, Thierry. Moesten wij hier ook doen de hele dag.
18: Eindelijk.
19: We spreken elkaar weer. Doei.
3: Noorwegen, Frankrijk. Ja, Mark, we hebben Ronald hier in de studio en er gebeurt vanavond van alles met de keepers.
16: Ja, krap. Maar ja, ga mij nou vertellen hoe dat kan. Eerst zelf was hij druk. Tweede helft heeft hij nog niks te doen gehad. Tweede helft is nu een kwartier oud. Het gebeurde 3 minuten geleden. En hij heeft daarvoor een kwartier op zijn kont gezeten in de kleedkamer. Dus ik begrijp helemaal niks van het feit dat die keeper kramp heeft. Hij heeft nu zijn sokken kapot gemaakt om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dat is ook zo'n modetrend, weet je wel. Oh, Krijn heeft een doelpunt.
1: Want het is 2-0 geworden voor Senegal. Eindelijk valt hij hoor, Senegal met die treffer. Ze waren er al een heel poosje. Nou, precies, ze zijn sinds de 4e minuut daar op zoek naar treffer nummer 2. En hij wilde maar niet vallen. Het is allemaal een beetje rommelig bij Senegal. Maar nu is hij daar toch. En dan staan ze er weer wat beter voor op dat ranglijstje met beste nummers 3. Een doelpunt van Ismaïla Sarr. Het is Irak dat de bal niet wegkrijgt. En dan vervolgens een loopactie van Lamine Camara die de bal keurig voor de goal aflevert. En dan is het 2-0 voor Senegal. Tegen Irak. En dan stijgen ze dus inderdaad. Maar ze hebben nog wel 1 of 2 doelpuntjes nodig om helemaal zeker te zijn van een plaats bij de beste nummers 3.
3: Terug naar de kapotte sokken bij Mark.
16: Ja, het 1-3. Frankrijk is op voorsprong. Terwijl Doué wordt gevloed en een vrije trap verdient. Na exact een uur spelen. Maar die modetrend gaat in je sokken om te voorkomen dat je kramp krijgt. Het slaat allemaal nergens op. Het is een soort placebo effect. En ik heb al heel veel spelers die dan wel al die sokken kapot hadden gemaakt van tevoren. Ook met kramp naar de grond zien gaan. Dus het helpt allemaal niks. Maar deze keeper gelooft er nog heilig in. Maar het feit dat hij kramp heeft, moet Ronald zo naar die vrije trap maar wat over vertellen hoe dat kan. Want hij heeft een kwartier in de tweede helft niks te doen gehad. Eén schot van Mbappé net over de lat. En daarvoor dus een kwartier in de rust op een stoel gezeten of op een bank gezeten. Dus waar die kramp vandaan komt. Goed, eerst de vrije trap van Olise. Afstand tot het doel. Het is metertje of 23. Hij gaat met links achter de bal staan. De bal ligt rechts van het doel. Het draait hem naar de tweede paal. Is een gevaarlijke voorzet. Binnengetikt, naast getikt. Door verdediger Lacroix. Die bij de tweede paal opduikt. Hij was iets te scherp, iets te hard. Komt bijna op de achterlijn uit. Dan kan hij er eigenlijk niet in. Zeker niet voor een verdediger. Die ook nog eens met een schoudertje buitenspel lijkt te staan. Maar het blijft 3-1.

0: Ja, nou zijn ze al fraaie, hoor, Kijn.
1: Ja, Senegal is een hele fraaie. Het is Papa Gueye, de speler van Villarreal, die naar binnen toe komt en dan snoeihard uithaalt. En zo krijgt die Senegalese bondscoach Papa Diaw precies wat hij wil. Een heerlijke treffer, 3-0 voor Senegal.

0: Post Malone en Chemical met een bijdrage van Krijn Schuitenmaker ook in het liedje.
1: Ja, ik kwam even nummer 3 heel snel achter nummer 2 aan, Krijn.
2: Ja, en het was ook een hele snelle goal voor Papaguaye, de man van Villarreal, want hij stond er net een minuut in. En dat is dus een lekker invalbeurt op een wereldkampioenschap en ook een hele belangrijke. Die treffer bij de rand van de 16, daar ging het eerder al mis bij Irak. Achterin bij Akam Hassim raakte de bal kwijt. Nou, vervolgens was het inderdaad die Papaguaye die de bal kon oppikken op de rand van de 16 en eigenlijk snoeihard uithalen met links. En perfect in de verre hoek schoot. Een heerlijke treffer dus voor Senegal. Een lekkere treffer voor die ploeg. Om nog eens wat hoger te komen in de stand. Om de, bij de beste nummers 3. Ja, dat gaat nu echt lekker opschieten. Ze stonden op een doelsaldo van -3. Nou, dat is nu een 0 op die stand verschenen. Dus we kunnen eens kijken of er nog eentje bij kan komen. Dus het is Ismael Jacobs die de bal probeert voor te geven. Dat lukt niet. Ook een invaller aan de kant van Senegal. Aantal wissels daar bij die ploeg. Bal de 16 ingegooid. Met die inworp die ver is. En dan in één keer. Nou, daar is hij weer. Daar is hij. Papaguaye weer. Maar vanaf de rand van de 16 meter kon hij nu niet verwoestend uithalen. Had dat ongetwijfeld wel in gedachten. Maar dat lukte niet. Dus blijft het 3-0. Irak heeft het nu echt moeilijk gekregen. Ze hielden lang stand hoor. Met 10 man. Want vroeger rode kaart en daarna bleef het heel lang 1-0. Maar inmiddels 3 treffers voor Senegal. Het ziet er steeds goed en beter uit voor de ploeg uit Afrika.
1: Ja, we hebben een soort alwetende hier vanavond in de studio. Namelijk Ronald Waterhuis. Zo mooi, hè? Echt iedereen die wij spreken, ja, denkt, moet je maar even aan Ronald vragen. Ja. Die zit daar in de studio. Nou, kan je nog even Mark dan aan het antwoord helpen?
3: Ja, ik moet Mark toch teleurstellen. Het kan toch echt gewoon een keer gebeuren. En misschien juist als je lang stilgezeten hebt.
1: Ja, ja, dan krijg je kramp.
3: Nou ja, als je een keer heel hard moet afzetten. En ja, ik weet niet zo goed of het heel warm in Boston is. En of zo'n jongen in de rust misschien net niet genoeg gedronken heeft. Dan, ja, ja. Ik ben het overigens wel met hem eens dat die sokken kapot knippen. Dat natuurlijk gewoon flauwekul is. Maar zeker om dat op het veld te doen. En een heel klein beetje verbaasd was ik er ook al over. Maar het kan echt wel een keer gebeuren, ja.
1: Is het heel warm, Mark?
4: Ja, ik was al zo bang dat je deze vraag ging stellen.
1: Ik was zelf ook al snel aan het zoeken, hoor. Maar
4: ja, ik zit in mijn korte broek en in mijn t-shirt. Maar ik zit zoals je
1: wij
4: bent.
1: Wij zouden graag alle wedstrijden vanuit Amerika en Mexico becommentariëren. Maar ja, dat lukt niet, hè? Dus
4: nee. Ik heb niet het idee dat het bloedverzengend heet is.
0: 24 graden zie
4: ik. Oh, zie. Nou, dat tekenen we hier in Nederland ook voor, hè?
0: Ja. Zeker.
4: Het staat overigens 3-1. We gaan bijna pauzeren. Dan zit de derde kwart erop en dan gaan we aan het laatste deel van deze wedstrijd beginnen. Maar niet voordat ik vertel dat zojuist Olise is vervangen bij Frankrijk. Parcola is er voor hem opgekomen. En ook Cherki binnen de lijnen. Ah, Dembélé eruit, hè. 3 doelpunten maakte die. En hij is pas de derde Fransman met een hat-trick op een WK. Deze statistiek heb ik niet zelf opgezocht. Maar die werd mij verstuurd. De twee anderen. Mbappé natuurlijk in de vorige WK-finale. Dat is misschien wel belangrijker dan in deze wedstrijd. Derde wedstrijd in de pool tegen Noorwegen. Al hadden ze er niks aan, want die verloren ze van Argentinië natuurlijk op het vorige WK. En Just Fontaine, dat is de all-time topscorer op een WK. Maakte ooit 13 doelpunten. En op dat WK in 1958, lang geleden, schoot hij er 3 in tegen Paraguay. En zelfs 4 tegen West-Duitsland. We voetballen nog heel eventjes. Dan is er een korte pauze. Staat 3-1 voor Frankrijk.
5: NPO Radio 1.
0: 1 minuut over 10:30. Levi van Eck met het NOS-journaal.
6: In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd hij gevonden. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en op de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels op de weg. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. En minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet.
8: Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Half uurtje nog langs de lijn en omstreken. Met natuurlijk de tweede helft al aardig onderweg tussen Noorwegen en Frankrijk. En ook die andere wedstrijd Senegal en Irak. Eerst maar eens even buurten bij Noorwegen-Frankrijk. Mark?
4: Ja, 3-1 voor de Fransen. We zijn net weer begonnen. Na de drinkpauze en de inworp is voor de Fransen. Prachtig shirt spelen die in. Het uitshirt. Het lichtgroenachtig. Kan de kleur niet echt duiden met gouden rugnummers. Het zijn echt schitterende shirts. Die de Franse ploeg hebben aangetrokken. Terwijl ze nu worden onderbroken in een aanval. En dan gaat hij weer. Asgaard geeft hem af. Nou, Bob maakt er 3-2 van mee. Ja, wat een goede redding van dichtbij. Pakt hij die bal die een beetje onder hem komt. Rechts van hem duikt hij naar die rechterkant. En hij heeft hem met zijn onderarm te pakken. Nog altijd Noorwegen. Dat is al de tweede kans. Ze hadden ook al een penalty gehad om er 2-3 van te maken. Dit is in minuut 72. Oscar Bob die op aangeven van Asgaard de kans krijgt. Schuin voor keeper Meijer. Om de spanning terug te schieten. Maar hij neemt de bal niet lekker aan. Waardoor hij een beetje onder hem valt. Ja, iets te veel naar links. En alvallend moet hij dan schieten. Maar dat neemt niet weg dat het een formidabele redding is. Van keeper Mike Maignan. Corner nog voor de Noor. Het is wel hoopvol, ook voor Nederland, dat die Fransen zelfs tegen de tweede van Noorwegen zoveel kansen weggeven. Berg trapt de bal, wordt weggekopt bij de eerste paal. Opgevangen door Hernandez en die trapt hem dan langs de linkerzijlijn in de richting van Mbappé. Op snelheid Izzy Ausnes gaat er achteraan. Die heeft hem nu ingehaald. Maar als het echt op rennen aankomt is hij kansloos natuurlijk. Veel Noor alweer terug. Mbappé bij de tweede paal zoekt die Doué, maar die bal wordt onderschept door Berg. En dan nemen de Nooren weer over. Gaat het over de linkerkant. Marcus Pedersen nooit bij Feyenoord. 1 voorbij, maar geen 2 voorbij. Goede ingreep van Koundé. Die glijdt de bal over de zijlijn. Er was ook een kopkans voor diezelfde Nooren. Die Ostigard, centrale verdediger, kopte de bal bij de eerste paal. Maar net voor het doel langs van de Fransen. Ze hebben echt wel kansen gehad, de Nooren. En dat is hoopvol voor de rest van de ploegen op dit wereldkampioenschap. Ze zijn niet onverslaanbaar. Zelfs niet tegen het tweede van Noorwegen dus.
0: Spanning is er volop bij Senegal-Irak. Niet over wie die wedstrijd gaat winnen. Maar Senegal wil natuurlijk door op dit WK. Krijnen, er moet er gescoord worden.
2: Ja, doelsaldo staat op dit moment, na die 3 treffers in deze wedstrijd, waaronder die fantastische van Papa Gueye, op 0. En als we dat lijstje met nummers 3 erbij pakken, dan zou Senegal in 1 keer op de 5e plaats terechtkomen. Maar dan betekent dat er nog 3 ploegen achter Senegal staan op dat lijstje. En er zijn in totaal nog 5 pools waarbij 5 groepen in de poolfase die nog moeten uitvoetballen. Dus wat dat betreft is het nog niet helemaal zeker, maar het ziet er wel heel goed uit voor Senegal. Dat echt doet wat het moet doen in deze wedstrijd. Ze hebben er lang op moeten wachten tegen de 10 Irakezen. Dat helpt natuurlijk ook wel eventjes die rode kaart van Rebin Sulaka. Ja, en Irak dat eigenlijk weinig meer voorstelt in aanvallend opzicht. Doelman Jalal Hassan, die hier inderdaad in de tweede helft is ingekomen. De doelman van Al-Zawra uit Irak. De aanvoerder ook van het team die de eerste wedstrijd onder de lat stond. Die nu weer terug is in het team dus bij Irak vanwege de blessure van Ahmed Basil. Ja, die heeft nog niks te doen gehad in de tweede helft. Dus wat dat betreft heeft Senegal weinig te duchten van Irak. Veel balbezit voor Senegal op de helft van de tegenstander. Prachtige dag trouwens in Toronto. Graadje of 21, de zon schijnt. Het publiek zit lekker in een t-shirtje. En die kunnen toekijken hoe Senegal de bal heeft met Nia Kate, speler van Lyon. Speelt hem dan naar Jacobs. En dan vervolgens is het Sadio Mané. Hij heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken op deze wedstrijd. 1-2, schoot op doel. En nou opnieuw een subtiel balletje van Nicholas Jackson. Die de bal richting de achterlijn. Zo, nou, dit is een pegel zeg. Een enorme knal. En het is opnieuw Pape Gueye. Hij maakt zijn tweede in deze wedstrijd. De eerste maakte hij binnen een minuut na zijn entree. En nu krijgt hij de bal. En dan is het snoeihard. Niet nadenken, maar gewoon uithalen. Ik denk dat Jalal Hassan niet weet waar hij aan begonnen is. Tegen dit Senegal met die invalbeurt. Wat een snoeiharde knal zeg. Eerst is er de aanval waarbij de bal terecht komt bij Nicholas Jackson. Dan wordt die bal voorgegeven richting de tweede paal. Wordt hij gekopt en dan snoeihard vanaf de rand van de 16 meter. De doelman ziet hem alleen maar, of die hoort hem suizen. Het is de tweede treffer van de speler van Villarreal. Een lekkere tweede helft, een lekkere invalbeurt. 4-0 voor Senegal. Het gaat er steeds beter uitzien.
1: Nou, dat had die keeper toch wel even kunnen hebben, Ronald.
3: En nog wel klem ook. Ja. Poh, wat een pegel, hè.
1: Dat was mooi, Jezus. Hè. Ja, die zat er goed in, ja. Goed, we hebben het over eerder deze week al over het optreden van Verbrugge gehad. Dat hij gewoon goed staat te keeper. Laten we dan toch even die linie daarvoor nog pakken. Waar we het ook over hadden. Dat de defensie in die zin wat zwakker is. Als het gaat om een hervatting van spelmomenten. En die blijken ook te liggen bij het verdedigen van hoekschoppen.
14: Hoekschop wel voor de Japanners. En Verbrugge niet dus. Niet dus. De gelijkmaker van Kokkie. Loopt daar weg, komt daar helemaal vrij bij het inlopen. Ondanks de lengte die er is bij Nederland. Ondanks de verdedigende klasse, de versterkte defensie.
15: Tweede hoekschop voor Tunesië.
14: En daar gaat hij er dus wel in. Geen 0 voor Oranje en dus ook niet de 0 voor Verbrugge.
15: Weer een goal tegen uit een hoekschop, net als tegen Japan.
14: De kopgoal is van Mastouri. Die daar op de penalty stip zo'n beetje vrijkomt en de bal hard naar beneden knikt in de rechterhoek van Verbrugge.
15: Het zal Nederland niet lekker zitten dat het weer gebeurt uit een hoekschop, uit een standaard moment.
1: Ja, want dat is dus tijdens dit WK bij die wedstrijden 2 keer gebeurd. Je zou denken, nou, we hoorden het net ook al met de lengte, Van Dijk, Van Hekken en Van de Ven, dat die op lengte toch niet geklopt zouden mogen worden. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja goed, lopende mensen is natuurlijk wel altijd best lastig verdedigen. Dan kun je wel zeggen, je bent groter, maar je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer standaard situaties zo uitgedokterd worden met het zetten van een blok, waardoor je, ook al ben ik aan het verdedigen, word ik tegengehouden door iemand anders. Ja. Dus dat kan natuurlijk altijd wel een keer gebeuren.
1: Want bij Nederland hebben ze volgens mij zo georganiseerd dat ze de koppers eigenlijk voor Verbrugge hebben staan. Ja. En daarvoor staan dan weer de blokkers, zogezegd.
3: Ja, oké, maar goed, ik bedoel, de tegenstander kan ook iemand van onze verdedigende koppers blokken. Daarmee wil ik eigenlijk alleen maar zeggen dat het natuurlijk niet zo is dat je nooit een goal tegen kunt krijgen uit een corner. Maar ja, het is wel opvallend dat het 2 keer gebeurt. En ik zou in die wedstrijd tegen Tunesië nog wel kunnen bedenken dat dat dan wel misschien een beetje scherpte is. Tegen Japan kon dat natuurlijk niet. Ik bedoel, tegen Japan is het gewoon een voorsprong verdedigen en hopen dat je dat over de streep kunt trekken. Ik denk wel inderdaad wat we vandaag al een paar keer gehoord hebben. Dat zal de coaching niet echt lekker zitten. Dat is toch niet fijn.
1: Sterker, Jeroen Stekelenburg die vroeg Virgil van Dijk er gisteren ook naar over dat geblokt worden ook.
16: Dan toch één kritisch dingetje, die zul je ook niet leuk vinden, dat je weer een goal tegen krijgt aan een corner.
17: Ja, het gaat heel snel natuurlijk, maar inderdaad, het is weer een spelervatting, dus dat moet veel en veel beter. Dus ik ga het analyseren natuurlijk, ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik wist wel dat ik weer geblokt werd, maar Moet beter.
1: Ja, en als je geblokt wordt, dan kun je eigenlijk, je wordt gewoon naar beneden gehaald. Je kunt je werk niet
3: doen. Ja, je loopt waarschijnlijk gewoon tegen een tegenstander aan die je niet dekt. Die jou gewoon, in basketbal noemen ze wel een screen zit.
1: Maar dan denk ik, het zijn sterke, lange gasten.
3: Maar goed, je loopt niet zomaar door iemand heen. Hè? Dat gaat niet. Hè? Ik bedoel, de tegenstander kijkt natuurlijk ook naar hoe wij dat verdedigen. En die zoeken daar natuurlijk weer een uitgang. Kijk, Japan, die dus gewoon een heel stuk kleiner door de bank genomen zijn dan wij. Die moeten natuurlijk ook iets verzinnen. Want anders hoeven ze geen corners proberen te krijgen. Dus dat is natuurlijk wel.
1: Heb je daar als keeper eigenlijk, hoe werkt dat? Is dat gewoon in dit geval Lodewijks die bepaalt wat er gebeurt? Of mag je als keeper zelf ook aangeven van wat jij fijn vindt? Wat
3: ik
1: er
3: denk
1: voor jou
3: wel
1: gebeurt?
3: Dat Bart Verbrugge daar zeker een stem in heeft. Stel dat hij, ik zeg maar even wat, per se iemand bij de eerste paal wil hebben. En de coach zou dat misschien liever niet hebben. Maar hij zegt, ik voel me daar beter bij. Dan denk ik wel dat hij daar echt wel inbrenging heeft. Maar daar wordt natuurlijk gedurende zo'n toernooi heel veel aandacht aan besteed. En ze werken natuurlijk ook al best lang samen. Dus ik denk dat ze daar wel echt wel op één lijn zitten. Ik kan me niet voorstellen dat daar nog misverstanden. Dat daar een verschil van inzicht is. Kan ik me niet voorstellen.
0: Maar wat moet er anders dan?
3: Anders? Kijk, je speelt nou weer tegen weer een andere tegenstander. Ja. En dan gaan er natuurlijk weer beelden kijken. Dan ga je natuurlijk kijken, hoe hebben zij de corners? We hebben het nu even over Nederland in verdedigend opzicht. Wat kunnen wij als Nederlands zijnde misschien nog veranderen, zodat we dat toch beter kunnen? Hè, dat wat Veuzel van Dijk net aangeeft, dat hij zelf niet geblokt wordt. Wat kunnen wij daar weer tegen doen? Ja. En dat is natuurlijk ook steeds een spel. Want je ziet vaak standaard situaties van anderen. Maar het is natuurlijk nooit een garantie dat ze het elke keer precies hetzelfde doen. Dat weet je natuurlijk nooit. Daar is natuurlijk wel. Ja, er zijn natuurlijk vandaag de dag zoveel beelden van tegenstanders. Daar ga je natuurlijk wel heel erg naar kijken. Wat kunnen wij zelf als Oranje zijnde zo doen dat wij onze kracht. Want we hebben natuurlijk wat je zegt van Hekken, Van de Ven, Virgil van Dijk, hebben we natuurlijk verdedigend. Drie ontzettend sterke koppers. Dan moet je die natuurlijk wel in een kracht benutten.
0: Als jouw verzoek ingewilligd wordt, Guilherme, dan zou Haaland nu moeten komen.
1: Ja, zit op de 80ste minuut inderdaad. Mark, roep hem maar.
4: Hij gaat er voorlopig niet. Ik denk dat hij niet inkomt hoor. Nee. Nog heb ik hem helemaal niet nodig. Hoewel, nu moeten ze verdedigen. Voorzet vanaf de achterlijn van Cherki weggetrapt. Wausnes opgevangen nog door Theo Hernandez. Het is 3-1 voor Frankrijk. 81ste minuut loopt. Bal gaat naar Barcola die net een kans kreeg. Maar een moeilijke hoek vanaf de achterlijn zo'n beetje in de korte hoek. De keeper vond hier een beetje. Neuer heeft dat geïntroduceerd. Heel klein maakt door bij de paal door zijn ene knie te zakken. Ik kan het niet heel goed uitleggen, maar een soort half te blijven staan. Maar met één been naar beneden te zakken en daardoor het bijna onmogelijk te maken om omhoog in de korte hoek te schieten. Het is een aparte manier van keeper.
1: Probeer
4: het
1: even na te doen, Johan.
4: Ronald begrijpt heus wel wat ik bedoel, maar het is
18: Ronald aparte begrijpt
4: manier.
18: Alles.
4: Ja, die is keepert, dus daarom is dat wel handig voor hem. Dat is iets van na zijn tijd, want ik geloof dat Neuer degene is die dat geïntroduceerd heeft. En dat toch wel heeft gedaan op een manier dat heel veel keepers dat zijn over gaan nemen. En deze Selvik, keeper van Noorwegen, deed dat dus ook in de korte hoek. Uitstekende redding van hem. Hij is sowieso goed bezig. Net als die Asgard op het middenveld. Ik zou toch hopen dat die bondscoach hem vaker gaat gebruiken. Middenvelder Asgard van Glasgow Rangers. Nu bij Noorwegen. Maakte een goed doelpunt. Hij heeft ook een paar goede assists laten zien. Hij is op het veld, als we de keeper niet meerekenen, de beste bij Noorwegen. Hij heeft alleen één probleem. Eudegaard is zijn concurrent. Maar verzin maar een systeem dat ze allebei kunnen spelen. Hier gaat hij weer lopen. Wordt overgeslagen en krijgt dan de bal mee van Strand Larsen. Maar niet helemaal lekker mee. En dan zit Tchouaméni ertussen. Tikt de bal terug naar zijn keeper Meja. Hij stopte een penalty en trapt de bal nu naar de rechterkant. Het is al heel lang geen wedstrijd meer. Het is 3-1 voor de Fransen. Die vinden het allemaal wel prima in de tweede helft. Kijk naar dit. Wordt de bal zomaar over de achterlijn getrapt door Koundé. Corner voor de Noren nog.
1: Dat zou je toch bij Senegal-Irak niet snel zien gebeuren. Want die blijven er vol voor gaan, neem ik aan, Krijn.
19: Ja, Senegal overloopt Irak. Dat voor dit WK nog best hoopvol gestemd was. Hè, want ze speelden een oefenduel. Speelden ze 1-1 tegen Spanje zelfs nog. Maar tijdens het WK ging het behoorlijk mis. 4-1 tegen Noorwegen. 3-0 tegen Frankrijk. En nu een 4-0 achterstand tegen Senegal. Dus een mislukt WK voor Irak. Dat weer terug is voor het eerst in 40 jaar op het hoogste voetbalpodium. Het is een aardig schot van Nicholas Jackson. Man van Bayern München. Die afgelopen seizoen daar 8 doelpunten maakte. In de Duitse Bundesliga werd verhuurd door Chelsea. Zijn club waar hij onder contract stond. Met een schot. Daar komt hij dichtbij. De 5e treffer voor Senegal. Nog 10 minuten te gaan. We zijn wat later dan die andere wedstrijd in de pool. Vanwege de lange blessuretijd van 9 minuten. En nu is het Sadio Mané die de bal heeft. Kort genomen hoekschop. Mané wordt van de bal gezet. En dan, het is toch niet het WK voor Mané. Hè? Dat zou hem misschien nog wel in de volgende ronde kunnen gaan gebeuren. Want daar heeft Senegal nu een hele grote kans toe om in die volgende ronde te gaan voetballen. Terwijl opnieuw Senegal, maar nee, die bal is net iets te kort. Ja, gegeven door Ismaïla Sarr, de man van Crystal Palace. Gaf hem aan Mané, maar die rekende daar niet op. Of die bal was net iets te hard en dus levert dit geen vijfde treffer op voor Senegal. Het arme Irak staat op een 4-0 achterstand en zijn met z'n tienen eigenlijk toch wel machteloos.

0: Doochie met Lady Gaga.
1: Tijdens het vorige liedje werd er gescoord bij Krijn.
0: Nou, we hebben hem nu gewoon genegeerd, hoor.
2: Ja. Er zat ook weinig ruimte in dat nummer om daar iets tussen te komen zeggen. Maar het is wel 5-0 geworden. Senegal op een 5-0 voorsprong. Een fantastische treffer. Ndaye, Ilman Ndaye, speler van Everton, die 5-0 maakte, kreeg de bal. Nou, net iets buiten de middencirkel. Kon vervolgens het halve veld oversteken. En in de korte hoek snoeihard schieten. Want dit was weer zo'n hard schot. Die vorige... Ja, was een beetje plus 120 kilometer per uur. Hiervan gaan we de statistieken nog zien. Denk ik zo dadelijk als de sensoren in de bal zijn uitgelezen. Maar dit was weer zo'n hard schot die de doelman Jalal Hassan alleen maar aan hoorde te komen. En nu, bijna was het Mané die een kansje kreeg. Althans... ruimte had om te schieten, maar dat naliet. Nou, dan had Senegal zomaar op 6-0 kunnen komen. Het staat 5-0 voor Senegal. Irak wordt compleet overlopen. De ploeg van Zidane Iqbal, die trouwens niet vooruit ging bij een van die treffers van Senegal. 5-0 staat het, nog een minuut of 6 te gaan. En zo doet Senegal wat het moet doen. Die ploeg van Pape Thiaw, natuurlijk met die Afrika Cup die helemaal de mist in ging. Reglementaire nederlaag in de finale. Waardoor Marokko uiteindelijk de titel kreeg. En voor de vierde keer op een WK. Nu gaan ze dus zich plaatsen. Althans, dat is bijna wel zeker. Nog niet helemaal een klein voorbouwtje moeten we maken. Met die 5-0 stand tegen Irak. En nog een paar minuten te gaan.
0: Nou, Mark.
3: Ja?
0: Ja?
3: Wil je nog horen of Haaland erin komt?
0: Nou,
3: ik weet het antwoord namelijk.
0: Ik ga daar maar niet meer naar vragen. Jullie hebben het wel mooi verdeeld, moet ik zeggen. Bij jou was de eerste helft het spektakel. En nu bij Krijn de tweede helft. En bij jou gebeurt er niet zoveel meer.
3: Nee, ja, zijn we kansjes voor Noorwegen geweest.
0: Zien af en toe een kisscam in beeld.
3: Oh, nou ja, dat heb ik dan weer gemist. Ja, jij ziet allemaal slow-mo's en dingen op de tribune die ik allemaal niet zie.
0: Kijk, je moet wel opletten.
3: Ik volg het balletje. Dat is mijn taak natuurlijk.
0: Oh, ja. Ik doe alles.
3: En al die, zo'n kisscam, ja, is allemaal leuk en aardig. Maar volgens mij draait het daar niet om. Draait het om het voetballen. Het staat 3-1 voor Frankrijk. Mbappé ook naar de kant. Dus Messi kan rustig gaan slapen. Wetende dat hij nog altijd topscorer is. A van dit WK, maar ook B alle tijden. Want misschien heeft hij toch ook wel gedacht, ja, als hij er toevallig 3 inpeert, dan is hij all-time topscorer op het WK. Die Noren spelen met het B-team. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar hij heeft er geen 1 gemaakt. De grote meneer bij Frankrijk is Dembélé. Doué heeft nu de bal gekregen en heeft hem meegegeven aan Koné. Dan gaat het nu naar de linkerkant. Hebben de Fransen nog zin om er eentje extra te maken, om nog een toetje te geven aan het Franse publiek. Barcola heeft de bal in zijn voeten, maar het gaat allemaal ongeveer vanuit stilstand. Een beetje in het tempo waarin Nederland opereerde tegen Tunesië. Het is 3-1 voor de Fransen. Aftellen richting het einde. En dan gaat Frankrijk het dinsdag opnemen tegen de nummer 3. En deze Noren, die mogen tegen Ivoorkust, die kunnen de borst nat maken. Het zijn trouwens overigens andere Noren, want deze gaan dan niet meedoen, denk ik.
4: De mooiste momenten van het WK.
1: Ja, die laten we elke uitzending horen. Analisten in de studio die kiezen een nieuw moment en gooien er dus een ander moment uit. Op dit moment klinkt hij zo, die top 3.
5: 1.
6: Robben met een goede kaats. Die komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Gek op Brobby! Goal! Brian Brobby doet het!
5: 2.
7: Nou, Medina. Pull back here. Let's see. Messi! History in Dallas! 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make in the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
5: 3.
8: De aftrap is gewoon om 1 uur jullie tijd. Dus dat is goed nieuws. Het kan dus gewoon. En vooralsnog lijkt het er dus op dat er geen onweer in de buurt van het Arrowhead Stadium komt.
1: Ja, mooi. Daar waren we allemaal heel blij mee afgelopen nacht bij Nederland-Tunesië. Ronald Waterreus in de studio. Het is aan jou. Welk moment gaat eruit?
9: Het moment waar we zo blij mee waren dat de wedstrijd gewoon doorging.
1: Okay.
9: Op zich was dat ook weer niet zo heel bijzonder, toch?
1: Nou ja, het was even spannend.
9: We
1: hebben vanavond gehoord van Thierry dat hij graag dingen spannend maakt.
9: Ja, daarom.
1: Maar dit moment gaat eruit.
9: Ja, dat mag er van mij wel uit, ja.
1: Okay, dan hebben we op dit moment een top 2.
9: Ja.
1: En dan komt dit er namens jou in, hè?
9: Ja.
6: De Belé, Boebrak! Wauw! Dembélé doet het zelf! Schitterend! Hij is los! Hij dreigt met schieten, dat deed hij al 2 keer heel erg goed. Nu ook weer erin! Het is de derde!
1: Ja, waarom, vraag ik voor de vormer dan? Waarom moet dit erin?
9: Nou, ten eerste omdat het 3 verschrikkelijk mooie doelpunten waren. En ja, de 2 heel...

0: Dus, wanneer ben jij hier weer trouwens?
1: Bij de halve finale.
0: Oké, want je hebt nu twee van de drie zijn nu jouw moment.
1: Ik weet niet of ik dat kan redden. Nee, die kans acht ik
0: niet. Moet Robbie er nog uit en dan wordt het drie keer gewoon dat water.
1: Zou wel heel mooi zijn. Tegen die tijd heeft al iemand...
0: Welke gaat er eerder uit, denk jij? Messi of deze?
1: Ja, deze denk ik wel. Want de hele veel grote sterren leveren wel op dit toernooi. En dan... ja, daar komt ook wel... Mbappé gaat Messi misschien alweer inhalen. Ja. Wie zal het zeggen?
2: Nu nog geen sprake van, hè, Mark?
3: Nee, zeker niet. Kone probeert nog een duit in het zakje te doen. Dribbelt op de 16 meter van de Noren af. Nee, hij is gewisseld en heeft niet gescoord vandaag. Alle Franse doelpunten op naam van Dembélé. Drie stuks, één daar tegenover van de Noren. Vijf extra minuten, daar zijn er nog drie van over. En de bal is over de zijlijn voor een Noorse inworp. Ja, die trainer, wat zal hij nu denken? We hebben best partij gegeven. Penalty gemist nog, maar door het 3-2 had kunnen worden, werd het niet. Dus ja, het is ook niet dat ze zijn weggespeeld, die 10 andere Noren. Je zou dus kunnen zeggen, experiment geslaagd. We hebben de anderen rust kunnen geven. We hebben verloren, maar we zijn niet weggespeeld en echt niet met 8-0 afgedroogd. We hebben er een prima wedstrijd van gemaakt. En die Fransen af en toe best wel aan het wankelen gekregen. Voor zover dat natuurlijk aan de hand is. Want ze hebben een voorsprong te pakken gehad, de gehele wedstrijd. Maar ze hebben best veel kansen gehad, die Noren. En dat geeft dan ook weer hoop, want wellicht komen we ze tegen in de ronde, in de kwartfinale van dit wereldkampioenschap. Want ze zitten aan dezelfde kant van het schema, de Fransen. Nou ja, dat moet dat de burger ook in Nederland wel moed geven. Dat er dus echt wel kansen te creëren zijn tegen de sterren van Frankrijk. Een van die sterren is Barcola. Dat is een invaller. Zo ook vandaag krijgt de bal. Heeft hem nu voor zijn rechtervoet aan de linkerkant. Zet voor kopbal. Wat een mooie goal zeg. Doué kopt hem naar de verre hoek. Ook hij moest nog even loskomen, dit wereldkampioenschap. Hij doet het niet met zijn voeten, maar met het hoofd. Loepzuivere voorzet met zijn rechterbeen. Die krult dan een beetje naar het doel toe. En dan stuurt Doué de bal met het hoofd naar de verre hoek. Keeper duikt gestrekt naar zijn linkerkant, maar kan er echt niet bij. Wat een schitterend doelpunt van Doué. En een mooi toetje voor de Fransen. Het eindigt niet met alleen maar goals van Dembélé. Doué kopt ook zijn eerste van dit wereldkampioenschap erin. En zet denk ik de eindstand op 4-1 voor de Fransen.
0: Ja, 5 doelpunten bij jou, 5 doelpunten Krijn bij jou ook.
4: Ja, 5. En we hebben hier nog een paar minuten te gaan. 6 minuten om precies te zijn in de extra tijd. Mergas Doski, dat was de man die tegen Spanje in de aanloop naar het WK scoorde, krijgt geel. Vrije trap voor Senegal. Eens kijken of ze er nog eentje kunnen bijprikken als de extra tijd ingaat. Senegal heeft het goed gedaan in deze wedstrijd. Kwamen al snel op een 1-0 voorsprong. Een rode kaart voor Irak heeft daar natuurlijk bij geholpen. Toch hebben ze vrij lang op die tweede treffer moeten wachten. En daar is bijna de 6e als die vrije trap wordt doorgekopt. Maar dan in de handen beland van Jalal Hassan. De kopbal van Pathé Cisse is eigenlijk niet heel gevaarlijk. Dus blijft het 5-0. Senegal moet nu gaan afwachten. Officieel gaan afwachten. Al moet ik zeggen dat het er best goed uitziet. Ze hebben een negatief doelsaldo in deze wedstrijd knap omgebogen. Van min 3 tot plus 2. Dus wat dat betreft uitstekend resultaat voor Senegal vanavond hier tegen Irak. Een prachtige 5-0 overwinning althans. Er kan er misschien nog eentje bij komen, maar we zitten al ver in de extra tijd. 5-0 voor Senegal tegen Irak.
2: Laatste minuut bij Mark.
3: Ja, die loopt. Misschien dat er nog iets van extra tijd bij komt door dat doelpunt van Doué. Waardoor het nu 4-1 staat in het voordeel van de Fransen. Ze spelen de bal terug naar de keeper. Nou, trap hem maar weg mee al. Dan denk ik dat hij affluit. Goede redding van hem op een penalty die slecht werd ingeschoten door Strand Larsen. Dat had de 3-2 kunnen zijn. Maar het wordt uiteindelijk 4-1. 3 keer Dembélé. En het toetje komt van Doué. Zij mogen dinsdag tegen de nummer 3. En Noorwegen tegen Ivoorkust.
0: Ronald Waterreus, onze alwetende, dank. We horen jou snel weer terug. En vannacht, als je het leuk vindt, weer de wekker zetten. En kijken of België het alsnog gaat lukken om zich te plaatsen. Want
1: die gaan er nog een hele klui van krijgen.
0: Best wel spannend, ja. Spelen tegen Nieuw-Zeeland en anderen in de pool is Egypte, Iran. Het schijnt natuurlijk op televisie te zien. Voor de radio hebben we andere mooie programma's. Zometeen uit de oog al met Simone Wijnands.
2: Fijne avond.
5: NPO Radio 1.
6: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na grote zoekactie met onder meer duikers, boten en

0: een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogstgemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas storten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk vanavond gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembélé en vielen in de eerste 32 minuten van de wedstrijd. Het andere duel in groep I, Senegal-Irak, is nog bezig. Senegal staat met 5-0 voor. Dat betekent dat Frankrijk groepswinnaar is en dat Irak uit het toernooi ligt. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Nou, u mag best weten, ik heb de hele dag in spanning gezeten. Om het half uur checkte ik het weerbericht. Met kloppend hart. Gaandeweg de middag werd ik wat geruster. Dit record kon mij niet meer ontgaan. Maar helaas, het is net even anders gegaan. En ik zal mijn verlies moeten nemen. Want ik word dus definitief niet de oogpresentator die op de heetste dag ooit dit programma heeft gepresenteerd. En mocht u het zich afvragen, die allerwarmste dag was 25 juni 2019. En toen zat hier Wilfried de Jong. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het Veteranendag. Het défilé gaat niet door vanwege de warmte. Maar de koning komt wel naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoe beleven veteranen dit tijdsgevricht waarin er veel meer aandacht voor defensie is dan in hun tijd? Ingmar Heitse komt langs met de mooiste gedichten over de hitte. Wilma Borgman praat ons bij over de stikstofplannen van het kabinet. En we ontvangen een jonge boer, omdat we benieuwd zijn naar wat hij vindt van de stikstofplannen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 26 juni.
2: Meteen om middernacht was er al een vervelende mededeling.
3: Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
2: Festival DEFCON 1 werd stopgezet vanwege de hitte.
4: Als het zo warm wordt, dan is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
2: Al eerst bij de meesten toch vooral
5: een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen, ook goed.
2: In de Amerikaanse stad Kansas geen code rood, maar code oranje.
6: Team Netherlands is amazing. I want the Netherlands to play here every match.
2: In het holst van de nacht speelde Nederlands elftal tegen Tunesië.
7: Ik weet niet heel veel van voetbal, maar de sfeer is echt top.
2: Deze kinderen mochten vanwege de wedstrijd extra lang opblijven.
8: Ik heb wat snoepjes mee, waar je energie van krijgt. En ik denk dat de rest me wel wakker houdt.
2: En gelukkig voor hun viel er al snel wat te juichen.
9: Goeie aanval en Brobbie bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En Van Dijk, en daar gaat de volgende bal.
2: Niet iedereen haalde het eindsignaal.
10: Helaas is het wel de moeheid die binnenkomt.
11: Hij gaat naar de slaapzaal.
10: Ja.
2: Maar toen viel er alsnog een goal.
12: Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal.
2: En met die laatste goal was iets bijzonders, wist Omroep Zeeland.
13: Er is geschiedenis geschreven vannacht. De eerste Zeeuwse goal ooit op een WK of EK.
2: En dat werd gevierd in Van Hekkers geboorteplaats.
14: Hey! En wij leven allemaal mee met het dorpje Arnhem-Muiden. Het is gewoon genieten, genieten.
2: En toen de wedstrijd eindelijk was afgelopen, volgde een plaknacht.
15: Dat slaap op mijn bed, denk ik, vandaag.
16: Slaappil. Dat helpt altijd, ja.
2: Tegen de ochtend was code oranje weer veranderd in code rood. En dat viel zwaar voor sommigen.
17: Wat herinner jij je ervan?
18: Niks. Meer, toch?
2: In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de aardbeving. Deze Nederlander maakt het mee.
19: Alles viel op de grond, paniek. Iedereen naar buiten, stenen, regen.
2: Er is veel hulp nodig.
19: Ik denk dat de behoefte nu is aan honden. Ja, want er moet gewoon gezocht worden.
2: Een Nederlands team schiet de hulp.
20: Ja, wij verwachten daar toch wel een rampzalige situatie aan te bieden. Hè? Dus een ramp.
21: En gewoon te gaan zoeken, vinden en redden.
2: En in eigen land ging het natuurlijk maar over één ding.
22: Dus wat vandaag, het lijkt wel Zuid-Frankrijk.
23: Veel te warm.
22: Ik vind het lekker.
23: Ik zat op kantoor lekker met die airco aan bij 22 graden.
24: Dit is zo extreem.
2: Lokaal werd het meer dan 39 graden.
25: Het is echt te warm. Echt te warm.
2: En je zal maar trouwen vandaag.
26: Ja, je moet er gewoon niet te veel aan denken. Het is een hartstikke leuke dag, zeg maar. Het gaat om ons tweeën, zeg maar. En je moet gewoon genieten. Je moet niet denken aan de warmte. Dan valt het allemaal best wel mee.
2: Al kan het voor sommigen niet gek genoeg.
27: Code oranje, code dit, code dat. Bij mij niet uit. Ik ga gewoon lekker in de zon zitten. Heerlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Ewout de Jong.
28: De Volkskrant signaleert een nieuwe vorm van online haat op sociale media. Filmpjes gemaakt met kunstmatige intelligentie waarin politici worden afgetuigd, gemarteld of zelfs vermoord. Een van de makers waarmee de krant sprak heeft 22 filmpjes met premier Jette gemaakt. Daarin wordt Jette door president Trump uit een vliegende helikopter gegooid, in elkaar geslagen, en hij zinkt vastgebonden aan bultrug Timmy naar de bodem van de zee.
2: Wetenschappers en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen. Want hoe ver kun je gaan met het maken van dit soort filmpjes die door snelle technologische ontwikkelingen steeds realistischer ogen? Ook andere AI-kanalen hebben grappig bedoelde filmpjes met politici in de hoofdrol. Maar de mate van geweld in de zojuist genoemde video's maakt deskundigen ongerust.
28: Gezocht. Demontagemonteur van buitgemaakte NAVO-apparatuur. Citeert Trouw uit een Russische vacaturesite. Na de zoekopdracht maatschappelijke dienstverlening. Rusland kampt met een enorm tekort aan arbeidskrachten, zowel bij het leger als in de civiele sector. Maar op de vacaturesite leiden veel zoekopdrachten naar een functie in het leger, dat verder ook een riant salaris en een tekenbonus biedt.
2: Het wijst erop dat het Russische leger de grootste moeite heeft om de verliezen aan het front in Oekraïne te compenseren. Wie verder zoekt op banen bij Defensie kan ruim 10.000 vacatures vinden, van infanterist tot dronepiloot. Het leger probeert mensen weg te kapen uit de civiele sector, en daardoor is daar inmiddels een tekort ontstaan van zo'n 1,5 miljoen arbeidskrachten.
28: Alle nieuw verkochte auto's in de EU moeten vanaf volgende maand een noodremsignalering hebben en een camera die het gezicht van de bestuurder in de gaten houdt. Dat is nieuws in het AD dat signaleert dat er steeds meer rijhulpen in de auto komen. De noodremsignalering laat de remlichten knipperen bij een noodstop, en die camera houdt in de gaten of de bestuurder wel op de weg let en waarschuwt als die te lang wordt afgeleid.
2: De afgelopen jaren zijn steeds meer systemen verplicht geworden in de auto, zoals snelheidsassistentie, rijstrookbewaking en ook noodremassistentie die automatisch remt bij een dreigend ongeval. Volgens deskundigen kunnen al die maatregelen samen in Europa meer dan 25.000 levens redden en 140.000 ernstige verwondingen voorkomen in 2038.
28: Code Rood slaat een gat in de omzet van festivalondernemers, kopt het Financiële Dagblad. Het regende de afgelopen dagen afgelastingen voor festivals vanwege de hitte. En dancefeest Defcon One maakte de grootste dreun. 70.000 bezoekers moesten naar huis. Eén kleine meevaller voor mensen die niet zo snel weg waren of weg konden. Gratis eten, want de mensen van de foodtrucks vonden het zonde om alles zomaar weg te gooien. Deze onderwerp.

0: Adele, Water Under the Bridge. Een ingrijpend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2035 met bijna 50% is gedaald. Maatregelen die de boerensector hard zullen raken, maar die nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen. Het kabinet presenteerde vandaag die maatregelen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, hoe ingrijpend is die maatregel eigenlijk?
1: Nou, voor veel boeren zullen ze inderdaad ingrijpende gevolgen hebben. En waar hebben we het dan over? Veel uit het pakket was eerder al uitgelekt. Rondom 15 natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... en rond 85 andere natuurgebieden komen zones van 500 meter. En binnen die zones gaan er echt strenge regels gelden. Mm-hmm. En dat zal voor veel boerenbedrijven binnen die zones betekenen dat ze misschien wel moeten verhuizen, innoveren of misschien zelfs wel stoppen met hun bedrijf, zodat die stikstofuitstoot naar beneden gaat. En wat het kabinet ook wil, en dat ligt ook heel gevoelig, mm-hmm, er komt een maximum aan de hoeveelheid vee die een boer per hectare mag houden.
0: En komt u deze plannen ook de door de boer zo gevreesde gedwongen onteigening voor?
1: Nee, althans zo noemen ze het niet. Maar voor sommige boeren zal het wel betekenen dat ze gedwongen worden om met hun bedrijf te stoppen. Het kabinet mikte in eerste instantie op vrijwilligheid, maar als die vrijwilligheid uiteindelijk niet leidt tot die doelen die het kabinet zich heeft gesteld, wat je zei net al, bijna 50% minder stikstof in 2035... dan is er een stok achter de deur. Die stok heet generieke korting. En dan gaat het kabinet opleggen dat er over het hele land gewoon minder vee gehouden van kan worden. En dat zal voor sommige boeren dus betekenen dat ze met hun bedrijf moeten stoppen. De minister die erover gaat, Jamie van Essen, die legt het vanmiddag zo uit.
2: Nee, onteigening zit, een instrument voor onteigening zit niet in dit pakket. We leggen hier normen vast waarbinnen de landbouw zich moet ontwikkelen. En we hebben inderdaad een stok achter de deur, een generieke korting. Die is ook nodig om bij de rechter te zorgen dat vergunningen stand houden. Dat is heel belangrijk. Maar wij zijn er met dit pakket van overtuigd dat je dat niet hoeft te gebruiken, want het telt op tot het doel wat we hebben.
1: Ja, die stok achter de deur die is ook nodig om rechters ervan te overtuigen dat het hele pakket aan maatregelen echt gaat werken. Maar volgens Van Essen zijn de maatregelen zo effectief dat die stok achter de deur uiteindelijk niet gebruikt hoeft te worden.
0: Het kabinet benadrukt voortdurend dat ze voortdurend ook met boerorganisaties hebben overlegd, hè? Betekent dat ook dat die organisaties die plannen steunen?
1: Nou, dat staat nog helemaal te bezien. Hij zegt inderdaad de hele tijd dat LTO Nederland aan tafel heeft gezeten en dat hij met de jonge boeren heeft gepraat. Maar de eerste reacties uit de boerenhoek die zijn bepaald niet zo positief. Dat LTO zegt bijvoorbeeld, ja, er zitten wel goede elementen in, maar veel maatregelen zijn disproportioneel en onbegrijpelijk. Het kabinet zegt daartegenover, maar dit pakket is ook in hun belang.
2: Zij weten als geen ander dat geen vergunningen krijgen betekent dat je bedrijf stilstaat. Dus ik merk ook bij boeren die ik spreek op mijn werkbezoek, en die, dat hoor ik nu steeds vaker om me heen, trek die pleister er maar af, geef duidelijkheid, geef de normen, en dan weten wij waarbinnen we kunnen ondernemen en ondersteun ons daarbij. En dat doet dit pakket. Dit pakket bepaalt voor de komende jaren, komende decennia durf ik wel te zeggen, hoe de landbouw zich zou moeten ontwikkelen. En wij leggen ook alles nu op tafel. En dat vind ik belangrijk en dat vind ik eerlijk. Ik heb in een maatschappelijk overleg ook met de LTO en de jonge boeren gezeten. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie.
0: Het is het eerste grote pakket, Wilma, waar dit kabinet het over eens is geworden. Hè? Maar ja, het blijft natuurlijk een minderheidskabinet. Ja. Waar gaat dat kabinet de steun vinden in de Kamers?
1: Nou, in ieder geval niet bij BBB, want daar slijpen ze de messen. Misschien zijn er zelfs dit weekend al allerlei acties. Ja, en premier Jette zei vanmiddag, politiek zit er voor elk wat wils in dit pakket. En zijn belangrijkste argument, zei hij toen ik hem vanmiddag sprak op die wekelijkse persconferentie, na al die kabinetten die er niet in slaagden, deze plannen halen Nederland van het stikstofslot.
3: Ja, de komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor pasmelders en interims, dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen. En voor heel veel projecten zoals woningbouw, infrastructuur, die te lang eigenlijk al op zo'n vergunning wachten. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: Is dit akkoord ook politiek van betekenis, zou u zeggen?
3: Absoluut. Kijk, ik was zelf
1: vlak voor de zomer?
3: Nou, niet alleen vlak voor de zomer, omdat Dit is nu het zevende of achtste jaar dat we in een politieke stikstofimpasse zitten. Door gebrek aan keuzes en besluiten in Den Haag staat eigenlijk het hele land stil. Er zitten ook heel veel mensen in onzekerheid, met name boeren. En de drie partijen die nu de coalitie vormen, VVD, CDA en D66... zijn daar voor een groot deel ook zelf voor verantwoordelijk geweest. Dat is een extra motivatie geweest om het nu ook met elkaar op te lossen.
1: Want was dat een verantwoordelijkheid die u voelde daarvoor?
3: Ja, dat is een hele grote verantwoordelijkheid die we voelen. Ook omdat provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook boeren- en natuurorganisaties, maar bijvoorbeeld ook Bouw in Nederland, VNO, iedereen heeft de afgelopen tijd allerlei oplossingen en bouwstenen aangedragen. En nu was het ook tijd dat Politiek Den Haag over de brug kwam. We hebben daar niet bij nul hoeven beginnen. We hebben ook voortgebouwd op werk van het vorige kabinet. Ik ben daar zelf vaak ook kritisch op geweest. Maar BBB heeft wel degelijk ook een aantal zaken voorbereid en in gang gezet. Die wij nu kunnen afmaken. Die uiteindelijk leiden tot wetten en regels die voor boeren ook eerlijker zijn. Als het gaat om wat kan ik zelf op mijn boerenerf doen om aan die doelen te voldoen.
1: Daar hebt u wel een meerderheid in het parlement voor nodig, voor die wetgeving. Ik heb de minister wel eens horen zeggen dat u verwacht dat er 100 zetels in de Kamer zijn die dit steunen. Ziet u die ook en waar dan?
3: Ja, dat is onze ambitie. Ik hoop dat als partijen de brief lezen, dat ze ook zien dat er voor iedereen wat in zit. Want ik hoor partijen op rechts ook benadrukken hoe belangrijk het is dat we weer meer economische groei krijgen. Dat in de haven van Rotterdam, waar 15 miljard aan investeringen is misgelopen, dat daar dit stikstofpakket ook voor bedoeld is. Partijen als SGP en ChristenUnie, die al jaren hameren op veel meer duidelijkheid voor boeren, dat boeren aan het stuur kunnen zitten, dat zit hierin. En ook partijen op links die het belangrijk vinden dat we onze prachtige natuur beter beschermen. En daar ook echt in investeren. Ook dat zit in dit pakket. En mijn oproep is ook, het is een pakket dat eigenlijk alles bevat. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook in zijn geheel de eindstreep haalt.
1: U had het over dat dit pakket veel vraagt van veel partijen in het land. Waar verwacht u de meeste weerstand?
3: Nou kijk, ik heb wat mij opviel in de afgelopen weken en maanden in de gesprekken is dat eigenlijk iedereen dezelfde vraag had, namelijk geef ons duidelijkheid. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Ook al zijn we het er soms niet mee eens, de politieke keuzes die worden gemaakt. De impact van deze stikstofmaatregelen is wel gewoon het grootst in gebieden met een hoge veedichtheid, dicht bij kwetsbare Natura 2000 gebieden. Dus het kabinet onderschat ook niet dat dit weekend waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden boerengezinnen die brief zullen lezen en zich zullen afvragen, wat betekent het voor mij? En welke hulp is er straks voor mij om een aantal noodzakelijke keuzes te maken om weer perspectief te krijgen? We zetten daarvoor in op extra begeleiding voor boeren in die zones die het hardst worden geraakt. Extra financiële ondersteuning om ook de investeringen mogelijk te kunnen maken. Wij staan echt de komende tijd naast die boeren en gaan ook samen met LTO en NAJK de uitwerking van dit pakket beetpakken.
1: Ja, dat zei de premier vanmiddag op de wekelijkse persconferentie, Koen. Komende woensdag al is er een debat in de Tweede Kamer over al die plannen. En dan zullen we een eerste indicatie krijgen of inderdaad in de Tweede Kamer die 100 zetels waar Jet het over heeft, of die dit pakket zien zitten.
0: Wilma Borgman, dankjewel. Gerben Boom is 26 jaar, boer en voorzitter van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, een van de clubs die aan tafel bij het kabinet zaten. De vraag is dit pakket acceptabel voor 7500 jonge boeren die Gerben Boom vertegenwoordigt? Goedenavond, Gerben.
4: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden premier Jette zeggen dat boeren blij zijn met de duidelijkheid die dit pakket biedt. Klopt dat? Ben je blij?
4: Nou, ik zou blij niet als woord willen gebruiken voor dit pakket. Want wat het in eerste instantie is gewoon een heel zwaar maatregelenpakket. Tegelijkertijd zien we wel dat er iets nodig was om uiteindelijk weer dat handelingsperspectief voor de jonge boeren en tuinders mogelijk te maken.
0: Is tevreden dan een beter woord dan blij?
4: Ja, ik denk dat het een goede stap in de eerste richting is. Mm-hmm. En een stap richting vergunningverlening.
0: Jij hebt gisteravond nog met Jette gepraat om toch nog de plannen van het kabinet misschien een beetje te beïnvloeden.
4: We hebben gisteren overdag inderdaad een gesprek gehad met de premier om te praten over een aantal punten die voor ons echt randvoorwaardelijk waren om te kijken wat is er nu nodig om vergunningverlening mogelijk te maken, individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders te krijgen. Dat ging onder andere over de vraag, gaat dit pakket uiteindelijk leiden tot vergunningverlening voor zowel bestaande boeren met een vergunning, maar ook boeren die op dit moment geen vergunning hebben en een pasmelder of een intrimmer zijn.
0: Ja. En was dat een gesprek of ook nog wel een onderhandeling?
4: Nee, wij zijn niet in onderhandeling geweest. Het kabinet heeft bij aantreden van deze coalitie heel duidelijk gezegd... we gaan op stikstof vanuit het kabinet met een eigen plan komen. Op gewasbescherming zijn we bezig met een convenant gewasbescherming. Dus daar zijn we in onderhandeling, samen met een aantal andere maatschappelijke partijen en het kabinet. Maar op stikstof hebben wij enkel de afgelopen maanden constant op tafel gelegd... dit zijn onze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden vanuit ons perspectief... om handelingsperspectief te geven aan jonge boeren en tuinders.
0: En wat vond je echt essentieel om Jette op het hart te drukken?
4: Nou, nadrukkelijk uitspreken van het legaliseren van pasmelders en intrimmers, dat stond bij ons bovenaan het lijstje. Uiteindelijk gaat het erom, het zijn bedrijven die al jaren stilstaan, die niet kunnen investeren, die niet kunnen innoveren en daardoor hun bedrijf eigenlijk op slot hebben zien staan. We hebben een ingrijpend pakket. Er staan een aantal maatregelen in, zowel op emissiereductie als op geborgd natuurherstel. En nu moet ook het moment zijn dat we heel nadrukkelijk gaan uitspreken, vergunningverlening komt weer los. Tegelijkertijd is het voor ons ook heel belangrijk dat er naar individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders gekeken wordt. Dat betekent dat je een trappetje van Remkes hebt. In de tijd dat Johan Remkes met een aantal rapporten kwam, zei hij heel duidelijk, er moet vanuit de verschillende perspectieven een keuzemogelijkheid zijn. Dus dat betekent innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. En op al die vier onderdelen moet een boer een keuze hebben en moet die boer daarin ook geholpen worden.
0: En wat vind je nu van het pakket zoals dat op tafel ligt?
4: Nou, ik denk dat het pakket een heel aantal onderdelen in zich heeft die goed zijn. Maar er zijn ook een heel aantal onderdelen die zeker nog niet goed genoeg zijn.
0: Noem eens iets wat je goed vindt.
4: Nou, ik denk dat er een mooie stap is gemaakt in het geld dat beschikbaar is voor jonge boeren om te innoveren. Dus er staat een aantal miljoen in, 170 miljoen euro voor vestigingssteun. Dus dat is geld wat een jonge boer of tuinder kan ontvangen als hij het bedrijf van zijn ouders overneemt. Dat is een mooie eerste stap. En daarnaast staat er ook heel nadrukkelijk in dat het kabinet gaat werken aan de mogelijkheid om bij verplaatsing van het bedrijf ook heel nadrukkelijk naast die boer te gaan staan om te kijken waar kunt u naartoe, waar is de ruimte om verder te ondernemen.
0: Maar je zegt dus ook dit is een eerste stap, dit is voor jou niet het totaal.
4: Nee, klopt. Er zijn echt wel een aantal onderdelen waar de komende maanden echt nog wel een aantal stappen op gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan grondgebondenheid. Dus dat is waar het net ook al in het stukje hiervoor over ging. Het aantal koeien per hectare. Er is nu een norm opgenomen van 2,6 koeien per hectare gemiddeld. En dat is wat ons betreft veel te laag. En met name ook de koppeling met waterkwaliteit, die wel in het coalitieakkoord stond opgenomen, maar nu niet terugkomt in deze brief. Ja, die missen we enorm en die moet terugkomen in die brief.
0: Want wat zou dit betekenen voor collega's uit melkveebedrijven? Want jij doet aan akkerbouw, hè?
4: Klopt.
0: Wat betekent dit voor je collega's met melkveebedrijven?
4: Nou, voor een heel aantal collega's en jonge boeren betekent dit dat er enorme stappen gemaakt moeten worden op het verkrijgen van grond en grond krijgen onder het bedrijf. Op dit moment is het zo dat er nog geen directe relatie ligt tussen het aantal hectares grond dat je hebt en het aantal dieren dat je hebt. Op het moment dat deze norm uiteindelijk in wetgeving wordt vastgelegd, dan zal er in een aantal gebieden gewoon grondtekort zijn voor het aantal dieren wat er in dat gebied is. Dat zal als effect hebben dat bijvoorbeeld grondprijzen omhoog gaan, dat er schaarste is van grond. Ja, en dat maakt het direct moeilijker om te ondernemen.
0: En zullen er ook bedrijven moeten stoppen? Of inkrimpen?
4: Nou, ik denk dat met dit pakket er in ieder geval een mogelijkheid ligt voor ondernemers om de keuzes te maken. Jette heeft afgelopen week meermaals gezegd dat hij naast de boeren wil gaan staan. Daar zullen we hem ook aan gaan houden, samen met het kabinet. Wij willen gaan kijken of het mogelijk is om al die bedrijven die op verschillende plekken zitten waar het ingewikkeld wordt, dat het kabinet daarnaast gaat staan en op met de verschillende regelingen ook daadwerkelijk handelingsperspectief geeft aan die boer.
0: Ja, je bent wel op voet van Rob in elk geval, hoor ik.
4: Nou, ik denk dat dit een eerste stap is. Ik ben niet op voet van welke partij dan ook of van het kabinet. Mm. Maar we hebben nu een pakket liggen. Daar moeten we het mee doen. Wij zijn niet in onderhandeling geweest. En we gaan nu kijken waar wij het kunnen verbeteren.
0: Dus dit is nog maar een begin?
4: Zeker.
0: Hoe reageert jullie achterban?
4: Gematigd, maar wel kritisch. En wat ik daarmee bedoel is dat mijn achterban echt ziet dat er een aantal onderdelen in zitten die goed zijn. Waar denk ik een eerste stap in gezet is. Maar op de onderdelen zoals grondgebondenheid, dan zie je ook gewoon dat het bij bedrijven ook gewoon stokt als het gaat om handelingsperspectief. Uiteindelijk als jij een norm opgelegd krijgt waar jij als boer zijnde niet naartoe kan bewegen, dan betekent dat geen handelingsperspectief. En duidelijkheid betekent niet dat dat ook oké is. Het gaat erom dat je een landingsbaan maakt voor beleid, waarbij je een boer laat zien, dit is het pad waar u in moet gaan en waar u stappen op kan zetten. Maar dat moet altijd een pad zijn wat haalbaar is.
0: Ja. En Gerbert, verwacht je ook onrust onder de boeren en misschien dus ook wel acties?
4: Nou kijk, dit pakket heeft veel impact op onze achterban. Wij gaan het komend weekend ook goed bestuderen. Wat staat er nu in die brief en hoe gaan wij hier verder op reageren, ook volgende week. We zijn ook bezig om na te denken over de reactie ten aanzien van het debat, wat volgende week woensdag is. Wij willen daarin heel zichtbaar maken met behulp van filmpjes wat dit pakket doet voor ondernemers uit onze achterban. En daarmee willen we ook richting de coalitie, politiepartijen, maar ook de partijen die in de Kamer zitten, laten zien, er moet echt nog een stap gemaakt worden.
0: Ja, en wat voor aanpassing hoop je nog op?
4: Nou, wij hopen dat, en wij gaan er hard aan werken om te zorgen dat waterkwaliteit weer direct gerelateerd wordt aan grondgebondenheid. Dus dat je als het ware kan aantonen dat jouw waterkwaliteit onder het bedrijf goed is. Dat je daarmee niet aan de normen hoeft te voldoen zoals ze nu gecommuniceerd zijn. En er daardoor ook gewoon een incentive ligt om als boer zijnde te zeggen, ik neem een stap, ik laat zien dat ik het goed doe. En daarmee hoef ik niet aan de moeilijke maatregelen generiek te voldoen.
0: Ga je nog volop lobbyen ook?
4: Nou ja, ik zou een slechte voorzitter zijn van de jonge boeren als ik niet volop de komende tijd nog in zou zetten om dingen te verbeteren.
0: Op welke partijen ga je dan richten?
4: Wij richten ons altijd op de breedte. Dus we praten met iedereen. En we proberen aan alle kanten te kijken waar steun ligt om sommige dingen te verbeteren. En voor de komende weken denk ik dat daar zowel op links als op rechts echt nog kansen liggen.
0: Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Aretha Franklin, Seesaw. Morgen vindt in Den Haag weer de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plaats. Door de hitte deze keer zonder het traditionele defilé, maar wel in aanwezigheid van de koning. Met de onrust in de wereld neemt de aandacht voor de krijgsmacht de laatste jaren weer toe. En hoe beleven veteranen deze tijd? Ik ga erover praten met twee gasten. Alfred Kool, begin jaren 80 uitgezonden naar Libanon. En aan de lijn eerste luitenant Maaike Hogewoning. Die werd uitgezonden naar Kandahar in Afghanistan en Kosovo als operatieassistent. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Maaike Hogewoning, geen defilé, maar wel een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg met koning Willem-Alexander. Jullie zijn er allebei voor uitgenodigd. Blijft dat toch een bijzondere bijeenkomst?
1: Ja. Het is een mooie bijeenkomst. Alleen ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat er maar een bepaald aantal gasten naar binnen kunnen. En die andere hele berg gasten die graag naar het Malieveld hadden willen komen, daar dus niet bij kunnen zijn. Dus dat is wel.
0: Maar dat is natuurlijk een uitzonderlijke omstandigheid. Maar heeft dat voor u ook een waardevolle bijeenkomst? Verheugt u zich erop?
1: Nou, ik vind het altijd wel heel mooi hoe ze dat in elkaar zetten. En bij elkaar brengen die verhalen die worden verteld. Ja, ik vind dat wel een belangrijk onderdeel ook van Veteranendag. Dat mensen dat vanuit huis die minder goed te been zijn en dus niet naar het Malieveld normaal gesproken kunnen komen. Dat die daar toch wel wat van mee kunnen krijgen.
0: Ja. Alfred Kool, vind jij het ook belangrijk dat er een Veteranendag is?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het heel belangrijk. En wat Mike al zegt, is jammer dat het morgen op het Malieveld niet door kan gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat iedereen er ook begrip voor heeft dat het een verstandig besluit is om het af te gelasten. Het zijn hele uitzonderlijke omstandigheden. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die dag er is. Hij is al een aantal jaren en je merkt dat de belangstelling voor veteranen in Nederland eigenlijk geleidelijk aan steeds meer toeneemt. En dat komt van ver. Er was eigenlijk nauwelijks belangstelling voor. En dat is, ik denk dat het ook goed is.
0: En wil dat ook zeggen dat er meer waardering is voor veteranen?
2: Ja, dat is mijn ervaring, mijn beleving wel.
0: En, hoe verklaar je dat?
2: Nou, dat is een interessante vraag waar ik ook wel eens over nagedacht heb. Ik denk dat je Nederlanders zijn van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Dus dat is een beetje de basishouding.
0: En ook vaak, wat hebben wij nou meegemaakt?
2: Wat hebben wij precies? Mijn uitzending naar Libanon die werd in het begin door best wel veel mensen gezien als een soort vakantiemissie. Want we waren immers een vredesmissie en wij gingen toch niet vechten. En het was daar een prettig klimaat. Dus de zon scheen er elke dag. Ongeveer de temperaturen die we vandaag de dag hier ook hebben. En dan met bepakking, dus het was niet altijd heel prettig. En dat beeld is wel langzamerhand aan het kantelen. Als je weet dat van zo'n vredesmissie nog steeds een paar duizend man kampen met PTSS-achtige klachten. Dus dat is een ander verhaal. Dus ik vind het heel goed dat er wel het besef is ontstaan dat er wel meer aan de hand was. En ik denk dat er ook wel een verklaring deels ligt in het feit dat we het idee dat de vrede voor de rest van de eeuwigheid zou duren, dat idee wat aan het kantelen is geslagen, hè, met een oorlog in de achtertuin en toch ook een reële dreiging die misschien wel dichterbij zou kunnen komen, zijn steeds meer mensen in Nederland tot het besef gekomen dat het misschien wel goed is dat je ook iets aan veiligheid doet en daar komt er automatisch bij dat je dan ook begrip gaat krijgen voor mensen die zich daar ook in het verleden en ook nu nog steeds voor hebben ingezet.
0: Maaike, merk jij ook dat er meer waardering is voor veteranen?
1: Ja, ik heb dat idee wat Alfred net zegt inderdaad, dat het steeds meer wordt of beter wordt, het is maar hoe je het wil uitleggen, dat zeker wel aan de gang is. Ja, er is een lichte trend in wat meer begrip Goede beweging, denk ik zo.
0: En het leger wordt ook belangrijker gevonden misschien dan 20 jaar geleden.
1: Ja, nou ja, wat Alfred net zegt inderdaad, de oorlog in de achtertuin. Dat maakt toch dat mensen zich misschien beseffen dat het toch wel fijn is als er mensen zijn die ons kunnen beschermen, zodat wij 's nachts rustig in bed kunnen slapen.
0: Ja. Alfred, jij bent Libanon-veteraan. Ja. De afgelopen maanden horen we veel over Libanon. Hè. Het is weer het toneel van oorlogsgeweld. Ja. Wat maakt dat bij jou los? Wat roept dat op?
2: Nou, het maakt meer bij me los dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. Het gebied waar nu Veel gevochten is, waar Israël eigenlijk aan het ontvolken is, zou je kunnen zeggen. Dat gebied wordt onleefbaar gemaakt. Dat was ons operatiegebied, het gebied ten zuiden van het riviertje de Litani tot aan de Israëlische grens. Dat ken ik op mijn duimpje, daar ken ik elk gehucht. Dat is langzamerhand wonen daar geen mensen meer en wordt alles ook onleefbaar gemaakt.
0: En je zegt dat doet meer met me dan ik
2: had. Ja, dat is dat ik kijk. Ik heb daar een half jaar gelopen. Het was een gebied waar wij als vredesmacht tussen de strijdende partijen stonden om ze uit elkaar te houden. Dat was op zich al een hele bijzondere opdracht. Want ja, dat ging ook niet altijd goed natuurlijk, maar daar doe je wel je best voor. Maar de mensen die daar woonden, dat waren gewoon hele aardige, prettige mensen die het heel fijn vonden dat wij daar enige stabiliteit brachten. Dus mijn hart ligt wel ook bij die mensen die nu allemaal op de vlucht zijn, opgejaagd zijn en... Althans de volgende generaties. Hè, want die mensen die ik daar heb meegemaakt, die zijn er misschien voor een deel niet meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat doet wel wat met mij.
0: Toch jouw plek een beetje.
2: Ja, dus daar voel ik wel een zekere verbondenheid bij. Ja.
0: Maaike, jij komt vanwege het werk van je partner regelmatig in Amerika, in de Verenigde Staten. Daar is, we hadden het net over aandacht en waardering. Daar is altijd heel veel aandacht voor veteranen. Is dat anders dan bij ons?
1: Ja, dat klopt. Ik zeg soms wel eens wat ze daar een beetje te veel hebben, hebben we hier te weinig. Ik weet ook niet of het in alle delen van Amerika zo is, maar in Texas merk je aan heel veel dingen dat militairen daar hoog in het vaandel
0: zitten.
1: Noem
0: eens een voorbeeld.
1: Je ziet bijvoorbeeld op een nummerbord Notorious Medal of Disabled Veteran. Er zijn parkeerplekken voor veteranen. Als je in je uniform toevallig ergens een broodje gaat halen, dan hoef je niet meer af te rekenen, want dat is al voor je gedaan.
0: Maar
1: dan wordt er ook nog geroepen, thank you for your service.
0: Je hebt een bijzondere positie.
1: Ja, maar ook de first responders, hè, daar. Dus politie, brandweer, zorgpersoneel. En dat is toch. Ja, ik voel me daar soms best ook een beetje ongemakkelijk bij.
0: Ja, maar
1: als inderdaad de koffie al is betaald.
0: Zou hier wel iets meer kunnen waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, ik wil niet zeggen dat hier iedereen je koffie moet betalen, maar ik. Hier in Nederland bijvoorbeeld vind ik het zelf niet prettig om in mijn uniform even de supermarkt in te lopen.
0: Nee.
1: Want mensen kijken je toch aan van, sommige kinderen roepen ook, is het carnaval of bent u van de politie? En dan denk ik, nee. Dus dat, ik weet niet wat het is. Ik praat ook wel met meer collega's die dat ook zeggen. Van, ik ga eerst naar huis, ik claim me om en dan ga ik naar de supermarkt. Dus dat is... Ja, dat is toch een gevoel wat je blijkbaar
0: Terwijl
1: hebt.
0: Terwijl ik van militairen ook wel hoor dat ze trots zijn op hun uniform.
1: Nou ja, dat ben ik ook zeker wel. Maar op bepaalde momenten voelt dat dan toch niet fijn. Want je bent een soort bekijks dan op een of andere manier. Of ik ervaar dat zo, hè. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. En is dat helemaal niet zo. Maar we hebben ook helaas een tijd niet in onze uniform mogen reizen vanwege veiligheidsredenen. Dat is natuurlijk ook een beetje
0: En is
1: gek,
0: nu weer wel
1: eigenlijk.
0: Zo.
1: Ja, nu is dat inderdaad weer teruggedraaid.
0: Alfred, jij komt regelmatig op scholen om te vertellen over je ervaring als militair.
2: Ja.
0: Hoe reageren scholieren op jou?
2: Nou, dat is trouwens Maaike ook, hoor. Daar kennen we elkaar ook van. Ja. Wij zitten in het Rotterdamse. We hebben een hele enthousiaste groep veteranen die regelmatig gastlessen op scholen geeft. Dat is heel fijn om te doen en ook heel mooi om te doen. En daar merk je de afgelopen jaren, ik doe dat nou een jaar of acht, wel een toename in belangstelling ook onder basisscholieren. De groepen 7 en 8, en dan praat je over leeftijd 11, 12. Die vol met vragen zitten en hele goede vragen hebben. En,
0: wat vragen ze dan?
2: Ja, de vraag die eigenlijk altijd wel voorbij komt is, heeft u wel eens iemand doodgeschoten? En dan zit er soms ook, een hoopvolle blik in de ogen. Dan hopen ze dat je ja zegt, want dat is spannend. En dan stel ik altijd wedervraag van, wie doet er wel eens aan games? Nou, al die jongens die steken dan de vingers op en overwegen jongens dan, hè, en sommige meisjes ook wel. En dan zeg ik, bij een game krijg je bonuspunt als je iemand omlegt, maar in de werkelijkheid is het echt anders. En dan heb je een heel goed gesprek over hoe dat. Maar ook wel in toenemende, dus dat is, daar kun je dan educatief ook wel het een en ander mee. Maar je merkt ook wel dat er steeds meer, je hebt ook vaak klassen in de grote steden waar ook scholieren zitten die gevlucht zijn. Hè. Ik heb wel eens een kind uit Syrië gehad, of ook wel uit Libanon zelfs, die daar voor het geweld gevlucht is. En dan heb je ook wel, daar word je vaak van tevoren wel ook door de docenten over geïnformeerd, maar dan heb je ook een ander soort dynamiek in zo'n gesprek. Want Ja, die hebben de oorlog onder de huid zitten. En die hebben het ook, daar heb je ander gesprek mee. Dus ik merk wel dat toenemende mate ook onder kinderen wel het besef doordringt van er is wel wat aan de hand om ons heen. En dan zeg ik altijd, weet je, oorlog is ruzie in het groot. Het begint altijd klein. Dus doe me nou een lol en wees een beetje lief voor elkaar. Maar we gaan niet gelijk ruzie maken. En stel ook eens iemand een vraag als je iets niet snapt. In plaats van gelijk een oordeel te hebben. En zo kun je ook, nou ja, in het verlengde van de docent misschien ook een beetje helpen om de wereld een klein beetje beter te maken.
0: Maaike Hogewoning en Alfred Kool, ik dank jullie allebei hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie een mooie Veteranendag morgen.
2: Dank je wel.
1: Dank.

0: spinvis, ik wil alleen maar zwemmen.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, niet bevangen door de hitte gelukkig, maar wel altijd door poëzie. Goedenavond, Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Ja, op de dag dat overal de temperatuurrecords sneuvelen, konden we het niet laten om jou te vragen om de mooiste gedichten over hitte uit te zoeken. Was dat moeilijk vinden?
2: Nee, dat was goed te doen.
0: Ja?
2: Ik zag wel een zekere césuur. Eigenlijk over zomer en zomerhitte is best veel gedicht. Maar eigenlijk de wat oudere gedichten zijn allemaal echt vrij positief, vrij vrolijk. En pas dichterbij, zeg maar, wordt het de laatste jaren wat somberer.
0: Begint de zon wat te fel te schijnen.
2: Precies, ja. De klimaatdichters die hebben toch wel sombere gedichten.
0: Ik schat zo in dat van de seizoenen de herfst de meeste gedichten op zijn naam heeft.
2: Ja, daar kan je wel van uitgaan, dat klopt wel. Ja.
0: Waar staat de zomer in die meteorologische top 4?
2: Ik kan me voorstellen dat die toch het laagst staat. Want lente en herfst doen het heel goed. En dan de herfst misschien wel het allerbest. En winter is er ook nog wel een prettige, brimstige setting. Dus ik denk dat de zomer het toch het minst bedeeld is. Maar nog steeds wel heel goed, hoor.
0: Ja. Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ik heb van alles.
0: Laten we
2: met Judith Herzberg, een classic. Mm-hmm. Er is nog zomer. Er is nog zomer en genoeg. Wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg als iedereen niet iedereen ter wille was. Als iedereen niet iedereen op handen droeg. En dat kan je wel bijna een soort wens noemen. Want ik hoor in Utrecht op de fiets zeg maar steeds meer gevloek van mensen die steeds moeier worden terwijl ze bijna op elkaar inrijden. Willem Wilming schreef over iets wat we thuis ook wel kennen. Namelijk kinderen die niet kunnen slapen met dit weer. En het gedicht heet Slapen moet je ook maar kunnen. Het kind ligt in bed. De gordijnen zijn wel dicht, maar dat helpt weinig tegen het zomeravondlicht. Liggen in bed duurt zo lang, want onder het raam is nog van alles aan de gang. Vader en moeder zijn met buren aan de praat. Het kind heeft zo'n heimwee naar beneden in de straat. Andere classic, uit 1951 van Hans Andreas, Liggen in de zon. Ik hoor het licht, het zonlicht, pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zomaar niet, dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen. Te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk, lig zonder te weten hoe of wat, ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.
0: Ook weer mooi, hè?
2: Hans Andreas, mooi is dat, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Jo Govaerts was heel jong, toen ze 14 was, met Han en Ton. En dit is een prachtig gedicht van haar. Waar ik naar verlang vandaag. Een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin inloop. De zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen hem aan een tak. En liggen te kijken in het gras, naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik het meest naar vandaag.
0: Dit is inderdaad allemaal de zomer als mooiste tijd van het jaar. Hè?
2: Ja, het is vrolijk en blij en dat er ook nog een beetje wind is. Maar dan staan de klimaatdichters al om de hoek te wachten.
0: Ja.
2: Jana Arns schrijft het grimmige Lange Baan. Geel gras op de tekening van de jongste. Raketijsjes smelten voor lancering. Waterpistolen kunnen weer. Vanavond nog maar eens barbecue. Met zijn jant gebakken lijven klagen we over zonneblessures. Vliegtuigen tekenen Mondriaan in de lucht. Een bosje verderop brandt uit. Nog een late duik in een van de 4,4 miljoen Olympische zwembaden die Groenland schonk. Een nachtelijke zeebries uit de ventilator. Gelukkig hebben we groene stroom en flipflops. Dat is toch een andere wind, hè?
0: Ja, de wind waait uit een hele noordelijke hoek, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja.
2: Ja, ik heb in deze vibe ook David Troch, bijzondere Vlaamse dichter, die heel vaak monosyllabische gedichten schrijft. Dus gedichten waarin alleen maar woorden van één lettergreep voorkomen.
0: Oh.
2: Als ik het niet had gezegd, had je het niet geweten. Nieuws. Het kwik stijgt fel, het ijs smelt. We staan met één voet in zee. Wat een nieuws je toch in de krant leest, en dan schrijft men, als het niet tot aan de kin is, straks leeft slechts wat Finn heeft. Het hek is van de dam, je keert de tij niet meer. Je zal blij zijn als er een wolk voor de zon schuift en dat het stormt dat het geen naam heeft. Zet een stap uit huis en je schroeit half dood. Waar haalt men het? Het is al te gek. Een grap, een graad meer, wat zou het? Wie voelt zich niet in zijn sas als het goed warm is? Je lacht het weg, denkt, ik zwem niet slecht. Ik red me wel.
0: Is die zomer voor jou ook aantrekkelijk als dichter?
2: Nou,
0: in de hitte?
2: Hitte kan ik slecht tegen. We zitten nou in de studio met airco, maar ik ben de hele dag kapot gegaan. Ik kom nou weer een beetje tot leven eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou vind ik het best. Ja.
0: Dit is eigenlijk de plek in de koelte van de airco om te dichten misschien.
2: Ik heb
0: de felle zon.
2: Nee, ik heb mijn matje ook bij me, want ik heb al afgesproken met de redactie dat ik hier mag blijven slapen vannacht. Dus
0: ja. Ja. Maar het is wel iets waar je mee uit de voeten kan met de zomer.
2: Nou ja, jawel. Ik heb er vast ook wel eens wat over gedicht, maar dat heb ik niet echt bij me. Dus dat schiet niet echt op. Ja, ik heb alsnog tijdens wel een mooi gedicht van Bette Westra over ijsjes.
0: Ja,
2: heb je daar zin in?
0: We hebben nog 1 minuut. Dus
2: nog 1 minuut. In dat geval laten we Bette Westra, sorry Bette, vallen. Met,
0: voor de volgende keer.
2: Het klassieke gedicht, wat nu ook weer heel erg veel is gedeeld. Dus dat is weer viral gegaan. Pas op voor de hitte van Annie M. G. Schmid.
0: Ook als een leuke opsteker en om vrolijk te eindigen.
2: Precies. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen. Voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld. Op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat dat. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Als het jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten.

0: helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten, maar vooral niet midden op de Dam.
1: Ingmar, dank je wel. Je hebt
0: ergens niet.
1: Prachtige hand van kiezen gehad vanavond. En een mooie tong van voorlezen, zal ik maar zeggen.
0: Dank je wel.
1: Dit was het Oog van vanavond. Straks nooit meer slapen. Met als gast kunstschilder en illustrator Ina van Zijl. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
2: Happy birthday, America. Thank you.
1: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
2: Thank you very much.
1: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
3: De dag waarop in 1863 de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
1: En OVT Doc over danseres Darja Collin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
4: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
1: Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: NPO Radio 1.
13: Middernacht, zaterdag 27 juni, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. Hij verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer bij Tiel is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien.

0: De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste drie Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak, dat bijna de hele wedstrijd met een man minder speelde door een rode kaart. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
2: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Wie een deze maanden het Schunkmuseum te Heerlen bezoekt, loopt tegen de expositie Where Are You From aan. En dat is de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van de Zuid-Afrikaanse beeldend kunstenaar Ina van Zijl. Ze schildert intieme portretten van tenen, fruit en landschappen, maar ook van bloemen, zaden en zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen. Ina van Zijl studeerde aan de Universiteit van Stellenbosch en kwam in 1996 naar Nederland om verder te studeren aan de Ateliers. En dat is het Internationale Instituut voor Talentontwikkeling van Jonge Kunstenaars. Tegenwoordig woont en werkt zij in Amsterdam en Ina van Zijl werd geboren in Ceres, Zuid-Afrika, in 1971. En ze zit helemaal tegenover mij. Hallo Ina.
3: Hallo.
2: Wat fijn dat je er bent.
3: Ja, zeker leuk om hier te zijn.
2: Ja. Het is natuurlijk altijd een kleine uitdaging om voor radio, wat toch het oor als hoofddoelgroep heeft, het werk van een beeldende kunstenaar te omschrijven wat het oog als doelgroep heeft. Maar ik ga het toch proberen. Ik ga proberen om een toch typisch schilderij van Ina van Zijl te omschrijven. Kan je daarna aanvullen? Je kan woedend weglopen als ik het helemaal verkeerd doe. Ik ga een poging doen. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Ja? Oké, komt-ie. Heel kort samengevat, maak jij doeken van meestal een meter breed. Ik voel net als de slimste mens trouwens, dat ik zo'n ping verwacht. Oké, van meestal een meter breed van landschappen, stillevens en natuur. En dat doe jij in donkere, maar ook felle tinten. Ik vond het een beetje lijken op de kleuren die je ook al bij het noorderlicht ziet. Dus fel paars af en toe uit het donker, groen, roze, purper. En wat je dus ziet, zijn vaak close-ups van bloemen, fruit, stenen, maar ook van lichaamsdelen. En dat alles toch vrij figuratief, dat je er wel iets in kan herkennen, maar niet superrealistisch, dat er ook nog wat aan de verbeelding wordt overgelaten. Pas, hoe heb ik het gedaan?
3: Heel goed. Ja? Ik denk wel dat ze zijn vaak kleiner dan een meter breed.
2: Oh, dat komt om de grote indruk die ze op me maakte.
3: Oh ja, dat is eigenlijk leuk om te horen. Maar daar zijn wel van sommige schilderijen van een meter breed, maar meestal zijn ze kleiner.
2: Ja, is dat een bewuste keuze?
3: Ja, omdat iedere object of voorwerp wat ik ga schilderen, bedenk ik voor die specifieke beeld wat het juiste formaat is. En toch vaak kom ik uit bij een kleiner formaat. Omdat ik het idee heb dat het dan meer zich verhoudt tot de toeschouwer of tot mij als maker. Terwijl als je bijvoorbeeld een glas wat ik geschilderd heb, een glas water, als je die ontzettend groot zou schilderen, dan wordt het veel abstracter, denk ik. En ik hou daarvan dat het kleine als het ware groot worden.
2: Oh.
3: Met andere woorden, een klein schilderij een groot schilderij worden. Terwijl als je het groot gaat schilderen, dan is het al groot. Dus
4: ik snap wat je bedoelt, denk ik. Dus dat het geschilderde ook indrukwekkend is op hoe het is uitgebeeld. En niet alleen vanwege de enorme omvang die je het hebt gegeven.
3: Precies. En ik denk, ik heb bij die tentoonstelling ook werkjes van Aad de Haas uitgekozen.
4: Gewaardeerd Nederlands kunstenaar.
3: Ja.
4: Schilder, ja.
3: En waarom ik ook zo ontzettend veel van zij werk houd, is juist dat het ook zo klein is. En daar heb ik ook weer opnieuw gezien hoe krachtig een klein schilderijtje eigenlijk kan zijn.
4: Ja, want deze Aad de Haas die maakt schilderijtjes die soms amper groter dan een speelkaart zijn. En weet daar toch hele, soms zelfs realistische taferelen van mensen, danseresjes, op af te beelden.
3: Ja, prachtig.
4: Ik vond het ook echt heel mooi. En het paste ook qua kleurstelling heel goed bij jouw werk. Want hij werkt soms ook echt in die donkere...
3: Zeker. Ja, ik voelde veel verwantschappen met hem.
4: Ja, dat snap ik. Ik sprak iemand, ik zei, ik ga vanavond Ina van Zijl spreken. En toen zei hij meteen, tenen. En blijkbaar is dat het onderwerp wat sommigen echt met jou associëren. Wat boeit jou? Want je hebt heel veel schilderijen gemaakt van tenen.
3: Klopt.
4: Wat boeit jou daaraan?
3: Ik kan het niet zo makkelijk uitleggen, want ik merk dat ik zelf niet precies weet waarom het mij... Ik bedoel, kan moeilijk uitleggen wat mij daaraan boeit. Maar ik denk, ik voel een soort vervreemding als ik tenen zie. Met andere woorden, dit laat mij ontzettend sterk voelen... die een persoon aan wie die tenen behoort, ben niet ik... En ik voel gewoon een afstand naar die persoon toe.
4: Een vervreemding ook?
3: Ja, heel duidelijk van, het is heel ver van mij af. Ik vind het moeilijk om uit te leggen. Verschillende tenen zijn... Ik bedoel, je zei dat je krijgt honderden soorten tenen. En... Verschillende tenen hebben op mij een verschillende effect. Bijvoorbeeld, ik kan tenen heel kinderlijk vinden. Ik kan het vaak ontroerend vinden. Ik kan het ook ontzettend aantrekkelijk vinden. Maar al die dingen is mij, voel ik heel duidelijk, dit staat van mij af.
4: Mm-hmm.
3: Maar ik vind het gelijktijdig vind ik het weer ook heel aantrekkelijk en interessant.
4: Dan durf ik het bijna niet te vragen, maar mag je mijn tenen dan laten zien?
3: Ik ben niet de officiële tenenlezer, daar ben ik niet voor gekwalificeerd.
4: Nee, maar ik zou het wel interessant vinden, want ik heb hele lelijke tenen.
3: Oh.
4: Maar zouden ze misschien toch portretwaardig zijn?
3: Goed, ik gok het erop.
4: Ja, zullen we het proberen? Ik zal ondertussen voor de luisteraar... Dat we dit doen trouwens, maar het is toch heet weer.
3: Het past bij het weer.
4: Het past bij het weer. Uit te doen. Voor wie dit over een half jaar pas luistert. Dit is die ene vrijdagnacht op die dag met alle weerrecords. Ik laat nu mijn tenen zien. Oh god, dat is verschrikkelijk. Ik ga het even beschrijven. De nagellak is afgebladderd. Ja, het lijkt een beetje de Indonesische vlag. Dat de bovenkant rood is en de onderkant wit. Maar dat is dus onbedoeld zo. Er zit haar op een van de tenen. En de kleine teen is een beetje uit het lood geslagen. En ik zie ook een extra oog die ik weg had moeten halen. Wat zeg jij? Het is geen OnlyFans materiaal. Zou dit op een schilderij van Ina van Zijl kunnen?
3: Ik zie ze niet helemaal vanaf de goede.
4: Ik duw ze nu heel erg naar voren. Voor mensen die live luisteren, zet nu je livestream uit.
3: Ze kunnen, ja.
4: Ja, waarom?
3: Je
4: mag alles zeggen. Ik ben gestaald in kritiek, zeker als het op mijn tenen aankomt. Ik heb zoveel grappen van mijn familie over mijn tenen. Wat ik erbij moet zeggen, lieve luisteraar. Mijn grote teen lijkt wel een soort pollepel. Het is echt niet. Ik zal een foto op mijn Instagram zetten.
3: Ze zijn. Dit lijkt is wel dat iedere teen zo'n beetje ze zijn wel familie van elkaar, maar iedere tuin is wel een beetje anders. Inderdaad, die kleine tuin staat een beetje op zijn eigen, als het ware. Maar ik kan me voorstellen dat ik daar een schilderij van kan maken, ja.
4: Ik zou nooit met deze voet... Ik laat het je zien omdat ik ook weet dat je een beetje immuun bent voor lelijke voeten. Je ziet het nu nog iets beter.
3: Ik zie het niet beter, ja.
4: Als ik deze tenen ongeschoeid laat zien aan mijn moeder, dan zou ik te horen krijgen dat ik mijn voeten beter moet verzorgen. En ik had er met vriendinnen en vrienden ook over. Ook onder mannen is de teen ook een beetje een taboe, omdat ze dat vaak toch een van de lelijker onderdelen van hun lichaam vinden. Kun je daar iets in vinden?
3: Ja, kijk, jij krijgt veel lelijke tenen, verzeker. Maar het is zo individueel van wat iemand mooi of lelijk vindt. Bijvoorbeeld, jij van die afgebladerde nagellak.
4: Ja, heel erg, sorry.
3: En ik weet dat sommige mensen dat heel onverzorgd vinden. Terwijl andere mensen vinden dat juist sexy.
4: Oh ja?
3: Dus ik denk het is zo persoonlijk en individueel. Ik bedoel, wat de ene mooi vindt, vindt de andere niet mooi. Hetzelfde als bijvoorbeeld scheve tanden.
4: Oh ja.
3: Sommige mensen houden veel daarvan, anderen helemaal niet.
4: Ja, ja.
3: En ook degene die wel van een scheve tandje houdt, houdt niet van alle types scheve tanden. Dus het is ontzettend, ontzettend persoonlijk en individueel.
4: Je staat er onbekend dat je niet alleen veel tenen schildert, maar ze ook graag in ongemakkelijke posities schildert. Vaak vrouwentenen, gelakt. En ze lijken haast, ze zijn claustrofobisch, die portretten van tenen van jou. Want die arme teentjes zijn helemaal vastgegespt in stiletto schoentjes en zo. Waarom kies je daarvoor?
3: Omdat ik ben opgegroeid met een ontzettende stereotype beeld van hoe een vrouw moet uitzien.
4: Je bent opgegroeid in Zuid-Afrika?
3: In Zuid-Afrika.
4: Je kwam pas in 1996 hierheen, dus hoe moest een vrouw eruit zien waar jij opgroeide?
3: Oververzorgd. En je kunt wel zeggen, maar ik woon al zo lang hier, dat heb ik toch wel afgeschud of zo. Maar toch blijft dat soort van iets wat ik op een of andere manier aantrekkelijk vind. Maar van de andere kant, dat idee dat je zo moet uitzien, dat vind ik dan weer heel onaantrekkelijk.
4: Mm-hmm.
3: Dus het is dit is een soort van een dubbelzinnige relatie wat ik met dat beeld heb.
4: Mm-hmm.
3: Ik kan genieten daarvan als een vrouw ontzettend verzorgd uitzien, maar ook dit hangt af van hoe doet zij dat. Hetzelfde als schilderen. Je kan enige iets schilderen, maar het ligt eraan hoe je dit schildert, denk ik. Maar ik vind ook dus dat ik de tenen vaak zo in ongemakkelijke positie schilder, of met schoenen die duidelijk ontzettend strak zit en waarschijnlijk pijn doen. Heeft te maken met het feit dat ik juist dat beeld van hoe je moet uitzien, dat ik dit afkeer. Of een afkeer heeft van het feit dat je veronderstel is om op een zekere manier uit te zien.
4: Mm-hmm.
3: Dus ik denk dat dat is waarom ik die tenen vaak zo schilder.
4: Het is ook een beetje een commentaar op
3: de eisen
4: die worden gesteld aan vrouwen.
3: Zeker, zeker. Maar dit is weer, breng me bij dat een punt wat vaak ook met comic mensen, wat cartoonists.
4: Ja, striptekenaars. Ja.
3: In kranten dan.
4: Ja.
3: Zij moeten vaak leveren commentaar op iets wat afkerenswaardig is. Maar om commentaar te leveren, moet je toch dat ding tekenen.
4: Hm.
3: Bijvoorbeeld, jij wil Trump iets zeggen over Trump, wat vreselijk is. Maar om dat te kunnen doen, moet je hem tekenen. Nee? Dus Je tekent hem niet omdat je van hem houdt. Je tekent hem omdat je iets wil zeggen waar je niet van houdt. En ik denk eens een beetje dat mechanisme. Wat ik dan ook doe. Dus ik zal niet gaan schilderen onverzorgde tenen of kijk maar eens rebellies. Of wat is die woord?
4: Opstandig zijn. Opstandig, ja.
3: Kijk maar eens opstandig zijn. Nee, ik schilder. Of ja, ik wil dat schilder waar ik juist een afkeer van heb.
4: Ja.
3: Ik ben daar ook op een of andere manier toe aangetrokken.
4: Ja?
3: Ja.
4: En dat is gewoon omdat het je interesseert? Of omdat het een soort vorm van automutilatie is?
3: Nee, de vervreemding. De vervreemding. Omdat ik mezelf totaal niet daarmee kan vereenzelvigen.
4: Mm.
3: Met dat beeld.
4: En zo kom je dus met vastgeklemde teentjes in een dameshak terecht.
3: Ja.
4: Maar weet je, want die vervreemding, toen ik die schoentjes en die arme teentjes die daar nogmaals echt helemaal in zaten opgesloten zag, had ik opeens ook het gevoel dat heel veel moderne schoenen ja een soort corsetten zijn. Voor wat de corset vroeger van de vrouw was, zijn tegenwoordig, nou ja, nogmaals, het was vandaag zomers heet. En toch zie ik zoveel jonge meiden rondlopen in schoeisel, waarvan ik denk, nou, die moeten de rest van de avond aan de blarenpleisters.
3: Zeker.
4: Ja.
3: Zeker.
4: Een ander heel boeiend schilderij van jou, van een voet, maar dan van de achterkant, won een prijs. Het doek heet Cinderella. En,
3: oh ja.
4: Assenpoester voor ons Nederlanders. En de Volkskrant schreef daar in 2004 iets over waar ik graag je reactie op wil.
3: Ja.
4: Ik hou even het citaat aan.
3: Mm.
4: Het is lovend, hè? Dus dat je even. Dit is een schilderijtje met donkere voeten in witte muiltjes, getiteld Cinderella. Is het verlangen van de zwarten naar erkenning en de blanken met hun vanzelfsprekende for whites only houding eenvoudiger en essentiëler uitgebeeld? Modebeeld, schoonheidsideaal en maatschappijkritiek gevat in één enkel schilderij. Een klein, ogenschijnlijk nietszeggend fragment dat voor een groter geheel staat. Je hele Zuid-Afrikaanse achtergrond werd, ook in deze interpretatie helemaal meegenomen. Ik kan me voorstellen als ze niet wisten dat dit een zwarte vrouw in hiel was op een wit muiltje, dat er misschien iets anders uit was gekomen. Maar dan toch de vraag, zat deze interpretatie een beetje in de goede richting? Heb jij dat ook allemaal doelbewust zo ingestopt?
3: Nee.
4: Dat is toch jammer van de Volkskrant.
3: Ja, weet je, dat schilderij, die huid is niet eens heel erg donker, in mijn opinie. En ik heb echt iedereen die mij daarover sprak, ik zeg altijd, maar dit is niet een donkere, is niet geschilderd als een donkere huid niet. Dit is niet zo donker, vind ik. Ik bedoel, als ik even in de zon zit, dan zien mijn huid ook zo uit.
4: Ja, voor de duidelijkheid, want de luisteraar kan je, maar jij bent wat wij in Nederland zouden zeggen wit.
3: Ja.
4: Ja. Maar je hebt wel een mooi bruin kleurtje inmiddels. Dus oké, terug naar het schilderij. Het is dus niet zo'n donkere huid als jij zou vinden.
3: Nee. En ik denk, bij mijn schilderijen zal ik zoiets politisch, hoewel dat de motivatie van mij om te schilderen komt uit alles wat ik ooit meegemaakt heb. Ook de racisme waar ik mee opgegroeid ben. Maar ik zal nooit, tenminste tot nu toe, een schilderij maken waarin ik dat heel expliciet probeer te becommentariëren.
4: Mm-hmm.
3: Dus dit klopt niet helemaal. Maar weet je, aan de andere kant, ik wil juist dat mensen mijn werk interpreteren zonder dat zij mijn persoonlijke biografie erin hoeft te zien. Dus waarom ik specifiek dat en dat geschilderd heb. Dus als zij dat daarin wil zien of zo, dan denk ik ook wel, oké.
4: Ja.
3: Maar ik zelf heb dit niet gezegd. Integendeel, ik heb vaak dit juist gezegd, maar dit klopt niet. Maar goed, dan wordt het toch nog steeds zo gezien en opgeschreven.
4: Misschien ook omdat men het erin wil zien, dat verhaal van wil maken?
3: Ik denk het. Maar nogmaals, zoals ik al zei, ik weet ook niet of het zo erg is.
4: Nee?
3: Nee, want ik wil juist dat mensen een eigen verhaal in iets leggen of een eigen gedachtes. Dus misschien is het niet zo erg.
4: Nee? Dus jouw werk is eigenlijk ook een spiegel. Je ziet er ook in wat op het moment in jou leeft.
3: Ja, dit kan. Hoewel ik denk dat het nooit heel duidelijk is.
4: In jouw werk?
3: Wat het is wat in mij leeft, nee. Want het is altijd verschillende dingen. Het is nooit alleen één ding. Of kun je, wat zou je bijvoorbeeld denken bij een specifieke schilderij wat in mij leefde als toeschouwer?
4: Oh, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet over wat er in jou als maker leeft. Maar, maar ik zie het eerder, kijk. Fantastische schrijver, Frans-Cubaanse schrijver Anne Isnin. Mm. Die schreef ooit: we zien de wereld niet zoals de wereld is, maar we zien de wereld zoals we zelf zijn.
3: Ja.
4: Dus en ik denk dat dat het mooie aan jouw werk is, want dat zei ik ook net in die beschrijving. Het is niet hyperrealistisch. Ja. Het is soms ook mysterieus wat voor vormen iets heeft. Dus je kan er ook. Het zijn geen Rorschach-vlekken.
3: Nee.
4: Maar je kan wel opeens bepaalde dingen in jezelf opmerken.
3: Ja, oké. Ik snap wat je bedoelt. Dus wat in de toeschouwer leeft.
4: Precies.
3: Ja, dat is wat ik graag zou willen.
4: Ja.
3: Want dat was ook zo'n mooi citaat van, ik geloof, Cornel Beerens.
4: Wie was dat, sorry?
3: Hij is een kunstcriticus, waarschijnlijk historicus, kunsthistoricus. Ouder. En hij zei ooit van, de kijker maak een kunstwerk af.
4: Oh, mooi.
3: En dat vind ik heel erg raak.
4: Yeah.
3: Dus ik wil helemaal niet zo alles duidelijk in mijn werk uitleggen. Ik wil, want voor mijzelf, als ik naar kunst ga kijken, werkt het zo. Ik wil zelf zien en ervaren, nadenken. Mijn interesses moet geprikkeld. Je weet, als mijn interesses geprikkeld worden door een kunstwerk of iets dergelijks, vind ik het heel stimulerend. Dus ik wil mijn eigen mijzelf erop projecteren, als het ware.
4: Wanneer je zelf kunst tot je neemt.
3: Ja, wanneer ik zelf kunst tot me neem.
4: Ja, maar daar leent jouw werk zich ook heel mooi voor. Want ik was dus met een vriendin naar deze overzichtsexpositie in Heerlen, in Sjoenk. En naast natuurlijk heel veel tenen en landschappen was er ook een aantal hele mooie, maar ook ongemakkelijke portretten van zowel vagina's als penissen. En bij die penissen, we keken elkaar aan, en sommige penissen zijn slap, andere staan wat meer in een enthousiastere stand. Wij moesten eerst allebei een beetje giechelen. En opeens ontspon zich ook een gesprek tussen ons dat wij soms een beetje bang zijn voor penissen. Haast alsof uit die schilderijen toch een soort, geweld.
3: Dat is grappig dat je dat opmerkt, ja.
4: Waarom is dat grappig?
3: Omdat, dit is voor mij, dit is ook voor mij een van de redenen waarom ik dat schilder. Ik bedoel, niet alleen, maar net als bij de vrouwelijke, de tenen bijvoorbeeld, dat is een zekere beeld van een vrouw, dat ik daarmee opgegroeid ben, is dat toch ook, maar ik denk dus breder dan ikzelf, een beeld over mannen. Je weet, zoals heel macho mannen, en terwijl niet alle mannen zo zijn. Maar waar ik opgegroeid ben, is waren mannen ontzettend macho en ik vond het vaak bedreigend. Terwijl ze mij nooit iets, mannen heeft mij nooit iets aangedaan of zo. Maar ik vind dat vaak agressie en mannelijkheid. En een zekere soort mannelijkheid zitten.
4: Ja, maar ik vond dat dus heel knap. Want Kijk, nogmaals voor degene die de tentoonstelling nog niet heeft gezien, deze schilderijen van deels erecte penissen zijn in redelijk zachte kleuren geschilderd. Er is nergens een agressie in kleurstelling of in positie van deze penis. Maar toch werden we er bang van. Ik weet niet waar het om dat in zat.
3: Oh ja. Ik weet het ook niet precies. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ze met ontzettend veel aandacht en precisie, ook wel liefde gemaakt heb. En waarschijnlijk die samenballing van veel verschillende soorten energie tijdens het maken, dat het dan toch een lading meegeeft aan het werk. Maar goed, dat angst.
4: Nou, mag even een vraag tussendoor. Misschien een hele rare vraag, maar mag ik een rare vraag stellen?
3: Ja hoor.
4: Ja. Zijn deze dan naar foto's geschilderd of naar leven?
3: Meestal naar foto's, maar ik verander de foto's. In bijvoorbeeld, ik zal knippen plak tot het iets zoals ik wil dat het moet uitzien.
4: Ja.
3: Dus, maar ik zou bijvoorbeeld pornografiebladen of daar zo'n hele dikke boek, ik weet niet, zo'n boek van Taschen over penissen.
4: En dat had je in toen je studeerde al, of dat had je later gekocht?
3: Nee, die had ik hier gekocht in Amsterdam.
4: Ja, Amsterdam, ja, natuurlijk. Dat bakermat van dat soort boeken, ja, ga door.
3: Precies. Echt zo'n dik boek. Heel groot. Dus, maar gek genoeg, dus daar zal ik dan uit selecteren. Maar ik zal ze toch, in dat hele boek vind ik daar niet precies wat ik zoek.
4: Nee.
3: Dus dan knip en plak ik het een beetje. En door het is zoals ik het wil.
4: En is dat een heel bewust proces of meer intuïtief?
3: Wat?
4: Nou, het uiteindelijke, hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.
3: Je bedoelt het plaatje of plaatje? Ja, tenminste, ja, ik weet wat ik wil. Want anders zal ik niet dit zo manipuleren.
4: Nee.
3: Maar dan, in mijn geval, is het niet. Op de computer kan je natuurlijk ook alles manipuleren.
4: Ja.
3: Maar ik hou daar niet van. Dus ik hou van knip en plak.
4: Ja, en jij werkt dus als beeldkunstenaar vanaf foto's?
3: Ja.
4: Ja? Die teken je met houtskool, begreep ik, deels na op doek. Maar dan ga je al dingen aan veranderen, dus.
3: Ja, precies.
4: Oh ja.
3: Ja. En of weghalen of toevoegen of zo.
4: Ja, en hoe zit het dan met kleuren? Want de kleuren ook waarin je voeten en huiden schildert zijn soms helemaal niet wat je in het dagelijks leven tegen kan komen. Ik ben zelfs okervelgele huiden tegengekomen op jouw doeken. Wanneer maak je die keuze voor wat voor kleur je gaat hanteren?
3: Dit gebeurt tijdens het schilderen. Meestal de eerste laag doen ik de hele schilderij één kleur.
4: Ja.
3: Maar dit gebeurt, ik maak die keuze heel bewust, maar heel snel. Ik spandeer niet te veel tijd aan welke kleur het moet zijn. En gestel, ik koos blauw als ondergrond. Soms aan het einde van het schilderij, dan is het schilderij blauwig. Maar soms aan het einde van het schilderij is daar niks meer over van dat blauw.
4: Mm-hmm.
3: Dus soms blijft het en soms niet.
4: Het zorgt ook dat het extra vervreemdend is.
3: Ja, ja.
4: Dat je er anders naar kijkt. Ja, dat is mooi. We hadden het er net al even over. Hè? Je bent opgegroeid in Zuid-Afrika. Vanwege die achtergrond wordt er dus ook soms door kunsthistorici en kijkers heel wat geprojecteerd op jouw doeken. Mm-hmm. Uit wat voor een plek kom jij? Waar ben jij opgegroeid?
3: Ik kom uit een plek genaamd Koue Bokkeveld.
4: Yeah.
3: Dit is in de Kaapprovincie, noordwest van Kaapstad.
4: Yeah.
3: Ongeveer 200 kilometer. En dit is een gebied met heel veel boerderijen. Landbouwgebied.
4: En is het daar elke dag net zo warm als het vandaag hier in Amsterdam was? Dus tegen de 40 graden?
3: Nee, dit is winters ontzettend koud, vandaar ook de naam Koue Bokkenveld.
4: Oh, het Koue Bokkenveld eigenlijk, letterlijk dus.
3: Ja, inderdaad. Okay, yeah, koude Bokkenveld.
4: Ja, yeah, maar het ligt dus hoog, neem ik aan.
3: Ja, dit ligt heel hoog. Er is veel bergen.
4: Ja.
3: En zoals in Zuid-Afrika ontzettend veel onbewerkte landschap. Dus daar is veel natuur tussen de boerderijen door. Ja, en dit is dus zo'n gebied met veel boerderijen.
4: En jouw ouders hadden een fruitplantage.
3: Klopt, ja.
4: Wat voor fruit?
3: Wij hadden appels, peren, persieken.
4: En hoe kijk jij, want ik kan me voorstellen, als je ouders beroepsmatig bezig zijn met het telen van fruit, dat je dan als dochter soms een stuk fruit in je hand kan hebben en denkt, nou, dat is wel een kwaliteitsappel. Of is het niet zo ver gekomen bij jou?
3: Hoe bedoel jij?
4: Nou, dat je met een andere blik naar fruit kijkt, de kwaliteit van fruit, dan misschien iemand die er in de supermarkt aan voorbij rent.
3: Wel, ik kan proeven.
4: Vertel.
3: Of ik bedoel, ik kan proeven wat vind ik lekker of niet.
4: Ja.
3: Maar of ik zou nou niet zeggen, ik ben een kenner of zo. Nee.
4: Je bent niet zoals een vinoloog dat je kan proeven, uit dit soort grond.
3: Nee. Ik weet wel, sommige dingen groeiden alleen op zekere plekken of zo. Maar ik kan niet proeven waar het groeit of. Nee, helemaal niet.
4: Nee. Nou, terug naar de omgeving waarin je opgroeide. Je bent dus geboren in 1969. 71, pardon, dat is de hitte. Je bent dus opgegroeid tijdens de apartheid.
3: Ja.
4: Wat merkte je daarvan thuis?
3: Op de boerderij, zoals op alle boerderijen, woonden wij in een veel groter huis met veel meer gerieven dan de mensen die werkten op de boerderij.
4: Dus meer luxe voor de mensen van wie de boerderij was, voor jullie.
3: Ja,
4: dus.
3: Ja. Dus het is ontzettend een koloniale setup.
4: Ja, want de mensen die werkten waren dus van kleur, zwart?
3: Ja.
4: Oké. Okay.
3: En die hadden een eigen woonbuurten op de boerderij. Want ook de kleurlingen en de zwarte mensen, die wilden ook niet samenwonen.
4: Met jullie?
3: Niet bij elkaar.
4: Oh, oké. Okay.
3: Dus
4: mensen die dubbelbloed waren, zeggen wij.
3: Mm.
4: Dus van gemixt bloed. Mm. En de mensen die helemaal zwart waren, die meden elkaar ook.
3: Ja.
4: Oh.
3: Die werkten samen.
4: Ja.
3: Maar die heeft totaal verschillende culturen en gebruiken. En dus die woonden ook apart.
4: Ja, ja.
3: En bijvoorbeeld de kleerlingen spraken allemaal Afrikaans. Terwijl de zwarte mensen allemaal Engels spraken of hun eigen taal. Van elders uit Zuid-Afrika, bijvoorbeeld Xhosa of Sotho of Zulu of wat ook al.
4: En jij, wat sprak jij met je ouders dan?
3: Afrikaans.
4: Gewoon echt Afrikaans?
3: Ja.
4: Ja. Maar jij hebt dus als klein meisje, opgroeiend in een land waar racisme toch bij wet vast lag, daar toch ook wel je gedachten over gehad. Ik bedoel, wat deed dat met jou? Hoe ervoer jij dat?
3: Ik heb het altijd raar gevonden van waarom wij zoveel meer mogen hebben dan en ook meer gelegenheden dan de mensen die voor ons werkten, omdat zij onze relatie met hen, dan heb ik het nou ons gezin, mijn ouders, mijn broers, mijn zuster, was in mijn opinie heel respectvol. En zij kennen ons ontzettend goed, want ik bedoel, maar ik heb het altijd raar gevonden dat zij niet de gelegenheden hebben die wij hebben.
4: Mm-hmm.
3: Maar ja, dat was zo. Als ik daarover vroeg, dan werd
4: aan je ouders?
3: Aan mijn ouders, dan werd het zo'n beetje van, nee, het was mij duidelijk, ik moet er liever niet daarover vragen.
4: Sommige kinderen zouden dan juist meer ernaar gaan vragen.
3: Ja, maar ik was te braaf waarschijnlijk.
4: Nou, dat veranderde toen jij op een gegeven moment ging studeren. Jij ging naar Bloemfontein. Stellenbosch. Nice. Sorry, dit is echt temperatuur. Ik ken wel mijn universiteiten.
3: Maar nee, ik merk het.
4: Ja, je ging naar Stellenbosch. Dat was een doorgaans helemaal witte universiteit, klopt dat? En jij werd opeens benaderd voor, nou ja, dat is, ja, ik weet niet of veel Nederlanders het kennen, maar dit is echt wel super vet in Zuid-Afrika. Het bestaat nog steeds. Bitter Comics. Het grootste underground stripblad.
3: Ja.
4: Voor degene die het niet kennen, wat was en is Bitter Comics?
3: Dit werd begonnen door twee medestudenten van mij aan de Universiteit van Stellenbosch. Anton Kannemeyer en Konrad Boutes. En zij begon deze blad met het maken. En in dat blad waren strips wat ontzettend expliciet was. Het was net na de eerste democratische verkiezing, waardoor de censuurwet verdween. En zij dachten van, oké, nu mogen we alles, dus laten we gewoon alles doen.
4: Mm-hmm.
3: En toch werd het niet volledig waardeerd, nie. Maar dus in dat blad was veel strips over de politieke situatie, over apartheid, over vriendjespolitiek. Het was heel kritisch op de maatschappij en op de systeem waarin wij zijn opgegroeid, de scholen, al die dingen. En gelijktijdig was het ook seksueel, waren daar ontzettend veel expliciete dingen in die blad. Dus het was vrij rauw en ruw.
4: Hoe kwamen ze bij jou? Want je bent gevraagd door hen. Wil je voor ons tekenen? Maar hoe kwamen ze op jou?
3: Ik was... een van die twee jongens was op een gegeven moment voor één project mijn docent. Want ik studeerde eerst grafische vormgeving. En voor één project was hij onze docent. En toen hij tijdens de beoordeling ook mijn andere werk zien, toen zag hij uit mijn andere werk dat ik misschien een strip zou kunnen maken. En hij vroeg mij of ik dat zou willen, wat ik heel graag wilde.
4: Het werden ook best wel politieke strips. Mocht jij dus ook zelf bepalen wat de inhoud was van de strips? Jij maakte ze ook meteen. Had je daarvoor al ervaring met het tekenen en maken van strips?
3: Nee.
4: Oh, wauw, je bent dus helemaal in het diepe gegooid.
3: Ja, maar weet je, ik had een totaal andere idee van strips. Strips, ik vind eigenlijk dat Anton en Konrad ook pioniers zijn voor strips in Zuid-Afrika. Want de enige strips wat wij kennen waren zo spotprenten. In kranten.
4: Cartoons, karikatuurdingen.
3: Ja. Nooit literaire of enigszins kunststrips. Het bestond er niet. Dus toen ze mij vroegen, toen had ik ook zoiets van, maar ik vind strips wat ik ken helemaal niet grappig. Waarom zal ik nou... dit sprak mij niet aan. Maar zij lieten mij voorbeelden zien van strips die zij uit Europa gekregen hadden. En dat is mijn ontzettende eye-opener van, strips kan dit ook zijn.
4: Ah, zo mag het ook.
3: Zo mag het ook. En ik vond het die mooiste, echt fantastische dingen. En ik teken helemaal niet zo met die lijntjes en dingen. Mijn stijl is totaal anders. En ik snapte niet zo goed waarom ze mij wilden vragen. Want ik had totaal niet eigenlijk het idee waarvoor ze me vroeg.
4: Yeah.
3: Tot ze mij dit laten zien. En toen dacht ik, oh ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
4: Ze voelden dus eigenlijk wel aan dat je het zou... En die strips, ik zal even ook, nou, nogmaals, radio versus beeld. Het zijn tekeningen in houtskool, klopt dat? Ja,
3: ja.
4: Zwart-wit, ook realistisch. En echt heel mooi, bij deze expositie hangen ze ook enorm groot aan de wanden. En ze zijn ook veel, best wel van politieke strekking. Je laat op een gegeven moment, ik ben even haar naam kwijt, maar een oudere dame van kleur of ze is helemaal zwart zien. Mm. Die gewoon eigenlijk haar hele dagtaak kwijt is aan zorgen voor haar gezin en zichzelf redden. En dat plaats je tegenover een chic meisje dat op die universiteit eigenlijk geen andere zorgen heeft dan maar een beetje punten halen.
3: Precies, of zij dit begon met zij denkt dat die witte meisje kraaltjes gaat. Hier komt erop neer dat zij denkt dat die witte meisje waarschijnlijk als hij groot is, sieraden gaan maken.
4: En waarom denkt ze dat?
3: Omdat dit iets decoratiefs in haar opinie en leuk en rustig.
4: Terwijl zij keihard moet werken.
3: Ja.
4: Ja, dat is eigenlijk, want het is best wel een maatschappelijk commentaar. Meer ja. Van die strips. Bij jouw ouders thuis kon je dat gesprek niet echt aangaan. Maar ik neem aan dat je wel thuis kwam met, kijk, ik ben nu striptekenaar. Ja?
3: Ja.
4: Hoe reageerde zij?
3: Nou, die specifieke strips vonden zij eigenlijk heel mooi.
4: Oh.
3: Ja. Kijk, ik denk, waarom ze het misschien mooi vindt, is dat dat spreekt toch ook, dat spreekt respect en liefde uit voor die mensen die daar werken. Mm. Van mijn kant af. Misschien is de kritiek te subtiel.
4: Ah, dus dat is ook eigenlijk ook net zoals met je schilderijen. De kijker mag er toch in zien wat hij, zij of hen er graag in wil zien.
3: Ja.
4: Ah.
3: En omdat ik nooit het gesprek expliciet met mijn ouders gesproken had over die strips, heb ik nooit verteld precies wat mijn punt is ermee.
4: Hmm. Je liet het werk voor zover dat kon voor zichzelf spreken dus eigenlijk.
3: Ja.
4: Ja. Je kreeg op een gegeven moment, kon jij naar de ateliers? Dus
3: ja.
4: Het Instituut voor Kunst, Jonge Kunstenaars hier in Amsterdam. Als je kijkt naar, want het is natuurlijk een overzichtstentoonstelling. Toen je in Zuid-Afrika tekende, ja, deze strips, heel veel zwart-wit. En je ging naar Nederland, een vrij geweldig, maar ook grauw land. Veel regen. En je begon helemaal in kleur te werken.
3: Ja.
4: Waarom?
3: Dit heb ik ook altijd weird gevonden. Dat die kleuren dus zo omgedraaid is eigenlijk.
4: Ja.
3: Dat ik in Zuid-Afrika zwart-wit werk, terwijl daar heel veel kleur is en hier andersom.
4: Ja.
3: Kijk, ik begon hier met schilderen. En
4: In Nederland begon
3: In Nederland, ja.
4: Je had daarvoor niet geschilderd.
3: Niet echt, nee. Ik heb af en toe, ik heb enkele kleine paneeltjes geprobeerd om te schilderen, ja. Maar ik zal het zelf niet een schilderij noemen.
4: Ja.
3: Maar hier heb ik geleerd om een schilder, ik wil amper zeggen, de taal. Want het is een andere taal om een schilderij te maken dan om een strip te maken.
4: Ja.
3: En hier heb ik die taal aangeleerd. Dit ontwikkel je immers zelf, jouw taal, als kunstenaar. En in mijn geval was het al deze kleuren, maar ik weet ook niet hoe of waarom.
4: En hoe kom je dan, want voor degenen die het niet weten, tekenen en schilderen zijn twee aparte dingen. Ik heb mensen die fantastisch kunnen tekenen en absoluut niet kunnen schilderen. En omgekeerd.
3: Ja.
4: Waarom ging je schilderen?
3: Verschillende redenen. In Zuid-Afrika moest ik altijd die strips uitleggen, omdat de grootste gedeelte van de bevolking niet Afrikaans begrijpt.
4: Ah, ja, en, want de tekst is altijd Afrikaans geweest.
3: De tekst is altijd Afrikaans, de strip. Ja. En ik wilde nou juist kunst maken, zodat ik niet hoef te praten. Want ik wil dat mijn werk de praatwerk doen namens mij. Maar toen moest ik het toch nog gaan uitleggen. En dat vond ik heel vervelend. En ik had al snel het idee van, ik vond het al vrij snel te saai.
4: Wat je de schilderij?
3: Die strips.
4: Oké. Okay. Ja.
3: Want het is een enorme werk om zo'n uilenstrip te maken. En ik merkte ook dat ik eigenlijk, wat ik eigenlijk het leukste vond, was om het verhaaltje te schrijven, te bedenken waarover het zal gaan, en om de dingen aan elkaar te knopen totdat het klopt, en om daaraan te schaven totdat het de verhaal is. Dat vond ik het leukste. En al dat geteken, dit was zoveel arbeid.
4: Ja.
3: En ik ervoer het ook als alleen maar arbeid. Dat ik dacht, nou, ik wil wel kunstenaar zijn, maar ik wil, dat is andere vormen ook. En heimelijk wilde ik altijd schilder zijn. En omdat op de ateliers de kunstenaars wat onze advisors waren, die waren grotendeels schilder. En de studenten waren ook veel schilder. Dus ik dacht, nou ja, ik heb niet de gelegenheid om te leren schilderen als ik dit wil. Dus laat ik dat doen.
4: Ja.
3: Dus zo is het gegaan. Dus ik wilde al iets anders gaan doen.
4: Ja, en de gelegenheid bood je de kans om die vleugels uit te slaan.
3: Precies.
4: Het was denk ik ook een andere manier van vleugels uitslaan. We hebben het hier een aantal keer al een beetje over gehad, dat er toch best wel een verschil zit tussen Nederland en Zuid-Afrika.
3: Ja.
4: Ik heb zelf een tijd verkering gehad met een Zuid-Afrikaan. Ik herinner me toch dat hij wat behoudender was. Best wel sterke ideeën had. Ook inderdaad wat je aan het begin van het gesprek vertelde. Hoe een vrouw zich moet gedragen. Mm. En hoe vooral niet.
3: Mm.
4: Hij werd boos als ik... deze jongen was, ik zeg het even voor het gemak erbij, goed deels wit. Hij werd heel boos als ik voor iemand anders kookte dan voor hem of mijn broer. Dus nou ja, het was een verdrietige situatie. Op een gegeven moment ben ik maar weggegaan. Ik was niet meer blij. Maar hoe was het hier om in Nederland te zijn? Hoe vond je Nederlandse mannen?
3: In ieder geval... veel, helemaal niet zo, zo streng, zal ik maar zeggen. Zoals die voorbeeld wat jij nu noemt.
4: Ja.
3: Helemaal niet zo streng. En ik kon bijvoorbeeld uitgaan met allerlei verschillende mensen. Naar de kroeg of naar de club of naar wat dan ook. Terwijl zij dan wel een relatie had. En je weet, het maakte niet, het is niet zo'n ding.
4: Nee.
3: Het is helemaal niet zo'n ding. En ook, zij koken en doen de was en maak schoon en dat soort dingen. En maar aan de andere kant ook wel weer de andere kant van het medaille is dat jij als vrouw, dat mannen zo macho en zogenaamd sterk is. Hij heeft ook de voordeel dat zij veel voor je doen.
4: Oh ja, oh jee.
3: Nee, bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, jouw tas dragen.
4: Oh, okay.
3: Jouw zware tas dragen. Yeah. Terwijl hier moet je zelf jouw... Maar goed, dat ben ik bereid om op de koop toe te nemen.
4: Want jij bent nu getrouwd met een Nederlandse man.
3: Ja.
4: Hij heeft ook nooit je tas gedragen.
3: Ja, hoor.
4: Toch wel, toch ja, wel. Toch een beetje Zuid-Afrikaans van hem gemaakt. Wat?
3: Ligt aan hoe zwaar die tas is.
4: Oh ja, oké. Okay. Ja, dus als hij heel zwaar is, mag je hem zelf dragen.
3: Ja.
4: Ja, oké, okay, dat zie je wel, zie je wel. Ik las in een interview met jou iets heel bijzonders. Een verschil dat jij opmerkte tussen de Zuid-Afrikaanse en de Nederlandse cultuur. Iets waarvan ik denk dat het echt interessant is, ook voor onze luisteraars. Jij zei, en ik parafraseer even, dat in Nederland wij qua schaamte heel erg negatief kijken. Schaamte heeft een hele negatieve betekenis hier.
3: Mm.
4: En daaruit leidde ik af dat jullie dan in Zuid-Afrika daar anders tegen aankijken. En ik begreep dit eerlijk gezegd niet helemaal. Hoe kan je, misschien ben ik dan super Nederlands, maar hoe kan je anders dan negatief naar schaamte kijken?
3: Well. Ik denk, als je naar Trump kijkt...
4: Trump, ja.
3: Dit is iemand met totaal geen schaamte. En dat vind ik heel negatief. Dit is een soort bescherming tegen een barbarisme. Of tegen... dit is grenzen aangeven.
4: Mm.
3: Om schaamte te hebben. Dit is... dit is belangrijk om, om dat je niet helemaal losgeslagen in, soos Trump. Ik bedoel, als die een beetje schaamt, is ook een zelfreflectie. Als die iets van zelfreflectie of schaamte zouden hebben, dan denk ik dat hij wel een andere persoon was.
4: Ja, ja, en dan hadden we ook een ander nieuwsoverzicht net gehad.
3: Precies.
4: Ja.
3: Dus ik denk degelijk dat schaamte, kijk, het moet natuurlijk nou niet te bekrompen raken in het dagelijks leven of zo, dan kan het weer ook weer slecht worden. Maar ik denk zeker dat schaamte een functie heeft.
4: Ja, nou ja, nu we het hier zo over hebben. Ik denk dat een woord wat nog negatiever is dan schaamte in het Nederlands, schaamteloosheid is. Dus misschien dat wij daar toch wel onze eigen gradaties in kennen.
3: Zeg weer.
4: Nou, dat wij ook het heel erg kunnen afkeuren als iemand, net zoals Trump inderdaad, zonder schaamte is.
3: Ja,
4: dus
3: precies.
4: We hebben het toch wel, nou, daar ben ik weer een beetje gerustgesteld over mijn eigen land.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Misschien hebben jullie dat nooit zo benoemd of waren jullie er niet zo mee bezig of zo. Maar,
4: nou ja, ik heb het er wel eens met Duitse vrienden over gehad.
3: Oh ja.
4: En daar zit, althans bij mijn vrienden dan, hè, van mijn generatie. Ik kom uit 1982.
3: Ja.
4: En die mensen die zijn derde generatie vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dus hun grootouders of ouders hebben die oorlog meegemaakt. Bij hen zit een enorme schaamte.
3: Ja.
4: En ja, die schamen zich dood over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.
3: Precies, ja.
4: Ja, dat herken je.
3: Ja, definitief. Ja. Bij mij heeft dat, is dat weer de schaamte van apartheid.
4: Ja.
3: Hoewel ik zelf nog niet denk dat ik verantwoordelijk daarvoor was. Maar dat is een soort collectieve schaamte. Die je dan met je mee kan dragen. Ik denk niet iedereen heeft dat aanvoeling daarvoor. Maar ja, dat is hetzelfde denk ik als veel Duitse mensen.
4: Ja, en het kan in sommige gevallen ook een veiligheidspaal zijn. Dat dingen niet nog een keer gebeuren. Maar goed, daar kan je over discussiëren.
3: Ja.
4: In hoeverre dat gebeurt. Natuurlijk.
3: Ja.
4: Ja. Ik wil nog even met jou naar je overzichtstentoonstelling teruggaan. Dat is natuurlijk de aanleiding waarom je hier zit. Het lijkt me heel leuk, maar ook best wel raar om opeens een selectie te moeten maken van je werk van de afgelopen, nou, hangt meer dan 30 jaar aan werk. Ja.
3: Ja.
4: Ja?
3: Ja.
4: Wat heb jij zelf mogen kiezen wat er kwam te hangen?
3: Ja, ik kon grotendeels zelf kiezen. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Dit is bijna zoals daarnet wat ik vertelde over hoe om mijn strip de verhaal te schrijven.
4: Yeah.
3: Eerst bepaal ik waar me dit over gaat. En dan bind ik dingen aan elkaar op verschillende manieren. Bijvoorbeeld, in die tentoonstelling, sommige groepjes zijn, de hele tentoonstelling is opgebouwd eigenlijk uit groepjes.
4: Dat klopt, ja. Een tenengroepje,
3: bijvoorbeeld,
4: landschapgroepje, ja. Stripgroepje, ja.
3: Dus sommige dingen zijn volgens tijdperk een groepje heel in het begin. Dan is daar een groep, twee groepjes volgens thema, tenen en een andere groepje vrouwelijk. En dan is daar een groepje volgens kleur. Die, wat ik noemde, rode kamer in het hoek. Met allemaal rode schilderijen.
4: Maar veel fruit ook trouwens.
3: Ja,
4: een stukje jeugdherinnering.
3: Ja. Ja. En dan heb ik de drie klassieke schilderkunstige genres van de portret, de stilleven en de landschap. En dan in het midden heb ik een mengeling van, daar is eigenlijk de voorplantings afdeling zal ik maar noemen, met allemaal seksuele voorstellingen, maar ook planten en dingen wat daar aan relateer. En dan de gedeelte met de strips. En dus om die keuze te gemaakt het en die puzzel zo uit te figure, was voor mij veel hetzelfde als destijds een strip maken.
4: Dus ook een verhaal vertellen eigenlijk.
3: Zeker, het is heerlijk. Ik vind het zo leuk om het te doen. Het is echt knippen en plakken en associëren en kiezen. En ik vond het ontzettend leuk om te doen.
4: Ja. Waren er ook doeken die je bijna vergeten was?
3: Nee. Eigenlijk niet. Niet wat ik nou zo kan onthouden. Kijk, ik werk natuurlijk ook vaak met afbeeldingen.
4: Ja.
3: Voor publicaties of voor andere tentoonstellingen of dingen. Dus ik heb een redelijk idee van wat ik gemaakt heb.
4: Je hebt een redelijke catalogus al in je hoofd zitten.
3: Redelijk, ja.
4: Ja. Hoe ben je op de titel gekomen van deze overzichtstentoonstelling Where Are You From? Want het is waar kom je vandaan, maar dan zonder vraagteken.
3: Ja.
4: Waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Dit was een titel van een werk uit 2008 of 2009.
4: Ja.
3: Dus ik had die titel al gebruikt voor een werk. Maar ik vond het toepasselijk voor deze tentoonstelling, omdat al mijn werk eigenlijk is eigenlijk alles een soort zelfportret. En ik vind met zo'n titel destijds toen ik het gebruikte voor het schilderij.

0: En ek vind met zo'n titel, destijds toen ik het gebruikte voor een schilderij.
1: Ja, want wat stond er op dat schilderij? Wat was daarop afgebeeld?
0: Daar stond twee, wat heet Chocosune op.
1: Oh ja, Chocosune. Ja, dat zijn, ook in Nederland kennen wij dat. Dus ja, chocoladesnoepje.
0: Chocolate.
1: Met koekje op de bodem, schuim ertussen, wit schuim. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, dus ik vond het, ik vond die titel passen bij deze tentoonstelling.
1: En waar kom jij vandaan?
0: Dat had ik al verteld.
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen, je bent opgegroeid in Zuid-Afrika. Je hebt ook al zoveel meters gemaakt en in Nederland en over de hele wereld heen. Waar voel je het meest thuis nu?
0: Ik denk op alle plekken of nergens.
1: Oh.
0: Ja, ik bedoel, dat is altijd wel iets wat je thuis laat voelt of in iets wat je niet thuis laat voelen. Nee.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Nou ja, om het maar met de Nederlandse dichteres Tjitske Jansen te zeggen. Je bent soms als mos. Dat betekent dat je overal kan groeien zonder per se wortels te hebben.
0: Inderdaad, ja. Okay. Zeker, dat is mooi.
1: Dat is mooi, hè? Ja. En weet je, Ina, het zit erop.
0: Oh.
1: Ja, dat gaat. Ja, time flies. When you have it fun. Heel erg dank dat je even bij ons wilde zijn en met ons wilde praten over je werk. En Ina van Zijls overzichtstentoonstelling Where Are You From? Zonder vraagteken is nog tot 25 oktober 2026 te zien in Schunk te Heerlen. En dit was Nooit Meer Slapen voor Vannacht. Maandag is Femke er weer met choreograaf Ted Bransen, die 2 juli zijn laatste balletshow op de planken gaat laten zien. Hij zwaait dan ook af als artistiek directeur van het Nationale Ballet. En deze en alle andere afleveringen van Nooit Meer Slapen kan je ook nog eens terugluisteren als podcast in je favoriete podcast-app. En voor nu een hele mooie en ook een hele coole nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Mannix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat nog duizenden mensen worden vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen, kort na elkaar. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder ook Nederland. Een team van tientallen reddingswerkers en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekend.

0: gemaakt. Het weer vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Ja, hoe goed ken je jezelf, Freke?
3: Ja, goede vraag. Wel enigszins, hoop ik.
2: Ja? Hoeveel procent heb je in kaart gebracht, denk je, inmiddels?
3: Geef daar eens een score aan. 80%?
2: 80%. En hoe is dat bij jou, Damian?
4: Vraag je mij of ik mezelf ken of het een procent?
2: Hoe goed ken jij jezelf?
4: Niet goed, denk ik.
2: Nee?
4: Nee, helemaal niet. Dus ik denk 35%.
2: Oh, 35%. Ja. Wat mist er dan allemaal nog? Qua kennis, op welk gebied?
4: Nee, dat is lastig, want dat weet je niet.
2: Nee, dat weet je niet.
4: Want als je dat zou weten, dan ken je jezelf. Dus het is een gekke paradox. Maar mijn ervaring nu leert mij dat veel mensen, waaronder ook ikzelf, zich echt niet zo goed kennen.
2: Nee, hè?
4: Nee.
5: Vink. Vink. De podcastgids van Nederland.
6: Met Mischa Blok.
2: Het was de dag die de geschiedenis inging als de Zwarte Dinsdag. De wandelvierdaagse op 18 juli 2006. Tientallen mensen raakten onwel van de hitte en twee wandelaars overleden. De podcast De Dood of de Gladiolen blikt nu, 20 jaar later, terug op deze gebeurtenis met een reconstructie. Freke Remmers van Omroep Gelderland sprak ooggetuigen, artsen, hulpverleners en bestuurders. En waarom hebben we eigenlijk geen seks met onze vrienden? Waarom maken we foto's die je nooit meer bekijkt? Waarom heeft tegenwoordig iedereen een trauma? En waarom heet een moedervlek geen vadervlek? Ogenschijnlijk alledaagse vragen waar een wereld achter schuil gaat die veel over onszelf onthult. In de podcast Even Denken van de Universiteit van Nederland duiken psychiater en filosoof Damian Denies en antropoloog en journalist Sophie Frankemolen in de psychologie, filosofie en antropologie om ze te beantwoorden. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 353. Freke en Damian, fijn dat jullie er zijn.
4: Dankjewel.
2: Freke, onderzoeksjournalist, sinds 2023 werkzaam op de onderzoeksredactie van Omroep Gelderland. Wat zijn jouw favoriete gebieden qua dossiers waar je in vastbijt?
3: Ja, echt favoriete dossiers moet ik zeggen, dat heb ik eigenlijk bijna niet. Ik vind het juist heel leuk om me elke keer weer in een nieuw onderwerp te verdiepen. Moet wel zeggen dat als ik even nadenk over wat ik de afgelopen jaren allemaal heb gedaan, dat zorg toch wel een thema is wat vaker terugkomt. Mm-hmm. En dan niet bijvoorbeeld jeugdzorg of zo, maar meer de ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, dat soort thema's.
2: En wanneer is een onderwerp een goed onderwerp?
3: Als je iets nieuws kan ontdekken en het liefst ook iets waarvan je denkt, dit moet veranderen, dit kan beter.
2: Nou, dat is gebeurd bij deze podcast. Toch? Je hebt iets nieuws ontdekt.
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Damian Denies, filosoof, psychiater. Als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En hoofd van de afdeling psychiatrie aan het Amsterdam UMC. We hebben elkaar ook eerder gesproken. Hè? Tijd terug al in mijn gewone uitzending. Is dit je eerste podcast?
4: Dit is mijn eerste podcast.
2: En hoe bevalt het?
4: Grappig dat je het woord bevallen gebruikt. Ja, het is een soort van geboorte, denk ik.
2: Ja, toch?
4: Ja, ik vind het wel heel plezierig, maar wat ik wel. Het is veel werk.
2: Het is heel veel werk. Ja.
4: Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, dus ik was een beetje verblind. Ik dacht, twee mensen gaan gezellig aan tafel zitten. En zo lijkt het aan de buitenkant, maar aan de binnenkant is het toch wel.
2: Dat is een hele kunst om iets makkelijk te laten lijken.
4: Exact, ja. En er zijn ook veel meer mensen bij betrokken dan ik eigenlijk dacht. Dus het is tegenwoordig wel een ding. Ja.
2: Want was je zelf al wel luisteraar van de podcast?
4: Nee, niet echt.
2: Ook
4: dus
2: niet
4: ik ben op dat vlak hoor ik hier niet thuis, denk ik. Dus mijn kinderen wel.
2: Ja.
4: Maar ik krijg op een of andere manier zit ik niet in een levensfase waar ik bijvoorbeeld het gras maai met een podcast of sport of zoiets.
2: Maar je zit wel in de auto, toch? Of in de trein?
4: Ja, dat in de auto zou ik het kunnen doen. Maar het zit nog niet in mijn systeem of zo. Ik ben een ouderling, dus ik luister naar de radio of ik zet Spotify op. Dus ik moet het medium nog ontdekken, maar dat zal nu wel gebeuren.
2: Ja, mooi. Mooi proces is dat. Freke, we gaan het hebben over de podcast die je hebt gemaakt, De Dood of de Gladiolen. En de eerste aflevering begint als volgt.
7: Hierbij
6: verklaar ik de 90ste internationale vierdaagse afstandsmars in Nijmegen officieel geopend.
7: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden en ik denk dat die warmte de komende dagen een belangrijke rol zal gaan spelen tijdens de vierdaagse.
8: Nou is iedereen natuurlijk dermate gewaarschuwd. Al die inmiddels 44.000 wandelaars hoorde ik die er van start zijn gaan. Die zijn natuurlijk allemaal gewaarschuwd. Neem voldoende water mee.
9: Ik heb een hekel aan het getal 13, dus ik zei 's morgens voordat hij wegging: pas je op, het is je 13e keer deze.
10: Moet je dus nog die enorme dijk van Oosterhout naar Nijmegen. En dat is nogal verneukeratief, want je ziet die dijk liggen. Of je ziet Nijmegen liggen, je ziet de steenstoren liggen. En je denkt, ja, ik ben er bijna. Ja, dat is dan dus niet zo. En dan is het ook nog eens bloedheet. En wat je dan ook heel veel ziet, is dat de ambulance zich met enige regelmaat die dijk meldt. En mensen daar weghaalt. Hoe ernstig dat dan is, daar durf ik niks van te zeggen. Maar ik heb hem echt vaak gezien.
11: Het was af en aan van ambulances. Toen had je zoiets van, ja, dit is echt gewoon een foute boel.
12: Ja, en hier ligt zo'n meneer. Hoe voelt u zich?
13: Ik wist helemaal niet wat dit was, maar het overkomt je zomaar.
9: Hij ging ineens door de knieën en keek heel verbaasd om zich heen en raakte toen gelijk in die shock.
3: De Nijmeegse Vierdaagse. Het is voor mij altijd een feest geweest. Een week waarin mijn stad Nijmegen verandert in één groot festival. Met de marsen aan de ene kant en de feesten aan de andere kant. Zelf heb ik de Vierdaagse nooit gelopen. Maar sinds mijn studietijd heb ik de feesten geen enkele keer overgeslagen. Ik stond vaak genoeg samen met mijn vrienden dronken langs de route om de eerste wandelaars uit te zwaaien.
14: Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag.
15: Goedemorgen.
3: Maar er is één editie van de Vierdaagse. Die begon als een feest, maar eindigde in een drama. De Vierdaagse van 2006.
16: En toen, ja, heel erg gezegd, ontplofte het.
3: Honderden slachtoffers, tientallen mensen in het ziekenhuis en twee mensen die die dag niet overleefden. Voor het eerst in haar geschiedenis werd de Vierdaagse afgelast.
2: Zo begint De Dood of de Gladiolen, de podcast van Freke Remmers. Hoe kwam je op dit idee om dit te gaan maken?
3: Ja, dat komt eigenlijk voort uit een documentaire die ik hiervoor heb gemaakt, samen met collega's. En dat ging over een hitteberoerte onder hardlopers. Hij had ook wel een persoonlijke aanleiding, is een collega van ons vorig jaar heel jong aan overleden. En tijdens de research voor die documentaire kwam ook de Vierdaagse van 2006 eigenlijk wel geregeld ter sprake. Als een beetje het moment waarop hitte op de agenda kwam te staan in Nederland. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, toen viel op een gegeven moment het kwartje van, hey, dat is dit jaar 20 jaar geleden. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk toch wel eens weten wat er dan toen eigenlijk gebeurd is. Want heel veel meer dan het is heet en overleden twee wandelaars en de Vierdaagse marsen werden afgelast. Dat was eigenlijk het enige wat ik er eigenlijk van wist. Dus toen ben ik, ja, dat is wat je dan doet. Dan ga je googlen van wat kan ik daar eigenlijk over vinden.
2: Ja.
3: En toen trof ik ook al snel een wetenschappelijk artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Uit die tijd, waarin ze eigenlijk stellen dat die twee mensen, die twee wandelaars, die ik dus altijd koppel aan, die zijn nog overleden door de hitte. Helemaal niet, nou ja, waarschijnlijk niet door de hitte waren overleden. Dus dacht ik ook nog van, ja, maar waarom denken we dat dan wel met z'n allen? Dus nou ja, op die manier dacht ik, volgens mij is dit een mooi podcastonderwerp.
2: Ja, wist jij van deze gebeurtenis, Damian?
4: Er staat me wel iets bij. Ja, van, ergens in mijn geheugen start, gegrift dat de vierdaagse en hitte, dat is blijkbaar een ding, want het is vaak warm en er zijn vaak allerlei waarschuwingen of zo. Ik weet het niet. Maar dat zit misschien niet goed in mijn geheugen, maar in ieder geval, ik koppel die twee aan elkaar of zo. Op een of andere manier zit dat er toch in, ja.
3: Ja, het is toch de derde week van juli, dus ze hebben regelmatig te maken met hitte, inderdaad. Ja,
4: het wordt alleen maar erger natuurlijk.
2: Ja, precies. En want we horen ook bij jouw reconstructie inderdaad dat het er ook heel veel over gaat. Ook in 2006, hè, al van tevoren, van moet het wel doorgaan? Is het veilig? Is het verantwoord?
3: Ja, dat was allemaal wel terug te horen in het archief. Tot en met een vrij, ja, achteraf vrij pijnlijke uitspraak van de marsleider van toen. Die zegt van niks aan de hand. We gaan morgen gewoon starten. Terwijl je dan, als je achteraf kijkt, dat je denkt, ja, we hadden toch iets moeten doen misschien.
2: Ja. En dan ga je een reconstructie maken. Hoe begin je met zo'n reconstructie? Dus je bent gaan googlen, dan kom je dat artikel tegen. En daarnaast, dan ga je beginnen met mensen spreken.
3: Ja, mensen benaderen. Het leek mij vooral heel mooi om... Het was natuurlijk zo'n grote calamiteit waar heel veel mensen vanuit verschillende perspectieven bij betrokken waren. Je had de wandelaars, je had de hulpverleners, maar je had ook de Vierdaagse organisatie, de gemeente, de nabestaanden. En die hebben eigenlijk allemaal een stukje van de puzzel. En het leek me heel mooi om die dus allemaal te spreken. Ja, en dan begin ik bij de nabestaanden. Want ik heb wel zoiets van, die moeten hier wel achter staan dat ik dit ga maken.
2: En wat merk je als eerste reactie?
3: Nou, het was wel heel mooi dat ik belde Marnix Lankrijen. Hij is de zoon van van Wim Lankrijen, die toen overleed. Ik stond een beetje te stotteren aan de telefoon, want het is natuurlijk ergens ook wel een ongemakkelijke vraag. En dat hij op een gegeven moment zei van, weet je, ik kan het je makkelijk maken. Als Omroep Gelderland iets vraagt, dan doe ik het gewoon.
2: Oh, dat is altijd fijn, zo'n reactie.
3: Ja, inderdaad. Ja. Hij had goede ervaringen met ons, dus dat was fijn. Riet Kussie, die had wel echt even bedenktijd nodig. Die is ook echt lang geleden dat zij haar verhaal heeft gedaan. De laatste keer was alweer 15 jaar geleden. En ze had wel echt even zoiets van, ja, moet ik dat doen? Ik ga dat even met mijn zoons ook overleggen. Ja. En uiteindelijk zei ze toch ja.
2: En kun je iets meer vertellen over de twee mensen die zijn overleden die dag?
3: Ja, nou ja, over Wim. Die was in de 60, maar die had ook al wel een keer of 6, geloof ik, de Vierdaagse gelopen. Liep ook vaak het Pieterpad. Was echt met het idee van, we hebben altijd voor de kinderen gezorgd. En nu kiezen we iets voor onszelf. En dat wordt wandelen. En de Vierdaagse was ook altijd heel belangrijk voor ze. Hun dochter was zelfs altijd in het weekend voor de Vierdaagse. Eigenlijk een paar dagen daarvoor was ze jarig. Maar waren ze dan eigenlijk ook bijna nooit. Want de Vierdaagse, daar moeten we naartoe. Dus voor hem betekende de Vierdaagse echt wel veel. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Rijn. Die had hem, het was, nou ja, je hoorde het net in het audiofragment. Het werd zijn 13e keer. Hij had hem echt al heel vaak gelopen. En is ook gewoon ook een fervent wandelaar.
4: Hoe oud was hij?
3: 57, even uit mijn hoofd, ja.
4: De twee oudere mannen, een beetje.
3: Een beetje. Maar dat is bij de Vierdaagse wel veel. Er zijn ook wel heel veel jongeren, maar dus, ja, vooral die ouderen, die hebben ook veel tijd om te trainen. Dus het zijn vaak wel de meest getrainde mensen.
4: Maar ik denk dan heel simpel statistisch, als 40.000 mensen 4 dagen wandelen en een groot deel is boven de 55, ja, dan is het toch echt normaal dat er af en toe eentje sterft. Of niet? Of is dat een gekke gedachte?
3: Nou, dat is zeker. Dat is ook een vraag die ik behandel in de podcast. Dat is inderdaad niet gek. Ja, je leven met z'n allen een grote inspanning. Dus dat daar een keer wat mis kan gaan is inderdaad niet abnormaal. Dus het is ook helemaal niet... Het feit dat die twee mensen toen overleden is niet aan zich de reden om het helemaal af te gelasten. Dat is natuurlijk ergens politiek gezien wel. Ik heb ook Guusje ter Horst gesproken, de oud-burgemeester van toen. Die ook gewoon zegt van, ja, weet je, dat zag er gewoon niet goed uit. Dat spreekt wel een beetje uit van, ja, als mensen overlijden, dan stoppen we er gewoon mee.
2: Ja.
3: Maar het lag echt vooral in die honderden mensen die onwel werden. Waardoor de hulpdiensten gewoon compleet overbelast waren. En ook dat zij moesten zeggen van ja, dit kunnen wij gewoon niet nog een dag aan. Dus.
15: Ja, want er deden meer dan 43.000 mensen mee.
3: Mm-hmm.
15: En honderden mensen werden onwel door de hitte. Een tweede fragment eventjes. Waarin je, want je praat ook met bewoners, hè? En je praat in dit fragment met een bewoonster van de Oosterhoutse dijk, waar het dus ook fout ging.
3: Ja, je hoort eerst een bewoonster, dat is archief. En daarna hoor je nog iemand die ik inderdaad zelf heb gesproken.
17: Weet je, even in de schaduw en dan bam. En als de een gaat, dan lijkt het wel alsof de ander ook in één keer... Bam, ik had er op een gegeven moment 5 tegelijk liggen.
18: Ik heb meerdere mensen gesproken die vroeger aan de Oosterhoutse dijk woonden. Maar die willen vrijwel allemaal niet meewerken aan deze podcast. Het is voor hen een te nare herinnering. Henry Hommers, die je eerder al hoorde, wilde wel afspreken. Al heeft ook hij herinneringen die hij nooit meer vergeet.
19: Nou, ik heb één foto van een veteraan. Die liep met zijn peloton langs. En het gezicht van die man, dat sprak boekdelen. Hè? Een doorgewinterde soldaat, dat was Amerikaans. Die man die had het zo verschrikkelijk zwaar. En dat was op het gezicht af te lezen. Terwijl die man misschien overgevochten heeft. En die had het, ontzettend zwaar. En die zijn ook gewoon doorgelopen. En... Die foto zit gewoon in mijn hoofd, Gijs. En ik ben ook gestopt met fotograferen. Want de mensen waren echt in nood. En, sorry. En bij mij stroomde de tuin vol met mensen die schaduw zochten. En ik had hek opengezet van, kom maar. En ik ben gek op kuppensoep. En ik had toevallig een hele voorraad kuppensoep en tegenzet. En dat mensen dus zout want ik had mijn handen vol mensen aan drinken en water te geven.
3: Had u hulp te plekken? Waren er ook hulpverleners van?
19: Nee, ik was toen alleen.
18: Mensen rollen letterlijk van de dijk. Ze vallen bij bosjes om. Maar wat overkwam al die mensen nou eigenlijk? Met die vraag ga ik op bezoek bij Maria Hopman.
20: Even kijken, route 928.
18: Maria Hopman is fysioloog aan het Nijmeegse ziekenhuis Radboud UMC.
20: Goedemorgen is het nog. Hallo. Ik ben een beetje vroeg. Mag dat?
21: Nee, het is goed. Het is prima.
20: Freke, hoi.
21: Hoi, Maria.
18: De Vierdaagse van 2006 was aanleiding voor haar onafhankelijke onderzoek onder Vierdaagse wandelaars.
22: Wij wilden ook achterhalen, wat is nou de oorzaak van het feit dat al die mensen daar op die dijk, althans een heleboel mensen, onderuit gingen en hoe kan dat? Want we dachten natuurlijk eigenlijk allemaal tot 2006 dat wandelen toch een vrij onschuldige bezigheid was.
18: Uit het onderzoek van Maria Hopman blijkt dat vooral uitdroging onder wandelaars een probleem is.
22: Ja, dus wat we zagen was dat op dag 1 20% van de wandelaars met uitdrogingsverschijnselen over de finish komen. Nou ja, 20%, dat is natuurlijk als je er 45.000 laat starten, heb je dus over 9.000 mensen die met uitdrogingsverschijnselen over de finish komen.
15: Ja, fragment de dood of de gladiolen. We horen de emotie nog zo hoog zitten bij deze bewoner.
3: Ja, dat was wel indrukwekkend. En dat merkte ik ook wel bij die andere bewoners die ik heb gesproken. Dat het voor hen echt een hele nare ervaring is geweest. Misschien, ja, afgezien van natuurlijk de nabestaanden, maar misschien voor hun nog wel het meeste. Want iedereen die daar op die dijk alles gezien heeft, maar die wandelaars, ja, die liepen natuurlijk gewoon door. Die hebben dan misschien een klein beetje gezien. Maar als je daar gewoon bent als bewoner en de stoet staat gade te slaan, zeg maar, dan zie je echt alles. Zonder dat je als hulpverlener zijnde ben je wel wat gewend. Maar zij natuurlijk niet.
15: Nee. Volgens mij is het de tweede aflevering, hè, van de podcast Even Denken, Damian, gaat het over trauma.
4: Mm-hmm, ja.
15: En dit is dan een soort collectief trauma, zou je dit kunnen noemen? Of niet?
4: Ja, kijk, ik vind die emotionele bekentenis van die man Wel indrukwekkend. Ik bedoel, ja, hij ziet een gezicht van iemand die vrijwillig aan een tocht meedoet, op elk moment kan beslissen om te stoppen. Ja, dat voelt mij voor mij ook bijzonder. Dan denk ik, ja, we hebben het over. Stop het dan mee als het te zwaar is. Dus ja, mensen zijn blijkbaar heel ambitieus of willen rare dingen doen. Ja, want het is toch gek, hè? Bedoel, je wandelt 40 kilometer, wat is het? Of 60?
3: Nee. 30, 40 of 50.
4: Ja, per dag. En dan ga je nog eens zuipen en weet ik veel. Want het moet een feest zijn. Ja, het concept is in dat opzicht, vind ik, eigenaardig. Ja, dat mensen dan emotioneel zijn. Als iemand met een vertrokken gezicht, een soldaat, het moeilijk heeft, dan denk je, ja, gaat dan die man aanmanen om te stoppen?
15: Ja, hier klinkt echt de arts eventjes. Dat vind ik mooi. Maar wat vind jij daarvan, Freke?
3: Ja, nou, ik heb dus in dit verhaal, maar dus ook in het verhaal over hitteberoerte onder hardlopers, hoor je precies dat heel veel terug. Het is zo moeilijk om zelf te stoppen. Als je ook al krijg je alle signalen. En dat herken ik natuurlijk zelf ook ergens wel. Ik heb ook wel een keer ik speel dan volleybal, maar ook een keer een wedstrijd gehad dat ik dacht, poeh, het gaat eigenlijk niet zo heel lekker, maar ja, we moeten wel winnen. Ja, ik geen idee. Dat was eigenlijk een vraag voordat ik hier kwam. Ik dacht, kunnen jullie die niet beantwoorden?
4: Zou dat een onderwerp kunnen zijn? Waarom gaan mensen zo ver dat ze zichzelf uitputten om die ambitie te halen? Wat willen ze daarmee bewijzen? Wie zijn ze dan? Wat wil je daarmee bereiken?
15: Wat drijft het tot onverstandige keuzes?
4: Ja, om die enorme afstand af te leggen. En ik kan me voorstellen dat een groepsgevoel is, een trots. En je wil niet omdraaien als er duizenden nog doorlopen. Dus ik kan me allerlei redenen voorstellen. Maar leven in de weegschaal stellen daarvoor, dat is toch wel heel apart.
15: Heeft het ook niet te maken met een stofje adrenaline? Als er iets vrijkomt en dat je dan ook niet meer helder kunt denken misschien?
4: Dan is het al heel ver. Dan zou ik denken van stop er maar onmiddellijk mee. Maar er komt natuurlijk een stofje vrij, endorfine, als je sport. En dat maakt het makkelijker om de pijn te verdragen. Maar in principe zou dat lichaam ook moeten aangeven van het is nu genoeg geweest. Maar die signalen worden dus verwaarloosd. Juist omdat die geest zegt nee, ik moet dat doen.
3: Nou ja, precies dat. Het is ook heel erg een psychologisch ding.
4: Ja, psychologisch.
3: Van het gejuich ook van het publiek langs de kant. En je hebt natuurlijk ook kilometers getraind. Dit is wel dan het moment om het te doen.
4: Dus voor zo'n vierdaagse in de hitte is eigenlijk een metafoor, vind ik, voor onze samenleving. Waarbij de enorme ambitie uitspreekt dat we onszelf moeten verwerkelijken. Dat we zelf onszelf moeten overstijgen. En dat zie je daar massaal in zo'n enorm evenement eigenlijk.
15: Dat vind ik een mooie metafoor, ja. Ja. Dat je zo ver gaat dat je ook je eigen grenzen niet meer bewaakt.
4: Ja, en dat het in een bepaald opzicht eigenlijk ook iets is wat niet kan. Hè. Je kan niet zo'n inspanning leveren 4 dagen en dan nog een keer bier gaan drinken. Ik weet niet wat die mensen, want het is ook een feest, dat hoor ik ook in jouw podcast iemand zeggen.
3: Ja, dat zijn wel twee vaak gescheiden werelden, hoor, moet ik zeggen.
4: Oh, okay.
3: Dus je hebt de mensen die feest vieren, daar hoor ik ook bij.
4: Ja, okay,
3: en je hebt mensen die lopen. Ja. En zeg maar, de mensen die beide doen, die zijn zeldzaam. Bestaan, maar ze zijn zeldzaam.
4: Maar die persoon in de podcast zei, ja, maar het is een feest. Het moet een feest zijn. En die zei dat zo nadrukkelijk, dat ik dacht van, ja, maar dus dat betekent dat geen enkel ongemak daar een plek kan vinden.
15: Mm. Ja. Nou ja, en wat natuurlijk blijft hangen is de schuldvraag van, ja, wie is het te verwijten dat dit zo gruwelijk fout is gegaan?
3: Ja, nou, ik vind het grappig dat je dat zegt, want ik had juist, en dat merkte ik ook wel een beetje in mijn omgeving, na 20 jaar niet per se de behoefte om echt een schuldige aan te wijzen. Ik wilde eigenlijk gewoon kijken, hoe zit het nou? Dus ik ben ook echt wel ingegaan op de vraag van, maar hoe was dan die voorbereiding? En ja, dan zie je toch, het is soms zo makkelijk om te zeggen, we willen 1 schuldige, maar die...
15: Wel weten natuurlijk waar is het fout gegaan, omdat je wil voorkomen dat het de volgende keer weer gebeurt.
3: Ja, ja. Nou ja, er is wel. Er was dus van tevoren ook heel veel discussie over wel of geen maatregelen. Ik heb ook voor de podcast het hoofdmedische dienst van de Vierdaagse Stichting gesproken, zeg maar de Vierdaagse arts. En het was eigenlijk. Zijn advies lag aan de basis van het besluit om geen maatregelen te nemen. Hij heeft, omdat hij zo die persoon was, ook al een hoop ellende over zich heen gekregen na de hand. Vertelt hij ook wel over. Maar wat hij ook mij vertelde, wat mij dus nog wel verraste, was dat hij destijds wel heeft gevraagd of ze konden vervroegen. Want dat is natuurlijk een ideale maatregel. Dan zorg je in ieder geval dat de grootste meute voor het heetst van de dag al binnen is. Ja. Omdat ze gewoon extra vroeg konden vertrekken. Maar dat kon niet. Ze hadden het wel gewild, maar het kon niet. En dat had te maken met de roosters van de hulpdiensten. Met name de politie. Die had toen nog een grote rol. Ook in het begeleiden van de mars. En natuurlijk bij de feesten. Normaal gesproken volgen die elkaar op. Hè? Dan rond de uur of vier 's nachts. Tot dan duren de feesten. Dan gaat de grote meute wel naar huis. En daarna beginnen dan de marsen. Maar als je de marsen vervroegt, dan overlapt dat. En nou ja, daar heeft de politie toen van gezegd dat dat kan niet. Dus dat vond ik nog wel werkelijk.
15: Maar ja, ik denk dan ook, maar misschien is dat te makkelijk gedacht, van waarom moet dat in juli? Als elke keer dan die discussie is van is het te warm, waarom zou je zoiets niet in mei doen?
3: Die vraag heb ik ook al een aantal mensen gesteld. Zit uiteindelijk niet in de podcast. Maar dat heeft ook wel te maken met gewoon de zomervakantie over de hele wereld. Hè. Er komen natuurlijk mensen vanuit de hele wereld naar Nijmegen om die marsen te lopen. En in juli hebben gewoon heel veel landen natuurlijk daar vakantie voor. Er zijn natuurlijk ook wel heel veel edities waar het niet zo warm is.
15: En het nieuwe wat je hebt ontdekt, dat ging dus echt over de medische kant van de zaak.
3: Ja, dat was dus een artikel in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Waarin ik dus gewoon zwart op wit eigenlijk las van ja, die mensen zijn niet overleden aan de hitte. Terwijl bijna elk jaar, in 2022 bijvoorbeeld, was er nog een keer een hele hete vierdaagse. En er wordt altijd die twee doden weer in herinnering gebracht samen met die hitte. Dus het zat ook heel erg in mijn hoofd van ja, die zijn overleden door de hitte. Dus ik dacht van ja, hoe komt dat nou? Hoe komt zoiets in ons hoofd terecht? Ik heb op die reden ook met een geheugenexpert gesproken. En die ligt dat wel heel mooi toe. Hoe bepaalde verhalen kunnen ontstaan en zich kunnen wortelen in ons geheugen, terwijl het niet klopt met de werkelijkheid.
15: Ja. Is dat herkenbaar voor jou, Damian? Van dat er toch qua doodsoorzaak vaak dan iets anders wordt gedacht in het geheugen?
4: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, men koppelt dat evenement aan die enorme hitte. Ja. En dan het overlijden van twee mensen. Ja, dat is heel lastig om dat in een ander perspectief te zien. Maar het is natuurlijk ook zo dat die hitte wel een rol zal gespeeld hebben. Niet onmiddellijk tot de dood, maar indirect zal bijgedragen hebben met de inspanning. Dus in dat opzicht kan je niet wegcijferen. Als je dat zou gedaan hebben met 15, 16 graden, was er waarschijnlijk niks gebeurd. Mm. Maar die mensen zullen onderliggend, en ik denk in veel gevallen, een cardiaal probleem hebben gehad of hoge bloeddruk. Ik kan me iets voorstellen. En dat onder druk, onder stress, zo ver draagt dat mensen dan onderuit gaan. Dus er zit altijd een lichamelijke gevoeligheid die leidt tot die dood. En die wordt vaak vergeten omdat het dan te ingewikkeld is of niet spectaculair genoeg. We hebben toch altijd wel een voorkeur voor de eenvoud en de sensatie ten nadele van
15: platslaan.
4: De werkelijkheid.
15: Je hebt muziek meegenomen, de Mavericks, Back in Your Arms Again. Waarom die muziek?
3: Ja, dat is gerelateerd eigenlijk aan Rijn Kussie, de man die op de Oosterhoutse dijk overleed. Zijn weduwe die vertelde mij, hij liep het liefst alleen. En het liefst dan met muziek van de Eagles of de Mavericks in zijn oren. En dan kon hij, dan ging hij als een speer. We hadden die muziek ook in de podcast gemonteerd. Maar dat bleek ingewikkeld inderdaad met rechten en zo. Dus dat is er ook weer uit verdwenen helaas. En ik vond dit liedje wel heel toepasselijk. Back in Your Arms Again. Want dat is natuurlijk wel wat Rijn en Riet eigenlijk dachten die dag.

0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat altijd met podcastmakers. En deze keer zijn dat Freek Remmers van De Dood of de Gladiolen. En Damian Denies van Even Denken. Ja, Damian, je zei al eerder van de eerste podcast. Hoe ontstond dit idee voor deze podcast, Even Denken?
1: Ja, hoe ontstaat dat? Er was interesse, denk ik, van mezelf om dat toch een keer van dichtbij te bekijken. En interesse van de Universiteit van Nederland om dat samen op te zetten. En Sophie Frankemolen, die was daar actief. Dus zo zijn we bij elkaar gebracht. Wij kennen elkaar niet, dus dat was op zich spannend.
0: Ja, toch?
1: En dan dachten we, we gaan een mooie podcast bouwen. Zo is het eigenlijk gegaan.
0: Er staan nu twee afleveringen online. De eerste aflevering begint als volgt.
2: Dit is Even Denken, een podcast waarin journalist Sophie Frankemolen...
3: Ik vind wel dat zowel Sartre als Kant een eenzijdig beeld over seks hebben.
4: En psychiater en filosoof Damian Denies.
5: De meest preutse filosoof aller tijden, dat is denk ik Immanuel Kant.
2: Ja. Meenemen in een zoektocht naar jezelf.
3: Samen zijn wij een wijze bejaarde
4: man, vrouw. In deze aflevering...
6: Yo girl, yo.
4: Waarom hebben we eigenlijk nooit seks met onze vrienden?
6: Waarom hebben wij eigenlijk geen seks?
7: Wij tweeën.
6: Ja.
4: Ze zijn luid en lief, mijn vrienden. Souvenirs van een leven geleefd. De beste bleven. Na studie, school, sport, werk. Je deelt maaltijden, memes, helbuien, slechte grappen, wachtwoorden, geluk, hobby's. Met hen doe je alles wat je met vreemden niet zou durven. Behalve dat ene. Seks met je vrienden. Het zijn je favoriete mensen en toch wil alles en de domste dingen van ze weten, maar doorgaans niet hoe hun orgasmehoofd eruit ziet. Het laat staan veroorzaken. Terwijl ik naar mijn vrienden staar, vraag ik me af waarom deze twee aangename dingen niet vanzelf samen gaan. Als melk en citroen, romig en fris, maar samen schift het. Of is dat alleen bij mij? Terwijl seks, leuk, vrienden, leuk, maar het lijken net twee talen die allebei mooi zijn, maar weinig gemeenschappelijke grammatica hebben. Is het echt raar? Of hebben we afgesproken dat het dat moet zijn?
1: Wat een prachtige column.
4: Dank je.
1: Ik denk dan, waarom heb ik nooit seks met vrienden gehad? Oké, Sophie, dit is de eerste aflevering van Even Denken. Een podcast waar we proberen onszelf te leren kennen, denk ik. Schoorvoetend, maar toch met doortastend gevoel. Door ons vragen te stellen uit het dagelijkse leven en steeds dieper te zakken van psychologie naar neurowetenschap naar filosofie, om dan te ontdekken wie zijn we of wie zijn we niet. Want je kan jezelf in onze wereld steeds makkelijker verliezen in een wereld die complexer en sneller gaat.
4: We beginnen, hebben we afgesproken, elke keer aan de oppervlakte met een ogenschijnlijk makkelijke vraag. Uh-huh. Waar een hele wereld onder zou kunnen zitten. Zoals, ja, waarom heeft iedereen tegenwoordig een trauma? Hoe maak je eigenlijk goed ruzie? Of waarom heet een moedervlek eigenlijk een moedervlek? En in deze aflevering, waarom hebben we eigenlijk geen seks met onze vrienden? En met dat in de hand dwalen we langzaam af verder de diepzee in, langs de wetenschap of de psychologie, de filosofie. Boven lijkt alles heel helder en gewoon, en dat je denkt, ja, misschien is dat gewoon zo. Maar zodra je afdwaalt, verandert de wereld. Het wordt stiller, donkerder, trager. En ineens zie je soms dingen die je aan de oppervlakte nooit opmerkt. En zo'n simpele vraag is dan de ingang.
0: Ja, naar... zo begint de podcast Even Denken. Mooie opzet.
1: Dankjewel.
0: Ook de gedachte van ja, eigenlijk kennen we onszelf niet zo goed. Waarom is het eigenlijk makkelijker onszelf verliezen in deze wereld?
1: Omdat ik denk de wereld waar we nu in leven, dat is voor iedereen herkenbaar. Het is ingewikkeld. Wij zijn heel vrij, we kunnen alles doen. Maar de prijs die we daarvoor betalen is dat het zeer complex is. We leven in een globaliseerde wereld. Mijn ouders jullie ouders die leefden natuurlijk in een dorp of in de stad. Die hadden een bepaalde rol. Er was een bakker en een slager en een notaris en een dokter. Dat was allemaal honderden jaren lag dat vast. En je deed wat je ouders deden of wat voorbestemd was. Nu niet. Je kan alles doen. Maar dat maakt dus dat de druk op onze schouders om die keuzes te maken, goede keuzes te maken en jezelf te ontwikkelen tot een betekenisvol subject in deze wereld voor je sterft, dat is nogal wat.
0: Herkenbaar, Freke?
8: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik wil ook maar altijd proberen vast te houden aan de gedachte van... als je op dat moment kiest en dat voelt goed, dan is dat het ook. Dan kun je er achteraf geen spijt van krijgen.
0: Ja, is dat een goede strategie?
1: Wel, ja, je zegt terecht, op dat moment voelt het goed, maar het kan dus een ander moment helemaal verkeerd blijken, of voelt het helemaal niet goed. Dus we zullen nooit zeker zijn of onze keuzes goed zijn. Mm. Dus die weg van het ontdekken van jezelf is eigenlijk een spoor, want we moeten blijven bewandelen en dat nooit voltooid is.
0: En dat we onszelf beter moeten leren kennen, daar zit wel echt een duidelijke boodschap in van dat moeten we doen. Waarom kennen we onszelf eigenlijk zo slecht? Waarom is dat?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Dat is om verschillende redenen. Ten eerste omdat wij heel veel dingen van onszelf niet willen kennen. Mensen bestaan uit leuke, interessante, aantrekkelijke dingen, maar ook uit een heleboel nare, vervelende dingen die we niet willen weten. Dus als je in je binnenwereld kijkt, dan ga je ontdekken van poeh, ik zou toch liever dat voor mezelf houden. Dan betekent dat je dat zelf bewust weghoudt voor de ander en voor jezelf. Die nare jaloezie, de afgunst. Maar er zijn ook dingen die jouw gedrag bepalen die je zelfs helemaal niet weet. En die nog veel indringender je gedrag bepalen. Dat is zoals je als kind bent opgevoed. En wat jouw ouders, je papa en je mama ingestopt hebben. Hoe je van iemand houdt. Hoe je naar iemand smacht. Is er iemand voor jou geweest? Hoe word je getroost? Wat is je behoefte? En die patronen die dragen we mee. En elke keer als we iemand nieuw ontmoeten, stoppen die persoon in die patronen, omdat dat is wat we kennen. Dus het verruimen van jezelf, het menselijker worden, het helemaal diep kijken naar die binnenwereld met de goede en de slechte dingen, dat is voor ons allemaal een opdracht.
0: Ja, en dan heb je het over onze psyche, maar ik zit ook, terwijl jij dit zegt, te denken aan gewoon ons lichaam. Dat is eigenlijk heel raar. Van, ik kan veel beter uitleggen hoe een koffieapparaat werkt dan dat ik kan uitleggen wat mijn lever precies doet.
1: Ja, dat is waar. We kennen ons lichaam niet zo goed. We kunnen dikwijls ook de signalen niet lezen. Nee. Dat hebben we dan net gehoord. Dus mensen gaan daar zelfs aan dood. Die weten niet waar ze moeten stoppen. Maar dus het lichaam is voor ons ook een grote onbekende. Eigenlijk moet je voor de spiegel gaan staan en zeggen, oh, is dat mijn lichaam? Hoe ziet dat eruit? Dat is ook een ontdekkingstocht.
0: Ja. De vragen die gesteld worden, ik vind het hele leuke vragen, aansprekende vragen, prikkelende vragen. Hoe ontstaan die vragen?
1: Ja, die verzinnen we en we proberen een vraag inderdaad prikkelend te laten zijn. Zet het iemand dat tot nadenken.
0: Ja.
1: En ook een vraag die de potentie heeft om bredere onderwerpen aan te spreken. Zoals inderdaad die seks met vrienden. Dat is het begin, maar eigenlijk kom je toch op het concept. Wat is vriendschap? En wat is seksualiteit? En dan merk je dat er twee belangrijke dingen in een mensleven zijn, maar moeilijk verenigbaar. Omdat vriendschap, dat is toch samen veiligheid bieden. En seks, dat is eigenlijk andersom. Helemaal losgaan, je fantasie de vrije loop laten. Dus dat zijn twee dingen die we allemaal nodig hebben, maar die niet moeilijk of niet makkelijk kunnen gecombineerd worden. Dus het mag wel, maar we doen het niet, omdat het niet in onze aard ligt.
0: Jullie halen filosofen bij, hè? Kant, Jean-Paul Sartre, Aristoteles, Plato. Maar jullie doen ook veldonderzoek in de eigen omgeving. Mm-hmm. Dat vind ik heel leuk. Sophie belde met haar vrienden om te vragen, waarom zij eigenlijk geen seks met elkaar hebben.
7: Hi.
9: Hey, Sof.
7: Hey. Waarom hebben wij eigenlijk geen seks?
9: Goede vraag eigenlijk wel. Even denken. Zoek je iets wat te doen vanavond?
7: Nee. Ik heb nog geen plannen. Nee hoor. Nee.
10: Waarom hebben wij als vrienden nooit seks met elkaar gehad?
11: Dat is een vraag, omdat we vrienden toch meer op zoek zijn. Oh, zie dan. Maar ik ga over die antwoord. Ik mag niet nog.
7: Waarom hebben wij eigenlijk geen seks?
9: Jij en ik.
7: Ja.
9: Het simpele antwoord. Dus en dat is dat ik niet wil, dat ik geen seks wil met jou. Is ons vriendschap, is die er nog? Het is nu niet voor mij, toch?
7: Nee, misschien wel juist daarom.
9: Het voelt bijna als een soort bevestiging van een vriendschap.
7: Ja.
9: Wat fijn om te horen.
7: Ja, wat fijn dat wij geen seks met elkaar willen.
9: Ja,
7: maar
9: stel wel, het leven is minder gecompliceerd.
7: Ja, dat is waar.
10: Waarom hebben wij nooit seks met elkaar gehad?
12: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Dat is iets anders, hè. Dat is een andere categorie.
13: We hebben in ieder geval onze vrienden in ieder geval van slag gebracht met deze vraag. En misschien onszelf ook wel een beetje.
0: Ja, dit is een hele leuke vraag om te stellen. Die heb jij dus ook gewoon aan je eigen vrienden gesteld.
1: Ja, we proberen dat dan te doen. Dus een beetje het ook wat persoonlijk te houden en te maken. Ja. En ons eigen voorschut te zetten.
0: En wat is vriendschap?
1: Ja, vriendschap is toch heeft andere kenmerken dan seksualiteit. Vriendschap is iets wat we nodig hebben en van ja, een duurzame relatie, langdurig, iets waar we lang in investeren en waar we lang willen op vertrouwen. Iemand bij wie we terecht kunnen met onze kwetsbaarheden, met onze ongemakken, die ons daarbij helpt om het beter te begrijpen. Er zijn niet zo heel veel mensen die als vriend beschouwd. Men zegt gemiddeld 7. Mensen hebben 7 vrienden. Het kunnen er meer zijn, maar soms zijn het er minder. Dus we hebben er ook niet zo heel veel nodig. Maar ze zijn wel uiterst belangrijk om ja, bij twijfels, bij moeilijkheden terecht te kunnen. Ja,
0: ja want ik hoor ook wel eens mensen zeggen van ja, ik ben getrouwd met mijn beste vriend.
1: Ja, dat kan. Je kan uiteindelijk met je beste vriend trouwen en dan komt er seks van en dan is het niet meer jouw vriend, want het is jouw partner.
0: Oh ja.
1: Je zegt niet van jouw partner, oh, dat is mijn beste vriendin of mijn beste vriend. En dan zeg je, dat is mijn man, mijn vrouw, mijn partner, weet ik veel wat mensen bedenken.
0: Ja. Ja. Je hebt geluisterd, Freke. Mm-hmm. Wat vond je ervan?
8: Ja, het zet wel aan het denken in ieder geval. Ik zat me ook even iets af te vragen eigenlijk bij die telefoontjes van net. Is het nou eigenlijk nog anders als jij die vraag stelt als man zijnde en als Sophie die vraag stelt als vrouw zijnde, welke reacties je krijgt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk het wel. Want dus ik heb een vriend van mij opgebeld, een man. Gezegd, ja, waarom hebben we geen seks? Ja, die had daar duidelijk geen behoefte aan. Dan een vriendin die ik al lang ken. En die Sophie, die was enorm verlegen. En die zei uiteindelijk, ja, ze zei, ik voel me helemaal niet aangetrokken tot jou. En dat vond ze heel ingewikkeld om te zeggen. Want we zijn al lang vriend, maar het feit dat ze zei, ja, ik voel mij niet seksueel aangetrokken. Ja, was voor haar zoiets van, ga ik die vriendschap nu niet ondergraven? Was ook interessant eigenlijk. Hè? Dus mensen willen dat intact houden, dat kan om niet moeilijk te doen. Dus ze mailde me achteraf, ja, je vindt het toch niet erg dat ik dat gezegd heb. Ik zeg, nee, het is wat het is.
8: Geen vriendschappen kapot gemaakt met deze vraag.
1: Nee, helemaal niet. Maar het zet wel een aantal dingen op scherp. Dat is denk ik wat we willen bereiken met die vraag. Want er moeten niet noodzakelijk antwoorden komen. Mm. Dus die vragen zijn voor ons belangrijker. De goede vraag stellen en mensen aan het denken zetten over die vraag. Ja.
0: Heb je een andere vraag waarvan je zegt van nou, ik zou willen dat ze die zouden behandelen?
8: Ja, ik had hem dus net eigenlijk al op tafel gelegd. Waarom moeten we eigenlijk zoveel presteren? Waarom maken we het onszelf zo moeilijk? En,
1: goeie vraag.
8: Als je dan op een gegeven moment door hebt dat de maatschappij zo werkt, hoe haal je jezelf daar los van?
1: Ja. Ja.
8: Nou, die zou ik interessant vinden.
1: Ja. Neem eens hem mee.
0: Ja, precies. De laatste aflevering die nu online staat gaat over trauma. Vond ik een hele interessante aflevering. Want aan hoorde ik ook dat het is een modeding, hè? Trauma tegenwoordig. Je hebt zelfs traumatok. Dus op TikTok zijn het duizenden, miljoenen filmpjes over wat jouw trauma is. Hoe ontdek je wat jouw trauma is? Hoe ga je met je trauma om? Uit onderzoek in Nederland, 1 op de 7 mensen zegt, ik heb een trauma.
1: Ja.
0: En wat, als je dat zou moeten omschrijven, wat is een trauma? Wanneer mag je van een trauma spreken?
1: Ja, daar is een soort van professionele definitie van. Mm-hmm. Maar dat is lastig omdat die varieert in tijd. Dus de eerste keer dat het trauma aan bod kwam, dat was onder andere vorm shell shock op het einde van de 19e eeuw. En dan in de Eerste Wereldoorlog werd dat nog verder ontwikkeld, omdat heel veel mensen zich raar gedroegen in de loopgraven, plotseling omvielen of verlamd waren terwijl er niks aan de hand was. Dus we dat meer gaan onderzoeken. En uiteindelijk is het een politiek signaal geweest na de Vietnamoorlog eiste de veteranen van de Amerikaanse regering een tegemoetkoming. En toen heeft men gezegd, ja, we gaan echt een officiële stoornis definiëren, posttraumatische stressstoornis, opdat de veteranen toch wat geld kunnen krijgen. En sindsdien is het echt een ziekte geworden in een handboek. En trauma toen, in die tijd, was toch wel een soort van levensbedreigende ontmoeting. Dus een ontmoeting met iets of iemand waar je leven op spel staat. En gaandeweg is dat veranderd. Hè? Dus nu is gepest worden op school een trauma. Of inderdaad iemand zien op de vierdaagse die het moeilijk heeft, is een trauma. Dus we hebben dat woord uitgebreid langzaamaan om meer indruk te maken op de ander met ons lijden. Terwijl het tegelijkertijd juist uitgehold is en het minder indruk maakt.
0: En wat vind jij daar dan van als psychiater? Dat we dat begrip aan het uithollen zijn?
1: Nou, wat ik heb geen oordeel over het feit dat we dat aan het doen zijn. Wat mij eerder fascineert, waarom doen we dat? Mm. Wat is er in onze samenleving dat we niet voldoende hebben aan een woord als ik voel mij verdrietig of ik vind het pijnlijk? Waarom kunnen wij niet de normale woorden gebruiken om onze emoties kracht bij te zetten? Maar moeten we dat nu allemaal doen met ADHD en trauma en al die woorden, ik ben depressief? Of, dus wij hebben blijkbaar nood aan gemedicaliseerde termen om onze emoties te rechtvaardigen voor onszelf en ook aan anderen mee te... Wat is daar de reden voor? Zijn we eigenlijk staan we te weinig open voor de emoties van de ander? Dat is één vraag. Een andere vraag is, ja, wat is het effect daarvan? Hoe ver gaat het dat inderdaad miljoenen... op TikTok miljoenen van die trauma-activiteiten aanwezig zijn. Dus dat is iets wat leeft. Ja.
0: Ja, ik moet ook meteen denken aan het begrip onveiligheid. Dat is ook, vind ik, ook zo'n begrip wat zich heel erg aan het uithollen is. Dat vroeger was iets gewoon niet prettig. En nu is het al heel snel onveilig.
1: Ja, dat is ook succesvol. Want als je zegt op het werk, ja, ik vind het niet prettig. Dan gaan mensen zeggen, nou, dat is vervelend. En men drinkt verder dan de koffie.
0: Ja.
1: Maar als je zegt, van het is hier echt, ik voel het heel onveilig. Dan gaan
0: alle alarmbellen
1: rinkelen. Want dan komt er een commissie en wordt het onderzocht. En dan wordt eigenlijk de hele afdeling een jaar onder quarantaine geplaatst.
0: Het is ook een hele business geworden, hè? De traumabehandeling.
1: Ja. Mensen vergissen daar soms in, maar dat brengt heel veel geld op. Dus de hele winkel rond trauma, mentaal lijden, dat is een miljardenbusiness. Ook veiligheid is een miljardenbusiness geworden. Dus er wordt heel veel geld aan verdiend.
0: Tja. Je hebt muziek meegenomen. Jan Tiersen. Komt in de OET?
1: Ja.
0: Ik moet even mijn Frans oefenen. Waarom die muziek?
1: Ja, er werd op muziek gevraagd. Ik dacht, ja, is er muziek dat ik ken, wat misschien de atmosfeer uitdrukt van wat wij in die podcast willen overbrengen? Mm-hmm. En het gaat eigenlijk deels om de inhoud, maar het gaat ook eigenlijk om een stijl van denken, een stijl van naar de wereld kijken. En dat is een open, nieuwsgierige blik. En ik vond Amélie, van de film Amélie, en die muziek van Jan Tiersen, zoiets heel speels, open. En zij is nieuwsgierig, op een kinderlijke manier. Vindt ze dan een fotootje in een station, dan gaat ze dat, zoals jouw podcast, onderzoeken van wie is dat? En een heel soort van verhaal. Ze bouwt zo'n heel sprookje. En dat is eigenlijk wat we ook willen doen. Mensen nieuwsgierig maken, nieuwsgierigheid blijven cultiveren, open kijken en alles accepteren wat je ziet zonder een oordeel te hebben.

0: Ja, prachtig. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Freke Remmers van De Dood of de Gladiolen. En Damian Denies van de podcast Even Denken. Heb je Amélie gezien eigenlijk, Freke?
1: Ja, maar wel lang geleden.
0: Oh ja. Ah, dat is wel een film die je meerdere keren kunt zien. Toch? Het is ook wel de muziek waar mensen helemaal gek van worden, omdat die altijd wordt gespeeld in de stations op de gratis piano's.
2: Oké, okay, okay.
0: Heel traumatiserend voor heel veel mensen.
2: Wist ik niet.
0: Ja. Het is tijd voor mijn eigen tip. En deze week tip ik Studio CD. Het is de wekelijkse interviewpodcast van De Telegraaf, gepresenteerd door Pim CD. Elke zaterdag schuiven we spraakmakende gasten aan, komen uit de politiek, uit de media, experts, sporters. En deze keer schuift presentator Renze Klamer aan over zijn vertrek bij RTL Tonight en over zijn nieuwe aankomende talkshow.
3: De meest besproken talkshow-presentator, dat kunnen we denk ik wel zeggen, van Nederland schuift aan in Studio CD. Hij was onderdeel van dat prestigieuze project dat met veel bombarie werd aangekondigd, RTL Tonight. Hij voelde daar zich niet zo op zijn plek, stapte eruit. En nu is RTL Tonight na slechts één seizoen alweer van de buis gehaald door magere kijkcijfers. En krijgt hij een nieuwe kans na de zomer met zijn eigen talkshow op RTL 4. Renze, hele feitelijke omschrijving.
4: Mooi.
3: Maar we gaan het helemaal uitpluizen. Ja. Mooi dat je er bent.
4: Nou, fijn dat ik er mag zitten, Pim. Gezellig.
3: Ja, hoe is het om hier nu te zitten en je verhaal te gaan doen?
4: Heel goed. In die zin van, er is weer heel veel fijne, goede energie nu. Zijn we lekker iets aan het opbouwen. En tegelijk, ja, het is natuurlijk, het was niet het leukste seizoen. Dus, ik wil niet zeggen een moetje. Maar het is wel dat je denkt, dit moet nog even van het hart.
3: Ja.
4: En dan hopelijk ook lekker het boek dicht.
3: Ja, maar heb je de afgelopen maanden met een vervelende energie rondgelopen, met een vervelend gevoel?
4: Nou ja, kijk, ik moet er wel meteen bij zeggen, er zijn natuurlijk allemaal veel erge dingen in de wereld. Hè. Het is maar werk, het is maar televisie, dus ik ben altijd heel erg van het relativeren. Laten we er niet te moeilijk over doen, maar had ik het liever allemaal wat anders gezien? Ja, natuurlijk. Het was niet fantastisch. Ik maak heel graag een programma, dat kon niet. Dus ik stond lekker langs de zijlijn.
3: Ja.
4: We hadden allemaal hele
0: begint de podcast Studio CD. Het is altijd wel mooi, hè, Damian, als mensen zeggen van ja, eigenlijk er zijn belangrijkere dingen, maar...
5: Maar, ja, precies. Ja. Eigenlijk moet je dan zeggen nee.
0: Nee.
5: Ja.
0: Ben je een talkshowkijker? Volg je dat een beetje? Nee?
5: Nee.
0: Freke?
1: Nee, ook niet. Helemaal niet. Nee.
0: Oh. Dus dan denk ik dat deze podcast, tenminste deze aflevering, jullie niet echt kan boeien.
1: Nee, dit laat ik denk ik aan mij voorbij gaan.
0: Want wat is de reden dat jullie geen talkshows kijken? Of ook nooit gedaan? Of gestopt met kijken?
1: Ja, in mijn geval, ik word meer liever gewoon geïnformeerd dan zeg maar over feiten. En dan dat ik allemaal meningen hoor of zo. En naar mijn gevoel bij talkshow is het toch ook altijd wel dat de mensen aan het woord worden gelaten die niet per se de expert zijn op dat gebied. Denk ja, wat moet ik hier dan zelf van leren? Dat is eigenlijk wel wat ik

0: expert zijn op dat gebied. Denk ja, wat moet ik hier dan zelf van leren? Dat is eigenlijk wel wat ik graag wil als ik iets hoor of kijk.
1: Is dat bij jou ook dezelfde reden?
2: Ja, ik kijk sowieso weinig televisie. Dus er zit een enorme potentie voor podcasts, kan ik zeggen.
1: Ja, zeker.
2: Dus dat is de reden. Het is dikwijls op een laat tijdstip te laat voor mij. En de keren dat ik gedaan heb, dat was bij corona, vond ik er heel veel herhaling in zitten eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus ik vind het weinig vernieuwend. Zelfde mensen, zelfde toon. Het is wat het is, denk ik, ja.
1: Ja, dat, ik kan me voorstellen dat je dat vindt inderdaad. Het zijn vaak ook dezelfde mensen die aan tafels zitten. Ja. Wat fijn dat jij nog gewoon dat hele landschap van podcast mag gaan ontdekken.
2: Ja, dat is heel plezierig.
1: Toch? Dat ligt allemaal nog voor jou.
2: Ik ben met mijn zeilboot aangekomen aan een strand. En ik ga dus nu dat hele continent doorploegen.
1: Ja, precies. Want ben jij wel een podcastluisteraar, Freke?
0: Ja, sinds anderhalf jaar of zo.
1: Oh ja.
0: Ja, het heel erg gekoppeld aan het kopen van de elektrische fiets. En sindsdien fiets ik naar mijn werk. 50 minuten, nou dan kun je wel podcast luisteren.
1: En kun je dan nog eventjes de allerbeste tip geven aan Damian wat hij nu moet gaan luisteren?
2: Ja, zeg maar.
0: Ja, ik heb zoveel goeds geluisterd, maar als ik toch even de gelegenheid mag nemen om eentje van mijn collega aan te raden, is De Ramp met de Phoenix van Joske Meerdink. Die heeft mij ook geholpen bij mijn podcast, maar zij was voor mij ook wel een voorbeeld van hoe je vanuit de geschiedenis van Gelderland een heel mooi verhaal kan neerzetten.
2: Okay. En de Phoenix, dat is?
0: Dat was een schip, dat is in een met migranten uit onder andere de Achterhoek. Mensen die naar Amerika zijn vertrokken voor een beter leven in de 19e eeuw. Mm. En ze waren er bijna en toen is het afgebrand en gezonken. Ze waren echt letterlijk de kust in zicht.
2: Wat is dat daar in Gelderland met die
0: rampen? Met die rampen en zo, ja.
1: Waarom zijn ze niet verstandiger? Dankjewel. Freke Remmers van De Dood of de Gladiolen. En dankjewel Damian Denies van de podcast Even Denken. En zelf tipte ik dus Studio CD. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten als jij een ultieme podcast luistertip hebt. En dat kan via Instagram @MischaBlok.
3: NPO Radio 1.
4: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren, die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn eveneens problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. Afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het Afrikaanse land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De Amerikanen zeggen dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en op opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: 38 graden.
3: NPO Radio 1. Max.
6: Zuster,